0: Chinezen doen iets. Die hebben natuurlijk wat minder last van de wet op de remmende voorsprong gehad dan wij. Die doen iets waar wij wat van kunnen leren op dit moment. Dus ze hebben gebruiken technologie. Hè. JD is ook veel meer dan een... Ik denk zichzelf niet als retailbedrijf zien. Ik denk zichzelf als technologiebedrijf zien. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het een Amazon, een Coolblue... een Picnic en een thuisbezorgd in één is. Met een flinke saus techniek eroverheen.
1: De topvrouw van dat bedrijf heeft in NRC gezegd... Europa verdient ons eigenlijk ook. Want Wij worden als Europeanen nu nog niet goed bediend. En zometeen als JD... hier voet aan de grond heeft gekregen, dan gaan we nog eens wat meemaken. Dan weten we hoe het echt moet, hoe dat spel gespeeld hoort te worden.
0: Ja, ik denk dat ze... Ik weet niet of dat 100% kan waarmaken, maar het is wel echt waar dat we in Europa, mede door heel veel regels en andere dingen waar bedrijven aan moeten doen, niet meer altijd de klant op nummer 1 hebben staan.
1: En maar dat die Europese regels gelden dan toch ook voor Chinese bedrijven als
0: dat
1: die
0: klopt,
1: het hier gaan proberen?
0: Maar die hebben hun logistiek en hun technologie zodanig op orde dat de klantvriendelijkheid in de techniek zit opgesloten.
2: Ja, en daar denk ik, Arco, wel heel even iets anders over. Want, ik weet niet, heb je net hiervoor ook even de Big Five geluisterd over cybersecurity en wat er opgeslagen wordt? Ik hoorde 10.000 datapunten per persoon. Nou, en daar zijn die Chinezen natuurlijk wel echt heel erg goed in. Dus jij komt een winkel binnen, ze weten al wie je bent, waar je naar op zoek bent, waar je op gegoogeld hebt, of nou ja, Google ze dan niet gebruiken, maar waar ze weten al precies. Ik las zelfs in het artikel van het NRC dat ze de afmeting van je woning weten om te weten of die wasmachine in die NIS past. Ja, ik weet niet of ze zoveel van mij moeten willen weten.
1: Maar als dat jouw gemak dient, dan is wel vaker gebleken dat veel mensen dat gewoon wel prettig vinden.
2: Ja, totdat je dus echt beïnvloed wordt. En dat worden we de hele dag, hè, laten we wel wezen. Dus daar wil ik wel realistisch over zijn. Alleen die beïnvloeding gaat wel steeds verder en verder en verder. Dus ja, we geven nog meer autonomie uit handen daarmee.
0: Ja, maar dat ligt niet per se aan China of niet. Want als je weet wat de bank inmiddels van je weet... Amerikaanse bedrijven inmiddels van je weten... Privacy is een illusie inmiddels. Wat het niet minder gevaarlijk overigens maakt. Maar dat is wel de wereld in we leven.
2: Er
0: zit zeker wat achter.
2: Ja.
0: Maar aan de andere kant... Als je ziet met welke drive zij aan de gang zijn. Ja. En dat is een hele interessante analogie te trekken met de jaren 70-80. Want in China zelf gaat het niet zo heel goed.
1: Nee, ze hebben Europa nodig om hun spullen kwijt te kunnen.
0: Maar dat was met Japan ook in de jaren 70-80. Toen kwamen de eerste Toyota's kwamen deze kant op. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Best wel goed voor Toyota. Dat heeft de Koreaanse bedrijven geen windeieren gelegd die zo'nzelfde strategie hebben gevolgd. En nu krijg je dat de geschiedenis zich herhaalt met Chinese bedrijven. Maar wat ik wel
1: Wat gaan we daar dan kopen? Want ze zeggen met nadruk, wij zijn er niet voor de rommel. Bij ons kun je degelijke spullen kopen. Maar dat is dezelfde degelijkheid die we misschien in Europa ook gewend zijn. Die mevrouw had het zelf over de Duitse Miele wasmachines waar ze zo dol op is. Ja, waarom zouden we dat dan in China gaan kopen?
2: Nou ja, we kopen het lokaal volgens mij. Dus ze willen het wel echt hier met de Europese spelers gaan doen. Alleen het systeem, hun businessmodel, dat willen ze echt hier gaan uitrollen. Dus echt die mensen van de bezorgers, de hele productie, dat willen ze allemaal in eigen beheer houden. Waardoor het dus eigenlijk een meer geoliede machine wordt. Alles op elkaar afgestemd. Dus ik denk dat, en zeker dat we daar iets van kunnen leren. Alleen die schaalgrootte, en daar gaat het hier eigenlijk om, die hebben ze dus ook medegekregen door die staatssteun. En krijgt dus Europese organisaties de mogelijkheid, hebben ze de mogelijkheid om ook op die schaalgrootte te komen? Of zijn ze alweer ver voorbij, waardoor je eigenlijk geen eerlijk speelveld hebt?
0: Ja, dat is iets wat ik moeilijk te beoordelen vind. Tegelijkertijd is het ook wat het is. En zie je gewoon dat wij in Europa wel hebben zitten slapen. Ik kijk naar de auto-industrie, waar in Europa natuurlijk... Het is dagelijks in het nieuws. Pas tot 2030 duurt het voordat die uit is geziekt, heb ik vanmorgen gelezen. Vind ik nogal wat. Maar als je ziet wat voor prachtige auto's... Ik zal mezelf nog niet zo snel kopen, ik heb er een emotie bij. Maar wat voor een prachtige auto's uit China komen en welke kwaliteit die dingen hebben, dat is niet meer de Landwind van 15 jaar geleden die ongeveer uit elkaar viel als je ermee remde.
2: Nee, maar bij die producten, die consumentenproducten, denken wij bij China ook niet gelijk aan die kwaliteit.
0: Nee,
2: dus ze zullen aan imago.
0: Die is er wel.
2: Ja, maar ze zullen wel echt aan imago nog wel wat moeten doen.
1: Je kunt er een wasmachine kopen met verschillende trommels, hè?
2: Ja.
1: Voor je ondergoed en voor je babyrompertjes en voor je sokken.
2: We gaan het allemaal anders
1: doen.
0: Dat is toch wel omdenken.
2: Ja.
0: Ik weet niet of het hier gaat werken, maar het is wel anders kijken. Dus wat je vooral ziet is dat we nu businessmodellen die doorgeïnnoveerd zijn door door China, die gaan we importeren. En als je daar niet goed naar kijkt en daar niet van probeert te leren en alleen maar defensief denkt, ja, dan sta je sowieso op achterstand.
2: Nou, weet je wat het mooie is? Dan komen we eigenlijk bij het begin van het gesprek terug.

0: zij weten wat ze moeten ontwikkelen doordat zij in contact zijn met de consument. Ja. De consument vraagt het en zij maken het. En omdat het hele proces bij hun in beheer is, kunnen ze dat dus heel snel doen.
1: Ja. Nou ja. Overigens heeft die CEO van Seekonomy, dat moederbedrijf van Mediamarkt, gezegd dat de data op Europese bodem blijft. Mm-hmm. Is dat voor jullie hier aan tafel geruststelling genoeg? Is daarmee de kou ook min of meer uit de lucht? Want het ging jou ook om wat er allemaal wordt verzameld.
0: Nee,
1: van
0: denk ik niet. Nee, want als die technologie die ze daar dan ook gebruiken ook gewoon hier wordt toegepast, ja, dan gaat diezelfde beïnvloedingstechnieken ook gewoon hier toegepast worden. Dus het gaat mij meer om de werkwijze en ja, hoe integer daar ze mee omgaan en ja, toch ook wel de eigen keuze kunnen houden, in plaats van dat alleen die data dus in China zit, zeg maar.
2: Ja, ik weet ook niet of het gevaarlijker is dat de data in China staan, of dat ze in Frankrijk staan, of dat ze in Amerika staan.
0: Nee.
2: Het hangt er vanaf of
0: wat
2: je leiders hebt die er ethisch mee omgaan, en wat doe je ermee. En ik vind het denkbeeld dat Chinezen gevaarlijker zijn dan Amerikanen ook een tikkeltje achterhaald, als ik eerlijk ben.
1: En wat vind je van de gedachte, dat kwam ook naar voren in het gesprek met deze Chinese topvrouw, dat het twee richtingen verkeer is, dat er ook voldoende kansen zijn voor Europese bedrijven in China, terwijl NRC feintjes opschreef dat er sprake is van consumptienationalisme, dat Europese bedrijven juist een beetje op een retour zijn
0: in China. En de markt koelt af, dus ik weet niet.
2: Ja, ja, maar dat consumptienationalisme, dat komt ook ergens vandaan. Kijk, bedrijven als Porsche zijn mensen aan het ontslaan, maar bedrijven als Build Your Dream, die maken minstens even mooie auto's. Ik weet niet of je wel eens goed gekeken hebt. Ik zit even in de autohoek omdat ik daar vanmorgen wat over gelezen heb. Maar ze maken gewoon zulke mooie producten, dat het is niet consumptienationalisme, want het moet Chinees. Nee, het is gewoon mooier en beter. Nee,
1: maar bij BYD speelt natuurlijk ook die kwestie waar Carlijn net op terugkwam, namelijk hoe zijn ze zover gekomen en hoe hebben die modellen relatief lang goedkoop kunnen zijn.
0: Ja.
1: En dan kom je weer uit bij de gulle gift van de staat.
2: Ja.
1: En doet dat er dan toe of niet? Dat er staatssteun om de hoek is komen
2: kijken. Dat doet er zeker toe. Maar ja, weet je, als de wereld eerlijk was, dan...
0: Nou, weet je wat ik wel bijzonder vind? Zij doen nu wel proactief risicomanagement. Want er wordt wel gezegd door Seekonomy van, wij kunnen eventueel die staatssteun ook nog wel weer terugbetalen. Of weet je, wij kunnen daar wel concessies in doen. Dus zij weten ook echt wel van, hey, wij hebben hier wat te doen en wij glijden niet zo lekker door die hele overname heen. Vind ik ook wel weer mooi om te zien. Maar ja, daarmee erkennen ze eigenlijk een beetje dat er wel degelijk wat te bespreken is.
2: Ja, maar dat leidt toch af van het feit dat ze gewoon hogere kwaliteit zijn gaan maken en beter naar de klant geluisterd hebben. Het geldt namelijk ook voor Korea. Dat waren in het begin ook Menki-producten. Moet je eens kijken wat daar vandaan komt.
0: Ja, ik ben er wel benieuwd naar, toch
2: het is,
0: ook wel.
2: Het is, ze hebben daar harder geïnnoveerd met meer drive, met de wet op de remmende voorsprong die ze op hebben gezet in de energie om hele mooie dingen te maken en te ontwikkelen. Ik denk dat we niet even moeten afgeleid worden door te veel over de staatssteun te zeuren, maar ook eens kijken, wat doen ze nou precies? Wat kunnen wij daarvan leren? Hoe kunnen wij dat slimmer aanpakken? Want we kunnen iets leren van hun. Tegelijkertijd kunnen zij leren hoe je vertrouwen opbouwt. Want dat is iets wat we in Europa heel erg goed hebben gedaan.
1: We gaan naar deel 2 van dit panel. Benieuwd wat jullie daarvan maken.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Arco van Brakel, Carlijn Lortie zijn de leden van het bedrijvenpanel. Na maar liefst 13 jaar geven de oprichters van Zeepje de dagelijkse leiding uit handen. De zeepmaker zoekt via LinkedIn notabene een nieuwe CEO die het bedrijf moet helpen met doorgroeien. Ze schrijven onder meer dat het een verhaal is dat veel verder gaat dan één post op LinkedIn. Het gaat over burn-outs, een impactbedrijf waarvan de groei stilvalt, een moeilijke reorganisatie, opnieuw leren wat leiderschap betekent. En we moeten LinkedIn goed in de gaten houden, want er komen veel meer hoofdstukken van dit verhaal blijkbaar naar buiten. Overigens, de eerste reactie op die post van een van die oprichters was, wij vervullen deze functie samen met een executive search bureau. Dus het is niet zo dat we allemaal ons hand kunnen opsteken en dan CEO kunnen worden van Zeepje. Maar is het wel een manier om je vijver groter te maken?
0: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Nee, het gaat over transparantie. Het gaat over. Ze willen ook gewoon dat merk, Zeepje, een community dienen eigenlijk. Hè? Dus je koopt Zeepje omdat je het beter voor hebt met de wereld. En dus wil je een inkijkje in het bedrijf. Je wil daar onderdeel van die familie voelen. Dus dat doen ze gewoon slim, doen ze goed. Ben jij nog niet getagd trouwens ook, Thomas, of daaronder? Want je kon dus wel inderdaad kandidaten taggen, hè?
1: Oh ja? Nee, ik ben nog niet genoemd.
0: Nee, ach, jammer. Nou ja, ik heb er vanochtend eventjes door de reacties heen gebladerd. Ah, het is sowieso moedig dat ze gewoon de boeken opengooien en vertellen over hoe het echt gaat achter de schermen. Dus ja, qua merkstrategie, goed, ga je wel je search content maken. Ik weet niet of dat het heel slim is.
2: Ja, het is een beetje een trend die je ook bij veel jonge ondernemers ziet. Ik coach zelf toevallig zo'n ondernemer in Apeldoorn. Die ook Mr. Boost, ontzettend leuk broodje. Moet maar eens kijken.
4: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vastgoed

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Vijfpas vind ik uiterst verstandig. Dat zouden meer mensen moeten doen. Door modderen tot misgaat en steeds gefrustreerder worden is het allerergste wat je kan doen.
3: Het is dus al wel misgegaan, want er wordt gesproken, en dat is overigens ook geen geheim, over die reorganisatie, over een burn-out. Dan ben je dus al,
2: ben je al
3: wel
2: lang
3: door
2: doorgaan. Ze hadden het eigenlijk
3: woestijntocht gegaan.
2: Ze hadden iets eerder moeten doen. Dit is waar heel veel ondernemers tegenaan lopen. Dat ze denken, het ondernemen is niet meer leuk, ik ben alleen maar aan het managen, ik heb alleen maar procedures en processen, ik wil weer ondernemen. Dus als zij deze kans gebruiken, door deze CEO aan te nemen, dat ze weer gaan ondernemen. Dus de operatie overlaten aan de CEO en op een manier aan de business werken, dat ze niet die CEO in de weg zitten.
4: Ja, dat
2: is namelijk een hele belangrijke.
4: Ja.
2: Ik hoop dat ze dat ook in het openbaar gaan laten zien, want dat is wel de heilige graal voor veel ondernemers.
4: Ja, en weet je waarom het vaak niet over wordt gegeven? Is, kijk, en hier ook in de vacature stond, je gaat leiding geven aan 16 mensen. Ze zoeken een CEO, die andere wordt CFOO en die blijft er ook aan werken. Dus je wordt eigenlijk best wel heel een zware top, zeg maar. Dus voor de omvang van de organisatie. En de ambities zijn heel groot. En ik zat wel te denken, ook als je die vacature even echt inhoudelijk leest, een beetje vanuit mijn interesse vanuit de governance, zeg maar. Het gaat hier over een bedrijf waar het netwerk het allerbelangrijkste is. Dus zij zoeken echt wel iemand die al die contacten heeft, ook bij die supermarkten, die ingangen. En ik denk dat als je daar ook heel eerlijk over bent, hè, en degene die je gaat werven, ja, ik denk dat je dat dan nog weer verder naar voren brengt.
3: Maar wat zeg je dan eigenlijk? Het gaat om het adresboekje.
4: Ja, tuurlijk. Ja, ik heb een tijdje een organisatie geholpen die suikervrij snoep in de markt wilde zetten. En die moesten dus ook in de schappen komen. En het draaide allemaal om netwerk. En als je de juiste persoon had die je in je organisatie inhuurde, dan kwam je bij die Albert Heijn's en dan kwam je bij die Lidl's, et cetera, kwam je binnen. Dus juist in die consumentenproducten gaat het om het netwerk. En ik zou het heel tof vinden als ze daar ook een boekje over open doen.
2: Ja, dat zou ik ook. Ja, ik ben helemaal mee eens. Ah, dit is zo leerzaam, joh.
4: Ja.
2: Dus het is leuk dat zulke bedrijven dit gewoon doen. Dat ze ook het lef hebben om in het openbaar, gewoon het publiek, gewoon zeggen, dit is onze uitdaging. We zijn in burn-out geraakt, want we hebben het verkeerd gedaan. En we gaan het nu op een andere manier oppakken.
4: Maar Arco, nog één kleine zijnde dingetje. Je kan natuurlijk niet als ondernemer, als founder, alleen maar leuke dingen doen. Dus ik lees ook een beetje tussen de regels door. Hey, dat leidinggeven, dat is niet heel erg wat voor ons. Ik wil lekker aan mijn bedrijf, creatief, innovatief bezig zijn. Laten we die interne organisatie even aan iemand anders over. Dus dat moet je ook gewoon eerlijk over zijn.
2: Daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Ja. Maar kijk, het kan nooit 100% leuk zijn, maar dat weet elke ondernemer.
4: Ja.
2: Als het 90% niet leuk is, dan doe je toch iets verkeerd. Dan heb je voor jezelf een drukke baan gecreëerd in plaats van een gave onderneming.
3: Heb jij al iemand getagd? Een kandidaat aangedragen?
4: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Maar ik ga erover nadenken.
2: Ja, ik weet wel iemand. Ik ga denk ook iemand taggen.
3: Echt waar?
2: Ja. Daar ga ik niet.
3: Je kan het. Nou ja, maar als je het taggt.
2: Ja, ik moet even vragen of ze
3: net zo openbaar als LinkedIn.
2: Ja, ik ga even vragen of ze getagd wil worden. Dat ga ik eerder doen. Ja, ik ben altijd voorzichtig mee. Ja.
4: Succes ermee. Ja.
3: We moeten het 10 jaar nadat die banenafspraak werd gelanceerd ook hebben over het succes of het ontbreken van succes van de banenafspraak. Afspraak was 125.000 banen extra voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En de teller, officieel moet het nog naar buiten komen, maar stokt ver voor de 100.000 extra banen, 92.000 banen. Ik weet niet, zijn jullie in de positie geweest dat je aan het hoofd de leiding hebt gegeven aan een bedrijf met meer dan 25 medewerkers, want dan geldt die verplichting?
2: Ja, Arco, nee, niet aan het hoofd, maar wel als aandeelhouder. En in dat geval was het eigenlijk helemaal geen moeite om het te doen, want het is een softwarebedrijf en de mensen met het autistisch spectrum vallen er ook onder, maar het zijn fantastische programmeurs. Dus eigenlijk is het vaak een talent wat er ook onder ligt.
3: Dus dat bedrijf heeft bijgedragen aan die banenafspraak?
2: Ja, in principe wel. Maar
3: nou, in principe? Of?
2: Nee, ja, maar dat was helemaal geen doel op zich. Want je hebt gewoon, maar het kost wel heel veel aandacht extra. Dus het is wel degelijk iets waar je op moet inrichten. En kijk, wat mij opvalt in dit verhaal, kijk, in ons geval was het niet een probleem om deze mensen aan te nemen. Er moest wel heel veel omheen organiseren. Vooral ook in de coachingsfeer, in de persoonlijke begeleidingssfeer. Dus het is echt waar, gewoon wel iets waar je heel erg gewoon bewust mee bezig moet zijn. Maar wij wilden ook graag iemand een keer in een rolstoel toen aannemen. En dat kon niet, dat het pand gewoon niet geschikt was. Het was onmogelijk om het geschikt te maken. Of we moesten helemaal gaan verhuizen. Dat vonden we wel jammer. Dus soms kan het ook gewoon niet.

0: Dat is wat je hier vaak ziet. Ik heb een aantal mensen ook in de voorbereiding van deze uitzending gebeld. Ik denk wel anderhalf uur bezig ben geweest om het probleem scherp te krijgen. En dat vond ik heel lastig, want bijna iedere ondernemer wil dit en zegt ook, ja, dat moet toch kunnen en ik ga ervoor. Maar er zijn zoveel praktische bezwaren, inclusief regels, die dit in de weg staan. Want leuke voorbeelden ken ik ook. Ik werk bij Breeman, daar doe ik heel veel dingen voor in Zwolle. Fantastisch familiebedrijf. Je hebt ook iemand op communicatie zitten. Nou, die dame is ook in een rolstoel. Maar daar merk je niks van, want het is gewoon een van de beste communicatiemensen die we ooit gezien hebben.
1: Maar en dan gaat het er ook nog om, als je wil weten of die banenafspraak een succes is, is degene die je aan een baan hebt geholpen ook onderdeel van wat je het doelgroepenregister moet noemen.
2: Ja.
1: Dus dat is ook vrij nauw gedefinieerd, begrijp ik. En daar wordt nu iets aan gedaan.
2: Ja, omdat dat dus echt een kwetsbare groep is. Dus die groep, die willen ze zorgen dat daar werk voor gecreëerd wordt. En jij zegt, en dat die definitie, ja, die wordt dus nu verruimd. Dus als oplossing voor dat de doelstellingen niet gehaald worden, ga Den Haag zeggen, weet je wat, dan verruimen we. Want dan kunnen we nu ook van de via, en dan kunnen we daar een plukje en daar een plukje. Nou, dan zitten we aan dat aantal. Ik vind dat girl math in Den Haag.
0: Ja.
2: Dat is gewoon even doorrekenen en dan denken, nou, we gaan dat toch uiteindelijk halen. Daar zit dat hele probleem niet. Het is, nou, Arco zegt al, de intentie is er wel, de complexiteit is er. Nou, er worden ook oplossingen voor aangeboden om het allemaal over één regeling te laten gaan. Maar laten we eens gewoon.
1: Stel dat je nu een bedrijf bent, bleek ook uit het artikel dat nu.nl erover schreef, met meerdere vestigingen, dan heb je dus ook te maken met meerdere arbeidsregio's. En dat geldt dus ook weer elke keer dat je in die specifieke vijver moet gaan vissen. Dat maakt het niet makkelijker.
2: Nee, zeker niet. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld intern in zo'n organisatie, hè, dus dan heb je iemand van de HR en die is dan misschien wel de helft van de tijd bezig voor een klein plukje medewerkers om al die regelgeving daaraan te voldoen. Ja, en als ondernemer ga je dan ook wel de rekensom maken. Hè? Dus je krijgt misschien daar wel wat voor terug. Maar het komt lang niet uit.
1: Maar als je het dus niet doet en je bent wel verplicht je aan die regeling te houden, dan geldt er, als de wetgeving met zo'n vaartje wordt ingevoerd, vanaf 2027 een boete?
2: Ja, een boete, ja. Die ze dan heel vriendelijk inclusiviteitstoeslag noemen. Ja,
1: maar goed, dit weet je dus ook al sinds 2015, hè?
2: Ja, nee, dat klopt, ja. Nee, maar inclusiviteit gaat eigenlijk helemaal niet over alleen die job creëren. Dat gaat over een hele mentaliteit. Ja. En dat als je financieel gedreven bent, wat eigenlijk alle organisaties ook zijn, en dat bovenaan zet, dan komt die rekensom niet uit. Maar en dat heb ik ook in het voorgesprek ook aangegeven, er is een hele nieuwe groep de arbeidsmarkten aan het betreden. Die Gen Z, die zeggen gewoon, ik wil voor een maatschappelijke werkgever. Ik wil dat iedereen mee kan doen. Ik wil dat mijn werkgever dit regelt. En als hij zelf dat niet regelt, dan regel ik het wel. Nou, en dan krijg je de beweging van binnenuit. Ik denk, daar ligt die oplossing. Ja. Echt niet aan de boetes.
1: Want Arco, jij zegt heel duidelijk, aan de intenties ligt het niet.
0: Nee.
1: Veel bedrijven zijn tot van alles bereid. De arbeidsinspectie heeft er onderzoek naar verricht en zegt overigens ook dat we moeten accepteren dat er een groep mensen is voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Dus een vorm van realisme. Maar andere conclusies, toch ook in een fix aantal gevallen te weinig tijd en ondersteuning vanuit de werkgever. Er is te weinig gedaan om een werkplek echt passend te maken.
0: Dat is een ander maatschappelijk probleem. Iedereen is zo druk met van allerlei nog wat. Het heeft ook met te veel regels te maken. Want je hebt nu eigenlijk twee regels. De eerste regel is, moet precies aangenomen worden. Dus waardoor het een hele harde rij, waardoor de regel eigenlijk belangrijker is voor dan de intentie. En de tweede regel, dan gaan we boetes hebben als het niet lukt. Wat ook weer ten koste gaat van de intentie. Dus wij proberen alles met regelgeving op te lossen. En er zijn al veel te veel regels voor ondernemers. Dus, en er is ook nog krapte op de arbeidsmarkt, waar dit in principe een oplossing voor zou kunnen zijn. Maar de tijd ontbreekt om er de begeleiding in te steken. En dat, we hebben het onszelf zo klem gezet met regels en met een gebrek aan echte oplossingen.
1: Want zonder die regels zouden deze mensen, die dus moeilijker aan een baan te helpen zijn, ook aan een baan komen, of niet?
0: Ja, laat ik even een voorbeeldje geven. Ik woonde vroeger in een klein Betuws dorpje. En daar was een gast, die zou je nu ook een rugzakje geven, zeg maar. En die was niet helemaal met verstandelijk, helemaal 100%. Ontzettend aardig gast. En alle fruittelers uit mijn dorp namen hem gewoon aan. Een tijdje. Dan ging hij 3 maanden daar werken. Dan ging hij 3 maanden in de appels. Dan ging hij 3 maanden in de peren. Dan ging hij 3 maanden fruitsoorten.
2: Ja,
0: weet je? En ze wisselden het dorp als samenleving werd zo'n jongen gewoon omarmd. Het was zelfs zo, had zijn rijbewijs gehaald. En heeft de rijinstructeur letterlijk tegen CBS. Ja, maar hij rijdt echt alleen maar in zijn eigen dorp. Dus krijgt hij. Dus dat kon toen nog in de jaren 70, 80. Maar.
1: Sommige dingen,
0: maar mijn punt is even dat je. Sommige dingen moet je niet met regels
1: oplossen. Je moet ook zorg dragen voor elkaar.
0: Ja. Juist. En dat lukt niet meer, omdat we te druk zijn.
2: Individualisering.
0: Ja.
2: Oké, dus gewoon meer naar elkaar omzien. En die zorgtaak samen dragen. Dus niet alleen Den Haag, maar ook die werkgevers. Maar ook gewoon je dorp.
0: Ja, dat.
1: Carlijn Lortie, serieondernemer, onder andere oprichter van People Power People. En Arco van Brakel, ondernemer, auteur van het boek Help, mijn chatbot wil opslag. Voorzitter van de stichting 155 Help een Bedrijf. Dank voor jullie bijdrage aan het bedrijvenpanel. Dat ook terug te luisteren is als podcast. Doe dat gerust.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Mark Bergt. Het Israëlische leger heeft een bloedbad aangericht in de Gazastrook. Bij meerdere luchtaanvallen kwamen vandaag zeker 18 mensen om het leven. Volgens de Palestijnen zijn er in weken niet zoveel doden gevallen op één dag. En het zet ook de vredesplannen van Amerika zwaar onder druk. In een woning in Apeldoorn is een explosie en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd op de vlucht slaan voor de vlammen en is er met een hoogwerker uitgehaald. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing. Energiebedrijven staan te popelen om het overvolle stroomnet uit te breiden, maar moeten meestal een lange adem hebben door allerlei bezwaren, schrijft Trouw. Het gekibbel gaat over plekken waar nieuwe hoogspanningsmasten moeten komen. De buurt zit daar vaak niet op te wachten en tekent dan bezwaar aan. En Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Een minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en onzinverhalen. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Het weer nu van Weer Online. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden, 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: De ANWB verwacht morgen op zwarte zaterdag veel belletjes van gestrande reizigers in het buitenland. Hoe gaat de Wegenwacht dit weekend alle automobilisten met kapotte accu's en lekke banden weer op weg helpen? En de afgelopen maanden zaten vakbonden en de ANWB meerdere keren met elkaar om de tafel om te onderhandelen over een nieuwe cao. Er is nog geen witte rook. Dat zijn allemaal zaken die ik ga bespreken met de bestuursvoorzitter van de ANWB, Marga de Jager. Welkom, goed dat je er bent.
8: Goedemiddag, Thomas.
7: En over hoe druk het op de weg wordt en hoe druk het ook voor jullie wordt. Nu bovenaan op teletext, nog altijd een belangrijke graadmeter. Meer meldingen voor de ANWB alarmcentrale. Ja. Dat is nieuws van vandaag.
8: Het is goed druk. We weten natuurlijk dat Nederland echt een reislustig volkje is. Maar wat wel echt opvalt dit jaar is dat we minder pechhulpverlening hoeven te doen in Spanje. Dus dat mensen echt wel het warme weer toch meer iets aan het mijden zijn. Dat zien we ook terug dat Denemarken en Engeland weer enorm aan het stijgen is. En daarnaast, wat ook echt opvallend is dit jaar, is dat wij meer medische hulpverleningen en hulpverleningsvragen krijgen.
7: En wat moet ik dan aan denken? En wat kan de ANWB in zo'n geval doen?
8: Nou, wat we veel doen is ook dat wij bemiddelen, bijvoorbeeld in op het moment dat mensen de taal niet spreken, dat wij contact hebben met het ziekenhuis, of dat wij advies geven over waar iemand even naartoe kan gaan om daar even naar te laten kijken. En wat echt opvallend is, en dat vind ik wel belangrijk om dat hier ook te melden, is fietsongelukken. Dus er komen veel meer meldingen van fietsongelukken in het buitenland, dus botbreuken, ernstig hersenletsel. Dus mijn advies aan iedereen die met de fiets naar het buitenland gaat, alsjeblieft, let op. Wij hier in Nederland zijn gewend dat we hier een soort van mierenhoop hebben van fietsende mensen.
7: Dit zeg je tegen een krakkemikkige wielrenner. Dit treft mij direct.
8: Ja, maar daarom is het extra belangrijk. Kijk, hier in Nederland is het allemaal perfect. Auto's zijn gewend aan heel veel fietsers. Maar in het buitenland is dat echt anders. Daar zijn fietsers toch nog altijd meer in de minderheid.
7: Jullie krijgen dus heel veel belletjes. Er wordt op heel veel verschillende manieren contact met jullie gezocht. Maar over de hele linie, gaan Nederlanders een beetje goed voorbereid op reis, of schort er nog veel aan?
8: Oh, dat verschilt enorm. Je hebt Nederlanders die echt helemaal alles uit... alle verzekeringen, alles goed voorbereid, auto helemaal goed onderhouden. Maar we hebben 2 of 3 weken geleden bij Hazeldonk... doen we altijd een uitzwaaiweekend, daar staat de wegenwacht dan ook. Ja, en daar zie je toch ook wel andere dingen voorbij komen... als auto's die gewoon compleet leeg zijn, die helemaal... die dorst hebben, zeggen we dan altijd. Die ruitenwisselvloeistof, koelvloeistof. Als je dan even om de auto heen loopt... zie je dat de bandenspanning of te laag is, versleten banden. Dus we komen van alles tegen. Dus mensen die heel goed voorbereid gaan en mensen... die denken van, nou, ik stap in de auto.
7: Maar je noemde net de wegenwacht. En we hadden het over een record aantal meldingen. Of meer meldingen in ieder geval voor jullie alarmcentrale. En als je dan kijkt naar de vloot. Ik kwam ergens het aantal tegen van 30 wegenwachten... in Frankrijk, Italië en Spanje. En dat allemaal om die duizenden meldingen op te vangen. Is dat niet heel karig?
8: Ja, dat is denk ik in ieder geval even goed om toe te lichten. Want dat klopt inderdaad. Wat wij vooral doen is dat wij die wegenwachten inzetten voor reparaties... waarvan we zeker weten dat een wegenwacht ze kan repareren. Dat die mensen daardoor gewoon met hun eigen auto door kunnen gaan... in plaats van dat de auto gerepatrieerd moet worden naar Nederland... en dat daar een huurauto ingezet moet worden. Het is echt extra ter ondersteuning van het netwerk... in Frankrijk en in Spanje en in Italië.
7: Maar bij voorkeur lost het lokaal op.
8: Bij voorkeur zoeken we altijd naar een lokaal netwerkpartner van ons. Maar die hebben ook vaak vakantie, en zeker in die landen. Dus dan is het goed dat we in ieder geval als een soort van extra zekerheid... en extra reserveband daar zelf rondrijden.
7: En als je kijkt naar die vakantiebewegingen... dan zie je dat andere bestemmingen populairder worden. Maar over de hele linie zie je überhaupt dat minder mensen... de zomervakantie als een vanzelfsprekendheid zien. Er zijn minder Nederlanders die zomers op vakantie gaan. Wat is de belangrijkste reden?
8: Ja, daar hebben we laatst ledenonderzoek naar gedaan. En we zien 2 redenen. 1 is het klimaat. Dus mensen vinden de zomerperiode, zeker als ze naar Zuid-Europa willen... echt te warm. Dus kiezen daarvoor vaak... om of in het najaar te gaan en als je nog aan school gaande kinderen vastzit... in de meivakantie. En de 2e reden is ook financieel. Dus financieel, mensen vinden de zomerperiode echt steeds duurder worden... en ook eigenlijk zonde van het geld. Of hebben het geld daarvoor niet voor om dan op vakantie te kunnen gaan... en kiezen er daarvoor ook voor om in de meivakantie op vakantie.
7: En wat is de reden dat jij zomers thuis bent?
8: De reden dat ik zomers thuis ben, ja, ik vind het heerlijk. Ik ben het hele jaar al onderweg. En dan vind ik het zo fijn om in de zomer gewoon thuis te zijn. En de 2e reden is dat ik hou enorm van tuinieren. Ja, nu helaas door de droogte is de tuin iets minder mooi. Maar normaal gesproken is de tuin in de zomer ook gewoon een hele fijne plek om te zijn.
7: Dus je kunt daar nu ook rustig zitten. En misschien kom je er ook niet altijd aan toe. Want de ANWB heeft heel veel leden, 5,3 miljoen leden. Onderneemt ook nog van alles, is een vereniging. Maar er zijn ook commerciële activiteiten. Wat hoort daarbij en wat niet meer, als je het over dat commerciële terrein hebt?
8: Nou, dus de ANWB is een vereniging met bedrijfsmatige activiteiten. En wat is het kenmerk?
7: Heb je dan en een vereniging en een BV-structuur?
8: Ja, waarbij de BV eigendom is van de vereniging. Dus onze leden zijn onze aandeelhouders... en die zijn dus ook eigenaar op die manier van de ANWB. En wat dat betekent is... als je kijkt naar de vereniging, hè, wat is het kenmerk van de vereniging? Dat je de kracht van het collectief inzet om voor het individu het verschil te maken. Hè. Dus als je van tennissen houdt, om individueel een tennisbaan te gaan aanleggen... is best ingewikkeld. Dus wat zie je? Die mensen die van tennissen houden, die verenigen zich in een tennisvereniging. En vervolgens kan die tennisvereniging met die contributie de baan aanleggen. En vervolgens heeft hij ook nog wat extra inkomsten uit het clubhuis. En misschien
7: maar als het met die BV goed gaat, zou je ook kunnen zeggen... als het uiteindelijk de vereniging is die daar de eigenaar van is... dan zou je dat kunnen terugzien in het dempen van kosten voor het lidmaatschap.
8: Klopt. En dat is ook dat is mooi dat je dat zegt, want... dat is ook zo bijzonder dat de opbrengsten die wij, de inkomsten die wij krijgen uit de verkoop van die producten en die diensten, die blijven binnen de ANWB en die gebruiken wij dus weer om te investeren in nieuwe producten en diensten en om daarmee ook de ANWB langdurig gezond te houden.
7: Maar het zit hem niet zozeer in het dempen van de prijs van het lidmaatschap. Ik spreek wel eens met verzekeraars en daar zeggen ze die premie die hoeft niet meer zo te stijgen. Klopt. Die kan zelfs op het gelijke niveau blijven omdat we goed hebben belegd om er iets te noemen.
8: Ja, klopt. Ja, dus wij kijken elk jaar naar onze eigen kostenstijging. En wat wij als uitgangspunt hebben... dat onze eigen kostenstijgingen maar voor de helft... door mogen berekend worden in de kosten, in de prijsstijgingen van onze producten en diensten. En dat we de andere helft inverdienen.
7: Ja. Hoe vaak moet jij uitleggen dat het best normaal is dat de ANWB bijvoorbeeld ook opstalverzekeringen aanbiedt of je inboedel verzekert? Want het AD schreef daar fijntjes over. De ANWB is voor onderweg voor alles wat met mobiliteit te maken heeft en heeft precies niets te maken met wonen. Toen dacht ik, ja, daar zit best wat in.
8: Ja, daar zit best wat in. Nou, wat... Dus ik moet het soms uitleggen. Heel vaak vinden mensen het ook heel prettig dat ze bij ons ook toch die woonhuisverzekering kunnen afsluiten. Omdat ze ook hun autoverzekering, hun fietsverzekering, hun camperverzekering al bij ons hebben. En dan vinden ze het eigenlijk heel vervelend dat je dan voor die woonhuisverzekering ergens anders naartoe moet. Dat is de reden waarom we dat ook aanbieden.
7: Maar het is niet echt iets waarvan je zegt, normaal gesproken vanuit onze origine moeten we ons daarop toeleggen. Het is meer omdat gemak de mens dient.
8: Ja, klopt. En dat is ook echt... hoe wij binnen de organisatie onze afwegingen maken, hoe wij onze besluiten nemen. Wij doen dat altijd vanuit het belang van onze leden. Dus ook prijsstelling. Wij zullen nooit, wij gaan niet voor winstmaximalisatie. Wij zorgen ervoor dat we winst maken om te kunnen investeren in de toekomst. En om op die manier voor al die leden ook naar de toekomst toe nog te blijven bestaan. Dat is hoe wij denken en hoe wij werken.
7: Maar als je de missie van de ANWB moet vatten in een aantal woorden. Dan kun je zeggen, de vereniging en de leden zijn er misschien bij gebaat dat ze hun verzekeringen goed op orde hebben op één plek. Maar het heeft toch ook echt niks te maken met wat jullie de wereld te bieden hebben als ANWB, waartoe jullie ooit zijn opgericht?
8: Waartoe wij ooit zijn opgericht is vanuit het zijn van een vereniging. Hè. Dus wij lossen fricties op, wij verzinnen oplossingen voor grote onderwerpen in Nederland. Hè. Energietransitie gaat het misschien zo nog over hebben. Ook de schaarste van energie. En aan de andere kant wel de verduurzaming van mobiliteit. Nou, er zitten allemaal fricties in die systemen. Waarvan wij zeggen van nou, hoe kunnen wij ervoor zorgen, juist vanuit die kracht van het collectief, dat we daar zelf oplossingen.
7: Er zijn fricties genoeg als je het politiek en maatschappelijke debat volgt.
8: Zeker.
7: En zo af en toe moet je toch denk tot het inzicht komen. Wij zijn de ANWB. Ja. Wij gaan de woningmarkt niet oplossen.
8: Nee, klopt. Klopt. Dus wij maken keuzes op welke fricties of transities wij inspelen of niet. Ja. En dat doen we ook op basis van waar wij zien dat leden behoefte aan hebben. Of waarvan wij zien, er is eigenlijk niemand die opkomt voor die leden.
7: Maar het moet ook wat opleveren, toch, neem ik aan. Als je zeker weet dat het misschien een frictie oplevert, maar uiteindelijk netto niet bijdraagt aan het saldo van de vereniging, dan help je misschien daar op de lange termijn ook niet jezelf en je leden mee.
8: Nou, het opleveren hoeft niet per se financieel te zijn. Hè? Dus het opleveren kan ook zijn dat wij een mooie lobby hebben gevoerd. Ik noem maar, we hadden op een gegeven moment laadpalen. Die kwamen steeds meer. Er kwamen steeds meer laadpaal-exploitanten. Iedereen had zijn eigen laadpaal, zijn laadtarieven. En het was een totale intransparante markt. Je had geen idee hoeveel je eigenlijk aan een paal op straat moest betalen voor het laden. En toen hebben we gezegd van wij vinden het belangrijk dat mensen inzicht hebben in hoeveel het kost om aan de ene paal te laden versus aan een andere paal te laden. Dus wij hebben heel hard gelobbyd voor transparantie, prijstransparantie van laadpaaltarieven. Nou, dat levert financieel niets op, maar het zorgt er wel voor dat we daarmee wel een mooi resultaat hebben bereikt voor een individueel lid die daar nooit doorheen was gekomen.
7: En jullie energietak, dat heeft misschien ook wat opgeleverd. Of moet je, zeker ook omdat de ACM zich er nog mee heeft bemoeid, omdat het versturen van de eind- en de jaarafrekeningen niet helemaal vlotjes verliepen, zeggen dat je daar een beetje op vergaloppeerd hebt, dat die entree op die markt wat soepeler had gemogen?
8: Nee, ben ik niet met je eens. De entree op de markt is juist heel erg goed gegaan. We zijn zo hard gegroeid dat we daardoor een soort van groeipijn hebben gekregen, waardoor we over moesten naar een ander IT-platform. Dat heeft helaas voor een aantal van onze klanten geleid tot het feit dat we geen eindafrekening konden versturen. Is gelukkig nu allemaal achter de rug. We hebben er zelf groeipijn van gehad, maar dat hoort ook bij ondernemen.
7: Maar ik denk de ACM komt niet zomaar in actie.
8: Nee, het is ook heel goed dat we zo'n toezichthouder hebben.
7: Dus daarom
8: hebben.
7: Dacht ik, als je het helemaal zou uittekenen zoals je het zou willen, dan had je het misschien toch anders gedaan.
8: Nee, kijk, als wij van tevoren hadden geweten dat door zo'n IT-migratie dat we daardoor geen eindafrekening zouden kunnen sturen, dan hadden we dat natuurlijk nooit gedaan. Maar
7: was het geen gerespecteerde partij?
8: Zeker. Het is een zeer gerespecteerde partij. Oh. Ja, dus
7: nou,
8: daar ligt het dus absoluut niet aan. Maar dat was een partij die nog niet bekend was met de wet en regelgeving in de Nederlandse markt. En dat heeft. Dus daar moesten heel veel aanpassingen voor gedaan worden. Maar ik ben heel blij dat het opgelost is. Ik vind het heel vervelend voor alle mensen die bij ons ANWB Energie hadden en die hiermee geconfronteerd zijn geweest. Maar gelukkig hebben we dat in ieder geval achter de rug en we gaan daar heel hard en heel graag mee door.
7: Belangrijk dossier, de energietransitie. Geldt voor iedereen, geldt ook voor mensen die best willen, die ook het geld hebben om een stap te kunnen zetten. Denk aan thuisbatterijen, zonnepanelen, laadpalen. En toch is er iets wat hen op dit moment daarvan weerhoudt. Wat is dat? Jullie hebben daar onderzoek naar verricht?
8: Ja, wat je ziet is dat met name, zoals wij dat zelf zeggen, van hoe kunnen wij helpen om voor deze middeninkomens de investeringsdrempel iets te verlagen. Dus je ziet dat mensen heel graag willen. Aan de andere kant ook wel heel erg nog twijfelen over van ja, maar wat moet ik dan doen? Hè? Ik heb zonnepanelen, ik weet dat die salderingsregeling eraf gaat. Moet ik nu al een batterij aanschaffen, een warmtepomp? Allemaal vragen die er zijn, omdat het grote investeringen zijn. En aan de andere kant zien we ook, en dat is dus ook waar wij dan nu de lobby voor vervoeren, inconsistentie als het gaat om beleid vanuit de overheid. Dus op het moment dat we zorgen met elkaar dat we in ieder geval langjarig een consistent beleid hebben op welke route we met elkaar zouden moeten gaan lopen, ja, dan durven mensen makkelijker zo'n investering te doen.
7: Maar als je de rapporten van alle rekenmeesters en adviesbureaus van de afgelopen jaren erop naslaat, dan is volgens mij vaak de conclusie dat veel subsidie terechtkomt bij de hoogste inkomens, omdat die de weg kennen, omdat die toch al voorlopen op dit vlak. Zit daar niet iets in wat toch scheef gegroeid is? Want het zijn de mensen die misschien ook zonder die subsidie die batterij hadden gekocht of die elektrische auto hadden aangeschaft.
8: Ja, ik denk niet dat het zit niet alleen in het subsidiëren. Maar het zit voor mij ook heel erg goed in het juiste advies geven en het goed informeren. Dus ook, we hebben inderdaad gezien dat er, en eigenlijk kunnen we daar nu denk ik heel erg blij mee zijn, dat door die btw-teruggave voor particulieren, dat daardoor best het aantal zonnepanelen op de daken behoorlijk is toegenomen. Nou, uiteindelijk geloven wij erin dat we toe moeten om de kosten van je energieverbruik lager te houden naar een flexibel energiehuishouding. Nou, en daarvoor heb je een aantal knoppen waar je aan kan draaien, maar daar moeten wel een aantal investeringen voor gedaan worden.
7: We gaan naar een ander onderwerp in de vorm van een dilemma. Dus Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
7: Nog voor het einde van de zomer zet ik mijn handtekening onder een nieuwe CAO. Of het is hart tegen hart. En misschien komt dat wel tot acties van de vakbonden. Ik kan die niet uitsluiten.
8: Ja, ik kan natuurlijk niet in de hoofden van de vakbonden kijken. Ik moet kiezen, hè?
7: Jawel, maar je mag het achteraf nuanceren.
8: Oké.
7: Ik ben in een goede bui.
8: Ja, nou, fijn, dank je. Nee, wat mij betreft komen wij zo snel mogelijk tot een nieuwe CAO. En waarom vind ik dat belangrijk? Omdat onze medewerkers super belangrijk voor ons zijn. Ik gun iedereen een mooi salaris. Aan de andere kant moet ik ook rekening houden, waar we het net over hadden, dat we de prijzen van onze producten en diensten voor onze leden ook betaalbaar houden. Dus we moeten uiteindelijk naar een evenwicht gaan streven. Ja. En ja, als het aan mij ligt, komen we zo snel mogelijk tot een.
7: Maar waarom is dat dan de afgelopen liefst 7 keer niet gelukt?
8: Nou, omdat je ziet, als ik het even om moet slaan, dat het voorstel wat gedaan is om omgerekend tot een loonkostenverhoging te komen van 12%. Ja, dat is voor mij in ieder geval buiten proportioneel.
7: En wat bedoel je met omgerekend? Wat moet je dan allemaal meewegen?
8: Nou, bijvoorbeeld een 36-uurige werkweek met behoud van salaris. Een behoorlijk procentuele loonsverhoging de komende anderhalf jaar. Een eindejaarsuitkering, dus een 13e maand die volledig betaald moet worden. Dus als je dat allemaal omrekent, dan komt dat op een loonskostenstijging van zo'n 12% over de komende anderhalf jaar. Nou, ik denk dat welk denkend mens, en die een eigen bedrijf ook zou moeten runnen, wel denkt van nou, dat is.
7: Want de ANWB moet je zien als een eigen bedrijf.
8: Nou, het is een vereniging, dus ik vind, zoals ik al zei, de leden zijn de aandeelhouders van de vereniging. Ik vind dat wij als organisatie zuinig moeten zijn op het geld wat wij beheren namens hen. En ook de producten en diensten die wij maken voor hen.
7: Vakbonden zeggen er wordt winst gemaakt. Er is een heel erg goed eigen vermogen. In andere berichtgeving wordt gezegd, in sommige delen van het bedrijf zijn mensen en het personeel er in de dubbele percentages op vooruit gegaan. Dat geldt ook voor de bestuurders. Doe niet zo ingewikkeld. Het kan wel.
8: Ja, nou,
7: even platgeslagen, hè?
8: Ja, nou, vakbonden mogen zeggen wat ze natuurlijk willen. Maar volgens mij heb ik uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid naar onze leden.
7: Hebben die vakbonden wat dat betreft dan ongelijk? Als ze wijzen op andere delen van het bedrijf waar het de afgelopen jaren wel vorstelijk vooruit gegaan is, inclusief het bestuur?
8: Nou, als je kijkt naar ANWB, en je doelde net op het vermogen. Het eigen vermogen, dat is vooral beklemd vermogen omdat wij een verzekeraar zijn. Dus dat geld mogen wij niet aankomen. Dat is met name bedoeld om als, nou ja, we hadden het net over de bosbranden, als mensen een beroep op ons doen om hun geld uitgekeerd te krijgen, ja, dan zullen wij dat op die manier moeten doen. En wat ik zeg, ik gun iedereen een heel mooi salaris, maar wel binnen proporties.
7: Oh, het klinkt eigenlijk helemaal niet alsof er over een paar maanden een nieuwe cao ligt.
8: Ik zeg, als het aan mij ligt. Maar goed, ja. Je hebt two to tango, dus ja.
7: En die vakbonden zouden dan iets moeten inleveren? Die zouden hun looneis moeten matigen, wat jou betreft?
8: Nou ja,
7: daar zit het hem in.
8: Hoe gaat het altijd met een onderhandeling?
7: Nou ja,
8: het is een onderhandeling.
7: Weet het inmiddels, want het is al 7 keer geklapt.
8: Ja, nou ja, goed, uiteindelijk. En we komen steeds dichterbij, hè, dus laten we het ook niet groter maken dan het is. We komen steeds dichterbij en je werkt uiteindelijk toe naar een bepaald punt. En ik ga ervan uit dat het punt binnenkort in zicht is.
7: Jij werkt ook al een tijdje toe naar een ander punt. Die lobby voer je al een poos, namelijk stop nu eens met het automatisch indexeren van de accijnzen.
8: Ja, klopt.
7: Overigens, voor de situatie op dit moment moeten we zeggen dat er ook die indexatie is bevroren voor 2026. Waarom is het zo belangrijk? We hebben net een heel gesprek gevoerd over verduurzaming en dat het toch eigenlijk de weg is om te bewandelen. En tegelijkertijd zeggen, ja, het moet aan de pomp ook niet te gek worden.
8: Nee, kijk, de lange weg vooruit, dus de langetermijnweg vooruit, is verduurzaming van mobiliteit. Dus dat is ook minder die auto gebruiken, meer de elektrische fiets. En als je dan die auto gebruikt, dan het liefst een elektrische auto. Maar zover zijn we nog niet. Wat je natuurlijk nu ziet, is dat het vooral zakelijke rijders zijn die een elektrische auto hebben. We moeten zorgen dat die tweedehandsmarkt voor elektrische auto's echt verder en sneller op gang gaat komen. En dus, voor zover dat nog niet aan de orde is, zijn er dus nog heel veel mensen die in een fossiel brandstofauto rijden. En die groep is ook groot en die zijn ook ANWB-lid. Dus die moeten we ook in ieder geval niet van ons vervreemden.
7: Maar met die accijnzen is natuurlijk de afgelopen jaren best wel wat gebeurd. Hè? Er is een korting, geloof ik, sinds 2022. Ja. Die staat nog voor een deel overeind. In het kader van het steunpakket waar dit kabinet eerder dit jaar mee kwam, is er dus nu dat bevriezen van die indexatie.
8: Ja.
7: Moet je dan toch ook niet tevreden zijn met wat er nu ligt? Als je zegt,
8: zeker,
7: de grote lijn is dat we toch op een andere manier mobiliteit gaan invoeren.
8: Nee, we zijn zeker blij met wat er nu tot nu toe ligt. En daar hebben we ook heel hard voor gelobbyd. Dus ik durf ook zeker, ik zal niet een veer op mijn eigen hoofd zetten, maar ik weet zeker dat daar in ieder geval onze collega's heel hard voor gelobbyd hebben om te hebben wat we nu hebben. Maar we hebben ook gezegd, die indexatie, waarom is dat zo belangrijk dat die eraf gaat? Omdat we onszelf in Europa gewoon compleet uit de markt aan de prijzen zijn. Dus dat is en voor de portemonnee van de Nederlander niet goed. En aan de andere kant zie je ook dat je een heel scheef krachtenveld krijgt in Europa. Er komt nieuwe wetgeving aan vanuit Europa, de ETS2. Nou, die gaat ook vanaf volgend jaar in. Nou, die gaat ook een gigantisch opdrijvend effect hebben. Een prijsopdrijvend effect op de accijns en op de brandstof. En toen hebben we gezegd van ja, dit is juist het mooie moment als die ETS2 ingevoerd wordt om dan te stoppen met die indexatie.
7: Ik snap dat jij zegt, ik kom op voor al mijn leden, en dat zijn er nogal een hoop. TNO heeft eerder becijferd dat het vooral de groep is met de laagste inkomens die het minst geholpen is met goedkope brandstof, omdat die groep al het minste rijdt. Dus je subsidieert als het ware toch ook weer de mensen met de grootste portemonnee. Is dat dan wat je zou moeten doen?
8: Nou ja, op zich, ik zou in dit geval, als het gaat om autobelastingen, niet praten over subsidiëring. Want ik denk dat juist
7: tegemoetkomen.
8: Ik denk dat juist heel veel automobilisten juist de overheidsinkomsten aan het subsidiëren zijn. Want als je kijkt uiteindelijk wat er terugvloeit vanuit al die inkomsten naar uiteindelijk weer, nou ja, beheer en onderhoud als voorbeeld maar te noemen, dan zie je dat dat al vrij beperkt is. Dus het gaat allemaal naar de algemene middelen en daar is op zich niks mis mee. Maar je moet wel blijven kijken naar dat het wel binnen, ook dit weer binnen proporties is.
7: Fijne vakantie in je eigen tuin.
8: Dankjewel.
7: Dank voor je komst. Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Mitch Voskuilen van het AI-marketingplatform Billy Grace over hoe je marketingbudget nu echt goed en efficiënt kunt invullen. Luister dan vooral naar de Top van Nederland. Abonneer jezelf, dan hoef je geen aflevering te missen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mark Bergt. Er wordt steeds meer drugs via de post gestuurd, schrijft de Telegraaf. Vooral de invoer van marihuana is een plaag. Er werd dit jaar al zeker 2000 kilo onderschept, meer dan wat er de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld werd gevonden. En de meeste pakketten komen uit Canada en Amerika. In de Amerikaanse staat Washington zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een natuurbrand. De gouverneur zegt dat de situatie zo heftig is dat hij president Trump om hulp heeft gevraagd. Washington ligt in het oosten van de VS bij de grens met Canada. Gehoopt wordt dat de wind vandaag gaat liggen. In een woning in Apeldoorn is een ontploffing en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd vluchten en is eruit gehaald met een hoogwerker. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing, zegt de veiligheidsregio. En de kassa rinkelt in de bioscopen door de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day. Die bracht wereldwijd bijna $1 miljard in het laadje in het eerste weekend. En het is net geen record. De film gaat over Peter Parker... die zoals gewoonlijk probeert de wereld te rennen als er weer iets fout gaat. Het weer nu van Weer Online. We gaan vannacht naar de 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
5: Duitsland als de zieke man van Europa, dat beeld kennen we al uit de eind jaren 90.
6: Is er besef in Duitsland dat er iets moet gebeuren?
5: Zeker.
6: Ja, waar zie je dat dan?
5: Nou, alle partijen kibbelen met elkaar. Dat is het probleem juist. Iedereen heeft een ander recept.
7: Onze overheidsfinanciën staan er niet structureel slechter voor dan in Duitsland.
5: Nee.
7: Dus ik vind dat altijd een... daar hebben ze politieke keuzes gemaakt die gewoon falikant verkeerd zijn gevallen.
6: Friedrich Merz die heeft de verkiezingen gewonnen met een aantal duidelijke beloften. Zijn meer vrijheid voor bedrijven, minder belasting. Hanke, hoe gaat dat nu?
5: Nou, niet goed.
6: Oké.
5: Daar is het glas helemaal leeg.
6: Een roman van een paar jaar geleden. Hoch Deutschland, geschreven door Alexander Schimmelbusch, gaat over Victor. Een verveelde zakenbankier gespecialiseerd in fusies en overnames. En Victor schrijft op een dag met een peperdure fles wijn in de hand op een hotelkamer een radicaal plan voor Duitsland. Hij stelt een zakenkabinet voor. En belangrijker, een absoluut vermogensplafond van 25 miljoen euro voor iedere Duitser. De rest wordt 100% afgedragen aan een nieuw op te richten Duits staatsfonds dat uitsluitend investeert in onderwijs en innovatie. En tot zijn eigen schrik zorgt zijn toch wel cynische pamflet voor een politieke revolutie. De roman eindigt, spoiler alert voor iedereen, met de invoering van de Weltmark. Gezien het gezelschap in deze studio betwijfel ik dat we vandaag op een soortgelijke oplossing uitkomen. Maar over het probleem zijn we het wel eens met Victor. De Duitse economie wil maar geen gas geven. Duitsland is de economische motor van Europa, maar het blijft een beetje een sputterende schoemeldiesel. Of wordt het ooit toch nog een glanzende, geruisloze elektromotor? Kortom, kan Duitsland zich als baron van Münchhausen aan de eigen haren uit de modder trekken? Of zakken onze oostenburen verder weg als bijvoorbeeld rechtsradicale verkiezingswinsten het land onbestuurbaar maken? Nou, een duister groot plaatje. Welkom bij het grote plaatje. Bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagić. Heren, van harte welkom.
8: Dag Rens.
9: Dag Rens.
6: Han, jij hebt in Duitsland gewoond, hè?
8: Ja.
6: Heb jij een beetje een studie gemaakt van de Duitse economie?
7: Nou, dat sowieso. Maar wat mij ontzettend opviel was dat... ik vond het heerlijk om in Duitsland te wonen. Alles goed georganiseerd. Maar als dingen misgingen, dan bleek het improvisatievermogen daar onder te lijden. Mm-hmm. Want dan werd de boel toch wel behoorlijk narrig allemaal. No. En ik kan me ook herinneren in dat plaatsje waar ik woonde, dat was net over de grens bij Enschede. Er was zo'n ringweg en er was een soort groene zone. Maar als het stoplicht al lang op groen stond, dan dacht ik, oh jongens, gas geven. Maar dan gingen ze juist remmen in anticipatie op dat het rood zou worden.
8: En dus, dat vind jij een soort met van tekenend voor de Duitse psyche, begrijp ik.
7: Ja, voorzichtigheid eerst.
8: Ja, ja. En Edin, heb jij in Duitsland gewoond ooit?
9: Ik heb daar nooit gewoond. Ik kom er al sinds jaar en dag, heel vaak. Gisteren was ik er ook. Ik heb geskiet. Niet op sneeuw, maar op de autobaan. Namelijk gaten ontwijken. Dat is tegenwoordig ook een sport daar. En een van de zaken waar ik me echt afgelopen jaren heel vaak de vraag heb gesteld is, hoe kon het met dat land zo ver komen? Dat je dus echt, als je daar doorheen rijdt en je wilt dus en je ogen op de weg houden en wat ik gisteren ook geprobeerd heb, een eredivisiewedstrijd te kijken op je telefoon. Nou, dat gaat dus niet. Want dan
8: je rijdt en kijkt tegelijkertijd voetbal.
9: Ja, dat staat in mijn ogen, zeg maar.
7: Jongen.
9: Maar dan zie je alleen maar dat irritante rondje draaien.
8: Ja,
9: de bal. Geen verbinding.
8: Ja.
9: Geen verbinding.
7: Oh, okay.
9: Zodra je de Nederlandse grens over bent, kun je gewoon meekijken.
8: Ja. Ik schets een beetje een duister beeld van Duitsland. Han, is het terecht dat wij het zeggen, de economie in Duitsland gaat gewoon helemaal niet goed?
7: Nou, dat is zeer terecht, want de Duitse economie is al een jaar of 7 per saldo niet gegroeid. De bevolking wel, dus het inkomen per hoofd van de bevolking daalt eigenlijk al. Dat gaat heel geleidelijk, maar dat is al 7 jaar zoiets. En als je dan gaat kijken naar de problemen die ze gedeeltelijk over zichzelf hebben afgeroepen, nou, dan is het nogal een lijst. Eigenlijk is het wat mij betreft al begonnen met de energiewende in 2011. Die heeft toen geleid tot hogere energiekosten. In 2015 hadden we Dieselgate, waar Duitse automobielbedrijven natuurlijk helemaal de fout in gingen. Vervolgens hebben ze zich met grote moeite aangepast. Op het gebied van elektrische auto's hebben ze enorm achtergelopen. Een ander probleem in Duitsland, denk ik, is dat ze zich heel sterk hebben gericht, lange tijd succesvol, op de Chinese markt, waar ze allerlei machines verkochten. Maar de Chinezen die hebben het nagemaakt en die zijn van klant concurrent geworden, mm-hmm, tegen veel lagere kosten. En nu de laatste jaren als klap op de vuurpijl, ja, in 2022, sinds 2022 zijn onze energieprijzen, onze gasprijzen in Europa veel hoger dan in heel veel andere gebieden in de wereld. En dat heeft de chemische industrie in Europa onder enorme druk gezet. En die is in Duitsland belangrijk. De productie in de chemische industrie in Duitsland, hoewel die gasprijs weer gedeeltelijk naar beneden is gekomen, maar is die productie niet hersteld en ligt nu nog altijd zo'n 30% lager dan voor die idioot hoge prijzen. Dus een aaneenschakeling van problemen.
8: Ja, Edin, wat willen wij weten van onze gast die hier staat te trappelen in ons, bij ons studio?
9: Wat ik in ieder geval wil weten is, hoe is het zo ver gekomen? Het is niet alsof dat land het niet van tevoren wist. Ik moet dan altijd denken bijvoorbeeld aan het jaar 2003 of 2004. Er is een prachtig boek destijds verschenen van Hans Werner Sinn, Is Deutschland noch zu retten? Waarin die heel, heel mooi aangaf wat de structurele problemen zijn. Dus niemand kan nu zeggen, wir haben es nicht gewusst.
7: Wel een omstreden persoon hoor, die Hans Werner Sinn.
8: Oh ja?
7: Ja, ja, een vrij extreem,
9: maar mij gaat het
7: extreme
9: over,
7: econoom okay, gezien.
9: Maar mij gaat het over de inhoud van dat boek.
7: Ja.
9: En dat staat als een huis. En ik denk dat het altijd goed is om voor ogen te houden, wij als macro-economen het over een economie hebben, er komen altijd heel snel de woorden conjunctureel en structureel. Duitsland heeft gewoon diepe structurele problemen.
7: Ja.
9: Het Duitse economische model was altijd, we kopen goedkoop gas uit Rusland, we laten door de leidingen naar onze fabrieken vloeien, dan maken we spullen op. Zodra er een stempel made in Germany opkomt, zijn ze in China daar gek op. Dus het was niet aan te slepen. Arbeidskrachten waren er volop, zeker na de uitbreiding van de Europese Unie naar Centrale Oost-Europa. En de invoering van de euro was een groot voordeel van Duitsland, want landen als Italië en Frankrijk konden niet meer devalueren en daarmee even
8: hun markt interessant maken.
9: Goed. En dat is nu allemaal op.
8: Oké, hij staat te trappelen, zei ik al.
9: Klopt.
8: Precies. Hanko Jurgens, hij is historicus, hij is onderzoeker van het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Hanko, van harte welkom, leuk je te zien.
5: Ja, dankjewel.
8: Als je dit zo hoort,
5: Ja, helemaal mee eens.
7: Oh ja.
5: Maar laten we niet vergeten dat we spreken over de derde economie in de wereld. 4,3 biljoen, hè, als ik het goed heb, bruto binnenlands product. Siemens gaat nog nooit zo goed. Vooral omdat ze zeg maar, de techniek en AI en digital met elkaar weten te combineren. Mm-hmm. BMW heeft de omzet is gegroeid. Dat horen we nooit zo goed. Nee. SAP doet het ook heel erg goed. Dus ik ben het helemaal eens hoor. Laten er heel veel dingen niet zo goed gaan. Maar laten we niet vergeten dat we echt inderdaad spreken over de derde economie van de wereld.
7: Ja.
5: En dat is nou net voor mij in ieder geval de grote vraag. Hoe kan het dat wij inderdaad het gevoel hebben dat we, als we in Duitsland komen, moeten uitkijken waar we rijden. Dat we inderdaad, als we in de trein zitten, het internet het vaak begeeft. Dat we inderdaad horen van al die structurele problemen. Maar dat we het ondertussen toch wel even een van de rijkste landen van de wereld hebben. Waar ook heel veel dingen wel goed gaan. Dat is het enige wat ik even wou zeggen. Ja, als
7: jij bent een type, het glas is half vol, begrijp ik.
5: Zeker, ja. Zeker. Ja. Hier, ja. Ja, ja. Want waar het volgens mij om draait, is dat Duitsland heeft natuurlijk al zeg maar in de jaren 90 gekozen voor de maakindustrie. En die maakindustrie die is in een enorme transitiefase. En dat geldt met name voor de auto-industrie. En die transitiefase, die doet pijn. Mm-hmm. Dat weten we. En voor de auto-industrie doet het sowieso heel veel pijn. Want het maken van een dieselmotor heeft heel wat meer handen nodig dan het maken van een elektrische auto waar je even de accu erin plaatst, om het maar zo te zeggen. Dus in die transitiefase gaat er sowieso heel veel mis.
8: Maar is jouw argument van wat je hier ziet, zwakte van de Duitse economie, is vooral een transitieprobleem en niet een structureel probleem?
5: Nou, nee. Zover wou ik niet gaan.
7: Okay.
5: Nee, want ik heb inderdaad toch een iets andere analyse, als ik eerlijk ben. Die zwakte van die Duitse economie komt voor een deel omdat die sterke economie onder Angela Merkel, zeg maar toen na de kredietcrisis China eigenlijk Duitsland uit de crisis investeerde, die is niet benut om de infrastructuur op te bouwen, zeg maar. En dan bedoel ik niet alleen wegen, bruggen enzovoort, maar ook scholen en de digitale infrastructuur. En bij de digitale infrastructuur hoort ook de bureaucratie. Dus de manier waarop.
7: En waarom is dat niet gebeurd?
5: Dat is, eigenlijk heel simpel. Een politiek probleem was natuurlijk dat de CDU had beloofd geen extra geld, geen cent te veel uit te geven.
7: Was dat geen hoogmoed?
5: Schuldenbremsen. Dat is een soort vorm van hoogmoed, denk ik. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat het probleem van de CDU zie ik hier in Nederland ook wel bij het probleem van de VVD, om het maar zo te zeggen. Die eigenlijk ook niets willen uitgeven, terwijl we weten onze economieën in Nederland en Duitsland zijn in transitie en hebben heel veel investeringen nodig.
7: Maar je kunt best wel je infrastructuur goed onderhouden en niet al te veel uitgeven. Dan moet je gewoon aan andere dingen minder uitgeven. Als je dus zegt, want we hebben in Nederland wat dat betreft, wat wegen betreft en wat digitale infrastructuur betreft, hebben we het allemaal behoorlijk
5: veel beter op orde. Ja.
7: Veel beter op orde.
5: Klopt.
7: Onze overheidsfinanciën staan er niet structureel slechter voor dan in Duitsland.
5: Nee.
7: Dus ik vind dat altijd een. Daar hebben ze politieke keuzes gemaakt die gewoon valikant verkeerd zijn gevallen.
5: Maar als ik zo vrij mag zijn, kijk, wij hebben natuurlijk het grote geluk dat Eindhoven booming is en dat ASML ons van het idee weghoudt dat onze chemische industrie natuurlijk ook in de crisis is. Onze staalindustrie ook in de crisis is. En dus het is een beetje van, maar het is maar net hoe je er naar kijkt.
8: In Nederland zijn we eigenlijk ook in crisis, alleen we zien het niet door een heel goed stukje draaiende regio van Nederland.
5: Ja, plus dat er in Duitsland, Karl Rudolf Kort is een politicoloog, die noemt dat een vorm van immerslimmerismus is. Mensen die altijd zelf, de zwartkijkers in Duitsland zelf, zijn ook heel uitvoerig aanwezig. Waardoor dus dat beeld van het gaat niet goed, dat zie je steeds weer terugkomen.
7: Ja,
5: dat was natuurlijk Duitsland als de zieke man van Europa. Dat beeld kennen we al uit de eind jaren 90.
7: Ja.
8: Toch zit ik nog heel even een beetje op jouw glas half vol.
10: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dat niet meer.
3: Nou, overdrijf je een beetje.
4: Daar heeft de COVID-crisis voor gezorgd.
3: Als ik terug mag komen op iets wat Hanko net zei. Ja, BMW, de omzet vergroot en zo, hè.
5: Dat licht,
3: kan,
5: heel licht.
3: Heel licht, maar dat kan best zo zijn. Ik heb de afgelopen dagen eventjes ook bijvoorbeeld naar de cijfers van Volkswagen gekeken.
5: Ja, dat is de andere kant natuurlijk.
3: Dat is de andere kant, maar het punt is ook dat... Kijk, BMW is een internationaal concern en Volkswagen ook. Dus die produceren overal in de wereld of op heel veel plekken in de wereld. Waar het natuurlijk voor de Duitse economie als zodanig om gaat... is de productie die in Duitsland plaatsvindt. En een aantal jaar geleden produceerden ze in Duitsland 6 miljoen auto's per jaar... Dat is nu nog maar 4 miljoen. Dat is even teruggezakt naar 3 miljoen. Nu is dat gestegen naar 4 miljoen en dat is dan stabiel. Maar voor zover een concern als Volkswagen meer auto's bouwt... bouwen ze die buiten Duitsland. Dus ja, weet je, dat blijft toch voor de Duitse economie als geheel wel een probleem.
5: Daar is eigenlijk ook, vind ik, iets heel interessants aan de hand. De verkoop van auto's in Europa was in de jaren 80, 90 veel hoger. En die is dus in Europa zelf heel erg gedaald. En dat heeft ermee te maken dat heel veel mensen in de stad zijn gaan wonen. En daar geen auto nodig hebben. En dat de vergrijzing is voortgeschreden, met name in Duitsland zelf. En oudere mensen kopen nu eenmaal minder auto's. Dat probleem heeft zich gestabiliseerd op dit moment... waardoor dus de verwachting is dat de productie ook in Europa zelf ook stabiliseert. Of dat zo is, weet ik niet. Het grote probleem van Volkswagen nu is natuurlijk de markt in China. De Volkswagen Group China, die had zo'n 100.000 mensen. Dat is nu al gedaald volgens mij naar 80.000, 85.000 mensen. Maar de markt in China, die is natuurlijk ingestort, zeg maar. Omdat de Chinese auto's veel goedkoper zijn. Dus daar zit het grote probleem. Nog een ander punt is, stel voor dat het inderdaad existentiële problemen zijn. Dat zou het die mogelijkheid is er natuurlijk heel nadrukkelijk.
3: Ja.
5: Dan hebben we een andere potentiële cliëntele. Namelijk, door de NAVO-norm moeten overheden 5% aan defensie besteden. Nou, ja. Het is volgens mij helemaal niet zo moeilijk om een autofabriek... om te kitten tot een panzerfabriek.
2: Ja. Oké, laten we die start nog even pakken.
3: Want zegt de historicus.
2: Ja. Die moeten verstand van hebben.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Even toch heel even over dat China-probleem. Ja, want ik aan de ene kant, dat schetste jij al, Han... Na de financiële crisis van 2007-2008 heeft China Duitsland recht uitgetrokken. Die auto's die gingen daar als warme broodjes over de toonbank. Punt is alleen wel dat de Chinezen gedachten... nou, die auto's dat kunnen we misschien zelf ook wel. Alleen dan niet met een verbrandingsmotor, maar met een elektromotor. En ze zijn van klant, zijn ze concurrent geworden.
6: Maar dat is natuurlijk niet zomaar geweest. Het is niet alleen dat ze zeiden, kom maar op met jullie spul. Ze hebben gezegd, kom maar op, ga het ook hier maken. En we willen precies weten wat de technologie daarachter is.
5: Ja. En we hebben ook bedrijfsspionnen die dat...
6: Inderdaad,
5: dus,
6: en dat was het moment waarop Duitsland misschien had moeten zeggen... ja, we hebben zo lang geïnvesteerd in het ontwikkelen van die technologie. Hoogmoed weer. Is het wel handig dat we dat zomaar weggeven aan de Chinezen?
2: Ja, en nu zie je volgens mij, de bondskanselier die is laatst naar China geweest... En wat moet je dan met China? Moet je proberen om inderdaad die handel open te houden... met de hoop dat je nog eens een beetje een afzetmarkt in China hebt... die alleen maar opdracht? Of moet je gewoon veel meer grenzen gaan zetten? Van, joh, donder op met die Chinese producten.
6: Keuzes maken.
2: Want ik wil je niet meer.
5: Dat is het grote probleem in Europa. Voor Frankrijk is natuurlijk duidelijk dat er hogere tariefmuren moeten komen. En voor Duitsland duidelijk niet. Alleen al omdat er heel veel onderdelen uit China komen. Dus de hele economie, dat geldt trouwens voor Amerika natuurlijk ook. Die iPhone wordt grotendeels in China gemaakt. Dus die economie is enorm.
2: Maar dan worden zij dus eigenlijk gegijzeld door hun eigen supply chain?
5: Nee, want het is juist heel voordelig. Iedereen heeft er voordeel van.
2: Ja, behalve
5: dat is de wet van de...
2: Maar je wordt dat is wel raar, maar behalve dat je dus... dus je zegt, die Duitse autofabrikanten... die moeten die onderdelen uit China hebben.
5: Ja,
2: daardoor
5: zeker.
2: Heb je dus een handelsverdrag nodig. Maar dat betekent dus ook dat die gehele auto's... ook deze markt op kunnen komen. Waardoor dus de Duitse automakers gewoon sowieso geen business meer hebben. Of minder business.
3: Ja. Weet je, de complicatie is ook nog dat die Chinese markt...

0: Het is voor de Duitse automobielbedrijven heel belangrijk geweest. Toen ik voor het eerst in China kwam, jaren geleden, was de auto die het meest zag, was Volkswagen. En dan volgde Audi en BMW en Mercedes. En dan kwamen pas andere merken. Dat is nu natuurlijk allemaal heel anders. Maar wat mij toen al opviel was dat de Franse autobouwers, die hebben de hele Chinese markt gemist.
1: Ja.
0: Ook wel spectaculair slecht. maar goed, die zijn daar helemaal verdwenen. Ik zou zeggen, waar de hoop ligt voor die automobielbedrijven is eigenlijk de groei van de Indiase markt. Want we weten van auto's dat als het inkomen per hoofd van de bevolking een bepaald niveau bereikt, dan gaat opeens versneld iedereen auto's kopen. En India gaat de komende 30 jaar door die, dat noemen we een S-curve. En die automarkt in India, die nu nog maar 4 miljoen auto's per jaar is of zo, die gaat gewoon groeien naar 30 of zoiets. Ja. In 20 jaar tijd. En als de Duitse automobielbedrijven daar een fair share van kunnen krijgen, dan kunnen ze het wel overleven. Anders ben ik toch wel.
2: Ja, nou ja, als ik het goed begrijp, is een van de grote problemen ook de echte hele dure elektrische auto's. De dure elektrische Porsche is eigenlijk volgens mij, daar kun je dus heel veel geld aan uitgeven. Maar de motor wordt er niet veel beter van. Dus waar het dan in zit, is dat je betere ventilatie hebt en misschien ook op het schermpje kan kijken en dat alles
3: naar de voetbalwedstrijd.
2: dat alle luxe aanwezig is. Maar de motor wordt er niet. Dus er is niet echt een absolute reden meer om een hele dure Porsche te kopen. Dat is volgens mij echt in de toekomst een heel groot probleem.
1: Zien als we het hebben over oplossingen, moeten we eerst kijken naar het besef. Is er besef in Duitsland dat er iets moet gebeuren?
2: Zeker.
1: Ja, waar zie je dat dan?
2: Nou, alle partijen kibbelen met elkaar. Dat is het probleem juist. Iedereen heeft een ander recept. Dus er wordt nu heel hard gesproken over alles moet veranderen en alles moet snel. Maar Merz heeft allerlei CDU-recepten die eigenlijk wel doen denken aan dat boek van Hans-Werner Sinn. Ja. Die in mijn ogen een beetje ouderwets zijn. In die zin dat volgens mij de overheid nu veel proactiever moet zijn om die transitie, zeg maar, te kunnen stimuleren. En dus Merz is voor een kleinere overheid. Minder regelgeving, vooral in Europa. Wat apart is, want de regelgeving in Duitsland is volgens mij veruit het grootst. Daar mag wel wat minder. Mm-hmm. Terwijl natuurlijk de SPD, de kleinere coalitiepartner, die wil vooral dat de lagere inkomens beschermd worden. En dus op een hele andere manier hopen zij dus uit die crisis te komen. En dat is volgens mij ook het grote probleem. De politiek zit helemaal vast.
1: Edin?
3: Nou ja, we hebben het nu hier over Volkswagen en BMW en bedrijven die inderdaad een soort visitekaartjes zijn van dat land. En we hebben het over het besef nu dat er eindelijk is van er moet. We moeten heel veel zaken heel anders gaan doen. Ze zijn er nog niet over uit hoe precies anders, maar wel dat het anders moet. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Maar ondertussen bouwt zich een ander nieuw probleem op. We hadden daar net heel even over het feit dat als gevolg van internationale afspraken de NAVO-norm omhoog gaat. Dus dan moet je echt heel veel extra geld gaan investeren in defensieindustrie. Maar waar Duitsland straks heel veel geld voor nodig zal hebben, dat is het uitbetalen van pensioenen daar. Er zijn enorme beloftes gemaakt. Het probleem daar is eigenlijk nauwelijks groter voor te stellen. Ze hebben namelijk geen geld daarvoor.
2: Ja, dus het tweede probleem is dat er natuurlijk ook heel veel mensen zijn met heel weinig pensioen.
3: Inderdaad.
2: Die dus door moeten werken of
3: dus wat je dan
2: twee baantjes naast elkaar.
3: Je hebt te maken met vergrijzing. Je hebt te maken met een economie die al jarenlang eigenlijk niet groeit. Die als die straks gaat groeien, dat het 1% zal zijn. Nou, dat is niet echt dat je feest gaat vieren. Terwijl die pensioenrekening, na de beloftes die je afgelopen 40, 50 jaar hebt gedaan, die moet je nu gaan betalen. Je hebt geen geld. Je hebt ook geen motor die zorgt voor het geld. Ik vind het glas niet eens.
1: Ik wilde net zeggen, die Hanko die komt niet op binnen. Het glas is, hij komt net terug uit Berlijn.
3: Hij is niet
1: het glas is al vol. Heb je antidepressiva nodig?
2: Nee, ik blijf erbij dat we spreken over de derde economie in de wereld.
3: Ja, en nu nog.
1: Ja. Nou, laten we interessant. De tijd op de radio zit er alweer op. De rest van dit grote plaatje, onder andere de oplossingen. Hoe trekken we ons als een baron van Munchausen uit de modder hoor je zo meteen in de podcast. Dank hier aan Hanko Jurgens, onderzoeker en historicus aan het Duitsland Instituut van de UvA. Ook namens Edin Mujagić en Han de Jong. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot volgende week. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn er elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Mark Bergt. Er wordt steeds meer drugs via de post gestuurd, schrijft de Telegraaf. Vooral de invoer van marihuana is een plaag. Er werd dit jaar al zeker 2000 kilo onderschept, meer dan wat er de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld werd gevonden. En de meeste pakketten komen uit Canada en Amerika. In de Amerikaanse staat Washington zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een natuurbrand. De gouverneur zegt dat de situatie zo heftig is dat hij president Trump om hulp heeft gevraagd. Washington ligt in het oosten van de VS bij de grens met Canada. Gehoopt wordt dat de wind vandaag gaat liggen. In een woning in Apeldoorn is een ontploffing en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd vluchten en is eruit gehaald met een hoogwerker. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing, zegt de veiligheidsregio. En de kassa rinkelt in de bioscopen door de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day. Die bracht wereldwijd bijna $1 miljard in het laadje in het eerste weekend. En het is net geen record. De film gaat over Peter Parker, die zoals gewoonlijk probeert de wereld te rennen als er weer iets fout gaat. Het weer nu van Weer Online. We gaan vannacht naar de 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
4: Welkom bij deze 60ste alweer aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we nu al 60, bijna 60 afleveringen lang waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria, gefeliciteerd. 60 afleveringen.
5: Ja.
4: Tenminste, na deze, als we deze overleven.
5: Ik was het kwijt, maar goed gezien.
4: Als het goed is, heb ik het goed berekend. Als er aanmerkingen zijn, dan hoor ik het graag. Jullie kunnen ons bericht sturen op LinkedIn. Ria, wat gaan we doen vandaag?
5: Vandaag hebben we 2 gasten. Dat zijn Ron Stoop en Rens van Dam. En ze werken allebei voor het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En met hen gaan we het hebben over of Nederland eigenlijk wel zo geschikt is om een echt droneland te worden.
4: De ambities van Nederland zijn duidelijk. De overheid en de krijgsmacht zetten flink in op drones en ook de productie daarvan. Maar is de Nederlandse economische structuur eigenlijk wel geschikt voor droneproductie? Om die vraag te beantwoorden zijn we onze gast Ron Stoop, strategisch analist, en Rens van Dam, onderzoeker allebei aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom allebei ten eerste.
6: Dankjewel.
7: Dank.
4: Kort antwoord eventjes, ja of nee. Zijn we nou geschikt of ongeschikt als droneland?
7: Maar wel op bepaalde punten alleen.
4: Kort, ja. Ron?
6: Ja, ik kan er toch geen antwoord op geven, want het is... Nee, ik kan er niet zeggen, nee. Ik kan er geen...
5: Aan de tand voelen zo?
6: Ja, dat weet ik maar. Ja.
4: Nou, dat belooft heel goed. Ja. Ik weet nou niet of het nou ja of nee is, maar dat, okay, daar komen we zo meteen achter. Laten we misschien, voordat we hier een antwoord op gaan hebben, gaan kijken naar het belang van drones in de moderne oorlogsvoering. In de Oekraïne-oorlog zijn drones verantwoordelijk voor ongeveer 70% van alle militaire slachtoffers. Logisch dus dat Nederland daarop wil inspelen?
6: Zeker, ja, ik denk het wel. En buiten defensief ook, zijn er heel veel civiele toepassingen. Vooral in de Nederlandse economie. Ja. Waarbij drones en autonome systemen heel veel waarde kunnen toevoegen.
4: Ja, dat vergeten we soms. Ja. Zijn er wat voorbeelden van te noemen?
6: Ja, nou, dat is bijvoorbeeld in de landbouw. Kan het gebruikt worden bijvoorbeeld om velden te analyseren. Je kunt het ook in de haven gebruiken om bijvoorbeeld onderwaterinfrastructuur te inspecteren. Nou ja, er zijn eigenlijk talloze van dit soort...
5: Windmolenparken, hè?
6: Ja,
5: ook een bekende.
6: Bijvoorbeeld. Dus er zijn hier echt bijna in alle sectoren waar wij goed in zijn, zie je meerdere van dit soort toepassingen, ja.
7: Ja, zeker. Ook het inspecteren van allerlei infrastructuur. Daar wordt ook wel onderzoek nu naar gedaan. Echt talloos veel toepassingen. Ja.
5: In de defensienota, onlangs gepresenteerd, is veel aandacht ook voor drones. En er is zelfs een nationale drone-strategie, namelijk de Drone Boost. Kunnen jullie even uitleggen kort, wat staat daarin?
7: Ja, dus Drone Boost inderdaad. Dat is inderdaad een strategie, een brede strategie voor hoe we drones kunnen toepassen in Nederland. Er is echt wel de realisatie dat dat dus heel belangrijk is. Dat er veel toepassingen zijn, zoals we net ook al zeiden.
8: Ja.
7: Maar ook, wat is daarvoor nodig om dat te creëren? Hoe kunnen we dan samenwerkingen met kennisinstellingen, met bedrijven, met de plekken waar het toegepast moet worden, hoe kunnen we dat bewerkstelligen? Dus er staat wat in over wat voor randvoorwaarden hebben we daarvoor nodig. Bijvoorbeeld vergunningen, dat moet goed geregeld zijn. Wanneer kan je vliegen? Hoe krijg je daar vergunning voor? En ook hoeveel geld daar misschien ook voor nodig is. Een beetje wat inschattingen, ja.
5: En Nederland ziet zichzelf graag als koploper. Hoe verhouden de Nederlandse ambities zich tot de wensen van andere Europese landen op dronegebied?
6: Ja, er zijn heel veel landen die dit eigenlijk interessant vinden. Hè, waaronder ook een aantal van onze buurlanden of bijna buurlanden, zoals Frankrijk, Duitsland en Polen. En dat was ons ook de aanleiding van eigenlijk dit stuk te schrijven. Omdat wij dachten, Europees denken is sowieso belangrijk. En je ziet dat in de discussie in Nederland ook er heel veel Nederlands wordt gedacht. Wat op zich prima is. Mm-hmm. Maar wij wilden dat die context wat breder trekken. En toen hebben we ook gekeken. Volgens mij waren er inderdaad 7, 8 of 9 landen die in een of andere vorm een nationale drone-strategie hadden. In Europa alleen al of in de EU. Dus ja, dat geeft ook wel aan van wij willen dit niet alleen. Maar heel veel andere landen ook. En ja, als econoom ga je dan gelijk denken, oké. Wat moet je daar dan mee met die informatie?
5: Wat voeg je toe? Hoe concurreren we elkaar niet kapot?
6: Ja.
5: Kun je heel kort uitleggen, wat willen die andere landen eigenlijk gaan betekenen?
6: Je hebt gewoon bijvoorbeeld landen als Frankrijk die als overheid gewoon massaal mee investeert eigenlijk in productiecapaciteit.
5: Staatssteun ook.
6: Ja, staatssteun. En de Duitsers zetten er ook heel expliciet op in. En Polen heeft ook veel productie daarvan al. En Finland heeft bijvoorbeeld ook een drone-strategie.
8: Ja.
6: Dus je ziet eigenlijk op meerdere landen die hier gewoon op inzetten in verschillende verschijningen.
8: Ook heel logisch, toch? Als je kijkt naar hoe de oorlog in Oekraïne verloopt. Logisch dat iedereen denkt, oké. En trouwens ook al langer drones. Misschien moeten we daar wat mee.
6: Ja.
8: Maar jullie zeggen dus wel tegen Nederland, jullie hebben een stuk geschreven voor duidelijkheid in het economenvakblad ESB. Dus dat heeft een economische insteek. Maar jullie zeggen tegen Nederland, kijk ook eens even goed wat jij kan doen.
6: Ja, met name vind ik het belangrijk van neem dit mee. Want als je een strategie maakt op nationaal niveau, zonder dat je kijkt naar wat andere landen doet, ja, dan denk ik dat je ook wel bedrogen uit kunt komen. Als je andere landen, 4, 5 of 10 keer veel meer uitgeven, ja, dan moet je dat ook weten. Hè? Dus het was voor ons meer het idee om een soort van contextuele kennis mee te geven aan als we dit willen gaan doen voor beleidsmakers en voor iedereen die zich daar hard voor maken.
5: En hadden jullie dan het idee dat Nederland zelf denkt dat ze koploper zijn, maar ondertussen links en rechts wordt ingehaald door andere landen? Dat ze gewoon niet beseffen waar andere landen qua staatssteun et cetera mee bezig zijn überhaupt?
6: Laat ik het zo zeggen. Er zijn heel veel mensen in Nederland hiermee bezig. En sommige mensen die weten heel goed wat er speelt. En sommige mensen weten misschien wat minder wat er speelt. Dat is ook wel. We hebben ook kritiek gekregen op dit stuk. Oké, Nederland kan het wel. En Nederland heeft echt wel goede kansen. En
8: het kan wel. Dat ken ik ergens.
6: Ja, wij weerspreken dat ook helemaal niet in dit artikel. En ik denk ook niet de intentie voor ons om te zeggen van wij kunnen dit niet, maar wij zeggen meer van neem dit mee en neem een soort van lessen uit de economische literatuur en het Europese perspectief daarin mee. Dat was eigenlijk echt de inzet voor ons op dit stuk.
8: Als ik economische literatuur hoor, dan word ik super enthousiast. Nee, grapje. Maar om te kunnen beoordelen wat een goede regio is, wat de ingrediënten zijn om drones te maken, moet je kijken naar verschillende voorwaarden natuurlijk. Rens, vertel eens, wat zijn nou de componenten die je moet hebben om een goed droneklimaat te hebben?
7: Inderdaad. Wij hebben dus echt inderdaad met een economische bril ernaar gekeken. Dus er zijn bepaalde theorieën in de economie die stellen dat als een regio een economie heeft, een industrie die daar bestaat en er komt een nieuwe industrie die daarop lijkt, dan is de kans groter dat die succesvol is dan als dat er niet zo is. Klinkt heel logisch in principe. Dus dat idee hebben we eigenlijk proberen toe te passen door gebruik te maken van regiodata met werkgelegenheidscijfers per sector. Ze hebben gekeken naar welke sectoren zijn er belangrijk of lijken op de drone-industrie. Dus dat zijn dingen als sensorontwikkeling, optische technologie, elektronica, behuizingen, metaaltechnologie. Die dingen hebben wij soort van geselecteerd. En op basis daarvan hebben we per regio een soort capaciteitsscore gemaakt. Dus eigenlijk hoeveel mensen zijn er met kennis hiervan, die hieraan kunnen werken. En ten opzichte van de andere sectoren in de regio, hoe groot, hoe sterk is deze sector?
8: En wat komt daar dan uit naar voren? Wat zijn dan goede regio's in Europa om zo'n drone-industrie op te bouwen?
7: Ja, uit die score komt naar voren dat vooral in Zuid-Duitsland en ook in Tsjechië vooral, Noord-Italië tot op zekere hoogte, wel hoge capaciteit is om zoiets te doen. Dat kan je op zich wel bij voorstellen. Hè? Dat zijn grote industriële sectoren.
8: Ja, ik zie dan gelijk allemaal wegen vormen met allemaal rokende fabrieken. Dus ja, veel industrie.
7: Ja, veel industrie. En ook dat bepaalde metropoolregio's hier ook hoog op scoren. Hè? En dat komt ook omdat zij veel softwareontwikkeling hebben. En andere aspecten die erbij komen kijken. Dus het ontwikkelen van de engineering. Dat soort dingen zitten ook vaak in metropoolregio's. Dus die scoren ook hoog.
8: We hadden het net eventjes over het belang van een brede industriële basis voor de drone-industrie. Dat hebben we niet in Nederland echt, maar we wel andere dingen zoals kennis en innovatie, Ron.
6: Ja, precies. Dus je ziet dat wij daar weer sterker op scoren. Dus we hebben voor deze studie hebben we de supply chain van een drone, hè, wat er allemaal in zit, neergezet. En daar hebben we codes aan toegekend. En we hebben naar werkgelegenheidsdata gekeken op Europees niveau, op regioniveau eigenlijk. En daar komt dus uit dat inderdaad bepaalde gebieden in Nederland, Noord-Brabant bijvoorbeeld, gewoon wel sterk zijn op dit soort, op een aantal van deel van die supply chain. Dus daar zouden we concluderen op basis van de huidige economische structuur, dat daar relatief makkelijk overgeschakeld zou kunnen worden. Dat is eigenlijk wat wij zeggen.
9: Maar op welke gebieden loopt Nederland dan wel echt achter?
6: Nou, we hebben veel minder echt aan het begin van de keten. Dus dan zou je dan soort van de basismaakindustrie noemen. Bepaalde plastic onderdelen, bepaalde simpele elektronische componenten. Dat maken wij wat minder. En dat wordt dus wel meer gemaakt in landen als Tsjechië en Duitsland. Hebben ze meer echt die basis, ja, elektrotechnische productie. Die in het begin van zo'n drone zit. Ja.
9: En hoe zou Nederland die achterstand kunnen inlopen? Hoe zouden ze kunnen zorgen dat ze wel dat tandje kunnen bijzetten?
6: Ja, ik denk dat er zijn gewoon een aantal strategieën te kiezen hier. Je kunt natuurlijk kiezen voor bijvoorbeeld software. Om te kijken of je met de hele goede software aan kan sluiten. We zijn in Nederland ook best goed op het gebied van systeemintegratie, noemen ze dat. Dus dat is eigenlijk je componenten koop je allemaal van allerlei plekken in. En die zet je dan in elkaar. Nou, daar hebben we een aantal gewoon goede bedrijven. Van der Landen is bijvoorbeeld zo'n bedrijf. Ik weet niet of jullie dat bedrijf kennen. Maar
9: VDL, zeer bekend.
6: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus daar liggen ook gewoon kansen. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je regio's hebt zoals Duitsland, waar ze die hele supply chain of een groter deel van die supply chain in handen hebben en zij ook volop gaan inzetten met geld en kennis daarop, dat het misschien moeilijker kan zijn voor een regio zonder die hele basis die daaronder ligt.
7: Ja, en wat ook nog wel goed is om te benoemen, dat is als je drones maakt, dan betekent dat niet dat elke drone hetzelfde is. Er zijn verschillende types drones. Ik ben geen drone-expert, maar ik begrijp wel. Je hebt dus strike drones, kamikaze drones worden ze ook soms genoemd. Nou, dat is eigenlijk gewoon zo'n soort munitie. Die gebruik je heel erg veel. Maar je hebt ook bijvoorbeeld verkenningsdrones. Die zijn vaak wat groter.
9: Veel duurder.
7: Betere sensoren op, duurder. Dus je hebt ook, zelfs als je aan systeemintegratie doet, nog wel verschillende keuzes die je kan maken en dingen die misschien beter of minder goed passen bij een bepaalde regio. Dus als je strike drones maakt, heb je dus een grotere industriële capaciteit voor nodig.
9: Heb je
7: dus
9: massaproductie eigenlijk voor nodig?
7: Ja, misschien wel. Ja.
8: Maar hoor ik nou in jullie antwoorden een beetje door dat Nederland dus op dit moment toch niet goed voorbereid is als droneland?
6: Nou, wat wij zeggen is dat als jij als Nederland van begin tot eind drones wil gaan maken en je wilt echt een grote rol daarin spelen, dan moet je dus meenemen dat je die capaciteit moet gaan opbouwen.
8: Ja.
6: En dat betekent dus dat je die sectoren die nu in mindere mate nog zijn, moet gaan opbouwen. Dus Maar je kunt er ook voor kiezen om te specialiseren. Dus eigenlijk in ons stuk, en dat hebben we heel expliciet ook in het stuk gezegd, wij zeggen niet doe het wel of niet. Want in principe is het zo, ik ben er zelf ook wel genegen toe om te zeggen, dit is wel een slimme technologie. Gewoon drones, maar ook breder alles wat daar binnen zit. De elektrotechnische maakindustrie en autonome systemen en software. Dat is wel de toekomst. Dus ik zou ook zeggen van ja, het is best slim om als Nederland daarop in te zetten. Maar als je dat dan doet, neem dan de Europese en de materiële realiteit die daaronder ligt ook mee. Dus misschien sommige mensen hebben ons stuk geïnterpreteerd als je moet het niet doen. Maar het is juist, wij willen best wel graag dat dit gebeurt. Maar het moet wel natuurlijk dan gestoeld zijn op de materiële realiteit die eronder ligt.
8: En dan dus zijn er eigenlijk twee routes. Inderdaad, je specialiseren op bepaalde dingen die je ook bijvoorbeeld net hebt genoemd. Ja. Dus je noemde onder andere die bijvoorbeeld de software. Of er zijn natuurlijk andere.
9: Optronica, fotonica, dat zijn dingen waar Nederland toch al sterk in is, hè?
6: Ja.
8: Dus dat is misschien route 1. Is dat dan als andere route noemen jullie dus, je kan keuzes maken. Ja. En ervoor kiezen om die hele keten dus op te zetten.
6: Ja, dus. Dus ervoor te zorgen van, wij gaan hier recht op inzetten. Wij snappen de realiteit dat er andere gebieden zijn die dit ook doen. Wij snappen de realiteit dat er bepaalde sectoren opgebouwd moeten worden of aangesterkt moeten worden. Wij snappen de realiteit dat andere sectoren in Nederland die we ook hebben dan minder moeten worden. Hè? Bijvoorbeeld uit de transportsector of uit de landbouwsector. Nou, ook allemaal werkgevers. Nou ja, je moet je mensen ergens vandaan halen. Hè? Dus die realisering, die is goed om mee te nemen, omdat het dan een kans van slagen heeft. Dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wat wij zeggen van, neem dit mee en maak dan een keuze daarin. En ja, het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen in hoeverre specialisering echt kan werken. Ja. He, dus als jij in Nederland zegt, oké, wij willen puur op software. Nou, de Duitsers, politiek zie je in Duitsland nu dat de defensie ook heel erg meer gericht wordt op, we gaan veel dingen zelf doen. He, met de fregatten, maar ook met het jachtvliegtuigproject waar ze uitgestapt zijn. Dus de vraag is, in hoeverre kun je daar makkelijk of niet makkelijk tussen komen? Nou ja, dat zijn meer vragen die echt heel diep in die supply chain zitten. Daar hebben wij ook niet naar gekeken in dit onderzoek.
9: Maar stel dat Nederland zegt, we moeten strategisch autonoom worden. We moeten ook zelf een eigen wapensysteem hebben, dan het liefst drones. Want we zijn al te laat met jachtvliegtuigen, met tanks en noem maar op. Dat hebben we gewoon niet. En ze kiezen dus toch voor een hele keten om bijvoorbeeld aanvalsdrones te kunnen maken, want het is zo onzeker op het wereldtoneel. Is dat dan helemaal onmogelijk? Geldt bijvoorbeeld niet om een econoom, als jullie aan te spreken, de wet van de remmende voorsprong, dat wij juist met onze achterstand het nieuwste van het nieuwste kunnen gaan ontwikkelen?
7: Ik denk niet dat het onmogelijk is. Hè. Dus onze als we dit onderzoek wijst ook uit dat het misschien makkelijker is in bepaalde regio's wat niet Nederland is. Maar met genoeg investering en beleid kan dat natuurlijk wel. Dat blijft echt een keuze. En er is namelijk, wat zoals net ook al zei, er is veel innovatie en kennis in Nederland. Maar om dat echt die productiecapaciteit te ontwikkelen, ja, dat kan. Maar dat heeft wel een prijs natuurlijk. Daar moet er ook echt alle neuzen wel dezelfde kant op staan, wil dat dan tot stand komen. Ja.
9: Alle neuzen dezelfde kant op in een land als Nederland.
7: Ja, dat is wel
9: uitdaging. Hoor je zeggen, dat wordt lastig.
8: Ja, dat vergt natuurlijk ook politieke keuzes, toch? Want ja, dan moet je dus kiezen, welke industrie gaan we dan inleveren? Want ze zoeken dezelfde mensen, ze hebben dezelfde plek nodig om een fabriek neer te zetten.
6: Ja, boter bij de vis. Dus geld moet erbij. Je moet je inkoopprocedures waarschijnlijk wat pragmatischer maken. Je hoort vaak uit de industrie dat ze vinden dat de overheid op allerlei manieren tegenwerkt. Of dat het heel lang duurt. Of dat er onduidelijkheid is. Of dat de procedures heel lang duren.
9: Dus, maar goed, dat hoor je in elk land. Hè? Iedere ondernemer klaagt altijd over de overheid.
6: Ja, dat klopt. Maar kijk, het punt is natuurlijk wel, als je dus dingen van de grond wil laten komen, dan moet je echt integraler gaan denken. Sowieso moet je er dan geld bij stoppen om die transformatie te kunnen maken. En ja, te zorgen dat zoveel mogelijk van die belemmeringen worden weggehaald. En dan heb je dus inderdaad een nationale drone-strategie nodig. En met alles wat daarbij hoort.
9: Ja, en niet zoals in Nederland de laatste jaar gebruikelijk is, bij elk kabinet een andere strategie en een andere inzet. Eigenlijk, jullie maken geen keuze in je stuk, maar eigenlijk blijkt toch uit jullie antwoorden, ga gewoon specialiseren.
7: Nou, niet per se. Hè. Kijk, op basis van wat we hier onderzoeken blijft nog steeds een keuze. Maar ik denk dat het vooral het punt is, maak een keuze. Hè? Dus in plaats van twijfelen, maak een keuze. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Want hoe langer je daarmee wacht, dat is iets waar de industrie echt helemaal niet blij mee is.
8: Onze minister van Defensie, Dylan Jessicus, die heeft tegen ons bijvoorbeeld op de NAVO-top gezegd: de ontwikkeling en de opschaling van de defensieindustrie is ook heel goed voor onze eigen, voor de rest van de economie. In hoeverre is dat nog een overweging? Dat hebben jullie natuurlijk hier niet naar gekeken per se, maar ja. Hoe zien jullie dat? Ook als bijvoorbeeld als er vrede is, hoe kan je dan toch nog voor zorgen dat dit soort investeringen goed zijn voor de economie?
6: Ja, ik denk zeker dat daar hele belangrijke overloop-effecten zijn vanuit defensie naar civiel. En dat gaat gewoon ook gebeuren. Dat is historisch altijd zo geweest, dat defensie-innovaties uiteindelijk de civiele wereld inkomen. De mate waarin je er als Nederland aan verdient heeft te maken hoeveel waarde je toevoegt aan het product en welk deel van de supply chain ook waarde toevoegt. Nou, je hebt het rapport van de CPB gehad over de verdienvermogen van defensie. Ja. Nou ja, daar zijn we heel kritisch op. Maar zij gingen ervan uit dat wij alles van uit het buitenland zouden importeren en dat er dus geen werkgelegenheidseffecten op de Nederlandse economie zouden zijn. Maar als je dus zelf drones gaat produceren, dan zijn die effecten er dus wel. Als jij echt committeert van wij gaan dit doen en je koopt dan heel veel drones in en die stuur je naar Oekraïne, ja, dan heb je dus wel economische effecten. Dus het ligt heel erg aan hoe de structuur van die drone-industrie er dan uitziet.
8: Dus het CPB ging uit van de economische situatie zoals die nu is en niet zoals die misschien zou kunnen zijn.
6: Ja.
8: Je noemde ook al, zij gaan er dus vanuit dat we als Nederland heel veel uit het buitenland importeren, wat natuurlijk ook deels wel zo is. In hoeverre is die afhankelijkheid van andere landen een probleem in dit drone-verhaal?
7: Groot. groot. Nee, volgens mij was het een onderzoek van de Rabobank waaruit bleek dat 70% van de dronecomponenten die in Europese drones gaan, die hier worden gemaakt, uit buiten Europa komen.
8: Ja.
7: Ik zag een ander onderzoek dat ook in 2024. Dat er bleek dat in 2024 in de drones die Oekraïne maakt, volgens mij ongeveer 90% van de componenten uit China kwam. Ja, dat is nu al minder, hè, want er is ook in Oekraïne echt wel actief beleid om dat tegen te gaan. Maar nog steeds.
8: Ja, en ook vanuit de Europese Unie?
7: Ja, maar ja, ook nog steeds, volgens mij was er een uitzondering voor mij 6 miljard nog steeds naar Chinese componenten kan gaan, omdat er niet echt een alternatief is.
8: Ja.
7: Dus dit is een hele grote uitdaging. Hè. Hoe krijgen we ook die componenten, hoe worden we daar minder afhankelijk van China van? En dat gaat helemaal door tot aan het begin van de keten. De materialen die in die componenten gaan, die komen uit China. Dus we hebben al een achterstand dat helemaal daar begint.
8: Ja, Ron, je zei net, we krijgen ook kritiek op dit stuk.
6: Ja.
8: Wat is de kritiek dan?
6: Nou, er lijkt een suggestie te ontstaan dat ons stuk zegt dat Nederland niet een goed land is voor droomproductie. En er zijn dus heel veel mensen in Nederland die daar heel veel mee bezig zijn en ook successen boeken, zoals zij het zeggen. Maar dat is ook eigenlijk niet wat het stuk.
8: We zijn toch niet goed gelezen, terwijl het maar 4 pagina's
6: is. Ja, precies. Of toch de kop is dan. Ja, je kop moet altijd prikkelen. Misschien is toch de kop dan. In principe zien wij echt wel de waarde in van droomproductie in Nederland. Maar het doel van het stuk is eigenlijk het volgende. Stel je voor, over 3-4 jaar kijken we allemaal terug. En dan komt er een parlementaire enquête of zo, of iets over waarom is die drone-strategie nou niet gelukt? En dan komt eruit, het waren die andere landen hebben meer. Hadden betere uitgangspositie of hadden meer geld er tegenaan gegooid. Nou ja, dan kunnen ze dan niet meer zeggen, oh, we hebben het niet geweten. Nee, maar wij dachten,
9: je in om in defensietermen te blijven.
6: Ik wil zorgen dat we dit meenemen.
9: Ja.
6: En natuurlijk kan het zo zijn dat mensen zeggen, oké, deze analyse van economische structuur, die heeft wel wat waarde, maar er zijn op detailniveau zijn er ook dingen op handen die grotere veranderingen teweeg brengen. En economische structuren kunnen gewoon veranderen.
9: Ja.
6: Als je dat wil of als daar noodzaak tot is. Dus het kan inderdaad zijn dat over 10 jaar we wel een elektrotechsector hebben in Nederland. Maar niet zomaar vanzelf. Dan zal er echt hard aan getrokken moeten worden.
9: In aanvulling daarop, we zien nu dat drones heel belangrijk zijn in Oekraïne. Dat ze Oekraïne toch echt in de lucht houden, letterlijk en figuurlijk. Zou je kunnen zeggen dat wij ons dan richten op de oorlog van nu en niet kijken naar de oorlog van de toekomst, waar we hopelijk niet, maar misschien zelf bij betrokken zijn, en dat we eigenlijk zouden moeten denken aan wat is de opvolger van de drone en daarop in moeten steken?
7: Nou, ik denk dat drones voor de komende echt tientallen jaren wel echt een grote rol gaan hebben op het slagveld. We zien het niet alleen in Oekraïne namelijk. We zien het ook in het Midden-Oosten waar drones worden gebruikt. Dus werken aan systemen die drones tegen kunnen gaan, dat is gewoon nog steeds het probleem op het moment. ik denk dat het wel wijs is, want deze technologie is nog niet in zijn laatste fase beland. Er is nog steeds heel veel innovatie, het gaat heel erg snel. Zo zie ik dat niet. Nee, ik denk dat drones nog steeds wel heel belangrijk zijn. Natuurlijk zijn er ook andere technologieën, en daar wordt ook aan gewerkt. Hè. Nederland is ook heel veel bezig met kwantumtechnologie, wat ook social militaire toepassingen heeft. Dus de dingen die daarna komen, daar wordt ook wel onderzoek naar gedaan. Ja.
9: En die counter-drones, is dat misschien waar we op moeten richten? Dat zei je, dat blijft belangrijk.
7: Ja, daar wordt ook echt wel naar gekeken. Maar dat zijn ook drones. Niet allemaal, maar een van de manieren om dat te doen is ook anti-drone drones. dan ben je weer bij de drone-industrie. Ja.
8: Heb je nog concluderende woorden?
6: Ik hoop dat het Nederland lukt om een belangrijk droneland te worden. Ik denk dat het heel goed zou zijn voor Nederland. Ik hoop dat wij met deze analyse daar een klein extra steentje in de vijver hebben kunnen gooien om dat te laten lukken.
8: Ja. Dank jullie wel, Ron Stoop en Rens van Dam van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dit was In het Defensief. Bedankt voor het luisteren. Vind je ons leuk? Abonneer je dan. Je kunt ons vinden in je favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld de BNR-app. Daar ben ik zelf een enorme fan van. Heel graag tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Bij de boterparade in Amsterdam zijn flyers opgedoken en daarna wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd, meldt het Parool. Een lokale politicus vindt dat er aangifte moet worden gedaan omdat er ook een logo van de gemeente op staat. Het lijkt erop dat steeds meer verdovende middelen via de post worden verstuurd. Er is in ieder geval meer onderschept, vooral marihuana, schrijft de Telegraaf. Het ging dit jaar al om zeker 2000 kilo, meer dan de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld. Het meeste kwam uit Canada en de VS. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. De schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, zeker 130 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen moeten er wakker van zijn geworden. Maar er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En hardrijders lopen een grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Denk aan provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. En er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
5: Wat zeg je, Hugo?
6: Niks.
4: BMW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
7: Is dat een microfoon, Hugo?
8: Nee, joh.
9: Het overeen.
8: Nou, Hugo, laat ons nou even. Arjan, laat ons even.
7: Dan gaan we even serieus doen.
8: We willen even wat bespreken onderling. Jan, heeft die Trump nou zelfmoord gepleegd met zijn land of niet?
7: Nou, eigenlijk wel. Hè? In de 17e eeuw hadden Fransen bedacht het mercantilisme. Je moest zoveel mogelijk export bevorderen en import moet je tegenhouden. Het stomme daarvan is...
8: Eigen economie eerst of zo.
7: Precies. Maar het stomme daarvan is, om export te maken moet je soms ook dingen importeren. En dat geldt helemaal voor Amerika. Ze hebben Europese onderdelen, Aziatische onderdelen nodig. Dus die hoge tarieven van hem, die benadelen ook zijn export. En dan heb ik het nog niet gehad over dat tarief is natuurlijk een belasting eigenlijk. Hè? Dus dat betekent dat de inflatie hoger wordt. Dat betekent ook dat Amerikanen gedwongen worden om duurdere Amerikaanse goederen te kopen en niet goedkope Aziatische goederen.
8: Maar wat zit er nou achter? Ik bedoel, als jij dit weet, dan weet Trump dat toch ook? Of
7: dat zou je denken.
8: Werkt dat anders daar in dat hoofd?
7: In zijn hoofd is het dus echt zo, ik wil gewoon al die bedrijven wil ik terughalen, reshoring. Hè? De ellende is, dat lukt wel een beetje, maar dat is beperkt. Het is hartstikke duur, want bedrijven die zijn natuurlijk... Ja, als Apple laptops in Amerika zou moeten maken, is het 10 keer zo duur. Hè?
8: Hmm.
7: Dus het is echt een...
8: Maar die Navarro, die zat daar toch achter. Dat was een economische adviseur. Die heeft ook nog een tijdje in de bak gezeten.
7: Ja.
8: Ik kan me herinneren dat die kwam uit de gevangenis en die ging onmiddellijk naar een rally van Trump. En die sprak daar. Ja, het is echt heel bizar. En die is een heel belangrijk adviseur geworden binnen het Witte Huis.
7: Ja.
8: Maar die had toch ook van dit soort denkbeelden, dat hij helemaal niet wilde dat er geëxporteerd of geïmporteerd zou worden. En dat alles naar Amerika terug moest worden gehaald.
7: En ik denk dus dat 98% van de economen zijn het erover eens dat dit onverstandig is.
8: Ja.
7: En toch, je ziet het wel vaker, dus Trump die sluit zich af voor mainstream ideeën.
8: Hugo Toenhouw, alsjeblieft.
7: Wat is dit dan toch?
8: Ja, Hugo die is bezig om, ik weet het niet, die zit de heggenschaar aan te zetten. Zet dat ding uit en ga het voor jezelf doen. Oké, Arjan Navarro.
7: Ja, moet je voorstellen, dus 98% van de economen zeggen dat je moet natuurlijk, je hebt import nodig om te kunnen exporteren. Handel is een belangrijke motor van economische groei. En dan is er zo'n wilde econoom on the fringes. En die krijgt dan heel veel macht.
8: Ja, maar weet je, het hele punt was volgens mij dat zij zeiden van we gaan die enorme heffingen opleggen. Want als we dat doen, dan kunnen we de belasting voor de rijken verlagen.
7: Ja.
8: En we kunnen de armen, die kunnen we eigenlijk betalen en belastingverlaging geven. Voor zover die lui belasting betalen. Uit de opbrengsten van de heffingen. En dat is toch falikant mislukt?
7: Totaal mislukt, omdat namelijk een tarief leidt tot een hogere consumentenprijs. Want dit is gewoon een belasting eigenlijk. Hè? En dat zie je ook bij die mage achterban, dat ze dus enorm van balen. Weet je nog dat ze al die grappen maakt over die dure eieren tijdens de verkiezingen? Nou, ze zijn weer heel erg duur, kan ik je vertellen. En de benzineprijs is natuurlijk ook gestegen door Hormuz. Het is onbegrijpelijk dat je ideologisch zo vast zit dat je iets doet dat gewoon niet goed is voor je land.
8: Ja, toen hebben we dus Liberation Day gehad, vorig jaar. Begin vorig jaar. Wanneer was dat? April of zo? Iets in die geest, hè?
7: Met al die tarieven.
8: Maar toen heeft ze die heffingen opgelegd. Er was altijd een of andere onafvolgbare rekenerij aan de grondslag.
7: Ja.
8: En sommige mensen zeiden, dat heeft hij gevraagd aan ChatGPT. Maar dat bleek weer niet zo te zijn. Dat schijnt Navarro dan weer te bedacht te hebben. Maar ja, het kwam wel behoorlijk overeen met wat je uit een AI-programma zou kunnen halen. Maar het heeft dus gewoon niet gewerkt.
5: Oké, gaan we het nog even ergens over hebben? Zo.
8: Wij hadden het al over iets, Hugo. Alleen je kwam er weer tussen.
5: Oh.
8: En dus eigenlijk stel ik voor dat Arjan en ik gewoon even verder gaan.
5: Oké.
8: Arjan, de veerkracht van de mondiale economie. We hebben net het even, pleeg terug nou zelf met dat land. Maar ja, als ik gewoon kijk wat er gebeurd is met Iran en die oorlog die daar gevoerd is. Toen dachten heel veel economen van de hele wereldeconomie die stort in. Want we krijgen geen olie meer. Maar tot ieders verbijstering was die olieprijs eigenlijk vrij snel weer op een niveau van $80 per vat. Dan vervolgens stijgt die natuurlijk weer omdat er weer wat aanvallen zijn. Maar ik vind die economie wel heel erg veelkrachtig.
7: Weet je, ik zal je iets opbiechten. Ik ben daar helemaal in getuind. Ik heb echt gedacht, ik heb ook aandelen verkocht en zo. Ik dacht,
8: echt waar? Heb je aandelen verkocht?
7: Serieus?
8: Oh mijn
7: god. Ik dacht, dit gaat fout. Dit is niet goed. Nou, wat
8: nou, heb je wel lekker veel verloren, denk ik.
7: Nou, valt wel mee.
8: Oh.
7: Maar wat is er gebeurd? Die 20% van de wereldhandel komt uit via de Straat van Hormuz. Nou, China had dus een waanzinnige voorraad. Hè? Hadden ze al helemaal. China doet eigenlijk altijd alles.
8: Ja, je bedoelt wereldhandel aan olie en de olie en gas, hè? Dus energie. Ja.
7: En land als, wat was dat ook weer? Qatar of. Nee, Abu Dhabi is uit de OPEC gestapt. Heeft een miljoen vaten nog eens op bovenop gegooid. Hè? Dus met andere woorden, als het dan moeilijk wordt met Hormuz, hebben al allerlei alternatieve bronnen zijn meer gaan produceren. Dat schijnt dus geholpen te hebben. Ik zeg er wel even een disclaimer bij. Want wat ik ook steeds weer lees, ja, de voorraden beginnen nu wel echt heel erg leeg te raken. Dus de klap komt er nog aan. Als je kijkt naar de olieprijs en je kijkt in relatie met bombardementen of zo.
8: Ja.
7: Dus maar een hele. Niet zo'n groot verband. Hè? Dus met andere woorden, het kan dus ook zo zijn dat ik misschien toch gelijk had. En dat het, als de reserves echt opraken, dat het wel heel moeilijk gaat worden. Maar het lijkt er niet op.
8: Nee, het lijkt er ook niet op. Ik vind dat wel verbazingwekkend. Maar kennelijk is de mogelijkheid om het ergens anders vandaan te halen of te gaan bezuinigen of wat dan ook, minder te gaan verbruiken, is zo groot.
7: Ook dat, ja.
8: Ja, dat dus kan. Hoewel er wel in Nederland in die tijd behoorlijke discussies zijn geweest over de voorraden gas.
7: We hebben heel weinig.
8: We hebben, goed, ik heb geen idee hoe het nu is, maar dat speelde natuurlijk gewoon een aantal weken. En je moet niet aan denken dat inderdaad niet goed gaat, want dan zitten we in de kou in de winter. Maar dus die economie is veel robuuster dan je denkt. Als jij hebt natuurlijk weer uit paniek heb jij je aandelen verkocht. Maar als ik naar die beurzen kijk, ik snap er werkelijk helemaal niks
7: van. Ik ook niet. Ik snap er niets
8: van. Ik vraag dat ook wel gewoon aan mensen uit de bankaire wereld of grote investeerders. Die snappen het eigenlijk ook niet. Dat vind ik toch wel heel erg opmerkelijk dat dat zo is. Dat gewoon die beurzen die blijven maar gewoon doordenderen. En ja, dus kennelijk zijn die redelijk immuun inmiddels geworden voor oorlog. Of misschien zijn we het wel zo gewend met z'n allen dat we van de ene crisis naar de andere gaan. Want als je gewoon kijkt wat we de afgelopen 20 jaar een crisis voor onze kiezen hebben gekregen. Van de financiële crisis tot de COVID-19 crisis. En gaan zo maar door de ene oorlog naar de andere. Het raakt ons toch gewoon niet.
7: Misschien is het ook zo dat die big tech boom, hè, die compenseert dus de crisis van Hormuz. En ze blijven maar geloven dat dat blijft groeien. Daar moeten we straks nog maar eens over praten. Maar het is natuurlijk toch raar. Er moet op een gegeven moment toch ook een shake-out komen. Ja, als iedereen... Big Tech is een groot percentage van de beurs.
8: Het is een enorm percentage van de beurs. Als je gewoon naar die percentages kijkt, dan is volgens mij bijna de helft zo ongeveer Big Tech. En dat is echt heel erg verschrikkelijk groot. Ja. Ja, dus, en dat maakt het in wezen ook behoorlijk kwetsbaar. Maar goed, ik blijf het gewoon verbazingwekkend vinden. En ik heb er geen goed antwoord op waarom die economie zo robuust is. Hè. Als je gewoon kijkt naar het IMF, dan stelt hij iedere keer wel de groeicijfers naar beneden erbij. Maar dat is maar 0,1%. Dus het is ook niet zo dat de hele boel in elkaar klapt.
7: Ja, mevrouw Blom van ING vertelde ook nog, olie is minder belangrijk geworden in de wereld, omdat dus duurzaamheid is veel groter geworden.
8: Dat zie je in Nederland ook. Ja.
7: Dat helpt natuurlijk ook. Dat vlakt het een beetje.
8: En hier in Frankrijk, wij stoken hier op kernenergie.
7: Ja.
8: Dus dat is eigenlijk, volgens mij is het, als je op de afrekening kijkt van de energie, dan is het iets van 80-85% kernenergie wat we hier hebben.
7: En lage elektriciteitsprijzen?
8: Ja, maar er staat weer enorm hoge gasprijzen tegenover. Hè? Want je kunt stoken op elektriciteit, dat ook heel veel Fransen doen, maar we hebben ook gas en dat is gewoon belachelijk.
6: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
9: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
10: Wat zit je nou weer in jezelf te praten, Hugo?
7: Niks!
8: Ja, Hugo, wat nu weer? Arjan en ik zijn net lekker even bezig.
5: Mag ik er niet even bij blijven?
8: Oké, als je iemand maar houdt. Is goed? Okay. Deal?
5: Ik ga wel gewoon op mijn telefoon kijken.
8: Doe dat maar. Arjan, tech, big tech. Hoe moeten we daar mee omgaan?
7: Nou ja, weet je...
8: Dat is een enorm onderdeel van de beurs.
7: Dat is absoluut duidelijk.
8: En de discussie over AI, kunstmatige intelligentie, is dat nou een bubbel? Ja of nee? Is dat vergelijkbaar met de dotcom-bubbel aan het begin van deze eeuw? Het is gewoon totaal geëxplodeerd en vervolgens zakte de beurs mondiaal in elkaar. Ja. Wat is dit nu? Is dit nou echt een bubbel of niet, die AI-investering?
7: Nou kijk, bij dotcom was dat echt een bubbel. En nu is er wel een echte...
8: Maar waarom was dat dan een bubbel?
7: Ja, omdat het gewoon... Er zat geen echte technologische revolutie achter.
8: En geen echte waarde zat er.
7: Geen echte waarde. En nu is het toch wel zo.
8: Aan de andere kant moet je wel toch constateren dat het uiteindelijk wel heeft opgeleverd het hele internet en alles wat we op elektronische gebied doen met elkaar. Dus het is ook niet helemaal waar dat niks heeft opgeleverd. Het is een beetje vergelijkbaar met spoorwegen. Daar is natuurlijk in de 19e eeuw waanzinnig in geïnvesteerd. Veel mensen dachten ook van dat is weggegooid geld. Maar ondertussen staat er dus nu al een hele infrastructuur. En dat hebben we natuurlijk ook in die tijd gecreëerd met z'n allen.
7: Ja. Kijk, cruciale vraag is, stijgen de koersen van die aandelen harder dan plausibele toekomstige kaststromen? Wordt daar echt veel mee verdiend? Hè? Nou, dan gaan mensen ze over Nvidia praten. En de koers-winstverhouding is rond de 30. En dat vindt men niet helemaal absurd als die winstgroei aanhoudt. En de winstgroei van Nvidia is 85% elk jaar. Nou, kan dat natuurlijk niet zo voortduren. Nee. Hè? Kijk, wat in ieder geval, wat heel eng is, wordt steeds meer met schuld wordt gefinancierd. Hè? Kijk, één ding hou ik me maar aan vast. Als iedereen investeert in AI compute, dan komt er op een gegeven moment overcapaciteit. Dat duurt nog wel heel lang, want ze hebben heel veel nodig.
8: Ja, ik denk wel... Kijk, de technologie is helder. Dus op een gegeven moment, die technologie gaat niet weg. En die wordt verder ontwikkeld. Dus ja. Daar ligt wel degelijk waarde aan te grondslag. De grote vraag is of alle investeringen, alle bedrijven terecht zijn geweest.
7: Ja.
8: En dat denk ik niet. Dus ik denk dat het gedeeltelijk absoluut de kenmerk heeft van een bubbel. Die ook uiteindelijk, denk ik, leidde tot een behoorlijke correctie.
7: Zeker.
8: Maar wat je...
11: In de Friday Move gaat het over tv.
12: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
11: Politiek.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: En wat zegt Claude dan?
5: Er is geen consensus, maar het debat is heel scherp en actueel. Aan de ene kant zie je tekenen van een bubbel. De waarderingen zijn extreem hoog. De top 10 aandelen maken nu 35% van de markt uit, in plaats van 25% ten tijde van de dotcom-crash. En er klopt iets niet. Bedrijven geven honderden miljarden uit aan AI-infrastructuur, terwijl ze nog maar tientallen miljarden verdienen met AI-diensten. Plus, onderzoek toont aan dat 95% van generatieve AI-projecten bij bedrijven nul rendement opleverde. Aan de andere kant zeggen grote banken als JP Morgan en Goldman Sachs dat dit fundamenteel anders is dan .com. Deze bedrijven hebben daadwerkelijk winst, robuuste kaststroom.
6: We moeten dit gebruiken voor de podcast.
7: Ja. Dit is gewoon veel handiger.
4: Ja, maar het klopt aardig met de analyse die wij hebben gemaakt, toch? Ja. Het is helemaal niet zo... Ja. Jongens, ik ga even chips halen.
7: Oh, lekker, ook zin in.
8: Mag ik ook mee?
4: Nee, jij mag nu ook mee. En Hugo, je kunt rustig blijven nu.
8: Oh, oké. Okay.
4: Maar van je telefoon af blijven. Niet weer allerlei AI, want wij weten dat zelf ook wel. Nee, maar Arend-Jan, hoe zit Europa er nou in? He, dus Amerika gaat razendsnel als het gaat om die high-tech toepassing. Dat geldt ook voor China. He, dus het is een strijd tussen twee supermachten. Over de vraag wie de kampioen wordt van de vierde industriële revolutie. Want daar hebben we het over. De eerste industriële revolutie vond plaats in Engeland. Industrialisatie, dan schuift naar Amerika. Massaproductie, de tweede. Dan krijgen we de ICT-revolutie. Eind van de vorige eeuw. Dus daarom zitten we allemaal gezellig op die laptops en te googelen. En nu zitten we in de datarevolutie. Wie die gaat winnen, uiteindelijk lijkt me duidelijk. Dat is China. China leidt eigenlijk in bijna alle kritieke technologieën. En heeft Amerika aan alle kanten voorbij gestreefd. En dat geldt volgens mij inmiddels ook in belangrijke mate voor kunstmatige intelligentie. Maar ja, hoe zie jij dan Europa? Wordt dat niet vermalen tussen deze twee grootmachten?
7: Kijk, de grote vraag is Europa in staat toegang te houden tot snelle chips die ze zelf nog niet kan maken? Ja. Hebben ze toegang tot kritische grondstoffen die ze zelf niet heeft? En zijn wij in staat om ook tussen de Chinese tech en de Amerikaanse tech ook zelf naast ASML echt big tech te hebben. Hè? Nou, dat is nog wel een heel verhaal. Ik zou zeggen, van probeer ook echt met Europees geld een Europese chipsfabriek te maken.
4: Nee, dat gebeurt allemaal.
7: Dat gebeurt, maar dat duurt toch wel 6-7 jaar. Hè? Stoppen er nu 30 miljard in.
4: Er gebeurt wel vrij veel op dat gebied. Als je ook kijkt naar alle pakketten en voorstellen die er liggen, dan gebeurt er heel veel. Maar de grote vraag is inderdaad, kunnen wij dit allemaal zelfstandig gaan doen? En zijn we in staat om zoveel eenheid te tonen dat we dat ook gezamenlijk gaan doen? De Europese Unie die probeert dat wel te doen. Maar er liggen twee pakketten wetgeving liggen ervoor. Dat is de Industrial Accelerator Act. Dat is dus een hele belangrijke om ervoor te zorgen dat met name die industrieën die cruciaal zijn voor je toekomst. En daar horen ook vervuilende industrieën bij, dat die zich vergroenen. En dat de basis vormt voor je industriële ontwikkeling. En dat moet dan weer leiden tot Made in Europe. Dus zoveel mogelijk in Europa moeten we zien te maken. Maar het probleem daarvan is weer dat de Chinezen zeggen, dat willen we niet. Want wij zullen het wel exporteren naar jullie. Dus dat vinden we oneerlijke concurrentie, Made in Europe. Ja. En het andere punt is hoe ga je dat dan financieren, al die investeringen? Nou, dan staan de twee scholen natuurlijk weer tegenover elkaar. Dat is een school onder leiding van Frankrijk. Die zegt, laten we dat maar doen met publiek geld. Oftewel, we gaan dat doen door middel van

0: gezamenlijke leningen op de internationale kapitaalmarkt. Dat is een eurobonds en de rest, of in veel noordelijke landen, Duitsland, Nederland hoort erbij, Scandinavische landen, die zeggen nee, we moeten dat ook doen door middel van investeringen die misschien ook wel gewoon uit Amerika kunnen komen. En ik denk dat iedereen er langzamerhand wel voor is om Europees kapitaal te mobiliseren door middel van een investment and savings union. Dus dan ga je dus echt kijken van, jouw kapitaaltje, hoe kunnen we dat nou aanwenden voor de Europese ontwikkeling en de industrialisatie? Hoe gaan we dat dan doen?
1: Hoe praat je zo eigenlijk over die beroemde onderwerp van de Europese kapitaalmarktunie?
0: Ja, onder andere. En dat leidt onmiddellijk weer tot problemen. En daar komen we hier niet uit. En dat vertraagt ontzettend. Want die Industrial Accelerator Act, die is nou al zo vaak voorgesteld en zo vaak uitgesteld, dat die ongetwijfeld een keer zou komen in verwelkende vorm. En dan hebben we ook nog een keer, en dat vind ik wel een heel interessante, dat is het Tech Sovereignty Act. Dus het gaat om het streven naar technologische soevereiniteit. En de bedoeling daarvan is weer om bijvoorbeeld een Europese cloud te maken. Ja. Dus wil je inderdaad onafhankelijk worden van Amerika, dan moet je dat doen. En dan moet je dus ook kijken naar een opvolging van alles wat te maken heeft met de Europese fabrikage van chips. En dat gebeurt dus nu op dit ogenblik ook. Alleen, ja, die politieke visies over hoe je dat allemaal gaat bekosten en hoe je dat gaat doen, ja, die lopen allemaal. Dat is weer echt een politiek probleem, vind ik hoor.
2: Ik ook. Zou het ook kunnen dat eigenlijk net als bij Defensie zie je dat Europa er pas echt werk van maakt. Niet door Poetin, maar door Trump.
1: Ja, ja.
2: Maar dat dat eigenlijk ook voor technologie en zeker AI geldt. Want de regering Trump die staat AI alleen maar toe voor mensen die ze aardig vinden.
0: Ja.
2: Vindt die niet van ons. Dus dat het juist Trump is die net als bij Defensie Europa op weg naar onafhankelijkheid gaat helpen.
0: Ik denk dat dat ook in belangrijke mate zo is. Want een Europese cloud hebben natuurlijk nooit meer stilgestaan totdat Trump aan de macht kwam. En nu zie je dat het allemaal heel erg hard gaat. Kijk, wat Europa moet proberen te doen is niet chantabel te worden. En Europa laat zich chanteren omdat ze politiek te weinig eenheid vertonen op een aantal gebieden. Als je oeverloos blijft doorzeuren over hoe je het allemaal moet gaan financieren, ja, dan gebeurt er natuurlijk niks. En er gebeurt een hele hoop, maar tegelijkertijd gebeurt er te weinig. Dat is denk ik de tragiek van Europa. Alle plannen liggen. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon die plannen pakken en voer het uit met z'n allen.
1: Ik denk soms dat de crisis nog groter moet worden. Wil je de koppen in één richting krijgen, ja, ook bij die kapitaal.
0: Ja, maar dan kan je dus ook een vergelijking trekken met Defensie, wat Hugo net deed.
1: Ja.
0: Bij Defensie hebben we dat natuurlijk gewoon 30 jaar lang niet gedaan.
1: Ja.
0: En nu moeten we een hoeveelheid geld op de plank leggen om iets voor elkaar te krijgen. En het duurt lang dat we gewoon te laat zijn. Nou, dat is met Defensie het geval. Maar dat is zeker hier ook het geval met het omkatten van je hele economie in de richting van een high-tech economie.
2: Ja. Ja. En het goede nieuws is misschien dat als de situatie eerst erger moet worden voordat we echt in actie komen, dat er dik in zit, dat wel gaat gebeuren.
0: Ja, nee, dat denk ik dus ook wel. En veel mensen willen houden wat ze hebben. Dat betekent dus dat ze welvaart en veiligheid willen houden. Maar wat veel mensen niet begrijpen is, als je dat wil behouden, dan moet je veranderen. En dat is iets wat eigenlijk paradoxaal klinkt. Dat is iets wat veel mensen niet begrijpen of niet willen begrijpen. En dat is iets waar populisten op inspelen. Want die zeggen, nee, je hoeft helemaal niks te veranderen. Het lost zich allemaal vanzelf op. En dat is dus gewoon niet zo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Bij de boterparade in Amsterdam zijn flyers opgedoken en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd, meldt de Parool. Een lokale politicus vindt dat er aangifte moet worden gedaan omdat er ook een logo van de gemeente op staat. Het lijkt erop dat steeds meer verdovende middelen via de post worden verstuurd. Er is in ieder geval meer onderschept, vooral marihuana, schrijft de Telegraaf. Het ging dit jaar al om zeker 2000 kilo, meer dan de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld. Het meeste kwam uit Canada en de VS. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. De schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, zeker 130 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen moeten er wakker van zijn geworden. Maar er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En hardrijders lopen een grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Denk aan provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. En er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
4: Hartelijk vrijdag, welkom op de laatste dag van de maand. De dag dat we het hebben over Apple. Dat heeft een fantastisch kwartaal achter de rug. Tim Cook kan in stijl afscheid nemen. Of nou ja, misschien toch niet.
5: De grote chiptekorten zullen de omzet- en winstmarge van Apple gaan drukken. Dat zei topman Tim Cook bij de presentatie van zijn laatste kwartaalcijfers.
4: Deze aflevering hebben we het over de periode die er aan gaat komen voor Apple.
6: Hoor je ook over Amazon? Dat overtreft de verwachtingen.
7: Net sales, $200.6 billion. Amazon Web Services net sales, 42.23. That's the beat. Operating margin overall for the company 13.7%. That's above street estimates of about 12%.
6: En je hoort meer over Tesla. Dat lijkt dan nu echt te gaan fuseren met SpaceX. We gaan de beursweek en de beursdag doornemen. En dat doen we met Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Goed dat je er bent.
8: Dag Jorik.
4: Jos, het was echt even geleden dat je hier bij ons stond.
8: Ja.
4: Ik werd er een beetje emotioneel van. Dus ik heb wat voor jou gemaakt. Omdat ik zo blij ben dat jij er weer bij bent.

0: Goed dat je er weer bent. Dat is toch mooi waar ze AI dan voor kunnen gebruiken. Hè? Nu we het toch over muziek hebben. Laten we het gelijk hebben over Universal Music Group. Iets heel anders. Het grootste muziekbedrijf van de wereld dat een notering heeft aan de AX. Dat stond na een uurtje handelen al 23% lager. Beleggers die reageren geschokt op de kwartaalcijfers. Ja, het lag niet aan de omzet. Die was iets hoger dan gedacht. Steeg met 13% naar 3,3 miljard euro. Ook zagen ze de streaminginkomsten toenemen. Ik denk dat het ligt aan de winstmarge. Die is gedaald. Misschien dat aandeelhouders daar wat zenuwachtig over zijn en ook dat het toch niet helemaal lekker loopt met de winst.
1: Nog even naar ING dan. Dat zijn eigenlijk cijfers van gisteren. Maar goed, het zat zo vol gisteren. Ik heb hem even bewaard voor je. ING verhoogt zijn omzetverwachting voor dit jaar. Het gaat dus goed met de bank. Ze willen minder afhankelijk worden van schommelende rentes. Daarom verleggen ze de focus naar allerlei services en abonnementen met allerlei extraatjes. Kun je zo gek maken als je zelf wil. Je kunt als je wil tot wel 45 euro per maand uitgeven aan gewone betaalrekening. Krijg je allemaal dingen bij dan. Een gratis creditcard, extra rente op je spaarrekening. Een Disney Plus abonnement zit er allemaal bij in. Daar verdienen ze dus aan. Maar ze verdienen ook aan iets anders, namelijk beleggers.
2: Koop rot af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks. Zo van, kan ik het laten groeien? Met je wisselgeld, wat doe je?
1: Je hebt misschien veel doorgehad. ING trekt alles uit de kast om klanten aan het beleggen te krijgen. Zelfs hippe reclames met Willy Wartaal in dit geval. En dat werkt dus ook, zegt CEO Steven van Rijswijk tegen BNR.
3: Van die 41 miljoen klanten investeren ongeveer 5,2 miljoen klanten bij ING. Elk kwartaal groeit het met ongeveer 100 tot 125.000. En wat mij betreft is dat lang nog niet genoeg. Dus ze zullen nog een stevig stuk moeten groeien.
1: Ja, en ING strijkt dan natuurlijk weer fees over die beleggingen binnen. Onderdeel van die strategie dus om op andere manieren dan alleen maar ouderwetse rente geld te verdienen. ING wordt bijna een soort Netflix, Jos, met al die abonnementjes. Is dat nou waar ze naartoe moeten?
4: Ja, je ziet wel dat ze behoorlijke concurrentie hebben van bijvoorbeeld een bedrijf als Revolut, waar je ook allerlei specifieke aanbiedingen krijgt. Ik lees de Financial Times via Revolut, onder andere.
1: Oh, dat zit er bij in dan?
4: Ja, die zit er dan.
1: Dat is jouw Disney Plus.
4: Die zit er dan in, inderdaad. Dat is mijn Disney Plus, inderdaad. Maar ja, kijk, die fees, dat is al een tijd. Ik heb nog een tijdje ING gevolgd. Daar zijn ze al een tijdje mee bezig, omdat dat mooie stabiele inkomsten levert. Dat groeit hard. Maar het is nog altijd wel een beperkt deel van de inkomsten van ING. Het was 5 jaar geleden 19% of zo en het is nog steeds 20%. Dus wat dat betreft groeit het een beetje in lijn. Maar dat is dus belangrijk. Maar vanochtend keek ik nog eens naar de cijfers van ING. En het is eigenlijk fantastisch hoe goed ze het doen. Hè? Return on equity of de return on tangible equity, zoals zij dat dan noemen. Die ligt nu op 15% dit jaar, wordt volgend jaar 16%. En dat is echt een heel goed rendement. Je moet echt zo'n beetje boven de 10 liggen. Dat was een paar jaar geleden. Kwamen ze daar maar net boven. Dat was eigenlijk net renderend.
0: Gaan we door naar Elon Musk. Die gaat het toch echt doen. SpaceX fuseren met Tesla. Jawel, volgens de Wall Street Journal zijn ze bij Tesla aan het kijken om onderdelen af te stoten. Om maar te zorgen dat die fusie gaat werken.
1: Ja, ze zijn bang dat de toezichthouders het niet gaan goedkeuren. Dat er belangenconflicten gaan zijn. En daarom wil Tesla ver gaan. Het zou afscheid willen nemen van de Chinese tak. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld de eigen fabriek in Shanghai.
0: De Wall Street Journal zegt dat ze er echt serieus mee bezig zijn. Er zijn adviseurs aangetrokken. Tesla zou denken aan een afsplitsing, een verkoop of zelfs sluiting van de Chinese activiteiten. Zou wel echt een rare stap zijn, moet ik zeggen. Want de kracht van Tesla is dat ze juist op al die verschillende continenten produceren. Helemaal met al die handelsoorlog is dat dan wel een uitkomst. En China is ook gewoon belangrijk voor de autobouwer. Die fabriek in Shanghai produceert namelijk meer dan de helft van de wereldwijde leveringen van Tesla. Musk heeft trouwens ook gereageerd op X uiteraard en zegt dat het nepnieuws is. Maar ja, Jos, wat denk jij? Gaan SpaceX en Tesla uiteindelijk samen?
4: Er wordt al een hele tijd gesuggereerd. Ik heb zelf altijd wel gedacht van eigenlijk is die autobusiness, dat is niet echt waar de toekomst ligt bij Tesla. Moet dan vooral bij die robots en bij AI liggen. Dus ik kan me wel voorstellen dat de situatie gaat worden.
1: Heb ik nog iets anders van ING? Niet de cijfers, wel een onderzoekje van ze. Ze hebben het animo voor nieuwe beursgangen gepeild bij de Nederlandse belegger. En wat blijkt, die zit daar helemaal niet op te wachten. 3/4 van de Nederlandse beleggers gaat niet meedoen aan een nieuwe beursgang, zeggen ze. En 22% vindt het zelfs gokken. Ondanks al dat enthousiasme bijvoorbeeld vorige maand, toen SpaceX dus naar de beurs ging. Beleggers zijn daar wat kritischer en misschien ook wel wat realistischer naar gaan kijken, zegt Simon Wiersma van ING.
5: Wat we zien is dat particuliere beleggers zich minder laten meeslepen door de opwinding rondom een beursintroductie. En veel beleggers hebben geleerd dat de eerste dagen spectaculair kunnen zijn, maar dat niet automatisch iets zegt over de uiteindelijke rendementen.
1: Ja, hebben we natuurlijk ook gezien met SpaceX. Dat werd begin juni met open armen ontvangen op de beurs, maar daarna ook link gedumpt.
0: Heb ik nog een leuke rel voor je uit Hollywood. Een filmmaker sleept namelijk Netflix voor de rechter.
6: A movie producer is suing Netflix after a copy of his upcoming Nicolas Cage film was stolen from its Hollywood studios. Simon Afram says he gave Netflix a master copy of his World War II drama Fortitude. 9 days later, he was told it had been stolen. He's suing for almost $150 million, claiming the film's value has been destroyed.
0: Ja, pijnlijk verhaal. Die man die gaf dus op een harde schijf zijn film aan Netflix, maar die is gejat. Hij zegt dat het hem $45 miljoen heeft gekost om te maken en wil dus een schadevergoeding die ruim 2 keer zoveel is. Nou, je raadt het al, Netflix heeft geen zin om te betalen.
1: Straks hoor je over Amazon. Dat mag geld gaan uitgeven van de aandeelhouders. En hoe? Meer dan 200 miljard. En niemand die erom zeurt.
0: Maar eerst naar Apple. Dat heeft een erg goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg flink naar meer dan $109 miljard. Dat is beter dan waarop analisten hadden gerekend. Het waren vooral de iPhones die het hem deden. De helft van de omzet kwam van de telefoons. En ook de winst, net geen 30 miljard, zag er perfect uit. Het zijn de laatste kwartaalcijfers van Tim Cook, die op basis van deze cijfers met applaus kan vertrekken. Maar helaas, er was toch nog een waarschuwing van Cook. Hij verwacht namelijk dat de chiptekorten de omzet en winst gaan raken.
7: As we've said before, we are seeing less flexibility in the supply chain than normal. If you look forward then into the current quarter, the September quarter, we continue to expect high levels of demand. However, with less flexibility in supply chain, we expect the impact from the supply constraints to increase significantly sequentially.
0: Het aandeel Apple lijkt vandaag voorslagen te sluiten. Na beurs ging er al meer dan 6% van af. Ja, Jos, laten we maar gelijk met die waarschuwing beginnen. De omzet en winst worden door die chiptekorten geraakt. Het is een soort van verkapte omzet- en winstwaarschuwing. Terwijl het supergoed gaat met het bedrijf.
4: Ik denk niet dat het voor veel mensen een verrassing zal zijn dat ze last hebben van die hogere inkoopkosten. De chips zijn allemaal duurder. TSMC heeft een tijdje al gezegd dat ze ook de prijzen gaan verhogen. Dat is natuurlijk niet zo extreem zoals er bij geheugen is. Maar Apple is toch een bedrijf met een enorme prijskracht. Dus ik denk dat ze dat voor een heel groot gedeelte gewoon weer door kunnen voeren in hogere prijzen, hebben ze ook al aangekondigd. Dus ja, daar zie ik niet zo'n heel erg probleem.
0: Het ziet er goed uit, maar ja, dat is wat is gebeurd. Maar hij waarschuwt nu dus voor wat komen gaat. Hij zegt dat die omzet en winst onder druk gaat staan. Is het dan een verkapte waarschuwing?
4: Ja, nou ja, ik denk niet dat dat echt structureel is. Maar je moet het meer zien van daar kwam ik zo terug op het verleden. Van de afgelopen 3 kwartalen waren gewoon echt uitstekend. Want daarvoor was die groei helemaal niks. Het heeft echt een enorme boost gekregen van die iPhone 17 die zo'n succes is geweest. En ook in China. In China is die groei ook weer helemaal teruggekomen. Dus nu wordt dat iets rustiger. Ja, ik zou me daar niet al te veel zorgen over maken. Dus die winstgevendheid blijft nog steeds heel erg goed. Maar het is wel zo dat die hogere prijzen, die hogere inkoopkosten, dat blijft wel.
0: Ik heb het idee dat Tim Cook zich meer zorgen maakt dan Jos Versteeg.
4: Nou ja, Apple is zo'n sterk bedrijf met zo'n prijskracht dat ik maak me daar niet echt heel veel zorgen over, eerlijk gezegd. Ja.
0: Maar wat wel zo is, Jos, al die techbedrijven die vechten om onderdelen, kan je daar als bedrijf nog wat aan doen? Bijvoorbeeld samenwerking aangaan op dat gebied?
4: Ja, Apple hoeft eigenlijk met niemand samen te werken. Die zijn zo gigantisch groot. En je ziet ook wel, kijk, die hele chipindustrie was vroeger echt helemaal afhankelijk van Apple. Apple was de klant in de semiconductorindustrie. Ja, dat begint nu wel iets te verschuiven. En dat is wel interessant. Als je kijkt naar Nvidia, dat is natuurlijk de grote concurrent bij TSMC. Mm-hmm. En Nvidia heeft een aanzienlijk hogere vrije kaststroom dan Apple. En ook veel hogere bruto marges dan Apple. Bijna 2 keer zo hoog. Dus die hebben nog iets meer te vertellen bij TSMC. Dus dat is wel lastig voor Apple. Ja. Ze zijn niet meer die enorme partij, die overheersende klant, dan ze vroeger waren. Dus dat is wel een probleem voor ze.
1: Een andere optie is chips uit China. Afgelopen maandag hadden we het over CXMT, wat daar naar de beurs ging. Ja. Dan moet Tim Cook natuurlijk wel eerst de Amerikaanse overheid zover krijgen dat hij daar chips vanaf mag nemen.
4: Ja, dat is een interessant probleem. Dat is vooral voor Trump met een beperkte hersencapaciteit een lastig punt. Want hij moet namelijk 2 dingen waar hij voor is, moet hij kiezen. Aan de ene kant zegt hij altijd van ja, de consument moet goedkopere spullen krijgen. Het mag niet te veel, de prijzen mogen niet te veel stijgen. Dus dan zou hij moeten zeggen, Apple moet de mogelijkheid krijgen om in China goedkoper DRAM te kopen. Aan de andere kant zegt hij, ja, we moeten in Amerika produceren. Dus Micron, die er inderdaad heel erg tegen ageert, ja, die moet dus gelijk krijgen dat CXMT geen concurrent mag worden. Dus dat wordt een lastige keuze voor Trump. Ik las vanochtend van een commentaar van Chris Miller in de Financial Times. Chris Miller is die man die veel van chips weet. Die heeft onder andere het boek The Chip Wars geschreven. En die zegt ook van ja, je moet je eigenlijk toch niet afhankelijk maken van China. En dan denk ik dat dat heel verstandig is om niet afhankelijk te worden van China. Dus ik zou toch tegen Tim Cook zeggen, als ik president Trump was, of in ieder geval president van Amerika, van nou, doe het maar niet.
0: Maar je moet toch die chips ergens vandaan halen, ook op de korte termijn.
4: Ja, maar die capaciteit van CXMT is ook niet zo heel erg groot. Het is, ja, je moet ze toch ergens, nou, je moet gewoon investeren. Nou, kijk, wat een groter probleem is, Micron investeert fors in Amerika, en onder andere ook in de regio New York. En daar hebben ze enorm gezeur met regelgeving om die grote chipfabrieken te bouwen. Dat is allemaal gedoe. En, zoals in Nederland, wat je ook wel eens hoort, van, dan is er weer een korenwolf gevonden en dan mag er voorlopig niet meer geïnvesteerd worden in dat gebied. Nou, zoiets gebeurt ook in New York. Dus dat is een groter probleem. Ook al die weerstand die er is tegen datacentra. Zoek gewoon een plek hier in Amerika, is ruimte zat, lijkt mij, om die datacentra neer te zetten. Of in ieder geval die chipfabriek in het geval van Micron.
0: Jos, nog even over die prijsverhogingen. Daar had je het net al over. Mm-hmm. Die iPads en Macs zijn duurder geworden. Hoeveel rek zit daar nog in? Kan Apple nog een keer die prijzen gaan verhogen, denk jij?
4: Ze hebben het in het verleden vaak gedaan. En ja, ik denk dat mensen toch wel iPhones blijven kopen. Ja.
0: Ja, je had zelf al de iPhone aan, want dat is ook waar analisten nu aan denken. De iPhone was nog niet in prijs verhoogd, maar heel veel zeggen, de iPhone gaat uiteindelijk ook gewoon in prijs
4: zeker
0: verhoogd worden.
4: Ja, die gaat toch duurder worden. Kijk, je hebt natuurlijk ook, dat is denk ik ook wel een reden van de afgelopen sterke kwartaal, dat mensen toch vooruit gaan kopen. Die denken van, laat ik nu maar kopen, want volgend jaar zijn ze een stuk duurder. Dus je trekt ook verkoop naar voren. Dus ja, ik denk zeker dat daar die volumes echt wel wat minder gaan worden.
0: Ga je die opvouwbare iPhone kopen?
4: Ja, ik hou er niet zo van. Ik heb zelf ook een iPad, dus als ik een groot scherm wil hebben, kijk ik wel naar een iPad of naar mijn Mac.
0: Hey, de opvolger van Tim Cook gaat in september beginnen. John Ternus is de man. Ja. Wat kunnen we van hem verwachten?
4: Ja, wat wel interessant is dat Apple heeft gezegd dat ze cash-neutraal, dat ze dat opgegeven hebben. Ze hebben altijd gezegd van, we willen niet te veel schuld op ons laden. Mm-hmm. Ze kunnen natuurlijk nog makkelijk lenen. Ze hadden alleen een gigantische cash-overschot. En dat schept wel ruimte voor John Ternus om wat te gaan doen. Of grote ook acquisities zie ik niet zo snel gebeuren. Hebben ze nooit gedaan. Nee. Maar misschien toch ook wel meer gaan investeren in AI. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel slim. Zij hebben niet die miljarden geïnvesteerd in large language models, wat andere technologiebedrijven wel hebben gedaan. Dat vind ik denk ik wel heel handig. Want die large language model is eigenlijk toch geleidelijk aan steeds meer een commodity. Mm-hmm. En je kunt het ook natuurlijk makkelijk inkopen zoals ze nu doen. Dus dat vind ik wel een slim beleid. Maar aan de andere kant, als je nou kijkt hoe dat Siri werkt, dan loopt dat toch wel gruwelijk achter. Daar moet er echt wel wat meer aan gedaan worden. Dan krijgen we natuurlijk in de herfst duidelijk wat meer in. Maar ik denk wel dat Apple toch wel iets moet gaan doen in AI om het beter te laten functioneren.
0: Je hebt het over die cashberg. Tim Cook was natuurlijk echt de vriend van de belegger. Onder druk van Warren Buffett is hij toen ook dividend gaan uitkeren. En vooral aandelen op gaan kopen. Ja. Gaat deze Ternus ermee door?
4: Ja, voorlopig nog wel, denk ik. Er is nog wel wat, ligt nog wel wat cash op de plank bij Apple.
0: Behoorlijk.
4: Dus dat gaat nog wel even door.
8: BNR Beurs.
1: Apple gaat onderuit dus. Hoe anders is de sfeer bij Amazon? Dat overtrof de verwachtingen. Ook Amazon blijft als een malle geld in AI investeren. 220 miljard in heel dit jaar. Dat is weer 20 miljard eerder dan eerder begroot. En alleen al het afgelopen kwartaal gaf het 53 miljard uit aan nieuwe datacenters. Maar anders dan bijvoorbeeld Meta gisteren betaalt zich dat bij Amazon wel uit.
9: Gil, you're smiling. Is that because you just looked through this report?
10: Yeah, the AWS result is nothing short of remarkable. It's not surprising because we got the good news from Google Cloud last week and from Microsoft Azure last night. And that $25 billion of AI revenue, that's real. When we talk about are these companies getting a good return, $25 billion of annualized revenue at probably 35% margin. That's a very good return on that CapEx.
1: De omzet uit de cloudtak ging met 37% omhoog. En beleggers hangen daarom de vlag uit. Het aandeel staat voorbij de 10% hoger vandaag. Waarom lukt het Amazon wel om die investeringen om te zetten in inkomsten, Jos?
4: Dat heeft denk ik ook heel veel te maken met timing. Zij zijn natuurlijk al een tijd mee bezig. Ze zijn al heel groot. Ze hebben al een behoorlijke schaal. Ja, dat is denk ik het verhaal. Het is schaal. Je ziet, de een heeft het wel. Google is inmiddels ook behoorlijk winstgevend geworden daarin. Bij Microsoft weten we het niet precies. Die is daar een stuk vager over. Die heeft er ook wel een heel erg verhaal over dat ze beperkt zijn in het aantal chips. En dan moeten ze schuiven naar afdelingen waar het moet komen. Maar waar heel sterk naar gekeken wordt, is de groei van die bedrijven. Van hoe hard groeit het en hoeveel investeren ze. En je ziet dat Amazon daar heel, heel erg agressief in is. Amazon is heel agressief aan het investeren. En ik denk dat dat slim is. Want ik geloof wel dat er een goede business te halen is. En dat het een interessante markt is. Het is niet voor niks dat iedereen zo erop duikt en er zoveel geld in investeert. Het zijn toch bedrijven die weten wat ze aan het doen zijn. Dat echt niet zo zomaar in een zwart gat stappen. Die weten, die zien echt wel dat er hoge rendementen zijn te behalen.
1: Ja, er ging meer dan 50 miljard op aan nieuwe datacenters. Alleen afgelopen kwartaal al. We hadden het net al even over die chiptekorten. Hoe krijgen ze het uitgegeven, al dat geld?
4: Ja, nou, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar ik zag laatst van hoeveel datacentra Microsoft had. Dat was gisteren dus toen ik die conference call van Microsoft nog eens
0: kleine door zat te spelen.
4: Ja, 90 datacentra. Moet je nagaan. Dat is toch in een kwartaal, hè?
0: Ja, dat is niet normaal.
4: Dus je denkt hoe groot die dingen zijn. Dus ja, nee, er wordt gigantisch veel geld uitgegeven. En steeds meer als je ernaar aan het kijken bent van hoeveel groei erin zit. Nu het gebruik van. Nu zie je geleidelijk aan de markt verschuiven van het leren, het trainen van die datacentra naar het gebruik van AI, inference. En dat is dan vooral via die AI agents. Nou, dat zie je niet. Dus je ziet dat maar weinig. Maar toch heel veel bedrijven, als je dat van Microsoft en hoort onderaan, die zijn daar toch fors aan het in investeren. En dat kan heel productief zijn als je daar met een agent iemand kan vervangen. Nou, kijk maar uit wat de loonkost die je kan winnen eraan.
1: Maar die cijfers, is dat dan echt een momentopname van Amazon? Of komen we nu langzaamaan op het punt dat we kunnen vaststellen welke bedrijven het wel voor elkaar krijgen om al die investeringen te laten renderen?
4: Nou, dat is in ieder geval wel duidelijk. Dat ze alle drie daar wel, dat wel, ja, denk ik wel goed zit. Maar ja, er blijft altijd twijfel over van of dat echt allemaal duidelijk is. Maar ja, kijk maar naar de koersontwikkeling, kijk maar naar de verwachtingen. De meeste mensen denken dat het uiteindelijk wel een succes gaat worden.
0: Het is tijd om terug te blikken op de laatste week van juli. Een emotionele week met flinke uitslagen in de techsector, zeker in Zuid-Korea.
11: Absolutely wild moves when it comes to the South Korean index. The KOSPI has been paused for trading twice in the session so far. It's on track for its worst day since March.
1: En toen kwam SK Hynix ook nog met de kwartaalcijfers.
11: Shares sharply lower as Winnie says after second quarter operating profit missed estimates despite jumping more than 550%.
0: Zelfde verhaal bij ASM. CFO Paul Verhagen presenteerde mooie cijfers.
12: De order intake was wel heel sterk in de eerste helft van het jaar. En wat we nu zien is dat die ook heel sterk zal zijn in de tweede helft van het jaar.
0: En toch sloot dat aandeel bijna 5% in de min.
1: Ook de aandeelhouders van Meta waren niet blij. Naast teleurstellende cijfers kreeg de topman alweer niet uitgelegd waarom hij meer geld wil uitgeven.
13: Mark Zuckerberg laid out a new enterprise strategy built around APIs, business agents, productivity tools and potentially selling compute.
0: Maar om positief te eindigen, het was ook de week dat Unilever aandeelhouders verraste met iets waar ze jarenlang hebben moeten missen, namelijk volumegroei.
14: Maar eindelijk zou ik bijna zeggen. Want Unilever was, nou, de afgelopen 10 jaar was een soort obligatie. Weet je wel, dat aandeel, dat was altijd €50. En je kreeg je dividendrendement van 3 of 4%. Ja, dat krijg je op Nederlands staatspapier ook 10 jaar.
0: Maar het was wel echt de week van ASML. De week begon met slecht nieuws uit China. Een Chinese start-up zou een chipmachine hebben gebouwd. Het gaat om de oudere generatie die ASML nog wel mag leveren aan China.
15: De minder complexe Deep Ultraviolet machines levert het nog wel. Die machine zou nu worden geproduceerd door een Chinese start-up. Als de Chinese machines goed blijken te werken, kunnen die de machines van ASML vervangen.
0: En dat maakt de ASML-aandeelhouders dan behoorlijk zenuwachtig.
16: We weten niet hoe goed ze zijn. Ze zijn volgens de berichten in ieder geval nog een beetje onbetrouwbaar en niet zo productief, zou je kunnen zeggen, als die machines van ASML. Dus op de concurrentie nog echt groot is, weten we niet. Maar dat China op eigen kracht veel kan en steeds meer kan, dat snappen we. En ja, beleggers die nemen het zeker voor het onzekere. Zeker omdat de koers zo hoog stond, verkopen ze dus de boel gewoon uit voorzorg.
0: Sowieso had ASML geen lekkere week, want het ging ook naar beneden op het manische sentiment. Vooral op die wilde koersschommeling in Zuid-Korea bij SK Hynix. Ja, Jos, ik heb eigenlijk maar één vraag hierbij, want jij maakt je totaal niet druk om al die namaakmachines van de Chinezen.
4: Nee.
0: Maar waarom maak jij je niet druk hierover?
4: Ja, dat ligt eraan. Je kunt een machine maken waarbij je een prototype kan maken. Hè. Stel je voor dat je zo'n immersie DUV machine hebt gemaakt. Wet dan. Dat is immersie inderdaad. Dan kan je misschien een wafer maken met chips erop. Maar dat is iets heel anders en echt heel anders dan een machine maken die hoog volume productie kan leveren. Dat is echt een zeer groot verschil. Die dingen die moeten met, ASML redt het nu met iets van 300 wafers per uur. De door gejankt worden, zou je bijna zeggen. Want anders verdien je die machine niet terug. Het ding moet heel snel werken. En het liefst ook gewoon 20 jaar achter elkaar met vrijwel geen servicetijd. En dat is echt een heel groot verschil. Nou, ik geloof er eigenlijk helemaal niks van dat ze die machine hebben. Die DIV-meur ziet, kwam van een tamelijk de information. Dat is een tamelijk onbetrouwbare site met altijd heel spectaculaire berichten. Dus dat vond ik al een punt. En ik denk niet dat ze de machine hebben. En als ze hem al hebben, is het echt heel ander verhaal dan een machine van ASML. En wat mensen, heel veel mensen niet weten, is dat er is een hele opeenvolging van kwaliteit van die machines. Hè. De eenvoudigste machine is i-Line. Dat is voor eenvoudige chips voor de wasmachine, zeg maar. Dan KRF, dan ARF en dan EUV. Maar al die machines, i-Line is uit de jaren 80 en KRF uit de jaren 90, geloof ik, die worden allemaal nog gemaakt. En die worden ook allemaal nog geleverd. En die zijn in al die 20, 25, 30, 40 jaar ook doorontwikkeld. Dus die machines zijn zoveel productiever dan een machine die misschien al kan draaien. Dus die Chinezen kunnen dan misschien... die machines worden ze waarschijnlijk verplicht door de overheid om ze te gebruiken. Maar uiteindelijk zullen ze nooit kunnen concurreren met de ASML. Nooit.
1: Het was maar weer een weekje rust, vooral wat uit dit weekend, want volgende week wordt het ook weer heel druk. De week begint met halfjaarcijfers van een niet altijd even onomstreden techbedrijf. Palantir, dat maakt software voor overheden en defensie. En ze zijn ook niet altijd even onomstreden bij beleggers trouwens. Want er zit nogal wat fantasie in dat aandeel. Nu is dat wel wat bijgetrokken. Dit jaar leverde het al bijna een derde van de koers in. Nou, misschien doen de halfjaarcijfers die koers nu weer wat goed. Het vormt de aftrap van een nieuwe week vol kwartaalcijfers. Bijvoorbeeld van grote farmaceuten als Bayer, Pfizer en Novo Nordisk. En die van hamburgerbouwers McDonald's en Burger King. En ook PostNL, Deutsche Post en Bpost bezorgen je hun halfjaarcijfers. En de AEX doet ook vrolijk mee met namen als Wolters Kluwer, Ahold Delhaize, Nationale Nederlanden en Heineken. Het laatste kwartaal voordat daar de nieuwe CEO aantreedt. Rafael Oliveira volgt daar Dolf van den Brink op per oktober. En dan ben ik er nog niet eens helemaal. Het mag duidelijk zijn, het wordt een drukke week voor beleggers. Wat je in ieder geval nog in de gaten moet houden is chipbedrijf AMD. Dat doet op woensdag de boeken open. En dan is natuurlijk de vraag of het chipbedrijf de hoge verwachtingen een beetje waar kan maken.
0: Dit was de BNR Beurs van vrijdag 31 juli. We hebben de beursdag, de beursweek en ook gelijk de hele beursmaand doorgenomen. Met de verloren zoon, de man die zijn eigen AI-nummer kreeg. Jos Versteeg van Insinger-Gillissen.
4: Dank.
0: Vond je hem leuk?
4: Ja, was heel leuk.
0: We zorgen dat je hem zo meteen mee naar huis krijgt.
4: Ja, helemaal goed.
0: Ik weet niet of ze het thuis leuk vinden of de kinderen ervan kunnen genieten. Maar... En leuk nieuws trouwens, we horen Jos zondag weer.
1: Ja, zeker. Dan is er een nieuwe Beurs in Zicht. Onze speciale podcastaflevering. Dus abonneer je, dan krijg je die gratis en voor niks binnen zondag.
0: Tot dan.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Groot alarm in de Amerikaanse staat Washington. Daar woeden meerdere bosbranden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden woningen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Er is niks bekend over eventuele gewonden. De Amsterdamse politiek wil dat er aangifte wordt gedaan tegen de mensen die flyers hebben uitgedeeld op de botenparade. Daar staat in dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, meldt het Parool. En er staat ook een logo van de gemeente op, maar dat is nagemaakt. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. Schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, pak een beet 100 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen zijn er vrijwel zeker wakker van geworden. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En Australië is in de ban van een rechtszaak tegen een beroemde DJ, een van de bekendste stemmen op de radio in de ochtend, Alan Jones. Hij zou zeker 7 jongens en mannen hebben misbruikt. Al ontkent hij dat zelf in alle toonaarden. Bij de rechtbank staat het vol met journalisten. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. En in de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Sociale media beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Maar ja, inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Want wat is er aan de hand? Ultrakorte filmpjes houden kinderen aan een telefoon gekluisterd. Algoritmes versterken complottheorieën. Wat is er nog meer? Malafide AI. Vrij spel. Nep-advertenties die grootschalige oplichting makkelijk maken. Ja, sociale media zoals TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram. Misschien zijn het wel wolven in schaapskleren. Misschien is dit ook wel het begin van het einde van sociale media. Ze liggen in ieder geval onder vuur. En daar ben ik over in gesprek. Met 5 kopstukken. De BNR's Big Five van sociale media onder vuur dus. Vandaag de gast Lokke Moerel. Ze is hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Ik heb ook in Tilburg gestudeerd.
7: Het was gewoon, goed zo.
6: Ja, Tilburg Universiteit. Het was journalistiek, maar dit klinkt meteen heel goed. Global ICT Law Tilburg University. En Senior of Counsel bij het advocatenkantoor Morrison en Furster. Welkom.
7: Leuk om hier te zijn.
6: Ja, ook nog lid van de Nederlandse Cybersecurity Raad. En zit in de Raad van Commissarissen van de Atlantische Commissie. Wordt vaak gevraagd door multinationals en overheidsinstanties voor juridisch advies. Nou, mooie gast dus om het te hebben over de juridische strijd tegen Amerikaanse techgiganten. Daar gaan we het over hebben. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, je houdt je al sinds jaren 90 bezig met intellectueel eigendom. Een van jouw eerste klanten was IBM, IBM.
7: Ja, wat grappig.
6: Ja, als je zo vanaf het begin verdiept in dit veld, ben je daar ook bewust weggebleven van sociale media?
7: Nou, zeker. Ik doe wel LinkedIn, maar ik heel veel andere. Dat is het.
6: Dat is het.
7: Ja. Ja.
6: En ik heel bewust ook?
7: Heel bewust. En ik heb ook een Europees e-mailadres. Ik heb Proton voor, voor messaging. Ik let wel op mijn digitale twin, zeg maar.
6: Ja, ja, maar geen Instagram, TikTok,
7: nee,
6: dat soort zaken.
7: Nee, dat doe ik echt niet. Nee.
6: Waarom niet?
7: Nou ja, ik weet hoeveel data ze verzamelen. Voor TikTok gaat dat ook nog allemaal naar China. Daar maken ze allemaal profielen mee waarmee ze hun overheidsdiensten laden. Hè, hun, en die proberen ze. Ja, ik merk ook zelfs op LinkedIn dat ik getarget word.
6: Oh ja?
7: Ja, ik ben ook cyber-expert. En je wil niet weten wie proberen in je netwerk te komen. Dit is de realiteit.
6: Maar wacht even, dit vind ik intrigerend. Je wordt getarget op LinkedIn. Hoe werkt het dan? Omdat ze willen vrienden met je zijn dan? Of?
7: Ja, hele eindeloze uitnodigingen uit China. Maar ook de mensen die je volgen. Dat je op conferenties ineens mensen naast je ziet oppoppen om dat je denkt, die weten dat ik daar ben en dan ineens met je willen praten. Of
6: je bent gewoon heel populair, Lok.
7: Nee. Het is pure proberen
6: beïnvloeding.
7: Ja.
6: Omdat ze weten dat je een belangrijke stem bent in Europa op dit vlak.
7: Dat is het dan. Hè. Ja, kijk, je vergeet niet, iedereen klaagt altijd, Europa reguleert. Mm-hmm. En in Amerika doen ze andere dingen, hè, innoveren. Maar ja, waar die wetgeving dan heen gaat om te kijken, en ja, dat is mijn vak. Mm-hmm. En daar spreek ik ook met de commissie, of doe ik dingen om met het parlement in Europa. En ja, dan word je op een gegeven moment een target. En hoe groter je footprint is, hoe meer informatie je over hebt, hoe meer makkelijker ze bij je binnendringen, zeg maar.
6: Dus wil je die footprint zo klein mogelijk houden?
7: Ja.
6: Tweede vraag die ik heb is, het regent deze week van Big Five, dus best wel kritiek op social media platforms. Ja. Privacy, verslavende werking, bescherming van kinderen, waar onze data, waar we het nu ook over hebben, allemaal wel niet heen gaat. Het is allemaal niet per se positief te noemen. Is het nou gewoon heel simpel uit te leggen als een strijd van de samenleving tegen Big Tech? Of is dat te kort door de bocht?
7: Nou, dat is echt kort door de bocht. Kijk, bij alle, we zitten echt in een industriële revolutie. En dat betekent dat even hele nieuwe dingen komen met ontzettende positieve effecten meestal. En in het begin vond iedereen Facebook fantastisch en zagen we allemaal het nut daarvan. Maar op een gegeven moment zijn ze natuurlijk met dat advertising model begonnen. Waardoor je gratis diensten hebt, maar zij data verzamelen om. En toen kregen ze door dat je daar mensen mee kon beïnvloeden. Dat je ze langer op het platform kon houden. Hè? Als je in de kermis zit, houden ze het ritje kort. Want dan kunnen ze weer geld krijgen voor het volgende. Maar hier is het, hoe langer, hoe meer data, hoe meer aandacht, hoe meer advertenties ze kunnen geven. Rit. Daarom. Dus daar zag je ook wel oudere mensen zoals ik. Die zagen, die ervaren die social media eigenlijk. Ik gebruik het echt wel om ook mijn werk te verspreiden. En als je ziet waar dat allemaal terecht komt. Nou, dat was voor die tijd
6: beperkter.
7: Ja. Dus voor mij is het eigenlijk LinkedIn dan heel positief. En heb je niet door hoe dat met die kinderen van je gaat. Mm-hmm. En het duurde gewoon wel even, denk ik, voordat ook ik doorkreeg van mijn god, ik wist, het begon met die data, maar ook die eindeloze trucendoos om mensen en de ergernis van mij ook, hoe ze proberen die toestemming voor die tracking cookies, want daar kunnen ze dan je ook voor het hele internet volgen. Nou, daar voer ik al een strijd tegen. Ik heb het in de Volkskrant, geloof ik, al 15 jaar geleden gezegd. Ja. En toen kwam er een statement van de Volkskrant ernaast. We doen het heus goed, hoor. Ook wat professor Morel ook zegt.
6: Ja, want dat ging dan over kranten, waar ook trackers natuurlijk.
7: Absoluut, absoluut. Ja. Dus,
6: je bent er al lang mee bezig, wil ik maar zeggen.
7: Ik ben er al heel lang mee bezig. Wat ik echt een omslagpunt voel, als je dat zegt, was in 23, toen kwam die eindelijk. Of zei de Surgeon General van Amerika onder Biden, die kwam gewoon rechtstreeks naar buiten en zei, joh,
6: is niet goed.
7: We hebben een epidemie van gezondheidsstress onder onze kinderen. En weet je wat, dat komt door social media.
6: Ja. En dan daarna wordt eindeloos, ook deze week wordt er het gesprek over gevoerd, is het nou een correlatie, is er een kausaal verband? Gisteren zei mijn gast Tekla Reuten van Smartphonevrij Opgroeien, dat doet er eigenlijk niet meer toe. We zien gewoon wereldwijd dat het minder goed gaat met jongeren. En het loopt parallel aan de opkomst van sociale media.
7: Precies. Ja. Op een gegeven moment, en dat vond ik zo goed van hem, hij zei gewoon, joh, er zal niet een sluitend bewijs zijn, want dan moet je 30 jaar lang iedereen volgen en weet ik wat. Maar wat we nu zien, wijst alles op. En het moet gewoon, daar moeten we echt heel anders mee omgaan.
6: Nou, misschien gebeurt het wel, want ik wil een opsomming aan je voorleggen.
7: Ja.
6: Een jury in de VS oordeelde dit jaar dat een jonge vrouw gelijk had. Die claimde schade te hebben opgelopen door verslaving aan sociale media.
7: Ja.
6: Andere. Europese Commissie dreigt met een megaboete tegen Meta vanwege de gebrekkige leeftijdsverificatie. Ja. Nog één. Meerdere landen voeren social media verbod in voor jongeren. Minimum leeftijd. Bits of Freedom in Nederland heeft een rechtszaak afgedwongen dat Instagram weer een chronologische tijdlijn moet hebben in plaats van die algoritmische tijdlijn als standaard. Als je dit soort ziet, dan klopt die tekst sociale media onder vuur wel. Het is op zijn retour.
7: Zoals het nu gaat, kan het echt niet. En is het ook onverantwoord. Dus dit moet echt anders. Nou blijf ik erbij je hield het over big tech en mopperen. En dan denk ik, man, laten we zelf eens wat maken. En dat komt er nu ook aan. Er komt een pub-hubs. Pub-hubs, dat is van Bart Jacobs. Wat wel verantwoord is en niet de privacy settings allemaal goed.
6: Nou, social media platform, dat heet Pub-hub.
7: Ja, dat wordt binnenkort gelanceerd.
6: Vrolijke naam, Pub-hub.
7: Ja, lachen toch.
6: Heel vaak uitspreken.
7: Ja, zoek het op online en dan zie je wat het allemaal kan. Wat ik wil zeggen is, we moeten dat zelf doen. Hoezo gaan we helemaal afhankelijk zijn van dit soort belangrijke infrastructuren voor communicatie, hè, die publiek zijn eigenlijk.
6: Ja, daar wilde ik eigenlijk met je achterkomen dit uur. Want ik zat na te denken over deze week. En ik dacht, eigenlijk hebben we onze digitale, onze online publieke ruimte in zekere zin weggegeven of is die in handen gekomen van Big Tech?
7: Ja.
6: De vraag is of je dat terug kan krijgen.
7: Nou, ik ben daar dus, dat vraagt iedereen, is het niet te laat, Lokke? En dan zeg je, joh, we zijn net begonnen. En dat zie je elke keer, blijf hoogleraar, als je die geschiedenis van nieuwe technologieën bestudeert, dan zie je dat even de techniek de hele wereld overneemt en daarna pakken we hem terug. Mm-hmm. En de wetgever loopt altijd achter de ontwikkelingen aan. Denk aan de eerste industriële revolutie. Je kon niet ademen in Londen van de rook en de smog en kinderarbeid, vreselijke werkomstandigheden. Nou, die kinderarbeid is afgeschaft. Werkomstandigheden, zoveel uur gewerkweek, de lucht is schoon. Er blijft van alles over, maar we zijn net begonnen. We zien nu ook wat de negatieve effecten zijn. En dan gaan de wetgevers in actie komen.
6: Ja.
7: En ik wil je wel een lijstje, want je hebt er een paar opgenoemd, maar kan er nog wat aan toevoegen. Hoe creatief ze wereldwijd zijn om dingen proberen in te
6: Kom maar op. Ja, ik ben heel benieuwd.
7: Ja, we hebben verbod scholen. Dat is inmiddels 58% van alle landen in de wereld.
6: Dat geen telefoons meer op
7: scholen? Geen telefoons. Bijna alle staten in Amerika. Geen telefoons op scholen. Algemeen verbod tot voor leeftijd. He, tot een bepaalde leeftijd überhaupt geen smartphone. Nou, daar is wel echt ook wat over te zeggen. Maar je moet het ook leren. Hè? Mm. Maar ik zal zo zeggen wat ik daarvan vind. Nou, dan heb je ouderlijke toestemming. Dat vind ik een draak, want je legt het probleem bij ouders. In die rechtszaak waar jij het net over had, hebben ze aangetoond dat het niet werkt. En wat je ook doet als ouders, dat het in het design zit, dat je daar als ouders nooit die parental controls helemaal niet werken.
6: Nee, maar die ouderlijke toestemming houdt in. Ik heb een tweeling van 9. Dat ik eigenlijk voor hen bepaal wanneer zij op een social media platform akkoord.
7: Ja, en wat de settings zijn en hoeveel controle je daarop houdt. Maar laten we eerlijk zijn, als jij met je kind naar de film gaat en je kind is 13 en het is vanaf 14, dan mag je niet naar binnen.
6: Ja.
7: Of de content is geschikt of niet, dat hangt niet af of jij dat goed vindt.
6: Nee.
7: Moet je voorstellen wat een druk je op je ouders geeft. Mm-hmm. Omdat dan, en ze werken er allemaal omheen. Het blijkt uit die zaken in Amerika dat het totaal niet werkt. En dat het probleem verschuiven is, zij moeten als platformmakers het design in orde maken. Mm-hmm. Nou ja, dan hebben ze in Californië hebben ze nu dat nu de besturingssoftware van de iPhones en de Androids, dat die een age moeten opslaan, zodat er een signaal kan komen, zodat ze kunnen weten hoe oud iemand is. En dan kan je nooit meer zeggen, ik wist het niet.
6: Nee.
7: He, dus dat is een manier.
6: Dat komt dan in de hardware eigenlijk te staan.
7: Ja, ja. In de software van je iPhone. Besturingssoftware. En nou, in China hebben ze gewoon tijdslots op gaming. Dat mag alleen op vrijdag en in het weekend, in de vakanties een uurtje.
6: Mm.
7: Nou, en Europa heeft dan de Digital Markets Act en Digital Services Act.
6: Ja. Dus die wet vanuit Europa, daar kwam eerder deze week de Europarlementariër voorbij om daarover te vertellen.
7: Oké, okay, ja. die zegt
6: Kim van
7: dat
6: Sparretak vertelde erover.
7: Ja, ja. Kim, en dat gaat dan over alle die platforms, de grote platforms, social media platforms, moeten dan een impact assessment maken. Mm. Maar ja, daar zitten ze natuurlijk mee te sjoemelen. Maar dat is nu die actie van de commissie op die age gating. Ja. Hè? Ja.
8: Art Rooijakkers.
6: Vandaag de gast Lokke Moerel, advocaat, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Eigenlijk wil ik met je nog even inzoomen op die rechtszaak in Amerika. Want het is toch een fascinerend verhaal. Er is dus een jury die daar geoordeeld heeft dat een jonge vrouw gelijk heeft in haar claim dat ze schade heeft opgelopen door verslaving aan sociale media. Dat wordt ook wel een soort bellwether case genoemd. Ja. Een mooie term, een soort windvaan is dat volgens mij?
7: Ja, windvaan. Ja, het is een soort massaschadezaken die we hier ook wel kennen in Nederland. Ja? En dan doe je eigenlijk één testcase waar je het helemaal, ze iedereen horen, al die experts, alles proberen op te halen. En dan komt er een uitspraak en die wordt dan, op basis daarvan ga je al die andere zaken zeg maar makkelijker afhandelen. Mm-hmm. Of worden schikkingen makkelijker, omdat duidelijk is welke kant het uitgaat. Ja. En het fantastische vind ik dan van het Amerikaanse systeem, ja, rechtssysteem, wat je er verder ook voor vindt, is dat zij veel meer tijd nemen om zo'n zaak te doen. Dus dat gaat weken, maanden door. En dan horen ze alle beste experts, maar ook hebben ze discovery. En dan moet zo'n bedrijf al zijn interne documenten ophoesten. Echt alles.
6: De boeken moeten open.
7: De boeken moeten open, dat hebben wij niet. Je hoeft hier niet je eigen bagger naar boven te brengen, nee, in een rechtszaak. Dan moet die ander bewijs hebben. Dat is gewoon moeilijker. Mm-hmm. Want hoe weet je nou wat meta-interne...
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Jongeren zichzelf iets aandoen.
2: Als dat allemaal eruit komt dat ze dat wisten en niks gedaan hebben, ja, dan zie je dat zo'n jury gewoon keihard slaat. En dat is wat er gebeurd is.
1: En dus komt er dan. Er gaan dus nu meer zaken volgen, zeg jij?
2: Ik denk dat als ze niet goed schikken met die hele groep, hè, dan krijg je van die massale schikkingen.
1: Dit was volgens mij uit 1600 rechtszaken. Dit dan die ene zaak die gevoerd wordt, maar die andere 1599 horen erbij, min of meer.
2: Ja, en dan in alle andere courts staan er nog weer zoveel in. Als ze eenmaal gaan procederen, dan gaan ook de advocate generals van de staten gaan. Dit gaat de grootste redesign worden van social media die je kan voorstellen. Want dit gaat zo uit de hand lopen. Qua bedragen en ook qua hoeveel interne mensen en juristen heb je nodig om al deze zaken. En dan op een gegeven moment zie je dat zo'n bedrijf denkt, nu moet ik er van af.
1: Schrikken.
2: Ja, en dan wordt het opgeruimd. Maar dan gaan ze daarna, moet je ook wel je platforms totaal aanpassen. En dat vind ik.
1: Want dat gaat gebeuren, daar wilde ik inderdaad naartoe. Want ik kan me voorstellen dat zo'n rechtszaak, dat wordt dan door middel van schadevergoedingen of schikkingen wordt dat dan afgehandeld. Maar betekent het ook dat die platforms gaan veranderen?
2: Nee, je kan toch niet blijven doen wat je deed. En dan één keer af, dan komen er toch nog weet ik hoeveel nieuwe zaken. Dus,
1: maar vinden ze dan niet een andere manier om zo'n platform net zo verslavend te houden?
2: Ja, maar dan zou je
1: zien. Want dat is het hele businessmodel in zekere zin toch ook, die aandachtseconomie?
2: Ja, dat is waar. En die trucendozen zullen altijd wel weer er komen. Maar je ziet vaak dat bijvoorbeeld de Federal Trade Commission, die gaat dan zo'n bedrijf ook onder audit zetten.
1: Wat betekent dat?
2: Nou, dan heb je gewoon een 20 jaar lange relatie met je toezichthouder en dan komen ze alsmaar kijken.
1: Je moet erom lachen.
2: Ja, ik moet erom lachen, maar omdat het zo draconisch is. En zij hebben dus veel minder regels, maar via de weg van unfair practices, oneerlijke handelspraktijken, dit soort extreme class actions waarmee je ter verantwoording wordt geroepen als je schade toebrengt. Mm-hmm. Ze hebben een harm-based system. Ja, alles mag tot je schade toebrengt en dan gaat de motor aan. Maar wat ik even wil zeggen, die Amerikanen hebben met één zaak gaan ze meer bereiken dan al onze regels hier in Europa die zijn op het voorzichtigheidsbeginsel die aan de voorkant van de regulering zitten.
1: Maar dit is een interessant verschil. Dus in Amerika mag je je gang gaan totdat aangetoond wordt dat het schadelijk is en dan wordt keihard toegeslagen. En wat wij proberen te doen in Europa, ik noem ons maar even wij.
2: Ja.
1: Wij proberen vooraf of tijdens te reguleren.
2: Dus wij reguleren op basis van het voorzichtigheidsprincipe. Je moet schade voorkomen.
1: Ja.
2: Dus wat betekent dat? De Digital Services Act zegt, Facebook, de hele grote platforms, die moeten een impact assessment maken hoe schadelijk hun platforms is op jongeren, op de mens, op wat dan ook. En op basis van daarvan gaat de commissie dan kijken en instructie geven om die schade te beperken. En dan gaan ze een gesprek aan van, nou, je moet nog een beetje dit of je moet nog een beetje dat.
1: Maar ik hoor aan je hele intonatie dat je dat veel minder effectief vindt.
2: Nou, Ik ben natuurlijk ontzettend Europees. En ik heb heel lang gedacht, oké, tuurlijk moet je schade voorkomen. Maar ik ben wel een beetje, ik ben nu al 30 jaar in de praktijk. En ik werk met die grote bedrijven en alle Europese grote bedrijven. En bijvoorbeeld één voorbeeld, de privacywet, de AVG, die zegt, je moet persoonsgegevens goed beschermen.
1: Ja.
2: In Amerika hebben ze dat helemaal niet. Geen enkele regel dat je bepaalde soorten persoonsgegevens, maar algemene regel hebben ze niet. Maar ze hebben wel een regel, als je data kwijtraakt, dan moet je naar buiten. Dan moet je het publiceren, hé, ik ben mijn data kwijt. En dan komen al die class actions van, hé, je hebt mijn data kwijtgeraakt, ik wil schade.
1: Wat ervoor zorgt dat je dat niet wil en dat je dus goed omgaat met data, wil je maar zeggen.
2: Wat ik wil zeggen, is dat ik zie dat die grote bedrijven in Amerika hun security veel beter op orde hebben dan hier.
1: Ja. Maar dan,
2: toch interessant.
1: Dat is wel interessant, maar ik had eerder deze week, ik noemde er al Kim van Sparretak, we hadden het bijvoorbeeld over het idee bij de Europese Commissie, en die hebben nu Meta, bedrijf, op de vingers getikt. Ze dreigen met een megaboete, zo klinkt in mijn oren in ieder geval, van 6% van de jaarlijkse wereldomzet.
2: Wereldwijde omzet,
1: Heb je het over miljarden. Als zij niet veranderen.

0: veranderen.
1: Ja.
0: Dat klinkt voor mij dan toch ook als een grote stap. Maar ik merk aan alles bij jou dat je denkt, nee, zoals het in Amerika, zo'n bellwether case, dat is misschien wel de manier.
1: Nou ja, kijk, om te beginnen, age gating.
0: Het ging inderdaad over de leeftijds.
1: Ja. De commissie heeft 3 onderwerpen. De privacy settings, dat die niet goed staan. Verslavende technieken. Mm-hmm. En de age gating. En die age gating is natuurlijk...
0: Age gating is dat je niet als kind erop kan als je te jong bent. Hè?
1: Ja. Maar ze hebben een flauwe test van je dat je zelf moet opgeven hoe oud je bent. En wat dacht je, die kinderen zijn niet gek. Dus dat is, en dat heeft die Surgeon General in 23 al gezegd en geconstateerd. Dat totaal omzeild wordt. Dat is geen enkel nut als je het zo doet. Dus, oké. Maar dan heb je wel een goede age gating. Maar stel, dan betekent nog niet dat als ze er wel op mogen, omdat het een plat, dat het iets zegt over die verslavende technieken. Oh. Over, dus het is dan per dingetje ga je erachter aan.
0: Ja.
1: En dat vind ik zo gaaf van die zaak in Amerika, dat het hele pakket is. Het is en de parental controls en de age gating en de verslavende technieken die samen maken dat er schade is. En het doel is geen schade. En dan moeten zij daarna zelf gaan verzinnen. Hoe ga ik dat dan oplossen? En wat mag er dan allemaal niet? Maar er is zoveel aan de orde gekomen dat ze bijna dat hele platform opnieuw moeten inrichten. Ja. Nou, dus ik ben voor. Hè. Ik vind het fantastisch dat die commissie eindelijk wat doet. En ik begrijp dat ze met age gating beginnen. Want Trump die klaagt over dat de boetes allemaal opgelegd worden, die draconische boetes op Amerikaanse partijen. Die gaat dan in ruil daarvoor zeggen,
2: handelstarieven.
1: Als je er niet mee stopt, precies, dan ga ik handelstarieven opleggen. Of, zoals J.D. Vance zei, ik ga uit de NATO. Hè?
0: Ja.
1: En dus dat is een... En ze kiezen juist die age gating gelijk 5 minuten nadat die uitspraak in Amerika was. Want ze zeggen het zelf in Amerika.
0: Ja, dat gaat kun je daar als mooi in aansluiten.
1: Ja, natuurlijk, joh. Helder. En kinderen beschermen is het ongeveer het enige waar we het nog over eens zijn. Across the pond, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Straks praat ik verder met advocaat en hoogleraar Lokke Morel over de manieren waarop de social media platforms wel gereguleerd kunnen worden. Maar ook over die vraag, 30 jaar kom je in de boardroom zo'n beetje, of niet?
1: Ja.
0: In het begin ben je een beetje weggezet als een zeurpie, toch?
1: Ja.
0: Nu niet meer, hè?
1: Niet meer.
0: Nee. Hoe vaak zeg je nu, I told you so?
1: Never. Dus dat wil ik hier ook niet zeggen. Want dit is dus het proces van wennen aan nieuwe technologie.
0: Okay, I told you so. Lokke Morel, zometeen nog. Veel meer, blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mark Bergt. Groot alarm in de Amerikaanse staat Washington. Daar woeden meerdere bosbranden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden woningen zijn verwoest. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Er is niks bekend over eventuele gewonden. De Amsterdamse politiek wil dat er aangifte wordt gedaan tegen de mensen die flyers hebben uitgedeeld op de botenparade. Daar staat in dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, meldt het Parool. En er staat ook een logo van de gemeente op, maar dat is nagemaakt. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. Schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, pak een beet 100 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen zijn er vrijwel zeker wakker van geworden. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En Australië is in de ban van een rechtszaak tegen een beroemde DJ, een van de bekendste stemmen op de radio in de ochtend, Alan Jones. Hij zou zeker 7 jongens en mannen hebben misbruikt. Al ontkent hij dat zelf in alle toonaarden. Bij de rechtbank staat het vol met journalisten. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. En in de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Welkom bij het tweede halfuur. Het laatste halfuur van deze BNR's Big Five week over sociale media onder vuur. Eerder deze week sprak ik met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Dat ging over de vraag hoe schadelijk de verslavende designs van sociale media zijn voor kinderen. Het was een eye-opener voor mij, dus ik zou het zeker terugluisteren. Als je zelf met kinderen zit in de leeftijd vlak voor of in dat het moment dat ze op sociale media verschijnen. Terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Lokke Morel, advocaat, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Twee onderwerpen die ik sowieso nog met je wil bespreken. Ja, hoe is het nou eigenlijk zover gekomen? En dan naar de toekomst. Hoe kunnen we die sociale media platforms nou effectief aan banden leggen? Hoe zou je dat moeten doen? Regulering, zelfregulering. Ik wil beginnen met de kettingvraag, als je het goed vindt. Gisteren de gast Thekla Reuter, actrice. Maar niet alleen dat, ook medeoprichter van de stichting Smartphone Vrij Opgroeien. Ja. Hebben momentum. In alle gemeentes van Nederland zijn inmiddels scholen, zijn ze aanwezig op scholen. Ze had een uitgebreide kettingvraag voor je. Luister even mee.
7: Geachte Lokke Morel, u stelde in september in 25 met de verkiezingen en aantocht in een stuk in de Volkskrant wat u zou doen als u het voor het zeggen had. U noemt daar smartphones de school uit, punt. En kinderen laten starten met een simpele beltelefoon en Nokia zonder internet en later pas een smartphone. Nou, dat is natuurlijk helemaal in ons straatje. En een leeftijdsverificatie om sociale mediaplatformen de toegang tot kinderen te ontzeggen. De overheid lijkt te luisteren. Smartphonevrije scholen en een handhaafbare minimumleeftijd voor social staan in het regeerakkoord. De EU wil een leeftijdsgrens van 16 voor sociale media instellen door middel van het EU Age Verification App. En Nederland wil bij de koplopers aansluiten. Uit polls in heel Europa blijkt dat de overgrote deel van ouders en kinderen ook voorstander zijn van die leeftijdsgrens. Hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen? Ja. En hoe denkt u dat we over 10 jaar terugkijken op het feit dat sociale mediabedrijven van Big Tech ongelimiteerd toegang hadden tot onze kinderen?
6: Ja, hoe kijkt u naar die ontwikkelingen?
8: Nou, ik denk over een tijdje kijken we terug. En wat hebben we dit laten lopen? Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Dus we hebben age restrictions voor elke game, voor films enzovoort. En als je ziet wat ze online kunnen doen. is dat buiten elke proportie. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat dat... langzamerhand wordt uit onderzoek ook duidelijk... dat de echte schadelijke impact op kinderen begon... toen ze echt die smartphone in hun zak hadden. Zolang het nog was dat ze thuis achter de pc zaten... Ja. En dan konden inloggen en dan even erop konden... en dan weer konden ouders ook zeggen, nou eraf, hè, zo... maar toen die echt die smartphone kwam, toen liep het helemaal uit de hand. Dus daar zie je aan dat het niet eens soms alleen een game doen is, maar of als het maar gezette tijden is op dat moment en niet dat gevoel dat je de hele tijd moet kijken en neurotisch wordt en verslaafd raakt aan dat ding. Dus als we terugkijken, denken we echt, hoe is het mogelijk?
6: Ja. Net zo'n beetje als die plaatjes dat mensen op verjaardagsfeestjes sigaretten op tafel hadden. Die dan uitdelen. Misschien dat wel.
8: Ja, of mijn vader die gewoon naar Spanje gewoon de hele dag zat te paffen. En de ramen dicht had, omdat hij anders last van zijn nek kreeg.
6: En jullie achterin. Ja. Die zit er nog vrolijk bij. Eigenlijk.
8: Oh man, ja.
6: Nou is de vraag natuurlijk hoe het zover is gekomen. En ik zei het net al, je komt al 30 jaar in de boardroom. Spreekt ook met politici. Was al eigenlijk een stem die zei van let op waar we mee bezig zijn. Wat er aan het gebeuren is online. Daar werd vaak een beetje naar gekeken van ach ja, wat wel mee toch? Zelfs bij krantenredacties.
8: Ja, zelfs bij de krantenredacties. Nou, je ziet dat echt, en dat is het, hè, een transformatie, in dit geval de digitale revolutie, dat dingen zo anders zijn dat je niet kan voorstellen of niet direct snapt hoe dat zich vertaalt dan naar jouw belevingswereld. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben allemaal regels dat je in de bibliotheek niet camera's mag hebben, want je moet ongehinderd kennis tot je kunnen nemen. Ja. En dan heb je een krant en dan kan je online volgen ze me helemaal wat ik lees en wat ik doe. En dat ik dan tegen die kranten zei, joh, zie je zelf dan niet dat eenzelfde soort situatie, dat jij dit is een... jullie zijn de voorvechter van het vrije meningsuiting en woord, maar hier is de vrijheid van informatiegaring is waar jullie voor moeten staan. En wat doe je? Je bespioneert me totaal. Ik moet die tracking cookies aanvaarden om bij jou iets te kunnen lezen. Ook als ik een betalend abonnement heb. Nou, vonden ze allemaal onzin. Terwijl inmiddels snappen ze zelf ook wel dat. Maar dan zie je even, dit zijn geen kwaaie mensen. Mm-hmm. Het is even een soort cognitieve dissonantie dat je niet doorhebt dat jij zelf ook het probleem bent.
6: Ja. Dat duurt gewoon even.
8: Dat duurt gewoon even. Ja. En nou, een ander voorbeeld is, we hadden de AVG, hè, toen die nog niet tot stand. En de eerste principe was consent. Terwijl je zag met die tracking cookies. Ja, ik zei wel eens voor de grap voor een zaal van wie accepteert cookies? Nou, en dan stak iedereen zijn hand op, inclusief mezelf. Op een gegeven moment ben ik daar echt mee gestopt. Maar is dat dan vrije toestemming? Dus daar heb ik al in, nou, ik weet niet meer, 14 of 16 een TEDx-talk over gedaan. En ik weet dat ik echt door de privacy-activisten werd aangevallen, omdat die zeiden, ja, maar toestemming is toch de holy grail van je autonomie. Ja. Maar als ze zoveel trucendozen hebben dat je wel toestemming moet geven.
6: En dat je weer de nieuwe gebruiksvoorwaarden die langer zijn dan het Oude en het Nieuwe Testament bij elkaar.
8: Ja.
6: Die moet ik dan doorlezen voor ik akkoord geef.
8: Ja, ik liet dan een plaatje zien, dan moesten ze wel lachen. Dan liet ik Shakespeare's Macbeth zien en dan de YouTube-voorwaarden. Dan zeg ik, joh, die Shakespeare heeft minder woorden dan de YouTube-privacy statement. Wat denk je, ik ga mijn kinderen dat lezen? En dan moesten ze wel lachen. Yeah. Maar het heeft heel lang geduurd voordat mensen doorkregen dat hier het geven van rechten aan mensen, van consent en zo, en parental controls, ouderlijke mogelijkheden om settings te doen, dat lijkt wel beschermend, maar als je moet het design in het platform zelf veranderen. Yeah. Die probleem moet liggen bij die platform. En dat vind ik het allergaafste aan die zaak die we bespraken in Amerika. Daar hebben ze gezegd, want Meta en Google zeiden de hele tijd, ja, maar die content en die ouders en die age checks, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op die. En nu zei de rechter voor het eerst dat ligt.
6: Dat bent u wel.
8: Nee, je bent verantwoordelijk voor het design van je platform. Ja. Het is productaansprakelijkheid. Ja.
6: En daarmee toch ook dan voor wat er op dat platform staat? Of
8: nou nee, dat bepaalde content gewoon niet bij kinderen komt.
6: Ja, ja.
8: Dat is een heel andere insteek. En zij hebben zich alsmaar verdedigd met artikel 230 van dat platforms niet verantwoordelijk zijn voor de content die op die platform staat. En zij zei dat, ja, wij zijn gewoon het intermediair en die content, ja, dat is van anderen. He, en mensen doen dat zelf en die ouders moeten zelf controleren. En nu zegt die rechter, joh, het gaat over design, dat gaat over productaansprakelijkheid. Het product zelf is schadelijk en je bent vol aansprakelijk. Dus dit is een totale landslide.
6: Maar je noemt nu het woord product, dat is wel interessant. Want er is ook een manier van denken hierover die zegt, wij zijn zelf het product.
8: Dus nou, mensen, zijn, individu.
6: Ja, wij individu. Zijn de gebruikers, zijn het product. We krijgen iets gratis aangeboden wat wij praktisch en prachtig vinden we, om we kunnen blijven scrollen. Maar daarbij vergeten we eigenlijk dat wij zelf het product zijn geworden.
8: Nou, dat is helemaal waar. Als je ergens niet voor betaalt, wordt er op een andere manier geld aan je verdiend. Dus soms is iets echt too good to be true, begrijp je? En dat is hier ook. Daar zit een trade-off in.
6: Ja.
8: En dat betekent ook dat die bedrijven dan gaan zeggen, oké, nou, dan doen we het betalend. Hè. Facebook, dan kan je een betalend abonnement nemen. Dan word je niet getrackt en krijg je. Maar dat gaan ze dan koppelen met helemaal geen advertenties. En dan wordt het zo duur dat niemand dat doet. Terwijl de oplossing is natuurlijk dat er wel generieke advertenties zijn. De prijs naar beneden gaat en mensen een reële keuze hebben. Nou, dit soort gevechten, joh, die moeten dan weer naar het hoogste hof in Europa.
6: Yeah.
8: En, maar de bottom line is dat ik zelf ben ervoor. En dan gaat weer iedereen over me heen vallen. Je kan ook het oplossen door gewoon te zeggen, je mag geen targeted advertising betaalmodel meer hebben. Überhaupt niet. Want dat leidt alleen maar tot alle settings en designkeuzes tot meer data verzamelen.
6: Dat moet je uitleggen. Dus, want nu is het inderdaad zo, er worden profielen opgebouwd van consumenten, hè, van degenen die op het platform zitten. En ze weten dan, ik ben een man, een bepaalde leeftijd,
8: alles.
6: Ik heb hier interesse in.
8: Ja.
6: En dan krijg ik dus andere advertenties te zien dan jij.
8: Ja.
6: Wordt ook uitgelegd, als een soort service, want daardoor krijg ik geen onnodige advertenties voor, bijvoorbeeld voor vrouwelijke hygiëne. Die producten krijg ik niet te zien.
8: Ja.
6: Maar jij zegt, misschien moeten daar gewoon wel heel, die moeten misschien wel verboden worden.
8: Nou, je kan bepaalde criteria kan je natuurlijk in je account opnemen. Ja. Je leeftijd, niet precies je geboortedatum, maar age range. Dat je in de regio Amsterdam woont. Dat je, en dan kun je al heel veel dingen uitsluiten. Inderdaad, dat jij niet het maandverband kent of ik niet Viagra krijg. Ja, zo was het in het begin.
6: Dat ik wel Viagra te zien moet
8: krijgen. Ja, ik hoop het voor je langzamerhand. Ja, en dus.
6: Maar is het dan zo? Jij zegt, want dat is wel, jij zegt dat targeten, dat gaat nog veel verder dan wat we nu beschrijven. Dat is veel gedetailleerder.
8: Oh man,
6: toch?
8: Ik heb de profielen van mij gezien. Dat is dat gaat echt, dat is extreem. Ze weten. Ook Cambridge Analytica.
6: Ja, dat schandaal.
8: Ja, 10.000 datapunten per persoon.
6: Ja.
8: Ik ben eens een keer gaan zitten, hè, om mijn eigen datapunten op te schrijven.
6: 10.000?
8: Nou, toen kwam ik op 200. Toen

0: heb ik ze aan mijn man gegeven en die had er nog een paar bij. Alle dingen, alle dingen die ik niet leuk vind, zoals very cranky als ze geen koffie krijgt. Wil nooit het toetje en eet dan het mijne. Weet je wat, dat soort dingen. We hebben enorm gelachen.
1: Ja. En, maar zij hebben er 10.000.
0: Ja, en ik kwam tot 200. Ja.
1: En jij zegt dus, dat is veel te veel. Misschien moeten we dat verbieden.
0: Ik denk dat het, als je het businessmodel van geld verdienen afhaalt van alle ontwikkelen van AI om nog meer te personaliseren, dat dat een hele goede beperking zal zijn om te stoppen met dat hyper personaliseren.
1: Ja, en dat hyper personaliseren is schadelijk voor mij als consument, omdat?
0: Nou, omdat ze je op een gegeven moment kunnen sturen. Als je zoveel meer weet van iemand dan jij zelf weet, dan word je zonder dat je het doorhebt, krijg je content naar voren gehaald, andere dingen. Hè, ze weten precies wie gevoelig is voor extreme. Op X weten ze precies wie gevoelig is voor extreem rechts. En die, daardoor krijgen die, die bewegingen veel meer wind in de rug dan in de normale maatschappij mogelijk zou zijn.
1: En is het naïef van mij om te denken dat als ik dan zo'n advertenties bij zie komen, die klik ik weg, dat ik niet beïnvloed word? Jij zegt dat is.
0: Ja, je hebt geen idee hoe je bent. Luister dan die TEDx-talk en dan nog andere. Ik heb ook Google weet meer van jou dan je van de Universiteit van Nederland, weet je wel. Ga die maar kijken.
1: Van jou.
0: En dan leg ik helemaal uit hoe dat werkt en waarom dat geen goed idee is.
1: Hopeloos naïef.
0: Hopeloos naïef, ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Eerder deze week, haar naam is al genoemd. Kim van Sparretak was de gast, Europarlementariër namens Pro, over de strijd die zij in Brussel voert tegen de macht van Amerikaanse techgiganten en ook de lobby die zij voelt, die tegendruk. Het feit dat er bijvoorbeeld alle billboards in Brussel worden opgekocht door grote big tech bedrijven om dan hen weer te beïnvloeden. Het was fascinerend en het is terug te luisteren via de bekende podcastkanaal en onze eigen app. Vandaag de gast Lokke Morel, advocaat, hoogleraar Global ICT aan de Tilburg University. We hebben nog, wat is het, een minuut of 10? Wat ik jammer vind, want ik zou nog eindeloos met je door willen praten. Maar laten we samen eens kijken naar, Oké, we staan, je zei, we zijn net begonnen. Hè, en aan het inperken van die digitale revolutie, om dat te reguleren, wettelijk gezien. Hoe zie jij nu, hè? Nee, laat ik het eerst gewoon vragen. Heb je het idee dat de maatschappij, dat we nu een beetje aan de winnende kant zijn?
0: Nou, er gaat nog heel veel water door de, wat is het?
1: Rijn?
0: De Rijn, ja, ik weet het ook niet meer. Maar voordat we dit vol onder controle hebben, en dan zullen er elke keer weer nieuwe dingen oppoppen die we vinden dat niet kan. Maar ik vind nog toch, en dan hoe ik Kim daar inspanningen waardeer, hè, dat wil ik even.
1: Ja,
0: ik waardeer de aandacht die ze daarvoor vraagt. En dat is allemaal hartstikke goed, maar de manier waarop zij dingen probeert te reguleren is voor mij dan niet nuttig. Hè?
1: En dat is door nieuwe wetten te maken?
0: Ja, door nog weer nieuwe wetten te maken. Hè? De Digital Fairness Act, waarin dan expliciet staat, mag niet endless scroll, je mag niet die verslavende trucjes, je mag geen dark patterns. En
1: je zou denken, dat is toch goed dat er een wet voor komt?
0: Ben ook qua inhoud is dat absoluut waar dat ik daar tegen ben. Hè? Het is waar wat er staat dat niet goed is. Alleen de vraag is, heb je daar nog een nieuwe wet voor nodig? En met dat je zegt dat je een nieuwe wet nodig hebt, is de implicatie, we kunnen nu niks doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is gewoon niet waar. We hebben de Digital Services Act. Je ziet de Europese Commissie die daar vol nu met age gating, die kan ook vol op al die, zijn gewoon unfair practices. Maar we hebben ook al een oneerlijke handelspraktijk. Praktijkenwet in heel Europa.
1: We hebben nieuwe wetten nodig, ga die bestaande wetten handhaven.
0: Nee, ik erg me dood aan de ACM. Ik zeg het hier nog een keer, want ik heb het al een paar keer publiek, dat zij hier niet op acteren. Want er staat zelfs in hun richtlijnen Europees van dat endless scroll of dit soort trucendozen om kinderen toestemming of ouders toestemmingen af te troggelen. Dat is een oneerlijke handelspraktijk en daar kan je gewoon wat tegen doen.
1: Dan kan de autoriteit consumentenmarkt tegen optreden, maar dat gebeurt niet.
0: Nou, dus dat zien ze dan, ik weet niet, het is geen prioriteit. Terwijl dat voor mij 100%, en daar ben ik het met Kim mee eens, het is een 100% prioriteit. Ja. En ik vind dat onvoldoende gedaan wordt. En hetzelfde geldt de AP. Die zou vol.
1: Autoriteit persoonsgegevens, bedoel je?
0: Die zou vol achter die cookie-toestemmingen na moeten gaan. En de Engelse toezichthouder heeft dat wel gedaan.
1: Ja.
0: Die heeft gezegd, dit vind ik, hè, accepteren of weigeren. Niet dat je nog drie lagen naar beneden moet en niet meer begrijpt waar...
1: Waar geef ik nou toestemming voor?
0: Ja, waar geef ik naartoe? Of... Anyway, die Engelsen hebben gewoon gezegd, dit is het. En je kan nu nog een maand krijgen of twee maanden om het aan te passen. En anders ga ik achter je aan. Ja. Zo simpel kunnen dingen zijn. Maar
1: dus als we het hebben over regulering, zeg je eigenlijk, we hebben niet meer wetten nodig. We kunnen ook geen zelfregulering van die bedrijven verwachten. We moeten het hebben van bestaande wetgeving die er al is. En die laten we die handhaven.
0: En dan komt er nog eentje extra. En dat is wat ik ook... Kijk, er zijn zoveel trucendozen...
1: Ja.
0: Dat je nooit daar allemaal een regeltje op kan maken.
1: Geen losse regels voor
0: elke trucendoos. Hoe meer regeltjes je maakt, dan wordt het de reflex wordt... als het niet verboden is, dan mag het.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl, ik zei tegen mijn kinderen vroeger al... je mag elkaar geen pijn doen. Dat betekent niet schoppen, niet slaan, niet dit, niet dat, niet knijpen, weet je wel. Ja. Want anders zeggen ze, ik mocht niet knijpen, maar ik mocht wel schoppen. Ja, dag. Ik blijf jurist. Maar dit is wat de reflex, als je dat te precies maakt, is niet oké. Okay. En wat we zien, een manier om dat wel goed te doen... vind ik dat Europa voor het eerst gedaan heeft met die AI-act... Mm-hmm. Hebben ze alle experts van de wereld bij elkaar gezet op LLM's, Large Language Models.
1: GPT, OpenAI, Claude, noem maar op.
0: Absoluut. Ja. En die hebben ze een code of practice laten maken. Mm-hmm. En vervolgens, daarna zijn ze met al die bedrijven gaan zitten... die zeiden, ja, maar dat kunnen we niet, dat kunnen we wel. Nou, wat kan je dan? Hebben ze dat helemaal uitontwikkeld. En daarna konden ze... ik noem dit zelfregulering, backed up by... Government enforcement.
1: Ja,
0: Want daarna gaat de AI-office dat enforcen. En dan zie je dat het veel praktischer wordt en dat ze...
1: Ik snap het. Dus wat je eigenlijk zegt, is je moet dus eerst gaan jullie zelf maar reguleren. En als je daar niet aan houdt, dan komen wij met de wetgevers.
0: Dan kunnen we die zelfregulering handhaven. Ja. Maar ik zal je één voorbeeld geven. In Engeland hebben ze de Age Appropriate Design Code. Dat hebben ze nou gedaan naar aanleiding van de AVG.
1: Ja.
0: En
1: wat houdt dat dan in?
0: Je moet kinderen beschermen online.
1: Okay, ja.
0: En toen zeiden de TikToks van deze wereld... daar gaan wij niet ondertekenen. En toen moesten ze berichten wat ze dan allemaal gedaan hebben. Nou, je broek zakt af. Nee, van fantastisch. Maar wat ze allemaal kunnen doen.
1: Yeah.
0: Filters, AI-filters om bullying te weren. Filters om afbeeldingen van zelfbeschadiging hebben ze ingevoerd. Waarschuwing voor dat... Als ik iets lelijks post, een waarschuwing... Hey, ga je dit wel doen, want het is niet zo leuk. Een setting waarmee je de posts van je bulliers kan onderdrukken... of eerst kan zien voordat je ze toelaat. Nou,
1: kortom, het kan wel.
0: Nou, het grappige is, maar ook wat het laat zien... is hoeveel dingen, aan welke knoppen... zij allemaal moeten draaien om iets age-appropriate te maken.
1: Yeah.
0: Dus als wetgever, als jij denkt dat je dat kan specificeren... dan mis je gewoon de clue.
1: Mm.
0: Begrijp je dat?
1: Ja.
0: Ja, en dan kan je, net als onze reclamecodecommissie... dat concurrenten ook kunnen zeggen... joh, die feature van hem, die is niet goed.
1: Nee.
0: En dan zegt die codecommissie... ja, dat vind ik ook, weg ermee. Ja. Begrijp je? En dat, daar moeten we naartoe. Dus zo'n wet, hoe lovenswaardig ik haar initiatieven vind... qua gedachte... is de manier waarop gaan we de wedstrijd hier niet winnen.
1: Nee, en die win je wel door te handhaven op bestaande wetgeving.
0: Dat, en met hunzelf te gaan zitten en hunzelf reguleren... maar wel een backup met government enforcement... dat het niet vrijblijvend is.
1: Nee.
0: Het is wel zelfregulering, maar niet vrijblijvend. Nee.
1: Ja. We zouden het dus nog over AI hebben kunnen hebben... maar we zijn echt heel hard door de tijd heen gegaan... dus we spreken gewoon af dat je dan andere keer voor langskomt. Want eigenlijk zeg jij volgens mij gewoon... als ik het goed begrijp, dat sociale media, dat krijgen we wel voor elkaar. Dat gaan we wel winnen, dat weten we te reguleren. Het duurt een poos, maar dat komt uiteindelijk wel goed. Maar dan komt er iets anders aan, die AI-revolutie.
0: Ja, er zijn nog zoveel problemen. Ja.
1: Succes daarmee. Want ik dacht, dan hebben we dit opgeruimd.
0: Nee, de zon gaat niet schijnen.
1: Maar jij zegt, er komt een tornado op ons af, toch?
0: Ja.
1: Nou, doen we de volgende keer dan?
0: Doen we volgende keer.
1: We gaan nu de kettingvraag behandelen.
0: Oh ja.
1: Caroline de Gruyter is de gast. Volgende maandag bij mijn collega Diana Matroos. Ze is Europa-correspondent, columnist voor NRC. Schrijft een interessante column zaterdag.
0: Super column.
1: Gaat altijd over wat we in Europa wel kunnen. Eigenlijk, dat is een beetje haar positie. Het gaat over strategische autonomie. Ja. En je mag er een kettingvraag stellen.
0: Oké. Nou, ik zie in het parlement nu vooral dat het allemaal... alle ballen tegen Big Tech is. En ik wil even zeggen dat social media is wel iets heel anders dan een clouddienst. Hè? En dat zijn ook een heel ander soort bedrijven. Microsoft, dat is heel groot in Europa. Anyway, mijn vraag is, ik vind het te extreem worden. Het is dat alles Europees moet. En mijn ideeën zou zijn, 30% Europees. Dat het streven is, zodat je multivendor choice hebt. Dat je over kan stappen. Mm-hmm. Maar ook vooral mijn deel van digitale soevereiniteit of strategische autonomie is dat je zelf dingen moet kunnen, omdat je dan ook weer op de nieuwe bandwagon van de nieuwe technologie kan stappen. En op een gegeven moment word je alleen maar een consument van technologie. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk voor mij soms nog belangrijker dan afzetten tegen big tech, begrijp je?
3: Ja, en de vraag?
0: De vraag is of ze dat met me eens is en wat dat percentage dan moet zijn. Ja, dat is mijn vraag.
1: Die 30% of dat het 100% moet zijn, zoals ook wat wordt pleit. Het wordt maandag gevraagd aan Caroline de Gruyter door mijn collega Diana Matroos. Lokke Morel, het was een plezier om met je te mogen spreken het afgelopen uur. Advocaat en hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Ik heb het al een paar keer gezegd als podcast. Doe dat vooral in onze eigen app of je favoriete podcastgenaam. Tot volgende week. Dat is Big Five er weer. Fijn weekend.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Amerikaanse staat Washington is het alle hens aan dek door bosbranden. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden gebouwen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Washington ligt in het oosten van de VS bij Canada. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. Mensen die vanmorgen met de trein willen, moeten in het zuiden van de Randstad iets anders verzinnen. De bovenleiding is kapot. Er rijden minder treinen en er vallen ook treinen uit. Intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Na de spits moet alles weer normaal rijden. Het Israëlische leger heeft gisteren een bloedbad aangericht in de Gazastrook. Bij verschillende luchtaanvallen kwamen zeker 18 mensen om het leven. Volgens de Palestijnen zijn er in weken niet zoveel doden gevallen op 1 dag. Het zet ook de vredesplannen van president Trump onder druk. En hardrijders hebben nu een nog grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Er wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui.
5: Ja, en door die droogte die we op dit moment hebben, zien boeren het de toekomst wat lastig in. Nijpende voedseltekorten zouden kunnen gaan ontstaan. En dat leidt weer tot hogere prijzen voor onze producten. Hoe dat allemaal zit, hoor je zometeen in onze podcast Ochtendnieuws.
6: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
7: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
6: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
8: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
9: of over de grootste beursgang aller tijden.
8: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
9: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
8: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Goedemorgen. Ja, we zijn weer terug. Het is maandag 3 augustus. We beginnen een nieuwe werkweek. En naast me zit inderdaad Iwan. Iwan, goedemorgen.
11: Bas, goedemorgen wel.
5: Ja, ik zit op mijn plek en jij weer op je eigen plek.
11: Heerlijk.
5: Ja, wat gaan we doen? Komen
11: fijne vakantie gehad?
5: Ja, heerlijk.
11: Goed zo.
5: Lekker uitgerust, donkerbruin geworden en niets gedaan.
11: Dat zijn de beste vakanties. Ja, mooi.
5: Dat dacht ik.
11: We gaan nieuws brengen, inderdaad. Bijvoorbeeld over Ceuta. De komende dagen vinden er in Brussel meerdere spoedoverleg plaats over die bestorming daar. Vlak voor het weekend was dat, hè, waarbij tienduizenden Marokkaanse migranten de grens al zwemmend overstaken naar die Spaanse exclave. Ook tientallen mensen bij omgekomen. Had Spanje daar eerder maatregelen tegen moeten nemen? Of ja, hoe hiermee om te gaan, bespreken we zo meteen. En voor vakantiegangers is het belangrijk om de snelheidsmeter in de gaten te houden. Dus jij bent net terug, maar er zijn ook heel veel mensen die gaan nu pas. Want het is weer tijd voor de Flitsmarathon in heel Europa vanaf vandaag. Nou, met wie anders dan de mensen van de Flitsmeister kunnen we dat zo meteen bespreken.
5: En dus krijg je inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland, de rest van de wereld en het wegdek. Maar het vliegen de start van je werkdag die begint vandaag in eigen land. Want je hoort het misschien al, het wordt weer warm vandaag. Temperatuur van rond de 35 graden, blijft droog. Voorlopig valt er geen spatje regen. Dat betekent dus ook dat de boeren steeds nijperder in de knel komen. De situatie met die droogte gaat ervoor zorgen dat er waarschijnlijk oogsten zouden kunnen gaan mislukken. Nou, LTO Nederland zegt tegen BNR, het is wel nijpend. Blijft de komende tijd warm met nauwelijks regen. In Engeland hebben ze al gezegd, ja, de droogte kan leiden tot voedseltekorten. Bij ons is de voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland, Tineke de Vries. Mevrouw de Vries, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen.
5: Ja, hoe nijpend is het op dit moment al?
12: Nou, het begint al steeds meer te krijpen, hè? Maar het is al een hele tijd heel droog. Ja. Dus boeren zijn al heel lang bezig met het beregenen van hun gewassen. Maar goed, we krijgen ook steeds meer te maken met beregeningsverboden. Ja. Op zich logisch, maar daarmee wordt de situatie niet beter.
5: Nee, zeker. Nou waarschuwt Engeland al, hè, boeren daar, voor voedseltekorten. Moeten we dat hier ook een beetje gaan proberen mee te nemen, zo'n waarschuwing?
12: Ja, voedseltekort is misschien een te groot woord, maar dat de prijzen gaan stijgen, met name van groentes, fruit, dat denk ik dat wel gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar voedseltekort, ja, we importeren ook altijd nog heel veel, hè?
5: Ja, ja. Maar er bestaat wel een kans, neem ik aan, dat door dit fenomeen, dit weersfenomeen, de oogsten gaan mislukken. En u zegt het al, het gaat de prijzen opdrijven. Nou weten we, de inflatie is de afgelopen tijd al opgelopen. Hè? Ook afgelopen maand meer naar boven de 3%. Voedsel is een belangrijke indicator daarvoor. Nou, dit geeft nog meer inflatoren druk, kan ik me voorstellen, als de oogsten gaan mislukken.
12: Ja, zeker. Nee, dat is ook zo. En het is misschien niet zo. Mislukken is misschien niet te groot woord, hè? Okay. Maar dat er veel minder komt, dat is wel duidelijk.
5: Ja? Is er een beetje aan te geven hoeveel minder, of is dat niet te zeggen?
12: Nee, dat hangt heel sterk af. Als je het hebt over de Nederlandse situatie, hangt het heel sterk af van de regio waar je zit. Mm-hmm. Maar het is vooral wat gebeurt er Europees. En heel Europa is droog, dus je ziet wel dat de opbrengsten minder worden. Maar je ziet tegelijkertijd dat bijvoorbeeld de aardappelprijzen behoorlijk gaan stijgen de laatste weken.
5: Ja.
12: En we komen vanaf nul en het is nu al redelijk omhoog gegaan. Dus dat is de andere kant van het verhaal.
5: Ja, precies. Nou, zegt u nou, dat is een beetje een regionaal verhaal. Hè? Hier en daar is het anders dan anders. Hoe is dat in ons land? Moeten we echt bepaalde regio's echt goed in de gaten gaan houden dat daar fout gaat?
12: Nou, met name het zuiden en het oosten natuurlijk. Je heeft te maken met ook niet alleen droogte, maar hele hoge temperaturen. Ja. En daarmee slijt het gewas nog eens extra. Als je kijkt naar de kustgebieden, dan krijg je te maken met een toenemende verzilting. Zeker de laatste weken.
5: Ja.
12: En dat wordt ook niet beter.
5: Ja. En sproeien, ja, dat zegt u wel. Sproeien wordt ook een beetje lastig, want ook daar wordt gekapt. Er wordt ook gezegd door waterschappen van we kunnen even niet sproeien, klaar.
12: Ja, maar, klopt.
5: Ja, nou, komt het nog goed?
12: Nou, ik denk dat voor een heel aantal gewassen is het gewoon te laat om een goede opbrengst te halen. En, dan, en de berichten voor de weerberichten voor de komende weken zijn ook niet echt optimistisch wat dat betreft.
5: Nee, wat dat betreft blijft hartstikke droog. Dank voor uw toelichting, Tineke de Vries, voorzitter vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland. Die vriesfriet in gaan slaan, Iwan?
11: Ja, dat is misschien ook nog wel prijszeker inderdaad. Maar die hitte, dat is inderdaad een issue voor boeren. En ook voor ons allemaal, want vanaf vandaag is het Nationaal Hitteplan weer actief. Dat wordt geactiveerd als het 4 dagen achter elkaar 27 graden of meer wordt. Nou, dat is dus momenteel het geval. Vandaag en morgen tussen de 28 en 36 graden. En dus heeft het KNMI ook code geel afgegeven vanwege de hitte. Voor de meeste mensen uiteraard niks aan de hand. Misschien een beetje aanpassen voor kwetsbare mensen. Nou, kan het toch wel gevolgen hebben. Dus wat zijn dan de adviezen? Drink voldoende, hou je ruimtes koel, overdag de boel dicht en 's avonds eventueel luchten. En ja, boodschappen doen, allerlei inspannende activiteiten. Doe dat voor het middaguur of 's avonds. En verder is het volgens het RIVM belangrijk om een beetje naar elkaar om te kijken. En zeker dan dus, ik zei het al, die kwetsbare mensen. Ouderen, mensen met chronische ziektes, baby's, jonge kinderen enzovoorts. En dan zegt het RIVM ook, vraag wat vaker aan elkaar hoe het gaat. En bel eens aan bij wat oudere buren. En kinderen in geparkeerde auto's, huisdieren en dergelijke, allemaal niet doen, allemaal überhaupt misschien niet doen, maar nu zeker niet. En ook mocht je nou zaken hebben als een hoofdpijn of duizeligheid, vermoeidheid, misschien heb je het wat te warm, oververhitting zou kunnen, schakel eventueel je huisarts in, maar nou, nogmaals, de meeste mensen kunnen daar prima mee omgaan, kwetsbare mensen soms wat minder, en daarvoor is dus met name dit hitteplan actief. Ja, zeg je Richard Wagner, dan zeg je Bayreuth.
5: Ja.
11: Nou, tijdens de 150ste editie van het prestigieuze Richard Wagner Festspielen was de muziek uit de kunst. Maar wat deden Helmut Kohl en 9-11 toch in de begeleidende beelden? Nou, dat voor je over een kwartiertje.
5: Wagner.
13: Ochtendnieuws.
11: Heel raar verhaal.
5: De komende dagen vindt er in Brussel meerdere spoedoverleggen plaats over die bestorming van Ceuta, die Spaanse enclave die op de Noord-Afrikaanse kust ligt, in Marokko eigenlijk. Opnieuw het toneel van een verhitte discussie over migratie en de Europese buitengrens. Daar komt nog eens bij dat nu ook nog een grote fit is ontstaan tussen de Spaanse premier Sanchez en de Italiaanse premier Meloni, want over en weer worden verwijten naar elkaar gesmeten dat het allemaal de schuld is van de ander. En kijk maar eens wat er allemaal gebeurt nu. Maar toch, het treurige is dat er heel wat doden zijn gevallen. Ook Marokkaanse jongeren die om die grens proberen heen te zwemmen, dat is niet gelukt. 50.000 migranten zijn afgelopen week naar Ceuta gezwommen. Het grootste deel is inmiddels terug.
11: Ja, daar gaan we over praten met Leo Lucas, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis en directeur van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
11: De vraag die een beetje blijft hangen, ook als je die beelden zo bekijkt. Ja, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Is dit een soort crimineel georganiseerd handelen of handhaving die niet op orde is? Wat maakt u daarvan?
13: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn wel berichten dat de aan de Marokkaanse kant de laat ik zeggen, de grensbewaking min of meer is losgelaten om misschien om Spanje onder druk te zetten. En dat heeft weer te maken met de buitenlandse politiek van Spanje. Ja. Maar goed, dat moet nog worden uitgezocht. Daarvoor is het nu te vroeg. Maar waar het hier vooral om gaat, het gaat hier vooral om jonge Marokkaanse van mannen in dit geval. Ja. Vaak met een grote werkloosheid in Spanje, terwijl aan de andere kant van de straat van Gibraltar in Spanje er een enorm arbeidstekort is. Dat geldt overigens ook voor Italië, want Meloni, die u net noemde, ja, die aan de ene kant natuurlijk een heel erg uitdragen van de grenzen moeten dicht, de mensen mogen niet meer komen. Maar tegelijkertijd heeft ze nog niet zo heel erg lang geleden is daar een heel programma om daar 500.000 arbeidsmigranten naar Italië te halen, want het land vergrijst enorm snel en er is een heel groot tekort aan arbeid. Dat zie je ook in Spanje, ja. Waar nu een regularisatie bezig is, ook van 500.000 mensen. Dus wat je hier ziet, is dat er aan de ene kant enorm vraag naar arbeid is, maar aan de andere kant er heel erg moeilijk wordt gedaan over het binnenkomen van Europa van mensen die daar willen werken. Mm-hmm. En Marokkanen, er is al heel erg lang een traditie van arbeidsmigratie van Marokko naar Spanje. Dat was al in de vorige eeuw, de jaren 70 en 80, aan de hand. Toen konden mensen gewoon in en uit gaan. Daar had je geen visum nodig. Dus wat je toen zag, is dat je heel veel circulaire migratie had. En dat is eigenlijk een beetje gestopt in 1991... toen je voor de hele EU een visumregime hebt gekregen. En het gevolg daarvan is niet dat mensen uit Marokko niet meer naar Spanje gaan. Dat proberen ze toch, want ze weten via netwerken dat daar werk is en dat ze daar geld kunnen verdienen. Alleen dat de meesten daar zijn gebleven. Dus het aantal Marokkanen in Spanje is verzesdubbeld in de afgelopen decennia. Dus waar het niet goed gaat, is dat wij, en wij bedoel ik dan de Europese Unie, eigenlijk veel te spastisch doen over, laat ik zeggen, die zuidgrens. Want we weten dat we voor een heel groot deel die mensen nodig hebben. Dus dan zouden we veel. Je zou eigenlijk een beleid moeten hebben, en ook een grensbeleid, wat veel meer ademt. Kortom, mensen wel binnen kunnen komen onder een aantal voorwaarden, maar ook weer gemakkelijk terug kunnen gaan. Ja. En dat is waar het nu eigenlijk het kernprobleem wat je nu ziet.
11: Ja, want dat beleid is er nu eigenlijk niet. Er is geen legale, goede manier om dit te reguleren.
13: Nou ja,
11: op dit moment.
13: Er zijn natuurlijk wel visa. Ja. Hè? Maar ja, daar, je ziet dus nu dat aan de, laat ik zeggen, de heel veel politici en veel landen juist heel erg streng willen overkomen. Meloni is daar een goed voorbeeld van. Hè? Die zegt alles pot dicht. Ja, maar tegelijkertijd zie je dat ze zich ook realiseren in Italië. Ja, we hebben die mensen gewoon nodig. Dus dan wordt er weer een aparte regeling verzonnen om mensen wel met visa binnen te krijgen. Alleen dat is iets wat ze eigenlijk niet voor de bühne willen zeggen. En Wat het grensbeleid nu vooral is, vooral heel erg symbolisch. Ten aanzien van de kiezer laten zien: kijk eens hoe streng wij zijn. We laten die mensen niet binnen. En ook termen als een invasie en een bestorming. Ja, dat laat allemaal alsof je een soort horden over je heen krijgt. Alsof je naar Odysseus zit te kijken, bij wijze van spreken. Terwijl het gewoon gaat om mensen die nodig zijn en die gewoon geld willen verdienen en daar ook hard voor werken.
11: Ja. Nu zijn er de komende dagen dus weer overleggen. Bijvoorbeeld komende week de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over strengere bewaking van die buitengrenzen. Ja, wat voor les kunnen we hier nou uit leren? U zegt al, het wordt natuurlijk gekaapt door mensen die er allerlei politieke agenda's mee willen navolgen. Maar misschien toch ook een beetje een koel hoofd bij dit soort situaties. Alhoewel, de beelden zijn ook wel indrukwekkend.
13: Kijk, we zitten nu heel erg in een stramien. En dat zie je bij alle EU-landen. Van het idee van Europa wordt overlopen. Als we die zaak niet enorm afgrendelen, dan worden we overlopen door mensen uit Afrika met name. Nou ja, het aantal Afrikanen in mensen in Afrika geboren zijn in de EU is 2% van de bevolking. Dat neemt ook helemaal niet zoveel toe. Dus dat zijn ook heel erg angstvisioenen. Ik denk dat, maar goed, daar heb je politieke moed voor nodig. Dat je veel beter na moet gaan denken over hoe reguleer je arbeidsmigratie naar de EU op een betere en soepelere manier dan nu gebeurt. Omdat dat wordt gekaapt door toch wel sterk xenofobische sentimenten. Die de kiezer voorhouden, dat we zeg maar zijn vesting zijn die wordt bestormd. En dat is echt onzin.
11: Dank, Leo Lucas, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis en directeur van het Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis.
5: Ja, dan gaan we even naar het financiële. Want Japan en Amerika hebben voor het eerst in 15 jaar samen ingegrepen op de valutamarkt om de Japanse yen te steunen.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe. Move Move.
2: Very strong, very very strong financially. And they are, you know, they have a weakening yen. And they wanted a little bit of help. And we're always there for Japan. Japan's been very good to us, with the exception of course of Pearl Harbor.
3: Ja, nou, dat komt dan altijd weer eventjes terug.
4: Een stukje geschiedenis.
3: Ja hoor. Ja. Er speelt nog iets mee, want Japan is de grootste eigenaar van de Amerikaanse staatsobligaties door Japan tijdelijk dollars te lenen. Met die obligaties zonder pand hoeft Tokio ze niet te verkopen. En zo blijft ook de Amerikaanse obligatiemarkt wat stabieler. Dus Trump heeft er ook nog baat bij dat er niet een soort financiële Pearl Harbor ontstaat doordat hij niet ingrijpt. Nou, de markt reageerde meteen. De yen won in een paar dagen fors aan waarde. Steeg vandaag tot het hoogste niveau in 3 maanden. Handelaren houden rekening mee met nieuwe ingrepen. Al wijzen economen erop dat het effect waarschijnlijk beperkt blijft zolang de rente in Amerika hoger is, veel hoger dan in Japan. Maar toch, zo'n gezamenlijke actie is wel bijzonder. Het is voor het eerst sinds 2011 dat Japan en Amerika samen ingrijpen op de valutamarkt om zo die yen te steunen. Dat gebeurde toen trouwens om die yen te verzwakken na de aardbeving en tsunami in Japan. Nou, nu dus precies het andere. De Japanse munt moet sterker worden ten opzichte van de dollar.
5: Cijferseizoen, ja, we zijn in volle gang. Akkers ook deze week verder. Het belooft een drukke week te worden. Waar moet je op letten, hoor je van Jorik Simonides van BNR Beurs.
6: De week begint met halfjaarcijfers van een niet altijd even onomstreden techbedrijf. Palantir, dat maakt software voor overheden en defensie. En ze zijn ook niet altijd even onomstreden bij beleggers trouwens. Want er zit nogal wat fantasie in dat aandeel. Nu is dat wel wat bijgetrokken. Dit jaar leverde het al bijna een derde van de koers in. Nou, misschien doen de halfjaarcijfers die koers nu weer wat goed. Het vormt de aftrap van een nieuwe week vol kwartaalcijfers. Bijvoorbeeld van grote farmaceuten als Bayer, Pfizer en Novo Nordisk. En die van hamburgerbouwers McDonald's en Burger King. En ook PostNL, Deutsche Post en Bpost bezorgen je hun halfjaarcijfers. En de AEX doet ook vrolijk mee met namen als Wolters Kluwer, Ahold Delhaize, Nationale Nederlanden en Heineken. Het laatste kwartaal voordat daar de nieuwe CEO aantreedt. Rafael Oliveira volgt daar Dolf van den Brink op per oktober. En dan ben ik er nog niet eens helemaal. Het mag duidelijk zijn, het wordt een drukke week voor beleggers. Wat je in ieder geval nog in de gaten moet houden is chipbedrijf AMD. Dat doet op woensdag de boeken open. En dan is natuurlijk de vraag of het chipbedrijf de hoge verwachtingen een beetje waar kan maken.
5: Nou, in eigen land vandaag bijvoorbeeld is ook PostNL. Zometeen na 8 spreken we de topman Berendsen van PostNL. Genoeg te bespreken in de BNR Beurs ook deze week. Elke avond 6:30 live hier op BNR. Kan luisteren en terugluisteren allemaal met de BNR-app.
3: Nou, en vanaf vandaag is het opletten geblazen langs de snelwegen of de provinciale wegen met name. Want als je op pad moet, ja, er is een flitsmarathon aangekondigd in heel Europa. Het Europees netwerk van verkeerspolitieagenten komt met extra snelheidscontroles. Dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen, zo'n marathon. Klinkt allemaal heel gezellig, maar let even op waar je rijdt. Nou, Jorn de Vries is bij ons, managing director van Flitsmeister. Eigenlijk is hij een beetje de flitsmeister zelf. Hè. Meneer de Vries, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Ook extra opletten op de Nederlandse wegen of echt helemaal in Europa?
7: Nou, het is inderdaad, het vinden we heel Europa plaats. Maar zeker ook de Nederlandse wegen zijn daar echt een actief onderdeel van. Dus het is echt even opletten geblazen, ja.
3: Ja, en ook eens op de provinciale wegen. We weten, hè, de verkeerscijfers kennende, daar vinden de meeste ongelukken plaats. Dus daar wordt het extra oppassen.
7: Ja, dus ze focussen eigenlijk echt op alle type wegen. Dus A en, maar ook zelfs in de dorpskernen wordt ook meer gecontroleerd. Ja. Maar het zwaartepunt van de focus ligt echt wel op het onderliggend wegennet. Inderdaad, dus de N-wegen en het onderliggend wegennet.
3: Precies, en ook dus de plekken waar relatief veel ongelukken gebeuren, neem ik aan.
7: Ja, er gaan helaas nog te veel gebeuren, nog te veel ongelukken in het verkeer. Gaan nog te veel mensen dood. En dat is denk ik ook de voornaamste reden om extra bewustzijn te creëren om hier mee bezig te zijn.
3: Ja, en dan is het de grote vraag natuurlijk, gaan we er wat mee doen? Hè? Want hardrijders die rijden toch hard. Gaan die hier zich iets van aantrekken?
7: Nou ja, wat je zegt, Bas, de echte verkeershufters, die zullen zijn marathon gewoon negeren, zou ik zeggen. Maar ik denk, wij spreken er nu even over. En het is een terugkerend initiatief, zo'n 2 keer per jaar. De vorige keer was in april. En het zorgt denk ik toch wel voor wat bewustzijn dat mensen iets gematigder wellicht door het verkeer.
3: Ja, er zijn ook criticas die zeggen, ja, dit is een makkelijke manier om weer extra geld op te halen bij die torenhoge boetes die we al hebben.
7: Ja, we hebben hier natuurlijk ook al regelmatig met elkaar gesproken. En dan blijft denk ik de eeuwige discussie. Wordt er geflitst voor veiligheid of voor de staatskas? Nou, ik zeg altijd, het zal ergens in het midden zitten. Ja, maar wat wel belangrijk is dat het echt een bewust. Ja.

0: campagnes van Roodpool, in dit geval van de Europese samenwerkingsorganisatie. En naast snelheid wordt er ook op andere zaken gecontroleerd. Hè, zoals ja, gewoon het foutief smartphone gebruik in de auto, maar bijvoorbeeld ook het dragen van een gordel of niet. Dus ja. het is wat breder dan puur snelheid.
1: Je zegt al, het is Europees. Wordt er nou net zo hard gecontroleerd in de rest van Europa als bij ons? Of liggen wij als beste jongetje van de klas weer voor op iedereen?
0: Nou, ik denk wat in Nederland, waar we wel voorop lopen met nog een aantal andere landen, zijn de bedragen voor de boetes. Dus daar zijn we altijd wat zwaarder de sjaak, zeg maar, dan in andere landen. Maar je ziet wel in zo'n flitsmarathon dat het door heel Europa echt is. En dat heeft zeker ook in deze periode met iedereen die uitreist op vakantie. Ja. Echt wel zijn impact.
1: Precies. Daar zijn er ook nog landen in Europa waar je beboet wordt, hè, op snelheidsovertredingen. Narato inkomen. Zwitserland is zo'n land, geloof ik. Daar is extra oppassen, neem ik aan, hè?
0: Ja, dat is ook met de buiten de marathon zou ik daar extra op letten. Ja. Want dan begin je in ieder geval heel slecht naar je vakantie.
1: Zeker.
0: Zeker als je in de wat hogere inkomensklassen zit. Want daar dan word je dubbel gepakt, zou ik dan zeggen.
1: Dus de Ferrari even rustig aan doen op weg terug naar huis. Dankjewel. Jorn Vries, managing director van Flitsmeister.
2: Gaan we koppen stellen. Interessante verhalen uit de kranten. In het Algemeen Dagblad. Doorwerken na je AOW-leeftijd verschuift in ons land in rap tempo van uitzondering naar vaste cao-afspraak. In de eerste helft van het jaar zijn in 11 van de 214 cao-akkoorden regels vastgelegd voor mensen die na hun pensioen willen doorwerken. Volgens de AWVN, de werkgeversvereniging, spelen de personeelstekort en de vergrijzing een grote rol om dit dus te gaan regelen.
1: En dan lezen we in de Volkskrant, waar we het net ook over hadden, dat volgens het Marokkaans ministerie van Binnenlandse Zaken die massale oversteekpartij naar die Spaanse exclave Ceuta is aangewakkerd door desinformatie op social media, maar ook door mensensmokkelnetwerken en een verkeerde interpretatie van een Spaanse rechtelijke uitspraak. En heeft het dus niet, zoals wel gezegd wordt, te maken met het feit dat de Marokkanen minder controleren. Nee, Pedro Sanchez, de Spaanse premier en het Marokkaans ministerie zeggen dat de misinformatie mede door die mensensmokkelnetwerken is verspreid.
2: In de Telegraaf. Drugs stroomt via doodnormale post ons land binnen. Criminelen gebruiken meerdere routes tegelijk. Smokkel via de post blijft onverminderd doorgaan, schrijft de krant. Waar de grote zeehavens een daling zien, groeit de stroom drugs die via allerhande pakketdiensten ons land binnenkomt of wordt doorgestuurd. Nieuwe cijfers over de eerste helft van het jaar laten met name bij marihuana een scherpe piek zien.
1: Maribaba. In het FD dan. Zonnepanelen uit Weert houden Oekraïnse operatiekamers draaiende. In Oekraïne is een groot deel van de energievoorziening verwoest door het Russisch leger, dat weten we. Maar de lichtgewicht zonnepanelen van de Nederlandse fabrikant SolarEdge, die bieden uitkomsten. Die liggen inmiddels al op 15 ziekenhuizen en op 3 scholen in Oekraïne. En er zullen er snel meer volgen.
2: Goedkoop, goedkoper, goedkoopst in de Financiële Telegraaf. Kortingencircus bereikt ook discounters. Supermarktketens als Lidl en Aldi, die traditioneel bekend staan van claims als elke dag lage prijzen en geen acties. Nou, die doen dat steeds vaker, gebruiken steeds vaker ook stuntkortingen om klanten te trekken. Dat was voorheen met name bij de A-merk supermarkt het geval, maar nu dus ook steeds vaker bij die discounters.
1: Nou, dan tenslotte nog in de NRC. Hollywood, aangevoerd door Mark Ruffalo, verzet zich tegen de fusie van Paramount en Warner Brothers. Eerste slag hebben ze binnen, schrijft NRC, want de megafusie van $110 miljard... tussen entertainmentbedrijf Warner Brothers Discovery en mediaconglomeraat Paramount leek een done deal, maar er is nu tegenbeweging door Hollywood-sterren, burgerrechtenorganisaties en openbaar aanklagers. En die boekten vorige week hun eerste overwinning met een bevriezing van de deal.
2: En dan een experiment met kunstmatige intelligentie op het beroemde Wagner Festival in Bayreuth in Duitsland is niet bij iedereen in de smaak gevallen. Een stukje van de Wagner-opera Götterdämmerung. En die werd dus uitgevoerd. En achteraf kregen zangers, orkest en ook de dirigent, ene Christian Thieleman, die kregen een warm applaus. Maar het creatieve team ontving boelgeroep en gefluit vanuit de zaal. Wat was er aan de hand? Het festival gebruikte dit jaar voor het eerst AI als onderdeel van de ensenering om tijdens de voorstelling voortdurend nieuwe beelden te genereren. Die werden afgedrukt op doeken. En die beelden waren gebaseerd op eerder geselecteerd materiaal, eerdere opvoeringen van de Wagner's opera's en ook allerlei historische gebeurtenissen. En zo kon het gebeuren dat je dus zat te luisteren naar dit. En dat je op de tussentijd dat je op de doeken afgedrukt zag, Helmut Kohl, die kwam opeens voorbij. Ja. Maar ook de Twin Towers, 9-11, was opeens te zien. En een speciale postzegel over de Duitse hereniging. Allemaal in een soort kunstzinnige, artistieke AI-slop, troep. Ja, heel opvallend. De Financial Times noemt de eindeloze stroom AI-beelden een soort gigantische screensaver die de aandacht afleidt van de muziek en de zangers. Tegelijkertijd is de krant zeer lovend over de muzikale uitvoering, ook over de dirigent. Maar ja, die beelden, had dat nou gemoeten? Liever niet. Volgens de krant kwam het AI-experiment ook voort uit budgetproblemen. Het was het 150-jarige jubileum van het festival. De oorspronkelijke plannen waren te duur. En toen dachten ze, we zetten ChatGPT maar eens aan het werk.
1: Dat voor niks.
2: Ja, exact. Het festival laat weten dat er geen enkele voorstelling hetzelfde is. Dat klopt, omdat die AI steeds andere beelden genereert. Nou, er staan nog twee uitvoeringen van deze productie op het programma. Komende twee zondagen, je kan erheen. Het is uniek, maar of je het wil zien, dat is nog even de vraag.
1: Nou, dikke bril op, zou ik zeggen, en de Total Eclipse. En lekker luisteren
2: precies,
1: naar Waken.
2: Ogen dicht te luisteren.
1: Ja, precies. De Donau heeft een historisch lage waterstand. Het is een groot probleem in Hongarije, want de enige kerncentrale die ze daar hebben, die moet dicht daardoor. En dat betekent ook voor de Hongaren energietekort. Zometeen hoor je er alles over in BNR's Ochtendspits.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
5: Maar voor hoe lang nog?
6: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
8: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
10: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
12: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
13: Thomas van Zijl.
14: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het economenpanel over de kosten van de Nederlandse regeldruk. En een gesprek met Jan Wijn, topman van bezorgdienst Trunkers. Hij wil pakketbezorging vernieuwen en verduurzamen. Hoe doe je dat als je concurreert met PostNL en DHL? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
16: BNR Verkeer.
1: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Er staan geen files op dit moment. Wel een flitser, de A2 Eindhoven-Maastricht. Hectometerpaal 202,0.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Amerikaanse staat Washington is het alle hens aan dek door bosbranden. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden gebouwen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Washington ligt in het oosten van de VS bij Canada. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. Mensen die vanmorgen met de trein willen, moeten in het zuiden van de Randstad iets anders verzinnen. De bovenleiding is kapot. Er rijden minder treinen en er vallen ook treinen uit. Intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Na de spits moet alles weer normaal rijden. Het Israëlische leger heeft gisteren een bloedbad aangericht in de Gazastrook. Bij verschillende luchtaanvallen kwamen zeker 18 mensen om het leven. Volgens de Palestijnen zijn er in weken niet zoveel doden gevallen op één dag. Het zet ook de vredesplannen van president Trump onder druk. En hardrijders hebben nu een nog grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Er wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn, zoals provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui.
1: Ja, niet alleen bij ons lage waterstanden, maar ook de Donau in Hongarije. Dat is een probleem, want de enige kerncentrale die daar staat, die heeft koelwater nodig uit de rivier. En dat kan niet meer. En dus moeten de deuren dicht. En dat betekent voor de Hongaren een energietekort. Zometeen meer in de ochtendspits.
5: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
19: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
20: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
22: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen en zo weer het 3 augustus 2026. Het is een maandag, begin van de nieuwe werkweek. Er zijn veel mensen terug van vakantie. Inclusief mezelf, zal ik maar zeggen.
2: Welkom.
1: Fijn, dankjewel. Het is weer prettig om hier te zitten. Heerlijk, Iwan.
2: Is gelijk.
1: Is allemaal goed gegaan, hè?
2: Ja.
1: Het station bestaat nog.
2: Ja, we draaien nog.
1: Ja, en zo hoort het natuurlijk ook, hè.
2: Zo is dat.
1: Ja, daarom. Wat gaan we doen de komende half uur?
2: We gaan zo meteen praten over de olievondsten bij Suriname. We weten sinds een aantal jaar dat Suriname op een gigantische bel aan olie zit. Ja. Wat een potentiële gigantische rijkdom is. Maar dat moet je dan nog wel gaan produceren en dergelijke. Nou, daar wordt hard aan gewerkt. Onder andere met Nederlandse inbreng, SBM Offshore. Gaat er actief zijn. Nou, bespreken we zo meteen. En we hebben deze week rond 6:50 hebben we het BNR noodpakket. Je weet, de overheid adviseert allerlei zaken om op te nemen in je noodpakket. Maar wij dachten, ja, er zijn ook allerlei clubs misschien wel niet gehoord bij het samenstellen van het noodpakket. Is dat eigenlijk wel compleet? Zou daar meer bij moeten? Nou, we hebben mooie brancheverenigingen bijvoorbeeld bereid gevonden om daar deze week eens met ons over te praten. Zometeen dus de apothekers. Wat zouden zij toevoegen aan jouw noodpakket? Het pillendoosje zit hier al bij. Nou, dat hoor je allemaal straks.
1: Ja, maar eerst gaan we naar de gevolgen van droogte. We weten, heel Europa gaat gebukt onder droogte en hitte. En dat geldt ook niet in het minst voor Hongarije. Er komen een paar kritieke dagen aan voor het land, zegt de nieuwe premier Magyar, nadat de enige kerncentrale in het land stilgelegd is, omdat de Donau laag staat. En nou, wat betekent dat nou? Die Donau die levert natuurlijk koelwater voor de kerncentrale die in Hongarije staat. En dat is een centrale, niet onbelangrijk, die normaal gesproken de helft van alle stroom in Hongarije levert. Nou, en nu dus even dicht. Inwoners en bedrijven dus opgeroepen zuinig te doen met stroom. Waaronder Oost-Europa-correspondent Stefan Bos. Nou, die zal waarschijnlijk wat zachter moeten praten, want anders kost dat te veel stroom. Stefan, goedemorgen.
23: Ja, goedemorgen Bas. Ja, nee, ik sta trouwens nu bij de Donau. Aha. Langs de Donau. Althans, wat er nog van over is. Want ja, het is wel heel erg weinig. Hier bij de Vrijheidsbrug waar ik nu sta, ja, het is wel een beetje zielig hoor. Het is, ja, je ziet hele grindpaden als het ware ontstaan hier langs de kade. En ik heb al eerder allemaal families hier zien lopen die er toch maar even gebruik van maakten om dit spektakel eens waar te nemen. Want zo laag zoals de Donau nu staat, ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt hier.
1: Ja, 44 jaar geleden voor het laatst, hè, dat er zo'n lage waterstand was. Het is niet niks. Schets eens eventjes. Normaal is de Donau in Boedapest vrij breed. Het is een groot rivier. Wat is er nu van over? Is dat echt een beekje?
23: Nou, nee. Kijk, beekje is een beetje overdreven. Ja. Maar het is wel. Ja, je ziet gewoon de grond, bij wijze van spreken. Ja. Van de Donau hier waar ik nu sta. Ja, dat was vroeger niet zo. Dat was echt niet zo. Dat kon je gewoon. En dat is natuurlijk wel een leuk gezicht. Maar het is wel een ramp, inderdaad. Nou, voor die kerncentrale. Want ja, die moet voor het eerst in 44 jaar dicht. En dat is nog nooit gebeurd. Ja. Ook niet zelfs onder het communisme. Dus dat is wel een ramp voor Hongarije. Het betekent dat de mensen veel minder energie moeten gebruiken. De Hongaarse premier heeft ook nog gisteravond daartoe opgeroepen. En dat heeft ook een enorme
0: impact natuurlijk op de bedrijven die er hier zijn. Ja. Terwijl Peter Madjar, de nieuwe premier, nou juist had gehoopt om de economie weer aan te zwengelen hier. Ja. Dus ja, het komt natuurlijk altijd op een slecht moment, ja. Maar zeker nu.
3: Maar wat doen die bedrijven nu? Gaan die inderdaad mee en zeggen, nou dan gaan we ietsje minder verbruiken? Want het is de enige manier om te zorgen dat je het hoofd nog boven water houdt.
0: Nou, precies, ja. Ze hebben zich tussen aanhalingstekens vrijwillig gemeld. Ja, ja. Want ik moet er wel bij zeggen dat er was een waarschuwing van, als jullie het niet doen, dan gaan we beginnen met boetes en misschien zelfs bedrijven af te sluiten van het net. Nou, premier Madjar zei, nou, dat hoeft nu in elk geval voorlopig niet. En we zijn heel blij met de, tussen aanhalingstekens natuurlijk, vrijwilligheid van de bedrijven. Maar inderdaad, je zegt het goed, ja, ze moeten heel wat doen. Nou, een van de dingen die al gedaan zijn, om een eenvoudig voorbeeld te noemen, Tesco bijvoorbeeld, die heeft de drankapparaten uitgezet en die koelkasten voor die dranken bijvoorbeeld. Dat is een heel grote Britse keten.
3: Supermarktketen,
0: ja precies. En nou ja, Mol, dat is het grote gasbedrijf hier, een energiebedrijf. Die hebben ook allemaal tankstations. Daar hebben ze alle wasstraten stopgezet, want ze zeggen elke waterdruppel is er één, weet je wel. Dus ja, onder die, dat is een beetje de slogan. Ja. En verder hebben natuurlijk bedrijven, autofabrieken doen het ook minder, batterijfabrieken, en zo kan ik wel even doorgaan. En dat zijn nou juist de plekken waar Hongarije het van moet hebben op dit moment.
3: Zeker. En nu zegt Madjar, de komende 5 dagen zijn kritiek. Waarom 5 dagen? Ja. En gaat het daarna als een malle regenen?
0: Nou ja, dat is wel de hoop. Maar ja, dat ziet er niet naar uit hoor. Ik zie nog geen donker wolkje hier verschijnen. Maar. En de komende dagen blijft dat nog wel heel heet. En dan moet je echt denken aan richting de 40. En zelfs misschien sommige plekken meer dan 40 graden. Ja. Madjar heeft al gezegd dat het absolute hitterecord zal worden gebroken deze week. Oh. Dus hij zegt, ja, de komende dagen worden enorm kritiek. En het is zometeen ook, want tegenover mij is ook het Shandor Paleis. Daar zit op dit moment even, ja, zeg maar, de waarnemend president. Dat is de voorzitter van het parlement op dit moment. Die neemt even de honneurs waar van de afgezette president. Ja. Daar zal zometeen om 9:00 een soort spoedbijeenkomst zijn om te kijken hoe ze met deze energiecrisis zullen omgaan. Ja. En ja, het blijft wel heel spannend de komende dagen.
3: Zeker. Dankjewel, Oost-Europa-correspondent Stefan Bos langs de Donau.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Voor de kust bij Suriname zijn opnieuw grote hoeveelheden olie en daarmee ook gas gevonden, waardoor de verwachte opbrengsten verder oplopen. Ja, tientallen miljarden die eigenlijk liggen te wachten. SBM Offshore uit Nederland gaat daarin een belangrijke rol spelen. Het bouwt momenteel het drijvende productieplatform... waarmee die olie straks verwerkt wordt, meldt de Telegraaf deze ochtend. We gaan erover praten met Jillis van den Beukel, energiedeskundige, verbonden onder andere aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Ja, er worden geloof ik ook al boringen gedaan. Dit is een verhaal dat horen we eigenlijk al maanden, zo niet jaren. Wanneer gaat er dan daadwerkelijk olie gewonnen worden daar?
7: De eerste olie wordt gewonnen door het blok van Total Energies. Mm-hmm. Die zijn ook daadwerkelijk aan het bouwen. Dus die hebben de beslissing tot investeren genomen. Daar komt de productie aan van ongeveer 200.000 vaten per dag. Het nieuws nu is dat er waarschijnlijk een tweede ontwikkeling bij komt. Dat is wel bijzonder voor dat gebied van Guyana en Suriname, grote gasontwikkeling zijn met een drijvend LNG-platform, gevolgd mogelijk ook in datzelfde blok, met als operator Petronas, een Maleisisch bedrijf, ook een olieontwikkeling met een FPSO, dus zeg maar een drijvende tanker met productieinstallaties. Dus het loopt toch wel door, de voorraad van nieuwe olie en in dit geval ook gasvelden bij Suriname.
3: Even, als je dat even op een schaal zet, Jillis, want hoeveel olie komt er dan uit Suriname, vergelijkbaar met welk ander land, als je praat over 200.000 of meer barrels per dag?
7: O jee. Duurland, Guyana is het grote succesverhaal. Althans, ja, als je kijkt naar de financiële kant. Ja. Die zitten nu op 1 miljoen vaten per dag. Zo. Nou ja, om even een beeld te geven. Per inwoner doen die een vergelijkbare productie als toch een bekende oliestaat als Kuwait. Suriname is daar nog lang niet. Maar die gaat nu voor 2028 naar 200.000 vaten per dag. Dat is een vijfde daarvan. Nou ja, en met de Petronas-blokken zou dat misschien 2 of 3 keer zoveel kunnen worden.
2: En dan dus ook een gasindustrie. Want ja, olie bekend in Suriname. Gasindustrie zou nieuw zijn voor Suriname?
7: Ja, al zullen ze daar niet zoveel van zien. Want dat gas komt dan helemaal niet aan land in Suriname. Maar dat wordt dan door een drijvend LNG-platform gedaan. Ja, zoals dat ooit een jaar of 10, 15 geleden door Shell voor het eerst gemaakt werd. Maar dat soort drijvende LNG-platforms, dat worden er nu meer gebouwd. En Petronas, het bedrijf dat dat doet, heeft er ook daadwerkelijk 2 van dat soort ontwikkelingen in Maleisië zelf.
2: Ja. En ik kan me voorstellen dat met huidige geopolitieke onrust, Straat van Hormuz, olieprijzen, dat soort zaken, ja, worden dit soort vondsten ook steeds interessanter, toch?
7: Hoewel dit soort bedrijven kijken voor hun investeringen naar wat is de verwachte olieprijs voor de komende 10 of 20 jaar en verwachte gasprijs. Dus is ook wel duidelijk van meer geopolitieke onzekerheid. Dat geeft een beetje wat wind in de zeilen. En verder toch ook een energietransitie die echt serieus op gang komt. Maar niet betekent dat wij het voorlopig zonder olie en gas doen.
2: Nee. Nou rekent Suriname op tientallen miljarden aan olieinkomsten. Dat is ook wel een beetje een gevaarlijk iets misschien. Want aan de ene kant reken je alvast rijk. Aan de andere kant ga je dan misschien met hervormingen wachten tot het geldschip binnenkomt, bijna letterlijk. Maar valt het tegen, dan heb je weer een probleem. Ja, hoe gaat dat die economie veranderen van Suriname?
7: Nou ja, dat is het gevaar. Hoe wordt het geld uitgegeven? En leidt het tot een beetje een economie zoals Nederland die ooit in enige mate had? Ja, dat men toch een beetje achterover gaat zitten, rijk wordt van de olie en gas. En dat het met de rest van de economie dan niet meer zo goed gaat. En een van de zorgwekkende ontwikkelingen is toch wel dat er nu al geld geleend wordt, waardoor de staatsschuld vrij snel oploopt. Ja, op basis van die toekomstige olie. Inkomsten, dat kan natuurlijk ook tegenvallen. Hè, als komende jaren de olieprijs omlaag zou gaan, de energietransitie sneller gaat, dan wordt dat misschien niet zoveel inkomsten als waar men nu al toch een beetje op rekent. Ja.
2: Als je natuurlijk slim bent, dan ga je dat inrichten in een soort oliefonds, zoals Noorwegen gedaan heeft bijvoorbeeld. Dan zorg je ervoor dat het niet uitgegeven wordt, maar dat het belegd wordt.
7: Dat is het voorbeeld van hoe je het misschien zou moeten doen. Ja. Daar kijkt de hele wereld naar. Maar uiteindelijk zijn het toch eigenlijk alleen de Nooren die het daadwerkelijk zo gedaan hebben. Ja. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar in een ideale wereld zou je een boel van dat geld wegzetten voor toch lange termijn inkomsten, appeltje voor de dorst. Ja. En reserve, financiële reserves.
2: Ja. Ik geloof dat die installatie die SBM Offshore nu bouwt, dat die in 2028 actief moet zijn, hè? Dus dan moet de winning beginnen.
7: Ja, dus dat is een FPSO, dus zeg maar een tanker met productieinstallaties voor Total Energies. En het is nog geen 100% gegeven dat die er ook komt voor Petronas. Sowieso ook niet dat daadwerkelijk SBM die zou gaan bouwen. Maar dat begint wel dichterbij te komen.
2: Ja, een leuk detail. Dat ding is helemaal elektrisch aangedreven met als doel de uitstoot tijdens de productie beperken. Ik denk van we zijn olie aan het winnen. Ja, de uitstoot beperken. Is dat niet een beetje gek?
7: Nou ja, dat geeft een beetje aan wat oliebedrijven als Total Energies eraan doen om toch die olie te kunnen blijven winnen. Dan zeggen ze van, kijk eens, net als Noorwegen bijvoorbeeld, waar we het over hadden. Wij doen dit toch op een wat betere manier voor het klimaat dan op veel andere plekken. Maar inderdaad, laten we wel zijn, de grote bulk van de emissies die komt met het verbruik en niet met de productie van die olie.
2: Nou, laten we zeggen, alle beetjes helpen. Bedankt, Jilles van der Beukel, energiedeskundige verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
3: Wat even buurten bij de AWB. Daar zit Erwin de Hart achter de schermen. Erwin, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen Bas.
3: Is er al iets te melden over files of is iedereen nog lekker met vakantie?
6: Ja, iedereen draait zich nog een keertje om.
3: Mooi.
6: In de horeca of de hotel of camping of wat dan ook. Of gewoon thuis, zoals heel veel mensen ook. Nee, files zijn er dus niet. Een heel lang antwoord om een weinig informatie. Dan wel flitsers A2 Eindhoven-Maastricht. Hectometerpaal 202,0. De A9 Alkmaar-Amstelveen 56,7. En de A27 Utrecht-Almere 114,8.
8: Luister vandaag, begrijp morgen.
10: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
11: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
24: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
25: Blijf scherp.
3: 14 voor 7. Donald Trump, Amerikaans president, zegt dat nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren vandaag beginnen. Dat bericht komt na dagen van dreigementen. Trump stelde geen deadline voor het bereiken van een akkoord. Maar hij heeft ook inmiddels gezegd van ik stop eventjes met aanvallen, want we zijn in gesprek. En Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hebben gevraagd om aanvallen te staken, omdat ze denken dat een akkoord eraan zit te komen. Even Trump vanuit Air Force One.
26: And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear. Or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We'll just see. We can do it anytime we want. But we're asked by the three primary groups. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
3: Ja, we willen altijd een deal maken, zegt Trump althans. Vanuit Iran voorlopig geen reactie over eventuele nieuwe gesprekken die vandaag zouden gaan plaatsvinden, daar weten ze niks van. Maar wel liet de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, eerder weten dat de onderhandelingen tussen Iran en Oman zich in de afrondende fase bevinden. Twee landen die aan de straat van de Hormuz grenzen bespreken een nieuwe vaarroute door het gebied. En er zijn op hoog niveau gesprekken geweest tussen de Pakistanse premier, tussen Araghchi en Saoedi's, om daar te kijken naar hoe gaan we een eventuele vredesdeal inrichten.
2: En dan de Britse farmaceut AstraZeneca onderzoekt een mogelijke fusie met een Amerikaanse concurrent met Bristol Myers Squibb, meldt de Financial Times. Als die fusie door zou gaan, dan zou daarmee een van de grootste farmaceutische concerns ter wereld ontstaan met een geschatte beurswaarde van ongeveer 350 miljard euro. Anonieme bronnen vertellen aan de krant dat de bestuurders van beide bedrijven de afgelopen maanden gesprekken hebben gevoerd om een mogelijke fusie dus te bespreken. Ingewijden vertelden dat er binnenkort een deal plaats zou kunnen vinden, maar of dat ook allemaal daadwerkelijk doorgaat is natuurlijk nog de vraag. De gesprekken volgen ook op het nieuws van de beursnotering van AstraZeneca in New York eerder dit jaar. Dat wakkerde toen al de speculatie aan dat dit bedrijf, na Shell, het meest waardevolle beursbedrijf van het VK, mogelijk naar Amerika zou willen verhuizen. Nou, als die fusie doorgaat, dan zou dat een startsignaal voor een consolidatieslag in de farmasector kunnen betekenen. Pfizer deed in 2014 nog een poging om AstraZeneca over te nemen. Dat mislukte toen. Nou, nu dus wellicht een nieuwe fusie tussen AstraZeneca en Bristol Myers Squibb.
3: Ja, en dan bericht dat ik tegenkwam op de BBC. Britse automobilisten, Iwan, jatten voor gemiddeld €230.000 benzine per dag. Zo. Bij pompstations sinds het uitbreken van de oorlog in Iran. De hoeveelheid gestolen brandstof is daarmee bijna een kwart gestegen als je kijkt naar de 5 voorafgaande maanden voordat die oorlog uitbrak. Het gaat om een flinke plas benzine, 109.000 liter per dag bij alle tankstations in het hele VK. En dat heeft uiteraard alles te maken met ook in Engeland sterk gestegen prijs aan de pomp. Wie zijn die dieven dan? Nou, mensen die wegrijden zonder te betalen. Ja, dat klopt. En mensen die beweren dat ze geen mogelijkheid hebben om te betalen nadat ze wel hun hele auto hebben volgetankt. Sorry, staan daar.
2: En dan?
3: Met een niet werkend. Ja,
2: auto leveren.
3: Ja, wat dan? Ja. Nou, er is één bedrijf dat erop toezicht, Forecourt Eye. Bedrijf dat zich bezighoudt met het voorkomen van brandstofdiefstal. Die zegt dat benzinestations een toename melden van misbruik, intimidatie en geweld door gefrustreerde klanten. En dus gaat het bedrijf een samenwerking aan met een gezichtsherkenningsbedrijf dat in het najaar de pomphouders gratis gaat helpen bij het opsporen van de dieven.
8: BNR's Noodpakket.
2: Ja, radio, uiteraard een zaklamp, een blik bonen, genoeg water. Nou, volgens de overheid hoort dat allemaal minstens in je noodpakket. Maar de vraag is een beetje, red je het daar wel mee? Want ja, wat dacht je van een blikopener? Ook wel handig dan als je een blik bonen hebt. Zeep, papieren zakdoekjes, pen en papier. Iets om de tijd door te komen. Misschien spullen voor je viervoeter. Nou, bij BNR maken we deze week je noodpakket helemaal compleet. Met behulp van allerlei bedrijven, instellingen en brancheverenigingen. Vandaag doen we dat met Annemieke Horix, apotheker bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der der farmacie, de KNNP. Mevrouw Horrix, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: Ja, en heel veel Nederlanders die hebben natuurlijk medicijnen. Soms dagelijks, soms iets minder vaak. Ja, dat is natuurlijk wel iets om even rekening mee te houden in dat pakket.
9: Nou, dat zou ik zeker doen. In ieder geval wat belangrijk is, dat mensen bijvoorbeeld paracetamol, middelen tegen allergie, als ze die wel eens nodig hebben, in hun noodpakket hebben.
2: Ja.
9: En het is het meest handigst, hè, omdat die medicijnen die gaan ook verlopen. Mm-hmm. Als je die daarin bewaart, zorg dat ze op tijd vervangen worden. Want we hopen toch allen dat dat noodpakket voorlopig niet te gebruiken.
2: Nee, precies. Je hoopt het niet nodig te hebben. Er zijn de spullen die voor iedereen nodig zijn. En nou, mensen die specifiek zaken nodig hebben. Hoe werkt dat eigenlijk als ik bij mijn apotheker aankom? Kan ik dan zeggen, nou, ik heb ook nog wat extra's nodig voor mijn noodpakket?
9: Ja, zeker voor mensen die medicijnen op recept krijgen. Uh-huh. Nou, je kan je voorstellen, als er een hele erge crisissituatie is, dat die medicijnen dan niet zomaar verkrijgbaar zijn. En daarom adviseren wij ook om, zeg maar, voor 1 à 2 weken op voorraad te houden. Uh-huh. Dus ook nu, kijk in ieder geval dat je voorraad aanvult zodra er bijna 1 week is. Hè. En dat betekent gewoon naar de arts gaan, naar de apotheek gaan. Soms loopt dat automatisch door. Maar zorg dat je in ieder geval altijd 1 week op voorraad hebt.
2: Ja.
9: En wat ook handig is, als je meerdere medicijnen gebruikt, je moet even aan situaties denken waarbij elektriciteit uitgevallen is, internet. Zorg dat je een lijst hebt waarop jouw medicijnen staan met gebruik, wat je gebruikt. En mocht dan nodig zijn dat je medicijnen nodig hebt, dan kan je bijvoorbeeld in de crisissituatie waar dat wordt aangegeven naar een apotheek gaan van, goh, ik heb deze medicijnen gebruikt. Ja. En dan kan er verder worden geholpen.
2: Ja, dus even handig om dat inderdaad geprint dan misschien erbij te hebben.
9: Misschien nog een andere manier. Vooral als je medicijnen hebt waarvan de dosering bijvoorbeeld vaak wisselt. Je hebt op dosis altijd etiketten zitten. Nou, deze etiketten kan je dan bijvoorbeeld ook op een papiertje plakken en die bij het noodpakket bewaren. Ja. Dus er zijn meerdere mogelijkheden.
2: Ja. Nu zei je wel, medicijnen die hebben meestal een bepaalde houdbaarheid. Wat is dat gemiddeld? Kunnen we er iets over zeggen? Of verschilt dat heel erg per product?
9: Nou, tabletten zijn meestal 3 tot 5 jaar houdbaar. Ah, ja. Maar, en je ziet het ook aan het datum op het doosje.
2: Ja, precies.
9: Nou, er zijn er ook natuurlijk medicijnen die in de koelkast bewaard moeten worden. Mm-hmm. Nou, en dat is wat lastiger als je daar de elektriciteit uitvalt. We weten dat de koelkast niet gelijk, zeg maar, afkoelt. Mm-hmm. Maar er zijn medicijnen die bijvoorbeeld insuline zijn bijvoorbeeld nog enkele weken op kamertemperatuur. En dan heb ik het niet over de kamertemperaturen die we nu hebben, aan 25, 26 graden bij sommige mensen nu. Maar de 20 graden zijn ze nog enkele weken houdbaar.
2: Ja.
9: Van andere middelen die in de koelkast bewaard moeten worden, dat is heel afhankelijk van het middel, hoe lang deze middelen buiten de koelkast bewaard moeten worden. Dus er kan er niet echt één richtlijn voor gegeven worden.
2: Nee, zo moet je even advies over inwinnen.
9: Dan moet je advies over inwinnen. Ja. En soms zie je het in de bijsluiter nog wel iets staan.
3: Ja. Nou gaat dit echt specifiek over mensen die medicatie nodig hebben. Maar even vanuit het noodpakket gedachte. Wat moet er aan medicatie in het noodpakket zitten? Algemene medicatie.
9: Ja, dan zou ik paracetamol, dat is de meest simpele, of pijnstillen. Als je kleine kinderen hebt, bijvoorbeeld ORS, en dat zijn te zorgen dat kinderen bij diarree niet snel uitdrogen.
3: Ja.
9: Maar bijvoorbeeld ook bij mensen die allergie hebben, middelen tegen allergie. Sommige mensen hebben soms neusdruppels nodig. Alleen is heeft hier nog even een opmerking.
3: Ja.
9: Alle middelen die invloeibaar zijn, die zijn wat minder lang houdbaar. Dus let daar wel op de houdbaarheid op als je die bewaart.
2: Ja, dus dat moet ik dan zelf even goed ergens in een agenda noteren. Ja. Van het is of helpt de apotheker me daarbij? Kan die ook zeggen, goh, over twee jaar krijgen we even een mailtje, pas op.
9: Nou, nee. Wat je beste kan doen, is even een lijstje maken. Want zoveel middelen zijn het niet. Paracetamol, zoek even de houdbaarheiddatum op, zet het erop en controleer het 1 keer per half jaar.
2: Ja, oké. Nou, dat is wat wij kunnen doen. Wat doet u als branche? interessant. U zegt ook al, ja, noodsituaties, dan kom ik daar met mijn lijstje. Ja, dan moet u ook wel manieren hebben om te kunnen checken wie heeft waar recht op en betaling en voorraad en dergelijke. Bent u helemaal voorbereid op, bij wijze van spreken, 3 weken offline en zonder stroom verder werken?
9: Nou, we zijn heel hard bezig, de brancheorganisaties, maar de hele zorgsector is bezig om te kijken wat voor afspraken gaan we maken, in welke situatie gaan we hier wat doen. Mm-hmm. En niet elke situatie is even erg. We hebben ook wel eens kort stroomonderbreking gehad. Nou, dan is het even een paar uur wat lastiger en dan gaan we weer verder. Maar stel je voor dat die stroom, he, door wat voor ongeluk of weet ik veel wat dan ook, echt definitief voor enkele weken uitvalt. Ja. Nou, dan gaat er een bepaald plan werken. Mm-hmm. En dat zijn zeg maar apothekers, artsen, maar ook zeg maar landelijke organisaties die zich met hulpbestrijding bezig hebben, die hebben dan ook een plan. Ja. En het kan dan best zijn dat als jij naar jouw apotheek gaat, dat er staat van joh, je moet toch naar een andere apotheek gaan, want dan worden de krachten ook gebundeld.
2: Ja, dus dat zal wat inspanningen links en rechts vergen, uiteraard.
9: Ja, dus voor iedereen inspanningen.
2: Duidelijk. En maar die plannen die zijn er en die worden doorlopend bijgewerkt en geüpdate.
9: Ja. Ja, dat klopt.
2: Mooi. Een geruststelling. Dank, Annemieke Horix, apotheker bij de KNNP.
3: Bosbranden houden Europa in zijn greep. Ook in Griekenland breiden die branden zich uit. Vooral bij Athene, waar ook nog heel treurig 2 blushelikopters op elkaar klapten, waarbij 2 mensen om het leven kwamen. En hoe dat fout kon gaan en waarom ze de situatie bij die branden niet onder controle krijgen, gaan we uiteraard zo meteen bespreken in de Ochtendspits.
12: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
13: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
14: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
13: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
16: Nu in de BNR-app.
2: Politiediensten starten Europese flitsmarathon. Kans op een bon flink groter. Japan bevestigt eerste gezamenlijke yen-interventie in 15 jaar tijd. Samen met Amerika is dat. En volgens Donald Trump gaan de gesprekken met Iran vandaag verder. Olieprijs daalt en best wel flink ook, $83 per vat. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
3: Ja, nou, daarmee hebben we de oliekoers al gehad. Ga je even kijken naar de beurzen. In de Azië de Nikkei een procentje lager. De Hang Seng onveranderd en de Kospi staat 5% lager.
2: ABB.
3: Oh, we moeten even naar de ABB. Ja, waar ben ik nou mee bezig, zeg?
2: Beurs komt zo.
3: Ja, we gaan even de hart.
18: Ja, zomerzotheid. Alom. Ja. Ook op de weg, want geen files, wel flitsers. De A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,0. A22 Beverwijk-Velsen 14,7. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom 161,5.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De treinen tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag komen weer op gang. Het repareren van een kapotte bovenleiding duurde langer dan verwacht en aan het begin van de spits reden er geen intercities. Maar alles zou nu weer terug naar normaal moeten gaan op het spoor. Het stroomnet moet nodig worden uitgebreid, maar door steeds meer bezwaren van omwonenden schiet dat niet op, schrijft Trouw. Volgens netbeheerder Tennet zitten mensen niet te wachten op nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt. Ze maken 2 keer zo vaak als vroeger bezwaar. In de staat Washington, in het noordwesten van Amerika, zijn enorme bosbranden. Die hebben honderden gebouwen verwoest en tienduizenden mensen moesten hun huis uit. Alle seinen staan op rood. Zo geldt de noodtoestand en is het hoogste dreigingsniveau afgekondigd. Japan en Amerika hebben samen vorige week massaal de yen opgekocht, de Japanse munt, omdat die sterk in waarde was gedaald. Vrijdag grepen ze in. Dat Amerika meedeed was een blijk van vriendschap, zegt president Trump. Japan heeft het nu pas bevestigd. Het heeft ook geholpen, de yen is weer helemaal opgeleefd. En de huisarts komt bijna nooit meer aan huis. Nu.nl heeft uitgerekend hoe vaak ze nog op visite gaan en dat is in 15 jaar gehalveerd. Per 100 patiënten nu gemiddeld 10 keer per jaar. De artsen vinden het jammer, want thuis zie je veel meer van iemands leven en problemen. Maar er is gewoon te weinig tijd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui.
3: Nou, mag ik nu los met de beurzen, hè? De Nikkei 1,2% lager, de Hang Seng onveranderd en de Kospi Zuid-Korea 5,5% lager. Je hoorde het al net even, Japan heeft voor het eerst in 15 jaar een gezamenlijke valutamarktinterventie met de Amerikanen gedaan. Nadat de yen vorige week daalde naar zijn laatste stand in 40 jaar tijd. Maar inmiddels is er weer steun en pakt de yen weer op. Donald Trump liet weten dat Amerika zich heeft aangesloten bij die valutamarktinterventie om de goede relatie met Japan aan te tonen. Over een half uurtje praten we er verder over met onze huiseconoom Han de Jong. En de olie op dit moment, Brent Crude, $83.33 voor een vat in de future. Bosbranden houden Europa in zijn greep. Ook in Griekenland breiden die branden zich uit. Met name in Athene, waar gisteren ook nog een treurige gebeurtenis was. Twee blushelikopters op elkaar klapten, waarmee twee mensen om het leven kwamen. Hoe dat fout kon gaan en waarom die branden niet onder controle te krijgen zijn, gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
17: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app.
20: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
21: En blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, daar mist 7 minuten. Nee, 7:04. Dat wel een 7 in, maar toch. Het is maandag 3 augustus 2026 en we beginnen deze ochtendspits deze week. Mensen die terug zijn van vakantie, welkom. Ikzelf ook, welkom. En we gaan weer lekker beginnen met werken. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
2: Bas, goedemorgen. Zometeen praten we over Ceuta en wat daar afgelopen weekend, of eigenlijk vlak voor het weekend, gebeurd is. Die crisis, ja, die mensen die zijn daar misschien inmiddels weer weg, maar het zorgt wel voor allerlei politieke vragen en een vertrouwensbreuk op het Europese vasteland. Praten we zo meteen over met Europa-verslaggever Luc de Klerk. En verder hebben we nog aandacht voor olijfolie, want nou, een uurtje geleden hoorden wij hier in eigen land, LTO maakt zich toch wel zorgen om opbrengsten op het land. Italiaanse boeren die waarschuwen voor het mislukken van de olijven, voor de olijfolie, de oogst daar. Nou, wat dat gaat betekenen voor prijs, kwaliteit enzovoort, aanbod, bespreken we zometeen.
3: Ja, en dan hebben we het over een andere volg van die droogte. Bosbranden in Griekenland. En die breiden zich steeds verder uit. Vooral de grote brand ten noordwesten van Athene is heel lastig onder controle te krijgen. Gisteren klapten daar twee blushelikopters op elkaar. Kwamen twee mensen om het leven. Treurig nieuws. Maar ja, ondertussen blijft het branden. We gaan naar onze correspondent in Griekenland, Nikos Lantzer. Nikos, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
3: Ja, de bosbranden breiden zich uit. Hoe groot is het probleem bij jullie in Griekenland?
22: Het is dag 4 van een wat als megabrand staat geboekt inmiddels in het noordwesten van de provincie van Athene. En dat is een brand die uit de vorige provincie is gekomen, over de grens is heen gegaan en niet te blussen is. Ze zijn er al dagen mee bezig en het is vooral maagdelijk bos wat daar staat. Maar er zijn ook nederzettingen en agrarische bedrijven geraakt. Het is voor veel mensen in die omgeving een absolute ramp.
3: Ja, het niet onder controle te krijgen, ook is dat een gebrek aan materieel en manschappen, of heeft het andere oorzaken?
22: Ja, dan moet je alle factoren op een rijtje zetten. Naast het feit dat het klimaat veranderd is, is de winter te nat geweest, waardoor er te veel ondergroei is gekomen. De zomer is te droog en de wind die staat in de maand augustus over het algemeen vanuit het noorden. En dat zijn hele felle winden en dan kunnen de blusvliegtuigen niet vliegen. Al die factoren bij elkaar zorgen voor een doemscenario. En een kleine brand is uitgegroeid tot een hele grote en die is inmiddels op een kilometer of 35, 40 van de stad Athene. Hij zal de stad niet bereiken, maar wel de hele omgeving die vooral groen was.
3: Ja, en waar ook mensen wonen. We hadden het wel een groen gebied, maar je zei het al even, nederzettingen ontruimd. Hoeveel mensen moeten daar hebben moeten vluchten voor het vuur?
22: Ja, de aantallen zijn niet te noemen, maar het aantal 112 berichten dat mensen op de telefoon krijgen is enorm. Vannacht om 3 uur is er weer een dorp gevraagd om te ontruimen, wat op het vuurpad lag. Dus het gaat echt om duizenden mensen. Er zijn veel huizen verbrand, maar de schade is nog niet duidelijk, omdat ze soms nog niet bij de plekken kunnen komen waar dat allemaal gebeurd is. Ja.
3: En dan dat treurige nieuws gisteren van die blushelikopters op elkaar zijn geklapt. Wat weten we daarvan? Wat is daar fout gegaan?
22: Ja, op dit moment is er een onderzoekscommissie begonnen met het onderzoek. En de kans is vrij groot dat het een menselijke fout is of dat het een mechanische fout is. In ieder geval, de piloot van het blusvliegtuig was een Deen. Er was een vertaler bij en 2 helikopters die boven elkaar vlogen hebben elkaar misschien niet gezien of zijn op een andere manier tegen elkaar terechtgekomen. En daarbij zijn dus 2 slachtoffers gevallen. En nu komt het aantal slachtoffers op 5 al van de bosbranden de laatste dagen. Want op Kreta waren er al eerder slachtoffers gevallen. Vallen, ja. Brandweerlieden.
3: Weten we ook de oorzaken van die branden? Want er zijn ook mensen aangehouden. Dat zou betekenen dat er iemand gewoon een vuurtje heeft gestookt waar hij dat niet had moeten doen. Wat weten we daarvan?
22: Nou ja, we weten dat deze mensen dus strafrechtelijk gaan worden aangepakt. Ja. Het gaat om de ingenieur en het gaat om de aannemer die werk hebben verricht bij een windmolenpark. De eigenaar wordt nog gezocht. En al meer dan 250 mensen zijn er vanaf het begin van het jaar opgepakt voor brandstichting. De meeste voor nalatigheid, maar toch een zeker 10-15%. Daar kun je van opzet spreken. Dus het is een heel gevarieerd aantal daders, zou je kunnen zeggen. En ze zijn heel moeilijk te pakken.
3: Ja, precies. En ondertussen zit je met de gebakken peren en met enorme branden. Nou is het ook zomervakantie, merken toeristen hier iets van?
22: Nou, de toerist zal in principe niet zoveel merken van deze grote branden, tenzij die natuurlijk in de buurt gaat komen. Maar het is niet echt een toeristisch gebied voor buitenlandse toeristen. Er zitten veel mensen uit Athene die daar vakantiehuisjes hebben. Het gaat inmiddels al om meer dan 10.000 hectare die daar verbrand is. De Nederlandse toeristen die in Griekenland zitten, die zullen dat minder meemaken. Misschien op het eiland Kefalonia, want daar zijn ook branden, daar is ook vannacht ontruimd. En daar zijn toeristen ook slachtoffer. Daar zijn ook toeristen bij betrokken geweest.
3: Nou, Griekenland niet. Het enige land, Frankrijk vorige week nog, Macron die een oproep deed, kom ons helpen in Gironde, in het gebied rond Bordeaux. Daar lijkt het nu allemaal onder controle. Kan Griekenland dit zelf allemaal aan met zijn blusvliegtuigen en spullen? Of is er ook hulp van buitenaf?
22: Nou, er zijn Roemeense brandweerlieden, er zijn brandweerlieden uit Frankrijk, die zijn in Griekenland actief in verband met samenwerkingskaders. Maar ja, van de blusvliegtuigen moet je niet verwachten dat ze de brand blussen. Dat moet je verwachten van de grondtroepen. En die kunnen heel moeilijk bij die branden komen, omdat het een ingewikkeld relief heeft, het terrein. Ja. Het is een gebied met bergen. En ja, als zo'n brand een bergkam overgaat, ja, dan is het eigenlijk vechten tegen de bierkaai.
3: Ja. Dankjewel, correspondent Nikos Lantzer vanuit Griekenland.
25: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Bijna 10 minuten over 7.
0: En dan vinden er de komende dagen in Brussel meerdere spoedoverleggen plaats over de bestorming van Ceuta voor het weekend. Leiders van meer dan 20 Europese landen willen dat er actie wordt ondernomen tegen de situatie in die Spaanse exclave, in Marokko dus eigenlijk. En de Spaanse premier, Pedro Sanchez, die ligt in eigen land onder vuur en heeft eerder dit weekend uitgehaald naar Europese bondgenoten vanwege hun egoïstische reacties. Nou, dan zal die vast ook op mevrouw Meloni doelen. We gaan over praten met BNR's buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, en heeft hij dan een punt? Want ik zei al, Sanchez in eigen land onder druk. Maar die deelt dus uit naar andere Europese leiders.
4: Ja, zo voelt dat natuurlijk voor Spanje, voor Pedro Sanchez, dat hij in de steek wordt gelaten door de Europese leiders. Hij noemt het dus egoïstisch en verwijt ze dat ze hem niet steunen. Want er was dus een brief van maar liefst 22 lidstaten gericht aan Ursula von der Leyen, Antonio Costa, de voorzitter van de Raad, en Ierland, dat nu op dit moment de voorzitter is. Waarin ze dus Spanje opriepen om weer wat te doen. En alleen, los van Ierland en Spanje dan, tekende Frankrijk, Portugal en Luxemburg waren de enigen die niet meetekenden. Dus er is grote steun om tegen Spanje je uit te spreken. Ja. Ook de steun van von der Leyen richting Spanje was erg beperkt rondom dit incident. Heeft wel een soort statement afgegeven, maar is bijvoorbeeld ook niet naar Spanje toegegaan en heeft ook niet publiekelijk gezegd dat ze met Pedro Sanchez gesproken heeft. Mm-hmm. Want er is dus veel kritiek op een besluit van Spanje eerder dit jaar om 500.000 illegale migranten een tijdelijke verblijfsvergunning te geven via een versneld proces. Nou, de Spaanse regering die zeggen dat is vooral een economisch argument. Er is vergrijzing, we hebben meer werknemers nodig. Vooral in sectoren als landbouw en toerisme, dat is heel belangrijk. En Portugal heeft ook wel eens eerder zoiets gedaan. Toen was er minder kritiek. Maar nu heb je natuurlijk een soort perfecte cocktail met die crisis in Ceuta en het feit dat er in Europa natuurlijk ook wat meer rechtse leiders zijn dan linkse. Heb je wel een soort perfecte cocktail om Pedro Sanchez te bekritiseren. Ja. Zover we weten zijn van die migranten die in Ceuta kwamen niet daadwerkelijk mensen ook die het Europees vasteland hebben bereikt. Dus wat dat betreft is de crisis natuurlijk wel weer een soort van voorbij.
0: Ja, want die leiders die brief stuurden, die willen dus dat Sanchez zijn grensbewaking beter op orde heeft, denk ik.
4: Ja. Dus in die brief staat dat ze alle eigenlijk beschikbare de mobilisatie van alle beschikbare EU-instrumenten willen gebruiken om meer controle te krijgen over die Europese buitengrenzen. En dan wordt er met name gefocust op Frontex, dus de Europese grensbewaking, om te kijken wat die nog meer kunnen doen en ook wat er nog meer gedaan kan worden in de samenwerking met Marokko. Dat is trouwens ook nog wel opvallend eigenlijk dat er dus op zich niet heel veel kritiek is op Marokko. Ik denk ook misschien dat ze het land nodig hebben. En de vraag is ook nog steeds wat nou precies de rol van Marokko is geweest. Maar daarnaast willen ze ook nog wel in die brief staan dat ze ook wel klaar zijn om maatregelen te nemen binnen de Schengen Border Code. En dan zou je dus kunnen denken aan het grenscontroles instellen. Iets wat Italië natuurlijk al gedaan heeft. Finland en Italië samen riepen ook op tot het schorsen van Spanje uit Schengen. En in theorie kunnen ministers van andere lidstaten bij aanhoudende ernstige tekortkomingen bij toezicht op de buitengrenzen zeggen: hey Spanje, we gaan weer grenscontroles invoeren voor jullie. Is wel echt een laatste redmiddel. Dus gezien hoe het in de brief staat, denk ik dat eerst dus de focus meer zal liggen op hoe krijgen we meer controle op die grens, bijvoorbeeld met meer steun voor Frontex.
0: Ja. Nou, we dus dat, incident gezien vlak voor het weekend. Nou, uiteindelijk niemand daadwerkelijk Spanje in. Toch een gigantische politieke bom, bijna zou je kunnen zeggen, die dus ook vandaag en de komende dagen nog wordt uitgesproken, ook in Brussel. Wat doet dat met het vertrouwen tussen die Europese landen? Want je krijgt echt een soort tweedeling, pro en anti.
4: Ja, het is natuurlijk wel een flinke diplomatieke rel geworden. Het begon natuurlijk met dat Italië de vel van leer trok. Maar Sanchez is ook wel iemand die eigenlijk al langer meer in zijn eentje stond in Europa. Ik bedoel, hij heeft vaak hardere kritiek op Trump. Juist milder ten opzichte van China. Wil ook minder aan defensie uitgeven, dat soort dingen. Dus hij staat al wel bekend als iemand in Europa die zeg maar anders in de wedstrijd zit. En hij is ook een van de maar drie sociaal-democratische leiders in Europa. En de andere twee hebben meegetekend aan die brief. Waaronder Mette Frederiksen, de premier van Denemarken. Maar van haar weten we natuurlijk ook dat zij een wat harder migratiebeleid voert. Daarbij komt dat Sanchez in zijn eigen land al tijden vleugellam is. Heeft geen meerderheid, krijgt dus maar geen begroting door kritiek vanwege allerlei corruptieschandalen. Dus het is ergens misschien ook wel relatief makkelijk om met z'n allen tegen Sanchez te zijn, want hij staat al niet zo sterk. En het geduld met Sanchez was waarschijnlijk ook wel weer een beetje op in Europa. Vanuit Sanchez, die zegt bijvoorbeeld: waarom zijn we niet zo eensgezind als toen er in 2021 allerlei migranten vanuit Belarus over de grens gestuurd werden naar de Baltische Staten en naar Polen? Toen schaarde Brussel zich wel achter die landen. Dat is nu anders. Is toch ook een andere politieke verhouding, ander geval met Belarus dan met Marokko. Het is dus misschien ook makkelijk om Sanchez in een hoekje te drukken. Je zou wel kunnen zeggen, er is een soort eensgezindheid, want de meerderheid is tegen Sanchez, zeg maar.
0: Ja, duidelijk. Nou, deze week dus onder andere overleg van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Dankjewel, BNR's buitenlandredacteur Luc de Klerk.
3: Gaan we kwart over zeven even kijken bij Erwin Hart van de ANWB op de schermen. Ja, nog niet iedereen terug van vakantie, dus ik neem aan nog niet heel veel files, of wel?
18: Dat heb je goed aangenomen, want er staan nul files. Dat is ook wel eens leuk om te melden natuurlijk. Dat er niks is. Ja, er zijn wel flitsers. Als iemand te hard rijdt, dan wordt er een foto gemaakt op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Tussen Stroe en Kootwijk bij hectometerpaal 67,2.
25: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
3: Ja, want Road Pole heeft deze week een flitsmarathon, Iwan. Ja. Dus je moet opletten, want overal kom je flitsers tegen. Ja. Gezelligheid.
0: En je kan doorrijden, dat is het probleem. Ja,
3: ja, je kan doorrijden, dat is net... Ja, oké. Even naar dit, want Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in Gaza, waarbij veel doden zijn gevallen. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het in totaal om 18 doden, het hoogste aantal op één dag sinds weken. Nou, die aanvallen werden uitgevoerd daags nadat er door Trump werd geclaimd dat er een historische overeenkomst te bereiken is in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Onder andere waren de aanvallen op Gaza-stad Deir al-Balah en Khan Yunis. In die laatste stad kwam...
6: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Nou, dat zou zo'n enkele miljarden moeten gaan opleveren. Het zorgde voor een golf van kritiek bij de UEFA. Die waren boos, dreigden met een boycott. Bij de KNVB, die hebben inmiddels ook min of meer het vertrouwen in Infantino opgezegd. Bij de Aziatische Voetbalbond, bij de CONCACAF in Noord- en Midden-Amerika. Nou, later werd bekend dat dit een eensmansactie was van Infantino zelf. Het zorgde voor spanningen in de top bij de FIFA zelf ook. Er is nog een adviseur van Infantino opgestapt. Vrijdag trok hij zijn plannen uiteindelijk weer in. En op diezelfde dag heeft dus de UEFA een brief gestuurd aan Infantino, aan de FIFA in Zurich. En daarin staat, joh, wij overwegen juridische stappen. Dit verhaal is het omzet nog niet klaar. Dus alle documenten en informatie hierover, bewaar dat en zorg dat we dat later eventueel kunnen inzetten tijdens een zaak. Want nou, Infantino denkt, begraven, klaar en weer door. UEFA zit er net een beetje anders in.
3: Ja, misschien krijgt hij nog een vredesprijs van Trump.
2: Ja, dat zou goed kunnen, ja.
3: Huisartsen gaan nog maar half zo vaak bij patiënten thuis op bezoek als 15 jaar geleden, blijkt een berekening van nu.nl. Hoewel huisartsen vaak bij een thuisbezoek een beter en completer beeld kunnen krijgen van de gezondheidssituatie van de patiënt, lukt het ze steeds minder om tijd te vinden voor zo'n house call, als huisbezoekend huisarts. In 2011 legden huisartsen nog 200 huisbezoeken af per 1000 ingeschreven patiënten. Inmiddels is dat gedaald naar net geen 100. Voor het aantal visites van minder dan 20 minuten, dat daalde sterk, met name zo'n 70%. De combinatie van factoren zorgt ervoor dat die huisarts steeds minder in de auto zit naar de patiënten toe en in de praktijk blijft. Want huisbezoeken zijn relatief duur. Ze snoepen kostbare tijd van de drukagenda van de dokter. En ook ouderen worden steeds mobieler. Waar iemand van bijvoorbeeld 80 plus vroeger niet in staat was om zelf naar de huisarts te komen, zijn er steeds meer vervoersmogelijkheden voor mensen die ouder zijn. Taxis, openbaar vervoer, mantelzorgers die brengen en halen. Huisarts Chris Nijdam vertelt aan nu.nl dat hij het jammer vindt dat die huisbezoeken erbij inschieten steeds vaker, want door de toegenomen werkdruk in de huisartsensector komt hij er minder snel aan toe. En dat is iets wat hij als verlies ervaart. Kan ik me ook voorstellen dat je bij mensen thuis in de situatie veel beter kan inschatten hoe gaat het met zo iemand. Daar.
4: Bas van Werven en Ivan Verhips, BNR.
3: Italiaanse olijfolieboeren die waarschuwen dat de komende oogstcampagne in gevaar komt, want de opslagplaatsen die liggen nog vol met onverkochte olijfolie uit vorig seizoen, waardoor leveranciers de nieuwe oogst niet op tijd kwijt kunnen. In een brandbrief van de minister van Landbouw, Francesco Lollobrigida, wordt gevraagd om crisisoverleg. Maar dat hebben wij alvast met Vivian Wordragen, olijfolie-expert. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Mevrouw Wordragen, is het 2 voor 12 of 2 over 12?
5: Nou, het is zo dat de olijfoliesector op dit moment met meerdere problemen tegelijk te maken heeft. Mm-hmm. Zoals u ook al zegt, is dat er veel voorraden nog zijn van de oude oogst. En dat komt omdat de vraag naar olijfolie de afgelopen tijd eigenlijk is gedaald. Mm. En dat heeft alles te maken met het feit wat er allemaal natuurlijk in de wereld speelt. Ja. Er zijn onder andere internationale handelsmaatregelen, zoals importheffingen in sommige markten, ingesteld. Die zorgen voor extra onzekerheid. Maar ook bijvoorbeeld de productiekosten die afgelopen jaren flink zijn gestegen. Dat is natuurlijk vooral te wijten aan hogere energiekosten, maar ook aan hogere kosten voor verpakking en transport. En daardoor is in veel landen de consumptie van olijfolie afgenomen.
3: Ja, en blijf je dus met voorraden zitten. En ondertussen produceert die olijfboom gewoon olijfjes en moet er ook weer nieuwe olie worden gewonnen. Wat gaat dat betekenen voor de olijfoliesector? Want als er al voorraad is en er komt nog meer bij, ja, dan worden de prijzen alleen niet zoveel hoger, hè?
5: Je moet onderscheid maken, dat is misschien wel even belangrijk om te vermelden, tussen de hogere kwaliteit olijfolie, dus extra vierge, en olie van lagere kwaliteit. En voor de hoogwaardige extra vierge olijfolie verwacht ik zelf dat de prijzen onder druk blijven staan of zelfs verder gaan stijgen. Want als er minder geproduceerd wordt terwijl de kosten hoog blijven, zal een deel daarvan uiteindelijk worden doorberekend aan de consument. Ja. Bij de lagere kwaliteitssegmenten is de situatie anders. En dat is eigenlijk waar we het nu dan ook over hebben, juist, over die restvoorraden. Daar kunnen de nog aanwezige voorraden juist zorgen voor een ruimer aanbod. En of Nederlandse consumenten dat ook daadwerkelijk terug gaan zien in de supermarktprijzen, dat hangt vooral af van de prijsstrategie van retailers en importeurs. Dus dat kan ik niet helemaal voorspellen.

0: Maar één ding is duidelijk. Hè, de veel gebruikte in Nederlandse keukens extra vierge, de extra virgine olijfolie, die gaat in prijs stijgen.
1: Mm-hmm. Ja, dat is de verwachting. Oh. En het is wel belangrijk, denk ik, dat consumenten ook blijven kiezen voor goede kwaliteit. Ja. Om op die manier ook de producenten te blijven steunen.
0: Ja.
1: En dat is precies ook waar ik mezelf voor inzet. Om nou ja, goed, ook de consumenten, zeg maar, bij te brengen
0: te voelen,
1: wat een goede kwaliteit is.
0: Ja, precies.
1: En, inderdaad.
0: Ja, nee, precies. We hebben het over een stukje opvoeding. Maar toch even, de klimaatverandering, bosbranden, daar hebben we nu in heel Europa mee te maken. Wat gaat dat doen met de olijfolieproductie? Want ik kom net terug uit Portugal. En ook daar, nou, in het mooie gebied rond de Douro, veel olijfboomgaarden en ook veel brand.
1: Ja, klopt, inderdaad. Dat is inderdaad wel een iets wat een steeds grotere rol gaat spelen.
0: Ja.
1: He, dus extreme weersomstandigheden, langdurige hitte. Maar ook bijvoorbeeld hevige regenval of vorst kan de olijvenoogst aanzienlijk beïnvloeden.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd zie je wel, en dat is wel een goede ontwikkeling, dat producenten zich aanpassen. Er worden bijvoorbeeld nieuwe olijfrassen aangeplant die beter bestand zijn juist tegen hitte en ziekte. En er wordt ook geïnvesteerd in moderne teeltmethoden. Maar ondanks die aanpassen kun je wel zeggen dat klimaatverandering de productie structureel onder druk gaat zetten, inderdaad, de komende jaren.
0: Duidelijk, dank voor je toelichting, Vivian Wordragen, olijfolie-expert.
2: En dan blijven we even in Italië en gaan we naar Florence. Want in de archieven van een oude apotheek in een klooster, het San Marco-klooster, is een wel heel opvallend document gevonden. Namelijk een document met een recept dat heel erg lijkt op iets waarvan je toch denkt dat het op en top Amerikaans is, namelijk Coca-Cola.
0: Nee.
2: Ja, zover ik weet is Coca-Cola nou een beetje eind 19e eeuw bedacht in Atlanta. Maar het zou misschien ook wel eens uit Italië kunnen komen. Inderdaad, het komt dus uit een folder uit de 19e eeuw, werd gevonden in dat klooster. En die folder toont een recept van een verkwikkend elixir, bereid met 30 gram colanoot en 10 gram Boliviaanse coca-bladeren, opgelost in een alcoholisch mengsel. Dus dat is echt gewoon cola met alcohol erin.
0: Ja, cola met een tik.
2: Ja, cola tik inderdaad. Ja. Fascinerend.
0: Ja.
2: De herstellende wijnelixer, zoals ze het daar nog noemen, zou helpen tegen allerhande fysieke en mentale vermoeidheid.
0: Ja, begrijp ik.
2: Hoofdpijn, zwakte. En uit archieven blijkt ook dat dit het meest gewilde recept onder monniken was. Die wilden dus allemaal aan de cola. Het recept bevat dezelfde ingrediënten die enkele jaren later zijn gebruikt voor French Wine Coca, een Amerikaans medicijn dat inderdaad dus eind 19e eeuw de basis vormde voor wat later Coca-Cola zou worden. Nou ja, ik zei het al, 30 gram colanoten, 10 gram coca-bladeren met een liter alcohol. Dat wil wel.
0: Zo.
2: Ja, colanoten dus uit Afrika, coca-bladeren uit Bolivia, mogelijk via missionarissen in de Italiaanse stad terechtgekomen. Nou, is er dan daadwerkelijk een link tussen Coca-Cola of de Coca-Cola Company later en dit ding? Nee, uiteraard niet. De pater die het gevonden heeft, de rector pater, dat is Manuel Russo, die benadrukt dat het gaat om een opvallende overeenkomst, maar niet om een bewezen verband. Volgens de Britse media waren vergelijkbare tonics met coca-bladeren en colanoot op meer plekken in Europa in omloop. Maar ja, het is toch wel een beetje een bijzondere vondst. En het laat ook zien hoe misschien wel geavanceerd of modern de kloosterapotheek van die tijd was. Want uit de archieven blijkt dus dat die elixir zeer populair was. En werd verkocht tegen allerlei kwaaltjes en klachtjes. Zoals sommige mensen toch steeds wel gebruiken. Die hebben een hoofdpijn, nemen ze even een colaatje. Ja, nou ja, als het voor jou werkt.
0: Ja.
2: Doe je ding.
0: Liter alcohol erdoor. Ja. Hup, klaar ben je. Nog even naar dit, want tijdens een recente controle aan de Zwitsers-Duitse grens werd een meneer aangehouden. En die had een trailer bij zich. Met daarin een mooie auto staan. Nou, niet helemaal niks, want hij had een Aston Martin bij zich. En dan een mooie klassieke ook. Zo'n Aston Martin DB5 of DB6. Een ding wat we kennen uit de James Bond films. Die wilde die even importeren vanuit Zwitserland naar Nederland. Alleen, dan moet je hem wel aangeven. Dan moet je hem in de Europese Unie aangeven. Dus op de grens met Zwitserland en Duitsland. Hij had de invoer niet aangegeven, schrijft de Duitse krant Merkur. En dat zeggen wij, dat mag niet.
2: Dat moet je
0: inderdaad
2: van tevoren doen.
0: Ja, de man had de auto in Zwitserland gekocht en zou de douaneverhandeling willen laten plaatsvinden in Nederland. Maar dat mag niet. Invoer van een luxe auto moet je uiterlijk aan de EU-grens aangeven. En over zo'n product moet je een borstsom betalen voor verwachte invoerrechten. Dat was niet gebeurd. Dus de man kreeg uiteindelijk nog een boete ook. En hij moest 19.000 euro invoerrechten aftikken. Hartelijk dank. En daarna mocht hij naar Nederland rijden. Tegen die man is een procedure wegens belastingontduiking gestart. Nou, had hij met die auto snel kunnen wegkomen. Maar ja, Daar zat hij niet in.
2: Flitsmarathon.
0: Jammer. Ja, flitsmarathonnetje. Japan en Amerika grijpen in om de voortdurende verzwakking van de yen tegen te gaan. Voor het eerst in 15 jaar dat twee grote landen dat doen. Heeft ook effect gehad. Want ja, vorige week stond de yen op zijn laagste niveau in 40 jaar tijd. Lijkt de donau wel. Maar nu is hij weer aan het aantrekken met dank aan Amerikanen. Zometeen bespreken we dit met huiseconoom Han de Jong.
3: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
4: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
5: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
6: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
7: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
8: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
5: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
9: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
12: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek.
13: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
9: En ik ben er ook.
12: Het is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
15: BNR. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds geen files, wel flitsermelding. De A1 Amersfoort-Apeldoorn bij hectometerpaal 67,2. A2 Eindhoven-Maastricht doet mee bij 202,0. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom tussen Arnhem-Muiden en Knoopert-Stellenplas bij hectometerpaal 161,5.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De treinen tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag komen weer op gang. Het repareren van een kapotte bovenleiding duurde langer dan verwacht en aan het begin van de spits reden er geen intercities. Maar alles zou nu weer terug naar normaal moeten gaan op het spoor. Het stroomnet moet nodig worden uitgebreid, maar door steeds meer bezwaren van omwonenden schiet dat niet op, schrijft Trouw. Volgens netbeheerder Tennet zitten mensen niet te wachten op nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt. Ze maken 2 keer zo vaak als vroeger bezwaar. In de staat Washington, in het noordwesten van Amerika, zijn enorme bosbranden. Die hebben honderden gebouwen verwoest en tienduizenden mensen moesten hun huis uit. Alle seinen staan op rood. Zo geldt een noodtoestand en is het hoogste dreigingsniveau afgekondigd. Japan en Amerika hebben samen vorige week massaal de yen opgekocht, de Japanse munt, omdat die sterk in waarde was gedaald. Vrijdag grepen ze in. Dat Amerika meedeed was een blijk van vriendschap, zegt president Trump. Japan heeft het nu pas bevestigd. Het heeft ook geholpen, de yen is weer helemaal opgeleefd. En de huisarts komt bijna nooit meer aan huis. Nu.nl heeft uitgerekend hoe vaak ze nog op visite gaan en dat is in 15 jaar gehalveerd. Per 100 patiënten nu gemiddeld 10 keer per jaar. De artsen vinden het jammer, want thuis zie je veel meer van iemands leven en problemen. Maar er is gewoon te weinig tijd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui.
0: Japan en Amerika grijpen in om de voortdurende verzwakking van de yen te remmen. Dat is aardig gelukt. Vorige week stond de yen ineens op zijn laagste stand in 40 jaar tijd. En nu dus steun vanuit Amerika. Maar wat zijn de achterliggende redenen? Trump zegt, omdat we goede vrienden zijn. Nou, er zit gewoon een financiële component in. En die bespreken we zo met huiseconoom Han de Jong.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
22: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Ja, op deze zonovergoten maandag, de 3 augustus 2026... het wordt 35 graden vandaag, is het 7:58 geworden. Nu nog redelijk te doen buiten, maar de zon staat alweer fors te schijnen. En wij zitten weer gezellig in de studio met z'n tweeën. Iwan.
2: Zeker, Bas, goedemorgen.
0: Wat gaan we doen het komende half uur?
2: Nou, we gaan het nog verder over de zon hebben. Want we hebben te maken met de grootste zonsverduistering in ons land sinds eigenlijk deze eeuw. Volgende week woensdag zal dat zijn, dus dan moet je eventjes opletten. 90% van de zon zal dan achter de maan schuiven. Nou, waar je rekening mee moet houden, het is volgende week woensdag en daarna pas over 55 jaar. Dus de ochtendspits van die datum kunnen we ook alvast in de agenda zetten. Maar ja, waar moet je rekening mee houden? Hè? De eclipsbrilletjes liggen ze alweer in de supermarkt. Nou, zometeen praten we erover over een paar minuten. En we hebben een tech-update met vandaag Niels Koloos.
0: Maar we gaan eerst naar dit, want Japan en Amerika hebben voor het eerst in 15 jaar samen ingegrepen om de valutamarkt, op de valutamarkt om de Japanse yen te steunen. Daarvoor werden er Amerikaanse dollars gekocht door de Japanners, bevestigde de Japanse regering. En de Japanse minister van Financiën zegt dat die ingreep bedoeld was om de onrust op de valutamarkt te beperken. Nou, ook de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, die zegt dat die Verenigde Staten klaarstaan voor nieuwe gezamenlijke acties. En is dit volgens Donald Trump een teken van de goede relatie tussen beide landen.
23: We have a good relationship with Japan. We're very strong, very very strong financially. They are, you know, they have a weakening yen, and they wanted a little bit of help. And we're always there for Japan. Japan's been very good to us, with the exception, of course, of Pearl Harbor.
0: Ja, dat moest er nog even bij van Trump. Maar toch, later vandaag komen beide landen een gezamenlijke verklaring over wat ze gedaan hebben en waarom. Die aanhoudende zwakke koers van de yen is zorgelijk. Ja, wacht eventjes, de Japanners hebben ook heel veel staatsobligaties van de Amerikanen. En als ze die gaan verkopen, dan gaat de prijs naar beneden. Er zit dus gewoon ook een financieel componentje in. We gaan erover praten met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, een zwakke yen. Waarom is dat ook voor de Amerikanen een probleem en voor de Japanners?
24: Nou ja, de yen die verzwakt al eigenlijk 5 jaar op rij. En je gaf zelf al eigenlijk ook al aan dat die inmiddels het laagste niveau in 40 jaar heeft bereikt. Ja, wat is het probleem daarbij? Als beleggers het vertrouwen in je munt verliezen, dan wordt het misschien ook moeilijker om voor de overheid om zichzelf te financieren. Dus wat je ook ziet in Japan, ik denk dat dat een even groot probleem is, misschien wel groter, dat is dat de rente in Japan ook al een poos oploopt, harder dan in andere landen. Japan heeft een enorme staatsschuld, dus die stijging van de rente is zeer ongunstig. Een zwakke yen jaagt bovendien de inflatie aan in Japan. Nou is die niet heel erg hoog, dus dat is ook niet het grootste probleem. En voor de Amerikanen is een voortdurende verzwakking van munten van landen waarmee ze handel drijven, is natuurlijk ook vervelend, omdat dat eigenlijk bij voortduring de Amerikaanse bedrijven in een slechtere concurrentiepositie brengt. Dus alle betrokkenen hebben toch wel belang bij. En nou, je geeft zelf al aan, de Japanners die hebben grote voorraden Amerikaanse overheidsobligaties. Dus wat de Japanners eventueel zouden kunnen doen, dat heeft ook gevolgen voor de Amerikanen.
0: Ja, zeker. Nou, heeft dus inderdaad de Japanse Centrale Bank de koers ondersteund. Bloomberg zegt dat ze voor 50 miljard dollar hebben verkocht. En daar yens voor hebben teruggekocht, van dollars dus.
24: Ja.
0: Daar nu zien we dat de Japanse munt weer lekker 3% plus is gestegen. Ja. Dat is bestendig, is de grote vraag.
24: Nou, dat is natuurlijk dat is inderdaad de grote vraag. Hè. Ja. Wat je ziet eigenlijk is dat wanneer de centrale bank van een land in zijn eentje probeert om de munt te ondersteunen op deze manier. Nou, dat heeft meestal wel enig effect natuurlijk. Want ja. 50 miljard, dat is echt een hoop. Maar meestal is dat effect heel tijdelijk. Omdat het is precies wat jij zegt. Hè. Wat ze dan dus doen is, ze kopen hun eigen munt. Daar moeten ze voor betalen in dollars. Maar ze hebben natuurlijk maar een beperkte hoeveelheid dollars. Nou, die is in Japan wel heel groot. Echt honderden miljarden. Maar ja, als jij dan in één week tijd al 50 miljard daarvan uitgeeft, uiteindelijk is dat proces eindig. Dus je kunt niet eigenlijk bij voortduring tegendruk tegen die markt geven als je dat in je eentje doet. En de ervaring laat ook zien dat als landen gezamenlijk optreden op de valutamarkt. Dus dat, in dit geval gaat het om de yen-dollar-koers. Als dan de centrale bank van Japan dat samen met de Amerikaanse centrale bank doet, dat die effecten dan over het algemeen veel bestendiger zijn dan als ze het in hun eentje doen.
0: Ja, sterker en bestendiger. Nou, eventjes is Japan ver bij ons vandaan. Wat heeft dit invloed op onze economie nog?
24: Nou, weet je, dat heeft geen directe invloed op ons. Maar ik denk dat het grote probleem eigenlijk voor de yen is. En daarom denk ik dat dit ook niet een heel succesvolle actie zal zijn uiteindelijk. Hè. Ja, tijdelijk veert de yen op. Nou, prachtig allemaal. Maar het grote probleem in Japan is eigenlijk dat de rente veel te laag is. Althans, de rente is veel lager dan je zou verwachten op basis van de enorme overheidsschuld van de Japanse overheid. De Japanse centrale bank die houdt die rente kunstmatig laag. Ja, als je dat doet, dat verzwakt eigenlijk je eigen munt. Dus wat ze hier proberen te doen is eigenlijk remmen en gas geven tegelijk. En weet je, dat gaat meestal niet. Nee. En dat loopt meestal niet goed af. En wat is dan voor ons de relevantie? Nou ja, het is eigenlijk een duidelijke waarschuwing. Want het laat zien wat er kan gebeuren als je overheidsfinanciën totaal laat ontsporen. Ja, nou zijn wij natuurlijk in Europa lang niet zo ver als de Japanners. Nee. Maar ja, ik zou zeggen, hier moeten we echt goed naar kijken. Ja. En dit is echt een enorm duidelijke waarschuwing.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk wel landen in Europa die ook die euro gebruiken, die wel hun overheidsfinanciën laten ontsporen. Hè?
24: Nou, precies. Ja. Ja, dat bedoel ik natuurlijk. Hè. Dit is geen waarschuwing aan de Nederlandse overheid, maar wel aan overheden in een aantal andere Europese landen. Maar ja, daardoor, laat ik zeggen, bij associatie toch ook voor ons. Want de markt kijkt naar de euro en kijkt naar de overheidsschulden van de zwakste landen. En wat er in Japan gebeurt, ik zou zeggen, dit is in het Engels hebben ze er een mooie uitdrukking voor. Het is a train wreck in slow motion.
0: Ja, precies.
24: Dat is wat er aan het gebeuren is. Nou ja, dat wil je echt niet, want dat gaat uiteindelijk grote financiële instabiliteit opleveren.
0: Zeker. Nog even naar eigen land, als mag, want de Navy, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagers, maakte net hun index bekend over de maand juli, de achterliggende maand. Die kwam uit op 54,4, nog steeds boven de 50. Beetje lager dan 55,5. Ja. Zorgelijk nee, hè?
24: Nee hoor, dat denk ik niet. Hè. Precies wat je aangeeft, die 54,4, wel wat lager dan in juni en ook dan in mei, maar ruim boven de 50. Een van de hoogste waarnemingen van de afgelopen jaren. Kijk, wat er is gebeurd is, na die sluiting van de Straat van Hormuz, werd er in de industrie wereldwijd gevreesd voor vergaande logistieke verstoringen in de wereld. Net zoals ze die in de pandemie hebben meegemaakt. En veel industriële bedrijven hebben toen geconcludeerd, laten we proberen die ellende voor te zijn door heel veel orders te plaatsen. Dat heeft die Navy-index naar die hoge niveaus gestuurd in mei en juni. Maar zo'n proces dat zwakt natuurlijk op een gegeven moment af. Wat je ziet is, als je naar de details kijkt, dat de orderontvangsten, die zijn volgens de Navy nog wel toegenomen in juli, maar wat minder sterk dan in juni. En weet je, als je onze Navy-index vergelijkt met vergelijkbare indices in landen om ons heen, dan ligt het toch bij ons veel, veel hoger. Dus de conclusie is eigenlijk, op zich moet ik wel zeggen, structureel maak ik me wel zorgen over onderdelen van onze industrie. En dan zeker op de wat langere termijn. Maar op de korte termijn gaat het met de sector als geheel eigenlijk heel erg goed. Dat geeft die Navy-index aan.
0: Dankjewel. BNR's huiseconoom Han de Jong.
16: Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Ja, over de clips praten, hè?
2: Zeker, zet het in je agenda, heb ik net ook gedaan. Volgende week woensdagavond.
0: 7:15.
2: En het hoogtepunt om 7:50. Dan gaan we de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999 zien. Inderdaad, 7:15 dan begint het. Uurtje later is dus de zon voor bijna 90% achter de maan. En daarna duurt het weer tot 2081, geloof ik, voordat we zo'n kans krijgen. We gaan erover praten met Philip Schonians, directeur van de Noordwijk Space Expo, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart en maker van de BNR-podcast Space Cowboys. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Nou, stel dat je nou even helemaal niet zou weten dat dit gaande is en je loopt gewoon op straat. Die 90%, dat ga je wel echt zien, denk ik, hè?
1: Nou ja, daar merk je wel iets van, maar ook niet zo heel veel. Okay. Want die 10%, dat is nog steeds ongelooflijk veel. Dus wat je ziet, het licht wordt wat gedimder. Het wordt ietsjes kouder, maar het is ook een zonsverduistering die aan het eind van de dag plaatsvindt, dus vlak voor zonsondergang. Denk je, het mooiste wat je daar kunt zien is als je met een eclipsbrilletje kijkt en dan zie je alleen nog maar een sikkeltje. En dan is gewoon het grootste deel van de zon afgedekt door de maan.
2: Ja, precies. Want dat is inderdaad wel het ding. Ik zei al, geloof ik, 7:50 hoogtepunt of 8:11. Dan wil natuurlijk iedereen kijken. Maar dat moet wel echt met zo'n bril, hè?
1: Ja, want in je ogen zitten geen pijnsensoren. Dus als je gewoon zomaar naar die zon zou kijken, dan ben je blind eigenlijk voordat je pijn voelt. Ja. Dus dat is echt levensgevaarlijk. We moeten iedereen daarvoor waarschuwen.
2: Ja.
1: Maar je moet wel gaan kijken natuurlijk. En het liefst aan zee ergens. Want je moet een vrije blik hebben op het westen. Omdat die zon al heel erg laag staat. Zo ongeveer ietsje meer dan een uur voor zonsondergang. Dus als je gewoon ergens in het vrije land staat, staat er vrijwel altijd een gebouw of een bos of weet ik veel wat voor je neus.
2: Ja, nou, ik ga de strandtent in Zandvoort vast reserveren. Dank voor de tip, inderdaad.
0: Of je moet naar Spanje.
2: Dat is helemaal geweldig. Onze Spanje-correspondent Jorn Lucas die krijgt feest. Want daar is het een volledige verduistering.
1: Ja, en ik ga dus ook naar Spanje.
2: Okay.
1: En van die podcast van de Space Cowboys, daar zijn natuurlijk allemaal enorme ruimtevaartnerds. Dus er gaan er een hele hoop naar Spanje.
2: Ja.
1: Dus wij hebben die podcast van 12 augustus hebben we vooraf opgenomen. Die gaat ook helemaal over de zonsverduisteringen. Wordt 10 augustus online gezet. En dat moest vooraf, omdat er anders niemand was.
2: Ja,
1: en daar 100% is wel significant anders. Want dan is de hele zon bedekt en dan zie je de zonnestraal, de corona. En ja, dat schijnt een welhaast religieuze ervaring te zijn. En ik heb het één keer geprobeerd te bekijken in China, lang geleden. Maar het was zo'n ongelooflijke harde regen en onweer. Toen kon ik wel zien dat het donker werd.
2: Mm-hmm.
1: Maar die fantastische corona heb ik toen niet gezien. Dus daar hoop ik nu natuurlijk wel op.
2: Ja, nou, die podcast komt dus volgende week online. Daar kunnen we naar gaan luisteren. Stel, ik heb toch niet zo'n bril. Dan heb je nog dat trucje met het papiertje. Hoe werkt dat ook alweer?
1: Ja, je kunt er met het papiertje een gaatje in prikken.
2: Ja.
1: En dan de zon laat mikken bijvoorbeeld op de straat. En dan zie je, als het goed is, zie je eerst een hele zon. En dan langzamerhand schuift de maan naar voren. Tot je een sikkeltje ziet. En dat is dan de manier om dat zichtbaar te maken zonder zo'n brilletje.
2: Ja.
1: En als je geluk hebt, kan het ook zijn dat door de blaadjes in de bomen, dat die als een soort lens werken.
2: Ja.
1: Dus ook vergelijkbaar met zo'n klein gaatje. Dat je sikkeltjes op de grond ziet en meerdere sikkeltjes allemaal naast elkaar.
2: Ja.
1: En dat ga ik dus niet zien, maar ik ben er wel benieuwd naar.
2: Ja, het moet wel magisch zijn. Tot slot, heel veel mensen zullen ook met hun camerafoto's willen maken. Nou, wat het advies is voor je ogen, dat weten we. Is het verstandig om met je smartphone omhoog te gaan staan en die in de volle zon te richten en dan foto's te maken, of ook beter niet?
1: Nou, ik denk beter niet. En je ziet waarschijnlijk ook niks, want die 10% is nog steeds zo onvoorstelbaar veel. Ik vermoed dat dan dat je daar eigenlijk alleen maar heel veel wit ziet. En niet zo'n prachtig sikkeltje. Dan zou ik zeggen, doe dat nog steeds door zo'n brilletje.
2: Ja,
1: okay. Of ga ergens heen waar een viewing is. En dan hebben ze soms telescopen staan die waar zo'n soort bril is ingebouwd.
2: Ja, nou.
1: En ik vind zelf nog een heel leuk grapje, wat de astronomen vaak zeggen, omdat de maan zich geleidelijk aan verwijdert van de aarde.
2: Mm-hmm.
1: Is het binnenkort, eigenlijk kan die maan niet meer de hele zon bedekken. En dat is al over 500 miljoen jaar.
2: Oei.
1: Dus zeggen, kijk, zolang het nog kan.
2: Ja, ik wou dat zeggen, dat is na de komma ongeveer. Oké, nou Spanje, spannend. En ik denk dat wij jou volgende week donderdagochtend wel even willen spreken over hoe die religieuze ervaring was dan.
1: Nou, dat lijkt me helemaal prima.
0: Met de corona om de maan heen, hè? Want dat is het. Maan schuift voor de zon.
2: Dankjewel. Precies. Philip Schoonians, directeur van de Noordwijk Space Expo, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart en dus maker van die BNR-podcast Space Cowboys.
0: Mooi. Ik heb een buurjongen die gaat speciaal met zijn moeder naar me toe. 4 dagen.
2: Geweldig.
0: Rijend met de auto.
2: Ja, ik was het hotel, ze kwam allemaal ramvol zitten. En,
0: We gaan even naar de hart van de ABB. Erwin, zijn er files te melden?
15: Ja, er is een file, maar inderdaad, de Spaanse zusterclub van de ANWB die waarschuwt ook al maanden voordat het heel erg druk wordt om met de auto daar naartoe te gaan. Dus ze rekenen op heel veel files en vertraging. Dus op tijd vertrekken. Ja. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat nu al een file tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. 5 kilometer. Het komt door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Eventjes. En de vertraging is een kwartier. Verder nog een flitser op de A12 Den Haag-Utrecht. Hectometerpaal 44,3.
16: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Ja, gaan we even naar Donald Trump, de Amerikaanse president. Want die zegt dat er nieuwe onderhandelingen met Iran op het punt staan te beginnen over een staakt het vuren. Dat zou vandaag al gebeuren. Nou, dat bericht komt na dagen van dreigementen. Trump stelde geen deadline voor het bereiken van een akkoord. En hij zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten nu hebben gevraagd om die aanvallen te staken, omdat ze denken dan dat een akkoord eraan zit te komen. Even naar Donald Trump zelf, vanuit uiteraard Air Force One.
3: And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We'll just see. We can do it anytime we want. But we're asked by the 3 primary groups. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
0: Ja, nou, daar zegt Iran niks over, want die hebben geen reactie gegeven over eventuele nieuwe gesprekken. Maar wel liet de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, die Abbas Araghchi, eerder weten dat onderhandelingen tussen Iran en Oman zich in een afrondende fase bevinden. We zagen hem ook al spreken met de premier van Pakistan en met de leiders van Saoedi-Arabië. Nou, 2 landen die aan de straat van Hormuz grenzen, hè, dus Iran en Oman, bespreken een nieuwe vaarroute door het gebied. En wellicht dat dat een opening kan geven om ook nog tot verdere vredesbesprekingen te komen met de Amerikanen. Nou, de olieprijs zagen we wel meteen in een reactie op die mogelijke diplomatieke doorbraak dalen. De prijs van de Brent crude is een stukje onderuit gegaan. Staat nu op 83,46 in de future. De Amerikaanse WTI-olie die daalde bijna 5% tot $80,60. Dat is gewoon de verkoopprijs.
2: En even kort naar het weer van vandaag, want het wordt weer warm. En dus activeert het RIVM het Nationaal Hitteplan. Dat doen ze als het 4 dagen achter elkaar 27 graden of hoger wordt. Ja, moet je daar nou veel mee? Nou ja, de meeste mensen die zullen daar prima zelf mee om kunnen gaan als het een beetje een dagje wat warmer is. Voor sommige doelgroepen geldt dat er misschien wat extra maatregelen nodig zijn. Vandaag en morgen wordt het 28 tot 36 graden in Nederland. Dus heeft het KNMI ook code geel afgegeven. Ook een soort waarschuwing, alertering, om even daarop alert te zijn. Advies om bij hoge temperaturen met name voldoende te drinken, geen alcohol, ruimtes koel te houden en activiteiten zoals boodschappen doen, dat doe je dan voor het middaguur of misschien 's avonds en ook sporten en dergelijke. Nou, ook misschien niet op het warmste punt van de dag. Bovendien zegt het RIVM ook, kijk even wat extra naar elkaar om en met name naar wat mensen die kwetsbaar zijn. Moet je denken aan ouderen, bijvoorbeeld je buren of mensen met een chronische aandoening, baby's, jonge kinderen, bel eens aan en vraag, joh, gaat alles goed, kan ik nog wat voor je doen? En verder de adviezen, mensen doen het blijkbaar nog steeds. Huisdieren in auto's achterlaten. Elke keer als het warm is hoor je alweer van die verhalen van opengetikte ruitjes, omdat er toch een hond bevrijd moest worden. Of zelfs kinderen. Allemaal niet doen uiteraard. En ik zei het al, de meeste mensen zullen er prima mee om kunnen gaan. Sommigen niet. En die moeten even wat extra opletten deze dagen. En daar kunnen we misschien allemaal een beetje bij helpen.
16: Tech Update.
0: En daarop is aangeschoven in onze studio tech-redacteur Niels Koloos.
4: Goedemorgen.
0: Van de tech-redactie. Niels, toen OpenAI afgelopen maand bekend maakte dat een AI-agent van het bedrijf was ontsnapt en een ander bedrijf had gehackt, was dat niet de eerste keer blijkbaar.
4: Nee, OpenAI zou volgens ingewijden die persbureau Reuters spreekt nog meer gevallen ontdekt hebben waarbij AI-agents van OpenAI dus op eigen houtje wisten, quote-unquote, te ontsnappen. En dat zagen we afgelopen maand dus ook gebeuren. Dat was ook echt heel erg groot nieuws wereldwijd. Toen konden AI-agents van OpenAI blijkbaar AI-platform Hugging Face hacken, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was. Want eigenlijk moesten die agents intern gewoon getest worden op cybersecurity. Alleen om die test te halen wisten ze dus toch verbinding te maken met het internet en zo alsnog Hugging Face te hacken. En dat is dus nog een aantal keer gebeurd bij OpenAI. Maar hoe vaak, dat zeggen de ingewijden dan weer niet. Wel weten we dat er bij de andere incidenten geen andere bedrijven gehackt zijn. In alle gevallen zouden die agents enkel uit hun testomgeving ontsnapt zijn, maar zouden ze dan niet buiten het net netwerk van OpenAI getreden hebben. Maar ja, of er nou bedrijven gehackt worden of niet, Bas. Ik denk dat dit soort nieuws ervoor gaat zorgen dat er strengere wetgeving voor AI gaat komen. En daar hint president Donald Trump vorige week natuurlijk ook al naar.
5: Well, we're looking at AI, we're looking at controls. We're also making sure that we lead.
4: Ja, kort maar krachtig. We kijken naar AI, we kijken naar regulering, maar we gaan er ook voor zorgen dat we aan de leiding blijven als Verenigde Staten. Ik denk dat dit precies het doel van OpenAI en concurrent Anthropic is. Want die tweede maakte afgelopen week nog bekend dat agents van Anthropic ook bedrijven hadden gehackt. En dat kan leiden tot nog meer regulering, die dus denk ik in het voordeel van OpenAI en Anthropic kan vallen. Want we zien namelijk steeds vaker Chinese modellen op de markt komen die even, of bijna even krachtig zijn als de beste modellen van OpenAI en Anthropic. Maar in tegenstelling tot die Amerikaanse modellen zijn Chinese modellen voor iedereen gratis te downloaden en te gebruiken. Dus stel even, Bas, ik ga appels verkopen. En ineens komt er een concurrent uit China en die zegt, hier zijn gratis appels. Ja, dan ga ik er natuurlijk ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat alleen ik nog mijn appels mag verkopen. Maar natuurlijk, er zit ook een kern van waarheid in het feit dat AI-agents die op eigen houtje gaan werken ook wel gevaarlijk kunnen zijn. Nou. Maar ik denk dus ook dat OpenAI en Anthropic hier een beetje voordeel uit kunnen halen.
0: Ja, precies. Die kunnen er wel wat mee. Trouwens, over de regulering van de AI gesproken. Vanaf nu gelden er strenge regels in onze Europese Unie.
4: Ja, voor AI inderdaad. En die moeten ervoor zorgen dat jij gelijk weet of je met AI te maken hebt. Als je bijvoorbeeld met een klantenservice belt of chat of een door AI gemaakte afbeelding of video ziet. Het gaat om een nieuw stukje van de Europese AI Act. In Nederland bekend als de AI-verordening. Die is gisteren officieel in werking getreden. En dat stukje is best wel breed geformuleerd. Het is bijvoorbeeld nu ook verplicht om AI-gebruik te melden in tv-reclames. Hoewel het dan wel een beetje afhangt van hoe die AI dan gebruikt wordt. Ik weet niet of je het nog weet. 2 jaar geleden kwam Aldi met een AI-stem in de reclames. Daar zou het bedrijf niet bij hoeven te melden dat het om AI gaat, zegt Aldi tenminste zelf tegen de NOS. Maar het zou wel moeten als er bijvoorbeeld AI-foto's in een supermarktreclame gebruikt worden. Zodat jij zeker weet dat een stuk brood wel echt of nep is of niet. Dat zie je ook nu heel veel, van die AI-posters bij restaurants met hele mooie gerechten. Maar als je dan daadwerkelijk
0: die niet gemaakt krijgt, kunnen worden.
4: Nee, dan is die burger toch heel erg teleurstellend. Ook belangrijk om te benoemen is dat de AI-act vanaf nu officieel wordt gehandhaafd in de EU. En daardoor kan de Europese Commissie veel meer informatie opvragen bij AI-ontwikkelaars over hun modellen. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan hoe is het getraind? Hoe zien de veiligheidsmechanismes eruit? Nou, best wel belangrijk met OpenAI en Anthropic nu. En natuurlijk ook, is er wel rekening gehouden met de bescherming van het auteursrecht? En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want nu heeft de Europese Commissie dus de wettelijke middelen om te vragen, hey, doe jij dat doosje eens even open? Ik wil even kijken of jij het auteursrecht wel gerespecteerd hebt. En ik denk dat in heel veel gevallen het antwoord nee is.
0: Dus ik
4: ben
0: ik
4: heel benieuwd naar de komende maanden van hoe gaat dat dan eruit zien. Gaan ze echt handhaven of niet, of wel? Nou, we gaan het zien. Er is ook nog een hele waslijst met andere regels waaraan ontwikkelaars zich moeten houden. Maar ja, die zal ik je even besparen. Ze hebben in ieder geval tot 2 december de tijd om aan al die regels te voldoen. En anders kan de commissie boete uitdelen die tot 3% van de jaaromzet oplopen.
0: Zo, dank u wel. Dank je wel, Niels Koloos.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, en dat AI niet overal het goede antwoord is op de juiste vraag, dat toont het volgende bericht wel aan. Hey, Jan?
7: Ja, dat zagen we in Bayreuth. Daar werd het jaarlijkse beroemde en ook zeer gewaardeerde Wagner-festival gehouden. En daar was ook een experiment met AI. En je zei het al, dat viel niet bij iedereen in de smaak.
0: Maar eerst even Wagner zelf.
7: Eerst even. Niks AI.
0: Nee.
7: Gewoon Wagner-intelligentie, DI. Dit is Götterdämmerung, Wagner opera. En na de voorstelling kregen zangers, orkest en dirigent allemaal een warm applaus. Iedereen was zeer tevreden. Maar het creatieve team eromheen ontving wat boegeroep en gefluit vanuit de zaal. Wat was er aan de hand? Het festival gebruikte dit jaar voor het eerst AI als onderdeel van de encenering om tijdens de voorstelling voortdurend nieuwe beelden te genereren en te projecteren op een aantal doeken. En die beelden die waren gebaseerd op onder andere eerder geselecteerd materiaal, eerdere opvoeringen van Wagner, maar ook allerlei historische gebeurtenissen. En zo kon het voorkomen dat je dus naar Götterdämmerung zat te luisteren. En dat je op de doeken zag,
0: hey,
7: Helmut Kohl kwam opeens daar voorbij. Maar ook de Twin Towers. En een postzegel over de Duitse hereniging. Ja, allemaal op het oog dat je denkt, ik weet niet wie die selectie gemaakt heeft, maar is dit een soort hallucinerend ding? Het antwoord is waarschijnlijk ja. En daar ging die kritiek dan dus ook over. Financial Times noemt de eindeloze stroom AI-beelden een soort gigantische screensaver die de aandacht afleidt van de muziek en de zangers. Maar ook de krant is weer lovend over de muzikale uitvoering en over de dirigent. Dat was allemaal puik en in orde. Alleen, dat met dat beeld en dat AI,
0: dat is een beetje raar.
7: Moet dat nou? Volgens de krant kwam het AI-experiment
2: experiment voort uit budgetproblemen. Het was het 150-jarige jubileum van het festival, maar de oorspronkelijke plannen waren te duur. En toen besloten ze, dan zetten we ome AI aan de slag. En die heeft dus een prachtige inscenering gemaakt waar niemand op zat te wachten. Het
0: festival... Waarschijnlijk met de prompt Wagner en dan krijg ik al van die kleine mini-pizza's voorbij.
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja.
2: Of een huurlingenleger uit Rusland.
0: Oh, ja.
2: Festival laat weten dat geen enkele voorstelling hetzelfde is, omdat de AI steeds andere beelden genereert. Er staan nog 2 uitvoeringen van deze productie op het programma. Dat is de komende 2 zondagen, dus je kan daarheen. Het is uniek, maar of je het wil zien, dat is nog even de vraag.
0: Pico Lunis. De komende dagen vinden er in Brussel meerdere spoedoverleggen plaats over de bestorming van Ceuta, die exclave van de Spanjaarden op de Marokkaans grondgebied. Hè. 10.000 Marokkaanse migranten die staken de grens over, gewoon eventjes zwemmend om de grens van Ceuta. Of Spanje nou eerder maatregelen had moeten nemen, of aan wie het eigenlijk ligt, gaan we zo bespreken.
8: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
10: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
11: En, hoe ging je leestoets?
12: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
11: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
11: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
11: In 14 weken begrijpend leren lezen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
13: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
25: Thomas van Zijl.
26: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het economenpanel over de kosten van de Nederlandse regeldruk. En een gesprek met Jan Wijn, topman van bezorgdienst Trunkers. Hij wil pakketbezorging vernieuwen en verduurzamen. Hoe doe je dat als je concurreert met PostNL en DHL? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
28: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
29: Nu in de BNR-app.
2: LTO waarschuwt, kans op duurder voedsel door droogte en hitte. Politiediensten starten Europese flitsmarathon. De kans op een bon is flink groter. En Japan bevestigt de eerste gezamenlijke yen-interventie met Amerika in 15 jaar tijd. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Gaan we naar Erwin Hart van de ABB. Erwin, vertraging rond Zaanstad, begrijp ik.
15: Ja, reken maar vertraging bij Zaanstad door een pechgeval op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam staat 4 kilometer file. Vertraging zo 20 minuten. Maar ik heb wel goed nieuws, want de weg is alweer vrij. Verder alleen maar flitsers. De A12 Den Haag Utrecht bij hectometerpaal 44,3. A13 Den Haag Rotterdam 11,3. A28 Amersfoort Utrecht 8,0.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Klagende omwonenden vertragen steeds vaker de uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet zegt dat er 2 keer zo vaak bezwaar wordt gemaakt als vroeger. Mensen willen geen nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt en ook grondeigenaren werken niet mee. Drugsmokkel via de post is enorm toegenomen, schrijft de Telegraaf. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de 3 afgelopen jaren bij elkaar. Vooral wiet wordt vaak met de post verstuurd. De smokkel via havens wordt juist minder. Een huisbezoek van de huisarts wordt zeldzaam. De artsen hebben te weinig tijd. Daardoor is het aantal visites in 15 jaar gehalveerd, meldt nu.nl. De artsen vinden het een nadeel, want bij de mensen thuis zie je veel beter de achtergrond van hun klachten, zeggen ze.
1: Heel Cuba zit opnieuw zonder stroom. Na drie eerdere landelijke storingen vorige maand ging het gisteravond weer mis. Door een olieblokkade vanuit Amerika hebben de elektriciteitscentrales op Cuba geregeld te weinig brandstof. Om te besparen zijn er ook vaak geplande stroomonderbrekingen die soms dagen duren. En in Europa begint vandaag weer een flitsmarathon. De hele week wordt er extra gecontroleerd op hard rijden en niet alleen op de snelweg, maar ook op provinciale wegen, bergpassen en toeristische routes. BNR waarschuwt speciaal voor Zwitserland, want daar kan je nog een extra boete krijgen als je een app gebruikt zoals Flitsmeister. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten een toenemende kans op een onweersbui.
0: Ja, dan kijken we eventjes naar de beurzen. De Nikkei 1,2% lager. We zien dat de Hang Seng onveranderd is en de Kospi 5,3% verliest. En dan kijken we even naar olie. De prijzen voor ruwe olie gaan vandaag omlaag. Als we kijken naar Brent Crude in the future, $83,41 op dit moment. En dat is een daling van dik 5%. En dat komt allemaal door de uitspraken van Donald Trump. Die claimde dat er een geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen wordt, omdat Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de Amerikanen hebben gevraagd om te gaan praten over een vredesakkoord. Nou, Trumps uitspraken volgen berichten dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanval op Iran overwogen en dus teruggetrokken hebben. Met name meldde CBS News dat er bij meerdere Iraanse olieraffinaderijen in beeld kwamen. Maar zoals gezegd, Brent Crude is lager. En we zagen dat een vat Amerikaanse olie, het WTI, 6% is gedaald tot onder de $80 per vat. En daarmee zijn we eigenlijk weer op niveaus van een paar weken geleden. Maar aan de pomp merken we er helaas nog niet veel van. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De komende dagen vinden er in Brussel meerdere spoedoverleggen plaats over de situatie die ontstaan is rond die exclave van Spanje op de Noord-Afrikaanse kust, Ceuta, waar veel tienduizenden Marokkaanse migranten de grens overstaken al zwemmend om zo die Spaanse enclave te bereiken. Of enclave, nee, exclave is het, hè. Of Spanje eerder maatregelen had moeten nemen, gaan we zo bespreken.
9: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
19: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
20: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
21: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 7:55. Goedemorgen. We zijn op de helft van deze ochtendspits van maandag 3 augustus 2026. Dat buiten knetterwarm wordt, zitten Iwan en ik heerlijk in de airco. En ga je vertellen wat we gaan doen de komende half uur.
7: Zeker. We gaan zo meteen praten met de topman van PostNL, Pim Berendsen. Het bedrijf heeft vanochtend zijn halfjaarcijfers gepresenteerd. Onder andere nieuwe kostenbesparingen aangekondigd. We praten zo meteen over een minuut of 6 met Berendsen. En ook contact met LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie. En dan met name de vakgroep Akkerbouw. Want ja, ze maken zich daar toch wel zorgen om de droogte. Met name om de oogst. Misschien allerlei kleinere producten die van het land komen. Minder dus en waarschijnlijk ook wel duurder. Zometeen met Tineke de Vries van LTO.
0: Maar we gaan eerst naar dit, want de komende dagen vinden er in Brussel meerdere spoedoverleggen plaats over die bestorming van Ceuta, die Spaanse exclave die voor Marokko ligt op de Noord-Afrikaanse kust. Het toneel van een verhitte discussie over migratie en over de Europese buitengrenzen. Afgelopen week zwommen daar ineens 50.000 migranten naar Ceuta en inmiddels is het grootste deel alweer teruggebracht, allemaal jonge Marokkanen. Leo Lucas, hoogleraar arbeid en migratiegeschiedenis en directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, die legt uit in hoeverre de situatie tot stand kwam door crimineel georganiseerd handelen.
3: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn wel berichten dat aan de Marokkaanse kant de grensbewaking min of meer is losgelaten. Om, misschien om Spanje onder druk te zetten. En dat heeft weer te maken met de buitenlandse politiek van Spanje. Dat moet nog worden uitgezocht. Daarvoor is het nu te vroeg. Maar waar het hier vooral om gaat. Het gaat hier vooral om jonge Marokkaanse van mannen. In dit geval. Vaak met een grote werkloosheid in Spanje, terwijl aan de andere kant van de straat van Gibraltar in Spanje er een enorm arbeidstekort is. Dat geldt overigens ook voor Italië, want Meloni, die u net noemde, ja, die aan de ene kant natuurlijk een heel erg uitdragen van de grenzen moeten dicht, de mensen mogen niet meer komen. Tegelijkertijd heeft ze nog niet zo heel erg lang geleden, is daar een heel programma om daar 500.000 arbeidsmigranten naar Italië te halen, want het land vergrijst enorm snel en er is een heel groot tekort aan arbeid. Dat zie je ook in Spanje, ja. Waar nu een regularisatie bezig is, ook van 500.000 mensen. Dus wat je hier ziet, is dat er aan de ene kant enorm vraag naar arbeid is, maar aan de andere kant er heel erg moeilijk wordt gedaan over het binnenkomen van Europa van mensen die daar willen werken. Mm-hmm. En Marokkanen, er is al heel erg lang een traditie van arbeidsmigratie van Marokko naar Spanje. Dat was al in de vorige eeuw, de jaren 70 en 80, aan de hand. Toen konden mensen gewoon in en uit gaan. Daar had je geen visum nodig. Dus wat je toen zag, is dat je heel veel circulaire migratie had. En dat is eigenlijk een beetje gestopt in 1991... toen je voor de hele EU een visumregime hebt gekregen. En het gevolg daarvan is niet dat mensen uit Marokko niet meer naar Spanje gaan. Dat proberen ze toch, want ze weten via netwerken dat daar werk is en dat ze daar geld kunnen verdienen. Alleen dat de meesten daar zijn gebleven. Dus het aantal Marokkanen in Spanje is verzesdubbeld in de afgelopen decennia. Dus waar het niet goed gaat, is dat wij, en wij bedoel ik dan de Europese Unie, eigenlijk veel te spastisch doen over, die zuidgrens. Want we weten dat we voor een heel groot deel die mensen nodig hebben. Dus dan zouden we veel. Je zou eigenlijk een beleid moeten hebben, en ook een grensbeleid, wat veel meer ademt. Kortom, mensen wel binnen kunnen komen onder een aantal voorwaarden, maar ook weer gemakkelijk terug kunnen gaan. Ja. En dat is waar het nu eigenlijk de kernprobleem wat je nu ziet.
7: Ja, want dat beleid is er nu eigenlijk niet. Er is geen legale, goede manier om dit te reguleren.
3: Nou ja, er zijn natuurlijk wel visa. Ja. Hè? Maar ja, je ziet dus nu dat aan de, heel veel politici en veel landen juist heel erg streng willen overkomen. Meloni is daar een goed voorbeeld van. Hè? Die zegt alles potdicht. Ja, maar tegelijkertijd zie je dat ze zich ook realiseren in Italië. Ja, we hebben die mensen gewoon nodig. Dus dan wordt er weer een aparte regeling verzonnen mensen wel met visa binnen te krijgen. Alleen dat is iets wat ze eigenlijk niet voor de bühne willen zeggen. En wat het grensbeleid nu vooral is, vooral heel erg symbolisch ten aanzien van de kiezer laten zien: kijk eens hoe streng wij zijn, we laten die mensen niet binnen. En ook termen als een invasie en een bestorming, ja, dat laat allemaal alsof je een soort horden over je heen krijgt, alsof je naar Odysseus zit te kijken, bij wijze van spreken. Terwijl het gewoon gaat om mensen die nodig zijn en die gewoon geld willen verdienen en daar ook hard voor werken.
7: Ja. Nu zijn er de komende dagen dus weer overleggen, bijvoorbeeld komende week de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over strengere bewaking van die buitengrenzen. Ja, wat voor les kunnen we hier nou uit leren? U zegt al, het wordt natuurlijk gekaapt door mensen die er allerlei politieke agenda's mee willen navolgen. Maar misschien toch ook een beetje een koel hoofd bij dit soort situaties. Alhoewel, de beelden zijn ook wel indrukwekkend.
3: Ja, we zitten nu heel erg in een in het stramien, en dat zie je bij alle EU-landen, van het idee van Europa, er wordt overlopen. Als we die zaak niet enorm afgrendelen, dan worden we overlopen door mensen uit Afrika met name. Nou ja, het aantal Afrikanen mensen in Afrika geboren zijn in de EU is 2% van de bevolking. Dat neemt ook helemaal niet zoveel toe. Dus dat zijn ook heel erg angstvisioenen. Ik denk dat, maar goed, daar heb je politieke moed voor nodig. Dat je veel beter na moet gaan denken over hoe reguleer je arbeidsmigratie naar de EU op een betere en soepelere manier dan nu gebeurt. Omdat dat wordt gekaapt door toch wel sterk xenofobische sentimenten. Ja. Die de kiezer voorhouden dat we zeg maar zijn vesting zijn die wordt bestormd. En dat is echt onzin.
7: Zei Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis en directeur van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis.
29: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Daarmee is 12 minuten over 8. Gaan we praten over de cijfers over het tweede kwartaal van de PostNL. Dat heeft in het eerste halfjaar evenveel omzet geboekt als een jaar eerder. Het verlies neemt wel af, maar het blijft nog steeds een verlies. En zo'n 3 miljoen nog steeds wordt er toegelegd. De vrije kaststroom is flink gestegen. Maar het aantal pakketjes wat bezorgd wordt is weer lager geworden. En het lijkt erop dat de hele postbezorging toch een groot probleem is. Nog steeds ook reden voor PostNL om tegen de staat te procederen. We gaan naar topman Pim Berendsen. Meneer Berendsen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, het is roeien met een gat in de boot, heb ik een beetje het idee. Hè? U doet enorm uw best en u roeit als een malle. Daardoor houdt het hoofd boven water. Maar het gat in de boot is nog niet dicht, hè?
4: Nou, we doen zeker met al onze mensen ongelooflijk ons best. Ja. En ik denk als je kijkt naar de resultaten van de eerste helft van het jaar, dan rapporteren we in zeer uitdagende omstandigheden gewoon een solide resultaat. Ja. En ik denk wat voor ons heel belangrijk is dat we gewoon echt op koers liggen met de uitvoering van onze strategie. En kunnen dan ook de outlook voor het hele jaar bevestigen. Ja. Dus het zijn zeker spannende tijden, maar de strategische transformatie waar we hard op hebben ingezet, die begint de effecten te sorteren die we ook nastreven.
0: En is dat genoeg? Want we lezen ook nog dat u weer inzet op verdere bezuinigingen. We gaan verder nog de kraan dichtdraaien.
4: Nou ja, kijk, is het genoeg? Dat komt terug eigenlijk op de eerste vraag. Hè? Ik bedoel, solide resultaten, maar wel nog steeds verlies. Ja. Nou, ik denk dat daar heel erg belangrijk is vast te stellen dat onze postdivisie nog steeds structureel verlieslatend is. Ook nadat we per 12 juli de stap naar bezorgen binnen 2 dagen hebben gezet. Ja. Dus dat vraagt nog steeds verdergaande maatregelen. Die liggen ook bij het kabinet en bij de Kamer. En daar verwachten we echt snel helderheid nu van. Omdat gewoon postdienstverlening op deze voet verder gaan. Het brengt gewoon structurele verliezen met zich mee. Die kunnen wij niet dragen. Raakt de concurrentiekracht. Dus daar moet echt op korte termijn een keuze worden gemaakt. Dus dat is de ene kant van de zaak. Aan de andere kant zien we aan de e-commerce kant lagere consumentenbestedingen door de geopolitieke omstandigheden. En hebben we natuurlijk bewust ingekozen om niet alleen maar voor volume te gaan, maar alleen maar voor klanten en proposities te gaan waar we ook werkelijk wat aan verdienen. Mm. En het effect daarvan is ook een wat lagere volume dan vorig jaar. Tegelijkertijd wel met een veel betere gemiddelde prijs.
0: De marge is daar beter.
4: Die transitie gaat de goede kant op.
0: Ja, en ook daar zou je kunnen zeggen, daar zit het ook weer een beetje pijn in. Want het aantal pakketjes wat u vervoert, dat is kleiner geworden. U moet wel met die bus rijden of daar mensen voor aan het werk hebben. Dus externe aanbieders die dat doen. Die gaan hogere brandstofprijzen in rekening brengen. Daar heeft u zelf ook last van met die huidige brandstofprijzen. De diesel is niet goedkoop, dat weten we. Het aantal pakketjes loopt terug. We moeten invoerrechten gaan betalen op AliExpress pakketjes. Dus minder pakketjes uit Azië. Al met al, pakketpost leek altijd een mooie facilitator voor het postgebeuren. Maar ook daar staan de dingen onder druk. Ook daar externe omstandigheden waar u last van heeft. Wat kunt u daar nog aan doen?
4: Nou, ik denk er zijn een aantal aspecten. Ik denk overal zien we nog wel degelijk wat ligt de marktgroei aan die e-commerce kant. Ja, door de invoering van de custom duties, de handling fees per juli, zien we wel al anticiperend erop dat grote Aziatische platformen eigenlijk al vanaf eind mei, juni hun proposities aan het veranderen zijn. En dat heeft ook geleid tot die volumedaling. Ja. Nou, wij gaan niet voor een volume strategie SEC. Wij willen echt klanten bedienen die waarde hechten aan de kwaliteit van onze propositie. We hebben de beste klanttevredenheid in de markt. En dat betekent dat je af en toe keuzes maakt tegen welke condities je wel bereid bent klanten te helpen en wanneer niet. En dat legt wat druk op de volumeontwikkeling. Dat is zeker waar. Tegelijkertijd zien we ook dat de gemiddelde opbrengst per pakket stijgt. Dat we aan de efficiëntiekant, de netwerkuitnutting, de kostprijs per pakket lager kunnen houden. Ja. En dat gaat zeker richting de tweede helft van het jaar. Ondanks dat ik niet denk dat de marktomstandigheden snel verbeteren, wel leiden tot een versnelling van de resultaatsontwikkeling aan de e-commerce kant.
0: Waarbij inderdaad opgemerkt wordt, wat ik net ook al zei, dat u nog 75 miljoen euro gaat besparen in die pakketdivisie. Wat gaat u daar precies doen?
4: Ja.
0: Hoe gaat u dat doen? Door die niet-redabele klanten er alleen uit te gooien? Of gaat u ook afscheid nemen van mensen of andere meer pakketdiensten concentreren?
4: Nou, ik denk om te beginnen de aanleiding in die marktdynamiek die we net bespraken met ook toetreden.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: En zodat je minder vrachtwagens nodig hebt om dezelfde hoeveelheid pakjes te bezorgen. Ja. Dus het nog doelmatiger invullen van het netwerk leidt tot deze kostenbesparingen. Dat maakt je concurrentieel sterker. En daar gaan we voor.
2: Ja. Nog één dingetje wat we niet onvermeld moeten laten. Uiteraard, de Telegraaf komt er vandaag mee. U zult het ongetwijfeld weten. De hoeveelheid drugs die via pakketdiensten ons land binnenkomt, die stijgt flink. Vooral marihuana vindt de weg naar de klant per post. Is dat een beetje op te sporen? Heeft wel PostNL speurhonden in dienst of niet?
1: Nou, we hebben geen PostNL speurhonden in dienst. We hebben wel een hele nauwe samenwerking met de douane en het Openbaar Ministerie. Want er is inderdaad sprake van ondermijning door criminele organisaties waar ons netwerk wordt gebruikt voor dingen waarvoor het niet bedoeld is. Nee. En dat trekken we natuurlijk samen met de overheid in op om dat zo beperkt mogelijk te laten zijn.
2: Duidelijk. En de Outlook, u zei het al in het begin van het gesprek, die blijft gewoon bestaan. Eind van het jaar gaan we gewoon uithobbelen. Succes en dank voor de toelichting. CEO van PostNL, Pim Berendsen. Erwin de Hart is bij ons van de ABB. Erwin, één file begrijp ik.
3: Eén file door een kapotte auto op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij Knoopend Zaandam, 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is 11 minuten. Dat is de enige file van heel Nederland. Er zijn wat meer meldingen van flitsers. Ik doe een greep op de A1 Amersfoort-Apeldoorn, hectometerpaal 67,2. De A2 Eindhoven-Maastricht 202,0. En de A9 Alkmaar-Amstelveen bij hectometerpaal 56,7.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
6: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
7: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
8: De Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. Oekraïne heeft de afgelopen weken veel van die distributiecentra aangevallen, omdat het bedrijf ook de krijgsmacht zou helpen bij het leveren van militaire middelen, soorten dual use dus. De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Brand, geen doden, geen gewonden, medewerkers geëvacueerd. Maar toch, Wildberries heeft al meer dan 10 aanvallen op magazijnen gemeld. Gisteren nog werd een opslagplaats geraakt, ook in de regio Samara. Rusland en Oekraïne bestoken elkaar elke nacht met raketten en drones, dat weten we. Het Russische ministerie van Defensie zegt vannacht 4 schepen te hebben geraakt. 3 zouden militaire goederen bij zich hebben op de Zwarte Zee. Het 4e was een vrachtschip in de haven van Mykolaiv. En dus nog steeds problemen voor dat Wildberries in Rusland.
2: En dan gaan we naar UEFA, de Europese Voetbalbond. Die dreigt met juridische stappen vanwege het mislukte plan van Gianni Infantino, de baas van de FIFA, de Wereldvoetbalbond, om het WK-voetbal deels te commercialiseren, schrijft de Financial Times. Dat was dat plan wat hij vorige week ineens onthulde. Hij wilde een nieuw bedrijf oprichten dat aandelen uit zou geven en het WK-voetbal zou moeten gaan beheren, eigenlijk commercialiseren. Dat bedrijf dat heette FIFA Forward Enterprise. En dat zou de commerciële rechten en activiteiten van het WK voor mannen, vrouwen en clubs samenbrengen en dan een totale waarde krijgen van 20 miljard. Nou, dat zorgt over een golf van kritiek in de voetbalwereld. UEFA was woedend, dreigde met een boycott van FIFA-competities als de plannen niet zouden worden ingetrokken, en vond erin ook een gewillig oor bij de Aziatische Voetbalbond, AFC, en CONCACAF, dat is CONCACAF moet ik zeggen, CONCACAF, weet ik veel. De Noord-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse Voetbalbond, die dreigde ook met een boycott. Wat blijkt, het was een eenmansactie van meneer Infantino, en het leidde voor flinke spanning in de top van de FIFA, want een van zijn rechterhanden die stapte ook op vrijdag, trok hij zijn plannen in. Diezelfde dag stuurde de UEFA een brief aan Infantino op het FIFA-hoofdkantoor in Zürich, waarin staat dat de UEFA actieve juridische stappen overweegt en dat de FIFA alle documenten en informatie over het plan moet identificeren en bewaren. Dan hebben we een stok om mee te slaan.
9: Bas van Werven en Ivan Verrips, BNR.
8: Ja, het is warm en het is droog. En de situatie rondom die droogte begint voor boeren steeds nijpender te worden, zegt LTO Nederland tegen BNR. De komende dagen blijft het zo. Neerslag lijkt ook niet in zicht. In het Verenigd Koninkrijk zijn er al waarschuwingen van boeren dat de droogte kan leiden tot voedseltekorten. Nou, zover is het nog niet. Maar in Nederland moeten we wel rekening houden met stijgende prijzen voor groenten.

0: vooruit, zegt Tineke de Vries, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van LTO.
1: Het is al een hele tijd heel droog, ja. Dus boeren zijn al heel lang bezig met het beregenen van hun gewassen. Maar goed, we krijgen ook steeds meer te maken met beregeningsverboden. Ja. Op zich logisch, maar daarmee wordt de situatie niet beter.
2: Nee, zeker. Nou waarschuwt Engeland al, hè, boeren daar, voor voedseltekorten. Moeten we dat hier ook een beetje gaan proberen mee te nemen, zo'n waarschuwing?
1: Ja, voedseltekort is misschien een te groot woord, maar dat de prijzen gaan stijgen, met name van groentes, fruit, dat denk ik dat wel gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar voedseltekort, ja, we importeren ook altijd nog heel veel, hè?
2: Ja, ja. Maar er bestaat wel een kans, neem ik aan, dat door dit fenomeen, dit weersfenomeen, de oogsten gaan mislukken. En u zegt het al, het gaat de prijzen opdrijven. Nou weten we, de inflatie is de afgelopen tijd al opgelopen. Hè? Ook afgelopen maand meer naar boven de 3%. Voedsel is een belangrijke indicator daarvoor. Nou, dit geeft nog meer inflatoren druk, kan ik me voorstellen, als de oogsten gaan mislukken.
1: Ja, zeker. Nee, dat is ook zo. En het is misschien niet zo. Mislukken is misschien te groot woord, hè? Okay. Maar dat er veel minder komt, dat is wel duidelijk.
2: Ja? Is er een beetje aan te geven hoeveel minder, of is dat niet te zeggen?
1: Nee, dat hangt heel sterk af. Als je het hebt over de Nederlandse situatie, hangt het heel sterk af van de regio waar je zit. Mm-hmm. Maar het is vooral wat gebeurt er Europees. En heel Europa is droog, dus je ziet wel dat de opbrengsten minder worden. Maar je ziet tegelijkertijd dat bijvoorbeeld de aardappelprijzen behoorlijk gaan stijgen de laatste weken.
2: Ja.
1: En we komen vanaf nul en het is nu al redelijk omhoog gegaan. Dus dat is de andere kant van het verhaal.
2: Ja, precies. Nou, zegt u nou, dat is een beetje een regionaal verhaal. Hier en daar is het anders dan anders. Hoe is dat in ons land? Moeten we echt bepaalde regio's echt goed in de gaten gaan houden dat daar fout gaat?
1: Nou, met name het zuiden en het oosten natuurlijk heeft te maken met ook niet alleen droogte, maar hele hoge temperaturen. En daarmee slijt het gewas nog eens extra. Maar als je kijkt naar de kustgebieden, dan krijg je te maken met een toenemende verzilting. Zeker de laatste weken.
2: Ja.
1: En dat wordt ook niet beter.
2: Ja. En sproeien, ja, dat zegt u wel. Sproeien wordt ook een beetje lastig, want ook daar wordt gekapt. Er wordt ook gezegd door waterschappen van we kunnen even niet sproeien, klaar.
1: Ja, klopt.
2: Nou, komt het nog goed?
1: Nou, ik denk dat voor een heel aantal gewassen is het gewoon te laat om nog een goede opbrengst te halen. En de weerberichten voor de komende weken zijn ook niet echt optimistisch wat dat betreft.
2: En dat zegt Tineke de Vries, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland.
0: En dan nog even naar Florence Firenze. Want in de archieven van een oude apotheek van een klooster, het San Marco Klooster, is een vrij opvallend document gevonden. Namelijk een recept dat lijkt op de receptuur van wat wij nu kennen als Coca-Cola. Eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, een folder uit de 19e eeuw werd gevonden dus in dat klooster. En die toont een recept van een verkwikkend elixir, bereid met Boliviaanse coca-bladeren en cola-noten. Zo schrijft de Italiaanse nieuwssite het persbureau ANSA. En deze herstellende wijn-elixir, zoals zij het dan nog noemen, zou helpen tegen fysieke en mentale vermoeidheid, hoofdpijn en zwakte. Nou, bijzonder verhaal. Eigenlijk is een soort 1-op-1 kopie. Lijkt het wel een beetje van Coca-Cola. Wij kennen dat als een drankje uitgevonden in eind 19e eeuw in Atlanta, geloof ik. Nou, blijkbaar op veel meer plekken ging dat dus rond. En het was bovendien een van de meest gewilde recepten onder monniken. Nou, waarom dan? Ja, omdat het tegen allerhande pijntjes en kwalen hielp. Wat misschien ook hielp, is dat er een liter alcohol bij zat.
2: Oh, dat is het.
0: De samenstelling was als volgt. 30 gram colanoot, 10 gram Boliviaanse coca-bladeren en dan dus inderdaad een liter alcohol. Nou, ik zou bijna zeggen, laat het de dranksector niet horen, want voor je het weet heeft Coca-Cola ook een 6% versie binnenkort. Een
2: variant op Coca-Cola Zero.
0: Ja, precies. Ja. Maar dan
2: niet veel. Zero.
0: Ja, nee, precies. Nou, dus ja, een soort Coca-Cola-achtig middeltje dus. Geen documenten gevonden die ook echt een officieel verband bewijzen tussen deze vondst en daadwerkelijke Coca-Cola, uiteraard. Het ging ook wel meer kloosters rond dit, geloof ik. Maar toch wel bijzonder om dat zo zwart op wit te zien, terwijl cola zelf nog uitgevonden moest worden.
2: Ja. De Donau heeft een historisch lage waterstand. Dat is een groot probleem in Hongarije, want hun enige kerncentrale die moet daardoor sluiten, want geen koelwater. En dat betekent dus ook geen energie. Wat dat betekent, zometeen onze Oost-Europa-correspondent Stefan Bos, die naast de Donau staat. En er is niet veel van over. In de ochtendspit.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is
3: Going in some bad directions.
4: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
5: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
6: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
4: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
12: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
13: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
12: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
13: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
15: 52 min 40.
16: 12 natuurlijk.
15: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Het moment dat alles begint.
18: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
19: Provider, it starts here.
15: In 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staat opnieuw een auto met pech op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. En opnieuw is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Zaandam. 3 kilometer file, een half uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat bij Bezuidenhout een file van 3 kilometer. Daar is de vertraging 10 minuten. Flitser dan A2 Eindhoven-Maastricht, hectometerpaal 208,1. A4 Den Haag-Amsterdam 11,8. En de A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 44,3.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Klagende omwonenden vertragen steeds vaker de uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet zegt dat er 2 keer zo vaak bezwaar wordt gemaakt als vroeger. Mensen willen geen nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt en ook grondeigenaren werken niet mee. Drugsmokkel via de post is enorm toegenomen, schrijft de Telegraaf. Dit jaar zijn al evenveel drugspakketjes onderschept als de 3 afgelopen jaren bij elkaar. Vooral wiet wordt vaak met de post gestuurd. De smokkel via havens wordt juist minder. Een huisbezoek van de huisarts wordt zeldzaam. De artsen hebben te weinig tijd. Daardoor is het aantal visites in 15 jaar gehalveerd, meldt nu.nl. De artsen vinden het een nadeel, want bij de mensen thuis zie je veel beter de achtergrond van hun klachten, zeggen ze. Heel Cuba zit opnieuw zonder stroom. Na 3 eerdere landelijke storingen vorige maand ging het gisteravond weer mis. Door een olieblokkade vanuit Amerika hebben de elektriciteitscentrales op Cuba geregeld te weinig brandstof. Om te besparen zijn er ook vaak geplande stroomonderbrekingen die soms dagen duren. En in Europa begint vandaag weer een flitsmarathon. De hele week wordt er extra gecontroleerd op hard rijden en niet alleen op de snelweg, maar ook op provinciale wegen, bergpassen en toeristische routes. BNR waarschuwt speciaal voor Zwitserland, want daar kan je nog een extra boete krijgen als je een app gebruikt zoals Flitsmeister. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en erg warme dag. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken. Vanavond is er vooral in het zuidoosten toenemende kans op een onweersbui.
0: Ja, die droogte die zorgde ook in Hongarije voor ongekende gevolgen. De Donau bijvoorbeeld, die staat zo laag dat er geen koelwater meer in kan stromen in de kerncentrale die voor de helft van de energie in Hongarije zorgt. Dat betekent nogal wat. Wat precies, hoor je zometeen van onze Oost-Europa-correspondent die naast de Donau staat en daar inderdaad ja, droge voeten houdt in de ochtendspit.
1: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
2: Ontdek Obly, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
1: Obly, meer rust, meer rendement.
23: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
1: Meer rust, meer rendement? Obly.nl. Met AU en EY.
24: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
25: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
26: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
25: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 9:04. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
27: Zometeen hebben we het over een ontwikkeling in de cao's... die we langzamerhand een beetje zien opkomen. Namelijk dat er steeds vaker afspraken worden gemaakt over... ja, wat na je pensioengerechtigde leeftijd. Natuurlijk, meestal ga je dan met pensioen. Maar niet altijd. Sommige mensen willen graag doorwerken. En er is ook veel vraag naar, gezien de arbeidsmarkt. Dus dat wordt steeds vaker geregeld in die AOW's. Praten we zo meteen over. En verder de vaste elementen richting 9:00. Een blik op de beurs met Corné van Zijl en... ook terug van vakantie. Nat Broekhoff van de Nationale Autoshow, zometeen met een auto-update.
0: Mooi. Maar eerst gaan we naar dit, want het wordt door alle droogte en hitte in heel Europa niet alleen heikel met bosbranden, maar ook met lage waterstanden. En daar hebben ze in Hongarije last van. Er komen nu een paar kritieke dagen aan in dat land. Zo zegt de nieuwe premier Magyar. De enige kerncentrale in het land is namelijk stilgelegd omdat de Donau zo'n lage waterstand heeft. Ja, die centrale levert normaal gesproken de helft van alle stroom in Hongarije, maar kan geen koelwater betrekken uit de Donau, want er staat heel weinig water in. Inwoners en bedrijven zijn nu opgeroepen om stroom te bezuinigen. En onze Oost-Europa-correspondent Stefan Bos, die staat naast de Donau, heeft nog nooit zo'n lage waterstand gezien.
28: Ik sta trouwens nu bij de Donau, langs de Donau. Althans, wat er nog van over is. Want ja, het is wel heel erg weinig. Hier bij de Vrijheidsbrug waar ik nu sta, ja, het is wel een beetje zielig hoor. Het is, ja, je ziet hele grindpaden als het ware ontstaan hier langs de kade. En ik heb al eerder allemaal families hier zien lopen die ja, er toch maar even gebruik van maakten om dit spektakel eens waar te nemen. Want zo laag zoals de Donau nu staat, ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt hier.
0: Ja, 44 jaar geleden voor het laatst, dat er zo'n lage waterstand was. Het is niet niks. Schets eens eventjes. Normaal is de Donau in Boedapest vrij breed. Het is een groot rivier. Wat is er nu van over? Is dat echt een beekje?
28: Nou, kijk, beekje is een beetje overdreven. Ja. Maar het is wel. Ja, je ziet gewoon de grond, bij wijze van spreken. Ja. Van de Donau hier waar ik nu sta. Ja. Ja, dat was vroeger niet zo. Dat was echt niet zo. Dat kon je gewoon. Dat is
27: bereid gevonden om daar deze week eens met ons over te praten. Zometeen dus de apothekers. Wat zouden zij toevoegen aan jouw noodpakket? Het pillendoosje zit hier al bij. Nou, dat hoor je allemaal straks.
0: Ja, maar eerst gaan we naar de gevolgen van droogte. We weten, heel Europa gaat gebukt onder droogte en hitte. En dat geldt ook niet in het minst voor Hongarije. Er komen een paar kritieke dagen aan voor het land, zegt de nieuwe premier Magyar, nadat de enige kerncentrale in het land stilgelegd is, omdat de Donau laag staat. Ja. En ik zou willen zeggen, dit is heel raar.
27: Nee, je gaat even wat mis.
0: Die gaat iets volkomen mis.
27: Herhaling van een gesprek dat we eerder vanochtend hadden.
0: Ja.
27: Maar in de montage is iets niet helemaal.
0: Nee, dat is een heel klein beetje.
27: Of misgeknipt.
0: Ja, helemaal verkeerd gedaan.
27: Ja. Onze website kan het hele gesprek wel luisteren.
0: Dat is wel zo. Het aardige is wel, en dat is wat Steven ons vertelde, is dat dat energietekort, wat nogal groot is nu, de komende 5 dagen in ieder geval wordt gezegd, dat zijn de kritieke dagen, zei Peter Madjar, de nieuwe premier van Hongarije. Ja, anderzijds, we weten niet hoe lang het nog gaat voortduren, want het blijft daar ook, als je kijkt naar de weersverwachtingen, voorlopig droog. En die Donau, er komt niet zo spontaan water in. Dus ja, dit is wel een klein probleempje. Iedereen is opgeroepen, doe even rustig aan met energie. En ja, het is maar even afwachten hoe dat verder gaat. We houden uiteraard Stefan Bos dicht bij ons met een flesje water. En als wat gebeurt, dan horen we het ongetwijfeld. En dan, ik blijf lekker lang doorwerken, denk ik.
27: Ja, dat kan jij ook, want je bent ZZP'er, dus je kan zo lang doorgaan als je wil. En dat kan ook steeds vaker als je in dienst bent. Want ja, was nou altijd het verhaal, hè, op de AOW gerechtigde leeftijd, dan hoepel je op. Nou, steeds vaker gebeurt dat niet. Steeds meer werkgevers en werknemers maken afspraken met hun personeel over langer doorwerken na de AOW-leeftijd. In de eerste helft van het jaar is het geregeld in 11 van de ruim 200 cao-akkoorden. In absolute aantal misschien nog niet zo heel veel, maar het is wel een ontwikkeling die we dus zien. Mensen die na hun pensioen willen doorwerken, en die werkgever wil dat ook heel graag. Ik praat erover met Nicaio Wijnen, arbeidsmarktcommunicatiestrateeg, eigenaar van Creative Content Agency Oehoe, en natuurlijk een van de presentator van BNR at Work. Nicaio, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Iwan. Ja, hallo.
27: En dan vraag je een beetje af, logisch, hè, dat werkgevers dit willen, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Nou, voor mensen is het misschien ook fijn, want die kunnen nog een tijdje door. Moet je dan veel regelen, of kan je gewoon eigenlijk op oude voet met elkaar door?
3: Nee, dan moet wel een en ander geregeld worden. Dus je gaat waarschijnlijk een tijdelijke contract aan. Maar dat zijn die onderdelen wat misschien ook een risico kunnen vormen. Of dan zo kijkt men daarna. Minder loonbetaling bij ziekte. Je hebt wat minder of geen pensioenopbouw. En het zijn dus tijdelijke contracten. Aan de andere kant ontvangen ze natuurlijk wel gewoon hun AOW. En het reeds opgebouwde pensioen. Dus ja, ik denk dat het gewoon een keuze is waar iemand zich wel of niet prettig bij kan voelen. En dan lijkt het mij heerlijk om nog een beetje te kunnen doorwerken na je AOW-leeftijd. Ja.
27: En zet dat
3: ik
27: ook
3: moest meteen aan Dick Advocaat denken.
27: Ja, dat snap ik. Ja. Die is ook al ver over de AOW-leeftijd heen.
0: Ook ZZP'er.
3: Ja, dat wel, ja.
27: Zet het nou enige zoden aan de dijk voor die arbeidsmarkt? Of is het, nou ja, leuk, een druppel in een plas water en dat is het?
3: Nou ja, het is denk ik een belangrijke druppel. Kijk, het zal niet alle problemen oplossen. Alleen wat je wel ziet is dat oudere werknemers vaak toch wat meer ervaring hebben. Het bedrijf beter kennen. En wat je ook ziet is dat bedrijven vaak moeite hebben om nieuwe werknemers goed in te werken. Vooral bij technische beroepen. Zijn daar gigantisch. Voor mensen die goed worden ingewerkt. Dus ja, daar kunnen oude werknemers natuurlijk wel een hele goede rol in spelen. Dus zij zullen niet de aantallen volledig coveren. En het probleem is daarmee niet opgelost. Alleen, ik denk wel dat voor hen heel sterk geldt dat 1 plus 1 3 of misschien zelfs 4 kan zijn. Dus het is een kleine druppel, maar wel een belangrijke druppel.
27: Ja, en jij noemde net wat aanpassingen. Hè? Bijvoorbeeld dat je geen pensioen meer opbouwt. Dat er wat aanpassingen worden gedaan in ziektedoorbetaling, enzovoorts, enzovoorts. Is dat... kan het niet anders? Want je zou misschien liever zeggen van nou ja, ik wil gewoon op de oude voet door met elkaar onder de oude afspraken.
3: Ja, dat lijkt mij ook. Volgens mij kan het nu niet anders. En dat heeft met wettelijke bepalingen te maken. Je AOW en je pensioen wat je hebt opgebouwd. Dus daar zullen bepaalde restricties aan zitten. Waardoor die leeftijd een soort van harde break is. Waarin dingen daarna anders worden. Maar het lijkt me wel dat je dat zou kunnen regelen als je dat echt wilt. Alleen nu is dit wat er ligt. Dus is het steeds een afweging. Ja, vind je het de moeite waard? En durf je het risico tussen aanhalingstekens aan? Of kies je dan liever voor zekerheid en ga je echt uitrusten?
27: Ja. Wat betekent
3: ik zou liever doorwerken.
27: Ja, snap ik. Hangt het misschien ook een beetje van je baan af. Maar
3: absoluut.
27: Op dit moment ook, als je het me nu vraagt. Maar vraag het over 30 jaar nog eens. Wat betekent het ook voor de sociale verhoudingen op de werkvloer? Want nou, we gaan dus meer ouderen zien op kantoren.
0: Nou, kijk eens naast je.
3: Ja. Ja, maar wel hele fitte ouderen, hè, Bas? Van die energieke gedreven ouderen. Nou, de vraag is, wat zijn ouderen? En wij denken vaak bij ouderen toch een beetje uit dan komen de gedachten van onze opa's en oma's naar boven. Maar ja, de ouderen van nu zijn natuurlijk totaal anders dan 20, 30 jaar geleden. Ik denk dat het gewoon perfect is voor de dynamiek. Ik denk dat jongeren van ouderen kunnen leren. En ouderen zeker ook van jongeren. En het lijkt mij heel fijn als je dus wat meer op leeftijd bent. en je hebt wat jongere mensen om je heen tijdens je werk. Ja, lijkt me heel goed voor je focus en voor hoe jij de dag doorgaat.
27: Ja, het houdt elkaar scherp beide kanten op.
0: Ik kan het beamen. Ja,
3: ja toch?
0: Nee, ja,
3: want hoe is dat tussen jullie?
0: Nou, dat is ook goed. Ik ben heel blij dat ik tussen jonge mensen werk. Want ik heb nog het gevoel dat ik een beetje kan meedoen. Terwijl ze naar mij kijken en denken van, nou, daar is opa.
27: Ja, wij houden jou in die waan en dat gaat heel erg goed. Nee, het is, dat is precies wat je zegt. Het heeft allebei zijn kwaliteiten. Jij hebt een bak aan ervaring mee. Mm-hmm. En misschien dat die jongere mensen wat meer op de digitale media kant wat sneller zijn. Nou, en als je dat elkaar aanvult, dan creëer je een mooi product. Denk jij tot slot, Nigayo, dat wij, we zijn nu veel dus aan het regelen in cao's. Is er nodig dat we in wetgeving nog iets gaan regelen om dit wat structureler te gaan maken in plaats van dat elke cao zijn eigen wiel gaat uitvinden?
3: Ja, het lijkt mij wel. Ik denk als er gewoon één simpele set aan regels ligt, waarbij iedereen weet waar die aan toe is, dat heel goed kan helpen. En dan heb je misschien wel dat het druppeltje wat groter wordt. Hè. Dus nu is het leuk en het haalt het nieuws en het is interessant. Maar als je dit structureel goed zou regelen bij wet, denk ik dat je er meer aan hebt. En dat bedrijven, maar ook AOW'ers beter weten wat ze moeten doen en ook sneller zullen handelen.
27: Tot welke leeftijd ga jij door?
3: Ik hoop dat ik in het harnas sterf. Dat op een gegeven moment mijn hoofd zo plop op mijn laptop valt. En dan ergens tussen 90 en 100 dat het gedaan is.
27: Dan hoop ik dat de laatste keer.
3: Dat zou mooi zijn, toch?
0: Oeh, hoort.
3: Ja, oeh.
27: Hoop dat het nog een hele tijd duurt. Dankjewel, Nigayo Wijnen. Ja. Arbeidsmarktcommunicatiestratege. Nou, eigenaar dus van Oehoe. En een van de presentatoren van BNR at Work.
0: Gaan we naar Erwin Hart van de ANWB. Erwin, nou. Zijn er files?
4: Nou, we hadden twee files achtereenvolgens op de A8 staan. Zat richting Amsterdam vanwege een pechgeval. Twee keer een pechgeval. En twee keer is de weg nu al vrijgegeven. Dus de files zijn opgelost voorlopig. En dan rest mij de flitser te noemen. De A9 Alkmaar Amstelveen bij hectometerpaal 56,7.
20: Blik op de beurs.
0: Nog een kwartiertje over de beursendeuren, dus kijken we vooruit met een van onze analisten. En het is op maandag meestal toch wel Corné van Zijl van Cardano. Corné, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bas.
0: Nou, de grote vraag is, we hebben natuurlijk afgelopen weekend een beetje de ontspanning gezien in het Midden-Oosten. We zien de olieprijzen wat dalen op de wereldmarkt. Er zijn allemaal cijfers gekomen. Wat gaat die AIX doen?
5: Nou, niks. Er staat een volgens de future 0,78 puntjes. Dus dat is 0,067%. Ja, het is niet echt de moeite. De rest van Europa doet het wel goed, omdat die is wat positief gevoeliger voor een lagere olieprijs. Maar wij hebben natuurlijk Shell. En Shell gaat naar verwachting 3% naar beneden bij de opening. En dat drukt de koers van de AIX natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dan kwamen er wel wat bedrijven met cijfers. PostNL met nieuwe cijfers. We spraken Pim Berendsen vanmorgen. Die zei, ja, het keurig netjes in de prik. Dat hadden analisten ook wel voorspeld. Maar toch, er zat wel wat pijn in de toekomstvisie, heb ik het idee.
5: Ja, nou, de visie voor de rest van het jaar houden ze gewoon vast.
0: Ja,
5: je ziet dat het geen bedrijfswinst in geval van PostNL, maar bedrijfsverlies ietsje afneemt. Dus ja, dat mag allemaal geen verrassing zijn. Nee. Minder pakketjes, vooral uit Azië, dat is ook logisch. En dat zal natuurlijk nog wel verder gaan met die heffing die erop gelegd wordt.
0: Ja.
5: Dus ja, ze hebben het moeilijk, maar ik denk dat dat geen verrassing is. En als je gaat kijken naar de verwachtingen zoals die eerder werden gedekt en wat de analisten verwachten en wat er dus nu wordt gezegd, dan denk ik dat daar niet zoveel verandering zal zijn.
0: Nee. Wat moeten we nog in de gaten houden? Want ik zei het al even, die olieprijs. Zijn er dingen die we de yen-interventie van de Amerikanen en de Japanners?
5: Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Zeker omdat Trump altijd heeft gezegd van, nou ja, wat het buitenland is, dan moet het buitenland allemaal weten. Wij bemoeien ons nergens mee. Maar je ziet dat ze nu deelnemen aan de ingreep in de yen. En de yen is dus over de afgelopen twee dagen 4% sterker geworden. En dat mag ook wel, want dat was het laagste punt, geloof ik, sinds 1990 of zo. Dus de yen stond echt zwaar onder druk. Ik heb even gekeken wat dat eigenlijk voor impact heeft op de lange termijn koersen. Dan zie je dat de trend niet verandert, maar op korte termijn, zeg maar de komende 3 maanden, heeft het over het algemeen een heel klein positief effect. Maar dat is wel bijzonder, want de yen is zo zwak geworden. Iedereen maakt zich zoveel zorgen daarover. Dat al die speculanten alleen maar de yen aan het verkopen zijn. En ja, ze hebben nu ook gezien wat voor risico er is. Dus 4% sterkte is best wel een aardig effect.
0: Ja, mooi. We gaan kijken wat er gebeurt. We gaan weg van 1099. Het kan dus wel zijn dat we daar door die 1100 punten grens gaan?
5: Ja, nou, die hebben we al eerder de vorige week gezien, hoor. Dus het valt wel op dat de experts die ik heb gesproken, ik heb weer een enquête gehouden, de 47% denkt dat de beurs gaat dalen in de komende maand en slechts 17% denkt dat de beurs gaat stijgen. Dus die zijn erg somber gestemd.
0: Ja, joh, als het buiten is mooi weer, kom op, we gaan lekker omhoog. Corné van Zijl, analist van Cardano.
27: Dan nog bedrijvennieuws van AstraZeneca, de Britse farmaceut, onderzoekt een mogelijke fusie met een Amerikaanse concurrent, Bristol Myers Squibb, meldt de Financial Times. Als de fusie uiteindelijk tot stand zou komen, zou een van de grootste farmaceutische concerns ter wereld ontstaan, met een geschatte beurswaarde van een kleine 350 miljard euro. Anonieme bronnen vertellen aan de krant dat de bestuurders van beide bedrijven elkaar de afgelopen tijd gezien hebben en gesproken hebben om tot een mogelijke deal te komen. Dat zou dan binnenkort plaats kunnen vinden, maar het kan ook alsnog vertragen of afketsen, of het kan alle kanten op eigenlijk. Gesprekken volgen op een beursnotering van AstraZeneca in New York. Dat voedde al de speculaties dat dat concern, na Shell trouwens het meest waardevolle beursbedrijf van het VK, mogelijk naar Amerika zou willen verhuizen. Nou, als die fusie doorgaat, dan zou dat wel eens een nieuwe consolidatieslag in de farmasector kunnen zijn, als dus wellicht AstraZeneca en Bristol Myers Squibb samengaan.
0: En dan Britse automobilisten die jatten voor gemiddeld 230.000 euro aan benzine per dag bij pompstations sinds het uitbreken van de oorlog in Iran. Dat betekent, als je kijkt naar de hoeveelheid gestolen brandstof, die is bijna een kwart gestegen naar de voorgaande, als je kijkt naar de voorgaande 5 maanden. Hè, dus voor die oorlog in Iran begon. Ze pikken met elkaar 109.000 liter benzine per dag bij alle Britse tankstations. Dat heeft allemaal te maken met de torenhoge prijzen aan de pomp. De dieven zijn vaak mensen die wegrijden zonder te betalen. En er zijn mensen die gepakt worden die beweren, ja, we hebben hem volgetankt, alleen we kunnen niet betalen, sorry. Er is een bedrijf, Forecourt Eye, dat zich bezighoudt met het voorkomen van brandstofdiefstal, die zegt dat benzinestations een toename melden van misbruik, intimidatie en geweld door gefrustreerde klanten. En dus gaat het bedrijf nu een samenwerking aan met een gezichtsherkenningsbedrijf dat in het najaar pomphouders gratis helpt bij het opsporen van de dieven.
20: Auto-update.
0: En nou, dan kom je ook terug van vakantie.
6: Mooi bruggetje gelijk.
0: Van de Nationale Loterij. Ja.
6: Goedemorgen.
0: Nou, goedemorgen.
6: Ja.
0: Ja, het wil maar niet vlotten met de verkoop van nieuwe auto's in ons land.
6: Nee,
0: zitten we toch een beetje op onze handen?
6: Ja, dat zeker. Jij niet, hè? Jij hebt wel een nieuwe auto gekocht.
0: Ja.
6: Ja, ja. Oh, die is nog niet, staat nog niet op kenteken.
0: Nee. Maar hij wordt gebouwd in het Franse Maubeuge.
6: Moet je nagaan. Het staat nog, die staan, dat is nog niet meegenomen in deze registraties.
0: Maar
6: die ene komt er nog bij, hoor, dit najaar.
0: Ja,
6: zeker.
0: Er zijn er twee verkocht. Ja.
6: Nee, jullie min 2,6%. Ja, dat is. Ja, jullie. Kijk, de zomermaanden zijn nooit echt de hardlopers, natuurlijk. Nee. Dus overal dit jaar min 4,1% minder nieuwe auto's verkocht. Wat wel opvallend is, je hebt het heel vaak over hybride, is altijd het populairste. Hè? Maar dat is nu niet zo. Ja, hybride is niet de populairste aandrijflijn in juli. Dat is namelijk vol elektrisch. De BEV, de Battery Electric Vehicle. 13.267 met een marktaandeel van 47,3% in juli. Denk nou.
0: Heeft dat te maken verlicht met de benzineprijs?
6: Ja, dat denk ik wel. Het schommelt nogal.
0: Het zou zomaar kunnen, hè?
6: Het zou zomaar kunnen. Maar men is zich ook aan het voorbereiden, aan het voorsorteren op die belastingmaatregel, natuurlijk, die per 1 januari. Van kracht wordt de pseudo-eindheffing. We kunnen er een boek over schrijven inmiddels.
0: Zeker.
6: Heeft jou ook toe in een elektrische auto gekregen?
0: Exact.
6: Ja. Nou ja, goed.
0: Alleen voor woon-werkverkeer.
6: Ja, dat weet ik zakelijk. Ja. Kia, best verkochte merk, uiteraard. Dat is al 2, 3, 4 jaar zo. Gevolgd door Toyota en Volkswagen. En de Skoda Elroq is de best verkochte auto in Nederland. Zowel elektrisch als overal.
0: Maakt niet uit.
6: Nee.
0: Want die hebben ze niet. Ja, wel hybride en elektrisch. Hè?
6: Nee, die is alleen elektrisch.
0: Totaal gemist. BYD lijkt de wereldwijde verkoopdoelstelling voor dit jaar niet te gaan halen.
6: Nee,
0: en dat is opvallend, want dat bedrijf dacht, wij gaan lachend, hebben ze ook gedaan, over Tesla heen. En wij gaan het helemaal maken.
6: Ja, nou, dat hebben ze natuurlijk ook wel gedaan de afgelopen jaren. Maar ja, de motor sputtert wat tegen. Of nou, er ligt geen motor. Ja, er liggen natuurlijk ook wel motoren in. Die plug-in hybrids, die trouwens ook massaal naar Europa komen. En daar ligt natuurlijk de crux. Ze proberen natuurlijk die export aan te jagen. Ja. Dat lukt ook wel, maar je wil toch. toch, je hebt sowieso last van de importheffingen hier. Dus het is duurder om die auto's hier naartoe te verschepen. Dus je moet eigenlijk productiecapaciteit hier hebben. Maar die fabriek in Hongarije, die groots werd aangekondigd een paar jaar geleden, loopt vertraging op. Want er is een onderzoek naar vermeende misstanden bij eerdere toegekende subsidies, belastingvoordelen in Hongarije. Ja, daar is ook een wisseling van de macht daar gekomen. Oh, ja. Dat speelt wel een rol in deze. Maar goed, eerste helft van het jaar ruim 1,8 miljoen voertuigen verkocht. BYD wereldwijd. Dat is niet slecht, want de verkoop daalde juist begin dit jaar vanwege de hevige concurrentie, vooral in thuisland China. Want daar hebben ze echt wel last van. Die export die groeit wel, maar ja, als je dan de jaardoelstelling bekijkt, aan de onderkant is 5 miljoen auto's. Ze zitten nu op 1,8. Dus dan moet je eigenlijk voor de resterende maanden,
0: moet je even goed maken.
6: Dan moet je dus 530.000 auto's per maand de komende maanden verkopen. Dat is dan ruim 100.000 auto's meer dan de afgelopen juli werden verkocht. Dat wordt wel een uitdaging.
0: Wij zeggen succes.
6: Maar ja, nee, dit wordt gewoon lastig.
0: Build your turnover. Ja. BYD. Ja. Dan Tesla ligt in Amerika onder vergrootglas vanwege een mogelijk defect onderdeel. Wat is dat, een klein belangrijk onderdeel?
6: Nou, dat is wel een zeer belangrijk onderdeel. Jij hebt ook best wel veel technische kennis. Het is de onderste draagarm van de voorwielophanging.
0: Oh, dat is altijd fijn om te kunnen verliezen onderweg. Om te breken.
6: Ja, ja, nee, niet dus.
0: Stuurloos naar links.
6: Ja, de verkeersveiligheidswaakhond, de NHTSA, die is een vooronderzoek gestart naar ongeveer 1,2 miljoen Tesla's. Aanleiding is een aantal meldingen, 156 om precies te zijn, van een losrakend onderdeel. En dat is dus die onderste draagarm van de voorwielophanging. Die kan losraken bij de Tesla Model 3 die tussen 2018 en 2020 gemaakt is, en de Model Y die tussen 2021 en 2023 van de band rolde. En ja, als dat dan losraakt, dan kun je de stuurcontrole verliezen. Ja,
0: er zitten nu heel wat luisteraars in hun Tesla Model 3 te denken van,
27: de volgende drempel.
0: Gelukkig is het deze week flitsmarathon, dus pas je snelheid aan.
6: Nee, zeker. Nee, kijk, er is geen enkel bericht bekend dat dit ook in Europa zou spelen. Laat ik dat erbij zeggen. En het is een vooronderzoek. Dus het kan nog uitmonden in een wat uitgebreider onderzoek en uiteindelijk in een terugroepactie. Maar dat wordt geen over-the-air terugroepactie. Als de onderste draagarm van de voorwielophanging kapot zou zijn. Vooralsnog geen ongevallen, geen gewonden, geen dodelijke slachtoffers die aan dit probleem gelinkt zijn.
0: Preventieve terugroepactie.
6: Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Ja. Volgens bezitters is er ook geen waarschuwing in de auto als het gebeurt.
0: Nee.
6: Sommigen hoorden wel tik- en klopgeluiden. Dus als je dat hoort, dan
0: maar dat is
6: dan
0: iemand, weet je genoeg. Iemand die nog in de kofferbak ligt.
6: Nou, mag ik hopen voor niet.
0: Dat hoop ik ook niet. Mercedes ziet eindelijk in dat meer schermen je auto niet per se beter is.
6: Nee.
0: Terug naar de knoppen.
6: Ja, inderdaad. De toekomstige modellen van Mercedes krijgen, dat vind ik wel mooi, tussen aanleidingstekens, logische fysieke knoppen. Logisch. Wat vinden we logisch? Hè? Ja, dat is dan weer.
27: Bedoelen ze intuïtief of zo?
6: Nee, ze bedoelen gewoon,
27: dat ze op,
6: niet alles gaan ze weer achter een knop verstoppen, maar alleen de logische zaken
27: veel
6: gaan ze.
27: Veel gebruikte functies.
6: Ja, airco, dat soort dingen. Ja. Maar goed, het Britse autocar heeft dan Ola Källenius gesproken. Je weet ook, dat is de topman van Mercedes, en die geeft zijn fout nog niet helemaal toe. Hij erkent wel dat ze wat ver zijn gegaan in al die schermen en alle functies
0: daarin
6: verstoppen.
0: Ze moet die petrolheads van anderhalf jaar geleden eens luisteren.
6: Nou, inderdaad. Maar hij zegt, we moeten niet technologie om technologie toepassen. Dus waarbij dan het gebruiksgemak gewoon helemaal uit het oog verloren wordt. En daarom komen er dus zeker fysieke knoppen terug. Ze hebben nu al doorgevoerd dat er veel meer bedieningselementen op het stuurwiel terugkeren. Dat is natuurlijk een klein iets wat je kunt doen nu, zo snel mogelijk. Maar voor de rest, ja, misschien zie je ook wel eens foto's van de huidige Mercedes. Gewoon van A tot Z.
0: Van links naar rechts, hele grote schermen.
6: Anderhalve meter.
0: Een videoparadijs. Ja,
6: ja, de mensen zitten daar toch echt niet op te wachten.
0: Meneer Källenius.
6: Zo.
0: Dat
6: weet ook weer waar die staat.
0: Zo.
6: Dus we zijn weer terug, hè, Bas?
0: Ja, dat gaat naar de knoppen.
27: Ja. Mercedes even aan de knoppen draaien.
6: Die moet even aan de knopje gaan draaien. Ja.
0: Dankjewel. Nou, Boekhoff.
6: Graag gedaan.
7: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Japan en Amerika grijpen in om de voortdurende verzwakking van de yen te stoppen. Het is gelukt, 4% gestegen. Samen hebben ze steun geleverd. Hoe ze dat gedaan hebben en waarom, voor het eerst in 15 jaar, gaan we zo bespreken met huiseconoom Han de Jong.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
11: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
10: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
11: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
12: Thomas van Zijl.
13: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het economenpanel over de kosten van de Nederlandse regeldruk. En een gesprek met Jan Wijn, topman van bezorgdienst Trunkers. Hij wil pakketbezorging vernieuwen en verduurzamen. Hoe doe je dat als je concurreert met PostNL en DHL? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
18: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
19: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
29: Nu in de BNR-app.
27: PostNL bezorgt minder pakketjes en kondigt nieuwe kostenbesparingen aan. Trump zegt dat de gesprekken met Iran vandaag verder gaan. De olieprijs daalt op dat nieuws. En LTO waarschuwt kans op duurder voedsel door droogte en hitte. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Bijna 9 uur. Erwin de Hart van de ABB. Staat het nog ergens vast?
4: Staat een beetje vast. Het staat een beetje vast op de N62 Belgische grens richting van Terneuzen naar Borselen. De Westerschelde-tunnel is dat natuurlijk. 8 kilometer file tussen de N61 en het tolplein der Westerschelde-tunnel. Door een kapotte auto, 10 minuten vertraging. Er is 1 tunnelbuis afgesloten. Dan de flitsers. De A12 Den Haag-Utrecht, hectometerpaal 44,3. De A12 Arnhem-Utrecht 75,0. A44 Den Haag Amsterdam 20,4.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Goeie kans dat de benzineprijs verder daalt. Die volgt meestal de olieprijs en die is gedaald na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. Trump was dat wel van plan, maar Iran en andere landen hebben hem gevraagd om te wachten omdat er wordt gewerkt aan een akkoord. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het ging vooral naar beneden doordat er voor pakketjes van Aziatische webshops nu strengere regels gelden en spullen daar vandaan niet meer spotgoedkoop zijn. Verder geven mensen online sowieso minder geld uit. En dat drukte de omzet, zegt PostNL. Het wordt normaal om door te werken naar je pensioen, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven. Of haalt ze terug met een tijdelijk contract en werktijden in overleg. Ze zijn vooral waardevol om jongeren in te werken. Klagende omwonenden vertragen steeds vaker de uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw. Netbeheerder Tennet zegt dat er 2 keer zo vaak bezwaar wordt gemaakt als vroeger. Mensen willen geen nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt en ook grondeigenaren werken niet mee. En de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day gaat wereldwijd als een malle. In het openingsweekend bracht hij ruim $900 miljoen op, net geen record. Dat is al een paar jaar in handen van de Avengers-film Endgame. Maar kenners denken dat dat record er later alsnog aan kan gaan. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe.
0: En dan naar de AEX. Nou, die is 0,1% lager. 1098 punten. Kijken we even naar de sterkste stijgers en dalers. Adyen 2,5% erbij. CVC Capital 2,4. ArcelorMittal 2,4. En aan de andere kant niet geheel verwonderlijk. Want ja, Shell staat 2,5% lager. SBM Offshore 1,5 en DSM een procentje. Dat heeft alles te maken met de uitspraak van Donald Trump. Want die zei gisteren een geplande aanval op Iran af te blazen, omdat er vandaag nieuwe gesprekken over een vredesakkoord zouden gaan plaatsvinden. Maar ja, of dat zo is, dat weten we niet. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten zouden hebben gevraagd om een akkoord te mogen sluiten. Trumps uitspraken volgen berichten in de Amerikaanse media dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. En daar is dus niks van geworden. Gelukkig. Brent staat op dit moment op een stand van de Brent Crude van 83,28. En de prijs voor een Amerikaanse vat WTI-olie zakte ruim 6% tot onder de $80 per vat. Nou, dat betekent dus inderdaad dat de beurzen daar in ieder geval voor wat de olieaandelen die best zwaar wegen, wat door onder druk komen te staan. Over een kwartiertje krijg je wat meer beursnieuws. Uiteraard altijd in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En Japan en Amerika hebben samen ingegrepen om de yen te steunen, want die was ernstig verzwakt afgelopen vrijdag op het laagste punt in 40 jaar tijd gekomen. Ja, en dan moet je wat doen. En deden de Amerikanen mee. Waarom hoor je zo meteen van BNR's huiseconoom Han de Jong.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Ja, zo zijn we het laatste uurtje van deze ochtendspits van 3 augustus 2026 gekomen. Het is vandaag 35 graden, dat is hier niet te merken. Want ja, het nieuws is wel heet, dat dan weer wel. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
27: Bas, goedemorgen. In Brussel dreunt het dossier Ceuta na voor het weekend. Gezien tienduizenden migranten die Spanje, exclaven, daar probeerden in te komen. En dat ook lukte. Inmiddels zijn de meesten daar weer terug. Maar ja, het zorgt toch voor veel politieke reacties. Pedro Sanchez, boos op Europese leiders, de oppositie in Spanje boos op Pedro Sanchez en de komende dagen allerlei overleggen in Brussel. Daarover praten we zo meteen met de buitenlandredacteur Luc de Klerk. En we bereiden je alvast voor volgende week
0: woensdag.
27: Woensdag. Ja, je kan er maar beter op tijd bij zijn. Ook als je misschien nog eclipsbrillen en dergelijke wil kopen. Ik heb ze net even besteld. Ik was toch bezig, dus. Een pakketje bezorgd binnenkort. Woensdagavond, 8:10. Een zonsverduistering. 90%, dus dat is best aanzienlijk. Ja. Lekker kijken, het liefst bij de kust, en dan kan je dat gaan zien. Nou, waar je op moet letten, hoor je zo meteen van Philip Schonians, die zelf in Spanje gaat kijken. En waarom die dat gaat doen, vertelt hij zo zelf.
0: Ja, ik ben heel benieuwd, want straks is het bewolkt. Sta je daar met je op AliExpress bestelde brillen die 2 weken te laat binnenkomen. Succes. Dan moet je 55 jaar wachten.
27: Heb ik ze maar vast. Hè?
0: Ja, daarom.
27: Beter keer wel tijd bij.
0: Ben ik,
27: fijn.
0: Ben ik er niet meer. Japan en Amerika hebben voor het eerst in 15 jaar samen ingegrepen op de valutamarkt om de Japanse yen te steunen. Dat zegt de Japanse regering. Japanse minister van Financiën zegt dat de ingreep bedoeld was om de onrust op de valutamarkt te beperken. En ook de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, bevestigt dat Amerika klaarstaat voor nieuwe gezamenlijke acties. En Trump zegt die steunen Japan, dat is een teken van de goede relatie tussen beide landen.
16: We have a good relationship with Japan. We're very strong, very, very strong financially. And they have a weakening yen, and they wanted a little bit of help. And we're always there for Japan. Japan's been very good to us, with the exception, of course, of Pearl Harbor.
0: Ja, dat moest nog even gezegd worden. Vorige week stond de yen op het laagste punt voor het eerst in 40 jaar tijd. Later vandaag komen beide landen met een gezamenlijke verklaring over wat ze gedaan hebben en waarom. Met de aanhoudende zwakke koers van de yen was namelijk zorgelijk. En er werd zo'n 50 miljard ingekocht. De Japanners hebben ook veel staatsobligaties van de Amerikanen. En als ze die verkopen, gaat de prijs naar beneden. Dus ja, er zat ook een financieel stukje gewin bij voor Trump en de Amerikanen. 5 jaar is hij al aan het verzwakken, de yen. En een zwakke yen is voor zowel Japan als Amerika een probleem. Han de Jong met uitleg.
3: Als beleggers het vertrouwen in je munt verliezen... Dan wordt het misschien ook moeilijker voor de overheid... om zichzelf te financieren. Dus wat je ook ziet in Japan, ik denk dat dat een even groot probleem is... misschien wel groter, dat is dat de rente in Japan ook al een poos oploopt. Harder dan in andere landen. Japan heeft een enorme staatsschuld. Dus die stijging van de rente is zeer ongunstig. Een zwakke yen jaagt bovendien de inflatie aan in Japan. Nou is die niet heel erg hoog, dus dat is ook niet het grootste probleem. En voor de Amerikanen is een voortdurende verzwakking van munten... van landen waarmee ze handel drijven, is natuurlijk ook vervelend... omdat dat eigenlijk bij voortduring de Amerikaanse bedrijven... in een slechtere concurrentiepositie brengt. Dus alle betrokkenen hebben toch wel belang bij. En nou, je geeft zelf al aan, de Japanners die hebben grote voorraden... Amerikaanse overheidsobligaties. Dus wat de Japanners eventueel zouden kunnen doen... dat heeft ook gevolgen voor de Amerikanen.
0: Ja, zeker. Nou, heeft dus inderdaad de Japanse Centrale Bank de koers ondersteund. Bloomberg zegt dat ze voor 50 miljard dollar hebben verkocht... en daar yens voor hebben teruggekocht, van dollars dus.
3: Ja,
0: daar, nu zien we dat de Japanse munt weer lekker 3% plus is gestegen. Ja. Maar is dat bestendig, is de grote vraag.
3: Ja, dat is natuurlijk dat is inderdaad de grote vraag. Hè.
0: Ja.
3: Wat je ziet eigenlijk is dat wanneer de centrale bank van een land in zijn eentje probeert om de munt te ondersteunen op deze manier. Nou, dat heeft meestal wel enig effect natuurlijk. Want 50 miljard, dat is echt een hoop. Maar meestal is dat effect heel tijdelijk. Omdat het is precies wat jij zegt. Hè. Wat ze dan dus doen is, ze kopen hun eigen munt, daar moeten ze voor betalen in dollars. Maar ze hebben natuurlijk maar een beperkte hoeveelheid dollars. Nou, die is in Japan wel heel groot, echt honderden miljarden. Maar ja, als jij dan in één week tijd al 50 miljard daarvan uitgeeft... uiteindelijk is dat proces eindig. Dus je kunt niet eigenlijk bij voortduring tegendruk tegen die markt geven... als je dat in je eentje doet. En de ervaring laat ook zien dat... als landen gezamenlijk optreden op de valutamarkt. Dus in dit geval gaat het om de yen-dollar koers. Als dan de centrale bank van Japan dat samen met de Amerikaanse centrale bank doet... dat die effecten dan over het algemeen veel bestendiger zijn... dan als ze het in hun eentje doen.
0: Ja, sterker en bestendiger. Nou, eventjes is Japan ver bij ons vandaan. Wat heeft dit invloed op onze economie nog?
3: Nou, weet je, dat heeft geen directe invloed op ons. Maar ik denk dat het grote probleem eigenlijk voor de yen is... en daarom denk ik dat dit ook niet een heel succesvolle actie zal zijn uiteindelijk. Hè. Ja, tijdelijk veert de yen op. Nou, prachtig allemaal. Maar het grote probleem in Japan is eigenlijk dat de rente veel te laag is. Althans, de rente is veel lager dan je zou verwachten... op basis van de enorme overheidsschuld van de Japanse overheid. De Japanse Centrale Bank die houdt die rente kunstmatig laag. Ja, als je dat doet, dat verzwakt eigenlijk je eigen munt... Dus wat ze hier proberen te doen is eigenlijk remmen en gas geven tegelijk. En weet je, dat gaat meestal niet.
0: Nee.
3: Dat gaat meestal niet.
0: Nee.
3: En dat loopt meestal niet goed af. En wat is dan voor ons de relevantie? Nou ja, het is eigenlijk een duidelijke waarschuwing. Want het laat zien wat er kan gebeuren als je overheidsfinanciën totaal laat ontsporen.
0: Ja,
3: nou zijn wij natuurlijk in Europa lang niet zo ver als de Japanners.
0: Nee.
3: Ik zou zeggen, hier moeten we echt goed naar kijken.
0: Ja.
3: En dit is echt een enorm duidelijke waarschuwing.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk wel landen in Europa die ook die euro gebruiken... die wel hun overheidsfinanciën laten ontsporen. Hè?
3: Nou, precies.
0: Ja,
3: ja dat bedoel ik natuurlijk.
0: Hè.
3: Dit is geen waarschuwing aan de Nederlandse overheid... Maar wel aan overheden in een aantal andere Europese landen. Maar ja, daardoor, laat ik zeggen, bij associatie toch ook voor ons. Want de markt kijkt naar de euro... En kijk naar de overheidsschulden van de zwakste landen. En wat er in Japan gebeurt, ik zou zeggen, dit is... In het Engels hebben ze er een mooie uitdrukking voor. Het is a train wreck in slow motion.
0: Ja, precies.
3: En dat is wat er aan het gebeuren is. Nou ja, dat wil je echt niet, want dat gaat uiteindelijk grote financiële instabiliteit opleveren.
0: Zeker. Nog even naar eigen land, als mag, want de Navy, de Vereniging voor Inkoopmanagers, maakte net hun index bekend over de maand juli, de achterliggende maand. Die kwam uit op 54,4, nog steeds boven de 50. Beetje lager dan 55,5. Ja. Zorgelijk nee, hè?
3: Nee hoor, dat denk ik niet. Hè. Precies wat je aangeeft, die 54,4, wel wat lager dan in juni en ook dan in mei, maar ruim boven de 50. Een van de hoogste waarnemingen van de afgelopen jaren. Kijk, wat er is gebeurd is, na die sluiting van de Straat van Hormuz, werd er in de industrie wereldwijd gevreesd voor vergaande logistieke verstoringen in de wereld. Net zoals die in de pandemie hebben meegemaakt. En veel industriële bedrijven hebben toen geconcludeerd, laten we proberen die ellende voor te zijn door heel veel orders te plaatsen. Dat heeft die Navy-index naar die hoge niveaus gestuurd in mei en juni. Maar zo'n proces dat zwakt natuurlijk op een gegeven moment af. Wat je ziet is, als je naar de details kijkt, dat de orderontvangsten, die zijn volgens de Navy nog wel toegenomen in juli, maar wat minder sterk dan in juni. Als je onze Navy-index vergelijkt met vergelijkbare indices in landen om ons heen, ja, dan ligt het toch bij ons veel, veel hoger. Dus ja, de conclusie is eigenlijk, hè, op zich moet ik wel zeggen, structureel maak ik me wel zorgen over onderdelen van onze industrie. En dan zeker op de wat langere termijn. Maar op de korte termijn gaat het met de sector als geheel eigenlijk heel erg goed. Dat geeft die Navy-index aan.
0: En dat is dan altijd weer het positieve nieuws voor onze huiseconoom. Graag mee eindigt BNR's huiseconoom Han de Jong. En dan gaan we voor het minder positieve nieuws naar Erwin de Hart. Vandaar we weten, nee hoor, dat is niet waar, Erwin. Maar je hebt wel een pechgevalletje, begrijp ik, in Zeeland, hè?
4: Ik heb een pechgevalletje. Ik heb het niet veroorzaakt, wil ik er even bij zeggen.
0: Gelukkig.
4: Maar het geeft wel wat vertraging. De N62 Terneuzen richting Borselen. Dus van zuid naar noord bij de Westerschelde-tunnel staat men stil tussen de N61 en de Westerschelde-tunnel. Maar liefst 9 kilometer file. Hij is even dicht om een auto weg te slepen. Ja, dat gebeurt. Ik zou het even afwachten. Niet helemaal omrijden. Want dat is wel een hele rit, wordt dat dan. Nou, heel verhaal om 1 file. Verder 1 flitser op de A6. Oujaure richting Emmeloord bij hectometerpaal 295,1.
5: Blik op de beurs.
0: Ja, de beurs die opende zijn deuren uiteraard. Wat is het kwartiertje geleden? We moeten even kijken hoe het erbij staat allemaal met de beursfondsen. Er kwam 1 fonds in ieder geval met cijfers. En dat was PostNL. We spraken met Pim Berendsen, CEO van het bedrijf. En die sprak van redelijk goede cijfers.
6: Ik denk als je kijkt naar de resultaten van de eerste helft van het jaar, dan rapporteren we in zeer uitdagende omstandigheden gewoon een solide resultaat. En ik denk wat voor ons heel belangrijk is dat we gewoon echt op koers liggen met de uitvoering van onze strategie. En kunnen dan ook de outlook voor het hele jaar bevestigen.
0: Ja, het was een verlies van uiteindelijk slechts 3 miljoen. En dat was minder dan het eerste halfjaar van het vorige jaar. Corné van Zijl, analist van Cardano, die zei dit over de presentatie van de cijfers van PostNL.
7: De visie, ja, voor de rest van het jaar houden ze gewoon vast. En je ziet dat het bedrijfs... geen bedrijfswinst in geval van PostNL, maar bedrijfsverlies, ietsje afneemt. Dus ja, dat mag allemaal geen verrassing zijn. Minder pakketjes, vooral uit Azië, dat is ook logisch. En dat zal natuurlijk nog wel verder gaan met die heffing die erop gelegd wordt. Dus ja, ze hebben het moeilijk, maar ik denk dat dat geen verrassing is. En als je gaat kijken naar de verwachtingen zoals die eerder werden gedekt en wat de analisten verwachten en wat er dus nu wordt gezegd, dan denk ik dat daar niet zoveel veranderingen zal zijn.
0: Nee, uiteindelijk gaat het bedrijf wel 75 miljoen nog bezuinigd op de pakketdivisie. Er gaan er nog een aantal andere dingen gebeuren. En de zaak tegen de staat blijft gewoon doorgestart om te zorgen dat de postwet wat bijgebogen wordt. Want ja, post afhandelen is niet meer rendabel. Zo weet ook PostNL. Toch. De belegger zet het aantal hoger, bijna 8%. En daarom is het op de AMS Next 20 is het de grootste stijger. 7,7% komt erbij. Dan nog even naar de hoofdfondsen, wil je ook weten. CVC Capital staat bovenaan met 3,2% winst. Prozis 2,9, ArcelorMittal 2,7. En de verliezers, en dat heeft alles te maken met de olieprijs die daalt nadat Trump heeft gezegd dat er nieuwe besprekingen met Iraniërs komen. Shell 1,6% lager, SBM Offshore 1,4% lager. En ook met 35 graden buiten doet Magnum Ice Cream Company niet minder goed. 1,3% gaat er vanaf.
5: Bas van Werven en Ivan Verrips. BNR.
27: Komende dagen vinden er in Brussel meerdere spoedoverleggen geplaatst over de bestorming van Ceuta. Leiders van meer dan 20 Europese landen willen dat er actie wordt ondernomen tegen de situatie in die Spaanse exclave in Marokko. En met name de grensbescherming daar. En de Spaanse premier Pedro Sanchez die heeft eerder dit weekend uitgehaald naar zijn Europese bondgenoten vanwege egoïstische reacties, zoals hij het zegt. Volgens onze buitenlandredacteur Luc de Klerk voelt Pedro Sanchez zich in de steek gelaten door zijn Europese vrienden.
8: Er was dus een brief van maar liefst 22 lidstaten gericht aan Ursula von der Leyen, Antonio Costa, de voorzitter van de Raad, en Ierland, dat nu op dit moment de voorzitter is. Waarin ze dus Spanje opriepen om weer wat te doen. En alleen los van Ierland en Spanje dan tekenden Frankrijk, Portugal en Luxemburg waren de enigen die niet meetekenden. Dus er is grote steun om tegen Spanje je uit te spreken. Ja. Ook de steun van von der Leyen richting Spanje was erg beperkt rondom dit incident. Hij heeft wel een soort statement afgegeven, maar is bijvoorbeeld ook niet naar Spanje toegegaan en heeft ook niet publiekelijk gezegd dat ze met Pedro Sanchez gesproken heeft. Mm-hmm. Want er is dus veel kritiek op een besluit van Spanje eerder dit jaar om 500.000 illegale migranten een tijdelijke verblijfsvergunning te geven via een versneld proces. Nou, de Spaanse regering heeft van Spanje eerder dit jaar om 500.000 illegale migranten een tijdelijke verblijfsvergunning te geven.

0: Zover we weten zijn van die migranten die in Ceuta kwamen niet daadwerkelijk mensen ook die het Europees vasteland hebben bereikt. Dus wat dat betreft is de crisis natuurlijk wel weer een soort van voorbij.
1: Ja, want die leiders die brief stuurden, die willen dus dat Sanchez zijn grensbewaking beter op orde heeft, denk ik.
0: Ja. Dus in die brief staat dat ze alle eigenlijk beschikbare de mobilisatie van alle beschikbare EU-instrumenten willen gebruiken om meer controle te krijgen over die Europese buitengrenzen. En dan wordt er met name gefocust op Frontex, dus de Europese grensbewaking, om te kijken wat die nog meer kunnen doen en ook wat er nog meer gedaan kan worden in de samenwerking met Marokko. Dat is trouwens ook nog wel opvallend eigenlijk dat er dus op zich niet heel veel kritiek is op Marokko. Ik denk ook misschien dat ze het land nodig hebben. En de vraag is ook nog steeds wat nou precies de rol van Marokko is geweest. Maar daarnaast willen ze ook nog wel in die brief staan dat ze ook al klaar zijn om maatregelen te nemen binnen de Schengen Border Code. En dan zou je dus kunnen denken aan het grenscontroles instellen. Iets wat Italië natuurlijk al gedaan heeft. Finland en Italië samen riepen ook op tot het schorsen van Spanje uit Schengen. En in theorie kunnen ministers van andere lidstaten bij aanhoudende ernstige tekortkomingen bij toezicht op de buitengrenzen zeggen: hey Spanje, we gaan weer grenscontroles invoeren voor jullie. Is wel echt een laatste redmiddel. Dus gezien ook hoe het in de brief staat, denk ik dat eerst dus de focus meer zal liggen op hoe krijgen we meer controle op die grens, bijvoorbeeld met meer steun voor Frontex.
1: Ja. Nou, we hebben dus dat, ik zeg maar even, incident gezien vlak voor het weekend. Nou, uiteindelijk niemand daadwerkelijk Spanje in. Toch een gigantische politieke bom bijna, zou je kunnen zeggen, die dus ook vandaag en de komende dagen nog wordt uitgesproken, ook in Brussel. Wat doet dat met het vertrouwen tussen die Europese landen? Want je krijgt echt een soort tweedeling, pro en anti.
0: Ja, het is natuurlijk wel een flinke diplomatieke rel geworden. Het begon natuurlijk met dat Italië de vel van leer trok. Maar Sanchez is ook wel iemand die eigenlijk al langer meer in zijn eentje stond in Europa. Ik bedoel, hij heeft vaak hardere kritiek op Trump. Juist milder ten opzichte van China. Wil ook minder aan defensie uitgeven, dat soort dingen. Dus hij staat al wel bekend als iemand in Europa die zeg maar anders in de wedstrijd zit. En hij is ook een van de maar drie sociaal-democratische leiders in Europa. En de andere twee hebben meegetekend aan die brief. Waaronder Mette Frederiksen, de premier van Denemarken. Maar ja, van haar weten we natuurlijk ook dat zij een wat harder migratiebeleid voert. Daarbij komt dat Sanchez in zijn eigen land al tijden vleugellam is. Ze heeft geen meerderheid, krijgt dus maar geen begroting door. Kritiek vanwege allerlei corruptieschandalen. Dus het is ergens misschien ook wel relatief makkelijk om met z'n allen tegen Sanchez te zijn, want hij staat al niet zo sterk. En het geduld met Sanchez was waarschijnlijk ook wel weer een beetje op in Europa. Vanuit Sanchez, die zegt bijvoorbeeld: waarom zijn we niet zo eensgezind als toen er in 2021 allerlei migranten vanuit Belarus over de grens gestuurd werden naar de Baltische Staten en naar Polen? Toen schaarde Brussel zich wel achter die landen. Dat is nu anders. Is toch ook een andere politieke verhouding, ander geval met Belarus dan met Marokko. Het is dus misschien ook makkelijk om Sanchez in een hoekje te drukken. Je zou wel kunnen zeggen, er is een soort eensgezindheid, want de meerderheid is tegen Sanchez, zeg maar.
2: Ja. BNR's buitenlandredacteur Luc de Klerk. Ja, en dan even de agenda erbij pakken, Ivan. Want volgende week woensdag is het zover, om 6:16 s'avonds. Om precies te zijn, dan begint er een partiële eclips. Een deels gedeeltelijke zonsverduistering in ons land. Een uurtje later, zo 7:50, is hij op zijn toppunt. En dan is 90% van de zon afgedekt door de maan. Dan is er nog steeds licht, maar wordt het wel een beetje van het roodbruinig licht.
1: Ja, van het gek licht.
2: Ja, is gek. Ja. Het is de grootste zonsverduistering sinds 1999. En als je hem mist, dan is je volgende kans 2081.
1: Ja, hier.
2: Ja. Ja, dus dat is best een beetje uitkijken. Dus.
1: Beetje lang door dat.
2: Ja.
1: Philip Schonians, die is van Space Expo en ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ruimtevaart. Hij maakte bij BNR de podcast Space Cowboys. Nou, die vertelt wat je op die 12 augustus kunt verwachten.
3: Wat je ziet, de licht wordt wat gedimder. Het wordt ietsjes kouder, maar het is ook een zonsverduistering die aan het eind van de dag plaatsvindt, dus vlak voor zonsondergang. Het mooiste wat je daar kunt zien is als je met een eclipsbrilletje kijkt en dan zie je alleen nog maar een cirkeltje. Hè, en dan is gewoon het grootste deel van de zon afgedekt door de maan.
1: Ja, precies. Want dat is inderdaad wel het ding. Ik zei al, geloof ik, 7:50 hoogtepunt of 11:08. Dan wil natuurlijk iedereen kijken. Maar dat moet wel echt met zo'n bril, hè?
3: Ja, want

0: In je ogen zitten geen pijnsensoren. Dus als je gewoon zomaar naar die zon zou kijken, dan ben je blind eigenlijk voordat je pijn voelt. Ja. Dus dat is echt levensgevaarlijk. We moeten iedereen daarvoor waarschuwen.
1: Ja.
0: Maar je moet wel gaan kijken natuurlijk. En het liefst aan zee ergens. Want je moet een vrije blik hebben op het westen. Omdat die zon al heel erg laag staat. Zo ongeveer ietsje meer dan een uur voor zonsondergang. Mm-hmm. Dus als je gewoon ergens in het vrije land staat, staat er vrijwel altijd een gebouw of een bos of weet ik veel wat voor je neus.
1: Ja, nou, ik ga de strandtent in Zandvoort vast reserveren. Dank voor de tip, inderdaad.
2: Of je moet naar Spanje.
1: Dat is helemaal geweldig. Onze Spanje-correspondent Jorn Lucas die krijgt feest. Want daar is het een volledige verduistering, hè?
0: Ja, en ik ga dus ook naar Spanje.
1: Okay.
0: Kijk, van die podcast van de Space Cowboys, daar zijn natuurlijk allemaal enorme ruimtevaartnerds. Dus er gaan er een hele hoop naar Spanje.
1: Ja.
0: Dus wij hebben die podcast van 12 augustus hebben we vooraf opgenomen. Die gaat ook helemaal over de zonsverduisteringen. Wordt 10 augustus online gezet. En dat moest vooraf, omdat er anders niemand was.
1: Ja.
0: En daar 100% is wel significant anders. Want dan is de hele zon bedekt en dan zie je de zonnestralen, de corona. En ja, dat schijnt een welhaast religieuze ervaring te zijn. En ik heb het één keer geprobeerd te bekijken in China, lang geleden. Maar het was zo'n ongelooflijk harde regen en onweer. Toen kon ik wel zien dat het donker werd.
1: Mm-hmm.
0: Maar die fantastische corona heb ik toen niet gezien. Dus daar hoop ik nu natuurlijk wel op.
1: Ja, nou, die podcast komt dus volgende week online. Daar kunnen we naar gaan luisteren. Stel, ik heb toch niet zo'n bril. Dan heb je nog dat trucje met het papiertje. Hoe werkt dat ook alweer?
0: Ja, je kunt er met het papiertje een gaatje in prikken.
1: Ja.
0: En dan de zon laten mikken bijvoorbeeld op de straat. En dan zie je, als het goed is, zie je eerst een hele zon. En dan langzamerhand komt de schuift de maan naar voren. Tot je een sikkeltje ziet. En dat is dan de manier om dat zichtbaar te maken zonder zo'n brilletje.
1: Ja.
0: En als je geluk hebt, kan het ook zijn dat door de blaadjes in de bomen, dat die als een soort lens werken.
1: Ja.
0: Dus ook vergelijkbaar met zo'n klein gaatje. Dat je sikkeltjes op de grond ziet en meerdere cirkeltjes allemaal naast elkaar.
1: Ja.
0: En dat ga ik dus niet zien, maar ik ben er wel benieuwd naar.
1: Ja, het moet wel magisch zijn. Tot slot, heel veel mensen zullen ook met hun camerafoto's willen maken. Nou, wat het advies is voor je ogen, dat weten we. Is het verstandig om met je smartphone omhoog te gaan staan en die in de volle zon te richten en dan foto's te maken, of ook beter niet?
0: Nou, ik denk beter niet. En je ziet waarschijnlijk ook niks. Want die 10% is nog steeds zo onvoorstelbaar veel. Ik vermoed dat dan dat je daar eigenlijk alleen maar heel veel wit ziet. En niet zo'n prachtig sikkeltje. Dan zou ik zeggen, doe dat nog steeds door zo'n brilletje.
1: Ja,
0: okay. Of ga ergens heen waar een viewing is. Dan hebben ze soms telescopen staan die waar zo'n soort bril is ingebouwd.
1: Ja, nou.
0: En ik vind zelf nog een heel leuk grapje wat de astronomen vaak zeggen. Hè, omdat de maan zich geleidelijk aan verwijdert van de aarde.
1: Mm-hmm.
0: Is het binnenkort, eigenlijk kan die maan niet meer de hele zon bedekken. En dat is al over 500 miljoen jaar.
1: Oei.
0: Dus
1: ze
0: zeggen, kijk, zolang het nog kan.
1: Het is een komma in de tijd van de aarde.
2: Ja.
1: Nou. Nee, goed. Overigens, Spanje dit jaar dus een volledige zonsverduistering. Mm-hmm. Volgend jaar ook, en het jaar daarna ook.
2: Dus kunnen drie keer.
1: Drie keer raken. Nou ja, voor de fans dus. Philip Schonians was dat van Space Expo. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. En maker van de BNR-podcast Space Cowboys.
2: Oké, nog even een klein weetje. Als je Zwitserland verlaat en je rijdt de Europese Unie in, dan kom je langs de douane, hè? Dat weet je.
1: Dat is, ja.
2: Als je dus een auto vervoert, leuke, luxe, klassieke auto die je gekocht hebt in Zwitserland, dan moet je aangifte doen bij de douane op de grens.
1: Ja.
2: Nou, een 52-jarige Nederlander, ik vergat dat even, die had in zijn trailer een hele leuke Aston Martin DB6 staan, zo'n James Bond auto, weet je, de echte.
1: Ja.
2: Vrij duur dingetje, toch wel leuk. En die dacht, ja, de douane, we gaan het zien, doorrijden. Werd aangehouden en uiteindelijk, ja, die moest dus afrekenen, invoerrechten plus een boete. Weet je wat hij betalen moest?
1: Dat kan een duizendje of acht.
2: Nee, 19.
1: Ah.
2: 19.000 euro invoerrechten. En daarna mocht hij zijn weg vervolgen naar Nederland. En er is nu ook een procedure tegen hem gestart wegens belastingontduiking. Want ja, hij had dit moeten weten. Invoer van een luxe auto, dat moet je aangeven bij de grens. Niet gedaan. En dat betekent aan den beurt. Bosbranden houden Europa in zijn greep. Ook in Griekenland breiden die branden zich uit in de buurt van Athene. Gisteren botsten daar ook nog eens twee blushelikopters op elkaar, waarbij twee mensen om het leven kwamen. Hoe kan het allemaal fout gaan? En waarom krijgen ze die branden zo slecht onder controle? Gaan we zo bespreken met onze man in Griekenland.
3: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil, dat is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go, meer kennis, meer werken, laptop open aan het strand.
4: gras. Doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten. Niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je. Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
5: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
6: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie, waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis readiness workshop op scaleupcompany.com.
8: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
9: BNR Verkeer.
2: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Geen files meer, wel flitsermelding. A15 Gorinchem-Nijmegen bij hectometerpaal 124,9. De A27 Utrecht-Almere 114,8. A44 Den Haag-Amsterdam, hectometerpaal 20,4.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Goeie kans dat de benzineprijs verder daalt. Die volgt meestal de olieprijs en die is gedaald na de aankondiging van president Trump dat Amerika voorlopig Iran niet aanvalt. Trump was dat wel van plan, maar Iran en andere landen hebben hem gevraagd om te wachten omdat er wordt gewerkt aan een akkoord. PostNL heeft in de eerste helft van het jaar minder pakketjes bezorgd. Het ging vooral naar beneden doordat er voor pakketjes van Aziatische webshops nu strengere regels gelden en spullen daar vandaan niet meer spotgoedkoop zijn. Verder geven mensen online sowieso minder geld uit. En dat drukte de omzet, zegt PostNL. Het wordt normaal om door te werken naar je pensioen, zegt het AD. In steeds meer cao's staan daar afspraken over. Nu al vraagt een kwart van de werkgevers aan 67-plussers om te blijven of haalt ze terug met een tijdelijk contract en werktijden in overleg. Ze zijn vooral waardevol om jongeren in te werken. Shell stopt in Europa met alle projecten voor energie uit wind en zon op het land. De projecten worden verkocht aan het Franse Total Energies. Het gaat om projecten in Nederland, Italië, Spanje en Engeland. Hoeveel geld ermee gemoeid is, zegt Shell niet. En de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day gaat wereldwijd als een malle. In het openingsweekend bracht hij ruim $900 miljoen op. Net geen record. Dat is al een paar jaar in handen van de Avengers-film Endgame. Maar kenners denken dat dat record er later alsnog aan kan gaan. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe.
2: Bosbranden houden Europa in zijn greep. Ook in Griekenland breiden die branden zich uit. Met name ten noordwesten van Athene, waar gisteren ook nog eens 2 blushelikopters op elkaar klapten en 2 mensen om het leven kwamen. Hoe dat fout kon gaan en waarom ze de situatie daar slecht onder controle krijgen, hoor je zo meteen van onze man in Griekenland.
12: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
13: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
14: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
13: Dus we zijn nog niet verloren.
15: Want daarvoor luister je de grote techshow.
14: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
13: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
16: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, het laatste half uurtje. Het is 3 minuten over 9:30 geworden op maandag 3 augustus 2026. En we hebben toch desalniettemin een geheel vol programma. Onder meer met Ja, iets over de supermarkten.
1: Zeker, want supermarkten staan bekend om hun acties. Zeker de Albert Heijn's en de Jumbo's van deze wereld. De budget supermarkten, de discounters, deden altijd een lage prijs.
2: Ja, gewoon laag prijs.
1: Ja, altijd laag. Maar ook zij zijn steeds vaker aan het stunten, blijkt dus onderzoek. En daar praten we zo meteen over met retaildeskundige Paul Moers.
2: Dus aanbiedingen bij de Aldi.
1: Ja.
2: Oh,
1: het kan nog goedkoper, blijkbaar.
2: Het kan nog goedkoper, ja. Okay. We gaan eerst naar de bosbranden in Griekenland. Die breiden zich steeds verder uit. Vooral de grote brand in het noordwesten van Athene is slecht onder controle te krijgen. En daar komt nog eens bij dat gisteren twee mensen om het leven kwamen toen twee blushelikopters daar op elkaar klapten. Correspondent Nikos Lantzer in Griekenland zegt dat de bosbrand niet te blussen is. En dat komt door een aantal factoren.
17: Naast het feit dat het klimaat veranderd is, is de winter te nat geweest, waardoor er te veel ondergroei is gekomen. De zomer is te droog en de wind die staat in de maand augustus over het algemeen vanuit het noorden. En dat zijn hele felle winden en dan kunnen de blusvliegtuigen niet vliegen. Al die factoren bij elkaar zorgen voor een doemscenario. En een kleine brand is uitgegroeid tot een hele grote en die is inmiddels op een kilometer of 35-40 van de stad Athene. Hij zal de stad niet bereiken, maar wel de hele omgeving die vooral groen was.
2: Ja, en waar ook mensen wonen. We hadden het wel een groen gebied, maar je zei het al even, nederzettingen ontruimd. Hoeveel mensen moeten daar hebben moeten vluchten voor het vuur?
17: Ja, de aantallen zijn niet te noemen, maar het aantal 112 berichten dat mensen op de telefoon krijgen is enorm. Vannacht om 3:00 is er weer een dorp gevraagd om te ontruimen, wat op het vuurpad lag. Dus het gaat echt om duizenden mensen. Er zijn veel huizen verbrand, maar de schade is nog niet duidelijk, omdat ze soms nog niet bij de plekken kunnen komen waar dat allemaal gebeurd is. Ja.
2: En dan dat treurige nieuws gisteren van die blushelikopters op elkaar zijn geklapt. Wat weten we daarvan? Wat is daar fout gegaan?
17: Ja, op dit moment is er een onderzoekscommissie begonnen met het onderzoek. En de kans is vrij groot dat het een menselijke fout is of dat het een mechanische fout is. In ieder geval, de piloot van het blusvliegtuig was een Deen. Er was een vertaler bij en twee helikopters die boven elkaar vlogen hebben elkaar misschien niet gezien of zijn op een andere manier tegen elkaar terechtgekomen. En daarbij zijn dus twee slachtoffers gevallen. En nu komt het aantal slachtoffers op 5 al van de bosbranden de laatste dagen. Want op Kreta waren er al eerder slachtoffers gevallen, brandweerlieden.
2: Weten we ook de oorzaken van die branden? Want er zijn ook mensen aangehouden. Dat zou betekenen dat er iemand gewoon een vuurtje heeft gestookt waar hij dat niet had moeten doen. Wat weten we daarvan?
17: Nou ja, we weten dat deze mensen dus strafrechtelijk gaan worden aangepakt. Ja. Het gaat om de ingenieur en het gaat om de aannemer die werk hebben verricht bij een windmolenpark. De eigenaar wordt nog gezocht. En al meer dan 250 mensen zijn er vanaf het begin van het jaar opgepakt voor brandstichting. De meeste voor nalatigheid, maar toch een zeker 10-15%. Daar kun je van opzet spreken. Dus het is een heel gevarieerd aantal daders, zou je kunnen zeggen. En ze zijn heel moeilijk te pakken.
2: Ja, precies. En ondertussen zit je met de gebakken peren en met enorme brand. Nou is het ook zomervakanties, merken de toeristen hier iets van?
17: Nou, de toerist zal in principe niet zoveel merken van deze grote branden, tenzij die natuurlijk in de buurt gaat komen. Maar het is niet echt een toeristisch gebied voor buitenlandse toeristen. Er zitten veel mensen uit Athene die daar vakantiehuisjes hebben. Het gaat inmiddels al om meer dan 10.000 hectare die daar verbrand is. De Nederlandse toeristen die in Griekenland zitten, die zullen dat minder meemaken. Misschien op het eiland Kefalinia, want daar zijn ook branden. Daar is ook vannacht ontruimd. En daar zijn toeristen ook slachtoffer. Daar zijn ook toeristen bij betrokken geweest.
2: Nou, Griekenland niet het enige land, hè? Frankrijk vorige week nog, Macron die een oproep deed, kom ons helpen in Gironde, in het gebied rond Bordeaux. Daar lijkt het nu allemaal onder controle. Kan Griekenland dit zelf allemaal aan met zijn blusvliegtuigen en spullen? Of is er ook hulp van buitenaf?
17: Nou, er zijn Roemeense brandweerlieden, er zijn brandweerlieden uit Frankrijk, die zijn in Griekenland actief in verband met samenwerkingskaders. Maar ja, van blusvliegtuigen moet je niet verwachten dat ze de brand blussen. Dat moet je verwachten van de grondtroepen. En die kunnen heel moeilijk bij die branden komen, omdat het een ingewikkeld relief heeft, het terrein. Ja. Het is een gebied met bergen. En ja, als zo'n brand een bergkam overgaat, ja, dan is het eigenlijk vechten tegen de bierkaai.
2: Zij correspondent Nikos Lantzer vanuit Griekenland.
10: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Het is 7 minuten over 9:30.
1: Lange tijd stonden discount supermarkten zoals de Aldi en de Lidl bekend als winkels met de zogeheten elke dag lage prijsformule. Oftewel, je weet wat je krijgt, namelijk altijd de laagste prijs. Alleen, sinds kort zijn ook deze discounters begonnen met het geven van tijdelijke kortingen, met aanbiedingen, met acties. En daarmee lijken ze het voorbeeld te volgen van de marktleiders, te weten Albert Heijn en Jumbo. We gaan over praten met retaildeskundige Paul Moers. Paul, goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen.
1: Dat elke dag lage prijs, dat was blijkbaar toch niet aantrekkelijk genoeg?
18: Nou, ik denk dat de soep niet zo heet gegeten wordt, hoor. Ik denk dat Aldi en Lidl blijven echte discounters, blijven lage prijzen hebben. Maar je moet bedenken dat die supermarktwereld, die is aan het veranderen. Dus decennia lang hebben ze hele felle groeicijfers gekend. Maar de laatste jaren zit daar verschrikkelijk de klad in, hè. In 2024 was er 50 miljard omzet. En in 2025 nog maar 51 miljard. Dus ja, dat is een kleine 2% stijging. Terwijl de inflatie 3,5% was. En dat zie je eigenlijk ook dit jaar. Als je die omzet in die super ziet, ja, dat is zo'n 2,5% groei. Maar de inflatie ligt ook op dat niveau. Dus dat is eigenlijk het grote probleem. En dan moet je bedenken dat die kosten voor die supermarkten, ja, die lopen gigantisch op. En ze zijn allemaal aan het investeren in AI en robotisering. Het personeel wordt duurder, de energie wordt duurder. Ja, en dan probeer je toch op de een of andere manier extra omzet te gaan halen en nog wat extra marktaandeel.
1: Ja. En werkt dat dan op deze manier door dus ja, eigenlijk die klassieke supermarkten te kopiëren in hun strategie en met twee voor de prijs van één enzovoorts aan te komen?
18: Nou, daar moet je inderdaad heel erg mee oppassen. Kijk, Albert Heijn heeft eigenlijk de Nederlander verslaafd gemaakt aan aanbiedingen. We zijn helemaal blind geworden. En we denken dat die aanbiedingen ons verder helpen. Maar we hebben helemaal niet in de gaten dat we die aanbiedingen volledig zelf betalen. En want in de tussentijd zijn de prijzen gewoon een stuk hoger. En als de aanbieding is, ja, dan kun je ineens meerdere producten voor dezelfde prijs krijgen. Dus we maken het in Nederland ingewikkelder en ingewikkelder. En dat gedrag zie je eigenlijk ook bij de drogisterijen, bij de Kruidvat, de trekpleister. Maar het slaat ook over naar gewone winkels. En dus we maken het boodschappen doen voor de Nederlander onwaarschijnlijk complex.
2: Ja, niet
18: en dat is eigenlijk
2: dus
18: onbegrijpelijk.
2: Paul, eventjes bottom line. Als je dit dus ziet, je betaalt tussentijds hogere prijzen, dan is die lage prijsgarantie die je bij de Aldi en Lidl krijgt ook van nul en geen waarde. Want die doen hetzelfde. Die gaan niet nog een keer onder de prijs, onder de winkelprijs zitten, denk ik, hè?
18: Nee, dat zeker niet. Hoewel dat af en toe overigens wel gebeurt om klanten te lokken. Maar nee, de Aldi's en de Lidl's zitten echt wel met een bodemprijs. Dat doen ze heel goed. Kijk, ze hebben natuurlijk huismerken die onovertroffen zijn. Ik noem ze eigenlijk ook quality discounters inmiddels. Hè. Mm-hmm. Die kwaliteit van die huismerken is zo briljant. Ja. Zelfs een Albert Heijn en een Jumbo worstelen daarmee. Dus die zorgen echt wel dat die prijzen laag blijven. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel baat bij wat extra omzet. En wat Lidl heel slim doet, die zet die klantenkaart nu in om af en toe nog wat extra korting te geven, zodat mensen massaal die klantenkaart gaan aanschaffen. Ja. Want ja, dan heb je inzicht in wat de klant precies doet. En dat zijn weer zaken die je kunt verkopen aan allerlei leveranciers qua informatie.
1: Ja, maar jij zegt, we hebben het winkelen eigenlijk heel erg ingewikkeld gemaakt, want voor elk product moet je kijken waar is de aanbieding en de stad en land al afrijden. Zou je dan eerder pleiten voor het Duitse model, waarbij dat veel minder is, of helemaal niet zelfs?
18: Ja, ik vind het Duitse model, ik roep het al jaren, ik vind dat echt heel veel prettiger. Ja. Ik woon zelf in de buurt van de grens, en als je in Gronau gaat kijken, dan heb je bijvoorbeeld een drogist, zoals DM, waar je massaal Nederlandse auto's naartoe ziet gaan, omdat die drogist vrijwel geen aanbieding heeft, maar alles is een normale prijs. En je ziet die mensen dat ze het zweet van hun voorhoofd vegen en zeggen, ik ben eindelijk Nederland ontvlucht. Ik kan mijn laptop thuis laten en mijn Excel-programma, want het is zo ingewikkeld geworden. Ja. Nou, dat heb je dan in Duitsland heel veel minder. Ja. Ook in de supermarkten zie je die gekheid eigenlijk niet. En ja, je ziet in Albert Heijn bijvoorbeeld ook in België, dat was in november 25, hadden ze op een gegeven moment zelfs de actie 7 halen, 2 betalen.
1: Oh ja.
18: Ja, het moet niet heel veel gekker worden. Ja.
1: Ik heb ook wel eens gedaan met Robijn, was verzachter. Ja. Was inderdaad 5 halen, 2 betalen. Daar gaat het over.
18: Ja, maar heel veel mensen ergeren zich eraan. Want die zeggen, ja, luister eens, ik woon in een hele kleine woning. Ja. Wat moet ik met die 7 pakken Ariel? Dan moet ik of mijn vrouw het huis uit, want er is geen plaats, of die Ariel erin. Dus het wordt heel ingewikkeld.
1: Ja. Wie doet dat dan was? Hè? Ja. Is dit iets wat een keerbaar proces is? Of gaan we, wordt het alleen maar erger?
18: Dat zou je eigenlijk hopen. Kijk, Albert Heijn is er groot mee geworden. Dat moeten we ook eerlijk toegeven. Maar in Jumbo, die zat eigenlijk altijd op iedere dag lage prijs. Ja. Is daar weer van afgestapt. Toen zijn ze weer teruggegaan van, nou, dat is toch wel een goed idee. En dan heb je weer een nieuwe CEO. En die Jesper Hoyaert. En die gaat weer volop voor de aanbiedingen. Dus ook die valt weer voor de verleiding om Albert Heijn te kopiëren. Maar ja, Albert Heijn is niet te kopiëren. Je moet je eigen plan trekken en je eigen strategie neerzetten. Alleen dan gaat het werken.
1: En anders naar Gronau. Dankjewel, Rita Deskundige, Paul Moers.
2: Zonder Excelsior. Eberhard van de ABB, die is bij ons. Die ziet geen files meer volgens mij, maar... Wat gaat er vanmiddag gebeuren op de weg, denk je?
19: Ik denk dat het wel wat drukker wordt over een uurtje of zo. Zeker met de grenscontroles. Die zorgen voor files aan de grenzen. De Duitse grens hebben we het dan over natuurlijk. Er zijn wel wat werkzaamheden, maar die zorgen niet echt voor heel veel vertraging. Omdat het nou eenmaal zomervakantie is. Vanmiddag is het door recreatieverkeer wel wat drukker op de weg dan hedenochtend. En vanavond gaan er wat wegen dicht vanwege werkzaamheden. Ook niet zo heel veel. Wel de N50 Zwolle richting Emmeloord bij knooppunt Emmeloord. De N256 Goes-Zierikzee bij de Zeelandbrug in beide richtingen. Dat is vanavond en vannacht. Verder, ik wil eindigen met de flitsers. De A4 Den Haag-Amsterdam bij hectometerpaal 14,8. A9 Alkmaar-Amstelveen 56,7. De A15 Europoort-Rotterdam 56,2.
20: Luister vandaag, begrijp morgen.
21: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Dat zit in ons DNA.
22: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
23: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
2: Ja, dan is net bekendgemaakt dat Shell zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land heeft verkocht aan het Franse Total Energies. Die neemt de portefeuille over van Shell en die omvat projecten in de ontwikkeling en operationele fase in Italië, Nederland, Spanje en het VK. Hoeveel geld Total Energies ervoor betaalt is niet bekend, maar Machtel de Haan, de president Downstream Renewables and Energy Solutions bij Shell, hoe lang bestaat die divisie nog, zegt in de verklaring dat de verkoop de voortdurende focus op het actief beheren en optimaliseren van de energieportfolio weerspiegelt. Shell hergebruikt kapitaal, geeft prioriteit aan gebieden waar het onderscheidende capaciteiten heeft en dus op de lange termijn de meeste waarde kan creëren. Nou, dat is onder Welshan Saban wel gebleken in de fossiele hoek te liggen en niet in de renewables. Die transactie moet nog worden goedgekeurd door de verschillende regelgevende instanties en zal volgens Shell naar verwachting eind 2026 worden afgerond. Dat is dit jaar. Shell is al langer bezig met het herzien van de hernieuwbare energiedivisie. Ook in India is het bedrijf kritisch aan het kijken naar haar daar gevestigde duurzame energiebedrijf Spring Energy.
1: En dan, de UEFA dreigt met juridische stappen vanwege het mislukte plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om de commerciële tak van het WK-voetbal eigenlijk uit de FIFA te tillen en er een apart bedrijf van te maken. En de UEFA gaat mogelijk naar de rechter, schrijft de Financial Times dus. Nou, dat plan hebben we vorige week uitgebreid besproken hier op BNR met Jaap de Groot en vele andere deskundigen. En dat zou een bedrijf zijn, FIFA Forward Enterprise, zou de commerciële rechten en activiteiten voor meerdere WK's gaan samenbrengen. In totaal een bedrijf van 20 miljard. En een verre neef van Donald Trump, Joshua Kushner, geloof ik, dat is dan weer de broer van, die zou er dan belang in nemen. Nou, die plannen zorgden voor een golf van kritiek in de voetbalwereld. UEFA boos, CONCACAF boos, de Noord- en Mid-Amerikaanse bond, Aziatische voetbalbond boos. Plan ging in de vuilnisbak. Maar nu heeft de UEFA dus een briefje gestuurd naar Infantino met daarbij de mededeling, wij zijn nog steeds aan het overwegen om juridische stappen te nemen. Alle documenten en informatie over dat plan, bewaar die, zodat we dat later eventueel in een rechtszaak kunnen inzetten en ook kunnen lezen en volgen met elkaar. Zodat we misschien ook een beetje kunnen reconstrueren hoe is dit onzalige plan blijkbaar tot stand gekomen.
2: En dan het fonds dat de Amerikaanse president Donald Trump wilde optuigen om mensen te compenseren die zich benadeeld voelden door justitie, met name onder president Biden uiteraard, want die had gedaan, dat komt er niet. Heeft de waarnemend minister van Justitie Todd Blanche schriftelijk toegezegd aan het Amerikaans congres. Nou, Trump kwam tot het idee van het fonds als onderdeel van een schikking in de zaak die hij had aangespannen tegen de Amerikaanse Belastingdienst, tegen de IRS, Internal Revenue Service. En die ging over schade die Trump naar eigen zeggen had geleden door het uitlekken van zijn belastingaangifte tijdens zijn eerste termijn als president. Maar die rechtszaak kon rekenen op veel kritiek, want Trump gold als zowel voor- als tegenpartij in die zaak, omdat hij een staatshoofd tevens het ministerie van Financiën overziet. En bovendien wilde hij $10 miljard aan schade verhalen op de belastingbetaler. Nou, uiteindelijk is die zaak geschikt. In juni werd de oprichting van het fonds overboden door een rechter, naar waarschuwingen dat het vooral gebruikt zou worden door medestanders van Donald Trump die daar geld zou kunnen krijgen. Bijvoorbeeld de mensen die het Capitool bestormden destijds, ja. 6 januari.
1: Ja, en Blanche wordt nu gehoord in het congres, omdat hij de aanstaande vaste minister van Justitie wil worden. En er zijn Republikeinen die hebben gezegd, wij gaan jou niet goedkeuren als je niet definitief zegt dat fonds gaat eruit. Ja. Dus dat heeft hij nu als een briefje gestuurd in de hoop dat die goedkeuring door het congres door kan gaan.
2: Precies.
0: Bas van Werven en Ivan Verhips. BNR.
2: Ja, mocht je nou in de auto zitten, dan is het slim even te kijken hoe hard je precies rijdt. En dat moet je niet alleen maar nu even doen, maar eigenlijk de hele week, want het is tijd voor de Flitsmarathon. Roadpol, dat is het Europees netwerk van verkeerspolitieagenten, organiseert een grootschalige Europese Flitsmarathon. En volgens Jorn de Vries, managing director van Flitsmeister, moet je niet alleen in Nederland op de snelwegen letten, ook daarbuiten trouwens, maar ook op die vermaledijde provinciale wegen.
3: Ze focussen eigenlijk echt op alle type wegen, dus A en, maar ook zelfs in de dorpskernen wordt ook meer gecontroleerd.
2: Ja.
3: Maar het zwaartepunt van de focus ligt echt wel op het onderliggend wegennet. Inderdaad, dus de N-wegen en het onderliggend wegennet.
2: Precies, en ook dus de plekken waar relatief veel ongelukken gebeuren, neem ik aan.
3: Ja, er gaan helaas nog te veel, gebeuren nog te veel ongelukken in het verkeer. Gaan nog te veel mensen dood. En dat is denk ik ook de voornaamste reden om extra bewustzijn te creëren om hier mee bezig te zijn.
2: Ja, en dan is het de grote vraag natuurlijk, gaan we er wat mee doen? Hè? Want hardrijders die rijden toch hard. Gaan die hier zich iets van aantrekken?
3: Nou ja, wat je zegt, Bas, de echte verkeershufters, die zullen zijn marathon gewoon negeren, zou ik zeggen. Maar ik denk, wij spreken er nu even over. En het is een terugkerend initiatief, zo'n 2 keer per jaar. De vorige keer was in april. En dat zorgt denk ik toch wel voor wat bewustzijn dat mensen iets gematigder wellicht door het verkeer gaan.
2: Er zijn ook criticas die zeggen, dit is een makkelijke manier om weer extra geld op te halen bij die torenhoge boetes die we al hebben.
3: Ja, we hebben hier natuurlijk ook al regelmatig met elkaar over gesproken. En dan blijft denk ik de eeuwige discussie, wordt er geflitst voor veiligheid of voor de staatskas.
2: Nou,
3: ik zeg altijd, het zal ergens in het midden zitten.
2: Ja,
3: maar wat wel belangrijk is dat het echt een bewustzijnscampagne is van Roadpol, in dit geval van de Europese samenwerkingsorganisatie. En naast snelheid wordt er ook op andere zaken gecontroleerd. Hè, zoals het foutief smartphone gebruik in de auto, maar bijvoorbeeld ook het dragen van een gordel of niet. Dus het is wat breder dan puur snelheid.
2: Je zegt al, het is Europees. Wordt er nou net zo hard gecontroleerd in de rest van Europa als bij ons? Of liggen wij als beste jongetje van de klas weer voor op iedereen?
3: Nou, ik denk wat in Nederland, waar we wel voorop lopen met nog een aantal andere landen, zijn de bedragen voor de boetes. Dus daar zijn we altijd wat zwaarder de sjaak, zeg maar, dan in andere landen. Maar je ziet wel in zo'n flitsmarathon dat het door heel Europa echt is. En dat heeft zeker ook in deze periode met iedereen die uitreist op vakantie.
2: Ja.
3: Echt wel zijn impact.
2: Precies. Daar zijn er ook nog landen in Europa waar je beboet wordt, hè, op snelheidsovertredingen. Narato inkomen. Zwitserland is zo'n land, geloof ik. Daar is extra oppassen, neem ik aan. Hè?
3: Ja, dat is ook met de buiten de marathon zou ik daar extra op letten. Ja. Want dan begin je in ieder geval heel slecht naar je vakantie.
2: Zeker.
3: Zeker als je in de wat hogere inkomensklassen zit. Want daar dan word je dubbel gepakt, zou ik dan zeggen.
2: Ja, en ook kleine apparaatjes om te zorgen dat je laat zien waar de flitsers staan. Ook die mogen niet in bepaalde landen. Dan krijg je ook hele dikke vette boetes voor. Dus zelfs als het op je telefoon zit en je het niet gebruikt, dan ben je aan de beurt.
1: Tech-update. Wordt het vaak in praktijk, die boete?
2: Ja, je wil het niet. Ik wil het niet proberen. Niels Koloos, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas.
2: Onze tech-redacteur. Social media verbod voor jongeren in Australië heeft weinig effect, dat wisten we al. Maar toch, de Australische regering claimt het. Het is een groot succes.
4: Ja, en dan is natuurlijk de vraag, hoe kan dat nou? Want de Australische internetwaakhond die meldde afgelopen vrijdag nog dat meer dan 8 op de 10 jongeren in Australië gewoon nog op social media zit. En dat kinderen tussen de 10 en 15 jaar oud evenveel op social media zitten als voor het verbod, terwijl ze daaronder zouden moeten vallen. Maar daarover zegt de Australische assistent-minister Andrew Leigh, 100% compliance is helemaal nooit het doel geweest.
2: 20%
4: dus het
2: is oké.
4: Nou ja, hij heeft geen percentages genoemd, maar hij had van het weekend wel een televisie-interview waarin hij zei dat het verbod wel een gamechanger voor de gesprekken tussen ouders zou zijn. Want ja, hij gaat er toch meer over praten, zegt hij. En daarbij zei hij ook dat er gewoon miljoenen social media-accounts van jongeren verwijderd zijn. Nou, dat hebben we laatst natuurlijk nog gezien bij Meta, die met best wel veel geklaag meldde dat ze dat gedaan hadden. Ja. En daarnaast, Lee vergelijkt het verbod ook een beetje met wetgeving over alcohol. Daarover is algemeen bekend dat het niet alle jongeren van drinken weer houdt. Maar het staat in ieder geval zwart op wit. En ja, het vormt natuurlijk wel een beetje een barrière, want mensen zien toch een soort grens. Ouders gaan erop letten, et cetera. En dat helpt zeker met het terugdringen van alcoholgebruik onder minderjarigen. Maar dus niet helemaal. En dat zou dus ook zo bij het social media verbod moeten werken. Alleen valt het dan wel weer op dat de Australische internetwaakhond ook ziet dat ouders minder goed weten wat hun kinderen online allemaal uitspoken dan voor het verbod nogmaals. Een onderzoekje dus. Maar goed, ik denk ook dat veel ouders niet helemaal weten wat hun kinderen stiekem drinken, zeg ik dan uit eigen ervaring toen ik een jaar of 16 was. Dus wellicht heeft Lee ook wel een punt. Waar in Australië in ieder geval heel erg trots op mag zijn, is het feit dat het land wel de toon heeft gezet, hè, wereldwijd.
2: Zeker.
4: We zien steeds meer landen die een verbod op social media willen en die ook echt volgen. Ja. Laatste wapenfeit is natuurlijk nog Frankrijk. Het Franse parlement stemde vlak voor het zomerreces nog even in met zo'n verbod, waardoor jongeren onder de 15 binnenkort geen toegang tot social media meer hebben.
2: Nee, maar toch eventjes inderdaad wel met deze disclaimer in het achterhoofd. Kijk naar Australië, naar de effectiviteit van zo'n verbod. Want ja, is dat er nou wel? Daar kunnen we het over eens zijn. Dat is niet heel geweldig.
4: Nee, het is nog niet heel effectief daar.
2: Nee, duidelijk. Niels, en iets anders. Google Earth. Wie gebruikt het niet? Als je een beetje op Instagram zit, zie je af en toe mensen die zeggen, moet je kijken wat ik nou ontdekt. Als je dit weekend op tijd was, kon je heel even gebruik maken van een wel heel bijzondere functie.
4: Ja, je had donderdag en vrijdag heel even de mogelijkheid om in Google Earth met AI beelden te bewerken. Het was eigenlijk bedoeld als een leuk ideetje van Google, maar dit is echt compleet uit de klauwen gelopen op social media. Even naar het idee van Google eerst. Nou, als je als gebruiker bijvoorbeeld naar het Colosseum zou gaan, dan zou je kunnen vragen, hey, Google Earth, hoe zag dat bouwwerk er eigenlijk uit in de tijd van de Romeinen, helemaal gerestaureerd en mooi zoals het oorspronkelijk eruit zag? Of misschien ben je een architect en dan ga je naar een bouwplaats en dan zeg je, hey, visualiseer eens die woonwijk die ik ontworpen had. Ziet dat er wel echt goed uit in Google Earth? Leuke ideeën. En Google heeft ook nog eventjes een suggestie in de aankondiging en die luidt, ga eens los met je verbeelding. En dat hebben mensen gedaan. Want hoe zou 9-11 eruit zien als het nog eens zou gebeuren? Of wat als we de hele Veluwe in de fik zetten? Of als er uraniumfabrieken in Iran staan? Of als de grens tussen Mexico en de VS overspoeld wordt door vluchtelingen? Nou ja, dit soort ideeën werden dus allemaal geopperd. En Google Earth, de AI die erachter zat, Nano Banana, dus de AI-beeldgenerator van Google, pakte dat allemaal op zonder grenzen. Werd gewoon gegenereerd. En toen dacht Google, dit zijn toch wel iets te levendige ideeën. Dus we rollen deze functie maar weer terug. Dus binnen 24 uur is het weer van Google uit Google Earth gehaald. Maar niet getreurd, Bas. Het komt wel weer terug, maar alleen wel met iets betere bescherming, zodat je dus niet nep informatie kan verspreiden met bijvoorbeeld luchtfoto's van plekken die overspoeld worden door vluchtelingen. Dat was een AI-onderzoeker bijvoorbeeld gelukt op X. En ja, dat zijn natuurlijk de dingen die je niet wilt, want daardoor wordt het een stuk makkelijker om nepnieuws te verspreiden.
2: Ja, precies, te manipuleren. Dankjewel, Niels Koloos.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Zo mooi, er was geen woord aan gelogen, hè, wat hij nou vertelt.
1: Nee.
2: Ja, mooi. Niks gehallucineerd. Nee. Gaan we nog even naar Bayreuth in Duitsland.
1: Daarover gesproken, hallucinatie,
2: ja.
1: Experiment met kunstmatige intelligentie is op het beroemde Wagner Festival daar niet bij iedereen in de smaak gevallen.
2: Ik hoor nog niet veel AI.
1: Nee, dit is allemaal keurig. Dit is Götterdämmerung, Wagner opera. En na afloop was er applaus voor de zangers, voor het orkest, voor de dirigent. Alleen niet echt voor het creatieve team eromheen. Zij ontvingen boelgeroep en gefluit vanuit de zaal, want wat was er aan de hand? Het festival gebruikte dit jaar voor het eerst AI als onderdeel van de ensenering, om tijdens de voorstelling voortdurend nieuwe beelden te genereren en die te kunnen projecteren. Een soort de achtergrondafbeeldingen dus voorbij de opera. De beelden waren gebaseerd op eerder geselecteerd materiaal, bijvoorbeeld eerdere opvoeringen van de Wagner's stukken, historische gebeurtenissen. Maar bezoekers die vonden dat soms wat verwarrende beelden opleverde. Want zo kwam bijvoorbeeld voormalig bondskanselier Helmut Kohl opeens voorbij in die beelden.
2: Ja, tuurlijk.
1: Maar ook, daar zijn ze weer, 9-11, de Twin Towers kwamen voorbij. En een soort herenigingspostzegel over de Duitse hereniging van eind vorige eeuw dus. Ja, een beetje rare beelden. En die kritiek ging daar dus ook met name op. De Financial Times noemt de eindeloze stroom aan AI-beelden een soort gigantische screensaver die de aandacht totaal aflet van de muziek en de zangers.
2: Maar waarom deden ze dat dan?
1: Ja, nou, dat deed ze een beetje uit armoede waarschijnlijk. Oh. De krant schrijft dat het AI-experiment voortkwam uit budgetproblemen. 150-jarig jubileum van het festival. Maar de oorspronkelijke plannen waren te duur. En toen hebben ze oom ChatGPT aan het werk gesteld. En toen kwam dit er dus uit. Nou, het festival laat weten dat het uniek is. Ja, zo kan je het ook zeggen. Geen enkele voorstelling is hetzelfde. Omdat de AI steeds andere beelden genereert. Er staan nog 2 uitvoeringen van deze productie op het programma. De komende 2 zondagen. Dus ja, het is hoe dan ook uniek. Maar of het iets is wat je wil zien, dat is nog even de vraag. Alternatief is inderdaad ogen dicht. En dan alsnog genieten van de muziek en de zang. Want dat was dus uit de kunst.
2: En daarmee zit deze ochtendspits erop voor maandag 3 augustus 2026. Zijn we aan het eind. Zometeen op BNR. BNR's Big Five van de afslankmedicatie. Diana Matroos gaat in een gesprek met Vera Spaans, journalist en columnist bij het Parool, die het zelf ook gebruikte. En wij zijn er gewoon morgen weer in de onafgeslankte versie vanaf 6 uur. Tot morgen.
1: Tot morgen.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Nu in de BNR-app.
1: Shell verkoopt Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land. PostNL bezorgt minder pakketjes en kondigt nieuwe kostenbesparingen aan. En Japan bevestigt eerste gezamenlijke yen-interventie samen met Amerika voor het eerst in 15 jaar. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: En dan gaan we naar Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, zijn er nog files of alleen flitsers?
19: Alleen flitsers. Begin met de A1. Heel klassiek eigenlijk. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn wordt geflitst als iemand hard rijdt bij hectometerpaal 67,1. Pardon. A4 Den Haag-Amsterdam 41,0. En de A12 Den Haag-Utrecht bij hectometerpaal 44,3.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds meer werknemers werken door naar hun pensioen. Bij een kwart van de bedrijven is dat al normaal en het staat ook steeds vaker in de CAO, meldt het AD. Het komt natuurlijk door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven. PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral uit Azië. Het komt door de hogere invoerrechten in Europa, maar ook doordat mensen sowieso minder uitgeven online. Dat komt volgens PostNL door onzekerheid over de toestand in de wereld en kan weer aantrekken als er bijvoorbeeld vrede komt in het Midden-Oosten. Nu door de droogte het waterpeil in veel grote rivieren recordlaag staat, moeten meer en meer Gelderse pontjes hun diensten staken, zegt de regionale omroep. Een aantal lag al even stil en gisteren kwam onder meer het voetveer bij Reden erbij. Omdat sommige pontjes nog wel varen is het advies om voor vertrek even internet te checken. Shell gaat zich weer meer richten op fossiele brandstoffen. In Europa stoppen ze met alle projecten voor energie uit wind en zon op het land. Ze worden verkocht aan het Franse Total Energies. Het gaat om projecten in Nederland, Italië, Spanje en Engeland. En er komt later deze maand bijzonder materiaal uit van André Hazes. Eind juni werden in een geluidsstudio in Spakenburg opnames gevonden van een concert dat hij in 1998 gaf in Benidorm. De banden lagen al die tijd in een kast. Maar het was een heel goed concert, zegt de studio. En daarom komen er een cd en een dubbel LP van. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen ook wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe.
24: Afslankmedicijnen worden steeds populairder. Ook Parool-columnist Vera Spaans koos ervoor het te gebruiken om van haar extra kilo's af te komen. En ze praat er heel eerlijk over in haar columns, ook over de schaamte. Ik sprak haar eerder dit jaar uitgebreid in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen.
11: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
12: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
13: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
14: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
24: Afslankmedicijnen. Het is populairder dan ooit. Na jaren van onderzoek en concurrentie tussen farmaceuten werken die medicijnen ook echt. En heel belangrijk, het is een groeiende business. De kosten van de twee afslankmedicijnen die vergoed worden stegen tussen 2021 en 2024 met 341% naar 231 miljoen euro. En nu de vraag, hoe moeten we nou naar de ontwikkeling kijken? Is het een medische doorbraak voor mensen met obesitas en met andere chronische ziekten? Of vooral een hype voor de happy few? En wat doet het met onze zorgkosten en ook onze schoonheidsidealen? Ik ga het allemaal bespreken deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. En vandaag begin ik met journalist Vera Spaans. Welkom. Jij bent al jaren journalist, ook eindredacteur. Je hebt zelfs ook hier rondgelopen in dit gebouw, ook voor dit programma. Je zit hier vooral als columnist bij het Parool. En daar schrijf je heel eerlijk over je ervaringen met het afslankmedicijn Ozempic. Mm-hmm. Die je nu hoe lang gebruikt ongeveer?
25: Sinds 10 oktober.
24: 10 oktober, ja. Dus dat is nog best wel kort.
25: Ja,
24: maar toch?
25: Ja. Nee, dat klopt.
24: Want het resultaat is al enorm.
25: Nou ja, ik vind eigenlijk zelf best wel lang dat ik het gebruik. Want toen ik eraan begon, dacht ik nou, ik viel in 3 maanden viel ik 12 kilo af. Echt strak 1 kilo per week. Dus toen dacht ik eigenlijk, nou, ik ben wel klaar. Dus in die zin vind ik het juist zelf best wel lang. Maar goed, je komt er steeds meer achter. Goed, ik kom er later waarschijnlijk nog wel op terug. Dat je er niet zomaar mee kunt stoppen. Mm-hmm. Dus het is nu een maand of, wanneer leven wij? 5 maanden.
24: 5 maanden, ja. Goed. Heel interessant om daarover door te praten. Je schrijft ook over een boek. Tenminste, er komt een boek uit over dit onderwerp. En we gaan straks ook praten hoe het was om die eerste spuit te zetten. Maar eerst even toch heel kort even de industrie neerzetten. Want 2 weken geleden kwam naar buiten dat in India en China het octrooi op semaglutide verloopt. Dat is de werkzame stof in afslankmedicatie zoals Ozempic. Is dat een goede of een slechte ontwikkeling?
25: Nou ja, als gebruiker zou ik zeggen, ik gok dat het een goede ontwikkeling wordt. Want ja, het is natuurlijk, ik ben heel blij dat ik het kan betalen. Maar het is €250 per pen. En zo, ja, misschien even uitleggen. Een pen, daar doe je ongeveer 4 weken mee. Als je een iets lagere dosering neemt zoals ik, dan kun je er maximaal 6 weken mee doen. Want daarna is het niet meer houdbaar. Ja, het is gewoon €250 per 4 tot 6 weken. Is gewoon heel veel geld.
24: Ja.
25: Dus ja, als die patenten verlopen, ik bedoel, de kostprijs van semaglutide is veel en veel lager natuurlijk. Dus uiteindelijk gaan dan de kosten dalen. Dus als gebruiker zeg ik, dat lijkt me ontzettend goed nieuws. Ik kan me voorstellen dat de medische wereld het ingewikkeld vindt, omdat het dan zo voorhanden wordt voor heel veel mensen, dat je wel echt moet afvragen hoe je iedereen nog kunt begeleiden. Want ja, ik doe het ook zonder begeleiding, maar daar zit dus een behoorlijke drempel op, een financiële drempel.
24: Heel goed dat je dat ook bij zegt, want medische begeleiding is natuurlijk wel eigenlijk wel belangrijk, maar er is een hele markt is er ontstaan. Kan je ook zeggen dat als dat afloopt, dat octrooi, en er komen er dus veel meer op de markt, dat we dan ook slechtere spullen op de markt gaan krijgen?
25: Dat weet ik eigenlijk niet. Het is, volgens mij is semaglutide. Er zijn wel gevallen bekend, geloof ik, van mensen die via een fishy website iets besteld hadden, maar gewoon iets anders hadden gekregen. Maar ja, als je kunt natuurlijk wel degelijk kijken, zeg maar, hoe iets gefabriceerd wordt, ook als de patenten zijn afgelopen. Ja. Dat zijn 2 losse dingen.
24: Ja. Fascineert die industrie jou?
25: Totaal. Ja, het is ook een hele gekke wereld natuurlijk. Ik bedoel, ja. Ik kreeg mijn mijn Ozempic, ja, met een telefoontje van 8 minuten... en iets uploaden op een website en €250 overmaken. En toen had ik het, weet je. Dat was, het is een hele gekke, snelle wereld ten opzichte van een heel trage wereld als je echt zwaar overgewicht of obesitas hebt en het via het medische circuit wil doen.
10: Ja, ja.
25: Dus dat is een enorm contrast.
10: Ja. Ik zag ook ergens een cijfer dat Novo Nordisk alleen vorig jaar al 30 miljard heeft omgezet.
25: Ja.
10: Dus het is echt, het gaat om giga veel geld,
25: ja,
10: hè?
25: Ja, en de concurrentie wordt ook steeds heviger natuurlijk. Dus ja, het is niet alleen Novo Nordisk meer.
10: Nee, we gaan daar deze week uitgebreid ook met anderen over praten. Er komt ook een arts in de uitzending, Elisabeth van Rossum.
25: Ja, die ken ik.
10: Is natuurlijk de obesitas hoogleraar. Ook heel erg benieuwd vanuit het medische perspectief hoe er wordt gekeken. Maar we krijgen ook een zorgverzekeraar en Novo Nordisk ook zelf.
25: Ja. Ja.
10: Dus het wordt een fascinerende week. Maar met jou willen we heel graag de ervaring neerzetten. Mm-hmm. Hè? Want daar begint het uiteindelijk. Mee. Weet je nog waar het bij jou voor begon? Mee begon?
25: Dat
10: je dacht,
25: je?
10: Ik ga dit zetten.
25: Ja, dat ging bij mij echt heel snel. Dus ik had natuurlijk al best wel lang. Dit gonst al een paar jaar rond. Maar het frame was altijd. Nou, het was ook een tijd lang zo. Is dat het niet bedoeld was voor mensen met gewoon overgewicht. Maar alleen voor mensen met zwaar diabetes. Dat er schaarste was. En er werd heel badinerend gedaan over mensen die het gebruikten om gewoon af te vallen. En op een gegeven moment was er ook een enorm tekort. En toen heeft Novo Nordisk zelf, van mij in de Volkskrant of zo, gezegd: bestel het niet meer, we hebben echt niet meer genoeg om aan de vraag te voldoen voor mensen die het heel hard nodig hebben. Dus het was niet voor mij, zal ik maar zeggen. Het was totaal niet chic om je daar überhaupt in te begeven. Ik had ook het idee dat het heel erg duur was trouwens. En tot het moment dat ik gewoon met een vriendin aan het lunchen was. Van vriendin, ik kende haar toen nog niet zo goed. Ik heb haar in het proces beter leren kennen. En die vertelde dat ze eraan zat. En ik weet dat ik zat echt vol met oordelen van, dat mag toch niet, dat hoort niet. Ik vond het heel verwend. En toen praten we even door. En ze zei, ja, het is €250. Het is veel geld, maar ik heb het er graag voor over. En toen vroeg ik van, ja, hoe zit het dan met die diabetespatiënten? Toen ze zei van, ja, dat is opgelost. Ik heb haar toen geloofd en het later ook wel zelf gecheckt. Nou, het was zo. En toen dacht ik, ja, fuck it. En toen heb ik het ook besteld, dezelfde dag nog.
10: En waarom? Vond je jezelf te dik? Of,
25: ja.
10: Hè, want je bent niet, om het maar meteen maar te zeggen, mensen horen je op de radio, maar je bent niet de obesitaspatiënt.
25: Nee, nee. Nou ja, heel eerlijk, ik ben nu gewoon slank, zou ik willen zeggen. Ja. Maar nee, ik ben een van die honderdduizenden die gewoon altijd net te zwaar zijn, zeg maar, of waren. Eigenlijk vanaf mijn 14, weet je, ik ging eigenlijk zo vroeg aan de pil, want dat was dan een goed idee, weet ik het. En dat was eigenlijk niet handig. En dan zit je gewoon een beetje te rommelen. En elke keer word je net wat zwaarder in mijn studententijd, en zeker daarna. Uiteindelijk, ik was altijd zo 5-6 kilo te zwaar. En toen.
10: Vond je dat zelf of was dat ook?
25: Nou ja, dat was ook wel gewoon zo. En dan zeg je, god, ik ben stevig gebouwd. En het is. We tillen er eigenlijk niet zo zwaar aan met z'n allen. Ik had me er wel een soort half van mee verzoen. Maar ik probeerde wel altijd om het te veranderen. En dat is, ja, dat is keihard werk om er 3 kilo af te krijgen. En dan verslap je en dan zit het er weer bij. Dat was eigenlijk de story of my life tot een paar jaar geleden. Toen ben ik heel fanatiek gaan sporten. Toen was ik, denk ik, 46, ben nu 48. En dat sporten ging al goed. Ik werd hartstikke sterk, maar ik werd ook weer steeds dikker. En ik dacht, dit is niet 5-6 kilo spier. Dat kan helemaal niet. En toen kwam ik erachter, dit is waarschijnlijk gewoon de perimenopauze. Gewoon een hormonale fase waar je op een gegeven moment in komt. Je stofwisseling gaat omlaag en ik kreeg het er niet meer af. En op een gegeven moment woog ik boven de 80 kilo. En dat is wel dat je denkt, ik kan het allemaal nog wel proberen te accepteren. En gewoon goede kleren kopen en denken, nou, dit is het. Maar ik dacht, waar gaat dit heen? Dus ik vond dat een beangstigend idee.
10: Je zag het echt gewoon optellen elke keer. Je was gewoon keihard goed aan het sporten. Want ik kan me ook voorstellen dat er ook luisteraars zijn die zeggen, joh, ga gewoon lekker sporten. Wat een onzin dat je zo'n spuit in je zet.
25: Ja, nee, die zijn er zeker. Er zijn ook best wel veel lezers die dat schreven. Ik krijg ontzettend veel dieetadviezen. Maar zoals ik al zei, ik heb best wel veel geprobeerd. En het is gewoon heel hard werk om iets eraf te krijgen. En zodra je verslapt, zit het er weer aan. En het wordt lastiger en lastiger naarmate je ouder wordt. En nou ja, jullie hebben vrijdag volgens mij Liesbeth van Rossum in de uitzending.
10: Ja, klopt.
25: Die kan als geen ander uitleggen hoe ingewikkeld het is om af te vallen. Dat geldt met name voor mensen met echte obesitas. Maar mijn categorie heeft het daar ook al gewoon heel zwaar mee. Het is gewoon.
10: Omdat je lichaam ook, ik heb haar eerder een keer te gast gehad, je lichaam heeft een geheugen, hè?
25: Ja.
10: Dus op het moment dat je eenmaal te zwaar bent, dan heeft je lichaam de neiging om weer terug te gaan als je bent afgevallen naar dat gewicht.
25: De setpoint-theorie noemen ze dat volgens mij. Ja. Ja, volgens mij is het je vetweefsel specifiek dat een geheugen heeft. En ja, ik vind dat best een ingewikkelde theorie, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik ook best veel spieren heb. Ik denk, weet je, dan verandert je gewicht is niet één ding natuurlijk. Dat is een samenstelling. Maar ja, ik kom er wel steeds meer achter dat het zo is. En dat is je lichaam niet zomaar... Ja. Wil afvallen.
10: Ja. En ik hoor nu al eigenlijk door je hele verhaal... er is heel veel schaamte rond dit onderwerp.
25: Ja, dat merk ik wel. Ik heb het... Ja, ik persoonlijk, bij mij valt het mee, zal ik maar zeggen. Ik was er wel...
10: Je hebt er ook een journalistiek project van gemaakt natuurlijk.
25: Ja. Ik begon natuurlijk wel als privépersoon. Maar ja, ik ben sowieso denk ik vrij open. En ik dacht, als ik het gewoon... voor mij kost dat niet zoveel moeite. Ik was juist
10: maar je hebt het niet aan je kinderen verteld, toch? In het begin.
25: Ja, nee, maar dat heeft niks met mijn schaamte te maken. Dat is een... ik vind het... Nou, ja. Nu wordt het ingewikkeld, Diana. Nee, maar niet meteen. Ik heb het ze wel verteld. Ik heb het mijn zoon sneller verteld dan mijn dochter, moet ik zeggen.
10: Want ze kunnen uiteindelijk krijgen ze natuurlijk ook mee, hè? Via die. Ja.
25: Nou, suggereer dat pubers de krant lezen. Ik zou willen dat het zo was.
10: Ja, maar dan horen ze het wel via. Want daar heb je een prachtige anekdote over.
25: Ja,
10: in een van je columns. Van een vrouw die het ontkende dat ze op die manier was afgevallen.
25: Ja, precies. Dat is inderdaad. Je wordt soms verraden door je eigen kinderen. Nee, kijk, dat is in mijn geval natuurlijk niet zo. Maar ik vind het wel ingewikkeld dat je uiteindelijk je pubers. Ik heb kinderen van 14 en 17. Die moet je natuurlijk gewoon aanleren om niet in één rechte streep van voordeur naar ijskast te lopen. Weet je, die moet je gewoon zeggen: oké, je moet het gezond eten, bewegen enzovoort. Je moet natuurlijk eerst boven alles een gezonde leefstijl aanleren. Dus het is wel, het is een moeilijk te verkopen om te zeggen, jij moet je super gezond leven, maar mama lukt het niet. Terwijl ik probeer ook gezond te leven. Weet je, het is een ingewikkeld verhaal. Ja. En dat vond ik met die pubers een soort dubbel signaal.
10: Ja, en dat is dus daar, maar ook in een grotere schil is het ingewikkeld. Ja. Want mensen zijn daar ook heel oordelend over.
25: Totaal, ja, precies. Ja. Op een gegeven moment was het voor mij, The Guardian had op een gegeven moment een bericht dat heel veel mensen er niet over praten. En het stond van, goh, waarom vertellen mensen niet dat ze aan de afslankmedicatie zitten? En de eerste 10 reacties waren allemaal van, misschien moeten die mensen zich eerst afvragen hoe ze zo dik zijn gekomen. Laat ze eens een keertje gaan wandelen. Laat ze eens een keer wat minder gaan eten. Ze hebben het er allemaal zelf aangegeten. En echt reactie nummer 10 was, goh, Guardian, misschien heb je hier je antwoord al. Er zit heel veel oordeel van anderen die allemaal vinden dat je gewoon meer eiwitten moet eten, gewoon meer moet gaan wandelen. En ook mensen zelf. Ik heb inmiddels, toen ik wist dat ik een boek ging schrijven, heb ik een oproep gedaan in mijn column van deel je ervaringen met me. Want die kan ik, ik kan het gebruiken. En ik kreeg ook bijvoorbeeld een man van 66. Als je denkt, op een gegeven moment ben je toch het punt voorbij dat je je overal voor schaamt. Die zei dat hij het alleen aan zijn vrouw had verteld. Ik mailde hem, hoezo dan? Zei hij, ja, ik vind dat, weet je. Hij zegt, ik vind dat ik het niet... dat ik het niet mag. Weet je, van hoezo heb ik dit nodig? Hoezo heb ik geen ruggengraat? En hij zei daarnaast, dat vond ik helemaal grappig, ik zou dit ook aan andere mensen stellen. Hij vindt het zelf eigenlijk ook dat hij geen ruggengraat heeft. Terwijl, als je merkt wat dat hormoon, je spuit een hormoon in. Hè, dat semaglutide is gewoon een stof die reageert op een bepaald... Nou, het is een ingewikkeld verhaal. Hoe dan ook, dat geeft een seintje aan je hersenen dat je vol zit. Normaal gesproken werkt dat hormoon wat je van nature hebt, doet ook dat. Maar bij mensen met overgewicht werkt dat minder goed. Dus wat je doet, je versterkt eigenlijk een soort functie in je lijf, waardoor je sneller het signaal krijgt dat je vol zit. Dat is dus iets heel fysieks. Terwijl ik ook daarvoor zelf dacht, weet je, ik moet gewoon stoppen met eten. Ik moet me gewoon niet zo te buiten gaan. Ik moet gewoon, weet je, meer discipline, betere wilskracht. Je kunt je een enorme hekel krijgen aan jezelf, omdat je niet kunt inhouden. Terwijl op het moment dat je dat hormoon inspuit, merk je, dit is geen wilskracht. Dit is gewoon hoe ik afgesteld ben. Ik ben gewoon iets minder strak afgesteld dan andere mensen. Dus ja, dat helpt wel voor wat zelfliefde, zou ik maar zeggen.
10: Ja, en ook, als je dan die mensen die dan nu heel oordelend zitten te luisteren, wat zou je dan tegen ze willen zeggen?
25: Ja, dat zijn gewoon... handiger bedraad zijn. En dat niet iets is om trots op te zijn, maar dat ze er heel blij mee mogen zijn, dat het bij hen lekker goed werkt. En dat ze wat meer compassie mogen hebben voor mensen bij wie het anders gaat.
16: De Big Five. Diana Matroos.
10: Mijn gast vandaag is Vera Spaan. Zij schrijft als columnist bij het Parool eerlijk over haar ervaringen met afslankmedicatie. En dat hebben we net ook al gehoord. Respect ook dat je dat doet. Wat was jouw drive uiteindelijk om hierover te gaan schrijven?
25: Ja, dat is wel omdat ik journalist ben. Ik had het besteld en toen was ik dus al, wat ik net zei, totaal verbaasd over hoe bizar snel dit ging. En toen moest een paar dagen wachten op goedkeuring van wat ze dan het klinische team noemen. En toen vertelde ik het op de sportschool dat ik het besteld had. Ik dacht, ben heel benieuwd wat ze vinden. En dus was de eerste reactie, wauw, dat je dat gewoon zegt. Ik heb vriendinnen die vertellen het aan niemand, niet eens aan hun eigen man. Dat ik dacht, what the fuck, dat kan helemaal niet.
10: Ja.
25: En hoe werkt dat dan? Als je enorm afvalt, ga je dan liegen? En dus toen dacht ik, dit is een enorm taboe. En toen ik ook, toen ik met die vriendin sprak, hoeveel mensen eraan zitten. Zeker, ja, ik schrijf veel voor het Parool. Ik dacht, dit lijkt me ook een typisch Amsterdams ding. Amsterdam-Zuid zou ik willen zeggen zelfs. Maar ja. Ik woon zelf in Oost, hoor. Maar goed.
10: Nou, ik denk dat het ook recht in onze doelgroep is. Als je kijkt een beetje naar de BNR-luisteraar.
25: Ik wil niemand beledigen, maar het lijkt me zomaar. Ja, precies.
10: Ja.
25: Ik denk ook dat ik vond het zelf, zeker toen ik begon, want ik zette mijn eerste injectie op een vrijdag. En zeker die eerste dagen dacht ik, dit is zoiets bizars. Dus en mijn eigen ervaring en de reacties die ik kreeg toen ik het vertelde, dacht ik, dit is journalistiek gewoon een heel interessant onderwerp.
10: Ja.
25: Dus ik heb meteen 2 dagen later het als column gepitcht, echt op zondagavond. En ook meteen akkoord gekregen, zondagavond.
10: Mooi, want het wordt volgens mij enorm goed gelezen. Ja, in ieder geval hier op de redactie, ook de mensen die super slank zijn, die zijn echt gefascineerd om het te lezen. Het werkt, dus het gaat echt alle kanten op. Maar dat was uiteindelijk waarom je het hebt gedaan. En dus niet om de industrie bloot te leggen. Want daar vinden mensen ook van alles van natuurlijk.
25: Ja, nee, ik ben geen onderzoeksjournalist. Ik schrijf echt als... ik ben echt begonnen als privépersoon. Dat is ook wel soms een misverstand dat mensen denken dat ik het voor de krant schrijf. Dat lijkt me vrij onethisch om het op die manier te doen. Nee, ik ben als privépersoon begonnen en mijn journalistieke antenne sloeg uit, zal ik maar zeggen. Ja. Maar nee, er is ongetwijfeld heel veel te doen voor onderzoeksjournalisten om te kijken wat hier allemaal gaande is in de industrie. En ook in de hele dieetindustrie die erop... Nee, er is ongetwijfeld heel veel te doen voor onderzoeksjournalisten om...

0: het is gewoon, het is natuurlijk een super medische handeling terwijl je niet ziek bent. Dus in mijn beleving ben ik obese, dat is een ziekte, dat is iets anders. Maar in mijn gevoel was ik gewoon alleen wat te zwaar. En dat, dus dat vond ik heel. Ik vond het heel intens. Ik heb sowieso, je krijgt het, ik kreeg het in een dichte envelop. Het is natuurlijk een hele grote glimmende envelop. Die heb ik 3 dagen laten liggen. Ik durfde het helemaal niet. En toen op een gegeven moment gewacht tot iedereen weg was. En in mijn slaapkamer zijn mijn eentje zo'n instructiefilmpje zitten kijken. En ja, het is gewoon zo'n pen. Je draait er een naald op. Eigenlijk is het heel makkelijk. En een naald van, ik denk een halve centimeter zoiets. Dus ja, die laat je gewoon voorzichtig in je been zakken. Doet helemaal geen pijn verder. Maar het is wel als je denkt. Toen zoomde ik soort van uit en dacht ik, wat ben ik aan het doen?
1: Ja,
0: dat is meer. Ja, en dan druk je op een knop. Weet je, het is in 6 seconden is het geïnjecteerd. Dus ja, het is een handeling van niks. Maar het is wel ja, iets super medisch opeens. En dat ja. Vond ik wel. Dat vond ik best intens.
1: Ja, ja, want je deed het niet via een arts, als ik je net goed begreep. Nee. Waarom heb je dat op die manier gedaan? Met zo'n, hè, want je hebt heel veel van die bedrijfjes die dat gewoon met een heel simpel vragenlijstje, medisch vragenlijstje, al zeggen: akkoord.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat is. Ik heb wel deze zomer bij mijn huisarts gezeten. Omdat ik gewoon zelf ook merkte dat ik steeds zwaarder werd. Maar er was eigenlijk niet echt belangstelling voor, zou ik maar zeggen. Dat is gewoon mijn probleem.
1: Omdat die arts waarschijnlijk ook zoiets had. Je bent niet een obesitaspatiënt.
0: Nee.
1: Dus ga lekker die sportschool in. Waarschijnlijk heeft hij hetzelfde zij of hij gedacht.
0: Ja, ik weet het niet eens meer. Ik geloof dat ze meer. Ik kwam er niet doorheen. Ik heb ook niet zelf toen om afstankinjecties gevraagd. Omdat ik toen nog steeds dacht, dit is niet voor ons soort mensen. Dus ik dacht ook, wat kan ze helemaal doen? Snap je? Ja, een diëtist, god, ik weet alles wel, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is, ik weet hoe ik gezond moet eten en dat ik moet bewegen. Dat is het punt niet. Dus ja, dan ben je, zeg maar, ik had uiteindelijk BMI 28, denk ik. Ja, dan ben je gewoon aangewezen op de commerciële aanbieders.
1: Ja, en, wat een gezond BMI, ook om dat even nog helder.
0: Dat is 25. Dat is 25.
1: Dus je zat er wel iets boven.
0: Nou ja, wel ruim hoor. Ja,
1: ruim.
0: Ja, ik was echt, ik had 10 kilo overgewicht, zou ik willen zeggen.
1: Ja, ja. En je was ook heel erg bang dat dat dus zou doorzetten.
0: Ja. Ja,
1: omdat het zo snel ging.
0: Nou ja, ik kwam elk jaar een paar kilo aan. Weet je, ja, reken maar uit. En ben je natuurlijk 3 jaar later ben je zomaar 10 kilo zwaarder. Ja. Ik dacht, dan zitten we echt in een hele ongezonde hoek. En een hele, daar zou ik ook heel ongelukkig van worden.
1: Ja, dus was het ijdelheid of was het toch ook vooral het gezondheidsaspect waarvan. Of beide, kan natuurlijk ook.
0: Het was, ik zou het eigenlijk angst willen noemen. Ja, het is een beetje raar misschien, maar het was ook wel ijdelheid hoor. Dat ik dacht, gut, maar ik maakte me meer vooral zorgen. Dat ik dacht, waar gaat het heen? Ja, waar gaat het heen? Omdat ik er geen grip meer op had. Omdat ik gewoon dikker werd en niks anders deed dan normaal. En sterker nog, hartstikke fanatiek sporten. Dus dat was het vooral. Nog, ja, mijn gezondheid, ik bleek toen ik dus eenmaal afviel echt enorm gezondheidsvoordeel te krijgen. Maar dat had ik totaal niet verwacht. Nee. Ik had niet het gevoel dat ik ongezond was.
1: Nee. We hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending. En vorige week had mijn collega Art Royakkers een totaal andere week. Namelijk de BNR's Big Five van de oorlog in het Midden-Oosten. En daarom sprak hij met Robert Serry. Hij is onder andere oud-ambassadeur in Oekraïne geweest. Topdiplomaat. En hij mocht een vraag stellen aan jou. En dit is zijn vraag. Luister maar.
2: Ja, het is inderdaad een heel ander onderwerp. Maar ook een onderwerp waar ik mee worstel hoor. Om een beetje aan mijn gewicht te letten. Mm. En wat ik denk, hoe ouder je wordt, hoe belangrijker dat eigenlijk ook wordt. Hè, om gezond te blijven en te kunnen blijven genieten van het leven. En dat is een dagelijkse worsteling soms ook. En mijn vraag aan haar is, wat zijn eigenlijk de gevolgen? Met name ook voor oudere mensen, als je toch dat soort middelen gaat gebruiken. Bijvoorbeeld ook voor de spiermassa van je. Want als je ouder wordt, dan vermindert alles. Dus ik ben gewoon geïnteresseerd in de bijgevolgen, met name voor mensen zoals ik.
1: Ik denk dat iedereen die vraag heeft.
0: Ja, ja, nee, volgens mij is minister Ries, denk ik, 76 of zo. Dus die, er wordt sowieso natuurlijk, ook al op mijn leeftijd, moet je al meer aan krachttraining doen. En gaat je, weet je, spiermassa gaat achteruit. En die is super belangrijk om dat op peil te houden. En het grote risico inderdaad bij mensen die Ozempic bijvoorbeeld gebruiken of andere afslankmedicatie, is dat ze gewoon alleen maar minder eten. En dus afvallen. En dan verbrand je niet alleen vet, maar dan verbrand je ook spiermassa. En dat is inderdaad, dan verlies je spieren. Dat is slecht voor je botten. Dat kwam ook laatst naar buiten. Dus het allerbelangrijkste voor meneer Serry en alle andere luisteraars.
1: Ja.
0: Is blijf krachttraining doen. Lekker back squatten en deadliften.
1: En dat doe jij ook?
0: Zeker,
1: ja.
0: Met liefde.
1: Dus dat is een van de bijwerkingen. Maar ik kan me ook voorstellen, jij behoort niet tot de onderzoeksgroep rond dit medicijn. Dus er is ook misschien een beetje een black box wat dit doet op de lange termijn.
0: Ja.
1: Ben je daar bang voor?

0: Ja, niet zo eigenlijk. Kijk, voor diabetespatiënten wordt het al best wel lang gebruikt. Ze weten dat er bijwerkingen zijn die vooral in het begin optreden. Na het misselijkheid en darmklachten. Nou, daar heb ik ook soms last van. En,
1: want hoe komt dat? Omdat je dan misschien toch te veel eet en dan...
0: Ja, het is... Ik word misselijk als ik meer dan 6 bier drink, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat is ook prima te voorkomen als je daar gewoon wat beter aan houdt. Dat is een onverstandige ik. Het gebeurt niet vaak, voor duidelijkheid. Maar
1: en soms anders heb je dat weer. Ja,
0: soms als je inderdaad, als ik 's avonds toch te veel heb gegeten, word ik 's nachts wakker met een soort van maagzuur. Dat hoort er echt wel bij. En het is een darmhormoon. En dus het kan zeg maar net zorgen voor allerlei darmklachten. Ik weet niet hoe technisch je wilt worden, Diana. Maar dat is soms zo. Allemaal goed mee te leven. Het is niet ontregelend verder. Nee, voor mij is dat zo. Ik heb ook wel contact gehad met mensen. En ik heb ook nog wel afspraken staan van mensen die echt zwaar bijwerking hadden en hebben moeten stoppen. Dus dat verschilt ook.
1: Wat zijn dan zwaar?
0: Oh ja, ook bijvoorbeeld mensen die elke dag misselijk waren of heel veel darmklachten hadden of gewoon echt heel ziek van werden. Ja, voor sommige mensen. Kijk, voor mij werkte het heel erg goed. En voor anderen werkt het gewoon minder goed. Of zijn de bijwerkingen heel zwaar.
1: Ja, maar je zegt bijvoorbeeld wat misselijkheid en darmklachten, maar ik las ook over dat je alvlees in het is wel een niet veel voorkomende bijwerking, maar je kan er een ontsteking van krijgen.
0: Ja, dat heb ik ook gelezen. Ik heb die gevallen nog niet zelf, heb ik niet zelf van gehoord. Het is een heel zeldzame en volgens mij kun je dat ook gewoon berekenen dat het zo is, omdat het ook te maken heeft met je insulineafgifte. Dus er werkt daar iets. Het is een hele zeldzame bijwerking die natuurlijk altijd vermeld moet worden. Maar misselijkheid en darmklachten, die komen vaak voor. En als in mijn geval is het vrij zeldzaam, zeg maar. En bij andere mensen komt dat meer voor. En dat is nog vooral in het begin, volgens mij, van de medicatie.
1: Ja.
0: Dat heb ik begrepen.
1: Zijn er ook veel broodje-aap verhalen? Want ik hoor ook over Ozempic hoofd en Ozempic tanden. Of zijn dat echte... dingen die Ozempic tanden, die hoorde ik dus laatst weer.
0: Er riep laatst iemand tegen mij, ik heb dat niet meegemaakt.
1: Kijk even naar je tanden, dat ziet er allemaal fantastisch uit. Ja.
0: Dank je. Ja, het schijnt dat je minder speeksel aanmaakt, dat riep iemand. Ik ben dat nergens tegengekomen. Dus ik weet niet of het broodje aap is of dat ik het zou moeten checken. Maar het is in elk geval niet iets waar ik van gehoord heb, zeg maar in de weken dat ik oproep heb gedaan voor ervaringen. Daar heeft niemand last van. Ja, Ozempic face, dat kan natuurlijk als je inderdaad bijvoorbeeld te snel afvalt of te veel afvalt, weet je, dan kan de boel gaan hangen. Ja, en dat heeft ook weer te maken, denk ik, met dat je dat een beetje met beleid moet doen en moet blijven sporten. En ook niet te ver moet gaan natuurlijk. Dat is natuurlijk een heel ander onderwerp. Maar ik bedoel, ik ben gestopt. Ik heb nu een BMI 25. Ik wil echt niet meer afvallen dan dit. Ik hoef niet mager te worden, weet je. Of zelfs maar officieel slank.
1: En betekent dat dan ook dat Vera Spaans, journalist, columnist voor Parool, gaat stoppen met deze afslankmedicatie? Want ze is op gewicht, ziet er fantastisch uit. Ik ga er zo met haar over praten in het tweede deel van de Big Five. Blijf luisteren.
2: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
3: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
4: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
5: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
6: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
7: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
10: BNR Verkeer.
11: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Er zijn geen files, wel meldingen van flits.

0: de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij hectometerpaal 67,1. A4 Den Haag Amsterdam 26,4. A12 Den Haag Utrecht 8,8.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Steeds meer werknemers werken door naar hun pensioen. Bij een kwart van de bedrijven is dat al normaal en het staat ook steeds vaker in de cao, meldt het AD. Het komt natuurlijk door het personeelstekort en ook doordat mensen zelf langer actief willen blijven. PostNL bezorgt minder pakketjes, vooral uit Azië. Het komt door de hogere invoerrechten in Europa, maar ook doordat mensen sowieso minder uitgeven online. Dat komt volgens PostNL door onzekerheid over de toestand in de wereld en kan weer aantrekken als er bijvoorbeeld vrede komt in het Midden-Oosten. Nu door de droogte het waterpeil in veel grote rivieren recordlaag staat, moeten meer en meer Gelderse pontjes hun diensten staken, zegt de regionale omroep. Een aantal lag al even stil en gisteren kwam onder meer het voetveer bij Reden erbij. Omdat sommige pontjes nog wel varen, is het advies om voor vertrek even internet te checken. Shell gaat zich weer meer richten op fossiele brandstoffen. In Europa stoppen ze met alle projecten voor energie uit wind en zon op het land. Ze worden verkocht aan het Franse Total Energies. Het gaat om projecten in Nederland, Italië, Spanje en Engeland. En er komt later deze maand bijzonder materiaal uit van André Hazes. Eind juni werden in een geluidsstudio in Spakenburg opnames gevonden van een concert dat hij in 1998 gaf in Benidorm. De banden lagen al die tijd in een kast. Maar het was een heel goed concert, zegt de studio. En daarom komen er een cd en een dubbel LP van. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt erg warm. Vanmiddag op veel plekken 30 tot 35 graden. Er komen ook wat wolken voor. Vanavond neemt vooral in het zuidoosten de kans op een onweersbui toe. En dat was het ANP-nieuws.
3: Als ervaringsdeskundige Vera Spaans wil stoppen met afslankmedicatie, blijkt dat niet zo gemakkelijk. Ze schrikt van de eerste kilo's die er weer aankomen en zet anderhalve week later weer die spuit. Komt de parooljournalist ooit nog van die afslankmedicatie af? Ze was eerder dit jaar te gast in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen.
4: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
3: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week spreek ik met 5 kopstukken uit de wereld van de afslankmedicatie. Fijn dat je ook luistert naar dit tweede halfuur. Ik moet even beginnen om iets recht te zetten. Want we hebben een cijfer verkeerd gemeld aan het begin van de uitzending. Ik zei namelijk de kosten van de 2 afslankmedicijnen die vergoed worden stegen tussen 2021 en 2024 met 341%. Dat klopt wel. Maar toen werd er een getal genoemd van 231 miljoen. En dat moet zijn 32 miljoen. Nou, dat scheelt nogal een slok op een borrel, toch? Dus even goed om dat te vermelden bij deze excuses daarvoor. Maar het gaat nog steeds om gigantisch veel geld. En die industrie zal gewoon ontploffen met al die octrooien die aflopen, toch? Denk ik, als jij ernaar kijkt, journalist ja. Vera Spaans.
6: Ja, dat denk ik wel. Maar goed, de prijzen gaan natuurlijk ook omlaag. Dus dat is wel wat er verwacht wordt. Dus ik kan zelf niet goed uitrekenen wat voor kosten we uit zouden komen. Ik bedoel, ongetwijfeld veel meer gebruikers. Maar kosten per gebruiker gaan natuurlijk dalen. Mm-hmm. Dat kan bijna niet anders. En ja, je moet ook niet eenzijdig staren naar de uitgaven die je doet, maar ook naar wat je aan massale kosten kunt bezuinigen. Of bezuinigen die je gewoon niet kosten die je niet hoeft te maken.
3: Want ik kan me voorstellen, op het moment dat je steeds minder mensen hebt met overgewicht, dan hoeven we veel minder knieoperaties te doen. Noem maar even wat. Ja, ja. Waar denk jij aan?
6: Nou ja, dat je hebt, maar je hebt van alles natuurlijk. Gewoon ook al levensgeluk, voor mij ook een onbetaalbaar iets, zeg maar. Mensen met overgewicht zijn daar toch vaak ongelukkig mee. Of dat hangt samen met gevoelens van depressiviteit. Er is van alles wat je allerlei kosten die je niet meer zou hoeven maken. Ik denk alsnog, laten we even vooropstellen dat je niet alle overgewicht de wereld uit krijgt met afslankmedicatie. Dat is, mm-hmm. dat lijkt me echt te makkelijk geredeneerd. En ik vind ook niet dat je tegen iedereen met overgewicht moet zeggen, er is nu afslankmedicatie, ga eraan, want anders ben je een kostenpost. Dat vind ik even belangrijk om vooraf.
3: Ja,
6: je, voor
3: we alleen maar gevoelig onderwerp.
6: Oh ja, maar het is niet allemaal in geld uit te drukken. Het is ook heel ingewikkeld als je gaat redeneren van, oké, we hebben afslankmedicijnen, dus de kosten van overgewicht kunnen omlaag. Dus mensen die dan nog te dik zijn, die moeten er maar zelf voor betalen. Dat wordt ik weet dat er mensen zijn die zo overdenken, maar dat is echt veel te kort door de bocht en ontzettend beledigend.
3: Ja, daar zal ik later deze week ook praten met Lisbeth van Rossum. Ja. Zij is natuurlijk de obesitasarts, obesitas. En zij zal er zeker wat over zeggen. En ik ga ook praten met Joep de Groot, voorzitter van zorgverzekeraar CZ, over de vergoeding van afslankmedicatie. En vandaag praat ik zei al via Spaans journalist. Maar je zit hier vooral als columnist bij het Parool. Je schrijft heel eerlijk over je ervaringen met het gebruik van Ozempic, wat je nu 5 maanden hebt gebruikt. En daar lekker veel van af. 12, 13 kilo in 3 maanden tijd. Dus dat ging echt
6: als een malle.
3: Als een malle. Ja. Ging het niet te snel trouwens?
6: Ik denk het. Ik denk dat ik te snel ben afgevallen. Ja. Ik was natuurlijk er heel erg blij mee. Maar ik viel 1 kilo per week af. Ik zat op een calorieëntekort van, ik denk, zo 1000 per dag. En dat is
3: echt veel.
6: Ja. Ik had gewoon geen honger.
3: Nee.
6: En ik bleef wel goed sporten, want dat wist ik dat ik dat moest doen. Veel eiwit gegeten, goed gesport. Ja, en dan gaat het gewoon, dan gaat het heel snel. Maar goed, nog heel veel terugkomen op die kosten. Ja. Wat voor mijzelf en dat was, kijk, ik had. Ik was 10 kilo te zwaar. Ik heb een ingewikkeld verhaal, maar ik heb een soort aandoening waardoor mijn linkerlong niet helemaal goed werkt. En daar was niet iets aan te doen. Ik ben eindeloos onderzocht, ook met een maagdarmleverarts. Want daar heeft het mee te maken. En ze waren, ik heb heel veel scans gehad en onderzoeken en CT-scans en MRI en alles. En op een gegeven moment zeiden ze, we kunnen het niet echt meer fixen, dus deal with it. En dan krijg je allemaal onderzoeken aangeboden. En op een gegeven moment dacht ik, als ze het toch niet kunnen fixen, laat dan maar. En ik merkte het vooral dat ik snel buiten adem was, omdat mijn longen dus niet helemaal goed uitklap, zeg maar. En toen ik die 10 kilo kwijt was, toen ging gewoon alles waar ik tegenaan liep, ging vanzelf.
3: Ja.
6: En ik wil niet zeggen, heel veel mensen met overgewicht krijgen te horen, ga eerst maar eens afvallen, dan kijken we nou weer verder. Zo ver wil ik absoluut niet gaan. Maar in mijn geval heeft het echt, ik denk, duizenden euro's zorgkosten bespaard. Dat ik gewoon, de aandoening is niet gefixt, dat kan niet. Maar mijn symptomen zijn wel echt veel en veel minder.
3: Ja.
6: Dus dat zal eerlijk gezegd daarom.
3: Goed dat je het benoemt. Ja. En het is, dit is dan niet wetenschappelijk bewezen wat je nu zegt. Maar je hebt het wel.
6: Dat is mijn anekdote.
3: Je hebt het wel zo ervaren. Hè, in ieder geval. Dus dat is ook belangrijk om daarbij te zeggen. Uiteindelijk vertelde je dat je, want we gaan in dit half uur het nog hebben over de invloed van afslankmedicatie op de body positivity beweging. Die natuurlijk heel erg invloedrijk ook aan het worden is. En ik ben benieuwd wat je daarvan allemaal meemaakt en jouw stoppoging. Want we waren eigenlijk in het eerste half uur, waren we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat jij zelf zegt van, ik ben nu helemaal goed qua gewicht. En dan kan ik me voorstellen dat je wil stoppen.
6: Ja. Ja. Nee, dat is zeker zo. Het voelt toch als iets. Ik denk, ik heb nu mijn doel bereikt. En ik weet vrij precies. Ik had het allemaal uitgezocht. Hoeveel calorieën ik mocht. Hoeveel ik moest bewegen. Wat ik allemaal moest eten. Dus ik had echt een heel plan. Alleen, ik had ook afgebouwd in een week of 5 of zo. Gewoon, ik zat op 0,5. Dus de weken na 0,4, 0,3, 0,2, 0,1.
3: Dat is de dosis die je spuit.
6: Ja, precies. Ik dacht, dat lijkt me goed. Ik moet zeggen dat ik dat niet, zeg maar, ik zit bij een commerciële club, dus ik heb niet daar gevraagd, goh, hoe moet ik eigenlijk afbouwen? Ik dacht, dat doe ik wel zelf. En toen ik niks meer in mijn systeem had, ik werd gek. Ik werd bij elke hap die ik nam, dacht ik, ik mag niet eten. En ik had de hele dag honger, echt de hele dag. Terwijl dat herken ik natuurlijk helemaal niet van eerst. En ook eerlijk gezegd niet van voor ik aan de Ozempic zat. Het was een soort permanent alarm in mijn oor. Je zei dat ik schrok van die 1 kilo. Dat was ook zo.
3: Ja, dat was bij de vooraankondiging.
6: Maar dat is ook omdat ik aan alles dacht, het gaat helemaal mis. Want ik was totaal in paniek. En die, zeg maar, ja, die term food noise, die kende ik helemaal niet voor ik aan Ozempic begon. En toen ik begon, dacht ik, oh, dat is het. Het werd opeens een soort van rustig in mijn hoofd. Maar food noise, ik had het wel, maar het kwam echt 3 keer zo hard terug.
3: Want food noise, voor de mensen die het niet weten, wat is het?
6: Ja, dat je de hele dag aan eten denkt.
3: Ja.
6: Wat mag ik eten? Wanneer mag ik eten? Wat ga ik eten? Wat heb ik gegeten? Wat heb ik in huis? Weet je, schuldgevoel voor alles wat je eet. En, nou, het komt in vele gradaties, zal ik maar zeggen. En ik had er ook wel last van. Maar toen ik dus net gestopt was, het was echt sterker dan ooit. Ik kon me helemaal niet meer concentreren, zeg maar. Ik was alleen maar
3: vreselijk zijn geweest.
6: Ja, ik was alleen maar de hele dag in paniek. Dacht, jezus, weet je, zo wil ik niet met eten bezig zijn.
3: Nee.
6: Dan hou ik het nooit vol. Dus toen ik ook nog eens een kilo was aangekomen, dat lijkt natuurlijk niks een kilo, maar ik was tot nu toe elke week een kilo afgevallen. Dus het was echt een rechte hoek omhoog, zal ik maar zeggen.
3: Had je het gevoel dat er iets van je werd afgepakt?
6: Nou, ik dacht wel, dit loopt uit de hand. Dat was het meer. Dat was, ik dacht, hier moet iets. Dit gaat niet. En toen was er een webinar van van die aanbieder waar ik bij zat. En toen zei die medisch directeur, zei van ja, als je op gewicht bent, moet je minstens nog een half jaar doorgebruiken. En misschien nog wel langer. En iedereen die met mij in dat webinar zat, gebruikte ongeveer even lang als ik. En niemand was nog gestopt. Dus ik dacht, ik was echt de enige. Dus ik dacht, nou ja. Dus toen heb ik echt diezelfde avond nog, ik had nog een oude spuit liggen, die eigenlijk bijna over de datum was, vrees ik. Maar ik heb hem gewoon genomen. Ja,
3: maar dat is best wel heftig. Dat je dus zo. Was het bijna een soort junkie moment?
6: Ik heb dat niet verteld. Ik heb dat echt stiekem gedaan. Ik heb ook.
3: Je moest niet verteld thuis, bedoel je?
6: Niet thuis verteld. En mijn deadline voor de column was de volgende dag. En toen heb ik het ook nog een weekje voor me uitgeschoven. Dacht kijken of het wat ik hiermee ga doen. Ik vond dat echt heel ingewikkeld. Ook omdat het echt zo'n. Ja, het was een beetje een wanhoopsdaad, zal ik maar zeggen. Dus ja, dat heb ik. Ja. Ik heb het later wel opgeschreven hoor. Maar ik heb een weekje gewacht.
3: Ja, maar kan je dan zeggen dat je eigenlijk door dat Ozempic gebruik, want het is nog best wel kort, hè? Of tenminste, jij zei lang, want ik had gedacht dat ik eerder mee zou stoppen. Ja. Maar je bent gewoon heel snel afgevallen. Dat zal bij iedereen ook weer in een andere gradatie gaan. Maar heb je eigenlijk gewoon een eetprobleem ervoor teruggekregen? Want je zei, hiervoor had ik dat niet met dat onrustige rond eten.
6: Ja, ik denk niet. Ik denk dat dit echt gewoon Ozempic gerelateerd is. Ofthans, het heeft zo'n te maken met, als je dus je lichaam heel snel afvalt, dan blijft hij nog. Dat vetweefsel blijft nog in de oude stand. Althans,
3: weer dat geheugen waar we het in het begin over hadden. Je lichaam heeft een geheugen voor het gewicht.
6: Ja. Wat ik denk, ik was toen ik begon waarschijnlijk 82 kilo. En toen ik wilde stoppen was ik 70. En mijn lichaam schreeuwde me eigenlijk terug die 12 kilo weer omhoog, zeg maar. En dat is. En dat is nauwelijks.
3: Terwijl het nog om een kilo ging, hè?
6: Maar toen ging het om een kilo, maar wel in een week.
3: Ja.
6: Dus,
3: maar dat kan ook zijn vocht vasthouden.
6: Sure. Ja. Sure, dat kan allemaal. Maar goed, op het moment dat je dan in gaat verdiepen en weet dat dit is waar je lichaam naartoe wil, denk je, ja, ik heb helemaal geen zin om dat gevecht aan te gaan.
3: Nee.
6: En als niemand het je aanraadt. Kijk, bij de commerciële club is ook, denk ik, ja, je kunt wel meer vertellen dat ik langer moet doorgebruiken. Het is €250 per maand. Ik wantrouwde dat advies ook een beetje.
3: Ja.
6: Maar goed, Lisbeth van Rossum zei het ook. Die zegt ook, we weten niet wie er kan stoppen. Daarom zeggen we maar dat niemand kan stoppen. Toen dacht ik, ik hoef niet heilig te zijn. Dus waarom zou ik stoppen, in godsnaam?
3: Ja. Dus je bent gewoon nu weer daarop, hè? Ja. Je hebt die ene spuit gezet. Ik weet niet, wanneer was dit, die ene spuit?
6: Ergens half februari, denk ik.
3: Half februari, ja. We zitten nu in maart.
6: Ja, en ik zit nu gewoon op een lage dosering.
3: Ja. Ja. Kom je er ooit vanaf dan, denk je?
6: Ik heb geen idee, maar ik denk dat ik pas na een half jaar weer ga kijken hoe ik het, of dat kan. Of mijn lichaam dan gewoon gestabiliseerd is op dit lage gewicht. Ja. Ik denk dat dat het vroegste moment is om ermee te gaan experimenteren.
3: Ja, maar als het je dan weer zou aankomen, zou je het toch weer doen?
6: Ja.
3: Ja. Dat is, ben je dan een slaaf van de industrie geworden, vind je? Het is misschien heel onaardig om het zo te zeggen.
6: Een beetje een onaardige formulering. Nou ja, een slaaf van de industrie, ja, er is een middel om een gewicht vast te houden wat je zonder dat middel niet lukt.
3: Ja.
6: Ja?
3: Maar laat ik het anders zeggen. Als je jezelf zou moeten adviseren met alles wat je nu weet, zou je dan opnieuw beginnen?
6: Ik zou misschien wat meer aandringen bij mijn huisarts. om het gewoon wat meer langs de reguliere kanalen te doen. Maar ik sluit niet uit dat ik ook hierop was uitgekomen. Omdat wat er tot nu toe vergoed wordt en hoe dat georganiseerd is, is wel een heel ingewikkeld en niet zo super effectief systeem. Met een jaar lang leefstijlinterventie. En dan krijg je een middelvergoed dat minder effectief is dan Ozempic.
7: Ja.
6: Dus al met al was ik misschien alsnog hierop uitgekomen. Maar ik had het graag met mijn eigen huisarts gedaan.
7: Gewoon, ja, je had wel ook gewoon graag willen weten, ja, dat je hier heel moeilijk van afkomt.
6: Ja, dat wist ik inderdaad niet. En ook hoe ik had moeten afbouwen. En dat, ik had graag iets meer advies gehad. En tegelijk, ik ken mijn huisarts. Die heeft het super druk.
7: Ja,
6: en ik ben niet haar topkandidaat.
7: Na de Big Five kun je weer luisteren naar BNR Zaken doen. Waar gaan jullie het over hebben vandaag?
8: Over pakketjes, want ook gij, Diana, zult af en toe wel eens iets bestellen. En dan is de vraag natuurlijk, komt het op tijd? En komt het ook op het moment dat ik thuis ben? Jan Wijn heeft in 2016 Trunkers opgericht. Dat is een bezorgdienst waar ze vooral 's avonds proberen om het zo goed en zo kwaad als het gaat op tijd en op de juiste momenten af te leveren als mensen thuis zijn. Dus wat betekent dat voor de operatie? En waarom lukt het ze daar wel? En is het de concurrentie toch vaak wat ingewikkelder. Het economenpanel meldt zich onder andere over de Nederlandse groei. Daarover werd vorige week bekend. Het tweede kwartaal zag er eigenlijk best goed uit, ondanks de horrorscenario's oplopende olieprijs. Zou voor een schok kunnen zorgen, zei de Nederlandse bank. Redelijk recent nog. Nou, blijkt allemaal mee te vallen. Geldt niet voor de inflatie 3,1%. Dus ergens betalen we er wel voor. Uiteraard ook een blik op de wereld. En de blik op de wereld kan vrij wijd zijn. Het gaat nu over de president van Honduras. Staat vandaag terecht. Wat daar precies speelt, dat hoor je in BNR Zaken doen. En dan heb je overigens ook al Edin Muyagic gehoord. Is op vakantie, onderbreekt dat toch nog even om iets te zeggen over armoedebeleid en wat dat te maken heeft met het rentebesluit van centrale banken. Dat en meer over een kwartiertje zo ongeveer in BNR Zaken doen.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. Later deze week ga ik nog over dit thema praten met Anne Roefs. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag. En ik ga met haar praten over de invloed van afslankmedicatie op zelfbeeld en schoonheidsidealen. Vandaag is mijn gast Vera Spaans, columnist bij het Parool, waar ze eerlijk schrijft over haar Ozempic-gebruik. En ik zou met jou ook even willen praten over zelfbeeld en schoonheidsidealen, want daar kan je me eigenlijk al heel natuurlijk op uit. Allereerst misschien, wat merk je aan reacties vanuit de maatschappij? Je hebt er al een paar genoemd, even kort aan het begin van de uitzending. Maar hoe reageerde iedereen op jouw nieuwe gewicht? Wat werd er gezegd?
6: Ja, je hebt natuurlijk de maatschappij en je hebt gewoon mijn vrienden.
7: Ja.
6: Dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Ik merk bij veel vrouwen, zeker met wie ik bevrienden, collega's of vriendinnen, dat die het best ingewikkeld vinden. Die bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik zou willen zeggen dat je er heel goed uitziet, maar ik vond eigenlijk altijd dat je er heel goed uitzag. Weet je zo, mensen vinden het ingewikkeld om mensen te complimenteren als ze zijn afgevallen. Omdat je daarmee automatisch suggereert dat als je dikker bent, dat je er niet goed uitziet.
7: Mm-hmm.
6: En in mijn bubbel vinden we dat niet oké.
7: Okay, ja. Dat is ook die hele body positivity beweging. Ja. Die we natuurlijk de afgelopen jaren steeds sterker hebben zien worden.
6: Het is ook een ingewikkeld compliment. Hé, hey, wat zie je er goed uit? Ben je afgevallen? Oh, hoe was het dan eerst? Weet je zo? En dus dat merk ik bij veel vrouwen met name. En verder, maar dat is ook omdat ik een column heb, zijn mensen echt schaamteloos. Dat is, ik was een keer een nieuwe BH's kopen. Want ik had zo'n cupmaat kleiner. Dus alles paste niet meer. En dat dan, ik zei ook in de winkel, want ik dacht, ik ben daar maar open over, want dan snappen ze waarom ik opeens allemaal nieuwe dingen moet hebben. Ik zei, toen was ik 9 kilo afgevallen. Ik zei, ik ben 9 kilo kwijt, dus ik moet andere BH's. Oh, hoe dan? Ik zei, Ozempic. Ik zeg het gewoon.
7: Ja.
6: Oh ja, maar duw maar dat je dus open bent. Het is een soort uitnodiging voor, laten we het openheid aan de andere kant noemen. Als die verkoopt, zegt een vrouw van begin 60. Ja, ik keek zo naar mijn borsten. Ja, het zijn net skischansen, hè? Ja, dat ik echt dacht, wat de fuck? Ja, en eerlijk gezegd was ik op dat moment nog best tevreden met mijn borst. Dus ik keek zo wat beteuterd naar beneden van waar heeft ze het over? En uiteindelijk heb ik daarna een hele dure BH gekocht. Terwijl, om maar zo snel mogelijk daar weg te zijn. Ja, dus dat is.
7: Je had voor mij ook mogen weglopen. Ja. Wat is dat voor opmerking?
6: Ik dacht ook alweer, het is ook geinig voor mijn column. Maar het is best wel raar. Maar ook andere mensen hoor, die allemaal up en down. Zeg maar, als je, even kijken hoor, hoe het nu is. Weet je, dat is. Of die gewoon je blouse omhoog trekken. Gewoon, dat zijn mensen met die ik oké ben hoor. Maar die gaan zeggen, laat nou maar zien. Ik vind het oké, omdat ik zelf echt.
7: Omdat jij ook voor de openbaarheid hebt gekozen,
6: dat,
7: natuurlijk. Hè?
6: Dat, en ik. En, ja, het klinkt al stom om te zeggen, maar ik ben ook heel blij met dit lijf. Dus I don't care. Weet je, dat is prima, laat maar zien. Maar ik vond het wel opmerkelijk dat je lichaam echt. Mijn lichaam werd echt publiek bezit.
7: Ja, dat en, is, en hoe was dat voordat je. Dus voor die 12, 13 kilo dat je bent afgevallen.
6: Ja.
7: Zeiden mensen dan toen wel wat er over jou
6: gewicht? Nee. Dat is, we zijn best wel gewend met z'n allen aan mensen die 10 kilo te zwaar zijn. Daar vinden we eigenlijk nooit aan van. Ik weet één keer.
7: Dat is eigenlijk ook. Ik vind het ook mooi, want het is gewoon niet gezond voor je.
6: Nee.
7: He, dus kijk, als je obesitas bent, dat is niet gezond. Maar wat jij ook zei, je BMI was gewoon te hoog. Ja. En dat is gewoon niet goed.
6: Nee, dat is niet goed.
7: En het lijkt wel alsof we dat bijna normaal zijn gaan vinden.
6: Ja, eten is ook heel ingewikkeld. Want ik had in mijn eerste column opgeschreven. En toen dacht ik nog dat ik 80 kilo woog. Van nou, ik ben 1,68 meter, ik ben 80 kilo. Dat is te zwaar. En dat was voor mij de reden om te willen afvallen. En ik weet nog wel dat toen ook allerlei kennissen appten van nou, volgens Vera ben ik te zwaar, moet ik afvallen. Gelukkig is mijn dochter wel van de body positivity. Ja, mensen betrekken het heel erg op zichzelf. Ik ben echt de laatste om zeg maar, weet je, naar buiten te lopen te zeggen, iedereen die 10 kilo te zwaar is, moet afvallen. Ik vind wel dat je alle recht en reden hebt om te willen afvallen. Yeah. Maar als je het gewoon lekker in je vel zit met 10 kilo meer, weet je, in godsnaam ga je gang.
7: Mm-hmm. Dat is wel, denk ik, de invloed van die body positivity beweging. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, een te hoog BMI is gewoon niet goed. Het lijkt bijna of we dat niet meer durven te zeggen. Ja. Dat vind ik ook zo. Het is gewoon niet goed voor je lichaam.
6: Nee, ik vind het dus wel ingewikkeld. Omdat sowieso is BMI eigenlijk een. Ik vind het heel grappig dat we met z'n allen aan het BMI blijven hangen. Terwijl we al heel lang weten dat BMI een ingewikkelde graadmeter is.
7: Ja, zeker.
6: Want ik heb nu nog steeds BMI 25. Maar ik ben heel gespierd. Dus als ik. Je kunt echt wel nog steeds aan de dikke kant zijn met BMI 25. En je kunt ook iemand op mijn sportschool prachtig, supersterk zeggen, nou, volgens mijn BMI heb ik overgewicht, zegt ze.
7: Ja, ja, ja, ja.
6: Terwijl zij vestigt alle records, zeg maar. Ja. Het is gewoon, heel veel spieren.
7: Ja.
6: Dus het is een wat moeizame
7: graadmeter.
6: Maar
7: laat ik het dan zo zeggen, vanuit de wetenschap wordt ook steeds meer benoemd. Zijn gewoon cijfers. We worden steeds dikker met z'n allen.
6: Ja, ja.
7: En dat moeten we ook niet normaal gaan vinden.
6: Nee, dat is waar. Maar ja, ik vind het wel zelf wel heel lelijk als we op een gegeven moment de situatie krijgen dat je dus zegt, wat ik net ook al zei, van er zijn afslankmedicijnen. Je hebt een te hoog BMI of een te grote buikomvang.
7: Dat is eigenlijk ben ik ook helemaal mee eens. Ja.
6: Dus waarom
7: je moet er niet oordelend over zijn, maar we moeten overgewicht ook niet normaal gaan vinden.
6: Nee. Ik weet dat ik één keer, twee jaar geleden, was ik net terug uit vakantie in Thailand. Toen was ik iets afgevallen. En toen had ik op een gegeven moment, ik had een heel leuk sporttopje aan. En ik had een shirt overheen. En ik werd uitgetrokken, want het was heel warm. En op mijn sportschool doen heel veel mensen dat. Maar die zijn meestal allemaal dunner dan ik. En er zijn één zo'n hele mooie, dunne vrouw. Zei, oh, wat goed dat je het gedaan hebt. Ik ben voor meer body positivity.
7: Oh. Dus er werd toch wel wat over jouw lichaam gezegd in die tijd. Want net zei je van niet, maar
6: ja, nee,
7: dus toch wel.
6: Ja, precies. Nee, schoot me net te binnen. Maar
7: niet, gelukkig niet vaak.
6: Niet vaak. Nee. En zij bedoelde het heel lief.
7: Ja.
6: En terwijl ik tegelijkertijd dacht, ik wil niet in de hoek van de positivity hoek zitten. Ik wil gewoon slank zijn. Ja.
7: Je kreeg ook wel wat heftige reacties, heb je al eerder verteld. Ik begrijp ook dat je een keer een mail van een vrouw met obesitas hebt gekregen.
6: Ja.
7: En die heel hard aankwam, vaker, maar eentje die heel hard aankwam.
6: Ja, het was een heel mooi geschreven e-mail. En ze schreef van, nou, het raakt me dat mensen zo walgen van een dik lijf, dat zelfs die 10 kilo te veel de kosten wat kost af moet. En dacht ik, ja, ik snap heel goed dat zij dat zo, voelt. En ik heb haar natuurlijk helemaal nooit, want het deed haar pijn, zeg maar, om dit te lezen. Terwijl ik natuurlijk dit helemaal niet doe om iemand pijn te doen, weet je. Dat is, onze situaties zijn onvergelijkbaar. Maar we zijn toen ook af gaan spreken in een cafeetje. Ik heb er ook een column over geschreven. Het was heel leuk. Dat was ik heel goed om haar te spreken. En zij vertelde ook, weet je, hoeveel kritiek zij al de hele leven op de lichaam krijgt en hoeveel moeite zij heeft moeten doen om afslankmedicatie te krijgen. En wel, en zij betaalt het uiteindelijk ook zelf.
7: Ja.
6: En
7: er speelt ook nog iets mee, arm-rijk.
6: Dat is vreselijk.
7: Terwijl we weten dat vaak mensen in armoede ongezond eten, omdat het goedkoper is en dus meer kans hebben om overgewicht te creëren.
6: Die statistieken die zijn er vrij helder over. Inderdaad, er is daar een behoorlijke correlatie. Ook überhaupt bij mensen met weinig geld is het ook ja, schaarste is zeg maar vaak een reden dat mensen ook sowieso minder gezonde beslissingen kunnen nemen. Ja. Dat gaat nog veel verder dan dat bewerkt en ongezond voedsel veel goedkoper is dan gezond voedsel. Maar aan alle kanten gaat dat mis. En wat is de oplossing? Hele dure medicijnen. Ja, dat is echt heel, heel cynisch.
7: Ja, het is een ongemakkelijk onderwerp, hè, eigenlijk. Als je zo door de hele. Terwijl je er heel gelukkig mee bent. En dat is ook mooi om te zien.
6: Nou ja. Ja, kijk, de vraag is een beetje natuurlijk. Ik ben als privépersoon ben ik hier heel gelukkig mee. Als ik naar het grotere plaatje kijk, denk ik, Jezus, weet je, de industrie doet er alles aan om ons zo dik mogelijk te krijgen. Weet je, zeg maar met de hele samenstelling van voedsel is afgesteld zodat we ervan blijven eten. Dus dat is de voedingsindustrie, waar de politiek veel te weinig tegen doet. En aan de andere kant hebben we de afslankindustrie, die dan weer veel geld probeert te verdienen door ons weer slank te krijgen. Ja, je zou zeggen, dat is dweilen met de kraan open.
7: Ja, en intussen wordt er heel oordelend gekeken naar de mensen die het gebruiken. Ja, dat is dan ook nog eens een keer. Ja. Terwijl je eigenlijk naar andere dingen moet kijken. Ik begrijp dat je ook met voedingswetenschapper Jaap Seidel hebt gesproken.
6: Ja, precies.
7: En die zei wel wat ontnuchterends tegen je, volgens mij.
6: Nou, over schaamte bedoel je, denk ik. Wat veroordelen. Nou, dat was echt een eye-opener. Dat had ik me helemaal niet gerealiseerd. Hij zei, mensen doen alsof zeg maar alsof overgewicht en obesitas, dat is heeft natuurlijk een relatie met leefstijl. Niet alleen maar, het is ook genetisch en het is ook. Nou, er zijn allerlei oorzaken, maar een deel is leefstijl gerelateerd. Zeg maar, dat is echt niet het enige medicijn. Cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers. Je hebt allerlei medicijnen die je echt pas nodig hebt als er ook, zeg maar. Ja, als er ook iets met je leefstijl anders zou moeten. En daar kijkt niemand op neer. Weet je, het is echt zeg maar puur dat zichtbare van overgewicht, dat deze reacties uitlokt en deze schaamte in stand houdt.
7: Ja, heel boeiend. Morgen dan praat ik met Joep de Groot, voorzitter van zorgverzekeraar CZ. En je mag een kettingvraag aanstellen. Graag een korte bondige vraag.
6: Ja, nou ja, wat ik me afvroeg is, verzekeraars werpen best wel veel hobbels op om medicatie vergoed te krijgen. Terwijl tegelijkertijd voor mensen zoals ik werkt Ozempic bijvoorbeeld echt juist heel effectief. Ik ben 14% verloren van mijn lichaamsgewicht. Dus dat is voor mensen zoals ik genoeg om op een gezond gewicht te komen. Terwijl juist mensen met heel hoog BMI, die hebben nog niet eens de oplossing met deze medicatie. Dus waarom kijk je niet juist wat breder om te vergoeden voor een grotere groep met een enorme gezondheidswinst die je daarmee behaalt?
7: Prachtige vraag, die ga ik hem stellen. Je bent dus columnist bij het Parool. Maar je gaat aankomende zaterdag is je laatste column, geloof ik?
6: 4 april, ja.
7: Ik denk dat heel veel mensen heel teleurgesteld gaan zijn. Want het wordt echt...
6: Er komt een boek, hè?
7: Er komt een boek, maar waarom stop je met de column?
6: Nou ja, ik zit nu op een basisdosering. Kijk, deze column begon omdat ik een soort Alice in Wonderland was. Wat gebeurt hier? Weet je, wat overkomt me nu? En hij is echt vanuit mijn persoonlijke ervaring geschreven. En ja, die ervaring is nu, ik ben er nu wel aan gewend, zal ik maar zeggen. Er is nog heel veel te schrijven, maar op mijn, zeg maar, persoonlijk op mijn vlak gebeurt er niet zoveel meer. Ik zet nu elke week een injectie en ik leef mijn leven. En ik kan me nu ook dan daarna goed focussen op het schrijven van een boek. Want dat moet dit najaar al uitkomen. Als
7: en dat gaat over de hele weg.
6: Ja, dat gaat over mijn persoonlijke ervaring, maar ook ervaring van anderen. En ik spreek daar ook bijvoorbeeld met de medisch directeur van het bedrijf waar ik het van heb. Ik ga ook Lisbeth van Rossum interviewen, natuurlijk. Iedereen moet Lisbeth interviewen. Dus ja, er zit natuurlijk heel veel werk omheen. Maar de kern wordt mijn persoonlijke ervaring, inderdaad.
7: Goed, we gaan daar met nieuwsgierigheid op wachten. Ik wil je heel erg bedanken dat je ook hier weer zo open en eerlijk hebt verteld over jouw hele weg. Vera Spaans, columnist bij het Parool.
6: Dankjewel.
7: En natuurlijk zijn alle andere afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, dan mis je niks. Wens je een mooie dag, graag tot morgen.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh goddamn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
9: Beats. Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl. 1, 2, 3, 4.
11: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
12: of over de grootste beursgang aller tijden.
11: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
12: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
11: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
12: of in de BNR-app.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
14: Ik pak je vast.
15: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
16: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
15: Vandaag is er en morgen weten we niet.
16: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
17: In de Friday Move gaat het over tv.
18: Het is voor mij vrijheid, het is

0: 17. Het gaat om dagen dat er verschillende omstandigheden samenkomen, zoals hitte en droogte. Het dodental door de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta is verder opgelopen en staat nu op 88. De meeste verdronken toen ze zwemmend vanuit Marokko Ceuta probeerden te bereiken. Wie de oversteek wil maken moet om een barrière heen die in zee ligt, en verder zijn er steile, scherpe rotsen. Iran ontkent dat er op dit moment met Amerika wordt gepraat. President Trump had gezegd dat er vanaf vandaag weer gesprekken zouden zijn, maar Iran zegt dat er momenteel alleen met Oman wordt gepraat over de straat van Hormuz. Om die weer helemaal te heropenen moet Amerika alle aanvallen op Iran stoppen. Trump bevestigde dat in het weekend al. Er zijn in juli iets meer hypotheken aangevraagd, en voor het eerst waren de meeste aanvragen voor de aankoop van een huis. Dat zegt het hypotheekdatanetwerk. Eerder was het vooral voor een hogere bestaande hypotheek, bijvoorbeeld voor een verbouwing. En het enorme succes van de film The Odyssey is ook een boost voor het Italiaanse eilandje Favignana, een van de filmlocaties. Toeristen uit veel landen willen er massaal naartoe, onder meer om het kasteel van Odysseus in het echt te zien. Dat levert het eiland $500 miljard aan extra inkomsten op. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
1: De huidige regeldruk kost de Nederlandse economie naar verluid vele miljarden. Het is zelfs uitgerekend door PwC. Zometeen het economenpanel in BNR Zaken doen.
2: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee, .nl. €140, niet gestopt, geld terug.
3: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
2: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Amerika grijpt in om de Japanse yen te stutten. En de Nederlandse economie blijft ondanks de Iran-oorlog groeien. Onder andere door sterke uitgaven van consumenten en de overheid. En dat zeg ik met enige nadruk, omdat Lex Hoogduin een van de leden is van het economenpanel. Maar we gaan eerst naar het economisch nieuws. Kijk eens hoeveel zin ik had in dat panel, moet je nagaan. Dus zoals gezegd, zometeen het economenpanel, maar nu eerst naar ander economisch nieuws. Shell verkoopt de Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land, zoals wind- en zonneparken, aan het Franse Total Energie. Het gaat om projecten in Nederland, Italië, Spanje, het VK. En daarmee lijkt de koers van topman Wael Sawan volledig gericht op de productie van fossiele brandstoffen. Hoeveel de verkoop van Shell opbrengt, dat is nog onbekend. Over een half uur gaat het daar uitgebreider over in BNR Zaken doen. En PostNL heeft minder verlies geboekt dan vorig jaar. Schrijft nog altijd wel rode cijfers, blijkt uit de kwartaalcijfers. In het eerste half jaar is evenveel omzet geboekt als een jaar eerder. De postdivisie van het bedrijf heeft het nog altijd zwaar, zegt topman Pim Berendsen in de ochtendspits.
6: Belangrijk is vast te stellen dat onze postdivisie nog steeds structureel verlieslatend is. Ook nadat we per 12 juli de stap naar bezorgen binnen 2 dagen hebben gezet. Dus dat vraagt nog steeds verdergaande maatregelen. Die liggen ook bij het kabinet en bij de Kamer. En daar verwachten we echt snel helderheid nu van. Omdat gewoon postdienstverlening op deze voet verder gaan en brengt gewoon structurele verliezen met zich mee. Die kunnen wij niet dragen, raakt de concurrentiekracht. Dus daar moet echt op korte termijn een keuze worden gemaakt.
1: Hoewel de vrije kaststroom is gestegen, kondigt PostNL wel nieuwe kostenbesparingen aan. Beleggers kunnen de cijfers wel waarderen. Het aandeel PostNL staat zo'n 9% hoger. Meer beursnieuws van onze beursneert rond 1 uur. Het economenpanel is er. Het gaat onder andere over het stutten van de Japanse yen en de Nederlandse economie die maar blijft groeien ondanks de Iran-oorlog. Heeft vooral te maken met consumenten en de overheid laten het geld rollen. Dat en meer bespreek ik met de leden. Lex Hoogduin, emeritus hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ook voorzitter van het Mises Instituut. Piet Rietman, actief als econoom. Ook bekend als oud-bestuurder van FNV. Welkom.
7: Dankjewel.
1: Laten we het maar eens hebben over de Nederlandse economie. Het lijkt het best aardig te doen. In het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid. Aangejaagd door bestedingen van huishoudens en de overheid. Blijkt uit een eerste raming van het Centraal

0: Centraal Bureau voor de Statistiek. Wat is jouw eerste observatie, Lex?
1: Nou, precies eigenlijk wat je zegt. Het gaat eigenlijk best aardig. Het probleem wat er is, is dat het een groei is die vooral gedreven wordt door consumptie, overheidsconsumptie. En particuliere consumptie, ook gedreven door best een goede koopkrachtenontwikkeling.
0: Maar die kopen elektrische auto's en dan helpt dat ook een beetje in de energietransitie. Dat is een serieuze uitgave.
1: Ja, maar onze algemene probleem is dat we meer investeringen willen. We willen meer investeringen. En bij een economie die best wel redelijk op volle toeren draait, want niet alleen is de groei is behoorlijk, niet uitbundig natuurlijk, maar behoorlijk, maar de arbeidsmarkt is nog steeds behoorlijk gespannen. Dus dat betekent nog steeds dat als je een verschuiving in je economie tot stand wil brengen, van consumptie naar investeringen, dat je het kan niet allebei tegelijk. En dus moet er ruimte gemaakt worden in die consumptie. En het is dus in die zin is wel zorgelijk dat de groei juist zo gedreven wordt door de component die je juist had omlaag wil hebben.
0: Maar als Van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS, zegt het gaat eigenlijk best aardig en we hebben rekening gehouden met scenario's die veel minder positief uitpakten, dan is dat ook waar.
1: Ja, maar kijk, het CBS is er om de economie te meten en niet om scenario's te gaan.
0: Maar de Nederlandse Bank, laat ik het dan zo zeggen, daar heb je wat ervaring mee. Die hebben ramingen uitgebracht, die zeiden ook van nou, we krijgen wel een knauw vermoedelijk.
1: Ja, dat is zeker waar. De herstelkracht van de economie in het algemeen is enorm onderschat wederom. De werking van markten is veel krachtiger dan men doorgaans aanneemt. Dus dat is waar. Maar in het grotere structurele plaatje is het mooi dat we groeien. Want het zou nog slechter zijn als ook de consumptie niet groeide en de investeringen groeiden niet. Dan hadden we inderdaad een slechtere uitkomst. Maar het grotere plaatje is het volgende wat moet gebeuren, is die verschuiving.
0: Piet, schets jij hetzelfde plaatje?
2: Ja, een beetje wel. 0,4% is prima onder de huidige omstandigheden. Meer is altijd beter. Tot op zekere hoogte trouwens. Kijk, en de inflatie, dat hebben ook Rabobank en ABN gezegd. Die kijken natuurlijk heel erg naar de doorwerking in het komende jaar. Die werken altijd met data van consumptie, waarmee ze proberen te kijken hoe het zich dan verder gaat ontwikkelen.
0: Komt nu uit op 3,1%?
2: Precies, en het zal heus wel een jaartje net boven die 3% blijven, of iets in die richting. Maar de grote zorg is natuurlijk, gaat dat verder omhoog? En gaat dit voor schokken in de economie zorgen?
0: Nou, maar je zou kunnen zeggen, als de economie afkoelt, dan heeft dat ook een dempend effect op de inflatie.
2: Zeker, zeker. Dat is allemaal waar. Het lastige van inflatie is eigenlijk tweeledig. Eén is, kunnen huishoudens daarbij houden met hun lonen en pensioenen? Nou, daar is op dit moment volgens mij niet echt een zorg over. Het andere is dat spaargeld ontwaard en minder waard wordt, en dat je ook minder ruimte hebt voor investeringen. En dat is natuurlijk op dit moment wel een zorg. Daarom moeten we niet jaren aanhouden. Maar
0: de inflatie die structureel boven die 2% ligt, nog altijd de doelstelling van de ECB, dat weten we nu wel al een paar jaar, toch?
2: Ja, precies. En je ziet ook al wel een tijdje dat de Nederlandse economie dat ook wel aan kan. Enigszins blijft groeien. Dus, maar de grote vraag is, hoe lang hou je het vol en hoe hoog moet het dan zijn? Maar op zichzelf kan de Nederlandse economie het aan om even een tijdje een inflatie van 3% te hebben, zou ik zeggen. Het moet niet te lang duren.
1: Ja, daar kan ik natuurlijk niet mee in meegaan, dat begrijp je, Thomas. Ik denk dat de inflatie, precies zoals je zegt, die is structureel, is die al een tijdje te hoog. Je zei eerder, in jouw opmerking, als de economie afkoelt, dan gaat de inflatie ook omlaag.
0: Dat is alleen,
1: maar als een vraag gedreven is. Als er een aanbodschok is, dan gaan ze simultaan de groei omlaag en de inflatie omhoog. Nee, kijk, de zorg die ik heb rond het inflatiebeeld is ook een meer structurele. De ECB heeft een aantal jaren geleden gesteld dat de neutrale rente ongeveer 2% zou zijn. Niemand die het precies weet, want een neutrale rente is een rente die tot stand komt als je markten laat werken.
0: Nee, ik herinner me eerdere discussies met jou over neutrale rente en wat we daar nu precies onder moeten verstaan. Ik wil het graag nog een keer voeren, maar het is een ingewikkeld beetje, toch?
1: Nee, maar ik wil me heel kort afmaken door te zeggen dat als je meer economisch theoretisch naar kijkt en zegt, nou ja, we willen een inflatie van ongeveer 2% hebben en de reële groei 1,5%. Nou, dan kun je zeggen dat een neutrale rente ongeveer 3,5% zou moeten zijn. En de ECB koerst nog steeds op de gedachte van nou 2, misschien 2,5. Mm-hmm. En in die zin is de kans is best behoorlijk dat achteraf zal blijken dat deze rente die we nu hebben helemaal niet neutraal was, maar dat die de zaak nog steeds opjut. En dat is
0: meestal. Maar dat weet je pas achteraf?
1: Dat weet je pas achteraf. De vraag is welk risico neem je het liefste? Dat je te laag of te hoog zit. En daar zou de ECB, om gegeven zijn primaire doelstelling, zou eerder de fout moeten maken dat ze die neutrale rente wat te hoog schatten dan dat ze hem te laag schatten.
0: Piet?
2: Ja, daar zijn verschillende lezingen over. Klaas Knot heeft wel eens gezegd, de inflatie moet in Europa rond de 2% schommelen. Dan kan het geen kwaad als hier in Nederland tegen de 3% zit. Omdat er een aantal factoren zijn in Nederland waardoor dat te rechtvaardigen zou zijn. Als je gewoon kijkt naar het effect op de productiviteit, het effect op de betaalbaarheid voor huishoudens, van consumptie, een aantal dat soort factoren en groei die we met z'n allen belangrijk vinden, dan is het vooral belangrijk, denk ik, om inflatieschokken te voorkomen. En niet in één jaar een inflatie van 6% te hebben. Maar de rechtvaardiging om te zeggen van even een tijdje hoger dan 2% is schadelijk. Waar zit hem, dat is ook een vraag aan jou, Lex, waar zit hem dat dan in?
1: Nou, ik zeg niet even een tijdje boven. Je mikt structureel op 2%. En als je te hoog zit, en met name als dat schoksgewijze, dan heeft dat allerlei. Als je rente dan te laag is en dat niet corrigeert, leidt tot boom-bust cycli. Dat is één. Dat ondermijnt de koopkracht. Het zet mensen met een vast nominaal inkomen op achterstand, met name gepensioneerden. En dat wordt niet gelijk bijgetrokken. Hè? Want je zei terecht van ja, lonen die. Je zei het niet, maar je impliceerde dat lonen die hebben de inflatie weer ingehaald. Maar vaak wordt vergeten dat op het moment dat je in de lonen je compensatie krijgt, heb je wel al eerst een periode gewoon koopkracht ingeleverd. En bijvoorbeeld in hyperinflatie, daar zitten we lang niet. Maar om aan te geven wat er gebeurt, daar haal je de volgende periode niet eens. Want dan ben je in de tussentijd failliet geraakt. En dan kun je de aanpassing niet meer doen. Maar wat het betekent uiteindelijk de hoge inflatie. Burgers vinden dat meestal veel erger dan beleidsmakers. Omdat die burgers gewoon steeds die koopkracht verliezen hebben.
0: En dit zijn wel die burgers die, als je kijkt naar deze groei, toch nog wel bereid zijn uitgaven te doen.
1: Omdat er ook heel veel gecompenseerd is. Lonen zijn heel sterk gestegen, maar dat maakt niet goed dat je in het verleden dat koopkrachtverlies hebt gehad. Ja. En nu haal je dat in. En als nu die inflatie weer oploopt, krijg je weer precies hetzelfde effect. En het is ook nog slecht tenslotte. Inflatie is ook vaak inflatieonzekerheid. Zeker als dat met schokken gepaard gaat. En dat is ook heel slecht, juist weer voor de investeringen.
0: Als je die economische groei, als je dat zou willen kwalificeren, gezonder wil maken, dan heb je dus uitgaven, investeringen, export. Hoe zorg je ervoor dat het op de goede manier wordt samengesteld dan, die economische groei? Stel dat je het niet alleen wil hebben van een overheid die meer uitgeeft, of consumenten die bereid zijn zo af en toe een fixe uitgave te doen.
2: Ja, dan moeten we aan onze productiviteit gaan werken in Nederland. Dat is een beetje open deur misschien. Kan op verschillende manieren.
0: We hebben wel een productiviteitsraad voor sinds kort, hè?
2: Ja, precies. Ja, ik zag het, met goede mensen erin. Die productiviteit kan omhoog met meer gewerkte uren, maar kan ook omhoog met meer productiviteit per gewerkt uur. Ik hoop dat ze in allebei die richtingen denken.
0: Ik sprak met de voorzitter van de nieuwe raad, Paulien van der Meer-Mohr, en die zei ook al in de krant, ik ga echt niet mensen van hun kinderwagen aftrekken als zij niet meer willen werken. We werken in Nederland best wel veel al, maar
2: ik zag ook die uitspraak, maar wat bedoelt ze daarmee?
0: Nou, dat zij niet vindt dat iedereen maar fulltime moet gaan werken.
2: Ja.
0: We kunnen dus productiever gaan werken.
2: Nou, dat kan zeker. Ik denk wel dat je daarvoor naar een deel van de Nederlandse economie, en dan specifiek de diensteneconomie, waar het makkelijk is om thuis te werken. Ik denk dat het daar inderdaad zo is dat je en achter de kinderwagen kunt, doe ik zelf ook, en dan tegelijkertijd ook redelijk productief zijn. Dat is voor mensen met een kantoorbaan goed te combineren. Tegelijkertijd willen we ook dat de productiviteit op allerlei plekken in de maakindustrie en noem maar op omhoog gaat. Daar is meer voor nodig, denk ik.
0: Weet je wat, laten we het gewoon ook maar eventjes bespreken aan de hand van alles wat die productiviteit zou kunnen tegenhouden, namelijk te veel regels in deel 2 van dit panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Lex Hoogduin en Piet Rietman zijn de leden van het Economenpanel. En we hadden het al even over de productiviteit. Regeldruk zit veel ondernemers in de weg. Daardoor zijn ze minder productief. En het kost ook geld. 16,8 miljard euro is uitgerekend door PwC. We spraken erover met de hoofdeconoom van PwC in Nederland, Barbara Baarsma. Ook lid van die productiviteitsraad overigens. Die zei dat die regels niet per se slecht zijn, maar dat de maatschappelijke baten nu niet opwegen tegen de kosten.
3: Omdat we alleen naar arbeidskosten kijken, geeft dit bedrag dat je noemde, die 16,8 miljard... geeft dat eigenlijk een onderschatting nog van de daadwerkelijke regeldruk. Omdat we niet kijken naar bijvoorbeeld de kosten van compliance systemen of andere kapitaalkosten van middelen die je inzet voor naleving, of de gederfde investeringen, of de kosten van productieverboden of technologiebeperkingen.
0: Ja, hoe is dat gegaan? Er is via large language models onderzoek verricht en 923 beroepsgroepen tegen het licht gehouden. En dan gaat het over de directe kosten van naleving van regels, vergunningen, nou, alles wat een ondernemer zo af en toe vervelend vindt. Even de wetenschappelijke methode, die large language models, om dan een beeld te schetsen van hoe het er ongeveer voor staat. Kan dat?
1: Ik denk dat dat kan. Dat dat een hele mooie hulptechniek is om dit soort onderzoek te doen.
0: Okay, goedgekeurd door de emeritus hoogleraar. Mooi zo. En dan nu de uitkomsten?
1: Barbara zei het zelf al een beetje. 16,8 miljard, dat klinkt als een heel groot bedrag. Maar ik durf de stelling wel aan dat het een hele grove onderschatting is van de echte kosten van regelgeving voor de economie. Zij noemde een aantal dingen. Wat hierin zit, is een schatting van de bureaucratie waarmee het gepaard gaat. De kosten van formulieren invullen. En nog niet eens de mensen die er dan ook nog weer toezicht op houden. Zelfs als je die mensen meeneemt, dan denk ik dat het echte effect, dat je dat onderschat. En dat is iets. Één ding wat Barbara wel noemde, is dat heel veel regulering contraproductief is. Ik noem maar wat, de huurregulering van Rutte 4, Hugo de Jonge, steekwoord, is zeer contraproductief. En die kosten die zijn in dit sommetje niet meegenomen. En er zijn heel veel regels die contraproductief zijn.
0: En die regels komen toch ergens vandaan? Dat is vaak een maatschappelijke reflex. Er gaat iets mis. We proberen dat in de toekomst te voorkomen. Dus we stellen regels op.
1: Ja, dat is hoe het groeit en hoe het steeds verder groeit. Het tweede wat je nog mist, en dat is eigenlijk nog belangrijker, is gemiste mogelijkheden voor ondernemers en ondernemingen om een kant op te gaan die door de regelgeving wordt afgesloten. En dat is cumulatief. Je hebt als het ware een soort beslisboom van waar je heen kunt. En bepaalde richtingen worden gewoon afgesloten. En die richtingen die zouden ondernemers ingegaan zijn als ze niet die verboden hadden gekregen. Dat is waarom je die regels ook hebt, op dingen.
0: Dus je vindt het niet wenselijk dat bepaalde richtingen worden ingeslagen door ondernemers?
1: Dat is dan, degene die dat reguleert, die vindt dat dan. En die sluit dan takken af. Maar heeft degene die de regels opstelt, die heeft niet de kennis over waar alles heen kan gaan. Daar hebben we juist ondernemers en ondernemingen voor die dingen proberen. En bepaalde dingen mogen ze nu niet proberen. En dat werkt cumulatief. Als je een bepaald pad ingeslagen bent, en dat blijkt een goed pad te zijn, dat telt heel sterk op.
0: Dus je spreekt de voorzitter van het Mises Instituut. Ik kijk eventjes naar de andere kant van de tafel, Piet Rietman. Die regels, die zijn er niet voor niets. Misschien zijn ze contraproductief. Hoe kijk jij naar dit rekensommetje en naar wat er aan te doen? Of zou je er überhaupt niets aan moeten doen?
2: Nou, het rekensommetje vind ik op zichzelf heel interessant. Ik denk ook dat er een aantal kosten in het rekensommetje inderdaad niet zitten. Lastige is aan deze benadering dat het een kwantitatief

0: daar zit voor mij wel problemen. Regels waar ondernemers mee te maken krijgen. Regels die ondernemers inderdaad op kosten jagen, zijn bijvoorbeeld regels over dat je niet heel zwaar mag tillen en dat daarom dus die ondernemer de kosten moet maken om een lift te kopen. Regels zijn bijvoorbeeld dat je niet giftige stoffen mag uitstoten. En dan moet die ondernemer investeren in een filter. Ik denk dat dat allemaal heel vervelend is voor die ondernemer, maar als maatschappij vinden we dat volgens mij terechte investeringen.
1: Jij vindt dat Karremans daar dan toch iets te rigide in zit? Overigens zegt dezelfde Baarsma in haar column in het FD, waar zij deze zomer veel te lezen is, het is tijd dat een regel die vanuit de Balkenende nog kennen, namelijk een bindende regelreductie, ja, dat weer terugkomt, 25% per ministerie minder regels. Maar dat is dus ook een...
0: Dat is diezelfde gedachtegang. Dat is dus dat er per definitie...
1: Nee, het houdt bijna niet meer.
0: Per definitie regels afgeschaft moeten worden. Ik zou het veel interessanter vinden, en misschien kom je op die manier ook wel aan die 25%, dan zijn we het eens. Ik zou het veel interessanter vinden als je regels erbij pakt en op basis van de inhoud een maatschappelijk debat voert of je het goed vindt dat ze afgeschaft worden of niet.
1: Lex, ja, heel misbaar, nu de tekst erbij...
2: Ja, nou, dus Barbara Baarsma in die column waar je volgens mij naar verwees, daar stelt ze inderdaad voor om een norm van 25% regelreductie te hebben.
1: Nou, anders komen we nergens, zegt hij.
2: Ik denk dat je met die norm daar ook niet komt. Je moet, en dat zeker wat het kabinet nu komt, dat is dweilen met de kraan open. Je moet een visie hebben over wat zijn de taken van de overheid. Wat doet de overheid wel, wat doet hij niet? Wat voor soort regels willen wij vinden wij toelaatbare regels?
1: Zwaar tillen, wat Piet hier zegt?
2: Zwaar tillen, nou ja, kijk, dat is... Nu pak je daar één dingetje uit.
1: Ik ben een beetje geholpen door Piet.
2: Ja, nee, maar weet je, een woud van regels. Ik kan je zeggen dat als ik daarnaar kijk, dan zeg ik in wezen, we moeten het aantal ministeries halveren. Dat is een heel andere orde dan of al dan niet tillen moet gaan
1: en
2: belasten.
1: En de helft ministeries, is dat nog steeds veel of niet? Als je de helft overhoudt, zou je er liever gewoon nog minder hebben of...
2: Nu draai je het om. Ik zeg, je moet een visie hebben over waartoe is de overheid op aarde. Hoe ziet een rechtsstaat eruit? Wat zijn regels die in een rechtsstaat acceptabel zijn? Als je daar een visie op hebt, en daar kunnen mensen heel erg over van mening verschillen, dan zullen ze van mening over verschillen. Dus uiteindelijk een politiek debat of je dat erdoor krijgt of niet. Maar dan, en vervolgens ga je van daaruit zeggen, nou oké, als we dit ministerie schrappen, dan schrappen we die en die regels die horen bij dat ministerie. En zo kun je en dat moet je dan niet door een ambtenaar in het kabinet zelf laten uitvoeren. Dat moet van buitenaf, moet dat natuurlijk gedaan worden. Want anders kom je nergens.
0: Ja, maar wat jij nu zegt is over ministeries is wel in essentie hetzelfde als wat Karremans en Baarsma zeggen over regels. En dan luister je daarnaar en denk je, nou ja, ik wil ook niet... Niemand wil te veel ministeries. Maar als je gaat kijken naar wat voor inhoudelijk takenpakket die ministeries dan hebben, daar moeten we het dan over hebben. Willen
2: wij
0: dan,
2: dat
0: cultuur niet meer gesubsidieerd wordt? Willen we dan met z'n allen dat bepaalde onderwijsvormen privaat worden? Dat is dan het debat.
2: Dat is het debat, exact. Dat is precies het debat. En daar zullen wij het ongetwijfeld niet over eens zijn. Maar dat is wel het debat. Kijk, als je de kant op gaat van willekeurig regels schrappen, dan weet je dat het wijden met de kraan open is. Want de andere kant, bijvoorbeeld zo'n productiviteitsraad, die komt er ook weer bij, daar komen ook weer regels uit. Weerbaarheid zijn we mee bezig. Komen allemaal weer nieuwe regels uit waar bedrijven aan moeten wat doen.
1: De raad zou ook kunnen adviseren om het met minder regels te gaan doen, toch?
2: Ja, maar dan moet het allerbeste wat ze adviseren. Weet je wat het allerbeste wat ze moeten adviseren? Zichzelf op te heffen. Dit is. Productiviteit is een uitkomst. Het is een uitkomst van het economisch proces. Kun je niet sturen. En de gedachte dat het ook vooral te maken heeft...
1: Productiviteit kun je niet sturen. Nee, dus alles wat we daar ook de afgelopen jaren in deze ruimte over hebben gezegd...
2: Dat moet een uitkomst zijn van het economisch proces. En kijk, die gedachte dat je... Er wordt vooral gefocust, laat ik het zo zeggen, op of mensen meer of minder moeten werken. Maar weet je hoe productiviteitsstijgingen in de praktijk ontstaan? Doordat gewoon bedrijven met een lage productiviteit, die worden uitgewied. En dan krijg je dan stijgt de totale productiviteit. Productiviteit komt niet vooral van harder werken, maar komt vooral van investeren in betere kapitaalgoederen. En dat geeft er niets. Die bijdrage van individuele productiviteit, die is zeer beperkt.
1: Dus Dien die heeft het al zo moeilijk en hebben we er ook nog weinig tijd voor, terwijl er van alles is gebeurd. Want Japan bevestigt dat samen met de VS is ingegrepen op de valutamarkt. Het land kreeg afgelopen weekend steun vanuit Amerika om de yen te stutten. Het stond zelfs, vond ik een mooi detail, op het lijstje van de Amerikaanse minister van Financiën, Bessent.

0: koopt de Japanse yen. Daar is een foto van opgedoken. Die munt is verzwakt door talloze redenen. Tekorten worden genoemd. Hoge olieprijs. En dan is de vraag, wat doet de Bank of Japan? Daar hebben ze de rente onveranderd gehouden op 1%. Piet, hoe opvallend is het dat dit gebeurt? Op deze manier.
1: Opvallend.
0: Hoe opvallend?
1: Heel opvallend. mijn hemel. Ik vind het een... door het weekend heen... Ik vond die BTW-maatregel die voor het weekend werd aangekondigd... Ja. Hè, in Japan, van de BTW, gaat omlaag.
0: Gaat naar
1: 1%. Dacht ik. Ja, nog wel heel interessant. Van waarom doen ze dat en is dat inhoudelijk te rechtvaardigen? Maar als je kijkt naar wat er voor beslissingen, monetair en beleidsbeslissingen, worden gemaakt in Japan, dan begint het steeds meer het beeld van paniekvoetbal te geven. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat daar verder zal gaan.
0: Lex, hoe opvallend was die ingreep?
2: Nou, niet. Ja. Het is de hele tijd niets gedaan. Maar dat Japanse autoriteiten zenuwachtig worden, dat is heel goed. Dat is heel goed te begrijpen. In die zin verbaast het mij niet helemaal. Hoewel het naar mijn idee het verkeerde aanpak is.
0: En dan heb je het over deze valutaactie of heb je het dan over die BTW-verlaging?
2: Ja, eigenlijk allebei.
0: Okay. Hoe had het dan gemoeten?
2: Nou, kijk, ik denk dat wat hier aan de hand is, als je langer kijkt, is dat Japan heeft al jarenlang een hele lage, veel te lage rente. En daar hebben ze maar steeds eigenlijk die correctie terug hebben ze niet gemaakt. En daardoor is de overheidsschuld die is gigantisch opgelopen. Die economie heeft. Ja, laag productieve sectoren.
0: Hogere rente gaat natuurlijk pijn doen vanwege die overheid.
2: Ja, maar het probleem is dat men nooit die pijn wil nemen. En die pijn maar uitstelt en uitstelt. Dat er een keer een rekening komt, dat was te verwachten. Hij is alleen veel langer uitgebleven dan ik in ieder geval verwacht had. Want ik herinner mij dat ik in 2011 of zo met Japanse collega's toen van de Japanse Centrale Bank tegen hun zei, ja, good luck, dit kan niet goed aflopen als jullie niet gewoon op een gegeven moment echt zaken durven te doen. Nou, en we zijn nu 15 jaar verder en nu... Die inflatie is weer terug. Maar die rente die is nu veel en veel te laag nog, die 1%. En die moet dus eigenlijk omhoog. Maar dan is men doodsbang voor de grote klanten.
0: En dan hebben we dus politiek gezien dat voorstel. En dat wordt steeds serieuzer overwogen om die BTW te verlagen naar 1%. Ja. Dat is wat jou betreft een illustratie van paniek in de tent.
1: Daar lijkt het wel op. Kijk, op zichzelf kun je dat misschien nog op een goede manier uitvoeren. Als je bijvoorbeeld op bepaalde goederen de BTW verlaagt en op andere niet, dan heeft het wel effect. Maar over het algemeen in wetenschappelijk onderzoek naar BTW-verlagingen wordt wel aangenomen van als je over de hele linie permanent verlaagt.
0: Heeft maar ik dacht dat het wel nu begon met levensmiddelen, dat het daarover ging.
1: Ja, precies. En het hele interessante daar vind ik dat de politieke cultuur anders is. Dus dat politici daardoor wel mee wegkomen als een jaar lang bijvoorbeeld belasting verlagen en het daarna terugdraaien en het goed uitleggen. En dan word je misschien nog wel herkozen. Dat is in Nederland anders. Dus dat verklaart misschien ook wel waarom daar misschien een tijdelijke maatregel ook wel mogelijk is. En dat kan werken, want tijdelijk heeft btw-verlaging altijd wel effect op de consumptie. En dan na een tijdje ebt dat effect weg. Nou ja, en dan zou je hem weer kunnen verhogen. Dus dat zijn op zich wel allemaal knoppen waaraan je kunt draaien. Maar goed, als je het totale plaatje bekijkt van alles wat er in Japan gebeurt, dan lijkt dat meer als van ja, we hebben nu een maatregel nodig om de consumptie te stimuleren en dit is het beste dat we hebben. Ja, dan gaat het niet goed met je.
0: Ik herkies jullie allebei, joh. Ondanks jullie grote meningsverschillen. Altijd goed om het debat te voeren, ook in deze studio. Piet Rietman, econoom, oud-bestuurder van FNV, Lex Hoogduin, emeritus hoogleraar economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, ook voorzitter van het Mises Instituut. Wil je dit panel luisteren als podcast? Het is doodeenvoudig. Je kunt je zelfs abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Zometeen gaat het over Shell. Dat bedrijf verkoopt alle Europese activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie op land aan Total Energie.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog?
7: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
8: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
9: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
7: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
10: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
11: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
12: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
13: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
12: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
13: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
12: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
13: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
14: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
15: BNR Verkeer.
16: Ik ben Herman de Hart van de ANWB. Er staat op de A6 Jouwen-Emmeloord door werkzaamheden 4 kilometer file tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer. 4 kilometer file, dat betekent 10 minuten vertraging. De A58 Tilburg-Breda, 10 minuten vertraging tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout in 10 kilometer file. En door grenscontrole staat de file van 2 kilometer op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraging. Dan een flitser, de A6 Emmeloord-Jouwen, hectometerpaal 289,3.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het risico op natuurbranden is in ons land bijna verdubbeld, blijkt uit een data-analyse van RTL. De afgelopen 10 jaar waren er 32 dagen met een verhoogd risico. De jaren daarvoor waren dat er gemiddeld maar 17. Het gaat om dagen dat er verschillende omstandigheden samenkomen, zoals hitte en droogte. Het dodental door de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta is verder opgelopen en staat nu op 88. De meeste verdronken toen ze zwemmend vanuit Marokko Ceuta probeerden te bereiken. Wie de oversteek wil maken moet om een barrière heen die in zee ligt, en verder zijn er steile, scherpe rotsen. Iran ontkent dat er op dit moment met Amerika wordt gepraat. President Trump had gezegd dat er vanaf vandaag weer gesprekken zouden zijn, maar Iran zegt dat er momenteel alleen met Oman wordt gepraat over de straat van Hormuz. Om die weer helemaal te heropenen moet Amerika alle aanvallen op Iran stoppen. Trump bevestigde dat in het weekend al. Er zijn in juli iets meer hypotheken aangevraagd, en voor het eerst waren de meeste aanvragen voor de aankoop van een huis. Dat zegt het hypotheekdatanetwerk. Eerder was het vooral voor een hogere bestaande hypotheek, bijvoorbeeld voor een verbouwing. En het enorme succes van de film The Odyssey is ook een boost voor het Italiaanse eilandje Favignana, een van de filmlocaties. Toeristen uit veel landen willen er massaal naartoe, onder meer om het kasteel van Odysseus in het echt te zien. Dat levert het eiland $500 miljoen aan extra inkomsten op. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag wordt het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Een volgende stap in de nieuwe strategie van Shell, dat oliebedrijf, verkoopt alle Europese activiteiten van hernieuwbare energie op land aan Total Energie. En de miljardenovername van Warner Bros. Discovery, om volledig te zijn, door Paramount, ligt onder vuur. Wat kunnen Nederlandse ondernemers daarvan leren? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
19: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het oliebedrijf Shell verkoopt zijn Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land aan het Franse Total Energie. Het gaat om projecten in Nederland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk. Eind vorig jaar verkocht Shell als een belang in twee windparken voor de Schotse kust. En eerder deze maand verkocht het Spring Energy, een Indiaanse producent van wind- en zonne-energie. Contact met Jean-Paul van Oudheusden, analist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere en minstens zo belangrijk lid van ons beleggerspanel. Jean-Paul, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Thomas.
0: Het mag niet echt een verrassing zijn, hè, als je kijkt naar de koers die topman Wael Sawan een tijdje geleden heeft ingezet.
6: Nee, helemaal niet. Hij is toen ooit begonnen in 2023 met zijn plan, wat hij noemde een sprint van 10 kwartalen. Die zijn inmiddels ruimschoots voorbij. Hij heeft er inmiddels 12 op zitten. Hij heeft de grote dingen eigenlijk allemaal gedaan. En dit was denk ik nog een klein beetje wat hij nog had liggen. Dat hij denkt, ja, laat ik dat ook opruimen.
0: Want het is een klein beetje. Shell is door deze transactie niet plotseling een heel ander bedrijf.
6: Nee, totaal niet. Want het had al minder prioriteit. Kijk, de focus ligt gewoon heel duidelijk op gas, hè, LNG, olie, een stukje chemicals, met name ook de handelsportefeuille. Ja, en daar past dit niet bij. Dat wil dus ook niet zeggen dat Shell nu opeens negatief is over duurzame energie. Ik denk helemaal niet. Alleen het past gewoon minder bij de portefeuille. En ze zijn met Total Energies een partij bezig gekomen die juist zich op dit soort dingen aan toeleggen is. Dus daar past het gewoon. Het zit gewoon veel beter in de portefeuille van Total.
0: Maar als Shell er veel geld mee had kunnen verdienen, of de afgelopen jaren veel geld mee had verdiend, had het, ondanks dat het misschien niet per se het ideale element in de portefeuille is, daar nog wel onderdeel van uitgemaakt? Of zie ik dat verkeerd?
6: Ja, maar het is een kwestie van keuzes maken. Het kost natuurlijk ook wat managementtijd waar je ermee bezig bent. Zeker niet in de laatste plaats door alle publiciteit die er omheen is. En ze hebben een andere keuze gemaakt. Sawan die heeft al vanaf het begin gehamerd op een bepaalde rendementsdoelstelling. Daar is hij altijd heel duidelijk in geweest. Ja, en als je ook naar de cijfers van vorige week kijkt, daar voldoet wat hij nu nog hier portefeuille voldoet daar op dit moment niet aan.
0: Nee, maar toch nog even naar de langere termijn. Want je zegt het past bij de strategie van Shell. Maar ondertussen zijn er nog altijd ook voor ons eigen continent bijvoorbeeld doelstellingen gehaald over hoe duurzaam Europa er over een x-aantal jaren aan toe zou moeten zijn. Gaat het steeds meer over strategische autonomie? Gaat het ook over het afbouwen van fossiel? Is het dan nog steeds zo'n logische stap?
6: Ah ja, kijk, elk bedrijf moet natuurlijk keuzes maken waar ze hun kapitaal aan het werk zetten. En waar je mee begon, het is natuurlijk geen nieuws dat Shell gewoon ziet dat ze in andere delen van de wereld beter ontvangen worden en een beter rendement kunnen maken op hun geld. Zou het een goed idee zijn om in Europa dit soort activiteiten te hebben? Nee, ze blijven met Total nog steeds beschikbaar. Ja. Maar bij Shell denken ze, we gaan toch naar de plekken waar we gewoon beter rendement kunnen maken. Ja.
0: Want als het dan gaat over de houding van Shell ten opzichte van duurzame energie, zie je van, het is helemaal niet zo dat ze nu per definitie negatief zijn geworden. Ze zeggen in het persbericht, wij blijven wel zon en wind inkopen en verkopen in Europa, maar dat doen ze dan dus bij partijen als Total Energie.
6: Waarschijnlijk wel. Kijk, ze kijken natuurlijk gewoon wat hebben we nodig voor onze goede bedrijfsvoering. En onderdelen waar het goed rendeert, zullen ze heus niet zomaar laten liggen voor wat ze zijn. Het is natuurlijk gewoon een commerciële instelling. Ja. Maar Total heeft gewoon echt een strategie die zich richt op elektriciteit. Naast olie en gas. En daarvoor is het veel belangrijker. En zij zullen in Europa de gesprekken aangaan om meer met duurzame energie te doen.
0: Dan nog even naar het geld dat vrijkomt door dit nu zo van de hand te doen. Er wordt ook wel gezegd, dat hebben we dan ook beschikbaar voor andere investeringen. Wat zou een logische bestemming zijn?
6: Ja, dat is een beetje de grote vraag. Hoe ik naar Shell kijk is dat je toch denkt van ze zijn bezig met een groter plan. ze slanken het hele bedrijf af. Dat is wat ze in al die kwartalen gedaan hebben. Het heeft nauwelijks nog, als je de leasecontracten niet meeneemt, nog een schuld over. Ze hebben een relatief kleine, maar mooie overname in Canada gedaan met ARC Resources. En ik denk dat ze klaar zijn als er mooie andere kansen voorbij komen om daar in te springen.
0: En dan doet Shell met deze transactie wat breder binnen de sector ook wel een onderwerp is. Namelijk, want je ziet bij veel bedrijven dat ze enigszins terugkomen, soms onder druk van een aandeelhouder, van een duurzame groene koers. Of kiest Shell wel echt een heel ander pad?
6: Nou, ze kiezen het pad waar ze gewoon het beste zijn en het meeste waar voor hun geld krijgen. Kijk, als je het bijvoorbeeld kijkt naar de windenergiesector. Daar heb je ook nog wat bedrijven die beschikken over een windunit. Nou ja, daar is gewoon heel erg sappelen op dit moment. En daar wordt ook gekeken naar consolidatie, waar bijvoorbeeld een partij als Vestas uit Denemarken voorop gaat. Want die zijn 100% daarin gespecialiseerd. Ja, en die zijn misschien een betere eigenaar van bepaalde onderdelen. En ja, dat is wat Shell hier ook doet. Een asset gewoon doorverkopen aan iemand die er meer waarde aan toekent.
0: Jean-Paul van Oudheus, de analist van eToro, oprichter van Markets Are Everywhere en lid van ons beleggerspanel. Dankjewel.
21: Ongevraagd advies.
0: Arcadis heeft opnieuw een overnamebod van het Canadese WSP afgewezen. Volgens het ingenieursbureau levert zelfstandig doorgroeien uiteindelijk meer waarde op voor aandeelhouders dan een verkoop. Maar wie een aantrekkelijk bod afslaat, legt de lat wellicht ook hoger voor zichzelf. Moet aan de bak. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan bestuurders die moeten beslissen over zo'n overnamebod. Dat komt van Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct en hier vooral bekend als lid van ons board. Panel. Anton, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Thomas.
0: Ik zeg in mijn introductie dat je er goed over na moet denken als dat bod aantrekkelijk is, maar Arcadis betwist dat het zo'n aantrekkelijk bod is. Kun je dat even ontleden? Had Arcadis hier met hetzelfde gemak ja op kunnen zeggen?
1: Ja, misschien wel. Hè. Je hebt als bestuur natuurlijk wel het recht om een overnamebod af te wijzen, maar je hebt niet het recht om ongelijkheid of ongelijk zonder verantwoording. Hè. Dus je moet ook echt aantonen in de toekomst dat je terecht dat die bieding hebt afgewezen of terecht een nieuwe prijs gaat vragen.
0: Ja, maar goed, ze zeggen over WSP, we weten niet helemaal zeker of we dat bedrijf op de lange termijn wel zo'n geschikte partner vinden. Dan gaat het over de financiële huishouding van WSP, dan gaat het over de culturen. Het gaat over het bod zelf, namelijk ook nog voor de helft in aandelen, voor de helft contant. Er spelen wel andere dingen die ook een rol van betekenis zijn als je tot een overname beslist.
1: Nee, zeker. Ik denk dat een bestuur heeft ook een andere verantwoording. Die moet ook kijken naar dingen als het behoud van R&D in het land. Blijft het hoofdkantoor in Nederland. Strategische kennis die behouden blijft. De werkgelegenheid. Ja. Fiscale zaken. Dus dat gaat iets breder dan alleen maar het eigenaarschap van de aandeelhouders.
0: Ja, want de grootste aandeelhouder is volgens mij een collectief van medewerkers, Lovink Laan. Dat ook, neem ik aan, behoorlijk goed aan tafel zit als het over dit soort kwesties gaat.
1: Zeker, die hebben zeker een C. Maar zij niet alles bepalen. In feite gaat het over het bestuur bepaalt in feite wat ze ermee gaan doen. Alleen wat ik al aangaf, het is geen vrijbrief om nee te zeggen. Dan zul je wel moeten aangeven waarom je zeg maar vindt dat jouw strategie beter is. En dat moet je dan ook echt meetbaar maken.
0: Ja, maar er zit een nieuwe CEO en die was best goed gemutst toen het op de presentatie van de tweede kwartaalcijfers aankwam. Namelijk voorzichtig herstel zegt de een, tekenen van groei zegt de ander. Kun je als het tij een beetje mee lijkt te zitten en het ergste leed geleden is, makkelijker zeggen, nou, wij gaan zelfstandig verder?
1: Zeker. Ik denk dat je ook de toekomst van een bedrijf moet zien zoals die is. Je moet hem niet slechter zien, maar vooral beter. En dat is ook de taak van het bestuur. Maar in dit geval, op het moment dat er een bieding komt die echt veel hoger zal zijn, dan zullen ze de aandeelhouders niet meer tegen kunnen houden. En dan zal toch weer een Nederlands bedrijf zeg maar het land gaan verlaten.
0: Ja, maar dan moet er nog wel een hoop gebeuren, want dan moet WSP of een ander bedrijf zich nog een keer melden.
1: Ja, nou dat zou goed kunnen dat ons nog een keer gebeurt. Ja. Meestal heb je een aantal scenario's waarbij je niet begint met je hoogste bieding. Hè, maar zeg ik wil het graag hebben, strategische meerwaarde, et cetera. En dan komt er waarschijnlijk nog een bieding overheen. Dat zou goed kunnen.
0: Ja. Ja, want dat het gebeurd is, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat als je kijkt naar de aandelenkoers, Arcadis nou niet voor een prikkie op te halen was, maar die koers daar is behoorlijk wat vanaf gegaan. Dus dan kom je vanzelf in het vizier van een mogelijke overnamekandidaat.
1: Nee, absoluut. Als je denkt dat een kopende partij meer waarde ziet in het bedrijf dan het bestuur zelf. En dat moet je dan echt gaan verdedigen straks. Dus dat vind ik ook, hè, richting advies naar de raad van bestuur en de directie. Prima dat je de bieding afwijst. Ja, maar het is ook een belofte voor de toekomst. En ik denk als je zegt dat de afwijzing die zou je ook meetbaar moeten maken. Dus ga maar eens vaststellen wat zijn jouw KPI's zijn voor de komende 3 jaar... over omzetgroei, EBITDA, kaststroom en dat soort zaken. Leg een tijdshorizon vast. En creëer ook een heroverwegingsmoment. Dus zeg ook van nou, we gaan dit doen. Op deze reden hebben we het afgewezen. Dit zijn de KPI's. En over 3 jaar, als het anders is, ja, dan gaan we er toch anders over nadenken. Maar waarschijnlijk is dan deze raad van bestuur al verdwenen.
0: Ja, maar bespeur ik hier een beetje dat jij vindt dat het bestuur van Arcadis te makkelijk die interesse van WSP heeft afgewimpeld?
1: Nou, ik heb niet de inside information natuurlijk. Alleen ik vind wel dat je, als je een bieding afwijst, dan kun je dat niet zonder meer doen. Dan zul je echt ook moeten aangeven waarom dat zo is. En dan moet je dat ook eens een keer meetbaar maken. Dat hoor en zie je eigenlijk nooit, hè. Maar maak dan eens een keer meetbaar waarom je dan afwijst. Kijk, vaak zijn er ook achter de schermen andere belangen. En het gaat richting bestuur, het gaat richting bonussen, het gaat ook om eigen belang. Dat lees je vaak niet terug in de pers, maar er zijn wel degelijk argumenten die meespelen.
0: Maar Anton, dat is dan toch op een gegeven moment een gedane zaak. En dat is moeilijk om dat nog te keren. Als jij nu zegt, wij accepteren dat bod niet en wij gaan vol aan de slag om ervoor te zorgen dat we zelfstandig verder kunnen. Dat zullen we bewijzen ook. En dan wat jij zegt, 3 jaar blijkt dat het toch niet is gelukt. Ja, dan staan de overnamekandidaten niet alsnog op de stoep.
1: Nee, maar het gaat even om de dynamiek van deze afwijzing. Het gaat me niet zozeer dat ik vind dat ze de bieding moeten accepteren. Ik vind, je kunt niet zonder meer die bieding naast je neerleggen. Nee. En aangeven waarom je dat doet. En onderbouw dat nou ook. Dat zie ik veel te weinig. Dat is eigenlijk mijn advies aan deze raad van bestuur en directie.
0: Ja, en wat je net zelf al zei, we moeten ook niet onderschatten dat daar persoonlijke belangen een rol spelen. Als je die zou uitschakelen, dan vinden we veel vaker overnames in het nieuws.
1: Ik heb te veel overnames meegemaakt die al fout gingen, ook bij beursfondsen op de verdeling van de zetels, ja.
0: Oh, flauw allemaal zeg. Dus dat is helemaal niet in het belang van de aandeelhouder of welke stakeholder dan ook.
1: Nee, maar in het krachtenveld speelt het echt een rol mee, Thomas. Ja, okay. Niet te onderschatten.
0: Nog één keer, luid en duidelijk. Dus jouw advies aan bestuurders die te maken krijgen met een overnamebod?
1: Dus als je de bieding afwijst op argumenten van KPI's en dat soort zaken, dat je zelf met je oude strategie meer waarde creëert, maak dan die afwijzing een keer meetbaar en reken eens uit wat dat dan betekent voor de komende 3 jaar. Leg ook een tijdshorizon vast en creëer ook een heroverwegingsmoment dat je zegt van nou, we hebben het fout gehad, we gaan er alsnog mee aan de slag. Dat vergt ook moed en flexibiliteit van het bestuur. En dat is heel lastig voor de meeste besturen.
0: Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct, en hier regelmatig op donderdag te horen als lid van het Boardroom Panel. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies. Tech. Inmiddels is de knop om. De Europese AI-wet, de AI-act zo heet die, bestaat al 2 jaar, maar sinds zondag wordt die ook echt gehandhaafd. Bedrijven en overheden kunnen vanaf nu gecontroleerd en beboet worden. Contact met AI-ontwikkelaar Jan Tiendorp-Bos, net als vorige week maandag host Your AI, daar is ze van. En de Nederlandse AI-chatbot kwam ook al aan de orde. Loes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Helemaal nieuw is hij dus niet. En er is ook uitgebreid over gesproken in het parlement en voor of tegen gelobbyd. Wat is ook weer de kern van die wet?
2: Nou, het idee ervan is dat we allemaal AI geletterd worden. Dus dat we bewust worden van data en van AI en wat dat voor ons betekent. Maar ook dat organisaties inzicht gaan geven in waar wordt AI binnen mijn organisatie gebruikt en hoe gaan we daarmee om. Dus inzicht geven, opleiden, zorgen dat we klaar zijn voor de AI-toekomst.
0: Nou, zoals jij erover praat, heb ik dat in een middagje geregeld.
2: Dat zou mooi zijn, hè? Ja. Nou ja, we hebben op zich 2 jaar de tijd gehad om ons voor te gaan bereiden. Maar ik heb vanochtend wat AI-bots getest in de omgeving. En toen zag ik toch, ja, het labeltje miste. Dus er moet nog wat gebeuren. Sinds gisteren dus moet je dus vermelden als je AI gebruikt of als je met een AI chatbot praat, dat het een chatbot is die van AI gebruik maakt. En dat je dus niet met een mens praat. Dus dat zijn mooie stappen. En de afgelopen 2 jaar konden we ons voorbereiden.
0: Ja,
2: dus
0: maar wacht heel even. Jij zegt je kunt je 2 jaar voorbereiden. Dat klinkt inmiddels toch wel als een eeuwigheid. Zeker in een wereld die voortdurend verandert. Je hebt even de proef op de som genomen en er missen labeltjes. Dat zijn dus bedrijven die vanaf gisteren en vandaag dus al helemaal in overtreding zijn.
2: Ja, nou ja, dat is zo. Ik kan er niets meer van
0: maken. Namen en rugnummers.
2: Ja, dus dan zou je eventueel een boete kunnen krijgen die door de autoriteit persoonsgegevens uitgegeven kan gaan worden in de nabije toekomst. Dus ja, het is bijzonder, hè. Maar als we het over data hebben, we hebben het over AI, iedereen gebruikt het. Maar ja, hoe je dat dan precies goed inricht, dat is dan toch altijd nog een beetje de vraag. En dat blijkt maar weer.
0: Ik herinner me ook discussies die gingen over de verschillende categorieën die zijn aangemerkt. Want AI heb je in alle soorten en maten met de aanpalende risico's die erbij horen. En welk risicoprofiel is dan passend? Kun je dat nog kort schetsen?
2: Ja, je hebt natuurlijk heel veel. Je hebt 5 verschillende niveaus AI. En dingen die we dus absoluut niet mogen doen is bijvoorbeeld social scoring. Hè, op basis van iemand zijn hoofdgedrag of cv iemand een kans geven of niet. Dus je mag AI eigenlijk nooit een keuze voor je laten maken. Dat is goed om in je achterhoofd te houden. Ik mag AI wel inzetten, maar dan moet ik zelf altijd nog de keuze maken. Kijk, stel je voor je gebruikt ChatGPT of je gebruikt Loose.ai en je schrijft een tekstje. En die verbeter je of je maakt er een samenvatting van. Maar je maakt zelf de laatste keuze nog. Mm-hmm. Dan zeggen we, dat is goed. Zolang je maar zelf de keuze maakt, dan hoef je eigenlijk geen label te geven. Maar op het moment dat jij een tekst echt helemaal laat schrijven door AI, of je laat zeg maar een klant in contact zijn met jouw chatbot, dan moet je dat vermelden. Als je een afbeelding genereert met AI en die gebruik je bijvoorbeeld op je website, dan moet je vermelden dat daar AI voor gebruikt is. Er zijn lagen in, er zijn dingen die je absoluut niet mag doen. Dus mensen beoordelen met AI. Ja, mensen,
0: dat is verboden. Daar gaat de streep doorheen.
2: Ja, dat is verboden. Ja. Dat wisten we. Dat mochten we niet doen. Maar nu gaat het dus eigenlijk ook vooral om de transparantie in kaart brengen. En zorgen dat je als bedrijf weet waar gebruiken wij AI, hoe doen we dat en hoe communiceren we dat naar onze klanten.
0: Ja. Vind je het redelijk dat er nu dan na 2 jaar ook daadwerkelijk op gehandhaafd gaat worden? Want er zullen bedrijven zijn die in grote mate afhankelijk zijn van AI en dat al breed toepassen. Die zullen toch wel ook. Ja, inmiddels hun zaakjes een beetje op orde hebben.
2: Ja, dat verwacht je dan en dat hoop je dan. Maar het is zo makkelijk, hè. Iedereen voelt een beetje die adem in zijn nek van we moeten door, we moeten sneller. En dan ga je natuurlijk snel een beetje lui zijn. Dan denk je, nou, we doen het wel, oogjes dicht en dan komt het vast wel goed. Maar als je erover nadenkt hoeveel invloed AI heeft in de output van jouw bedrijf, zeg maar, dus hoeveel AI voor jou doet als interpretatie, maar ook biasing, hè, dan is dat gewoon heel erg spannend. Dus ja, ik vind dat heel goed dat we even op de pas op de plaats moeten maken. Dat moesten we eigenlijk al een tijdje doen dus. Maar ik vind dat heel goed, zodat we weer inzichtelijk krijgen van waar gebruiken we nou AI? Wat betekent dat voor ons? En wat betekent dat voor onze klanten? Dus ja, even op orde brengen. Het fundament op orde noemen we dat altijd. En dan kunnen we gewoon weer lekker door.
0: Nu heb ik het genoegen gehad al een paar keer te spreken met mensen die werken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, inclusief de voorzitter. En vast onderwerp was altijd, ja, wij moeten van alles. Maar ons takenpakket wordt steeds groter. En dat geldt niet voor ons medewerkersbestand. Wij komen chronisch capaciteit tekort. Er zijn ook mensen die beweren dat je dit soort toezicht überhaupt bij een andere instantie zou moeten beleggen. Wat vind jij? Is dit iets waar de Autoriteit Persoonsgegevens moet optreden? Of zeg je nee, dat hoort ergens anders?
2: Nou, ik denk wel dat het daar moet liggen bij het AP. Maar ook het AP zou op een veilige en transparante manier AI kunnen inzetten om andere AI-bots te op te pakken, zeg maar. Of in ieder geval, op te pakken klinkt wel heel fout, hè? Ik bedoel meer inzichtelijk te maken van wat er eigenlijk gebeurt in het speelveld. Dus ik denk dat het AP dat zeker kan. Maar misschien niet met handjes van mensen, maar misschien met handjes van AI.
0: Ja, ja, ja. En de grote lijn is natuurlijk dat er regels zijn. Nou, die zitten er al een tijdje aan te komen. Die zijn dan vanaf nu ook daadwerkelijk van kracht, inclusief het risico op een boete. Ja. Zet Europa zich hiermee buitenspel? Of is het juist goed dat we op deze manier de lijnen uitzetten? Wat is jouw conclusie wat dat betreft?
2: Nou, ik denk dat het goed is dat we lijnen uitzetten. Want ik denk als het gaat over data en over AI, dat mensen gewoon niet zo bewust zijn van wat dat nou eigenlijk betekent. We zien dat ook in onze Tweede Kamer. We hebben natuurlijk heel weinig mensen die daar verstand hebben van IT of van AI of van data. Dus het is wel goed om bewust te worden. Om te kijken van hoe doen we dit met elkaar en hoe kunnen we zorgen dat we het op een veilige manier doen. Dat we als Europa daar veilig in blijven. Maar het moet niet ten koste gaan van innovatie. Dus ja, ik denk wel dat er de basis moet goed zijn. Anders kan je sowieso niet innoveren. Daar zijn we nu mee bezig. Maar het zijn parallele sporen als het aan mij ligt.
0: En de ondernemer die moet weten of zijn eigen basis in orde is, die misschien wel afhankelijk is van wat hij van derden krijgt. In hoeverre is dan de uiteindelijke ondernemer verantwoordelijk voor wat er misschien wel mis is? Onder de
2: die ondernemer is verantwoordelijk. Ja, dat is net zoals dat jouw accountant aangifte voor jou doet. Dan ben je ook verantwoordelijk. Dat is hetzelfde hier. Gebruik jij een partij of koop jij software in, dan moet jij wel checken of daar AI in gebruikt wordt en hoeverre dat gebruikt wordt en of dat ook veilig is. Als je dat niet goed doet, dan ben jij uiteindelijk degene die aansprakelijk is voor die inzet. Dus daar moet je goed naar kijken.
0: Oké, waarschuwing op de landelijke radio. Jantien Dornbos, oprichter van Host Your AI. Ook bekend van de Nederlandse AI-chatbot Loes. Dank je wel.
3: Het MKB praat mee.
0: Een Amerikaanse rechter buigt zich vandaag over die miljardenfusie van de Paramount en Warner Brothers. 12 staten willen die overname tegenhouden omdat die volgens hen de concurrentie in de film- en televisiewereld schaadt. Wat betekent zo'n rechtszaak voor de kans dat een overname doorgaat? En hoe werkt dat eigenlijk in Nederland? Arjen Paardenkoper is overnamespecialist, oprichter van Hunt Dealmakers. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, hallo.
0: Ja, fusies van deze omvang en met dit theater vooraf en het blijft maar doorgaan, dat hebben we in Nederland denk ik niet zo vaak gezien, of vergis ik me?
5: Je vergist je niet. Dit zien we niet zo vaak. We zouden natuurlijk onze vingers erbij aflikken, dit soort zaken. Dat begrijp je.
0: Ja, precies. Want eventjes, we gaan niet hier maandenlang in een minuut samenvatten. Maar wat maakt dit de zaak?
5: Ja, de zaak is natuurlijk dat het Paramount en Warner Bros. Samen natuurlijk gigantische marktleider zijn. Hè. Het gaat om een deal value van $110 miljard. Dat is ook zelfs voor Amerikaanse begrippen een grote deal. Ze eindigen met $81 miljard als het allemaal goed gaat. En de concurrent die erachter komen zijn eigenlijk Netflix, Disney en Amazon. Ja, die hebben allemaal rond de 65 miljard en lager tot 30 miljard omzet. Dus die zien dit met angst en beven tegemoet. Dus ik begrijp wel dat de gemoederen hoog oplopen. Nog los van natuurlijk de vakbonden, Amerikaanse vakbonden die agenderen van de acteurs en zangers. Want die zijn als de dood dat hun tarieven naar beneden gaan en de abonnementstarieven omhoog en de reclameinkomsten zullen dalen.
0: Nou, we hebben in Nederland natuurlijk wel op een heel ander niveau maar een recente mediafusie gehad. Of overname kan ik beter zeggen. RTL en DPG, dat duurde ook eindeloos. En de kip was lang aan het broeden. Maar tussendoor kwam er dan wel naar buiten dat de een ergens een veer moest laten. En dat bepaalde onafhankelijkheden moesten worden gewaarborgd. En dat het dan na heel veel vijven en zessen wel door kan gaan. Dat is hier toch ook wel voor een deel gebeurd, of niet?
5: Ja, kijk, het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft al toestemming gegeven in juni. Warner Bros. Is de CEO is vrij ervan overtuigd dat ze de toestemming zullen krijgen. Maar hier zullen ze misschien links en rechts ook wel een veer moeten laten. Ze hebben van de Europese Commissie in ieder geval toestemming gekregen. Maar dan moeten ze ook een veer laten. Ze moeten een bepaald distributieorgaan moeten ze verkopen.
0: Ja. Jij begeleidt zelf ook al jarenlang overnames. Merk jij dat ondernemers en investeerders voorzichtiger zijn en ook heel duidelijk al vooraf in kaart willen hebben wat de mededingingsrisico's zijn?
5: Ja, ik heb recent bijvoorbeeld het familiebedrijf Schouten Nelis verkocht. En dat is een bedrijf wat voldoet aan de grenzen. Dus je moet meer dan 30 miljoen euro omzet in Nederland hebben. En er waren een groot aantal potentiële kopers. Maar een van die kopers was een marktleider in Nederland. En dan zie je dus, een beetje, als wij met die partij zaken doen, moeten we langs de ACM. Dus vooraf maak je natuurlijk een inschatting. Hè, wat is de kans dat we door de ACM komen? Nou, wij dachten wel dat die kans groot was. Maar je weet dat op het moment dat zij de beste bieding hebben, dat je in ieder geval 4 weken de wachtkamer in gaat om te wachten op toestemming en te horen of je een vergunning nodig hebt of niet. En als je die nodig hebt, ben je natuurlijk weer 17 weken verder. Ondertussen zie je concurrenten in het biedingsproces. Die zie je gewoon tegen de verkoper zeggen: luister eens, ik weet echt wel wie de marktleider is en dat hij ook mee biedt. Maar als je bij hem zit, dan heb je een probleem. Dan moet je minimaal 21 weken wachten.
0: Ja. Dus dan moet je kijken wat dat je waard is.
5: Om de verkoper onder druk te zetten.
0: Ja, precies. Dus dan is het ook, als je dit allemaal in ogenschouw moet nemen, minder vanzelfsprekend om altijd voor het hoogste bod te gaan. Want
5: zeker,
0: dat kan ook een hoop zorgen met zich meebrengen.
5: Ja, sowieso is het hoogste bod niet altijd het beste bod. En bij dit soort zaken, als ik een bod heb wat er een paar miljoen van af ligt, dan zou ik kiezen voor zekerheid, voor dealzekerheid en geen onzekerheid en wachten.
0: Ah, dus als jij nu het Nederlandse MKB dat hier massaal naar luistert moet adviseren, en ze komen ook wel eens voor dit soort kwesties te staan, dan mogen ze natuurlijk altijd je nummer noteren. Maar wat moet je doen?
5: Ja, ik zou kiezen voor de partij die geen toestemming nodig heeft. Dat is het eenvoudigste. Heb je gewoon de meeste dealzekerheid. Dealzekerheid is alles. Je wil geen onzekerheid. Je wil niet over 21 weken horen dat je toch geen vergunning krijgt of dat je eindigt in een procedure die nog een tijd gaat duren. Want dan zit je locked in bij nog maar één partij. En dat gaat voor de slotonderhandeling nooit werken.
0: Want die 21 weken, dat is de minimale tijd die de ACM nodig heeft om tot een oordeel te komen.
5: Nou ja, formeel, je dient een aanvraag in. Binnen 5 dagen laten ze weten of die aanvraag compleet is. Dan moeten ze binnen 4 weken laten horen of ze vinden dat je een vergunning nodig hebt of niet. Heb je vergunning nodig, dan ben je minimaal 17 weken verder.
0: Ja. Arjen Paardenkoper, overnamespecialist, oprichter van Hunt Dealmakers. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het gerust weten via zaken@bnr.nl.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen in BNR Zaken doen het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagic. En in de blik op de wereld gaat het over een oud-president van Honduras die voor de rechter moet komen. Straks meer.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
22: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
23: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
22: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
7: Nu in de BNR-app.
0: Je hoorde er zojuist iets over. Shell verkoopt de Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land. ABN AMRO rondt de overname van branchegenoot NIBC af. En de boeren waarschuwen, in het bijzonder belangenvereniging LTO, dat er kans is op duurder voedsel door droogte en hitte. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan snel naar de ANWB, naar Erwin de Hart. Er zijn problemen bij de Noordtunnel.
24: Ja, er is een technische storing in het bedieningssysteem van de Noordtunnel. Dat is in de A15 Rotterdam-Gorkum in beide richtingen dicht. Richting Gorkum staat bij Alblasserdam 3 kilometer file. Richting Rotterdam 7 kilometer file. En gemiddeld heb je zo'n 20 minuten vertraging om op te rijden via de N915. Op de A58 Tilburg richting Breda staat een file van 11 kilometer tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. En op de A6 in Friesland richting Emmeloord tussen Afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 4 kilometer file. Door werkzaamheden heb je een kwartier vertraging. Dan een flitser langs de A6 Emmeloord-Jouren bij hectometerpaal 289,3.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De twee mannen die dit weekend werden aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument in Amsterdam moeten voor de rechter komen, zegt het OM. Ze worden verdacht van vernieling. Een van de twee werd op hete daad betrapt door langsrijdende agenten. Met dodenherdenking werd het monument ook al beklad. In Egypte zijn volgens de eerste berichten geen slachtoffers gevallen bij de aardbeving vannacht. Hij was in het noorden bij Suez en was voelbaar tot in Cairo. Daar zijn 3 gezinnen geëvacueerd uit een gebouw dat op instorten stond. In Suez stortte een balkon in. Bij de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta zijn tot nu toe bijna 90 mensen omgekomen. De meeste verdronken toen ze via het water vanuit Marokko naar Spaans grondgebied wilden. Dat is een lastige en gevaarlijke tocht en ook nog vaak zonder resultaat. Spanje zegt dat uiteindelijk iedereen terug moet naar Marokko. De afgelopen 10 jaar is het risico op natuurbranden in ons land bijna verdubbeld, blijkt uit een data-analyse van RTL. Voorheen was er 17 dagen per jaar een verhoogd risico door een combi van hitte en droogte. Nu zijn dat 32 dagen. En wielrenner Tadej Pogacar heeft na zijn overwinning in de Tour eindelijk de knoop doorgehakt. Hij doet ook mee aan de Vuelta in Spanje. Het bleef de afgelopen tijd stil terwijl er volop geruchten gingen over zijn deelname. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Hij begint over 3 weken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag is het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
0: De laatste kilometers tussen het depot en de voordeur voor pakketbezorgers. Duur, complex, heeft bezorgdienst Trunkers de code wel gekraakt. En wat armoedebeleid te maken heeft met rentebesluiten, hoor je zo meteen haarfijn uitgelegd worden door Edith Mujegic en BNR Zaken doen.
26: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
27: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
26: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
27: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
10: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jan Wijn, een van de oprichters van Trunkers, de bezorgdienst. Maar nu eerst naar het laatste macro-economische nieuws. En daarvoor rekening op Edin Mujagić.
21: Macro met Mujagić.
0: Edin, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas.
0: De hoogste tijd om op deze plek de week af te trappen. En het is niet anders, dat doen we met een thema dat ook veel Europeanen raakt, namelijk armoede. Ja. Wat zijn de laatste bevindingen?
12: Ja. Nou ja, laat ik eerst even starten met, ik vertel niks nieuws, hoop ik. Als ik zeg dat nogal wat mensen, ook in Europa, ja, toch een beetje anti-globaliseringsstemming hebben. En dat zie je eigenlijk in het hele Westen. Waarom is dat zo? Nou, omdat het verhaal van globalisering, zeker gekoppeld met enorme technologische vooruitgang tegelijkertijd, was het verhaal dat de welvaart voor alles en iedereen enorm zou stijgen. En de welvaart is op macro-economisch niveau inderdaad enorm gestegen. Maar de laatste tijd merken we en merken heel veel mensen dat zij daarbij achtergebleven zijn. Dus dat is de reden voor dat sentiment waar ik het net over had, anti-globalisering.
0: Edin, nog eventjes voordat we over sentimentkwesties gaan praten. Jij bent econoom, ja. Dus jij bent denk ik niet voor handelsrestricties en jij bent waarschijnlijk voor dat iets gemaakt wordt op een plek waar dat het beste kan. Dus voor globalisering, of niet?
12: Ik ben een enorme voorstander van globalisering. Ik constateer alleen wat ik net zei, dat heel veel mensen niet meegenomen zijn. Maar dat ligt niet aan globalisering zelf. Dat ligt aan alles wat daarna kwam. Dus allerlei regels in onze economieën. Het zal jou niet verbazen dat ik dat zeg, maar het toenemende aantal van de overheden in onze economie, dat heeft er ook mee te maken. En uiteindelijk ook de hoge inflatie. Komen we zo meteen op. Als we naar de statistieken kijken, naar de Europese Unie gaan kijken, dan zien we dat er nogal wat mensen in, ook in de Europese Unie, ook in Nederland zelfs, in eigenlijk onder een fatsoenlijk bestaansminimum leven. Natuurlijk is het zo, wat in de Europese Unie in de statistieken opgenomen wordt voor dat je nauwelijks rondkomt, is in de rest van de wereld schatrijk. Maar daar hebben we het nu niet over. We vergelijken gewoon het inkomen van mensen hier in de Europese Unie met de levensstandaard in de Europese Unie. En de armoede in de EU, want daar hebben we natuurlijk wel statistieken over, ja, die is er wel. Nou, zijn er een aantal onderzoekers geweest die een heel interessant paper hebben geschreven, die zeggen, ja, eigenlijk moeten we niet statisch naar die statistieken kijken. Dus we moeten ons niet de vraag stellen hoeveel mensen zijn op dit moment arm in de Europese Unie. Maar je moet er dynamisch naar kijken. Dus hoe lang zijn ze in die situatie? Zijn ze afgelopen 4 jaar in die situatie geweest of juist niet? En als je er zo naar kijkt, zeggen zij, dan is de situatie eigenlijk ernstiger dan je op het eerste gezicht uit de bestaande statistieken zou concluderen. Want de bestaande statistieken zeggen ongeveer 16%, nogal wat hè, maar 16% van de inwoners van de Europese Unie is arm of loopt het risico arm te worden. En als je er dynamisch naar kijkt, zeggen deze mensen, dan hebben we het over 24%. Dus 1 op de 4 inwoners van de EU is of arm of loopt een significant risico arm te worden.
0: Als het zo'n grote groep is, is het goed om te weten dat de EU anti-armoedebeleid heeft geformuleerd. Kortom, dit probleem wordt niet meer of is misschien wel nooit helemaal genegeerd.
12: Nou nee, het is voor het eerst dat wij in de EU iets hebben wat anti-armoedestrategie heet. Dat hebben we dit jaar gekregen. Mijn vrees is dat men armoede gaat proberen te bestrijden door eigenlijk de reden die ik daarnet gaf, nog meer overheid die met allerlei regels daar aankomt. Maar waar het mij om gaat is, het is een behoorlijke groep. En Als je naar de redenen kijkt, daar hebben deze onderzoekers ook naar gekeken. Wat is nou heel belangrijk? Uiteraard of je een baan hebt of niet, dat spreekt voor zich. Maar wat heel belangrijk blijkt te zijn, is de opleiding die je hebt genoten. Dus het belang van goed onderwijs leveren aan de kinderen. Maar ook het belang van de omstandigheden creëren voor ons allemaal te blijven leren, ook nadat we uit de schoolbanken zijn. Ja, dat is van onschatbare waarde. En als je deze conclusies gaat toepassen op de actuele kwesties, dan zijn er in ieder geval twee dingen waar ik dan heel snel aan denk. Eerste is het beroemde rapport van Mario Draghi over hoe Europese economieën competitiever te krijgen.
0: Yes, dus hij kan weer een keer. Krijgen, ja, het rapport Draghi.
12: Ja, zeker,
0: we zijn begonnen.
12: Het rapport Draghi. Nou, als ik naar die hele Europese Unie kijk en dan per land, dan stel ik vast dat, ik had het daar net over die 24% gemiddelde. Nou, in sommige landen, en daar zitten landen als Griekenland bij, als Italië bij, ligt dat percentage zelfs boven 30%. En wat zijn de landen die het best scoren? Nou, dan heb je hier over Nederland en over Scandinavische landen. Dus dat rapport Mario Draghi, ik heb het eerder gezegd op deze plek, maar ik herhaal het graag nogmaals. Wat daarin mist is kijken naar waarom zijn Scandinavische landen, waarom is Nederland op heel veel terreinen economisch heel erg goed en sterk bezig. En daar moet je van leren en die lessen moet je toepassen op de rest van de EU. Dat is de eerste waar ik aan denk. Tweede waar ik aan denk, wat ik heel vaak hoor van heel veel politieke partijen die zeggen, ja, het is onverstandig van de ECB om de rente te gaan verhogen, om de inflatie aan te pakken. Want renteverhoging remt economische groei af en zorgt ervoor dat meer mensen werkloos worden. En ik snap die redenering, maar de redenering is eigenlijk zo onjuist als het maar kan zijn. Want inflatie is, dat weten we uit de historie, een van de belangrijkste mechanismes waardoor de mensen arm worden en arm blijven. Dus je moet nou eenmaal die inflatie aanpakken als die hoog is. En het feit dat het op korte termijn de economie afremt, dat mag eigenlijk geen rol spelen. In die omgeving moet de overheid de mensen die het niet te breed hebben wel helpen. Maar wil je op termijn ervoor zorgen dat dat verschrikkelijke percentage van 24% armoede in de EU sterk omlaag gaat, dan zul je bijvoorbeeld alles op alles moeten zetten om die inflatie omlaag te krijgen en laag te houden. Want dat is uiteindelijk de beste manier om mensen uit armoede te helpen en niet subsidies geven en ervoor zorgen dat ze zo even mee kunnen doen als het ware.
0: Edin Muigic deed ook vandaag mee en mag best even gezegd worden, hij is eigenlijk op vakantie. Heeft ons uit de brand geholpen. Dank daarvoor. Tot volgende week en geniet ervan.
13: Blik op de wereld.
0: De Hondurese oud-president Hernandez verschijnt vanmiddag voor de rechter in zijn thuisland voor mogelijke fraude en witwassen. In de Verenigde Staten kreeg hij 45 jaar cel opgelegd voor zijn betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Maar Donald Trump verleende hem gratie en dus keerde Hernandez eind vorige maand terug naar Honduras. Patricio Silva is emeritus hoogleraar Latijns-Amerika-studies aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
0: 45 jaar cel. Wat heeft hij allemaal uitgespookt?
14: Nou, volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is deze man verantwoordelijk voor de illegale invoer van cocaïne vooral. En zou om tonnen gaan. Er wordt zelf over 500 ton. Hij is betrokken geweest gedurende een hele lange periode. Hij is president twee keer in zijn land. Dus hij wordt aangeduid als de allergrootste cocaïne-crimineel die de Verenigde Staten heeft gekend.
0: Maar die betrokkenheid bestaat eruit dat hij als president beter had kunnen weten, maar een oogje heeft toegeknepen? Of is hij ook echt actief geweest binnen een netwerk van smokkelaars?
14: Ja, nee, het ging om totale activiteit en betrokkenheid. Heeft het van, ook met de connecties met de kartels in Mexico, de Sinaloa-kartel, met de beroemde El Chapo, of beruchte El Chapo-leider. Heeft het ook via Venezuela en Colombia toegestaan. Stiekem uiteraard illegale vluchtjes van vliegtuigen en ook van die speedboten om via Honduras en daarna via Guatemala de drugs richting de Verenigde Staten te kunnen krijgen. Dus hij heeft een hele actieve rol en daarmee is ook miljonair geworden. En heeft ook met dat geld de campagnes en de twee verkiezingen dat hij heeft meegedaan weten te financieren.
0: Ja, en die verkiezingen heeft hij gewonnen, want hij heeft het geschopt tot president. Wat is zijn politieke profiel?
14: Hij is een ondernemer, ook advocaat, maar is vooral in de business community. Hij heeft er veel geld verdiend. En vooral een rechtse profiel, is lid van de Nationale Partij, de dominante partij in zijn land. En de partij die vooral de belangen van de ondernemers van dat land vertegenwoordigt.
0: En hij kan dus blijkbaar rekenen op de steun van Donald Trump, want hem is gratie verleend. Waarom?
14: Nou, het is een lange verhaal. Althans, de geschiedenis tussen de beide presidenten is heel lang. In de eerste periode van Donald Trump was Hernández ook president van Honduras. En hij heeft zelf door Trump als een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten gepresenteerd. Is een aantal keer in Washington geweest. Heel bevriend met elkaar. Dus je zou kunnen zeggen dat het een oude bekende, een oude bevriende president van hem. En hij is bevrijd nu, omdat nu ook tegelijkertijd een nieuwe president is gekozen in Honduras, mede ondersteund door Trump. En ik krijg de indruk dat dit ook te maken heeft met de expansie van Trump om proberen te vriend te houden zoveel mogelijk presidenten van Latijns-Amerika in zijn strijd tegen China en de aanwezigheid van China in de regio. En uiteraard ook tegen het, wat men noemt het communisme, alle linkse regeringen die nog steeds in die regio aanwezig zijn.
0: En ik wil Honduras niet tekort doen, maar is dat van strategisch groot belang?
14: Ja en nee. Het is inderdaad geen olieland en dergelijke. Maar het zou van enkele belang kunnen zijn in het stoppen van immigranten, illegale immigranten die via Nicaragua richting de Verenigde Staten gaan. Dat zou een punt kunnen zijn. Ook het bevechten van drugs, maar dat vind ik zeer onwaarschijnlijk. Want ook de huidige president, die ook bevriend is met Hernández, meneer Ásfura, die wordt ook beschuldigd door verschillende bronnen van betrekkingen hebben met de drugs. Dus ik denk dat het drugscomponent niet het allercentrale is. Het is vooral de autoriteiten van dit land. En daarmee bedoel ik niet alleen de presidenten, maar ook de militairen en de rechterlijke macht te vriend te houden richting de agenda van de Verenigde Staten.
0: Over die rechterlijke macht gesproken, dat proces begint vandaag. Hij komt voor de rechter. Wat mag daarvan verwacht worden?
14: Nou, de hele rechterlijke macht is onder controle van de zeg maar de dominante groepen van dat land. Dus kan wat dat betreft weinig verwacht worden. Ook de strijdkrachten. Het leger is behoorlijk betrokken, historisch, maar nog steeds met de drugshandel. Dus vele critici van het regime op dit moment verwachten heel weinig hiervan. En waarschijnlijk zal het een milde straf krijgen. En binnenkort zal hij vrij door de straten van Tegucigalpa kunnen rondlopen. Dus de verwachtingen zijn heel laag.
0: En dan helemaal tot slot, als hij binnenkort weer een vrij man is en helemaal geen zware straf hoeft uit te zitten, kan hij dan ook zijn politieke leven weer een nieuw leven inblazen?
14: Lijkt onwaarschijnlijk op dit moment, maar in Latijns-Amerika hebben ook dat soort figuren in het verleden gehad. Dat men dacht, dit is kansloos en binnen 10, 12 jaar later zijn weer president van het land geworden. Ik denk op de korte termijn niet, en dat hoeft u ook niet, want die persoon die op dit moment aan de macht is in dat land is Ásfura, een echte goede vriend van hem, ook lid van de Nationale Partij. En ik denk dat hij nog steeds beroemd is. Hij heeft nog veel populariteit, Hernández. Maar ik denk dat het de komende jaren waarschijnlijk heel rustig zal blijven om daarna misschien inderdaad terug te kunnen keren in de nationale politiek van Honduras.
0: Patricio Silva, emeritus hoogleraar Latijns-Amerika-studies verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dank voor deze blik op de wereld. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Jan Wijn van bezorgdienst Trunkers en Jos Versteeg van Insinger Gillissen voor zijn blik op de beurs. Het gaat over AI, dus misschien kunnen jullie beide meepraten. Want volgens mij ook belangrijk voor Trunkers. Maar Jos, jij wilde beginnen met de AI-aandelen aan de hand van wat jij in de Wall Street Journal hebt gelezen.
1: Ja, het was een column van James McIntosh. Die vind ik altijd wel origineel schrijven. En die zette mij aan om eens te kijken naar wat er nou precies gebeurt. Dus hij schreef eigenlijk over dat de S&P 500, die staat eigenlijk nog steeds in de buurt van de top, hè, van 2 juni. Dat is ongeveer ongeveer 1,5% onder. En toen ging ik eens kijken van nou, wat hebben die technologieaandelen nou gedaan? Want daar heb je voor je gevoel een behoorlijke correctie gehad. Nou, als je naar Oracle kijkt, dan klopt dat wel, 47% eraf. Qualcomm 37, Marvel 35 en Meta 7, Broadcom 20. Dus het is heel, heel verschillend, maar als je het een beetje samentrekt, zijn het vooral chipfondsen die achteruit zijn gegaan. Maar het is nou niet zo dat die bubbel is geknapt. Want zo'n bedrijf als Micron, dat was geloof ik 300-400% omhoog. Daar is 30% vanaf. Het staat nog altijd meer dan 200% hoger. Dus daar is niet echt sprake van.
0: Knappen is iets anders dan correctie.
1: Het is gewoon een correctie. En als je nou kijkt binnen sectoren, zie je eigenlijk dat Amazon en Microsoft, die zijn sinds 2 juni gestegen. En de rest van die Magnificent Seven zijn allemaal dus gedaald. Maar sectoren zoals healthcare en financials hebben het goed gedaan. Maar toen zat ik verder te kijken. En wat is nou het idee van hoe je AI kan terugverdienen? Afgelopen week hebben we die cijfers natuurlijk van de hyperscalers gehad. En dat zit vooral in de infrastructuur. Als je naar de cijfers van Microsoft keek, van Amazon, vooral van Amazon. Amazon zei dat ze op hun Amazon Web Services een marge hadden van 35% of 37%. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Hij zei van ja, je duurt ongeveer 3 jaar voor je investeringen in computing terugverdiend. Maar daarna, die contracten zijn meestal over het algemeen 5 jaar. Dus dat is een hele, hele winstgevende business. En toen dacht ik ook meteen, meta-platforms dient. Maar daarna, die contracten zijn meestal over het algemeen 5 jaar. Dus dat is een hele, hele winstgevende business.

0: En over die bedrijven, ja, daar maak ik me wel wat zorgen over. Als je kijkt naar die prijsoorlog die daar is. En ja, hun hele businessmodel, wat ook onder druk staat, omdat je nu heel veel van die large language modellen kan downloaden. En Chinese modellen kan downloaden. Dus ja, daar maak ik me wel wat zorgen over.
1: Welkom en spring erop in. Want dit moet je ook interesseren.
2: Super interessant natuurlijk, überhaupt het hele AI-verhaal. In eerste instantie, ik kan me voorstellen dat nu die data-infrastructuur schaars is. Maar er wordt ook gigantisch veel gebouwd, volgens mij.
0: Ja, dat klopt.
2: Is dat ook niet een beetje de varkens? Cyclus, dat zo meteen is er veel te veel capaciteit en dan wordt weer voor een appel en ei aangeboden.
0: Dat zou zomaar kunnen inderdaad. Of het voor een appel en een ei gaat, dat vraag ik me af. Want die vraag is toch wel heel erg groot. Maar ik denk dat wel dat veel afhangt van hoe Anthropic en OpenAI het gaan doen. En van OpenAI, die hebben ongeveer een 1000 miljard aan verplichtingen aangegaan. Hoor je ook niet zoveel meer van hoe ze dat nou allemaal gaan financieren.
1: Het
0: ligt er veel aan. Als je
1: naar de beurs gaat, zou je toch wat beter in je kaarten moeten laten kijken.
0: Precies, ja. En dan zul je toch echt een behoorlijke prijs moeten krijgen. Waarschijnlijk ook een flinke...
1: Maar als binnen dat hele systeem er 1 of 2 bedrijven in de problemen komen, want jij maakt je zorgen over een paar van die spelers, trekt dat dan de rest ook naar beneden? Of is dat alleen maar gezond?
0: Ja, nou, kijk, OpenAI is ook een hele belangrijke klant van Nvidia. Ja. En dat zie je in de koers van Nvidia ook wel terug, hoor, die risico's. Maar ik denk niet dat ze daardoor om zullen vallen, maar die kunnen het wel moeilijk krijgen.
1: Jan, nu je er toch bent, goedemiddag nogmaals. Kunnen we vrolijk doorgaan over AI? Want er is sinds zondag ook echt AI-wetgeving van kracht. Ja. We moeten ons daar ook echt aan gaan houden. En we, dat zijn dan de bedrijven. Voorbereid?
2: Absoluut. En ik moet zeggen, het is een interessante ontwikkeling natuurlijk. En je ziet hier in deze regelgeving ook hoe de Europese Unie Nederland zich probeert te verhouden tot die nieuwe mogelijkheden die daar ontstaan. Dit is dan een regel die zorgt voor transparantie, zodat je weet wanneer je te maken hebt met een AI. Je ziet daar meer beweging in, ook vanuit LinkedIn bijvoorbeeld. Die probeert om die AI-slop van het platform af te krijgen.
1: Ja. Tegelijkertijd... Ik kom daar toch nog regelmatig en denk ik, nou, het zal mij benieuwen of dat al gelukt is, deze schoonmaakactie.
2: Maar ja, ze zijn net begonnen.
1: Ja, ze zijn dus begonnen. We moeten nog even de kans geven. Zien.
2: En ik zou ook zeggen, volgens mij is het ook prima als mensen hun eigen gedachten mede laten verwoorden door AI. Als het maar wel originele eigen gedachten blijven. Maar in general denk ik dat AI toch vanuit mij als ondernemer ook gezien echt een waanzinnige hoeveelheden mogelijkheden biedt. Ook om mensen weer veel beter te bedienen. En we zetten het ook in onze customer service. We zetten het in om contact te hebben met de chauffeurs die onderweg zijn.
0: Vooral je routing, denk ik, van hoe je het beste route kan rijden. Want dat zijn vaak hele ingewikkelde problemen.
2: Is super ingewikkelde problematiek. Is wel een ander type AI, zeg maar. Dat is meer die routeplanning waar we het nu al over hebben. Zijn die LLM's, die taalmodellen, iets minder geschikt voor die echte routeplanning. Maar ook dat gebeurt allemaal met AI-driven algoritmes, inderdaad. Ja. Maar dit gaat ook over het contact hebben met consumenten of met klanten. Het kan met inzet van AI, het kan veel sneller, het kan veel accurater, uitgebreider.
0: Hoe is de klanttevredenheid ervan?
2: Nou, extreem hoog.
0: Ja?
2: Interessant genoeg doen in onze klantenservice de AI-antwoorden het eigenlijk net zo goed als de antwoorden van medewerkers, zeker aan de consumentkant.
1: Okay. En moet jij door deze wetgeving dingen anders gaan doen of niet?
2: Wij doen het al, eerlijk gezegd. Hè. Als je het kijkt naar het contact dat we hebben met consumenten, dan vertellen we al, dit is Fred de AI-bot waarmee je in gesprek bent. Maar dat gesprek, dat lot, zeg 95% wordt daar opgelost, zeg maar. Maar wat wij ook hebben gedaan is dat we die AI-functionaliteit bij onszelf hebben gekoppeld aan een eigen ontwikkelde MCP, waarmee we contact hebben, zeg maar, met al onze onderliggende systemen. Dus onze bot Fred, die heeft ook echt toegang tot alles wat wij zelf weten over wat er met de zending is gebeurd. En kan ook een outreach doen naar bijvoorbeeld een chauffeur, als er iets onduidelijkheid is over waar is een zending bijvoorbeeld. Dat Fred zelf contact op kan nemen met die chauffeur om te vragen.
1: En wanneer wordt het voor Fred te ingewikkeld? Want je zegt 95% wordt opgelost via Fred.
2: Ja,
1: en wanneer tast Tine duister?
2: Eerlijk gezegd, dat gebeurt echt in een heel klein deel. Het kan voorkomen dat mensen gewoon zelf zeggen inderdaad van ik wil nog een mens hierover spreken. Of uiteindelijk heeft Fred niet altijd een oplossing. Wel een antwoord, maar niet een oplossing.
0: Meestal het eerste wat ik vraag, mag ik een medewerker spreken? Want ik heb er hele slechte ervaringen mee.
1: Dat is Jos weer.
2: Ja, en dat begrijp ik, hè, want chatbots hebben natuurlijk een hele lange historie. Die bestaan al heel lang. Ja. dit is echt wel een heel ander niveau van, okay, van chatbots. Ja, dat zou je verwachten, ja. Vroeger was het echt een soort piramidestructuur van als je deze vraag krijgt, kan dit het antwoord zijn, et cetera. Ja. Maar nu bedenkt hij, maakt hij echt op basis van alle informatie die hij heeft over zending of de chauffeur, et cetera, maakt hij echt het

0: antwoord. Wat ook het antwoord zou naar de medewerker zou geven. En het voordeel daarvan is dat je het veel sneller hebt. Ja. Fred die zoekt het gewoon 10 keer sneller op dan dat een medewerker het bij elkaar gesprokkeld krijgt. Maar Fred kan ook met 1000 mensen tegelijk.
1: Toch ben ik blij dat we jou hebben uitgenodigd en niet Fred. Misschien komt dat over een paar jaar. We doen het nog eventjes met Jos en met Jan. Jos, wij gaan het nog even hebben over AstraZeneca. Er staat, ik weet niet of ik dan te veel op de feiten vooruit loop, maar op het punt om te fuseren met een Amerikaanse concurrent?
2: Ja, dan loop je wel erg op de feiten vooruit. Het staat niet op het punt om te fuseren, maar ja, ze hebben waarschijnlijk een sondering gedaan voor kijken wat de markt ervan vindt.
1: Oh, okay.
2: Nou, die was er niet echt helemaal blij mee op het gebied van AstraZeneca. Dat is natuurlijk een stuk groter dan Bristol Myers Squibb. Astrazeneca had een marktkapitalisatie van 264 miljard. En Bristol Myers Squibb 133 miljard. Dus dat zal de onderliggende partij zijn.
1: Als die samengaan, dan heb
2: en die
1: je
2: ging 6% hoger. Dan heb je het over, nou ja, dat klopt. Die stappen dan in de top 5. Het is dan ongeveer qua marktkapitalisatie de vierde speler. En het is vooral heel interessant op het gebied van oncologie, kanker. Daar hebben ze tegelijk ook wel behoorlijk wat overlap, hoor. Want Bristol Myers Squibb is sterk in de immunotherapie. Daar hebben ze Opdivo een medicijn. En dat concurreert regelrecht met Imfinzi van AstraZeneca. Dus dat ligt misschien wel moeilijk. En het zou echt een hele grote speler op het gebied van oncologie worden.
1: Jij kan echt
2: wel
1: bij een apotheek gaan werken.
2: Ja, ik heb een tijdje die farmaceuten gevolgd. Vond ik wel interessant.
1: Ja, maar dus niet doen, zeggen de beleggers.
2: Dat ligt er dan aan wie je kijkt. Hè. AstraZeneca, daar heb je altijd het. Met die fusie is het toch vaak een probleem dat je veel te veel betaalt. En Bristol Myers Squibb heeft ook zo'n verleden. Die hebben vroeger een deal gedaan. Celgene hebben ze overgenomen voor 74 miljard. En dat is eigenlijk helemaal niet goed gegaan. En dat is ook de reden waardoor ze al een hele tijd een beetje hinken, zeg maar.
1: Iemand die ook voortdurend op verschillende gedachten hinkt is Donald Trump. Zeker als het over Iran gaat. Want we gaan van apocalyptische aanvallen naar besprekingen die vandaag dan weer beginnen.
0: Ja.
1: Jan, maar jij bent hier om het geheel te duiden.
0: Je kijkt ernaar, zeg maar, als ondernemer en je ziet het allemaal gebeuren. We komen natuurlijk uit een tijd, zeg maar pre-COVID, waar het eigenlijk allemaal redelijk stabiel was en redelijk voorspelbaar hoe de wereld in elkaar zat. En het is overgegaan naar een wereld waar je elke dag 's ochtends in de krant moet lezen hoe het ervoor staat. En het heeft direct effect op je bedrijfsvoering. En uiteindelijk, we hadden het net over inflatie, en door het gedoe. De oorlog eigenlijk, die ontketend is in het Iran-gebied. Benzineprijzen enorm omhoog. Raakt mij direct, maar het raakt iedereen direct. Want al die kosten worden weer doorberekend bij mensen. Ik zou
1: dus wat, hopen... wat doe jij daar dan mee? Want je kunt de krant lezen, je kunt de tv aanzetten of de radio luisteren. Ja, wat het laatste nieuws van maandagochtend is, is maandagavond alweer volledig achterhaald. Dus welke contracten sluit jij nog af? Welke clausules neem je erin op? Daar heb je mee te maken dan?
0: Ja, daar heb je mee te maken. En dat betekent dat je bijvoorbeeld met je klanten in gesprek moet over... we weten dat er een soort basisniveau was, wat die kosten waren. We absorberen een gedeelte, want dat is ook ons ondernemersrisico... maar er is een threshold en daarboven moeten jullie mee gaan betalen... aan het verschil dat je hebt in kosten. En mocht het nou weer afnemen, want zodra er wordt aangekondigd... dat de oorlog van de baan is en het allemaal weer gezellig is... gaan die prijzen ook hard weer naar beneden, zeg maar. Nou, dan wil je dat eigenlijk ook gewoon weer teruggeven. Maar dat zijn hele dynamische modellen. Veel
1: maar de reactie van de olieprijs op wat Trump allemaal heeft gezegd, die kalf trok een beetje af.
0: Nou, we zitten nu weer behoorlijk hoog. Ik denk dat we echt substantieel hoger zitten dan een maand geleden, om maar iets te noemen.
2: Ja. Nou, als je naar de olieprijs keek vanochtend, die was vrijdag sloot hij net boven de 90. En vanochtend opende die volgens mij 83. Dat is toch wel bijna 10%.
0: Dat is een enorm verschil.
2: Flink sprong. Ja.
0: En dat, die volatiliteit voor ondernemers is dat gewoon echt super moeilijk om mee te werken. En ik moet wel zeggen, het mooie is, iedereen begrijpt het ook wel. Dus als je een goede systematiek vindt met elkaar, dan kom je er ook wel uit. Maar uiteindelijk vertaalde het zich ook door naar de consument. Iedereen heeft hier last van. Ja. Ik zou hopen dat al die oorlog allemaal snel voorbij is en dat we teruggaan naar een wat saaier, stabielere geopolitiek.
1: Nou, dat gezegd hebben, is dat wel ten koste gegaan van een goede vraag van Jos over de kwaliteit van bevroren vlees, maar dat houden we dan maar voor buiten de uitzending. Jos, ik zie jou morgen weer als lid van het beleggerspanel. Ik kijk nog even, nu we toch in die sferen terechtgekomen zijn, naar de stand van de AEX en ik zie net geen 1100 punten. Een plusje van, niks eigenlijk. Onveranderd, laten we het zo noemen. Zometeen de pakketbezorging. Waarom is ze nog altijd grotendeels ingericht op overdag, terwijl 's avonds de mensen thuis zijn? Je hoort het zo.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil, dat is de kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go, meer kennis, meer werken, laptop open aan het strand.
2: Gras, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
9: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR
10: Verkeer. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog steeds een file op de A6. Jouren richting Emmeloord. Dus afritting Nicolaasga en Lemmer 4 kilometer door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Door technische problemen is de Noordtunnel dicht in beide richtingen van de A15 Rotterdam-Gorkum. Richting Gorkum staat 3 kilometer file stil bij Alblasserdam. En richting Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht file. En het is onbekend hoe lang het duurt. De monteur is aan het werk. Er wordt geflitst langs de A2 Eindhoven-Maastricht. Hectometerpaal 207,9.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De twee mannen die dit weekend werden aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument in Amsterdam moeten voor de rechter komen, zegt het OM. Ze worden verdacht van vernieling. Een van de twee werd op heterdaad betrapt door langsrijdende agenten. Met dodenherdenking werd het monument ook al beklad. In Egypte zijn volgens de eerste berichten geen slachtoffers gevallen bij de aardbeving vannacht. Hij was in het noorden bij Suez en was voelbaar tot in Cairo. Daar zijn 3 gezinnen geëvacueerd uit een gebouw dat op instorten stond. In Suez stortte een balkon in. Bij de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta zijn tot nu toe bijna 90 mensen omgekomen. De meeste verdronken toen ze via het water vanuit Marokko naar Spaans grondgebied wilden. Dat is een lastige en gevaarlijke tocht en ook nog vaak zonder resultaat. Spanje zegt dat uiteindelijk iedereen terug moet naar Marokko. De afgelopen 10 jaar is het risico op natuurbranden in ons land bijna verdubbeld, blijkt uit een data-analyse van RTL. Voorheen was er 17 dagen per jaar een verhoogd risico door een combi van hitte en droogte. Nu zijn dat 32 dagen. En wielrenner Tadej Pogacar heeft na zijn overwinning in de Tour eindelijk de knoop doorgehakt. Hij doet ook mee aan de Vuelta in Spanje. Het bleef de afgelopen tijd stil terwijl er volop geruchten gingen over zijn deelname. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Hij begint over 3 weken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm vandaag. Vanmiddag is het op veel plekken 30 tot 35 graden. Er drijven ook wat wolken over, maar het blijft droog. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
1: De klant is de eerste die klaagt als een pakketje niet op het juiste moment op de mat ligt. Maar is die klant dan ook bereid er wat extra's voor te betalen als je zeker weet dat je het wel op tijd krijgt op het moment dat je ook nog thuis bent? Zometeen in BNR Zaken doen.
13: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
14: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
15: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen. maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij ePassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
14: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eijk en zijn team met hun onderzoek.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: De laatste kilometers van het distributiecentrum naar de voordeur blijven voor pakketbezorgers. Een grote uitdaging. Jan Wijn vond in 2016 een oplossing met het oprichten van bezorgdienst Trunkers. Hoe doe je dat als je tegelijkertijd moet concurreren met bedrijven die nu nog veel groter zijn? DHL, PostNL, dat ga ik hem allemaal vragen. Welkom.
0: Dank je wel.
1: Dat je er bent.
0: Leuk om te zijn.
1: Wanneer heb je voor het laatst zelf een pakketje besteld?
0: Nou, ik zou zeggen eergisteren was dat.
1: En je wacht nog steeds?
0: Nee, die is geleverd, gisteren, een dag later, maar prima.
1: Dat had je aangegeven?
0: Dat was ook wat ik had aangegeven, ja.
1: Ging het via Trunkers of niet?
0: Nee, ging niet via Trunkers. Het was een kraan voor verbouwing aan het doen men. En gekocht online en was er gewoon dezelfde... Nee, de volgende dag gewoon zoals aangekondigd, maar niet bij een klant van ons.
1: En kun jij gedachteloos bestellen en dan maar afwachten wanneer het pakketje komt? Of kijk je meteen van, ja, wat zou ik zelf hier beter aan doen? Gaat het wel van naar wind?
0: 100% natuurlijk. Ik ben altijd geïnteresseerd in hoe ziet die check-out eruit? Hoe ziet nou de track and trace die je krijgt? Wanneer wordt je eerste bericht gestuurd? Hoe ziet dat eruit? Hoe verwoorden ze het? Hoe zeker zijn ze zelf over dat het aangaat komen en hoe vertellen ze dat? Ja, dat is gewoon interessant en daar kun je ook van leren.
1: Is ook de concurrentie daarin de afgelopen jaren toch wel gegroeid en volwassener geworden? Dat idee heb ik namelijk als iets minder goed geïnformeerde klant wel. Dat je steeds meer hoort over waar je pakketje is.
0: Ja, ik denk dat dat absoluut waar is. Toen we begonnen met Trunkers, dat is 11 jaar geleden, toen was een van de gedachten van, we kunnen in twee dingen een enorm verschil maken. Eén is de communicatie. Eigenlijk de hele digitale omgeving. Die mensen inzicht geeft, invloed geeft op die bezorging van dat pakket. Hè. Back in the day was het natuurlijk gewoon tussen 9 en 5 werd het geleverd.
1: Maar dat pikken we niet meer.
0: Maar dat is ver voorbij. En ik moet zeggen dat de grotere spelers daar ook wel echt stappen in hebben gezet ten opzichte van hoe het er toen voor stond.
1: Maar dan is het onderscheidende vermogen dus ingewikkelder te vinden.
0: Het is ingewikkelder te vinden daarin. Ik denk nog steeds dat wij het een stuk beter doen. En dat we veel beter antwoord geven op vragen. Dat we mensen meer invloed geven. Dat het inzicht dat we geven. We laten zelfs zien waar de auto is op het moment dat hij naar je toe komt, et cetera.
1: En dat willen mensen dat echt wel weten? Want je kunt ook denken van, joh, ik wacht op een pakketje. Ik heb al eerder ervaringen opgedaan met Trunkers. Ja. Ik weet dat het meestal wel goed komt. Of die nu hier om de hoek is. Of nog een paar kilometer moet rijden. Het zal wel lapen met rust. Ik heb ook nog een leven.
0: Ja, mensen hebben een leven. En eigenlijk plannen ze dat een beetje om dat pakketje heen. Oh. Want ja, je staat toch te wachten op dat pakketje. Je wil hem niet mislopen.
1: Nee.
0: Zeker de dingen die wij versturen is vaak food. Komen we zo meteen wel wat meer over te spreken. Ja, maar mensen zijn er echt op gebrand om te zorgen dat ze die zending goed in ontvangst nemen. Dus je ziet ook dat die track and trace pagina, die wordt zeker 6 keer gemiddeld per levering bezocht door die consument. En dat laatste van dat autootje wat je ziet rijden, dat doen we in het laatste kwartier voordat we er zijn.
1: Oké. Okay.
0: Die trekt ook echt die auto. Dus je weet gewoon waar die chauffeur is. Met een kleine delay, zodat, nou ja, et cetera. Maar die wordt echt heel veel bekeken. En ook heel erg gewaardeerd. En mensen staan ook gewoon aan de deur om het pakket in ontvangst te nemen.
1: Ik vond het wel interessant wat je zei. Dat jij ook altijd kijkt naar hoe zeker durven bedrijven te zijn over het pakketje dat dan en dan aankomt.
0: Ja.
1: Hoe zeker durf jij zelf te zijn?
0: Nou, wij zijn daar enorm in gespecialiseerd. Dus wij zijn er echt bijna altijd. Het is ook een hoop mensenwerk, het is een logistiek.
1: Ik kwam op jullie eigen website tegen 98% op tijd.
0: Ja, dat is ongeveer waar op zitten.
1: Want hoeveel is dan de onderkant? Jullie doen het beter dan concurrenten, neem ik aan. Maar die zitten toch ook nog wel, hopelijk wel, op of rond de 90 of daarboven?
0: Ja, ik denk in die range. Het is niet helemaal duidelijk altijd. Hè. Iedereen heeft zijn eigen manier van berekenen. En wij rekenen echt... Heeft iemand het in ontvangst genomen? Dat is waar wij het op richten. Of de buren. Maar een heleboel partijen zeggen bijvoorbeeld ook, oké, jij bent niet thuis, ik rijd door naar een pakketpunt. 3 kilometer verderop. Daar leg ik het neer en dan zie ik dat ook als bezorgd. Het is heel erg lastig om dat soort gegevens eruit te destilleren. Maar inderdaad, we zitten echt wel echt aan de bovenkant.
1: En 98% dan heb je eigenlijk al een 10 met een griffel. Of kan dat ook nog 99% worden?
0: Nou, ik denk dat dat eigenlijk fysiek onmogelijk is. Kijk, het is, je haalt pakketten op. Zeg maar uit webwinkels in Groningen, in Middelburg, in Maastricht. Dat moet allemaal bij elkaar komen. Diezelfde avond moet het pakketje uit Maastricht nog in Groningen zijn. En dan moet daar ook gewoon alles 100% goed gaan.
1: Nou, ja. Ja, want moet dat dezelfde avond? Of kun je klanten proberen op te voeden met de tekst dat het morgenochtend ook prima is?
0: Ja, nou, dat is inderdaad wat bijvoorbeeld grotere partijen proberen te doen. Die zeggen van, het hoeft niet per se zo snel. Geef ons wat meer tijd om het goed te doen.
1: Is toch ook wel gebleken dat veel klanten dat prima vinden?
0: Ja, en in heel veel situaties is dat ook zo, denk ik. Dus ik denk dat er ook partijen prima naast elkaar kunnen staan. Dit was voor ons ook een belangrijke vraag. Van wat maakt nou, want wij zijn heel snel. We pikken het in de ochtend op, leveren het in dezelfde avond af. Waarom is dat nou belangrijk? Nou, wij dachten eerst, toen we hiermee begonnen, iedereen wil het supersnel. Dus we dachten echt een kwart. Dat was ook zo'n McKinsey-rapport. Dat lees je dan, denk ik, oh ja, let's go. 25% gaat het CMD willen hebben in huis. Dus, nou, dat is wel een hoop pakketten.
1: Ja, als McKinsey het zegt.
0: Dan zal het waar zijn. Ja, back in the day was dat nog zo. Dus wij denken, oké, we zetten daarop in. Dat blijkt niet zo te zijn. Niet iedereen hoeft zijn spijkerbroek dezelfde avond te hebben. Maar sommige producten, die hebben in zichzelf dat er gewoon zo kort mogelijk onderweg moeten zijn.
1: Voedsel,
0: bloemen, dingen die vers moeten blijven, die tijdsgevoelig zijn. Nou, en uiteindelijk zijn wij daar helemaal naar gaan specialiseren.
1: En jullie hebben je bedrijfsmodel toch ook zo ingericht dat je juist 's avonds je slag slaat. Ja. Met bijvoorbeeld ook materieel en mensen die daar ook op toegerust zijn. Of die anders niks doen.
0: Ja, klopt. We werken heel veel samen. Dus we hebben Nederland opgedeeld in een aantal regio's. In elk van die regio's werken we dan samen met een lokaal couriersbedrijf. Die, nou, laten we zeggen, gemiddeld zo'n 20, 30 chauffeurs overdag vaak aan het werk heeft. In de avond staat zo'n depot staat leeg. Die auto's die staan stil. En dat is dan super zonde. Ook vanuit een sustainability oogpunt is dat gewoon heel erg jammer. Want als wij zelf auto's ernaast zouden zetten, dan is dat ook gewoon heel overbodig. En zij kunnen die asset inzetten. Dat is voor hun natuurlijk heel winstgevend, want ze hebben die eigenlijk al betaald.
1: En de mensen die daar dan ook mee aan de slag moeten, die werken 's avonds. Hoort daar dan ook een onregelmatigheidstoeslag bij? Of is dat heel ouderwets?
0: Ja, nee, je hebt gewoon een cao voor de bezorging en die wordt gevolgd.
1: Ja, maar ja. Als je 's avonds werkt, dat maakt verder niet uit. 9-to-5 is net zo duur als van 5 tot 12.
0: Nou, ik weet niet exact wat de tijden zijn, maar er is een overgang waarna je inderdaad naar die toeslag toe gaat. En dat wordt bij ons, wij betalen uiteindelijk die regionale partij voor dat werk wat hij doet. En dat is gewoon een vastgestelde prijs op basis van de tijden dat we rijden.
1: En wie is die regionale partij? En dat vraag ik ook omdat ik een paar weken terug in het FD nog las dat het een jungle is om te overleven als je werkt voor grote bedrijven. Jullie werden niet genoemd. Het ging over PostNL onder andere. En DHL, die werken ook met onderaannemers.
0: Ja.
1: Allemaal mensen die zeggen, ja, ik vind het vak eigenlijk hartstikke mooi. Ik heb contact met mensen. Het enige jammere is dat ik er geen kloot aan verdien. En zij laten een bout achter van failliete BV'tjes. En ze beginnen dan weer opnieuw. En het is heel moeilijk om daar zicht op te krijgen. Is het zo'n Wild West?
0: Nou, het is een ondoorzichtige markt. En je hebt daar denk ik verschillende kwaliteitslagen ook in, zeg maar. En over het algemeen denk ik dat het ook best goed gereguleerd is. Dus er wordt ook echt wel naar gekeken vanuit arbeidsinspectie, et cetera. Dus dat is helemaal niet nieuw. Wij kijken ook goed naar hoe wordt nou de bedrijfsvoering gedaan in zo'n bedrijf. Het werk voor ons is echt wel anders dan voor een PostNL. Hè? Want bij PostNL krijgt zo'n chauffeur misschien wel 250 pakketten mee op zo'n dag. Nou, dat is bij ons een fractie daarvan. Dat zijn er veel minder. Dat heeft ermee te maken dat wij in general natuurlijk heel veel minder pakketten hebben dan post. Maar we rekenen ook veel meer tijd die ze hebben voor het afleveren, et cetera. Dus dat is een hele andere werkdynamiek.
1: Maar als al jouw dromen uitkomen, dan worden die toch ook veel groter?
0: Dan worden wij veel groter, inderdaad. Dan zouden die aantal pakketten ook omhoog gaan. Maar bijvoorbeeld wat je ook doet is berekenen in je systematiek. Hè. Dus je maakt een route, hadden we net toevallig gehoord. Die houdt rekening met reistijd, verkeer, dat soort dingen. Maar ook met hoeveel tijd heb je om in die stop die zending af te leveren. Nou, de tijd die wij daarvoor nemen, die zou absoluut niet passen in wat de modellen zijn bij de grotere bezorgers. die hebben daar echt veel minder tijd voor dan wij. Dus we proberen het wel ook zo te doen. We zien onszelf ook als een premium merk. Aan de deur moet het ook een premium ervaring zijn. En dat is ook wat we proberen te bewerkstelligen.
1: Maar het moet ook wel ergens verdiend worden dan. Want ja, een premium merk, daar moet je dan ook premium voor betalen. Jullie moeten er iets aan overhouden.
0: Klopt.
1: Waar zit jullie verdienmodel dan?
0: Nou, het verdienmodel erin zit erin dat wij kiezen om te werken voor partijen in een niche die dat er ook voor over heeft. En dus bijvoorbeeld als je het hebt, nou, gewoon weer over food. Voor dat food is het waanzinnig belangrijk dat het ook echt wordt afgeleverd. En heel vaak zijn het ook abonnementsdiensten, dus de hele experience. Zeg maar, hoe gaat het aan de deur? Wordt het een beetje netjes overgedragen of wordt het neergezet op de plek die ik precies heb aangegeven? Is heel erg belangrijk voor die klanten. Want als je er één verliest, verlies je niet die ene zending, maar verlies je een heleboel zendingen. Dus dat is ook een groep klanten die bereid is om meer te betalen. Nou, dat hebben wij ook nodig. Ons model.
1: Maar die klant is het bedrijf. Of kan ik zelf als eindklant, consument zeggen, ik heb eten besteld, ik wil zeker weten dat ik het op dezelfde dag heb, want eten is belangrijk, moet vers blijven, of ik moet vanavond geweldig koken.
0: Ja.
1: Heb ik dan zelf de keuzevrijheid om voor Trunkers te kiezen, of ben ik overgeleverd aan waar ik toevallig dat eten bestel?
0: Uiteindelijk bepaalt die webshop dat natuurlijk, dus wij werken samen met de webshop, en de webshop die bepaalt, nou ja, of die het aanbiedt aan jou. Wat we in de algemene zin zien, is dat de klanten die voedsel met ons versturen, alles aan ons meegeven, maar we hebben ook een heleboel partijen die andere dingen versturen. Broeken, boeken, gewoon eigenlijk allemaal reguliere pakketten, hè, waarbij die toch nog inspelen op de wens van hun klant om avondlevering te hebben, snelheid te hebben. En bij die klant kun je vaak kiezen in de checkout. Dus dan kun je kiezen van doe mij PostNL, DL, doe Trunkers. En dat, meestal wordt die keuze dan gemaakt op wat het best passende tijdstip is voor die consument. En een merk. Iedereen heeft wel een ervaring met een merk. Sommige mensen zeggen, nou, in mijn buurt moet PostNL niet komen. Andere mensen die zweren bij DHL. Sommige mensen zeggen, PostNL is een naam die ik ken, dus daar kies ik voor. En andere mensen die hebben een paar keer ervaring met ons gehad en die kiezen dan voor ons.
1: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
17: Het dilemma.
1: Ik zie ons over een paar jaar exclusief richten op het bezorgen van voedsel. Of nee hoor, wij zullen ook andere producten blijven bezorgen.
0: Ja, nou, dat ik.
1: We moeten kiezen. Nuance zometeen.
0: Nou, ik denk dat als je kijkt op de hele lange termijn, dat foodcommerce dan zo groot is dat we exclusief dat zouden kunnen doen. Ik denk dat er ook altijd andere partijen zullen blijven die gebruik willen maken van ons.
1: Jan Wijn is hier van Trunkers. Ze willen wel gebruik van je maken, maar of je het dan nog aanbiedt is een tweede. Want ik kwam een recent artikel tegen, een interview met jou, met Twinkle. Citaat, focus op papier is makkelijk, maar focus in de praktijk is vooral een oefening in loslaten en nee zeggen. Dat is lastig als je van nature overal kansen ziet.
0: Is zo.
1: Daar moest ik, ja, het is aan je eigen woorden.
0: Daar moest ik echt aan wennen.
1: Ja, fantastisch, ga door. Maar wat heb je dan moeten loslaten om toch vooral te zeggen, voedsel, daar worden wij nog beter in en nog groter in.
0: Nou ja, een van die dingen. We hebben uiteindelijk de keuze gemaakt voor food. Dat is na een heel proces geweest. We kwamen uit COVID. Je zag na een enorme stijging, zag je dat er een soort normalisering opkwam. Op sommige gebieden zelfs een krimp van online. Mensen gingen weer offline dingen kopen.
1: Ook als je kijkt naar je eigen omzet.
0: Nou, onze eigen omzet is nooit naar beneden gegaan. Maar we gingen wel vanuit 100% plus groei per jaar naar nog steeds double digit, maar wel aan de onderkant ervan.
1: En dan ga je al zorgen maken.
0: Dat is voor ons niet goed. Ja? Want we zijn echt wel een scale-up, zeg maar. Dus we zijn gemaakt om hard te schalen. De investeerders die stappen daar ook op in. Niet op wat het nu is, maar op de potentie die het kon zijn.
1: Ja, maar ik heb jou ook ergens horen zeggen, het is wel een paar jaar terug, van we worden nog 100 keer zo groot.
0: Ja.
1: Ja, dat wordt steeds moeilijker naarmate de tijd voortschrijdt natuurlijk. Maar word je nog steeds 100 keer zo groot als je nu bent?
0: Nou, niet als dat ik nu ben.
1: Oké, dat kan niet meer.
0: We zijn inmiddels ook een stuk gegroeid natuurlijk ten opzichte van die paar jaar geleden. Okay,
1: maar je moet dus stevig de pas erin houden.
0: We moeten stevig de pas erin houden. Dat willen we ook. Dat houdt het ook het leukst. Maar inderdaad, dat moet wel. Ik denk dat, waar was ik begonnen?
1: Het gaat over dat je daar dan dus ook focus in moet aanbrengen.
0: Ja, je moet focus. En dat betekent dus ook, we hebben toen die focus gemaakt op food. Maar er zijn ook andere dingen die aandacht vragen. Als je die bedient. Bijvoorbeeld high-value dingen.
1: High-value dingen zijn?
0: Bijvoorbeeld elektronica, iPads, iPhones, Samsung kan ook. Maakt niet uit, gewoon dure dingen. Zeg maar, die hebben hele andere vraagstukken, brengen die op in een netwerk. Hoe zorg je ervoor dat iedereen die dan voor je rijdt, dan betrouwbaar is? Je hebt ook mensen die prima een VOG krijgen, maar desondanks onderdeel zijn van een groep die misschien niet het beste met je voor heeft.
1: Dat kan of is dat gebeurd? Dat je daar toch niet meer helemaal met zekerheid iets over durfde te zeggen?
0: Wij, de waren instances dat we dachten van we kunnen nou moeilijk plaatsen dat item daar verdwenen is. Dus dan moet je dat vergoeden. Of je moet zorgen van nou, we hangen overal camera's op, we doen security, et cetera. En uiteindelijk hebben we daarvan gezegd, die energie die gaan we daar niet meer in stoppen. Dat gaan we niet meer doen. En met die klanten hebben we dus ook besproken dat we liever die pakketten niet meer hebben. We hadden ook gewoon chauffeurs die onderweg overvallen werden. Uit de bus werden getrokken bij een stoplicht. Kijk, we laten natuurlijk heel precies zien waar een bus is.
1: Nou, maar dat is dus eigenlijk, ben je daar dan ook een beetje geholpen door het feit dat je obstakels tegenkwam en dacht, dit gaat wel heel veel energie kosten, kan ook geld kosten. Dat doen we dus niet meer. Maar je zegt van nature ben ik iemand die overal kansen ziet. Dus ja. je moet het ook een beetje afleren.
0: Je moet het. Het waren ook wel grote klanten, zeg maar, die toen weg zijn gegaan. Ja. Dus we hebben daar best ook wat omzet op ingeleverd. Maar het heeft de organisatie enorm bevrijd, zeg maar. Kijk, er zijn ook andere klanten. Er is geen enkel probleem mee om naast food ook boeken mee te nemen. Of spijkerbroek of fashion of zo. Dat zit elkaar niet in de weg. Sterker nog, dat helpt elkaar.
1: Dat zit gewoon in dezelfde wagen. Dat zit in dezelfde levering.
0: Ja, dat zit in diezelfde levering. En in die food, daar zorgen we voor goed geïsoleerde verpakking met koeling erin, et cetera. En omdat het zo kort onderweg is, nou ja, is dat net zo goed te houden. Als
1: dat is wel goed om te weten, want je zweert dan bij een goede verpakking, bij een goede coolbox en niet bij, ja, dat heeft natuurlijk ook een ander prijskaartje, koelwagens.
0: Ja, is gigantisch duur. Kost enorm veel energie. Vanuit de duurzaamheid is het helemaal een ramp.
1: Bovendien, het is voedsel. Het moet wel goed blijven natuurlijk.
0: Zeker. Dus dat zijn echt wel goedgekeurde dozen, et cetera. Dus dat is, dat kun je ook met trekkers meten, et cetera. Dus dat zit echt wel goed. Waarbij het dan wel belangrijk is, dat het gewoon kort onderweg is. Hè, want zo'n doos die kan dan 36 uur of zo. Maar wij zijn er dan binnen 12 uur. Dus dan weet je dat je goed zit. Mocht het in die 2% van de gevallen toch niet geleverd kunnen worden, gaat het bij ons op het depot weer de vriezer in 's nachts. Nou, dat wordt ook allemaal getrekt en getraced. Dus dat kun je precies zien wanneer gaat erin, wanneer gaat eruit. Maar wat belangrijk is dat gewoon echt goed aankomt, zeg maar. En als het geleverd is, dan is dat geen probleem.
1: Maar terug naar het dilemma. Je zegt, food wordt heel groot. Er zullen altijd partijen zijn die met ons willen samenwerken voor andere producten. En als dat elkaar niet in de weg zit, zullen we dat ook blijven aanbieden. De eerder aangehaalde broeken of boeken. Prima. Ja.
0: Hartstikke prima. En dat helpt elkaar. En voor hen is het natuurlijk ook heel erg mooi, want het is een super betrouwbare service, levert in de avond, et cetera. Dus je kunt prima mee op die premium brand. Nou, voor sommige partijen is dat gewoon heel erg belangrijk. En als het niet in de weg zit, dus als het er niet voor zorgt dat het op de een of andere manier ten koste gaat van die foodproducten, dan is dat prima.
1: Waarom wordt food veel groter dan het nu is? Maar dat is de aanname.
0: Ja, dat is een zekere aanname. Ik denk dat er een aantal dingen daarin spelen. Ik denk dat het in de markt heel lang zo is geweest dat de consument wat terughoudend is geweest. Dus dat mensen hebben gedacht van, nou, ik weet niet of dat goed gaat, dat food delivery, of ik wil het zelf uit kunnen kiezen om het te zien.
1: Nou, er wordt natuurlijk wel al sinds jaar en dag inmiddels voor de hele week voor het gezin van alles afgeleverd. En dan hoef je zelf niet meer na te denken.
0: Ja, bij de Albert Heijn of Jumbo, dat soort partijen die bezorgen dat thuis, doen ze vaak zelf. Ik denk uiteindelijk dat onhandig is. Het zou handig zijn als alle partijen gewoon gebruik maken van één netwerk, zodat je samen die kosten een stuk naar beneden kunt brengen.
1: En welke rol zouden jullie daarin kunnen spelen?
0: We willen daar best natuurlijk de rol in spelen om dat voor iedereen op te lossen.
1: Maar heb je daar gesprekken over?
0: Af en toe hebben we gesprekken over dat soort dingen met dat soort partijen. En wat je ziet is natuurlijk dat iedereen wel ziet dat de huidige opzet heel erg duur is. Maar dat er ook een soort marketingwaarde in zit om het zelf te doen.
1: Maar de kleinere supermarkten zijn er al voor een belangrijk deel mee gestopt.
0: Die zijn
1: of nooit aan begonnen.
0: Die zijn er voor een belangrijk deel mee gestopt. Ik denk ook vanuit het feit dat die logistiek zo duur of moeilijk in te richten is voor partijen. En dat komt inderdaad, als je het allemaal zelf doet, dan is dat ook het geval.
1: Maar het is ook een wandelende of rijdende reclamespot natuurlijk.
0: Het is inderdaad vanuit marketingoverwegingen vaak dat ze het zelf doen. Hè, of dat de chauffeur aan de deur is getraind om de dingen te zeggen die jij wil zeggen, et cetera.
1: Het kan beter.
0: Ja, het kan sowieso beter. En de vraag is dat nou je meest effectieve marketinginstrument? Of kun je dat geld wat je nu verliest in al die bezorging zelf doen, op een manier van marketing die veel effectiever
1: klinkt,
0: is?
1: Alsof er nog wel het nodige moet gebeuren voordat jullie dat in een goed overleg met die supermarkten bijvoorbeeld voor een belangrijk deel van je rekening zouden kunnen nemen. Want je zegt, we praten er wel eens over, maar
0: En er zijn een heleboel partijen. Dus wat je ziet is dat het, ik denk dat we nou, ruim meer dan 100 foodklanten nu bedienen. En wat je ziet is dat een heleboel zijn gekomen vanuit de achtergrond van Slager of van Box met maaltijden. En wat je ziet is dat die zelf enorm aan de weg aan het timmeren zijn. Enorm aan het investeren zijn in groei. Dus
1: lokale middenstand?
0: Nou ja, lokaal. Soms gaan lokaal, die gaan landelijk inderdaad. Maar wat je ook ziet is dat... vaak zijn het slagers inderdaad, die normaal gewoon lokaal in het dorp zitten. Oh ja. En die zeggen van oké, ik ga het ook online doen, dat wordt steeds groter. Je hebt de partijen als... En eigenlijk heb je met alles. Je hebt hele goede vleespartijen, je hebt...
1: Maar dat lokaal kopen, wat natuurlijk vrij populair werd in coronatijd. Dat was toch juist ook om een soort bindmiddel te creëren met... je dorp of je stad en nog even ergens langs te gaan. En dan ga je zelfs dat praatje bij de bakker of de slager... dat ga je maar parkeren omdat het ook thuis bezorgd kan worden.
0: Ja,
1: Je
0: verliest ook wat. Maar in heel veel dorpen zie je überhaupt al... dat de slagers niet in het straatbeeld blijven. Maar het interessante van wat er gebeurd is dat je zag dat heel veel van die partijen dat ernaast deden... en dat dat nu het hoofdbestanddeel wordt. En wat je ook ziet is dat er gewoon partijen achter gaan zitten... die echt heel veel geld te besteden. Kijk naar een flink hoeveel geld die stoppen in de marketing. Maar ook bijvoorbeeld kleine partijen zoals een Fish Lovers... die nou op televisie overal te zien zijn. Die gewoon vis online verkopen. Dat was er al. Allemaal niet, 3 jaar geleden op die manier. En dat is gewoon iets wat ervoor gaat zorgen... dat die hele markt aan het groeien is.
1: En hoeveel geld heb je zelf nodig? Want je zei net in een bijzin iets over investeerders die instappen... omdat ze ook wel willen en meer dan willen dat die groei te zien blijft.
0: Ja, nou, inmiddels zijn we winstgevend. Dus we financieren onze groei vanuit onze eigen inkomsten. Maar het heeft wel wat investering gevraagd om hier te komen. Ja.
1: Maar dat is bijna voltooid. Je hebt niet nu nog een enorme zak met geld nodig... om in het geweld dat je net schetst mee te kunnen.
0: Nee, we zijn nu op een punt dat we dus onszelf... onze verdere groei kunnen financieren. En je zou nog wel kunnen zeggen van... als je nou echt zou kunnen samenwerken met een strategische partij... die ervoor zorgt dat je in één keer nog 30-50% groei kan pakken... zou dat dan interessant kunnen zijn?
1: En wat voor strategische partij is dat? Dat zijn dan de partijen die we net zo zonder dat ze bij naam en toenaam hebben genoemd...
0: In die orde van zou je kunnen voorstellen dat. Speelt niet overigens op dit moment. Maar mocht zo'n partij. Als hij zou zich dat voordoen, dan zou het interessant kunnen zijn. Maar het is niet nodig, want we zijn winstgevend. Dus met onze eigen inkomsten kunnen we zorgen dat we.
1: Het is wel lekker, zegt die winstgevende. Ik zie het nog steeds in je gezicht. Zie ik een soort ontspanning.
0: Dus vorig jaar was het eerste jaar dat wij winstgevend waren. Nou, we waren toch al 10 jaar bezig. Het neerzetten van zo'n netwerk is duur. Tijdsintensief. Het was ook een geopolitiek en corona-achtig turbulente tijd, laat ik het zo zeggen.
1: Maar dat hoeft niet alleen je nadeel geweest te zijn, toch? Er is ook heel veel juist besteld in die periode.
0: We hebben enorme groei gehad in die beginfase van corona. Dus daar heeft het enorm geholpen. En op een gegeven moment richt je daar ook in. En dan is dat voorbij en dan zijn die lockdowns eruit... en gaan mensen terug naar offline meer dan we voorzien hadden. Dus dan moet je je daar weer op inrichten.
1: Maar na een kleine 10 jaar winstgevend... je hoort natuurlijk vaker dat de kost voor de baat uitgaat... maar het moet op een gegeven moment natuurlijk wel ook echt te zien zijn... die zwarte cijfers. Ja. Heeft het wat jou betreft ook net iets te lang geduurd dan?
0: Nou ja, te lang. Het doet wat het doet, zeg maar. En wat je moet hebben is grit. Het is een complex iets om op te zetten. Dat maakt ook dat om ons heen zijn er een heleboel partijen... met vergelijkbare concepten begonnen. Ook behoorlijk. Je kunt heel hard groeien en het nog steeds niet redden, zeg maar. Dus eigenlijk al die partijen die tegelijkertijd met ons destijds zijn begonnen... die bestaan niet meer. Dat zie je om je heen gebeuren. En je denkt, vaak ken je die mensen ook. Dus het is gewoon pijnlijk. En je maakt ook samen die sector groot. En tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat er weer klanten onze kant op komen. En uiteindelijk na zo'n hele rollercoaster dan winstgevend zijn. Ja, dat is wel echt heel erg fijn. En dat zorgt er ook echt wel voor dat je veel meer vanuit de positie van kracht... je verdere groei in kunt zetten. En ook echt kunt kiezen met wie wil je dan samenwerken. Hoe wil je dat doen? Voor wie wil je er zijn? Ja, is wel anders werk.
1: Jan Wijn, dank voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Zit erop op vakantie jij? Naar het pretpark?
0: Ja, pretpark.
1: Ja, mooi zo. Veel plezier.
0: Dank je wel.
1: Van Trunkers. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Ik heb het ook wel over logistiek en mobiliteit. Namelijk een gesprek met Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Luister dan naar de top van Nederland. Je kunt jezelf abonneren, hoef je geen aflevering te missen. Straks in BNR Zaken doen. fusiegeruchten in de farmawereld zetten meteen ook de transatlantische verhoudingen op scherp. Onze beursnerds hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
19: BNR Business Beats.
18: Met de beste pop, funk en soul.
19: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
20: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
21: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
20: Obli. Meer rust, meer rendement.
22: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
20: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
23: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
24: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
25: Nu in de BNR-app.
1: De EU verhoogt de druk op Madrid, maar blijft mild richting Rabat. Shell verkoopt de Europese activiteiten voor hernieuwbare energie op land. En de industrie van de eurozone trekt verder aan, maar het momentum zwakt af. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. De ANWB wordt bemand door Erwin de Hart. Hoe is het bij de Noordtunnel?
26: Ja, die is nog steeds dicht door een technische storing aan het bedieningssysteem. Monteur doet wat hij kan, maar voorlopig leidt het er niet toe dat de weg weer vrijgegeven is. Van de A15 Rotterdam-Gorkum, de Noordtunnel dus dicht. En richting Gorkum staat het helemaal stil tussen Ridderkerk en de Noordtunnel over 3 kilometer. Verkeer wordt omgeleid via de brug over de Noord, de N915. En daar heb je een kwartier vertraging ongeveer. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat dus af in Wageningen en Knoop het Waterberg 5 kilometer file door een kapotte auto. Een ongeluk op de A50 Arnhem richting Oss geeft 20 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht is het druk tussen Wiegen en Kuik. 8 kilometer file betekent een 30 minuten vertraging. Flitsen langs de A12 Arnhem-Utrecht per hectometerpaal 75,0.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 1 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vredesdemonstranten blokkeren de ingang van vliegbasis Volkel. Ze herdenken de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteren tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. De twee mannen die het monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad, moeten voor de rechter komen. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze teksten tegen mensenhandel aanbrachten. Vorig jaar kladde iemand een pro-Palestijnse kreet op het monument. Diegene kreeg geen straf. Hij moest wel het schoonmaken betalen. De droogte en de lage waterstanden zitten ook de pleziervaart in Gelderland in de weg. Op sommige plaatsen kunnen boten de jachthavens niet uit. En als er op het water weinig te doen is, komen er ook minder toeristen en is het stil in de horeca, zegt de belangenclub in de watersport. In Egypte zijn volgens de eerste berichten geen slachtoffers gevallen bij de aardbeving van vannacht. Hij was in het noorden bij Suez en was voelbaar tot in Cairo. Daar zijn 3 gezinnen geëvacueerd uit een gebouw dat op instorten stond. In Suez stortte een balkon in. En FIFA-baas Infantino ziet na zijn mislukte investeringsplan steeds meer steun wegvallen. Zo staat de voetbalbond van Wales niet meer achter zijn herverkiezing. Infantino stelt het belang van voetbal niet voorop en dus is ons vertrouwen weg, zegt Wales. De verkiezing is volgend jaar maart. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet, met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Straks in BNR Zaken doen. PostNL belooft 75 miljoen euro kostenbesparingen en wordt daarvoor beloond op de beurs. En het armoedebeleid en het beleid van centrale banken. Ze komen allemaal terug in het verhaal van Edin Mujagic. Ook hem hoor je in BNR Zaken doen.
2: Het moment dat alles begint.
3: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
4: Provider, it starts here.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
4: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht begint natuurlijk met een analyse van de financiële markten.
8: Beursnerd.
1: Onze beursnerd is aangeschoven. Dat is vandaag economie-redacteur Noor van Geels. Noor, een hele goede middag.
28: Goedemiddag.
1: Wat is de stand van de AEX?
28: Hij staat op 1099 punten, nagenoeg vlak. De grootste stijgers tot nu toe zijn CVC Capital, 5% in de plus. En Adyen, die noteert 4,8% in de plus. De grootste dalers zijn ASM International, 1,9% in de min. En SBM Offshore, 1,5% in de min.
1: De olieprijs, ook in de min, dat zou je goed nieuws kunnen noemen, zien we meteen terug op de beurs.
28: Inderdaad, ja. OPEC, de organisatie van landen die olie exporteren, die hebben besloten de vrijwillige verlaging van de olieproductie op te heffen. In 2023 beperkte de OPEC-landen de productie met miljoenen vaten per dag, omdat dat kartel toen juist de olieprijs wilde ondersteunen. Nou, inmiddels is de situatie enigszins veranderd en zijn de landen het erover eens dat de productiequota van olie omhoog moeten. Hoewel het een beetje een symbolische verhoging is, omdat de straat van Hormuz nog hartstikke dicht is, biedt het hoe dan ook wat optimisme. Nu is Saoedi-Arabië bijvoorbeeld in staat de wereldwijde olievoorraden aan te vullen als de straat van Hormuz wel weer open gaat. En waar een vat Brent 1,5 week geleden nog boven de $100 noteerde, is dat inmiddels alweer zo'n $84 per vat.
1: Gevoelig lager. Kunnen we een vertrouwd rijtje bedrijven opnoemen dat hier dan van weet te profiteren?
28: Ja, Air France KLM die vliegt omhoog in de midcap. Kon hem niet laten. Dat aandeel noteert ruim 4% in de plus. Verder staat het aandeel van staalbedrijf ArcelorMittal aan de AEX ook bijna 3% hoger. Staalproductie is nogal energieintensief en ArcelorMittal is dus gebaat bij een lagere olieprijs.
1: Dan komt vaker terug in deze rubriek en op deze zender PostNL. Daar moeten we het maar even over hebben. Goede aanleiding ook, want ja, cijfers.
28: Halfjaarcijfers. Uit die cijfers bleek onder andere dat de omzet nagenoeg hetzelfde was gebleven als het eerste halfjaar van 2025. Ook al nam het operationele verlies licht af, blijft de postdivisie van PostNL structureel verlieslatend. En dat het bedrijf enkele weken geleden overstapte op tweedaagse bezorging heeft nog niet mogen baten. De CEO Pim Berendsen die zei vanochtend in de ochtendspits van BNR dat het volgens hem hoog tijd is dat de politiek uitsluitsel geeft over de postwet.
29: Ik denk dat daar heel erg belangrijk is vast te stellen dat onze postdivisie nog steeds structureel verlieslatend is. Ook nadat we per 12 juli de stap naar bezorgen binnen 2 dagen hebben gezet. Ja. Dus dat vraagt nog steeds verdergaande maatregelen. Die liggen ook bij het kabinet en bij de Kamer. En daar verwachten we echt snel helderheid nu van. Omdat gewoon postdienstverlening op deze voet verder gaan. Het brengt gewoon structurele verliezen met zich mee. Die kunnen wij niet dragen. Raakt de concurrentiekracht. Dus daar moet echt op korte termijn een keuze worden gemaakt.
1: Beleggers blij, want ook nog de aankondiging dat er op de kosten gelet gaat worden, dat er bezuinigd wordt.
28: Zeker. Onderdeel van deze halfjaarcijfers was ook de aankondiging van een nieuw pakket met kostenbesparende maatregelen. Dat gaat om zo'n €75 miljoen. Volgens PostNL zullen de klappen waarschijnlijk voor het grootste gedeelte binnen de e-commerce tak van het bedrijf gaan vallen.
1: Aandeel in de plus dus?
28: Ja, inderdaad. 7,5% op dit moment.
1: Dan naar een megafusie, daar wordt over gesproken. Het is nog lang niet zover, hoorde ik Jos Versteeg al eerder zeggen. Het Verenigd Koninkrijk, plaats van handeling.
28: Ja, klopt. Het Engelse farmaceutische bedrijf AstraZeneca, bij sommigen misschien nog wel bekend van de coronavaccins, is de afgelopen maanden in het diepste geheim bezig geweest met gesprekken met hun Amerikaanse concurrent Bristol Myers Squibb, BMS. Dat meldt de Financial Times en dus Jos Versteeg. Als de fusie door zou gaan, zou een van de grootste farmaceutische concerns van de wereld ontstaan, met een geschatte beurswaarde van een slordige 346 miljard euro. Niet niks. Maar wat nog niet helemaal duidelijk is inderdaad, is in hoeverre de fusie echt al op het punt van doorgaan staat. Anonieme bronnen die melden namelijk aan de Financial Times dat de gesprekken op korte termijn of tot een overeenkomst zouden kunnen leiden, maar ook nog falen kant zouden kunnen mislukken.
1: Een geweldig bericht.
28: Ja.
1: En dan is ook hier weer een rolletje weggelegd voor
28: Donald Trump.
1: Die namen we toch weer gaan noemen, Donald Trump.
28: Ja, helaas toch ook weer wel hier. AstraZeneca kreeg eerder dit jaar een beursnotering in New York, naast die aan de London Stock Exchange en de Nasdaq Stockholm. Deze nieuwe notering zorgde voor speculatie over een mogelijke verhuizing naar Amerika. AstraZeneca is na Shell het meest waardevolle beursfonds van het VK, en een verhuizing naar de overburen zou dus een flink verlies zijn voor de Engelsen. Nou, nu komt Trump in het spel omdat hij, zoals wij weten, druk bezig is met het zo goed als forceren van farmabedrijven om naar de VS te komen. Hij legt de heffingen op om ze te dwingen hun productie naar Amerika te verhuizen. Hij eist dat de kosten van medicijnen die AstraZeneca produceert voor Amerikanen omlaag gaan. Hij is gewoon nogal niet zo subtiel bezig.
1: Wat zou dit allemaal voor gevolgen kunnen hebben voor de farmaceutische sector als geheel?
28: Nou, verschillende media schrijven dat als deze fusie wel door zou gaan, dat het mogelijk een soort startsignaal voor een nieuwe consolidatieslag zou kunnen zijn. Overigens heeft concurrent Pfizer al eerder een bod gedaan op AstraZeneca in 2014. Maar daar wist de topman Sir Pascal Soriot toen een stokje voor te steken. Verder zijn er nog zorgen over mogelijke marktconcentratie. AstraZeneca en BMS produceren allebei kankermedicijnen. En een mogelijke fusie zou tot een extreem sterke positie in de markt kunnen leiden, met mogelijke prijsverhogingen tot gevolg, want wie houdt ze tegen? Maar ja, voor hetzelfde geld gaat de hele boel niet door, dus we zullen zien.
1: Kort naar iets wat wel doorgaat, namelijk de verkoop van Shell van een aantal projecten.
28: Ja, de Europese zonneparken en gecombineerde wind- en zonneparken van Shell worden verkocht aan het Franse Total Energies. Het gaat onder andere om 5 Nederlandse zonneparken en daarnaast nog energieparken in Italië, Spanje en VK. Niet bekend hoeveel die deal gekost heeft. Kijk, het is op zich geen verrassing dat Shell weer afstand neemt van een groen deel van het bedrijf. Sinds de huidige CEO Wael Sawan aan het roer staat, is Shell vooral heel druk bezig met zo min mogelijk duurzame dingen doen. Vorige maand werd nog voor 1,8 miljard dollar een Indiase dochteronderneming verkocht die zich bezighield met hernieuwbare energie. Vorige zomer natuurlijk de stop van die biobrandstoffabriek in Rotterdam. En vorige week bleek ook nog eens dat Shell ruim 9,8 miljard dollar winst boekte over het tweede kwartaal. Ik heb zelf een soort beeld van Wael Sawan als een Dagobert Duck in een pakhuis vol met geld die duurzame takken van het bedrijf van de hand doet. En ik denk dat zolang de onrust in het Midden-Oosten nog aanhoudt, dat Shell er warmpjes bij blijft zitten.
1: Noor van Gils over de transactie, wat ze dan met het al het geld gaan doen, spreken we elkaar ongetwijfeld een volgende keer. Hoewel oom Dagobert ook niet elke week kapitalen uitgeeft. Je weet het niet, onze beursnieuws van vandaag. Voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten, abonneer je op de podcast.
25: Macro met Mujagic.
1: Edin, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Thomas.
1: De hoogste tijd om op deze plek de week af te trappen. En het is niet anders, dat doen we met een thema dat ook veel Europeanen raakt, namelijk armoede. Ja. Wat zijn de laatste bevindingen?
0: Ja. Nou ja, laat ik eerst even starten met, ik vertel niks nieuws, hoop ik, als ik zeg dat nogal wat mensen, ook in Europa, ja, toch een beetje anti-globaliseringsstemming hebben. En dat zie je eigenlijk in het hele Westen. Waarom is dat zo? Nou, omdat het verhaal van globalisering, zeker gekoppeld met enorme technologische vooruitgang tegelijkertijd, was het verhaal dat de welvaart voor alles en iedereen enorm zou stijgen. En de welvaart is op macro-economisch niveau inderdaad enorm gestegen. Maar de laatste tijd merken we en merken heel veel mensen dat zij daarbij achtergebleven zijn. Dus dat is de reden voor dat sentiment waar ik het net over had, anti-globalisering.
1: Hey, nog eventjes voordat we over sentimentkwesties gaan praten. Jij bent econoom, ja. Dus jij bent denk ik niet voor handelsrestricties, en jij bent waarschijnlijk voor dat iets gemaakt wordt op een plek waar dat het beste kan. Dus voor globalisering, of niet?
0: Ik ben een enorme voorstander van globalisering. Ik constateer alleen wat ik net zei, dat heel veel mensen niet meegenomen zijn. Maar dat ligt niet aan globalisering zelf. Dat ligt aan alles wat daarna kwam. Dus allerlei regels in onze economieën. Het zal jou niet verbazen dat ik dat zeg, maar het toenemende aantal van de overheden in onze economie, dat heeft er ook mee te maken. En uiteindelijk ook de hoge inflatie, komen we zo meteen op. Wat je, als we naar de statistieken kijken, naar de Europese Unie gaan kijken, dan zien we dat er nogal wat mensen in, ook in de Europese Unie, ook in Nederland zelfs, in eigenlijk onder een fatsoenlijk bestaansminimum leven. Natuurlijk is het zo, wat in de Europese Unie in de statistieken opgenomen wordt voor dat je nauwelijks rondkomt, is in de rest van de wereld schatrijk. Maar daar hebben we het nu niet over. We vergelijken gewoon het inkomen van mensen hier in de Europese Unie met de levensstandaard in de Europese Unie. En de armoede in de EU, want daar hebben we natuurlijk wel statistieken over, ja, die is er wel. Nou zijn er een aantal onderzoekers geweest die een heel interessant paper hebben geschreven en die zeggen, ja, eigenlijk moeten we niet statisch naar die statistieken kijken. Dus we moeten ons niet de vraag stellen hoeveel mensen zijn op dit moment arm in de Europese Unie. Maar je moet er dynamisch naar kijken. Dus hoe lang zijn ze in die situatie? Zijn ze afgelopen 4 jaar in die situatie geweest of juist niet? En als je er zo naar kijkt, zeggen zij, dan is de situatie eigenlijk ernstiger dan je op het eerste gezicht uit de bestaande statistieken zou concluderen. Want de bestaande statistieken zeggen ongeveer 16%, nogal wat hè, maar 16% van de inwoners van de Europese Unie is arm of loopt het risico arm te worden. En als je er dynamisch naar kijkt, zeggen deze mensen, dan hebben we het over 24%. Dus 1 op de 4 inwoners van de EU is of arm of loopt een significant risico arm te worden.
1: Als het zo'n grote groep is, is het goed om te weten dat de EU anti-armoedebeleid heeft geformuleerd. Kortom, dit probleem wordt niet meer of is misschien wel nooit helemaal genegeerd.
0: Nou nee, het is voor het eerst dat wij in de EU iets hebben wat anti-armoedestrategie heet. Dat hebben we dit jaar gekregen. Mijn vrees is dat men armoede gaat proberen te bestrijden door eigenlijk de reden die ik daarnet gaf, nog meer overheid die met allerlei regels daar aankomt. Maar waar het mij om gaat is, het is een behoorlijke groep. En als je naar de redenen kijkt, daar hebben deze onderzoekers ook naar gekeken, wat is nou heel belangrijk? Uiteraard of je een baan hebt of niet, dat spreekt voor zich. Maar wat heel belangrijk blijkt te zijn, is de opleiding die je hebt genoten. Dus het belang van goed onderwijs leveren aan de kinderen. Maar ook het belang van de omstandigheden creëren voor ons allemaal te blijven leren, ook nadat we uit de schoolbanken zijn. Ja, dat is van onschatbare waarde. En als je deze conclusies gaat toepassen op de actuele kwesties, dan zijn er in ieder geval 2 dingen waar ik dan heel snel aan denk. Eerste is het beroemde rapport van Mario Draghi over hoe Europese economieën competitiever te krijgen.
1: Yes, dus hij kan weer een keer. Het rapport Draghi.
0: Ja, zeker,
1: we zijn begonnen.
0: Het rapport Draghi. Nou, als ik naar die hele Europese Unie kijk en dan per land, dan stel ik vast dat, ik had het daar net over die 24% gemiddelde. Nou, in sommige landen, en daar zitten landen als Griekenland bij, als Italië bij, ligt dat percentage zelfs boven 30%. En wat zijn de landen die het best scoren? Nou, dan hier over Nederland en over Scandinavische landen. Dus dat rapport Mario Draghi, ik heb het eerder gezegd op deze plek, maar ik herhaal het graag nogmaals. Wat daarin mist is kijken naar waarom zijn Scandinavische landen, waarom is Nederland op heel veel terreinen economisch heel erg goed en sterk bezig. En daar moet je van leren en die lessen moet je toepassen op de rest van de EU. Dat is de eerste waar ik aan denk. Tweede waar ik aan denk, wat ik heel vaak hoor van heel veel politieke partijen die zeggen, ja, het is onverstandig van de ECB om de rente te gaan verhogen, om de inflatie aan te pakken. Want renteverhoging remt economische groei af en zorgt ervoor dat meer mensen werkloos worden. En ik snap die redenering, maar de redenering is eigenlijk zo onjuist als het maar kan zijn. Want inflatie is, dat weten we uit de historie, een van de belangrijkste mechanismes waardoor de mensen arm worden en arm blijven. Dus je moet nou eenmaal die inflatie aanpakken als die hoog is. En het feit dat het op korte termijn de economie afremt, dat mag eigenlijk geen rol spelen. In die omgeving moet de overheid de mensen die het niet te breed hebben wel helpen. Maar wil je op termijn ervoor zorgen dat dat verschrikkelijke percentage van 24% armoede in de EU sterk omlaag gaat, dan zul je bijvoorbeeld alles op alles moeten zetten om die inflatie omlaag te krijgen en laag te houden. Want dat is uiteindelijk de beste manier om mensen uit de armoede te helpen en niet subsidies geven en ervoor zorgen dat ze zo even mee kunnen doen, als het ware.
1: Edin Muigic deed ook vandaag mee en mag best even gezegd worden, hij is eigenlijk op vakantie. Heeft ons uit de brand geholpen. Dank daarvoor. Tot volgende week en geniet ervan.
25: Blik op de wereld.
1: De Hondurese oud-president Hernandez verschijnt vanmiddag voor de rechter in zijn thuisland voor mogelijke fraude en witwassen. In de Verenigde Staten kreeg hij 45 jaar cel opgelegd voor zijn betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. Maar Donald Trump verleende hem gratie en dus keerde Hernandez eind vorige maand terug naar Honduras. Patricia Silva is emeritus hoogleraar Latijns-Amerika-studies aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
1: 45 jaar cel. Wat heeft hij allemaal uitgespookt?
10: Nou, volgens de Amerikaanse ministerie van Justitie. Goedemiddag.
1: 45 jaar cel. Wat heeft hij allemaal uitgespookt?

0: bestaat eruit dat hij als president beter had kunnen weten, maar een oogje heeft toegeknepen? Of is hij ook echt actief geweest binnen een netwerk van smokkelaars?
1: Ja, nee, het ging om totale activiteit en betrokkenheid. Heeft het van, ook met de connecties met de kartels in Mexico, de Sinaloa-kartel, met de beroemde El Chapo, of beruchte El Chapo-leider. Heeft er ook van via Venezuela en Colombia toegestaan, stiekem uiteraard, illegale vluchtjes van vliegtuigen en ook van die speedboten, om via Honduras en daarna via Guatemala de drugs richting de Verenigde Staten te kunnen krijgen. Dus hij heeft een hele actieve rol en daarmee is ook miljonair geworden. En heeft ook met dat geld de campagnes en de twee verkiezingen dat hij heeft meegedaan weten te financieren.
0: Ja, en die verkiezingen heeft hij gewonnen, want hij heeft het geschopt tot president. Wat is zijn politieke profiel?
1: Hij is een ondernemer, ook advocaat, maar is vooral in de business community heeft er veel geld verdiend. En vooral een rechtse profiel, is lid van de Nationale Partij, de dominante partij in zijn land. En de partij die vooral de belangen van de ondernemers van dat land vertegenwoordigt.
0: En hij kan dus blijkbaar rekenen op de steun van Donald Trump, want hem is gratie verleend. Waarom?
1: Nou, het is een lange verhaal. Althans, de geschiedenis tussen de beide presidenten is heel lang. In de eerste periode van Donald Trump was Hernández ook president van Honduras. En hij heeft zelf door Trump als een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten gepresenteerd. Is een aantal keer in Washington geweest. Heel bevriend met elkaar. Dus je zou kunnen zeggen dat het een oude bekende, een oude bevriende president van hem. En hij is bevrijd nu, omdat nu ook tegelijkertijd een nieuwe president is gekozen in Honduras, mede ondersteund door Trump. En ik krijg de indruk dat dit ook te maken heeft met de expansie van Trump om proberen te vriend te houden zoveel mogelijk president van Latijns-Amerika in zijn strijd tegen China en de aanwezigheid van China in de regio. Ja. En uiteraard ook tegen het, wat men noemt het communisme, alle linkse regeringen die nog steeds in die regio aanwezig zijn.
0: En ik wil Honduras niet tekort doen, maar is dat van strategisch groot belang?
1: Ja en nee. Het is inderdaad geen olieland en dergelijke. Maar het zou van enkele belang kunnen zijn in het stoppen van immigranten, illegale immigranten die via Nicaragua richting de Verenigde Staten gaan. Dat zou een punt kunnen zijn. Ook het bevechten van drugs, maar dat vind ik zeer onwaarschijnlijk. Want ook de huidige president, die ook bevriend is met Hernández, meneer Ashura, die wordt ook beschuldigd door verschillende bronnen van betrekkingen hebben met de drugs. Dus ik denk dat het drugscomponent niet het allercentrale is. Het is vooral de autoriteiten van dit land. En daarmee bedoel ik niet alleen de presidenten, maar ook de militairen en de rechterlijke macht te vriend te houden richting de agenda van de Verenigde Staten.
0: Over die rechterlijke macht gesproken, dat proces begint vandaag. Hij komt voor de rechter. Wat mag daarvan verwacht worden?
1: Nou, de hele rechterlijke macht is onder controle van de zeg maar de dominante groepen van dat land. Dus er kan wat dat betreft weinig verwacht worden. Ook de strijdkrachten. Het leger is behoorlijk betrokken, historisch, maar nog steeds met de drugshandel. Dus vele critici van het regime op dit moment verwachten heel weinig hiervan. En waarschijnlijk zal het een milde straf krijgen. En binnenkort zal hij vrij door de straten van Tegucigalpa kunnen rondlopen. Dus de verwachtingen zijn heel laag.
0: En dan helemaal tot slot, als hij binnenkort weer een vrij man is en helemaal geen zware straf hoeft uit te zitten, kan hij dan ook zijn politieke leven weer een nieuw leven inblazen?
1: Lijkt onwaarschijnlijk op dit moment, maar in Latijns-Amerika hebben ook dat soort figuren in het verleden gehad. Dat men dacht, dit is kansloos en binnen 10, 12 jaar later zijn weer president van het land geworden. Ik denk dat op de korte termijn niet, en dat hoeft u ook niet, want die persoon die op dit moment aan de macht is in dat land is Ashura, een echte goede vriend van hem, ook lid van de Nationale Partij. En ik denk dat hij nog steeds beroemd is. Hij heeft nog veel populariteit, Hernández. Maar ik denk dat het de komende jaren waarschijnlijk heel rustig zal blijven om daarna misschien inderdaad terug te kunnen keren in de nationale politiek van Honduras.
0: Patricio Silva, emeritus hoogleraar

0: tijdens Amerika-studies verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dank voor deze blik op de wereld. Het doet mij groot plezier om aan te kondigen. Het duo Lisbeth Staats, Niels Heidhuis.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoeveel weken hebben jullie het nou zonder elkaar moeten stellen?
2: Hoe lang
3: was jij weg? 4 of 5. Ik was 3 weken weg.
2: Oh ja, ik 2. En
3: ja, maar overlapte maar 1 weekje. Dus,
0: toch nog wel even dagelijks gebeld over het nieuws.
3: Zeker.
2: Ja, ja, ja, maar ik heb eigenlijk een podcast opgenomen.
0: Leuk, man. Ja. Nou, daar kunnen we nu weer allemaal van gaan genieten vanaf 4 uur op de radio. En ook overigens voor een deel als podcast, hè, het eerste half uur.
2: Zeker.
0: Ja, gewoon abonneren. Nieuws vandaag. Ik wil Niels zeggen, maar toch ja, omdat Lisbeth...
3: Ja, Lisbeth is weer terug.
0: Goed, ja. Ja.
2: Aan mij de eer.
0: Ja, aan jou dankjewel, de eer. Dankjewel, en dankjewel. Opengeslagen.
2: Veel buitenland.
0: Ja.
2: In de avondspits vandaag, onder andere in onze serie over vastgelopen economieën, gaan we kijken naar het Verenigd Koninkrijk. Want nou, er is niet alleen een nieuwe premier, maar er is ook al een hele tijd een economie die hapert en kraakt en piept.
0: Ja.
2: En we willen meer weten over dat Wildberries dat aangevallen is door Oekraïne. Het bol van Rusland, dus een grote distributie... bedrijf. Oekraïne heeft dat aangevallen, onder andere met het argument, ja, als je dat aanvalt, dan voelt ook de gewone Rus dat er oorlog is. Interessante...
0: Nieuwe fase in de strijd.
3: Ken je dat spel? Dat zit geloof ik bij RTL op televisie, waarbij ze dan...
0: Dat is nu al klein, maar misschien...
3: een rokende doos moeten doorgeven met een zogenaamd tikkende tijdbom erin. En dat is dan... In de tussentijd moeten ze de vragen goed beantwoorden.
0: Ik ken het niet, maar ik zie al bewegingen. En
3: zo'n doos
0: een keer kijken.
3: In de vorm van een voetbal heeft Gianni Infantino natuurlijk zelf gelanceerd. Het lijkt erop dat hele plan om de WK te verkopen, dat in zijn gezicht ontploft. Ja, er ontstaat heel veel animo om hem af te zetten, om een motie van wantrouwen tegen hem in te dienen. Dat is wel een belangrijk verhaal vanmiddag. En we gaan natuurlijk ook praten over Shell. Dat, je zou kunnen zeggen, nu alle...
2: ik zei, de schijn wordt niet meer opgehouden.
3: De schijn wordt niet meer opgehouden. Ze verkopen gewoon alle, nou niet alle groene, maar grote groene plannen. Windparken, dat gaan ze niet meer doen. Dus daar beschouwen we ook even op. En ondertussen zijn er ook heel veel bezwaarmakers tegen hoogspanningsmasten, dus de uitbreiding van het stroomnet. Dus dat zit aan de andere kant van het verhaal.
2: Daar klaagt Tennis over.
3: Ja,
2: we willen dat die netcongestie bestrijden. Maar als we dan een nieuwe elektriciteitsmast willen plaatsen... dan gaat het hele dorp
3: echt super lelijk, hè?
2: Bezwaar.
0: Jij sluit je ook aan bij het actiecomité.
3: Nou, ik.
2: Ja, maar er zijn toch altijd regels aan verbonden. Dat komt toch nooit op 10 meter van jouw achtertuin?
3: Nee, dat mag niet.
2: Maar
3: nee.
2: Wel in je uitzicht.
3: Ja, in je uitzicht.
2: Maar ja, het kan niet allebei, Niels.
3: Nee, dus... De mensen die bezwaar maken, die schakelen we af.
0: Thomas. Zo'n grote mast ergens in mijn uitzicht.
3: Ja?
2: Ja? Ja.
0: We kregen geen windmolens, maar wel zo'n mast.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ja, het is het een of het ander.
0: Nou, ik heb tegen beide geen bezwaar gemaakt. Want ja, ik bedoel...
2: Je wil ook je telefoon opladen. En je auto.
0: Oh, het schijnt klaar te zijn, hoor ik van de regisseur.
2: Nou.
3: Ja, we hebben vrij lang gepraat.
0: Tot morgen. Doei. Ja, doei. Het is klaar. De avondspits. En na de nieuwsupdate boeken zijn in de wijk. Dag.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
6: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140... Niet gestopt, geld terug.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
10: BNR Verkeer.
11: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds is de noordtunnel dicht.
1: In de A15 Rotterdam-Gorkum en daarom staat het stil door technische problemen. Verkeer wordt omgeleid via de brug over de Noord en 915. Dat geldt dus voor beide richtingen. De A73 Nijmegen-Maasbracht. Door een ongeluk 11 kilometer file tussen afrit Nijmegen en Kuik. De weg is gelukkig weer vrij. De vertraging is nu nog een kwartier. A6 Emmeloord-Jouren wordt geflitst bij hectometerpaal 289,3.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vredesdemonstranten blokkeren de ingang van vliegbasis Volkel. Ze herdenken de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteren tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. De twee mannen die het monument op de Dam in Amsterdam hebben beklad, moeten voor de rechter komen. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze teksten tegen mensenhandel aanbrachten. Vorig jaar kladde iemand een pro-Palestijnse kreet op het monument. Diegene kreeg geen straf. Hij moest wel het schoonmaken betalen. De droogte en de lage waterstanden zitten ook de pleziervaart in Gelderland in de weg. Op sommige plaatsen kunnen boten de jachthavens niet uit. En als er op het water weinig te doen is, komen er ook minder toeristen en is het stil in de horeca, zegt de belangenclub in de watersport. In Egypte zijn volgens de eerste berichten geen slachtoffers gevallen bij de aardbeving van vannacht. Hij was in het noorden bij Suez en was voelbaar tot in Cairo. Daar zijn 3 gezinnen geëvacueerd uit een gebouw dat op instorten stond. In Suez stortte een balkon in. En FIFA-baas Infantino ziet na zijn mislukte investeringsplan steeds meer steun wegvallen. Zo staat de voetbalbond van Wales niet meer achter zijn herverkiezing. Infantino stelt het belang van voetbal niet voorop en dus is ons vertrouwen weg, zegt Wales. De verkiezing is volgend jaar maart. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet, met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. De Nationale Autoshow.
14: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
13: Meindert en Wouter.
15: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
14: Bijna de helft.
15: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
13: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
15: Het kwartje valt nu pas.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de wijk. Hugo Reitsma.
16: Hallo. Wat zeggen Boekenstein in de wijk als ze denken dat niemand luistert?
17: Wat zeg je, Hugo?
18: Niks.
16: BMW Off The Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
19: Is dat een microfoon, Hugo?
16: Nee, joh.
20: Het overeen.
21: Nou, Hugo, laat ons nou even. Arjan, laat ons even.
19: Dan gaan we even serieus doen.
21: We willen even wat bespreken onderling. Arjan, heeft die Trump nou zelfmoord gepleegd met zijn land of niet?
19: Nou, eigenlijk wel. Hè? In de 17e eeuw hadden Fransen bedacht het mercantilisme. Je moest zoveel mogelijk export bevorderen en import moet je tegenhouden. Het stomme daarvan is...
21: Eigen economie eerst of zo.
19: Precies. Maar het stomme daarvan is, om export te maken moet je soms ook dingen importeren. En dat geldt helemaal voor Amerika. Ze hebben Europese onderdelen, Aziatische onderdelen nodig. Dus die hoge tarieven van hem, die benadelen ook zijn export. En dan heb ik het nog niet gehad over dat tarief is natuurlijk een belasting eigenlijk. Hè? Dus dat betekent dat de inflatie hoger wordt. Betekent ook dat Amerikanen gedwongen worden om duurdere Amerikaanse goederen te kopen en niet goedkope Aziatische goederen.
21: Maar wat zit er nou achter? Ik bedoel, als jij dit weet, dan weet Trump dat toch ook? Of
19: dat zou je denken.
21: Werkt dat anders daar in dat hoofd?
19: In zijn hoofd is het dus echt zo, ik wil gewoon al die bedrijven wil ik terughalen, reshoring. Hè? De ellende is, dat lukt wel een beetje, maar dat is beperkt. Het is hartstikke duur, want bedrijven die zijn natuurlijk... Ja, als Apple laptops in Amerika zou moeten maken, is het 10 keer zo duur. Hè?
5: Hmm.
19: Dus het is echt een...
21: Maar die Navarro, die zat daar toch achter. Dat was een economische adviseur. Die heeft ook nog een tijdje in de bak gezeten.
19: Ja.
21: Ik kan me herinneren dat die kwam uit de gevangenis en die ging onmiddellijk naar een rally van Trump. En die sprak daar. Ja, het is echt heel bizar. En die is een heel belangrijk adviseur geworden binnen het Witte Huis.
19: Ja.
21: Maar die had toch ook van dit soort denkbeelden, dat hij helemaal niet wilde dat er geëxporteerd of geïmporteerd zou worden. En dat alles naar Amerika terug moest worden gehaald.
19: En ik denk dus dat 98% van de economen zijn het erover eens dat dit onverstandig is.
21: Ja.
19: En toch, je ziet het wel vaker, dus Trump die sluit zich af voor mainstream ideeën.
21: Hugo, toenhou, alsjeblieft.
19: Wat is dit nou toch?
21: Ja, Hugo die is bezig om, ik weet het niet, die zit de hekkenschaar aan te zetten. Zet dat ding uit en ga het voor jezelf doen. Oké, Arjan Navarro.
19: Ja, moet je voorstellen, dus 98% van de economen zeggen dat je moet natuurlijk, je hebt import nodig om te kunnen exporteren. Handel is een belangrijke motor van economische groei. En dan is er zo'n wilde econoom on the fringes. En die krijgt dan heel veel macht.
21: Ja, maar weet je, het hele punt was volgens mij dat zij zeiden van we gaan die enorme heffingen opleggen. Want als we dat doen, dan kunnen we de belasting voor de rijken verlagen.
19: Ja.
21: En we kunnen de armen, die kunnen we eigenlijk betalen en belasting verlaging geven. Voor zover die lui belasting betalen. Uit de opbrengsten van de heffingen. En dat is toch falikant mislukt?
19: Totaal mislukt, omdat namelijk een tarief leidt tot een hogere consumentenprijs. Want dit is gewoon een belasting eigenlijk, hè? En dat zie je ook bij die mage achterban, dat ze dus enorm van balen. Weet je nog dat ze al die grappen maakt over die dure eieren tijdens de verkiezingen? Nou, ze zijn weer heel erg duur, kan ik je vertellen. En de benzineprijs is natuurlijk ook gestegen door Hormuz. Het is onbegrijpelijk dat je ideologisch zo vastzit dat je iets doet dat gewoon niet goed is voor je land.
21: Ja, toen hebben we dus Liberation Day gehad, vorig jaar. Begin vorig jaar. Wanneer was dat? April of zo? Iets in die geest, hè?
19: Met al die tarieven.
21: Met toen heeft ze die heffingen opgelegd. Er was altijd een of andere onafvolgbare rekenerij aan de grondslag.
19: Ja.
21: En sommige mensen zeiden, dat heeft hij gevraagd aan ChatGPT. Maar dat bleek weer niet zo te zijn. Dat schijnt Navarro dan weer te bedacht te hebben. Maar het kwam wel behoorlijk overeen met wat je uit een AI-programma zou kunnen halen. Maar het heeft dus gewoon niet gewerkt.
17: Oké, gaan we het nog even ergens over hebben zo?
21: Wij hadden het al over iets, Hugo. Alleen je kwam er weer tussen.
17: Oh.
21: En dus eigenlijk stel ik voor dat Arjan en ik gewoon even verder gaan.
17: Oké.
21: Arjan, de veerkracht van de mondiale economie. We hebben net pleeg terug naar zelfmoord met dat land. Maar ja, als ik gewoon kijk wat er gebeurd is met Iran en die oorlog die daar gevoerd is. Toen dachten heel veel economen van de hele wereldeconomie die stort in. Want we krijgen geen olie meer. Maar tot ieders verbijstering was die olieprijs eigenlijk vrij snel weer op een niveau van $80 per vat. Dan vervolgens stijgt die natuurlijk weer omdat er weer wat aanvallen zijn. Maar ik vind die economie wel heel erg veelkrachtig.
19: Weet je, ik zal je iets opbiechten. Ik ben daar helemaal ingetuind. Ik heb echt gedacht, ik heb ook aandelen verkocht en zo. Ik dacht,
21: echt waar? Heb je aandelen verkocht?
19: Serieus?
21: Oh mijn
19: god. Ik dacht, dit gaat fout. Dit is niet goed. Nou, wat
21: nou, heb je wel lekker veel verloren, denk ik.
19: Nou, valt wel mee.
21: Oh.
19: Maar wat is er gebeurd? Die 20% van de wereldhandel komt uit via de Straat van Hormuz. Nou, China had dus een waanzinnige voorraad. Hè? Hadden ze al helemaal, China doet eigenlijk altijd alles.
21: Ja, je bedoelt wereldhandel aan olie, de olie en gas, hè? Dus energie. Ja.
19: En land als, wat was dat ook weer? Qatar of nee, Abu Dhabi is uit de OPEC gestapt. Heeft 1 miljoen vaten nog eens op bovenop gegooid. Hè? Dus met andere woorden, als het dan moeilijk wordt met Hormuz, hebben al allerlei alternatieve bronnen zijn meer gaan produceren. Dat schijnt dus geholpen te hebben. Ik zeg er wel even een disclaimer bij. Want wat ik ook steeds weer lees, ja, de voorraden beginnen nu wel echt heel erg leeg te raken. Dus de klap komt er nog aan. Als je kijkt naar de olieprijs en je kijkt in relatie met bombardementen of zo.
21: Ja.
19: Dat is maar een hele niet zo'n groot verband. Hè? Dus met andere woorden, het kan dus ook zo zijn dat ik misschien toch gelijk had. En dat als de reserves echt opraken, dat het wel heel moeilijk gaat worden. Maar het lijkt er niet op.
21: Nee, het lijkt er ook niet op. Ik vind dat wel verbazingwekkend. Maar kennelijk is de mogelijkheid om het ergens anders vandaan te halen of te gaan bezuinigen of wat dan ook, minder te gaan verbruiken, is zo groot.
19: Ook dat, ja.
21: Ja, dat dus kan. Hoewel er wel in Nederland in die tijd behoorlijke discussies zijn geweest over de voorraden gas.
19: We hebben heel weinig.
21: We hebben, ja, dat, nou ja, goed, ik heb geen idee hoe het nu is, maar dat speelde natuurlijk gewoon een aantal weken. En ja, je moet niet aan denken dat dat inderdaad niet goed gaat, want dan zitten we in de kou in de winter. Maar dus die economie is veel. Is veel robuuster dan je denkt. Als jij hebt natuurlijk weer uit paniek heb jij je aandelen verkocht. Maar als ik naar die beurzen kijk, ik snap er werkelijk helemaal niks
19: van. Ik ook niet. Ik snap er niets
21: van. Ik vraag dat ook wel gewoon aan mensen uit de bankaire wereld of grote investeerders. Die snappen het eigenlijk ook niet. Dat vind ik toch wel heel erg opmerkelijk dat zo is. Dat gewoon die beurzen die blijven maar gewoon doordenderen. En dus kennelijk zijn die redelijk immuun inmiddels geworden voor oorlog. Of misschien zijn we het wel zo gewend met z'n allen dat we van de ene crisis naar de andere gaan. Want als je gewoon kijkt wat we de afgelopen 20 jaar een crisis voor onze kiezen hebben gekregen. Van de financiële crisis tot de COVID-19 crisis en ga zo maar door de ene oorlog naar de andere. Het raakt ons toch gewoon niet.
19: Misschien is het ook zo dat die big tech boom, hè, die compenseert dus de crisis van Hormuz. En ze blijven maar geloven dat dat blijft groeien. Daar moeten we straks nog maar eens over praten. Maar het is natuurlijk toch raar. Er moet op een gegeven moment toch ook een shake-out komen. Ja, als iedereen. Big tech is een groot percentage van de beurs.
21: Het is een enorm percentage van de beurs. Als je gewoon naar die percentages kijkt, dan is volgens mij bijna de helft zo ongeveer big tech. En dat is echt heel erg verschrikkelijk groot. Ja. Ja, dus, en dat maakt het in wezen ook behoorlijk kwetsbaar. Maar goed, ik blijf het gewoon verbazingwekkend vinden. En ik heb er geen goed antwoord op waarom die economie zo robuust is. Hè. Als je gewoon kijkt naar het IMF, dan stelt hij iedere keer wel de groeicijfers naar beneden erbij. Maar dat is maar 0,1%. Dus het is ook niet zo dat de hele boel in elkaar klapt.
19: Ja, mevrouw Blom van ING vertelde ook nog, olie is minder belangrijk geworden in de wereld, omdat dus duurzaamheid is veel groter geworden.
21: Dat zie je in Nederland ook. Ja.
19: Dat helpt natuurlijk ook. Dat vlakt het een beetje.
21: En hier in Frankrijk, wij stoken hier op kernenergie.
19: Ja.
21: Dus dat is eigenlijk, volgens mij is het, als je op de afrekening kijkt van de energie, dan is het iets van 80-85% kernenergie wat we hier hebben.
19: En lage elektriciteitsprijzen?
21: Ja, maar er staat weer enorm hoge gasprijzen tegenover. Hè? Want je kunt stoken op elektriciteit, dat ook heel veel Fransen doen, maar we hebben ook gas en dat is gewoon belachelijk.
18: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
20: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
22: Wat zit je nou weer in jezelf te praten, Hugo?
23: Niks.
21: Ja, Hugo, wat nu weer? Arend-Jan en ik zijn net lekker even bezig.
23: Mag ik er niet even bij blijven?
21: Oké, als je iemand maar houdt. Is goed. Okay. Deal?
23: Ik ga wel gewoon op mijn telefoon kijken.
21: Doe dat maar. Arend-Jan, tech, big tech. Hoe moeten we daar mee omgaan?
19: Nou ja, weet je, ik.
21: Nou, dat is een enorm onderdeel van de beurs.
19: Dat is absoluut duidelijk.
21: En de discussie over AI, kunstmatige intelligentie, is dat nou een bubbel? Ja of nee? Is dat vergelijkbaar met de dotcom-bubbel aan het begin van deze eeuw? Het is gewoon totaal geëxplodeerd en vervolgens zakte de beurs mondiaal in elkaar. Ja. Wat is dit nu? Is dit nou echt een bubbel of niet, die AI-investering?
19: Nou kijk, bij dotcom was dat echt een bubbel. En nu is er wel een echte.
21: Maar waarom was dat dan een bubbel?
19: Ja, omdat het gewoon. Er zat geen echte technologische revolutie achter.
21: En geen echte waarde zat er.
19: Geen echte waarde. En nu is het toch
21: nou
19: wel
21: ja,
19: zo.
21: Aan de andere kant moet je wel toch constateren dat het uiteindelijk wel heeft opgeleverd het hele internet en alles wat we op elektronische gebied doen met elkaar. Dus het is ook niet helemaal waar dat niks heeft opgeleverd. Het is een beetje vergelijkbaar met Met spoorwegen, daar is natuurlijk in de 19e eeuw is daar waanzinnig in geïnvesteerd. Veel mensen dachten ook van dat is weggegooid geld. Maar ondertussen staat er dus nu al een hele infrastructuur. En dat hebben we natuurlijk ook in die tijd gecreëerd met z'n allen.
19: Ja. Kijk, cruciale vraag is, stijgen de koersen van die aandelen harder dan plausibele toekomstige kaststromen? Wordt daar echt veel mee verdiend? Hè? Nou, dan gaan mensen over Nvidia praten. En de koers-winstverhouding is rond de 30. En dat vindt men niet helemaal absurd als die winstgroei aanhoudt. En de winstgroei van Nvidia is 85% elk jaar. Nou, kan dat natuurlijk niet zo voortduren. Nee. Hè? Kijk, wat in ieder geval, wat heel eng is, wordt steeds meer met schuld wordt gefinancierd. Hè? Kijk, één ding hou ik me maar aan vast. Als iedereen investeert in AI compute, dan komt er op een gegeven moment overcapaciteit. Dat duurt nog wel heel lang, want ze hebben heel veel nodig.
21: Ja, ik denk wel, kijk, de technologie is helder. Dus op een gegeven moment, die technologie gaat niet weg en die wordt verder ontwikkeld. Dus ja. Daar ligt wel degelijk waarde aan te grondslag. De grote vraag is of alle investeringen in alle bedrijven terecht zijn geweest.
19: Ja.
21: En dat denk ik niet. Dus ik denk dat het gedeeltelijk absoluut de kenmerk heeft van een bubbel. Die ook uiteindelijk, denk ik, leidde tot een behoorlijke correctie. Maar wat je ziet is dat een klein aantal bedrijven zal gewoon door blijven bestaan. Die zullen groter worden. Dat worden de marktdominante spelers. En ik denk dat een hele hoop bedrijven ook gewoon kapot gaan. Dus is het een bubbel? Ja, gedeeltelijk ja. En gedeeltelijk niet. En wanneer barst die? Geen idee.
19: In ieder geval is het duidelijk dat die hele AI-revolutie gaat toch wel alle sectoren op heel diepgaand beïnvloeden.
21: Ja, nee, maar het is gewoon een nieuwe. Ja, je mag denk ik geen infrastructuur noemen, maar het is een nieuwe technologie die ongelooflijk belangrijk is voor de wijze waarop we in de toekomst gaan functioneren. Ten goede en ten kwade.
19: En de sociologische impact is zo groot. Hè? Dus de middenbanen, mensen die data invoer doen of data registreren. Dat wordt. Wat is dit weer, Hugo?
21: Wat doe je nou allemaal?
0: Sorry, dit is Kloot. Die denkt een beetje met jullie.
21: Oh. En wat zegt Kloot dan?
2: Er is geen consensus, maar het debat is heel scherp en actueel. Aan de ene kant zie je tekenen van een bubbel. De waarderingen zijn extreem hoog. De top 10 aandelen maken nu 35% van de markt uit, in plaats van 25% ten tijde van de dotcom-crash. En er klopt iets niet. Bedrijven geven honderden miljarden uit aan AI-infrastructuur, terwijl ze nog maar tientallen miljarden verdienen met AI-diensten. Plus, onderzoek toont aan dat 95% van generatieve AI-projecten bij bedrijven nul rendement opleverde. Aan de andere kant zeggen grote banken als JP Morgan en Goldman Sachs dat dit fundamenteel anders is dan .com. Deze bedrijven hebben daadwerkelijk winst. Robuuste kaststroom.
3: We moeten dit gebruiken voor de podcast.
19: Ja. Dit is gewoon veel handiger.
21: Ja, maar het klopt aardig met de analyse die wij hebben gemaakt, toch?
19: Ja.
21: Het is helemaal niet zo. Ja. Jongens, ik ga even chips halen.
19: Oh, lekker, ook zin in.
21: Mag
3: ik ook mee?
21: Jij mag nu ook mee. En Hugo, je kunt rustig blijven nu.
3: Oh, oké. Okay.
21: Maar van je telefoon af blijven. Niet weer allerlei AI, want wij weten dat zelf ook wel. Nee, maar Arend-Jan, hoe zit Europa er nou in? Dus Amerika gaat razendsnel als het gaat om die high-tech toepassing. Dat geldt ook voor China. He, dus het is een strijd tussen twee supermachten over de vraag wie de kampioen wordt van de vierde industriële revolutie. Want daar hebben we het over. De eerste industriële revolutie vond plaats in Engeland. Industrialisatie, dan schuift naar Amerika. Massaproductie, de tweede. Dan krijgen we de ICT-revolutie. Eind van die vorige eeuw. Dus daarom zitten we allemaal gezellig op die laptops en te googelen. En nu zitten we in de datarevolutie. Dus wie die gaat winnen, uiteindelijk lijkt me duidelijk. Dat is China. China leidt eigenlijk in bijna alle kritieke technologieën. En heeft Amerika aan alle kanten voorbij gestreefd. En dat geldt volgens mij inmiddels ook in belangrijke mate voor kunstmatige intelligentie. Maar ja, hoe zie jij dan Europa? Wordt dat niet vermalen tussen deze twee grootmachten?
19: Kijk, de grote vraag is, is Europa in staat toegang te houden tot snelle chips die ze zelf nog niet kan maken? Ja. Hebben ze toegang tot kritische grondstoffen die ze zelf niet heeft? En zijn wij in staat om ook tussen de Chinese tech en de Amerikaanse tech ook zelf naast ASML echt tech, big tech te hebben? Hè? Nou, dat is nog wel een heel verhaal. Ik zou zeggen van probeer ook echt met Europees geld een Europese chipsfabriek te maken.
21: Nee, dat gebeurt allemaal.
19: Dat gebeurt, maar dat duurt toch wel 6-7 jaar. Hè? Stoppen er nu 30 miljard in.
21: Er gebeurt wel vrij veel op dat gebied. Als je ook kijkt naar alle pakketten en voorstellen die er liggen, dan gebeurt er heel veel. Maar de grote vraag is inderdaad, kunnen wij dit allemaal zelfstandig gaan doen? En zijn we in staat om zoveel eenheid te tonen dat we dat ook gezamenlijk gaan doen. De Europese Unie die probeert dat wel te doen. Maar er liggen twee pakketten wetgeving liggen ervoor. Dat is de Industrial Accelerator Act. Dat is dus een hele belangrijke om ervoor te zorgen dat met name die industrieën die cruciaal zijn voor je toekomst. En daar horen ook vervuilende industrieën bij, dat die zich vergroenen. En dat de basis vormt voor je industriële ontwikkeling. En dat moet dan weer leiden tot Made in Europe. Dus zoveel mogelijk in Europa moeten we zien te maken. Maar het probleem daarvan is weer dat de Chinezen zeggen, well, dat willen we niet. Want wij zullen het wel exporteren naar jullie. Dus dat vinden we oneerlijke concurrentie, Made in Europe. Ja. En het andere punt is hoe ga je dat dan financieren, al die investeringen? Nou, dan staan de twee scholen natuurlijk weer tegenover elkaar. Dat is een school onder leiding van Frankrijk. Die zegt, laten we dat maar doen met publiek geld. Oftewel, we gaan dat doen door middel van gezamenlijke leningen op de internationale kapitaalmarkt. Dat is een eurobonds en de rest, of in veel noordelijke landen, Duitsland, Nederland hoort erbij, Scandinavische landen, die zeggen nee, we moeten dat ook doen door middel van investeringen die misschien ook wel gewoon uit Amerika kunnen komen. En ik denk dat iedereen dus langzamerhand wel voor is om Europees kapitaal te mobiliseren door middel van een investment and savings union. Dus dan ga je dus echt kijken van, jouw kapitaaltje, hoe kunnen we dat nou aanwenden voor de Europese ontwikkeling en de industrialisatie? Hoe gaan we dat dan doen?
19: Dan praat je zo eigenlijk over die beroemde onderwerp van de Europese kapitaalmarktunie.
21: Ja, onder andere. En dat leidt onmiddellijk weer tot problemen. En daar komen we weer niet uit. En dat vertraagt ontzettend. Want die Industrial Accelerator Act, die is nou al zo vaak voorgesteld en zo vaak uitgesteld, dat die ongetwijfeld een keer zou komen in verwelkende vorm. En dan hebben we ook nog een keer, en dat vind ik wel een heel interessante, dat is de Tech Sovereignty Act. Dus het gaat om het streven naar technologische soevereiniteit. En de bedoeling daarvan is weer om bijvoorbeeld een Europese cloud te maken. Ja. Dus wil je inderdaad onafhankelijk worden van Amerika, dan moet je dat doen. En dan moet je dus ook kijken naar een opvolging van alles wat te maken heeft met de Europese fabrikage van chips. En dat gebeurt dus nu op dit ogenblik ook. Alleen, ja, die politieke visies over hoe je dat allemaal gaat bekosten en hoe je dat gaat doen, ja, die lopen allemaal. Dat is weer echt een politiek probleem, vind ik hoor.
4: Zou het ook kunnen dat eigenlijk net als bij Defensie zie je dat Europa er pas echt werk van maakt? Niet door Poetin, maar door Trump.
19: Ja, ja.
4: Maar dat eigenlijk ook voor technologie en zeker AI geldt. Want de regering Trump die staat AI alleen maar toe voor mensen die ze aardig vinden.
21: Ja.
4: Vindt hij niet van ons. Dus dat het juist Trump is die net als bij Defensie Europa op weg naar onafhankelijkheid gaat helpen.
21: Ik denk dat dat ook in belangrijke mate zo is. Want een Europese cloud hebben natuurlijk nooit meer stilgestaan totdat Trump aan de macht kwam. En nu zie je dat het allemaal heel erg hard gaat. Kijk, wat Europa moet proberen te doen is niet chantabel te worden. En Europa laat zich chanteren omdat ze politiek te weinig eenheid vertonen op een aantal gebieden. Als je oeverloos blijft doorzeuren over hoe je dit allemaal moet gaan financieren, ja, dan gebeurt er natuurlijk niks. En er gebeurt een hele hoop, maar tegelijkertijd gebeurt er te weinig. Dat is denk ik de tragiek van Europa. Alle plannen liggen. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon die plannen pakken en voer het uit met z'n allen.
19: Ik denk soms dat het crisis nog groter moet worden. Wil je de koppen in één richting krijgen, ja, ook bij die kapitaal.
21: Ja, maar dan kan je dus ook een vergelijking trekken met Defensie, wat Hugo net deed.
19: Ja.
21: Bij Defensie hebben we dat natuurlijk gewoon 30 jaar lang niet gedaan.
19: Ja.
21: En nu moeten we een hoeveelheid geld op de plank leggen om iets voor elkaar te krijgen. En het duurt lang dat we gewoon te laat zijn. Nou, dat is met Defensie het geval. Maar dat is zeker hier ook het geval. Met, ja. Met het omkatten van je hele economie in de richting van een high-tech economie. Ja.
23: Ja. En het goede nieuws is misschien dat als de situatie eerst erger moet worden voordat we echt in actie komen, dat dat er dik in zit, dat dat wel gaat gebeuren.
21: Ja, nee, dat denk ik dus ook wel. En veel mensen willen houden wat ze hebben. Dat betekent dus dat ze welvaart en veiligheid willen houden. Maar wat veel mensen niet begrijpen is, als je dat wil behouden, dan moet je veranderen. En dat is iets wat eigenlijk paradoxaal klinkt. Dat is iets wat veel mensen niet begrijpen of niet willen begrijpen. En dat is iets waar populisten op inspelen. Want die zeggen, nee, je hoeft helemaal niks te veranderen. Het lost zich allemaal vanzelf op. En dat is dus gewoon niet zo.
6: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
7: The Gradometer.
8: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
9: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
6: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
24: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
25: BNR Business Beats.
24: Met de beste pop, funk en soul.
25: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
26: I like soul with a capital S.
25: Luister in de BNR-app.
26: Op bnr.nl/bb en via DAB+.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
29: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
28: En naar wat er o zo fout is gegaan.
30: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
28: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
31: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
32: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
33: In de Friday Move gaat het over tv.
34: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
33: Politiek.
35: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
33: En ik ben er ook.
34: Dat is toch heerlijk.
33: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
36: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
37: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. 5 kilometer file, 20 minuten vertraging door een autobrand. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Weert Noord en Nederweert. 5 kilometer file, door een ongeluk een 30 minuten vertraging. De storing in de Noordtunnel is van Rotterdam naar Gorkum, de A15 voorbij. Dus daar is de weg weer vrij. Er zijn nog 2 rijstroken dicht richting Rotterdam. Maar dat geeft 11 kilometer file tussen Sliedrecht Oost en Noordtunnel. 1 rijstrook open, een 30 minuten vertraging. Door een ongeluk is de N280 Weert-Roermond in beide richtingen dicht bij de A2. En een flitser langs de A6 Emmeloord-Jouren, hectometerpaal 289,3.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een natuurgebied in Limburg is brand uitgebroken. Het is in de buurt van Venray. Het is een zeer grote brand en hij breidt zich snel uit door de droogte. De brandweer is met veel mensen en wagens bezig en roept iedereen die er niks mee te maken heeft op om weg te gaan, anders lopen ze in de weg. De gijzelnemer van een café in Ede is veroordeeld voor een tweede gijzeling in de gevangenis in Vught. Hij zat daar zijn straf uit voor de Edezaak en bedreigde medewerkers met fruitschilmesjes die hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zit nu in de TBS-kliniek. De extra straf is voorwaardelijk. De stuw in de Nederrijn bij Driel gaat voor het eerst in zijn bestaan helemaal open. Het zijn twee grote halve bogen. Normaal zijn ze hooguit gedeeltelijk open, maar dat is nu anders door de extreem lage waterstand. De stuw staat bekend als de kraan van Nederland, omdat die het water verdeelt tussen de IJssel en de Lek. In Frankrijk zijn al bijna 400 mensen gearresteerd in het onderzoek naar de natuurbranden. Tientallen zitten vast. Frankrijk heeft te maken met de ergste branden in decennia. De megabrand bij Bordeaux is onder controle en een andere grote brand bij Saint-Tropez ook. Al zijn er nog steeds vele honderden brandweermensen aan het blussen. En vredesdemonstranten hebben de ingang geblokkeerd van vliegbasis Volkel. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteerden tegen oorlog in het algemeen. In Volkel liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen en er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Straks in Vastgoed Gezocht. Van een simpel idee naar miljoenen vierkante meters opslagruimte. Hoe een Nederlandse pionier de markt voor self-storage volledig op zijn kop zette en waarom beleggers deze opvallende vastgoedtrend zo interessant vinden. Erik Stubé van Allsafe is hier. We spreken hem zo meteen na de break.
1: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
2: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
1: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Dit is de vierde aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een echte vastgoedondernemer. Hij zag lang geleden al een kans in de markt voor self-storage en greep die kans met beide handen aan. Erik Stubé van Allsafe is bij ons. Fijn dat je er bent.
5: Dankjewel.
0: Mag ik stellen dat jij de markt voor opslag eigenlijk helemaal zelf in Nederland hebt aangeboord?
5: Ik ben een van degenen geweest die is begonnen. En van al diegenen die begonnen ben ik de enige eigenlijk overgebleven vanaf het begin. Dat klopt, ja.
0: Nou, en hoe dat ging vanaf het begin willen we uitgebreid van je weten. Maar Maarten, jij hebt de cijfers op een rij.
10: Jazeker. Nou ja, Erik is in 1999 begonnen met Allsafe. 52 vestigingen op dit moment. 25 in ontwikkeling. Wil doorgroeien naar 400 vestigingen in Europa. Niet de grootste in Nederland, maar wordt wel als het... meestal als het de sterkste merk zien. En dat komt onder andere door grotere vestigingen en veel extra service. Dus een premium brand.
0: Een premium brand, ja. Uiteraard. In Vastgoed Gezocht zijn er alleen maar premium brands. Het ondernemersverhaal begint eigenlijk in 1999. Maar voordat je in de opslagboxen stapte, deed je iets heel anders. Hoe ben je uiteindelijk in die vastgoedsector gerold?
5: Nou, het begon eigenlijk... Bedrijfskunde gestudeerd. Ik ben bij Kemp & Co. stage gaan lopen. En daar wilden ze weten van wanneer moest je in aandelen zitten. Wanneer moet je in vastgoed zitten. Dus daar heb ik toen een modelletje voor ontwikkeld. Sterk aangestuurd door de renteontwikkeling. En daar heb ik scriptieprijsnominaties op gekregen. Dus toen ik bij ABN kwam in het klasje, toen moest ik als beleggingsanalist op vastgoed natuurlijk mijn zegje gaan doen. En vervolgens kreeg ik ook nog eens de vraag, toen ABN met AMRO samenging, van wat kunnen wij met vastgoed doen? En toen dacht ik, nou, ambitieus als ik was, dit is mijn kans. Dus ik heb in 2 weken 7 businessplannen gemaakt. Toen ben ik er eentje gaan najagen en dat was een afdeling die wereldwijd zou beleggen in vastgoedmaatschappijen. En ik had een businessplan van 100 miljoen naar 1 jaar en 300 miljoen naar 3 jaar. Totdat het bij de Raad van Bestuur lag en Rijkman Groening was er tegen, maar anderen waren ervoor. En dan geldt, als je er niet bent, telt je stem niet. Dus op een vrijdag was hij er niet. Dus toen hebben anderen het doorheen geduwd. En toen mocht
0: durfde hij tegen Rijkman Groening in te gaan?
5: Ja, kennelijk wel. En als ik hem nu tegenkom, dan zie je ook wel dat de verhoudingen veranderd zijn. Hè? En ja, hij heeft toen tegenwicht geboden.
0: Werd er in die tijd dus daadwerkelijk door ABN AMRO honderden miljoenen in vastgoed gestoken? Of was het nog panfase?
5: Er werd toen veel al in de wereldhaven, Rodamco, Corio belegd. En dat waren de fondsen die bij asset management onder de aandacht gebracht werd. Ik was ook beleggingsanalist in vastgoed. Dus ik had ook geschreven over deze fondsen. Maar die hadden eigenlijk alleen de fiscale status, beleggingsinstelling. Dus ik vond het ook geen goed verhaal dat er zoveel geld in één fonds. En ik kon over de wereld verspreiden. Dus ik had een universum met Piet Eigels gemaakt van 220 vastgoedondernemingen, waar we die verdeling over zouden kunnen
0: maken. En de vraag is waarom je dan niet in die gouden kooi van ABN AMRO blijft zitten. Want hier zat vast ook een prettige bonusstructuur aan vast. En dan kon je vast ook hartstikke rijk mee worden de rest van je leven. Maar je ging ondernemen.
5: Kijk, dat was eerst nog binnen de bank ondernemen. Ik had gezegd 100 miljoen na 1 jaar en 300 miljoen na 3 jaar. En dat werd na 1 jaar al 1 miljard. En ik verdiende voor de bank 40 miljoen. Dus toen had ik in mijn eigen koninkrijkje. En toen zag ik ook hoe ingewikkeld een corporate bank is, omgeving is om te blijven ondernemen. Hoeveel politiek daar speelt. En ik dacht, dat is niet mijn veld waar ik in wil blijven leven. Dus na 7 jaar en 1 maand heb ik inderdaad besloten, ik ga voor mezelf beginnen.
0: En ben je toen die stap naar het self-storage gegaan, wat je in Amerika had gezien, waarin je zegt dat zouden we in Nederland of in Europa ook moeten oppakken?
5: Ik heb inderdaad belegd in Shurgard, maar ook public storage in Amerika. En dat kende je eigenlijk nauwelijks in Europa in die jaren. En dan praten we over 95 kwam Shurgard via een Zweedse relatie in België terecht. En je had in Engeland wat. Dus daar ben ik ook gaan kijken. En ik dacht, hey, wat een mooi product is dat. Maar je koopt vastgoed en je verkoopt convenience, gemak. En daar zag ik heil in. Ik kon een beetje beleggen. Dus ik was vrij jong, financieel onafhankelijk. Dus toen heb ik de beslissing genomen. En dat was een redelijk gespannen boog. Van, ik ga een huis bouwen langs de Vecht. Tweede kind op komst. En ik ga voor mezelf beginnen. Maar alles is gelukt. Tweede kind is gekomen. Zijn er zelfs 3 gekomen. En dat huis, daar heb ik ook een heel gevecht moeten leven. Ben ik zelfs langs de minister Pronk geweest om een vergunning te krijgen. Die bemoeide daarmee. En toen ben ik met 1 vestiging in Amsterdam-West, het oude Chic fabriek, schuin tegenover Telegraaf, begonnen. En in Amerika geweest, tot de drempeltjes opgemeten, alle details.
10: Bestaat die ook nog steeds, die locaties?
5: Zeker. Daar verschijnen nu de woontorens.
0: Het fascinerende is, Maarten, je hebt zelf ook eerst in loondienst in corporate life gewerkt voordat je in 2007 met Boelens de Guiter ging beginnen. Herken je dat gevoel van ik zit in een bedrijf en ik wil door met ondernemen, maar dat kan hier eigenlijk niet, dus je moet eruit. Dat is eigenlijk wat Erik omschrijft.
10: Ja, zeker. Ja, al is dit natuurlijk al heel corporate. ABN AMRO is natuurlijk al
0: super corporate. Ja,
10: en ik heb in het vastgoed gezeten. Waar ik heb gezeten was toen niet allemaal zo corporate.
0: Nee, maar goed, je was in loondienst. Ja. En dus zeg je van ik moest eruit en ik ging voor mezelf beginnen. Maar kan me ook voorstellen dat in die tijd na het tweede kind op komst en je wil een huis bouwen, dat is dus ook heel spannend. Want voor hetzelfde geld zit je binnen 2 jaar weer terug ergens bij een bank.
5: Zeker is dat spannend. En er zijn ook wel best wel wat nachten waar ik wakker heb gelegen. Je eerste brief van een advocaat die je ergens niet mee eens is. Ja, daar schrik je van. Maar dat zal Maarten nu ook ervaren.
0: Die brieven komen elke week, begrijp ik.
10: Maak ik gewoon niet open.
5: Die schrijf je nu door. En En dat probleem laat je vaak iemand anders oplossen.
0: Wat was nou
5: wel even meegekeken hebben.
0: Wat was nou toen de trigger om te zeggen? Want je had wat kapitaal, dus je kon beginnen voor jezelf. Wat was dan toen de trigger om te zeggen, ik begin in dit? In self-storage. Dit gaat groeien, ook in Nederland.
5: Nou, als jong jongetje was ik al geïnspireerd door beleggen. En je had toen de tijd het blad Safe. Daar stonden heel veel ondernemingsverhalen. Van de Robeco Groep gaf dat blad uit. Ja, dat inspireerde me. Ik las het boek over Onassis. Hoe die ondernomen had. Dat inspireerde mij. Dus ik zag ook de voordelen van geld. En niet dat ik veel geld wil hebben. Maar ik wil wel vrijheid hebben om mooie en leuke dingen te kunnen doen. En als je geld verdient, kan je de wereld ook op jouw manier een stukje beter maken. En helaas hebben we daar geld voor nodig. En ja, op die manier kan je bouwen, dingen neerzetten. En dat vind ik mooi.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat kun je allerlei manieren doen. Maar waarom de opslag?
5: En dat kan je op allerlei manieren. Dus ik heb heel veel boeken gelezen. Ik heb heel veel succesverhalen gelezen. En op een gegeven moment was ik op vakantie op Curaçao. En ik was gepakt door dat zelfstorten. Want ik belegde daarin. Toen ben ik gaan rekenen. Ben ik mijn businessplan gaan maken. Ben ik gaan kijken. Waar wordt de garagebox voor verhuurd? En al die details. Ik had een heel boekwerk, een hele bijbel gemaakt van allemaal details. En daarop ben ik mijn businessplan gaan maken. En ja, daar kwamen IR's uit, die internal rate of return.
0: Waar je blij van werd
5: waar
0: als analist.
5: Waar ik in ieder geval blij van werd, ja.
0: Die eerste locaties kwamen op strategische plekken. Ook wel zichtlocaties. Waarom is dat belangrijk?
5: Zichtlocaties, dat had ik ook uit Amerika overgenomen. Want je gebouw is een belangrijk marketing tool. Je moet in de omgeving van je klanten gaan zitten. Hoe dichter je erbij zit, hoe makkelijker is. Op het moment dat zij een probleem hebben qua ruimte, dat zij aan jou denken zonder dat je heel veel in allerlei dure advertentiemedium moet gooien.
0: Ja, dus dat is de reden om het dan op die manier te doen. Ondertussen is het een hele volwassen markt in Nederland. Er zijn honderden locaties, er zijn een aantal grote spelers. Wat onderscheidt Allsafe concept van de concurrenten?
5: Ja, jij noemt het een volwassen markt. De markt is ongeveer 10 keer zo klein als in Amerika vergeleken per inwoner. Dus
0: het is een kleine groeimarkt eigenlijk?
5: Ja, nee, dat is ook wel. Ik kan me herinneren dat ik bij de gemeente Dordrecht kwam. En die zei tegen mij, we hebben al 2 vestigingen in Dordrecht. En het is we hebben jou niet nodig. Nou, toen heb ik ze uitgelegd dat er 10 keer zoveel kwam. En met de uitleg die ik er toen aan heb gegeven, kwam ik ook prima weg. En wij zijn bezig om de ruimte in de steden efficiënter te verdelen. En waar onderscheiden wij ons in? Wij denken vanuit de klant. Hè? Dus als de klant morgen zegt, ik wil mijn spulletjes boven mijn hoofd hebben, dan koop ik drones, containers, en dan ga ik het boven de mensen hun hoofd hangen dan wel de bedrijven.
10: Kijk je dan toch ook minder vanuit vastgoed? Het is natuurlijk wel vastgoed, maar is het dan toch meer het concept en de service die je biedt dan daadwerkelijk het vastgoed?
5: Het is meer dan vastgoed. Hè. Locatie is belangrijk, maar het concept is minstens zo belangrijk. De executie is minstens zo belangrijk. En we zijn ergens ook een goederenhotel. En dus daar komt het concept steeds meer bij kijken. En dat concept, dat blijven wij doorontwikkelen.
0: Maar wat is dat dan anders dan het feit dat ik een box huur van 12 kubieke meter en dat daar gewoon een prijs per kubieke meter aan vastzit en dat ik daar mijn spullen in stop? Ik bedoel, dat is toch wat het is? Wat is het dan meer?
5: Ja, het is de flexibiliteit, de veiligheid. Hè. Elke unit is bij ons uniek beveiligd. Er zit een apart alarm op. We hebben postbussen bij. Je hebt een vestigingsadres bij. Je kan een aanhangwagen meekrijgen. Je kan een bus meekrijgen. Je kan het laten doen. Voor je waardevolle spullen rollen we nu over alle vestigingen uit het kluisconcept. Hè, de oude bankkluis is beveiligingsstraat.
0: Maar die bestaan niet meer.
5: Nou, die bestaan nog wel. Dat heeft de Nederlandse kluis veel opgekocht. Maar dat zijn oude bankkluizen. Wij hebben een nieuw concept ontwikkeld. Dat is veiligheidsgraad 4. Wij hebben veiligheidsgraad 7. Met de nieuwste technologie. En zo maken wij het hebben van spullen steeds makkelijker. En kwalitatief zijn onze gebouwen ook heel duurzaam. Komt ook geen CO2 meer binnen qua energieopwekkers. En dat heeft doorgedraaid. Dat je nu ook kan laden, elektriciteit kan laden, wat we zelf opwekken op onze dak. Hè? Dus we hebben snelladers, gewone laders, voor de last mile, first mile. worden wij ook steeds meer de hub. Hè? De,
10: en hoeveel van het vastgoed hebben jullie, of hoeveel van je locatie hebben jullie het vastgoed in eigendom?
5: Op één na alles.
10: Maar dat vind ik interessant, want eigenlijk zeg je van, het is het concept en als we mensen morgen boven hun hoofd willen hebben hangen, dan koop ik drones en hang het boven hun hoofd, maar dan zit jij wel met 51 vestigingen waar je iets anders mee moet gaan doen.
5: En zelfs met wat meer, er zijn er een aantal in ontwikkeling die we ook al hebben aangekocht. Dat klopt. Maar je hebt je gereedschap nodig en vastgoed is het gereedschap in ons concept wat heel belangrijk is. En in mijn financieringsverhaal heb ik het ook altijd als een stuk vastgoed benaderd met een operationele hele stabiele cashflow, waardoor banken nooit teleurgesteld zijn door mij.
10: Dus is daardoor jouw business makkelijker te financieren voor jezelf omdat je het vastgoed in eigendom hebt?
5: Dat is zeker makkelijk te financieren. En het is onbekend. En jij zei al net al dat het nu al een categorie is wat meegenomen wordt door beleggers. En dat heeft mede te maken doordat die cashflow ook zo stabiel is. En die stabiliteit zit in de omvangheid van onze verhuurders.
10: Maar zou je sneller kunnen groeien als je het vastgoed zou huren?
5: Sneller groeien is niet in mijn financierbaarheid. Want daar wijst je min of meer naartoe. Er zit meer in goede locaties vinden. En daar hebben wij ook hele concepten ontwikkeld. Ik weet dat in Nederland zijn er 11.000 locaties waar ik me kan vestigen. Die benaderen we zelf. Ik weet precies welke mensen in die omgeving wonen. Hoeveel mensen een reisafstand hebben tot mijn locaties. Dus het is heel erg data gedreven hoe wij een locatie benaderen. Dat is soms ook in vastgoed wat anders veel mensen.
6: Maar als je dat dan al weet, hoe kijk je er daarnaar dat je in 25 jaar tijd gegroeid bent naar 50 en je ambitie 400 is? Had je dan niet veel verder willen zijn?
5: Natuurlijk wil ik verder zijn.
6: Waar zit dan die rem?
5: Die rem zit in dat ik enerzijds gecontroleerd wil groeien. Dus bijna 100% van de aandelen zit bij mij. En ik ben met een investering in één locatie van 10 miljoen begonnen. Ja, en het is nu heel wat meer waard.
6: Maar als je een grote investeerder aan boord neemt, private equity, kun je dus veel harder groeien. Maar dat wil je niet.
5: Ik heb het tot nu toe niet nodig gehad. En gecontroleerd groeien betekent ook dat je je processen klaar maakt.
10: Maar komt het ook omdat je had je niet sneller groeien omdat je gewoon de locatie niet had? Ik bedoel, je bent niet geremd dus door financiële, maar meer doordat je de plekken niet had.
5: De locaties en de juiste mensen vinden op de juiste plek. Want ik heb ooit in een ondernemersklasje gezeten van bedrijfskunde. En bij 9 man heb je andere organisaties. Bij 21, bij 37, bij 64. Dus je hebt alle bedrijfskunde waar je organisatiestructuur dient veranderen.
10: En jouw nieuwe, laat ik zeggen, als je nu een all-safe bouwt van, laten we zeggen, 1500 units, is dat veel? Of is dat...
5: Dan behoor je tot de grotere vestigingen.
10: Hoeveel mensen werken er dan? Hoe geautomatiseerd? Of hoe... Drie mensen?
5: Ja, max 3 mensen. Zijn we 6 dagen in de week open.
6: Welke dag kan ik mijn spullen dan niet ophalen? Zondag?
5: Nou, je kan 7 dagen per week kan je het brengen en ophalen. Maar om een contract te tekenen en advies te vragen en de ruimtereis. Ja. Waarvoor kan je het gebruiken? En dat,
6: daar is personeel voor nodig. Die is er 6 dagen. Ja. Dit valt en staat allemaal bij het feit dat wij dus heel veel spullen hebben. En dat mensen dus die spullen willen opslaan. En dat we dus steeds meer spullen krijgen. Dus eigenlijk ben jij wel voorstander van het feit dat we die spullenmaatschappij, dat we die nog flink uitbreiden.
5: Dus niet zozeer dat je die spullen moet uitbreiden. Maar wij hebben spullen. En aan de hand van jouw spullen kan ik heel veel over jou zeggen.
6: Dat snap ik.
5: En 85% van jouw spullen thuis in de kast raak je een jaar lang niet aan.
6: Ja, en toch gaan de mensen geld betalen om het op te slaan en te bewaren.
5: Zeker.
6: Ja.
5: Want er verplaatst iets van de kast thuis naar mij. Maar doordat jij die boormachine die je minder dan 1% van zijn levenstijd gebruikt al 1 keer in je hand hebt, heb jij daar de gemak.
6: Maar er is wel een soort van kleine ontspullen trend in Nederland. En misschien iets meer sharing economy. Of zeg je van, nee joh, dat is een soort voorhoede gevecht. Mensen hebben zoveel spullen. Ik heb een businessmodel tot het einde der tijden.
5: Dat is voor het grote deel gehyped. En ik denk dat het eerder naartoe gaat dat wij spullen gaan maken die veel duurzamer zijn en veel langer meegaan en die jij weer een tweede leven gaat geven en gaat delen. Dus over dat soort concepten zijn we ook aan het nadenken.
10: Het is toch juist, we maken toch allemaal troep die we bij de Action kopen. Dat is toch een beetje onze huidige. We zijn toch helemaal overgeconsumeerd. En ik geloof niet in. Kijk, wat Maarten net zegt, dat is zijn Volt-bubbel. Dat mensen sharen en niks meer kopen. Maar dat we allemaal die shit kopen, dat is toch erg. Dat we gewoon rommel kopen die ergens uit de fabriek kopen. En niet meer gewoon goede spullen kopen die wel lang meegaan. Want ik geloof helemaal niet dat we spullen aan het kopen zijn die lang meegaan. We gaan juist steeds meer kleding en gebruiksartikelen kopen. En een schroevendraaier bij de Action. Ja, want ze zijn zo goedkoop. Als ze breken, dan koop ik alweer een nieuw setje. Ja.
6: Erik Stubé is onze gast in deze zomeraflevering van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over het vak, ambities en de dromen natuurlijk. En dat doen we vanuit Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Erik, wij vragen elke gast in deze zomerserie naar een bijzonder gebouw. Wat jij zelf een bijzonder gebouw vindt. Hoef je niet per se zelf te hebben, maar waarvan je zegt, ik zit toch in dat vastgoed en daar kijk ik wel met een zekere jaloezie naar. Dat had ik wel willen ontwikkelen of dat had ik wel willen hebben?
5: Er zijn verschillende gebouwen en ook in de verschillende eeuwen gebouwd. De Markthallen vind ik heel mooi.
6: Ontwikkelen of dat had ik wel willen hebben?
5: Er zijn verschillende gebouwen en ook in de verschillende

0: opslag ook in hebt. En nou ja, dat zijn de toekomstige ontwikkelingen die wij ook willen doen. Maar het paleis...
1: Maar dan kun je de appartementen nog kleiner maken omdat mensen allemaal een kelderbox hebben beneden.
0: Ja. Een ruimte die naar gelang je behoefte, hè, want die jongeren die heeft veel minder behoefte, hè, die vanuit zijn studentenflat of bij zijn ouders thuis in een flatje gaat, die heeft minder ruimte nodig. Maar die ouderen die uit een grotere woning waar de kinderen uitzet naar kleiner gaat, die heeft spulletjes waar die geen afscheid van wil nemen.
2: Jullie kunnen natuurlijk zien hoe vaak mensen gewoon in een jaar tijd waarschijnlijk komen naar hun box of niet. Als ik jou eigenlijk hoor van, hè, want iedereen kan zich daarin herkennen van dat je natuurlijk heel veel spullen in je huis hebt die eigenlijk nooit aanraakt. Hoe vaak hoe groot is het gedeelte van mensen dat eigenlijk het volgens de spullen op straat
1: nooit bijna komt. Nooit...
0: Ja, dat percentage dat neemt af. Want er zijn steeds meer mensen dat dit gebruiken als een way of living. Hè? Dus je koffers, je dakkoffer, skateboarden. Maar
1: is het nog steeds niet boven de 50% van de mensen die gewoon één keer per jaar in het ding komen om een skis op te halen? En de rest staat daar maar aan spullen?
0: Nee. Want je ziet juist ook dames die zeggen, ja, mijn kasten zitten altijd vol. Ik wil juist mijn kleding ruimer in de kast hebben. Die brengen hun winter- of zomerkleding. En dan hebben we mooie dozen, kan je het neerzetten. En je pakt je winterkleding en dat hang je weer in je kast en dan heb je om je heen.
2: En mensen die te vaak komen, is dat ook een raar teken? Dat mensen hun handeltje vanuit de box doen?
0: Dat kan een raar teken. Dus we hebben dat, wat dat betreft al alles meegemaakt. Eén iemand had ooit zijn commando unit daarvan gemaakt. Iemand anders die ging erin overnachten. Maar doordat wij goed beveiligd zijn, want elke unit heeft een detector, komen wij daar vrij snel.
1: Want ik kan me voorstellen dat je wil voorkomen dat er een handeltje in zit van zaken die je dagelijks niet kunnen verdragen.
0: Precies.
1: Of het nou drugshandel is of wat voor andere handel dan ook. Kun je dat helemaal voorkomen of gebeurt het toch af en toe?
0: Ik denk dat wij meer kunnen voorkomen dan een woningbouwcorporatie in zijn flat. Want wij weten precies wanneer iemand binnenkomt, hoe lang die binnen is, of die bij zijn unit is geweest of niet. En bij ons hebben ze het ook geprobeerd. Maar ik denk dat wij het bedrijf in Nederland zijn waar de meeste mensen gepakt zijn. Ik kan je filmpjes tonen waar de politie, die wij dan ook informeren, mensen arresteren.
1: Ja. Nog even naar de marktvraag. Want er is een consolidatieslag in de Europese self-storage sector. Waarbij grote buitenlandse partijen ook Nederlandse ketens opkopen. Hoe vaak kloppen die partijen bij jou aan met de vraag, we willen je overnemen?
0: Eén keer in de maand is er wel een partij die even komt kloppen.
1: En wat is voor jou de reden om het niet te doen?
0: Omdat, dan heb ik een hoop geld en dan moet ik het ergens investeren. En dit is de mooiste investering die ik op dit moment heb.
2: Je kunt het ook gewoon lekker opmaken.
0: Ik kan het ook opmaken, maar daar heb ik minder behoefte aan. En ik vind het leuk te bouwen. We gaan nu ook internationaal. Dus op een andere vlak ligt niet de uitdaging. En ja, zo groei ik zelf ook steeds verder.
1: Je wilt dus zelf blijven groeien. Als je dan kijkt naar dat groeien, dan heb je dus gemeente nodig. Je hebt die analyse al gemaakt, 11.000 plekken. En dan klop je aan bij een gemeente en dan zeg je, joh, ik wil een Allsafe bouwen. Hoe gaat dat in de praktijk? En waar zitten daar je grootste irritaties?
0: Mijn grootste irritaties is bij mensen die zich heel strikt aan regels houden die de gemeenschap niet verder brengt.
1: Zoals?
0: Er is een bestemming, dit bouwvlak is dat. Terwijl we om ons heen zien dat wij efficiënter met de ruimte moeten gaan. Dat we ook de hoogte moeten kiezen. In beleidsstukken staat dat vaak. We zien op bepaalde plekken dat de komende 10, 20 jaar woningbouw zal plaatsvinden. Dat bedrijfsruimte in geruild zal worden. Er wordt heel erg naar achteren gekeken. En dan is het heel frustrerend. In Heerlen ben ik nu 4 jaar bezig. Totdat ik op een gegeven moment tegen de ambtenaar zeg, joh, ik heb met de burgemeester van Maastricht gesproken, met de commissaris van Koningin. En die zeggen, ik moet dit en dat doen, met die burgemeester spreken. Of jij gaat het nu regelen, of ik ga nu zelf daar contact zoeken om iets voor elkaar te krijgen.
1: Erik Stubé van Allsafe, dankjewel voor dit gesprek. We praten nog even verder, maar dat doen we in de podcast. Voor de radio moeten we het hierbij laten. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan is de gast Jaap van der Bel van Altera. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Technologie is overal. In je broekzak,

0: Op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
1: Hackers ja. In Noord-Korea.
2: Ja, technologie in Noord-Korea.
1: Noord-Korea is een Noord-Koreaanse technologie. Ja, we kennen natuurlijk Zuid-Koreaanse technologie. Samsung.
2: Zo, Samsung, niet normaal.
1: Ja. Maar in het noorden kunnen ze het ook.
2: In het noorden kunnen ze het ook. En dat wilde ik heel graag maken. Want ik heb natuurlijk de Lazarus Heist een jaar geleden begonnen. Dat was een fantastische podcastserie. Echt, als je nog niet geluisterd hebt. Ik wilde nog opnieuw luisteren. Maar ik had best wel veel te doen met Nvidia. Dus ik had nogal druk. En, maar goed, dat is zo fascinerend. Dat land heeft niks. En dan gaan ze hacken. En ze sturen raketten de lucht. En denken, wat voor raketten zijn dat dan? Hoe doen ze dat? Zo afgesloten. Nou, dat is één. Daarom wilde ik het heel graag. En we hebben natuurlijk in Nederland Remco Breuker.
1: Ja.
2: Ja, en daar luister ik zo graag naar. Dat vind ik zo'n koning. En die zit bij ons in de studio. Dus we zijn zeer dankbaar.
0: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk, dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering. Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil, dat is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go, meer kennis, meer werken, laptop open aan het strand.
2: Gras, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
3: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
4: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
5: of over de grootste beursgang aller tijden.
4: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
5: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
4: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
5: of in de BNR-app.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
7: BNR Verkeer.
8: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file, valt op zich wel mee, maar op sommige plaatsen heb je wel veel vertraging, zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Nederweert. Het oponthoud is daar een kwartier. De weg is dicht door een ongeluk. Je moet daar via de af- en de oprit. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. Ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug 10 minuten extra reistijd door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En de Noordtunnel in de A15 die was een tijd lang dicht, maar die is inmiddels weer vrij. Er staat nog een korte file richting Rotterdam, maar de vertraging is nog maar 5 minuten. Flitsmeister meldt ook een flink aantal flitsers, onder andere op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij 134,3. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij 51,6. En op de A27 Almere-Utrecht bij 112,6.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een natuurgebied in Limburg is brand uitgebroken. Het is in de buurt van Venray. Het is een zeer grote brand en hij breidt zich snel uit door de droogte. De brandweer is met veel mensen en wagens bezig en roept iedereen die er niks mee te maken heeft op om weg te gaan, anders lopen ze in de weg. De gijzelnemer van een café in Ede is veroordeeld voor een tweede gijzeling in de gevangenis in Vught. Hij zat daar zijn straf uit voor de Edezaak en bedreigde medewerkers met fruitschilmesjes die hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zit nu in de TBS-kliniek. De extra straf is voorwaardelijk. De stuw in de Nederrijn bij Driel gaat voor het eerst in zijn bestaan helemaal open. Het zijn twee grote halve bogen. Normaal zijn ze hooguit gedeeltelijk open, maar dat is nu anders door de extreem lage waterstand. De stuw staat bekend als de kraan van Nederland, omdat die het water verdeelt tussen de IJssel en de Lek. In Frankrijk zijn al bijna 400 mensen gearresteerd in het onderzoek naar de natuurbranden. Tientallen zitten vast. Frankrijk heeft te maken met de ergste branden in decennia. De megabrand bij Bordeaux is onder controle en een andere grote brand bij Saint-Tropez ook. Al zijn er nog steeds vele honderden brandweermensen aan het blussen. En vredesdemonstranten hebben de ingang geblokkeerd van vliegbasis Volkel. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki 81 jaar geleden en protesteerden tegen oorlog in het algemeen. In Focol liggen Amerikaanse kernbommen opgeslagen. En er staan straaljagers die ze kunnen dragen en afwerpen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is er vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
12: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
11: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
9: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Luc de Klerk.
13: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we het hebben over de Europese industrie. En dan met name die van de automobiel. Want het traditionele motorblok van de EU, Frankrijk en Duitsland, wil de industrie een boost geven. En dat moet ten koste gaan van het verbod op de brandstofmotor. Daar ga ik het vandaag over hebben met Michael van der Toorn.
14: Hallo.
13: En een echte auto-expert van BNR, namelijk een van de presentatoren van de Nationale Autoshow, Meindert Schut.
15: Hey.
13: Aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst...
9: The Gradometer.
13: Ja, in Make Europe Great Again volgen we de worsteling van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Michal, jij hebt iets meegenomen en we kijken naar Polen, want er is gezeik bij PiS. Vertel.
14: Ja, die partij die valt helemaal uit elkaar. Luister maar even mee.
16: Dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny.
14: Ja, hier kondigt Poolse oud-premier Morawiecki aan dat hij samen met enkele tientallen parlementariërs een nieuwe partij op gaat richten en dus de PiS-partij gaat verlaten. Dat komt omdat hij vindt dat de koers van de grote, het is natuurlijk PiS is een hele grote conservatieve radicaal rechtse, of in ieder geval rechtse partij in Polen, heel lang aan de macht geweest. Hij vindt nu dat die partij te radicaal wordt.
13: Maar PiS is de afgelopen jaren wel een hele belangrijke partij geweest in Polen. Niet alleen in Polen, maar ook voor toonaangevende conservatieve partij wel in Europa, kunnen we zeggen. Dus wat is daar nou precies aan de hand?
14: Wat is er aan de hand? Analisten zeggen vooral dat de oprichter van de partij, Kaczynski, die is inmiddels 76 jaar, de controle over de partij verliest. Hij heeft hem opgericht. En dat ligt eigenlijk, het verlies van die controle, aan de concurrentie die er inmiddels is ontstaan op de rechterkant, op rechts. Het is al maandenlang onrustig bij PiS. Dat heeft dus te maken, de partij die verloor in de peilingen terrein aan twee nog rechtsere partijen, of twee ook rechtse partijen. En Kaczynski heeft volgens analisten eigenlijk daaruit de conclusie getrokken dat er in het midden geen stemmen meer te winnen zijn en dat dus zijn partij ook meer rechts moet worden om weer die een beetje hoger te gaan in de peilingen. Nou, daar is dus niet iedereen het mee eens, waaronder Morawiecki niet. Kaczynski is niet gewend aan tegenspraak. Die heeft eigenlijk de partij altijd in zijn eentje gerund, opgericht dus. En heeft altijd aan het hoofd daarvan gestaan. Of in ieder geval is daar echt de leider van. En hij zei, dit is rebellie tegen mijn leiderschap. Dus hij gaf de groep rondom Morawiecki, dus meer gematigde PiS-leden, een ultimatum. Dat liep vrijdag af en na het weekend bleek dus dat ze moesten een loyaliteitsverklaring ondertekenen. Dat hebben ze niet gedaan. Dus toen bleek deze week, het is echt zover.
13: Boel valt uit elkaar.
14: De boel valt uit elkaar.
13: En premier Tusk, die versloeg natuurlijk PiS toen hij de verkiezingen won en weer premier werd. Zit hij dan hier met een grote bak popcorn naar te kijken?
14: Ja, ik denk wel dat hij er een beetje van geniet. Toch, dit is zo'n soort soap die zich aftekent binnen een partij, zijn grootste concurrent. Hij heeft ook te maken, vorig jaar heeft hij ook nog te maken met een weer een president van PiS. Dus daar worstelt hij ook mee. Net heeft zijn eigen partij verloren en heeft dus PiS gewonnen president. Wel toch hier wel met wat vermaak naar zitten kijken. Alleen, en daar waarschuwen analisten voor, onder andere in Politico. Hij moet zichzelf ook weer niet te snel rijk rekenen. Want hoewel er dus inderdaad intern gerommel is binnen de PiS, zei ik ook al, dat rechtse blok binnen Polen verzwakt niet per se. Want andere partijen die winnen dus juist. Radicaal rechtse partijen krijgen meer invloed en kunnen dus ook in de parlementsverkiezingen die er in 2027 zijn in Polen meer invloed krijgen. Die kiezer die niet meer op PiS stemt, volgens dus de peilingen die er nu zijn in Polen, stemt ook niet op Tusk, maar juist op meer radicaal rechtse partijen.
13: Ja, en dus ook gevolgen voor Europa. Dus conclusie dan, wordt Europa hierna greater van?
14: Ja, niet direct, zou ik zeggen. Het zou kunnen, als dus die kiezer zich bedenkt. Maar in principe zou ik zeggen, aangezien deze rechtse partijen helemaal niet pro-Europa zijn, maar heel erg anti-Europese sentimenten hebben, zou ik zeggen, dit is toch niet direct heel goed nieuws voor Europa.
15: Make Europe great again.
17: Unser Ziel ist, dass Deutschland auch zukünftig zu den führenden Automobilstandorten und Produktionsstandorten auf der Welt gehört.
18: China is literally killing a large part of the European industry.
19: The modernization, the software-driven mobility, electrification of the automotive industry. It's very clear that these are the markets of the future. But to get there, let us be less complex, less complicated and faster.

0: jeugdsentiment dit hoor. Life is a highway uit de film Cars. En we gaan het dus natuurlijk over auto's hebben. Na Volkswagen en Mercedes werd deze week duidelijk dat ook BMW duizenden banen gaat schrappen. Voor Duitsland, maar ook voor Frankrijk is het de reden om te werken aan een plan om de Europese industrie in zijn geheel uit het slop te trekken. Zo meldde Politico deze week. En dit zou onder meer ten koste moeten gaan van het Europese verbod op de brandstofmotor per 2035. En dus hebben we iemand uitgenodigd die waarschijnlijk al meer over auto's is vergeten dan wij ooit gaan weten. Meindert Schut van de Nationale Autoshow. Meindert, goed dat je er bent. We horen berichten over het ene na het andere bloedbad in de Duitse auto-industrie. Wat gaat hier nou fout?
1: Oh, er gaat heel veel fout in de Europese auto-industrie. Maar het belangrijkste is dat er gewoon heel veel concurrentie is ontstaan in China zelf. China heeft een heel ambitieus plan om de auto-industrie te laten groeien, wereldleider te worden in dat gebied ook, hè, ook op de elektrificatie. En de Europese automerken, met name de Duitse automerken, hebben de laatste jaren heel erg geprofiteerd van de grotere rijkdom van de middenklasse in China. En die hebben allemaal heel lang hele leuke Europese auto's gekocht. Alleen ja, die Chinese auto's die zijn goedkoper. De Chinese portemonnee is wat minder dik geworden. Dus veel Chinezen kopen nu Chinese auto's. En ja, dat verliest de Europese fabrikant. Je zou denken van, nou ja, er komt misschien ook wel veel meer concurrentie vanuit China naar Europa. Dat valt op dit moment nog mee. Ik kan daar zo wel wat cijfertjes over meegeven. Maar met name zit het me in de problemen, de concurrentie in China zelf. En natuurlijk de importheffingen vanuit Amerika. Zeker de fabrikanten die geen fabrieken in Amerika hebben, zoals Porsche bijvoorbeeld. Ja, die hebben grote problemen daarmee. Want die auto's zijn gewoon opeens veel duurder geworden in Amerika. En dus verkopen ze minder.
0: En Michal, Meindert komt zo nog even met cijfertjes dus ja, over leuk. China waarschijnlijk. Maar jij hebt ook nog even gekeken hoe groot zijn nou de problemen voor de Duitse en de Franse industrie over het algemeen?
2: Ja, best groot. Vooral Duitsland horen natuurlijk al heel lang verhalen over dat niet alleen de auto-industrie kwakkelt, maar de hele industrie. Omdat het deel ook heel erg afhankelijk altijd is geweest van andere machtsblokken. China werd net al genoemd, maar natuurlijk ook Rusland. Duitsland die worstelde zeker aan het begin van de oorlog met Oekraïne enorm met hun enorme afhankelijkheid van Russische brandstof. Zoals de rest van Europa, maar in Duitsland was dat beter te zien. Frankrijk die heeft het ook moeilijk. Ook ja, gewoon de hele Franse economie gaat niet supergoed. En nu zien we inderdaad die cijfers uit Duitsland en ook ja, dus al die autofabrikanten die toch elkaar opvolgen en banen moeten schrappen. BMW deze week 8000. Dat is bijna 5% van de werknemers. Dat is toch best wel flink. Ja. En ook de Europese Unie als geheel zie je erg worstelen met de omgang met China. Ze zijn nu aan het werk aan een nieuwe strategie. Maar het is heel moeilijk om, blijkt, om aan de ene kant wil je niet afhankelijk zijn van China, maar aan de andere kant heb je ze nog nodig. Dus dat is een onderliggend probleem wat niet alleen in Frankrijk en Duitsland speelt, maar ook zeker in de rest van Europa.
0: Ja, want Meindert, we hebben dus veel over die Duitse industrie, maar je zei net eigenlijk ook al Europa. Die hebben dus de Franse fabrikanten en die iconische Italiaanse merken, die hebben er eigenlijk net zoveel last van uiteindelijk dan.
1: Ja, absoluut. Hè. Die hebben er zeker last van. Alleen de Franse merken en de Italiaanse merken hadden wat minder impact in China zelf. Die verkochten minder auto's in China zelf. Dus dat grote verlies wat de, met name de Duitse merken nu heel erg merken. En met name Porsche, BMW, Audi en Mercedes, die gewoon minder auto's verkopen in China. Ja, dat verlies hebben de Fransen en de Italianen wat minder, omdat die gewoon wat minder impact maakten in China destijds. Die zitten weer in andere gebieden in de wereld. Denk aan Zuid-Amerika bijvoorbeeld, hè, waar Stellantis, die veel Franse en Italiaanse merken in handen hebben. Daar zijn zij best wel groot. En daar verkopen ze ook best wel wat. Dus die hebben wat minder last van die concurrentie in China zelf. Maar die zien natuurlijk ook wel dat China, omdat het in China ook stokt, de verkoop van de auto's, en China graag wil exporteren naar Europa, dat ze daar concurrentie van zullen gaan krijgen in de toekomst.
0: Maar ik vroeg me dan nog wel af, want Frankrijk was eerst eigenlijk wel een soort meer voorstander van dat verbod op die verbrandingsmotor. Waarom was dat voor hun dan wel een goed punt om wel door te zetten, terwijl het daar eigenlijk ook best lastig is?
1: Nee, dat klopt. Het punt is dat Frankrijk, de Franse automerken, zien dat toch wat meer als een kans om weer marktaandeel te gaan veroveren. Hè, terwijl ze in Europa, als te land is, gaat het eigenlijk al jaren niet goed mee. Al veel langer gaat het daar niet goed mee dan met de meeste Duitse autofabrikanten. En die hebben gewoon heel veel merken die het best wel lastig hebben. Ik noem maar even een Alfa Romeo. Ja, wat hoor je daar de laatste jaren over? Hoeveel Alfa Romeo's zie je nog rondrijden in Europa? Ja.
2: Ik was bijna vergeten dat het bestond.
1: Heel erg weinig. Wel, vroeger was het wel zo, hè, als je echt van auto's houdt, dan heb je een keer een Alfa Romeo gehad. Hmm. Nou, dat is gewoon niet meer zo. Dus ik denk dat zij wat meer de kans zien. Ook dat zij de wat kleinere auto's bouwen waar heel veel behoefte aan is. Hè. De Renault 5 bijvoorbeeld, de nieuw electric Renault 5. Ja. Is heel succesvol en dat zien ze wel. Dus daar hebben ze wel profijt van.
2: Toch zien we dat Duitsland al jarenlang, eigenlijk sinds dat er het verbod op de verbrandingsmotor bekend werd gemaakt, heel erg vasthoudt aan dat ze dat absoluut niet willen. Bijna vasthoudt aan misschien iets, een soort, ik heb altijd een beetje idee aan een soort vergane glorie, heel erg probeert vast te houden. Waarom zetten ze daar dan toch zo erg op in als zij dus ook dezezelfde cijfers als jij kunnen bekijken?
1: Nou, kijk, ze moeten we natuurlijk wel in gaan zetten op elektrificatie. En dat doen ze ook wel. Hè. Dat doen ze ook wel goed. Als je kijkt ook naar de verkoopcijfers, dan zijn ze die inhaalslag, die hebben ze wel gemaakt. En een van de merken die als een van de eerste met elektrificatie bezig was, was BMW. Dus ze zien ook wel dat dat gebeurt. Je gaat nu ook de komende jaren een soort inhaalslag aan modellen zien van Europese fabrikanten. Volkswagen Groep komt met heel veel relatief betaalbare auto's. En ik zeg relatief omdat nieuwe auto's gewoon in Europa bijna onbetaalbaar zijn. Zeker in Nederland, waar ze overgoten worden met belastingen. He, een van de goedkope auto's, wat wij nu als nieuwe goedkope auto zien, is 25.000 euro. Nou, toen ik begon met autorijden, was een nieuwe auto, kon je kopen voor 10.000 gulden, dames en heren. 10.000 gulden was toen mogelijk. Nou, dat is natuurlijk heel ver. Ik weet wel. Hè, we
0: goeie oude tijd.
2: Ja, goeie oude tijd. Inflatie.
1: Goeie oude tijd. Toen de auto nog stond voor volledige vrijheid. Hè, dat je de auto kon pakken. En
2: toen iedereen nog een Alfa Romeo had.
1: Ja. Naar Zuid-Italië te gaan. Dat kon allemaal nog. Nou ja, goed, dat is niet meer. Die tijd is niet meer. Maar die fabrikanten, Die zijn niet dom en die kijken ook wel echt wat ze moeten doen. En die zijn die auto's aan het ontwikkelen. Kijk naar Renault met Renault 5. Maar kijk ook naar Volkswagen met allerlei auto's die nu rond de 25.000 euro gaan kosten.
0: Michal, vorige week was er dus een gezamenlijke Frans-Duitse ministerraad. Daar zou volgens Politico de twee lidstaten het op een akkoordje hebben gegooid. Wat hebben ze daar nou precies afgesproken?
2: Ja, die zaten daar lekker op een kasteel, geloof ik, te praten. Ja. Dus ze komen elk jaar bij elkaar.
0: Ja, dat is gebruikelijk altijd. Hè?
2: Ze hebben voorafgaand aan het bezoek hebben we het best wel veel gehad over wat ze op het gebied van defensie gingen afspreken. Dus we hebben het gehad over dat mislukte FCAS-project, gevechtsvliegtuig, nucleaire plannen. Maar blijkbaar hebben ze dus ook dit besproken. Frans-Duitse handje klap eigenlijk. Ze hebben een plan bedacht om dus die verbrandingsmotor een beetje te gaan redden. Of ja, het is eigenlijk een beetje dus een deal. Waarbij Duitsland de strengere Made in Europe regels zal steunen. Dat is heel belangrijk voor Frankrijk, dat Made in Europe. Dus zoveel mogelijk regels om in Europa, om Europese waar te kopen. Traditioneel gezien belangrijk voor Frankrijk. Zij willen dat opnemen in de Industrial Accelerator Act van de EU. Het zijn dan regels die bijvoorbeeld het moeilijker maken voor landen buiten Europa om een trusted partner te worden. Ja, dan kan je, hoewel je buiten Europa zit, alsnog zaken doen met
0: Dus iets wat dan in Canada gemaakt kan worden is nog steeds made in Europe.
2: Nou ja, dat is dan in ieder geval een soort trusted partner. Nou, Frankrijk wil daar hele strenge regels voor hebben. Duitsland wil heel graag dus dat verbod op de verbrandingsmotor uitstellen. Meijnert schetste net al, dat vindt Frankrijk iets minder belangrijk. Maar dit is dus een deal, dus die schijnen ze te hebben gesloten.
0: En denk je dan, zij spreken dit dus onderling af. Nou, het zijn de twee grootste, machtigste lidstaten, kunnen we toch nog steeds wel zeggen. Denk je dat dan de andere lidstaten hier ook mee akkoord gaan met deze koehandel?
2: Ja, dat is een beetje de vraag. Volgens Frankrijk zelf is het een hartstikke goed idee. Gaat iedereen hiermee akkoord? De Franse industrieminister die zegt, het zou geweldig zijn als we een akkoord kunnen bereiken, natuurlijk. En hij zegt ook, we kunnen andere landen ook wel meekrijgen, zoals Italië bijvoorbeeld. Mm. Net als Duitsland hebben zij ook flink gelobbyd voor dus het afzwakken van het verbod op de verbrandingsmotor. En hij zegt ook, alle landen wachten op een Frans-Duitse overeenkomst. En daar heeft hij natuurlijk wel een beetje een punt, want... mensen willen graag dat die Industry Act er komt. Dus dat er nieuwe, betere regels komen om de Europese industrie te beschermen, eigenlijk. Tegen concurrentie uit China, tegen concurrentie uit Amerika. Dus iedereen is daar wel bij gebaat. Dus dan is het fijn als een Frans-Duits blok het eens is. Ja. Maar goed, ja, er zal vast wel ook een kritiek opkomen op hoe dit dan is gegaan. En mensen, lidstaten hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen wens.
0: Ja, ik bedoel dat Frankrijk en Duitsland dat het prettig is als die het met elkaar eens is. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor dit dossier, maar op heel veel punten altijd natuurlijk. Maar toch dan, in beide landen, die leiders staan onder druk. Weet je hoe ze daar in de industrie naar kijken? Naar die mogelijke politieke verschuivingen die plaats gaan vinden?
1: Nou, daar zijn ze wel bevreesd voor, denk ik. En dat is ook een van de redenen waarom ze op dit moment zo met die leiders in Duitsland en Frankrijk proberen om tot zo'n akkoord te komen. Want het gaat hier natuurlijk gewoon om baanbehoud. Hè. Ik denk dat misschien is het klimaat de grote verliezer als dit akkoord er komt. Hè, dat de verbrandingsmotor langer blijft rondtuffen in Europa. Maar... ik denk dat voor veel stemmers in Europa baanbehoud veel belangrijker is. In ieder geval op de korte termijn. Hè. En we zien het, we hebben de cijfers net ook benoemd. Mm. Over BMW, 8000 banen weg. Volkswagen die nog eens 10.000 banen wil gaan schrappen. Dit akkoord kan wel leiden tot baanbehoud. Sterker nog, wat we nu zien is dat Chinese fabrikanten fabrieken in Europa willen gaan bouwen. Ja. Ja, dat betekent ook gewoon werkgelegenheid in Europa. Hè. Dus dat systeem, dat werkt wel. En ik denk dat dat wel goed is als de politici dat realiseren. Dat Europa in die zin gewoon, ja, we zijn een democratie. En het volk stemt met de voet vermoedelijk. En dus ook met hun portemonnee en met het gaspedaal. En als die inderdaad geen elektrische auto's willen kopen, ja, dan zul je toch iets moeten doen om die banen behouden te houden.
2: Nou, bijvoorbeeld Stellantis heeft onlangs een joint venture aangekondigd met Dongfeng, als ik het goed zeg, een Chinese fabrikant. Mm-hmm. Zijn dat dan goede constructies? Dat dus die Chinese productie een beetje naar Europa wordt gehaald, maar wel dus met een joint venture waarbij Stellantis het toch voor volgens mij 51% voor het zeggen had. Meinert, zijn dat soort constructies goed voor Europa?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Hè. Wat je ziet is natuurlijk waar het om gaat, hè, met ook die discussies rondom Volkswagen. Dat de deelstaat en de vakbonden eisen van de bedrijfsleiding van de CEO dat ze gaan doen waardoor de concurrentie beter wordt. Ja, de concurrentie, de grote concurrentieprobleem met China is natuurlijk de lage lonen die China kan hanteren. En ze hebben de toegang tot de batterijen daar. Die strijd om de lage lonen, die gaan we gewoon natuurlijk niet winnen van China. Dus dan kun je ze beter, denk ik, hier naartoe halen. Ik denk dat dat een heel verstandig model is. En wat je ook ziet, dus inderdaad met Stellantis en Leapmotor, waar Stellantis 51% aandeelhouder van is. Ja, het concurreert wel met hun eigen producten. Dat is wel waar. Maar ja, aan de andere kant, als je de productie ook hier naartoe kunt halen, is dat heel verstandig, denk ik.
0: Maar is dat dan wat die Chinezen in Europa gaan produceren, dat zijn dan verbrandingsmotoren? Of zijn dat dan ook elektrische auto's?
1: Ja, allebei. Hè? Want je moet niet vergeten, Chinese fabrikanten bouwen helemaal niet alleen maar elektrische auto's. Die bouwen ook wat zij dan noemen new electric vehicles. Nou, dat zijn gewoon hybride auto's. Eigenlijk bijna... Bijna alle moderne auto's met een verbrandingsmotor zijn hybride auto's. Ja, die worden nu nog heel erg kunstmatig uit elkaar gehaald. Maar als je hybride auto's en auto's met een benzinemotor bij elkaar optelt, zijn die samen nog goed voor een verkoop van ongeveer 60% in Europa. En dan heb je nog plug-in hybrides. Nou, die maken de Chinezen ook gewoon en die brengen ze ook naar Europa.
0: En wat is dan, want we hadden het net over dat dus die ban op de verbrandingsmotor, dat waarschijnlijk niet ook realistisch is, zeg jij eigenlijk op korte termijn. Wat is dan wel een termijn, want uiteindelijk zullen we daar toch ooit een keer wel naartoe gaan, wanneer dat wel zou kunnen?
1: Nou, wat denk ik heel verstandig is en wat ze denk ik in veel landen en in Brussel vergeten zijn, hè, is dat als je mensen probeert in elektrische auto's te gaan krijgen, dat je daar ook de infrastructuur voor moet hebben. Ja. En ik kan je een klein gebiedje in Europa noemen, namelijk provincie Utrecht. waar het best wel lastig kan zijn de komende tijd om een laadpaal voor je deur te krijgen. En überhaupt met een elektrische auto te rijden, gezien de netcongestie. Hè. Dus, en ik vind dat echt, nou geef ik gewoon even mijn eigen mening, maar ik vind dat echt een overheidstaak om te zorgen voor die infrastructuur waardoor dit soort transities mogelijk zijn. En dat is natuurlijk iets wat de afgelopen jaren heel weinig is gebeurd. Men heeft vanuit Brussel en vanuit veel Europese hoofdsteden gedacht, we komen gewoon met een dwangmaatregel. Gij zult elektrisch rijden, gij zult elektrisch leasen, maar we zorgen niet voor de infrastructuur waarin dat massaal mogelijk is. En dat was in het begin ook niet nodig, hè, omdat de hoeveelheid elektrische auto's nog wel meeviel. Maar nu zie je dat je op alle fronten aan het elektrificeren bent, niet alleen maar de auto's. En dan kom je gewoon in een knelpunt. En daar zal Europa ook een antwoord op moeten gaan bedenken. En daar zijn ze wel mee bezig, hè, maar dat mag echt wel versneld worden.
2: Meijnerd, nu jij toch op de politieke tour bent en op de beleidstour, vraag ik me af, want de commissie die worstelt dus hiermee, dat zeg je terecht, maar ook dus met de omgang met China. Als jij Ursula von der Leyen was, wat zou je dan voor strategie maken nu om dit probleem een beetje op te lossen voor Europa?
1: Nou, ik denk toch dat je misschien ook wel China een klein beetje moet omarmen. Hè. Hoewel daar enorm veel nadelen aan zitten. Bij mensenrechten te denken. Maar omdat Amerika duidelijk niet meer echt onze grote vriend is, denk ik dat je toch daar ook een soort machtsfactor kunt gebruiken richting de Verenigde Staten om China een klein beetje te omarmen. En als je when you can't beat them, join them, ik denk dat je daar toch wel een klein beetje naar moet kijken. En vooral wat de fabrikanten moeten gaan doen, kijken, en dat doen ze ook wel, hoe kan het nou toch zijn dat die Chinezen zo ongelooflijk snel nieuwe modellen kunnen ontwikkelen. Daar moeten we van leren. Dat is vooral voor de fabrikanten. En ik denk vanuit Europa, ja, je moet een industriepolitiek hebben. En dat is dus niet alleen richting de autofabrikanten, maar ook richting de volledige industrie. Maar ik zou een goede industriepolitiek proberen in te richten, waarbij je ook gaat kijken van hoe kunnen we nou op de een of andere manier ook die elektrificatie van die auto's stimuleren. Want mensen willen best een elektrische auto kopen, maar dan moet het wel financieel aantrekkelijk zijn. En dat is wat we heel erg de lessen uit Nederland. Ze zijn heel duidelijk. Hè? Als die auto's financieel aantrekkelijk zijn, dan kopen we ze wel. Als ze hetzelfde kosten als een auto met een verbrandingsmotor, dan kopen we ze gewoon niet.
3: BNR's megahit.
0: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. En Meijnerd, jij bent op dit moment in Frankrijk op vakantie. Dus je hebt iets lokaals vandaar meegenomen. Wat is het? Zeg het maar.
1: Ja, en dat is de stad Montpellier. Wij gaan graag met de auto natuurlijk op vakantie.
0: Natuurlijk.
1: We zijn via Frankrijk naar Catalonië gereden. En de tussenstop heb ik daar gemaakt in Montpellier. Een studentenstad. 1 op de 5, 6 inwoners van de binnenstad is student. En dat geeft een enorm leuke sfeer. Het is echt een hele mooie oude binnenstad heeft het. Maar ja, dat leeft gewoon. Het is een hele fijne sfeer met veel cultuur en creativiteit. Dus ik heb er echt enorm van genoten. Het is ook een soort samensmelting van heel veel culturen en talen. Mensen die schakelen daar heel gemakkelijk over. En het ligt ook redelijk in de buurt van Spanje, maar heel makkelijk over van Frans naar Spaans, naar Engels, Duits zelfs. Ja. Alle talen zijn ongeveer mogelijk daar. Dus ik vond het zeer aangenaam vertoeven. Er zit ook nog een klein Nederlands randje aan Montpellier, heb ik geleerd. Want het was ooit in de Hugenotenoorlogen was het een centrum voor protestanten. En nadat kardinaal Richelieu de stad heeft veroverd, ja, toen kwam toch ook de repressie daar en zijn veel hugenoten vanuit Montpellier naar Nederland gevlucht. Dus wij profiteren ook in Nederland nog steeds van die tijd, denk ik. Maar het is een mooie stad die, denk ik, vaak mensen die naar het zuiden van Frankrijk rijden, dat ze die stad overslaan of misschien hopelijk voor een dagje nog wel bezoeken. Ik vond het echt heel erg leuk, moeite waard om daar naartoe te gaan.
0: Michal, jij komt wel eens in Frankrijk. Heb jij me overgeslagen? Of,
2: Ik heb familie in Montpellier wonen. Ah. Maar ik moet zeggen dat ik er al lang niet meer ben geweest. Dus ik vind het wel een goede tip van Meijnerd. Ik vind het leuk dat hij een tip mee heeft genomen.
0: Ja, hoog tijd met z'n allen met de auto naar Montpellier dus. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van de Toorn en Meijnerd Schut. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie was in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Luc de Klerk. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Your Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
5: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
6: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
7: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Straks om 4:00 in de avondspits.
9: De positie van FIFA-baas Infantino komt onder toenemende druk. Hij zoekt steun bij de regering Trump. In een natuurgebied bij Vierlingsbeek in Noord-Limburg is een grote natuurbrand uitgebroken. Treinverkeer ligt stil. Wij hebben straks het laatste nieuws. Oekraïne blijft distributiecentra aanvallen van de Russische webwinkel Wildberries. Wat is de strategie hierachter? Dit en meer in de BNR Avondspits met Liesbeth Staats en mij, Niels Heidhuis, op de radio en in de stream van de app.
3: BNR Verkeer.
10: ANWB Verkeersinformatie. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Meerdere files zijn nu opvallend. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Budel en Nederweert is de vertraging 3 kwartier. De weg is daar dicht door een ongeluk. Je moet daar via de op- en de afrit. Op de A12 Arnhem-Duitse grens een flinke file tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens. Door grenscontrole sta je 10 minuten vast. En ook 10 minuten extra reistijd op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A2 bij 48,4, op de A28 bij 158,8 en ook op de N31 bij 17,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Limburg staat een groot stuk bos in brand, niet ver van Venray. Volgens de brandweer woedt het vuur hoog in de bomen en kan het snel van boomtop naar boomtop. Dat maakt blussen lastig. Vanwege de brand rijden er tussen Nijmegen en Venray voorlopig geen treinen. Nederland waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Werd van de week overlopen door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. Zangeres Sophie Straat wordt niet vervolgd voor uitspraken die ze deed op een festival onlangs in Brabant. Ze had gevraagd of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor bijvoorbeeld vrouwen. Bij meldpunten kwamen honderden discriminatieklachten binnen, maar volgens justitie is het niet strafbaar wat ze zei. Afgelopen weekend hebben veel LHBTI-plussers te maken gehad met discriminatie rondom de World Pride in Amsterdam. Ze werden uitgescholden of lastiggevallen en een aantal melden dat ook. Antidiscriminatieclub Rita zegt dat deze mensen zich niet veilig voelen in het openbaar en dat er echt iets moet veranderen. En er is geloot voor de Champions League en NEC weet nu wie de mogelijke tegenstander wordt in de play-offs. Ze spelen dan tegen of het Noorse Bodø Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. Maar eerst moet NEC in de voorronde zien af te rekenen met het Griekse Olympiakos. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: De energietransitie komt steeds meer op gang. Maar om die te laten slagen hebben we wel ongelooflijk veel handjes en knappe koppen nodig. Wieger Droog is hier, de CEO van Equens. Zijn leger aan technici houdt die energietransitie letterlijk draaiend. Je hoort hem zometeen in de Green Quest.
13: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
14: Thomas van Zijl.
15: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over het cijferseizoen en een gesprek met Marinus van Loon, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Drogistenbond, over het kopen van diclofenac bij een bouwmarkt. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
17: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
19: In de BNR-app.
18: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
19: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
12: De energietransitie mogen we gerust bestempelen als de grootste verbouwing in de lange geschiedenis van ons land. Een technische puzzel die vraagt om keiharde actie, knappe koppen en ontelbaar veel uitvoerders. Bij mij staat de man die aan het roer staat van een leger van 5500 vakmensen. Zo houdt hij de verduurzaming van ons land letterlijk op gang. Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze hele zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare toekomst. Mijn gast vandaag is Wieger Droog, de bestuursvoorzitter van Equens. Ben je nou CEO of bestuursvoorzitter? Is dat hetzelfde tegenwoordig?
20: Nou, het is allebei een beetje een dure titel, zou ik zeggen.
12: Ja.
20: Dus ik geef leiding aan het bedrijf in Nederland. Laten we het daarvan houden.
12: Ik ben blij dat je er bent, Wieger. Jullie zijn in de basis een technisch dienstverlenend bedrijf. Ik denk aan energieinstallaties zoals zonnepanelen, energieopslag. Maar ook voor het onderhoud aan verwarming en airco's kan je Equens bellen. Over welk groot project praat je zelf graag op verjaardag? Wat is toonaangevend?
20: Maar om over één project te praten doe je eigenlijk mensen tekort. Want alles wat wij doen heeft te maken met verduurzaming. Mm-hmm. Maar het project Geothermie Delft vind ik een mooi project. Waar je met geothermie warmte opwekt en eigenlijk levert aan de Universiteit van Delft en de stad Delft. Ik vind het grote zonnecarport van Achmea een mooi voorbeeld. Waarbij we eigenlijk mijn oude wereld recycling combineren met mijn nieuwe wereld energietransitie.
12: Ja.
20: En ST van den Brink vind ik een mooi voorbeeld. Dat is eigenlijk een transportbedrijf wat moest verduurzamen, elektrificeren. En eigenlijk geen ruimte had op het net. Plus in plaats van een paar laadpalen hebben we eigenlijk een hele nieuwe energiehuishouding neergezet.
12: Een lokaal grid gelanceerd.
20: Inderdaad, een lokaal grid gelanceerd. Waardoor het gewoon draait. En ja, dat is superleuk. Ja.
12: En merk je dan ook dat soms heb je wat duw- en trekwerk nodig voor een bedrijf zover is. Of voordat jullie de opdracht krijgen. Dat dan de rest van Nederland ineens jaloers toekijkt. Van moet je kijken wat die doen. Daar gebeurt iets moois.
20: Nou, ik denk dat we wel een aantal van dat soort voorlopers nodig hebben. En Achmea is daar zeker een van. Mm-hmm. Stefan de Brink ook. En ik denk geothermie is wel wat breder. Daar al belegd in Nederland, maar ook daar geothermie Delft is wel een mooi voorbeeld waarin we nou goed wat laten we zeggen spreekt en wat hopelijk ook opvolging verdient.
12: Ja, ik merk dat als een gewone buitenstaander die wel heel erg naar die groene dingen kijkt, word ik al heel blij van dat soort dingen. Al fijn, dan zie ik weer iets, weet je? Dat helpt enorm.
20: Klopt.
12: Je noemde het net al in een halve bijzin. Je bent uit de afval omhoog gekropen naar waar je nu zit. We hebben al eens eerder gepraat. Ik vond toen jouw opvattingen over hoe je dingen gezamenlijk moet aanpakken, dingen delen, gunnen, vond ik al een beetje voor. Oplopen eigenlijk. Nou heb je ook zelf een persoonlijke basis voor duurzaamheid. Kan je een punt geven in je leven hoe dat ooit begon of hoe dat als klein jongetje al vorm kreeg?
20: Nou, dat was niet als klein jongetje. Dat is denk ik het vervelende of het mooie. Ik weet het niet.
12: Maar
20: ik
12: kan het ook romantiseren.
20: Toen was ik echt van een hele andere dingen bezig. Denk, nee, eigenlijk in de afvalwereld is mijn vergroening ontstaan. Toen dacht ik echt van jee, maar wat creëren we veel afval? We doen er eigenlijk weinig mee. Ja. En het houdt ook gewoon een keer op. En toen heb ik wel voor mezelf denk ik, in principe besloten, ik ga alleen nog maar dingen doen die echt bijdragen aan een betere wereld. Circulaire economie is leuk, maar gaat best wel traag.
12: Zo,
20: ja. Dus toen ik die stap kon maken naar de energietransitie, vond ik dat ook een hele mooie stap. Die gaat natuurlijk veel sneller en is heel veel actueler.
12: Ja, en was dat de uitdaging of het aantrekkelijke eraan? Want die afvalwereld was nog lange na niet klaar. En sterker nog, die had jou misschien nog wel harder nodig.
20: Nou, die mis ik ook wel. Dus het is ook wel, daar zit ook wel een stuk van mijn hart ligt daar nog steeds. Tegelijkertijd tijd heb ik er lang gezeten. Moet je op een gegeven moment ook ruimte maken voor weer nieuwe ideeën, nieuwe perspectieven. Zeker binnen Prezero waar ik toen zat.
14: Ja.
20: Dus dat is goed. En voor mij heeft deze rol weer echt heel veel nieuwe energie gegeven. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus ik pas hier goed. Ja. Ja.
14: Dat is mooi. En heb je dan stiekem ook nog je netwerk tentakels in die oude wereld? Want jullie doen ook veel. En daar komt ook weer afval uit. En dan denk je, ja, maar wie weet de weg wel. Dus die weet dat dan weer om te buigen en om te... Dat het, ik had laatst een voorbeeldje, een stukje luchtinstallatie kapot hier in Amsterdam. Toen moesten zo'n koperen unit in en uit. En ik zeg zo, een jochie van 22 stond dat te doen. Een hele schattige monteur zegt, wat doe je nou met dat stukje? Ja, dat gooien we weg. Ik zeg, dat zal toch wel via een soort officiële afvoer gaan. Nog wist die jongen niets van, wat jammer is. Heb jij die dingen dat je denkt, daar zit de vergroting ook?
20: Zeker. Nee, kijk, er waren al mensen bij ons mee bezig. En die waren natuurlijk heel blij dat ik kwam. We dachten, nou gaan we daar echt versnellingen aanbrengen. Nou, dat is niet helemaal, denk ik, waar. Maar wat we bijvoorbeeld wel hebben gedaan, we hebben een hele oude technische installatie uit het hoofdkantoor van ABN AMRO hebben we gebruikt en opnieuw geïnstalleerd bij Achmea. Nou, dat is natuurlijk wel super.
14: Op die schaal vind ik dat wel heel bijzonder.
20: Op die schaal is dat echt heel gaaf. En de mensen bij ons, een aantal mensen bij ons, echt wel intrinsiek gemotiveerd om dat nog veel meer te doen. En natuurlijk proberen wij ons afvalstroom ook te verduurzamen. Doen we toevallig gezamenlijk met Prezero, dus dat past. En ik heb stiekem nog wel hier en daar een rolletje bij een afvalbedrijf en der. Want het afval kruipt toch ook waar het niet gaat.
14: Dat is gewoon mooi. Ja. Want dan is het niet zo'n radicale breuk, want we zijn allemaal hetzelfde aan het doen natuurlijk. We proberen allemaal die wereld vlot te trekken. Equus is een enorme speler met een miljarden omzet. En ik zei het net al, geloof ik, 5500 medewerkers. En terwijl Nederland moet veranderen, zijn jullie ook de oude situatie nog aan het servicen. Dingen moeten ook gewoon blijven lopen en draaien voordat je wat nieuws hebt. Dat lijkt me heel complex.
20: En tegelijkertijd ook weer niet. Want in dat onderhouden van de bestaande situatie en bestaande installaties proberen we ook te verduurzamen. Dus als jij een lamp moet vervangen, kun je hem ook vervangen voor een ledlamp. En dan ben je een beetje duurzaam mee bezig. Ja. Zo doen we dat ook bij installaties. En tegelijkertijd proberen we bij die klanten op een ander niveau aan tafel te komen om ook te praten over, kunnen we die installaties die er zijn niet vervangen voor andere installaties waardoor de verduurzaming nog sneller gaat. En dat gesprek komt steeds vaker op gang.
14: Ja, want ik kan me voorstellen, laat die lamp maar even uit. Je hebt er nog drie oude die het nog doen. En dan wachten we even tot er nog één uitvalt. En dan ben je toe aan iets helemaal nieuws. In China gaan ze de bussen niet meer opkloten. Die flikkeren ze weg en dan krijgen we elektrische klap.
20: Ja,
14: weet je?
20: Ja, en dat gesprek zou je hier vaker moeten hebben. En gelukkig zie ik bij een aantal bedrijven dat kan. En een aantal bedrijven kijkt gewoon puur onderaan de streep naar, goed, klopt het financieel of klopt het niet? De gesprekken gaan komen en die lopen. En dat maakt het ook wel mooi dat je bij bestaande bedrijven zit om de bestaande situatie in gang te houden, in staat te houden. En tegelijkertijd te praten over de vernieuwing die best wel sneller kan komen. En dat gaat steeds vaker en steeds sneller.
14: Ja. Dan heb je uitdagende marktomstandigheden op momenten. Niemand geeft niks uit en het is allemaal oorlog en hormoes en gedoe. Nou, dan zit je dan met je 5500 werknemers. Terwijl tot voor kort het allemaal onder druk stond, want iedereen had te weinig mensen. Hoe is de situatie op dit moment?
20: Nou, kijk, ik denk dat de situatie op dit moment ook wel een momentopname is. Ik denk dat we allemaal even kijken wat gebeurt er in de wereld en een klein beetje de voet op de rem houden of misschien de voet van het gaspedaal afhalen. Dat gaspedaal gaat ook weer ingetrapt worden. Dus waar het nu even wat haperend is, komt het ook weer op gang. En zie je dat klanten gewoon even het spannend vinden om echt het project vol gas door te laten gaan. Dus soms even wat temporiseren.
14: Nou, ook wel fijn dat je het zo genuanceerd kan zien, toch? Dat je niet meteen in de vlekken schiet en denkt van, nou, weet je, komt wel en het is wel goed.
20: Ja, nou, sommige mensen bij ons blijven zullen zeggen dat ik toch in de vlekken schiet. Dus ik word er natuurlijk wel wat onrustig van. En tegelijkertijd weet ik ook dat het goed zit. En dat we de goede dingen doen. En dus op termijn komt het goed. En ik denk ook niet op al te lange termijn. Dus het gaat goed komen, zeker.
14: Kijk, dat vertrouwen moeten we denk ik ook hebben. Als je van onderaf de boel wil fuelen, jongeren naar je bedrijf, hoe ga je die lekker maken? Kom bij Equins.
20: Nee, goed, ik denk door echt uit te spreken waar we voor staan. En toen ik hier kwam, trof ik eigenlijk best wel een super trots bedrijf aan, wat eigenlijk niet durfde uit te spreken wat voor mooie dingen we deden. En eigenlijk niet uit te durven spreken hoe trots ze waren op wat ze aan het doen waren. Terwijl ze het wel waren. Daar zie ik ook wel de parallel met de afvalwereld. Dat was eigenlijk idem dito.
14: Ja.
20: Dus dat uitspreken, dat gaat al heel veel doen. En dat zie ik ook. Want ik zie de aanwas van jonge mensen echt komen. Die komen echt eigenlijk allemaal voor één reden. Die willen een bijdrage leveren aan een mooiere wereld. En dat is natuurlijk superleuk.
14: En bij jullie.
20: En ook bij
14: ons. We zien dus wat jullie doen. Blijkbaar.
20: Zeker. En ik denk ook wel bij onze collega's.

0: moment dat we het nodig hebben, terwijl de energie ook heel duur is. Dus warmtenet hebben wel degelijk een toekomst. De vraag is, waar komt de warmte vandaan? En dan is geothermie wel weer een mooie oplossing. Geothermie, een warmtenet kun je ook toch koppelen aan geothermie. Dat is een hartstikke duurzaam initiatief. Nogmaals, wij zitten niet zo zwaar in warmtenet als iedereen denkt. We bouwen ze wel. Maar ik denk dat er zeker toekomst is. Er zijn ook publieke partijen als HVC die echt enorm veel investeren in warmtenet. Mm-hmm. Dat is ook een publieke partij. Dat vind ik echt een mooi duurzaam initiatief. En dat is ook belangrijk.
1: En als dat eerlijk en transparant gebeurt en je kijkt met elkaar wat je dan in stopt, dan is dat misschien een hele goede toevoeging.
0: Absoluut, het is een mooie toevoeging aan het energienetwerk. Ja.
1: En als je naar die hele energieopwekkant kijkt, hè, waterstof wordt regelmatig, dat is gewoon de rotonde en Nederland en oh, waterstof, halleluja. Is dat wat jou betreft ook zo'n H-woord, halleluja-woord? Of is dat wat genuanceerder?
0: Nee, dit is een stuk genuanceerder, zeker voor Nederland. Kijk, voor waterstof, waterstof wek je op met een electrolyzer. Die moet eigenlijk vol continu draaien. Ja. Nou, dan zou je eigenlijk vol continu goedkoop of over energie nodig hebben. Nou, dat is er in Nederland eigenlijk niet.
1: Sterker nog, het wordt waarschijnlijk minder.
0: Daarom. Dus ik zie waterstof als een klein onderdeeltje in het energiesysteem. En in Nederland zeker niet als de oplossing voor onze energieuitdaging.
1: En als we het goedkoop kunnen invoeren vanuit Namibië of van weet ik veel waar vandaan, is het dan nog wat?
0: Nou ja, goed, dan moet het nog steeds opgewekt worden, wat niet per definitie efficiënt is. Dan moet het getransporteerd worden, wat ook heel veel geld
1: kost. Veel verlies ook weer.
0: Veel verlies met zich meebrengt. En dan denk ik dat de andere alternatieven zijn in het totale netwerk die ons veel beter passen dan puur waterstof.
1: Ja. Ik zou het vroeger niet in mijn strottenhoofd hebben toegelaten, maar ook met het gesprek waar we deze serie mee begonnen met Jan Rotmans noemden we kernenergie. Er zijn grote ontwikkelingen, ook misschien wel hele acceptabele. Zijn jullie daar ook mee bezig?
0: Nou, we kijken er wel. Zeker als moederbedrijf is groot in kernenergie. Frankrijk draait natuurlijk groot.
1: Met als oude.
0: Dat klopt. Maar zeker als je naar de SMR's kijkt, is dat absoluut een toepassing waar we naar kijken. Ja. Natuurlijk zitten er dan echt wel wat haakjes die gepakt moeten worden, of wat drempeltjes die genomen moeten worden. Maar het is echt wel iets wat ook een rol kan spelen in de hele energietransitie.
1: Ja, en hij wordt steeds duidelijker. Dat met al die hernieuwbare energie de moleculen toch wat te dun zijn, zeg maar. Je hebt gewoon, ja, als we zo door willen utteren, en dat willen we natuurlijk niet helemaal, maar je hebt gewoon wat dikke energie nodig. Nou heb je ook die overheidskant. Jullie willen dan als bedrijf doorpakken. Die zwabbert alle kanten op. En je ziet allerlei maatregelen wel, dan weer niet. Het is best vaag. Als jij nou even de maatregelen mocht maken, wat is de eerste die je zou invoeren?
0: Nou goed, ik denk dat er best wel veel maatregelen zijn. Maar ik denk dat ze ook de maatregelen moeten gaan handhaven. Pak de energiebesparingswet. Ja. Weet je, die hebben we, daar wordt niet op gehandhaafd. Weet je, als we die echt handhaven, dan gaan we 10-20% energie besparen. Ja, dat is natuurlijk een kans die voor open doel ligt. Dus als je kijkt naar de 1000 grootste bedrijven, laten we zeggen, consumeren 80% van de energie. Nou, begin daar met de handhavingswet en we hebben 8-15% energie bespaard.
1: Je schiet bijna in je eigen voet, maar fijn dat je dat durft te doen, Wieger. We zijn met gas terug weer flink bezig, hè? Zeker. Dus we gaan kijken of dat gewoon toch naar de halvering kan. Om uiteindelijk, want daar gaat het om, te komen in bij een samenleving die binnen planetaire grenzen zit, en daar zijn we nog heel ver vanaf, die radicale veranderingen. Dus niet een dingetje en een lampje en een klein beetje anders, maar dat je uiteindelijk zegt, nu klappen we dingen echt fundamenteel om. Zie je dat gebeuren op wereldniveau? Of gaan we langzaam richting hopeloze toestanden, komen we uit die chaos weer omhoog? En zo ja, heb jij daar met Equans ook nog een rol in, denk je?
0: Nou, weet je, of er echt een revolutie gaat plaatsvinden, weet ik niet. Ik denk dat het misschien stiekem wel een beetje in een soort van revolutie zit. Ja, als je kijkt wat we aan het doen zijn. Kijk, als jij 5 jaar geleden had gevraagd aan mensen, kan het zo zijn dat er tijdelijk even geen energie is? Iedereen zegt, kansloos, gaat niet gebeuren, het is er altijd. En nu accepteren we met elkaar dat het er gewoon niet altijd is.
1: Zo snel gaat het al.
0: En dus er is wel degelijk wat gaande. Mm-hmm. Dat gaat ons alleen maar helpen om te accepteren dat we echt op een andere manier naar energie moeten kijken. En als je kijkt naar het trilemma, is het duurzaam, is het beschikbaar of is het betaalbaar? Ja, dat zijn drie woorden die vroeger niet van ons opkwamen. Nee. Dat trilemma hebben we nu met elkaar beter te bekijken. En daar gaat iedereen ook beter over nadenken. Dus de beschikbaarheid is gewoon in niet alle gevallen altijd daar. En dat is voor sommige partijen helemaal oké. Voor een ziekenhuis natuurlijk weer niet.
1: Nee, maar dan kan je nog wel een uitzonderingetje plakken erbij.
0: Zeker.
1: Maar ik vind de B toch wel de leukste ongeveer. Hè? Want in alles waar ik over praat is het ook altijd klimaatverandering, biodiversiteit, daar middenin grondstoffen ellende. Voor jullie echt bepalend.
0: De duurzaamheid bedoel je?
1: Nou ja, ook met wat is er beschikbaar voor alles wat jullie willen veranderen?
0: Ja, nee, maar zeker, dat is ook zo. Dat is ook zo. En ik denk dat we veel meer beschikbaar kunnen maken en tegelijkertijd met elkaar ook moeten realiseren, hebben we dat allemaal altijd op dat moment nodig? Dus die beschikbaarheid is een hele leuke.
1: Maar de grondstoffenstromen vanuit Europa met een heel klein wetje, een beetje aangejakkerd, vanuit Den Haag nog een klein plakketje erbij, maar niet heel erg serieus begint te komen nu. Maar rond 2035 gigantische pieken in dingen die opraken. Nou, dat lijkt me voor een bedrijf als Equans dat je denkt, hoe gaan we alles wat wij willen maken en doen, dat moet dan al bijna circulair zijn. Dan heb je

0: Minder dan 10 jaar.
1: Zeker. Nee, maar goed, daarom zijn voorbeelden als die aquabatterij of die roestbatterij natuurlijk hartstikke mooie voorbeelden. Dan heb je juist die materialen niet meer nodig. Dus doordat die schaarste zo groot is, komen er ook andere oplossingen en andere alternatieven. En dat is natuurlijk superleuk.
0: Ja, dus, en binnen bestaande stromen, die dan misschien anders worden of dunner, maak je andere oplossingen zodat grondstoffen weer voor andere plekken vrijvallen.
1: Absoluut.
0: Dat soort dingen bedoel je. Ja. Maar waar word je op dat gebied het blijst van? Dat je zegt van, nou, vroeger deden we alles nog met antimoon, maar nu niet meer.
1: Nou ja, kijk,
0: ik noem een willekeurig grondstof.
1: Nee, maar goed, ik vind deze batterij een mooi voorbeeld. Mm-hmm. Je kijkt naar koeling natuurlijk ook. Koeling deden we natuurlijk voorheen nog met heel veel zeg maar niet-natuurlijke middelen. Nou, dat is nu vrij radicaal omgegooid naar natuurlijke middelen. Dat is ook tot niet in alle gevallen nog zo. Dus de druk naar steeds meer verduurzaming en het gebruik van middelen die herbruikbaar zijn en dergelijke, is gewoon heel fors. En dat is natuurlijk wel een mooie beweging om te zien.
0: Met daaronder, volgens mij. Hoe oud ben jij nu, mag ik dat vragen?
1: 52.
0: Ja, dus behoorlijk jong. Dat je dan... we hebben een soort eerlijkere wereld nodig.
1: Zeker.
0: Ik snap niet waarom heel veel dingen nog mogen. Dan moeten we toch als CEO's van Nederland, jullie moeten toch zeggen, en Europa, dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, nou, maar daar ben ik helemaal James. En dat weet je, dus zo sta ik er ook in. Ik wil gewoon oprecht de betere dingen doen.
0: Ja.
1: Maar daar heb je elkaar bij nodig. En ook samenwerken was in de afvalwereld al superbelangrijk. Dat is hier nog belangrijker. En daar zie je dat het gewoon niet altijd allemaal of alle neuzen dezelfde kant op reizen. En dat hebben we wel met elkaar beter.
0: En dat moet gewoon nu. Ja. Stel, je krijgt een blanco check van mij om die energietransitie onmiddellijk een duw te geven. Het is blanco. Waar gaat het geld heen?
1: Ik denk naar de warmtetransitie. Weet je, ik denk dat ik sprak met een collega en zei, ja, dat is eigenlijk gewoon de roze paarse olifant in de kamer. Weet je, daar praten we niet over. En warmte is er op het moment dat, als dat we nodig hebben, is ook energie duur. Dus dat wekken we op het moment dat het heel kostbaar is.
0: Ja.
1: Nou, daar naar kijken en kijken of we warmte op een andere manier duurzaam kunnen opslaan in keramiek, in zout, waardoor je eigenlijk een soort aquabatterij hebt, alleen over warmte op een duurzame manier.
0: Ja.
1: Waardoor je het nodig hebt, of waardoor het er is, beschikbaarheid op het moment dat je het nodig hebt. En opgewekt op het moment dat energie relatief gratis is.
0: We hebben nu weken van 35 plus graden.
1: Bijvoorbeeld, dat is een super moment om warmte op te wekken.
0: Sla maar op.
1: Langdurig bewaren en dan leven op die moment dat nodig is. Nou, die transitie, als onderdeel van de energietransitie, daar zou ik fors geld in willen geven.
0: Mooi, hè? Daar hoor ik nog weinig over.
1: Ja, zeker.
0: En we gaan water opslaan, we gaan beken weer dekaloniseren en we gaan warmte opslaan.
1: Nou, lijkt me een mooi toevoeging.
0: Heel waardevol dat je er was, Wieger.
1: Mooi zo, dank je.
0: Wieger Droog van Eakers. Veel succes met alles. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. En laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
4: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
6: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
7: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
8: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
9: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
10: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
11: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
12: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
13: Straks om 4 uur in de avondspits.
14: De positie van FIFA-baas Infantino komt onder toenemende druk. Hij zoekt steun bij de regering Trump. In een natuurgebied bij Vierlingsbeek in Noord-Limburg is een grote natuurbrand uitgebroken. Treinverkeer ligt stil. Wij hebben straks het laatste nieuws. Oekraïne blijft distributiecentra aanvallen van de Russische webwinkel Wildberries. Wat is de strategie hierachter? Dit en meer in de BNR Avondspits met Liesbeth Staats en mij, Niels Heidhuis, op de radio en in de stream van de app.
15: BNR Verkeer.
16: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staan vanmiddag vooral files door wegwerkzaamheden en er is ook veel recreatieverkeer onderweg. Er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Nederweert. Het verkeer kan daar alleen via de af- en de oprit. De verdraging vanaf Budel is nu 3 kwartier. Je kunt het beste omrijden via Venlo over de A67 en de A73. Door wegwerkzaamheden ook een lange file op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem en knooppunt Velzen. Daar is de vertraging 20 minuten. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum is ook nog 10 minuten vertraging. Er stond even een auto met pech, maar die is inmiddels weg. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,4. Op de A27 Utrecht-Almere bij 114,8. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij 74,2.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Limburg staat een groot stuk bos in brand, niet ver van Venray. Volgens de brandweer woedt het vuur hoog in de bomen en kan het snel van boomtop naar boomtop. Dat maakt blussen lastig. Vanwege de brand rijden er tussen Nijmegen en Venray voorlopig geen treinen. Nederland waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Werd van de week overlopen door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. Zangeres Sophie Straat wordt niet vervolgd voor uitspraken die ze deed op een festival onlangs in Brabant. Ze had gevraagd of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor bijvoorbeeld vrouwen. Bij meldpunten kwamen honderden discriminatieklachten binnen, maar volgens justitie is het niet strafbaar wat ze zei. Afgelopen weekend hebben veel LHBTI-plussers te maken gehad met discriminatie rondom de World Pride in Amsterdam. Ze werden uitgescholden of lastiggevallen en een aantal melden dat ook. Antidiscriminatieclub Rita zegt dat deze mensen zich niet veilig voelen in het openbaar en dat er echt iets moet veranderen. En er is geloot voor de Champions League en NEC weet nu wie de mogelijke tegenstander wordt in de play-offs. Ze spelen dan tegen of het Noorse Bodø/Glimt of het Belgische Union Sint-Gilles. Maar eerst moet NEC in de voorronde zien af te rekenen met het Griekse Olympiakos. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en tropisch met 30 tot 35 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en is vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen opnieuw heet met 28 tot 33 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
19: Een walk-in MRI-tunnel, waar je dus doorheen loopt in plaats van ligt, terwijl je gescand wordt. En MRI's gecombineerd met echoscans. Nou, twee Nederlandse innovaties die het medische onderzoek drastisch kunnen gaan veranderen. Je hoort het zo meteen over een paar minuten hier in BNR Beter. Blijf luisteren.
20: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
19: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
21: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
19: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
21: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
22: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
19: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. De MRI-scanner bestaat al ruim 50 jaar. En inmiddels zijn de scans natuurlijk een stuk krachtiger en gedetailleerder dan vroeger. Maar er is nog altijd wel een groot nadeel. Je moet heel stil liggen in zo'n nauwe buis. En ja, dat laat dus niet de gangbare situatie zien. Een mens in beweging. In Utrecht wordt er nu gebouwd aan 's werelds eerste walk-in MRI. Inderdaad, waar je dus in kunt lopen of zelfs fietsen of roeien. Nou, daarnaast wordt er in Rotterdam gewerkt en ook nog in een aantal andere steden aan een combinatie van MRI en echogeluid in één beeld. Twee innovaties die je medisch onderzoek drastisch kunnen veranderen. Daar ga ik vandaag over praten met Nico van den Berg, hoogleraar Computational Imaging aan het UMC Utrecht en projectleider van Biomotive. En dat is dan het consortium dat die walk-in MRI-scanner bouwt. Welkom Nico, fijn dat je er bent.
0: Dank je.
19: En Monique Berndsen staat tegenover jou, directeur van AMIS. En dat is de beeldvormingsfaciliteit bij het Erasmus MC. Goed dat jij er bent, Monique.
1: Dankjewel.
19: Jij houdt je dus bezig met die echo en die MRI in één. Daar komen we zo meteen ook uitgebreid over te spreken. Nico, om te beginnen met die walk-in MRI-scanner. Want dat is nogal tot de verbeelding sprekend. Iedereen die ooit in een MRI heeft gelegen, ik ook, die weet dat je daar heel stil in moet liggen. Het is een ontzettende herrie ook. Je krijgt oordoppen in. En ja, er wordt dan een scan gemaakt van je lichaam. Duurt meestal 10 minuutjes, kwartiertje zo'n beetje. Nu werk jij aan iets waar je in kan bewegen. Waarom?
0: Nou ja, het klinkt als inderdaad een vreemd idee, maar als je erover na gaat denken is het eigenlijk een heel logisch idee. Het menselijk lichaam functioneert in het dagelijks leven natuurlijk heel dynamisch. Hè? En het is belastbaar, het staat, het beweegt. En het blijkt dat heel veel ziekten eigenlijk gerelateerd zijn aan belasting en aan houding.
19: Oh ja?
0: Ja, nou, heel bazaal al. Bijvoorbeeld knieproblemen, hè? Of rugpijn.
19: Ja.
0: Maar ook geavanceerdere, of laat ik zeggen geavanceerder, meer complexere ziektebeelden, zoals cardiovasculaire ziekte.
19: Hart- en vaatziekte.
0: Hart- en vaatziekte. Dus als je het hart moet pompen, liggende bij iemand of in een staande positie, is een enorm verschil.
19: Ja, is totaal anders. Als je slaapt, is je hart veel rustiger. Dat hoort het in elk geval te zijn dan wanneer je beweegt.
0: Maar als je gaat staan, dan heb je meer weerstand door de zwaartekracht. En sterker nog, als je gaat bewegen, moet het hart nog harder kloppen.
19: Ja.
0: En nu blijkt het dat heel veel van de vroegere symptomen, dus de eerste indicaties van hart- en vaatziekte, zijn eigenlijk meetbaar wanneer je het lichaam in belasting brengt.
19: Ja, en dat is eigenlijk wat je ook zou willen zien in een scan, wanneer je iets wil onderzoeken. Want je gaat niet voor niets zo'n MRI-scan in. Er moet iets gecheckt worden, hè, of er wel iets goed functioneert. En jij zegt die liggende positie in stilte, dat klopt,
0: is voor
19: dat klopt
0: een,
19: eigenlijk niet.
0: Natuurlijk voor heel veel ziekten is dat wel een juiste positie tussen diagnostisch voldoende.
19: Mm-hmm.
0: Maar er zijn heel veel ziektebeelden waarbij dat niet zo is.
19: Ja. En
0: met name de ziektebeelden aan bijvoorbeeld het bewegingssysteem, hart- en vaatziekten, maar ook bijvoorbeeld spierziekten en verteringsziekten.
19: Mm-hmm.
0: Daarbij is houding en inspanning echt vitaal van belang.
19: Ja, en dan denk ik van waarom moeten we überhaupt zo stil liggen in die MRI? Kunnen we daar niet gewoon wat even bankdrukken of zo?
0: Nou ja, dat MRI is 50 jaar.
19: Ja.
0: In eerste instantie was MRI inderdaad een methode die langzaam was. Dus je moest dan stil liggen. Hè? Want net zoals de eerste fotografie waar je lang stil moest staan om een goed beeld te krijgen.
19: Anders was hij niet scherp.
0: Mm-hmm. Nu is het dus ook met MRI dat we afgelopen jaar een enorme progressie hebben geboekt in het MRI sneller maken. En nu zijn we zover dat we MRI kunnen inzetten als een soort bewegingscamera die in je lichaam kijkt.
19: Oh ja?
0: Ja, en dat is denk ik de unieke combi. Dus MRI is nu een interne dynamische bewegingscamera.
19: Mm-hmm.
0: En dan moet je ook het lichaam in de juiste houding en tijdens fysieke inspanning afbeelden om daar gebruik van te maken.
19: Ja, en dan
0: als je die bij elkaar brengt, kun je dingen doen die eerst helemaal niet konden. Dus
19: precies,
0: dat willen we doen.
19: En dat heb je dus in een walk-in MRI-scanner gepropt. Hoe moet die scanner er dan uitzien? Is dat echt iets heel groots, een tunnel waar je op en neer kan? Hoe moet ik dat zien?
0: Ja, dat is eigenlijk een iemand zei tegen mij, het lijkt al op een Stargate.
19: Oh.
0: He, waar je zo inloopt. Nou, zo is het niet helemaal. Maar het is inderdaad een cilinder met een hele grote tunnelinloop.
19: Ja?
0: Van bijna 2 meter.
19: 2 meter, oké.
0: En daarbinnen maken we een soort halletje.
19: Ja?
0: Waar je in kan staan, zitten, in kan roeien, op een loopband kan rennen.
19: Ja, precies. En, want een sprintje trekken op 2 meter wordt lastig, maar op een bewegende band kan natuurlijk alles.
0: Prima. Ja. Gaat goed. Dus, en dan, als je dat zulke bewegingsscenario's uitvoert, maken we afbeeldingen van je lichaam en van het interne van je lichaam.
19: Mm-hmm.
0: En dan kunnen we niet alleen naar de anatomie en beweging kijken, maar we kunnen ook kijken naar de biomechanica. Dus hoe weefsel vervormt tijdens beweging, hoe
19: het samenwerkt.
0: Hoe krachten zijn. Krachten door je lichaam heen werken tijdens beweging. Maar we kunnen zelfs de fysiologie meten via geavanceerde MRI-technieken. Om ook iets te zeggen over de bijbehorende fysiologie. En want uiteindelijk, de beweging wordt aangestuurd vanuit het fysiologie, vanuit cellulair niveau.
19: Ja, ik dacht dat het uit de hersenen, maar.
0: De hersenen sturen het dus aan, maar de precies. Arbeid wordt verricht door de spieren. Natuurlijk. Ja. En die belasten via allerlei ligamenten belasten de botten natuurlijk. Dus het is een heel complex samenspel. Als je iets gaat doen, als je gaat bewegen, dan moet niet alleen de spieren gaan werken. De bloeding verandert, het hart moet sneller kloppen, de longen moeten sneller ademen. Het is een heel gecascadeerd systeem, zeg ik ook wel.
19: Ja, Monique, dit is natuurlijk ook jouw expertise, al die beeldvorming. Hoe luister jij hiernaar? Dat we allemaal dit soort samenspel in één keer gaan zien in zo'n walk-in MRI?
1: Nou, dat is zeker een grote vooruitgang van wat we nu kunnen doen, zou dat opleveren. Want inderdaad, het wordt beperkt vaak door die beweging. En net zoals je fotografeert en een bewegend object hebt, dan is je beeld minder scherp.
19: Ja.
1: Maar als je dus waar daar correcties kan op aanpassen, ja, dan krijg je veel betere informatie. En eigenlijk, wij gaan het dan nog een klein stapje verder brengen, dat we op nog kleiner niveau naar processen gaan kijken om te begrijpen hoe ziekte ontstaan, hoe ziekte reageren op behandelingen.
19: Uh-huh.
1: En zo betere behandelmethoden kunnen ontwikkelen of betere diagnoses kunnen maken.
19: Ja.
1: Om de juiste behandeling te vinden.
19: Ja, dus, want daar maak je inderdaad een mooi bruggetje. Want jullie gaan dus vanuit Amis, dat consortium, eigenlijk kijken van hoe kunnen we nou MRI en echo combineren. Dan moet je even, denk ik, eerst voor de leek even simpel uitleggen, wat is het verschil tussen een MRI en een echo?
1: Nou, ik denk voor de mensen die weten wat een MRI is, dat ze vaak daarin gaan, en net wat je zegt, moeten stil liggen en er worden beelden van organen gemaakt. Hoe is je lever?
19: De weken delen ook, hè?
1: Ja, of hoe is je lever? Of hoe zijn je spieren? Hoe zien die eruit? Hoe ziet je hersenen eruit?
19: Mm-hmm.
1: En ultrasound kennen de meeste mensen van de ultrasound bij zwangere vrouwen.
19: Ja, en wat is het verschil dan? Want dan kijk je een klein stukje, hè, met een echoscoop op je buik bijvoorbeeld.
1: Ja.
19: Maar wat maakt die dan voor andere plaatjes dan die MRI?
1: Nou, dat is dus de eigenschappen van het weefsel die eigenlijk gemeten worden door het apparaat en waar het plaatje van gemaakt wordt.
19: Ja.
1: Dus je krijgt verschillende soorten informatie met de verschillende technieken. Maar dat is het grootste gebruik wat mensen kennen van de MRI en de ultrasound, maar ze kunnen nog veel meer. En daar zijn we dus alweer mee bezig. Dat is in die 50 jaar al enorm ontwikkeld. En wij willen het nog een stapje verder brengen, omdat zowel ultrasound als MRI verschillende soorten informatie geven. Daarom willen we het bij elkaar brengen. Mm-hmm. En in één apparaat bij elkaar brengen.
19: En wat moet dat dan opleveren? Eigenlijk het totaalplaatje? Hoewel het natuurlijk nooit compleet wordt.
1: Een meer gedetailleerd plaatje. Een meer een breder plaatje. Als je bijvoorbeeld denkt, ik zat te denken aan een voorbeeld. Bij behandeling van tumoren, van kanker.
19: Ja.
1: Dan heb je een paar dingen wat moet gebeuren. Het geneesmiddel moet bij de tumor komen. Nou, mm-hmm. Daar heb je de bloedsomloop voor nodig. Daar heb je bloedvaten voor nodig. Dan moet het uit de bloedvaten bij de tumorcellen komen. Het moet door de tumorcellen opgenomen worden en in de tumorcellen wat doen.
19: Ja.
1: Dus dat zijn allemaal stappen die moeten gebeuren, wil je effectief zijn. Nou, we weten dat niet altijd de therapie effectief is. En dat kan dus in al van die stappen kan er iets fout gaan.
19: Ja.
1: En dat willen wij dus allemaal helemaal in detail in kaart gaan brengen. Al die stappen afzonderlijk.
19: Met één apparaat.
1: Met één apparaat. En zo beter begrijpen van waarom is het nou wel effectief bij die patiënt of
19: en niet bij die andere patiënt.
1: Of zelfs binnen één tumor.
19: Ja, oké, dat is fascinerend. En dat is heel mooi dat dan in één apparaat zit. Aan de andere kant heb je nu dan twee apparaten. Ik zou zeggen, aan het einde kun je die plaatjes ook bij elkaar leggen, achteraf. De echo en de MRI. Heb je dan niet hetzelfde beeld?
1: Nee, want dan zit je sowieso niet op hetzelfde moment te kijken.
19: Nee, en dat maakt ook heel erg uit, hè?
1: Dat maakt heel erg uit, want die processen zijn heel snel. Gaat ook snel door je lichaam heen. Het spoelt snel door je lichaam heen. Dus dan kijk je eigenlijk naar wat er gebeurd had kunnen zijn of wat er zou kunnen gebeuren.
19: Ja.
1: Maar nu kunnen we kijken naar echt wat er echt gebeurt. En dat geeft meer informatie en begrip van hoe kunnen we dit nou verbeteren.
19: Ja.
2: En dan heb je het over kankersoorten. Daarvoor is het bijvoorbeeld specifiek interessant. Heb je nog andere voorbeelden waarvan je zegt... nou, dit wil ik ook zien met dat totaalplaatje?
1: Bij eigenlijk alle ziekteprocessen heb je dat de samenspel tussen cellen, verschillende cellen... Mm-hmm. Want een orgaan of weefsel, dat bestaat uit allemaal verschillende soorten cellen...
2: Ja.
1: Die met elkaar samenwerken en afhankelijk van elkaar zijn.
2: Dus je
1: zijn.
2: Kan ook denken aan dementie, bijvoorbeeld?
1: Dat is een van de toepassingsgebieden waar we aan denken... ziektes van in de hersenen, dementie vormen. Je kan ook denken aan afwijkingen in het hart, hartinfarcten... en hoe men daarvan wel of niet kan herstellen. En ook bij een infarct in de hersenen... of als er andere delen van het lichaam uitvallen...
2: Ja. Ja.
1: Hoe kan je die weer repareren?
2: Zeg maar verlammingsverschijnselen. Ja, ja. Oké, het is allemaal fascinerend. Jullie bouwen daar dus ook een apparaat voor, hè, neem ik aan. Hoe ziet dat apparaat eruit? Want we hoorden net van Nico over een soort tunnel van 2 meter. Hoe gaat dat bij jullie?
1: Nou, eigenlijk moet je je voorstellen dat zoals je een MRI nu hebt... en zo'n ultrasoundapparaat, zo'n echoapparaat... dat we die bij elkaar gaan doen. Alleen het punt is dat zoals ze nu gebouwd worden... dat niet mogelijk is, omdat dat technisch niet met elkaar in overeenstemming is.
2: Heeft dat dan met straling te maken of heeft het weer met hele andere zaken?
1: Nee, dat heeft met elektrische stromen te maken.
2: Ja, ja.
1: En ook dat in een ultrasoundapparaat zitten metalen onderdelen... en dat weten de mensen misschien ook wel...
2: Ja, dat mag
1: dat
2: niet.
1: Je nooit met metaal in een MRI mag.
2: Nee.
1: Dus dat zijn de uitdagingen om de ultrasoundapparaten zo aan te passen... dat die in een MRI geplaatst geworden, als het ware.
2: Ja, en hoever zijn jullie al echt met de bouw daarvan?
1: Nou, we zijn nu in de ontwerpfase vooral.
2: Ja.
1: En te kijken wat voor materialen het beste geschikt zijn... om dit te realiseren.
2: Ja, ja, precies. Oké, fascinerend. Dus er is heel veel in beweging, letterlijk, in dit beeldvormingsland. Wat ik ook wel interessant vind, Monique, bij jullie uitvinding... is dat je specifiek ook rekening houdt met eigenlijk de toekomst... waarin je ook een vermindering wil van het aantal proefdieren.
1: Ja.
2: Wat ik heb gelezen is dat jullie eigenlijk een model willen maken... van een rat en van een muis, waarin je... Nou, dat je dat eigenlijk standaard in kaart hebt... waar iedereen als basis gebruik van kan maken.
1: Ja,
2: waardoor je niet steeds een nieuwe rat en een nieuwe muis in het echt nodig hebt. Je
1: dus
2: wil gewoon het...
1: Dat bestaande informatie die er al is... Mm-hmm. Dat die door iedereen gebruikt kan worden.
2: Ja.
1: En dat gaan we dus allemaal bij elkaar brengen. En makkelijk toegankelijk maken voor iedereen. Dat niet iedereen steeds weer dezelfde...
2: Die nieuwe muis nodig heeft.
1: Hoeft te herhalen. Een nieuwe muis nodig heeft om als controle materiaal te gebruiken.
2: Nee, aan de andere kant. Ja, het eigenlijk komt altijd het moment dat je daadwerkelijk nieuwe geneesmiddelen gaat uitproberen op mensen. Er is altijd nog een stop dat mensen zeggen... nee, maar we moeten eerst echt kijken op die proefdieren. Of het wel doet wat we denken dat het doet. Dus in die zin is dat ooit uit de ban. Dat is natuurlijk een andere discussie, maar ik stel toch de vraag even.
1: Voorlopig is het nog niet dat we dat het kunnen doen zonder proefdieren.
2: Nee.
1: We weten daar nog te weinig van om alles in kweekbakjes te kunnen nabootsen.
2: Of
1: in computers kunnen maar nabootsen.
2: Ja.
1: Maar wat we dus wel willen doen, wat we dus ook binnen Amis gaan doen... is wat we al weten, om dat voor iedereen bij elkaar te brengen... en beschikbaar te maken, zodat... op alle plekken iedereen vanuit dezelfde informatie kan werken...
2: Ja.
1: En hun nieuwe gegevens daaraan kunnen relateren.
2: Ja, en daar gaat jullie eigenlijk jullie uitvinding, jullie innovatie bij helpen... omdat jullie met MRI en echo gaan proberen zo'n compleet mogelijk model... basismodel van die rat en die muis te maken. Dus dat is ook een mooi doel op zich. Beide, bij jullie allebei, Nico, is het inderdaad voor preklinisch onderzoek bedoeld. Hè? Dus echt het wetenschappelijk onderzoek, daar bouw jij ook die walk-in MRI voor. En eigenlijk niet dat ik als patiënt binnenkort al denk van... nou, ik hoef niet meer in die buis en stil liggen. Ik mag gewoon lekker een eindje rennen om te kijken wat er met mij aan de hand is.
0: Nee, het is echt bedoeld voor de wetenschap om nieuwe inzichten te krijgen. Hè. Dus als je kijkt ook wat... Hier liggen echt wetenschappelijke vragen ten grondslag. Dit is ook vanuit de overheid namens de... via de Nederlandse Wetenschaporganisatie... gefinancierd vanuit wetenschap, stimulans.
2: Mm.
0: Dus deze infrastructuur is voor heel Nederland... wetenschappelijk Nederland beschikbaar.
2: Ja.
0: In principe ook daarbuiten.
2: Dus daar gaan wel mensen in, maar het is allemaal voor wetenschappelijk onderzoek.
0: Bij ons gaan er zeker mensen in, ja. Dus we gaan studies doen met vrijwilligers en patiënten.
2: Mm-hmm.
0: Maar dat is niet reguliere kliniek.
2: Nee.
0: Het is wel zo dat we denken dat de inzichten die eruit komen... uiteindelijk vertaald gaan worden in nieuwe richtlijnen... of nieuwe systemen of nieuwe manieren van medische beeldvorming.
2: Ja.
0: Dus daar is het ultiem wel uiteindelijk op gericht.
2: Ja.
0: Net zoals de huidige MRI-diagnostiek voortgekomen is uit de wetenschap.
2: Ja, nee, natuurlijk. Je kan zo duidelijk maken waarom dit voor iedereen... wetenschappelijk onderzoek is de basis waarop je mensen kan gaan helpen. Aan de andere kant denk ik dat er nu ook mensen luisteren die denken... hè, ik heb wel een beetje last van die claustrofobie. Ik wil niet in dat ding. Ik moet stil liggen. Dat vind ik moeilijk. Of kinderen, ook een grote uitdaging om in een MRI-scanner natuurlijk te laten gaan. Die willen gewoon lekker in die walk-in. Komt dit niet ook gewoon uiteindelijk, misschien niet in het begin, maar voor de reguliere markt op beschikbaar?
0: Het is goed om te melden. Kijk, wij gaan zo'n walk-in systeem maken met een hoge magnetische veldsterkte, de 3 Tesla. Dat is hoe sterk de magneet is, daarmee ook de kwaliteit van de beeldvorming. Mm-hmm. Maar we gaan volgend jaar ook een open MR-systeem neerzetten in Twente, bij de Universiteit Twente. Die is een half Tesla, maar daar kun je ook in staan en kun je in liggen. En daar kun je gewoon recht voor je uitkijken. Dus in die zin, en dat is een commercieel systeem. Dus in principe zou een ziekenhuis dat systeem gewoon kunnen kopen.
2: Ja.
0: En daar...
2: De rechtopstaande MRI-scanner.
0: Nou ja, je kunt daar zelf in staan. In
2: ja, maar moet je dan wel stilstaan? Of mag je dan ook
0: daar
2: een beetje
0: daar moet je
2: hoksen?
0: Wel stilstaan. Waar gaan we wel een aantal scenario's doen waarbij we de patiënt laten bewegen.
2: Je beweegt altijd een beetje. Als ik nu probeer helemaal stil te staan, dan alleen al door het feit dat je hart klopt, ga je altijd stiekem een klein beetje meebewegen.
0: Nou, ik zal je nog sterk vertellen. Als je in je lichaam kijkt op dit moment, dan is het een enorme dynamische cacofonie eigenlijk. Je hart klopt, je longen bewegen, je darmen bewegen. In je lichaam, zeker in je abdomen en in je romp, hè, staat niks stil.
2: Nee.
0: En met MRI hebben we een prachtige camera in handen om eigenlijk dat te bekijken en te bestuderen, te bemeten. Maar als je dat liggend doet, is het niet echt representatief voor hoe je je lichaam gebruikt in je dagelijkse leven. Dus daarom willen we dat in een andere houding doen. En ja, je lichaam is gemaakt om te werken, om fysieke arbeid te verrichten.
2: We staan ook ongeveer een groot deel van de dag, als het goed is.
0: En daarom vinden mensen vaak ook de eerste klachten.
2: Ja.
0: Dus vandaar dat wij denken dat we dit moeten doen.
4: Nina van den Dungen.
2: We hebben het over twee nieuwe innovaties in de MRI-technologie en de echoscopie die het verschil moeten gaan maken in medisch onderzoek. Daar praat ik over met Monique Berndsen van Amis en Nico van den Berg van het Biomotive Consortium. Monique, jullie willen ook alle beelddata dus samenbrengen in een soort analyseplatform. Waarom is dat nuttig?
1: Omdat je dan die gecombineerde informatie je weer een beter begrip hebt van wat er gebeurt. Zoals ik zei, bij ziekteprocessen, maar ook hoe leven ontstaat, zijn er verschillende proceslichamen zijn. Nico had het net over hoe alles beweegt in je lichaam.
2: Mm-hmm.
1: Maar op microniveau gebeurt dat ook, op celniveau gebeurt er van alles.
2: Ja.
1: En dat willen we dus allemaal bij elkaar in kaart brengen. En geen enkel beeldvormingsapparaat kan dat alles tegelijkertijd doen.
2: Mm-hmm.
1: Dus dan heb je verschillende apparaten nodig die verschillende onderdelen in kaart kunnen brengen.
2: Op verschillende momenten.
1: Op verschillende momenten.
2: Ja.
1: En die kan je bij elkaar voegen en dan heb je meerwaarde. Dan weet je toch meer dan alleen maar dat ene detail.
2: Zeker, maar jij zei natuurlijk net ook dat de timing van die scans en die MRI's, dat die ook cruciaal is, omdat het ene moment het andere niet is.
1: Klopt.
2: Dus wat dat betreft is het wel ook echt een meerwaarde om een apparaat te hebben dat zoveel mogelijk tegelijkertijd dus meet, waar jullie aan werken.
1: En wat dat betreft zijn dus de MRI en de ultrasound elkaar heel erg goed aanvullend,
2: mm-hmm,
1: in wat voor informatie kan krijgen. De ene kan juist veel sneller meten, de andere kan juist in meer detail meten. En die informatie tegelijkertijd krijgen, dat gaat echt een
2: het totaalplaatje
1: enorme
2: geven.
1: Sprong in hoe we begrip kunnen krijgen over processen.
2: Ja, jullie hebben daar ook een flinke pot subsidie voor gehad. Je bent nu in de ontwerpfase. 20 miljoen las ik van de NWO. Wanneer moet het uiteindelijk echt staan, dit apparaat?
1: Het is een project van 10 jaar.
2: 10 jaar, ja.
1: Dus de eerste 5-6 jaar zijn we zeker bezig met ontwikkeling van de technologie.
2: Mm-hmm.
1: En in de laatste jaren gaan we echt die technologie toepassen en testen binnen toepassingsgebieden. Waarbij wij ons dan focussen op, voor nu, maar het kan heel breed, maar voor nu op zowel ziekten van de hersenen, kanker, oncologie, cardiovasculaire ziekte en regeneratieve geneeskunde.
2: Ja, dus heel veel voorkomende ziektebeelden die we in Nederland ook kennen. Nico, ook jullie Biomotive Consortium krijgt geld. Ook 20 miljoen hè, van NWO. Wanneer moet jouw, laten we eerst maar zeggen, de walk-in MRI-scanner klaar zijn en wanneer die rechtopstaande scanner?
0: Nou, die recht op staan is kennen, die zal volgend jaar al beschikbaar komen.
2: Zo, dus daar zijn jullie heel ver in de bouw en testen.
0: Omdat we dat systeem gewoon kunnen kopen, is commercieel beschikbaar. We moeten alleen de ruimtes verbouwen. Voor die walk-in scanner, die 3D-scanner, daar moeten we, die moeten we echt apart ontwikkelen. Met een fabrikant. Daar wel heel ver mee zijn. Maar we hebben de plannen gemaakt. We hebben doorgerekend dat het kan. Maar nu moeten we het echt gaan bouwen. Dat duurt een aantal jaar. En we moeten natuurlijk ook nog de huisvesting, het gebouw, realiseren. Dus daar, dat kost ook tijd.
2: Maar het gebeurt in Utrecht, hè?
0: Het gebeurt in Utrecht en zal vanaf 2030 beschikbaar zijn.
2: 2030, oké, dat is best snel.
0: Ja.
2: Ja, en jullie zijn dus nu nog echt in die ontwerpfase, denk ik. Of is de bouw ook echt al begonnen?
0: Nou, de plannen voor de verbouwing zijn klaar in Enschede. Het is alleen wachten op de aannemers. Hè. Dus dat duurt tegenwoordig in Nederland een tijdje voordat een aannemer beschikbaar is.
2: Ja, dat klopt. Maar dat is voor die rechtopstaande scanner.
0: Ja, en in Utrecht zijn we bezig om de plannen en de financiële doorrekening intern het UMC voor elkaar te maken. Dus dat wordt, deze zomer voorgelegd aan de Raad van Bestuur. En dan gaan we verder.
2: Ja, precies. Hey, en als die walk-in MRI-scanner dan staat en jij zou mogen kiezen wat het eerste is wat je kan zien, wat je kan laten onderzoeken. Naar wat voor ziektebeeld of aandoening, waar zou je naar willen kijken?
0: Nou, ik ben zelf heel benieuwd of wij de manier waarop bepaalde gewrichten werken, op de knie, daar weten we wel het nodige van. Maar hoe dat verschilt tussen patiënten en waarom bepaalde patiënten last krijgen van artrose en hoe dat doorwerkt helemaal in de krachtenbalans in je knie. Daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Ja.
0: En we kunnen dan voor het eerst in je knie echt kijken, echt in de zachte weefsels. Dat lijkt me heel uniek. Maaglediging. Dus hoe verlaat eten je maag in een zittende positie? Hoe gaat dat?
2: Dat weet
0: hoe verschilt dat
2: niet
0: bij patiënten en vrijwilligers, gezonde vrijwilligers?
2: Maar dan ga je dus vragen of mensen in die walk-in MRI even lekker wat willen eten.
0: Exact.
2: En dan ga je gewoon kijken, wat gebeurt daarmee?
0: Ja.
2: Ja,
0: en als derde voorbeeld wil ik aanhalen, lijkt me heel interessant, is dat we bij de cardiologie, als mensen bepaalde hartproblemen hebben, worden ze ook op een fiets gezet. En dan word je met ECG, dus dan krijg je daar de elektrofysiologische activiteit, word je bemeten. Dan wordt je zuurstofopname bemeten. Maar stel je voor dat we dat tegelijkertijd in je lichaam kunnen kijken en elke slag van je hart kunnen bemeten. Dat lijkt me echt fantastisch. Dat zou ik ook graag willen.
2: Want dat zijn dingen die gewoon wereldwijd nog niet kunnen. Die niet
0: dat
2: gebeuren.
0: Kan op dit moment niet, nee.
2: Veel dank voor jullie goede ideeën. En heel veel succes met de innovaties. Wij blijven jullie natuurlijk volgen. Nico van den Berg, hoogleraar Computational Imaging aan het UMC Utrecht. En projectleider van het Biomotive Consortium. En Monique Berndsen, directeur van AMIS, de beeldvormingsfaciliteit bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
22: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
5: Hackers in Noord-Korea.
15: Ja, technologie in Noord-Korea.
5: Noord-Korea is natuurlijk Noord-Koreaanse technologie. Ja, we kennen natuurlijk Zuid-Koreaanse technologie. Samsung.
15: Zo, Samsung, niet normaal.
5: Ja. Maar in het noorden kunnen ze het ook.
15: In het noorden kunnen ze het ook. En dat wilde ik heel graag maken. Want ik heb natuurlijk de Lazarus Heist jaren geleden begonnen. Dat was een fantastische podcastserie. Echt, als je nog niet geluisterd hebt. Ik wilde nog opnieuw luisteren. Maar ik had best wel veel te doen met Nvidia. Dus ik had nog wat druk. En, maar goed, dat is zo fascinerend. Dat land heeft niks. En dan gaan ze hacken en ze sturen raketten de lucht. En denken, wat voor raketten zijn dat dan? Hoe doen ze dat? Zo afgesloten. Nou, dat is één. Daarom wilde ik het heel graag. En we hebben natuurlijk in Nederland Remco Breuker.
5: Ja.
15: Ja, en daar luister ik zo graag naar. Dat vind ik zo'n koning. En die zit bij ons in de studio. Dus we zijn zeer dankbaar.
23: Ja, ik ook.
15: Ja,
23: vereerd om hier te zijn.
15: Ja.
5: Nou, vereerd. We hopen dat je heel veel interessante dingen gaat vertellen voor Noord-Koreaanse hackers.
23: Ja, dat is wel de instelling waar ik ben gekomen.
5: In de Engelse media is dat wel best. Hier in Nederland hoor je er niet zoveel over.
23: Over hackers.
5: Over Noord-Koreaanse hackers.
23: Nee,
5: over
23: terwijl er ook in Nederland wel wordt gehackt. Of werd gehackt door Noord-Koreanen.
5: Ja, precies.
23: Ja.
5: Wij zijn gewoon slachtoffers. Maar dus heel de wereld is, geloof ik, het
23: domein, nee, hè? Equal opportunity hackers. Ja. Nee, iedereen is in principe het huisje. Ja,
5: oké, dat was niet weer bevoorrecht te voelen van. Maar wij waren wel.
0: Nee. Waar zijn ze in Nederland naar op zoek als ze hier een hack doen?
23: Ja, vaak mensen of wetenschappers of executives van bijvoorbeeld defensiebedrijven.
0: Hmm.
23: Dat Noord-Korea-experts komt ook wel eens voor.
6: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk, dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
24: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
10: Obli, meer rust, meer rendement.
25: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
10: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
7: In de BNR-app.
26: Rusland verdubbelt het aantal raketten in juli. Bol past de webshop aan na zorgen van de ACM. En een Italiaans eiland profiteert van The Odyssey-effect. Het toerisme nu kan een half miljard euro opleveren. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
27: Dag, Helene de Geest bij de ANWB.
2: Ja, goedemiddag.
27: Ja, het treinverkeer ligt stil in Noord-Limburg. Van Nijmegen naar Venrij. Vanwege die brand die daar gaande is in een natuurgebied. Heeft het wegverkeer er ook last van, weet je dat?
2: De afrit is daar wel dicht bij Venrij. Dat is de enige op de A73 is dat. Verder merk je daar eigenlijk op de weg niks van. Verder staan er sowieso heel weinig files vanmiddag. Er zijn er maar 3 op dit moment die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Op de A2 eentje van Eindhoven naar Maastricht bij Gratum is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens ook 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Flitsmeister meldt ook een aantal flitsers, onder andere op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,7. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 63,8 en op de A73 bij 111,9.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een plas in Rotterdam wordt gezocht naar een vuurwapen. Dat zou gebruikt zijn bij een moord van jaren geleden. De politie werd erover getipt en doet er nu alles aan om het wapen te vinden. De plas waar het onderzoek aan de gang is, ligt in stadsdeel Rotterdam-Alexander. Om welke moord het precies gaat, zegt de politie niet. In Noord-Limburg, waar een stuk bos in brand is gevlogen, is een camping ontruimd. De lucht is vanwege de rook zo ongezond dat de 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Het brandende natuurgebied ligt niet ver van Venray. Daar is het treinverkeer stilgelegd. Ook is vanwege de brand een afrit van de A73 dicht. De demonstratie bij vliegbasis Volkel is voorbij. Vredesactivisten blokkeerden vanmiddag de ingang. Ze herdachten de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Dat is deze maand 81 jaar geleden, dus bleven de demonstranten 81 minuten zitten. De blokkade was in Volkel omdat daar straaljagers zijn die kernbommen kunnen afwerpen. Het leger in Roemenië heeft drastisch ingegrepen om de loop van de Donau te veranderen. 2 kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau, maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon. Die is stilgelegd. Met de ingreep moet voorkomen worden dat de andere kerncentrale ook dicht moet, en dat lijkt te werken. En FC Twente heeft een zware opgave om de Conference League te bereiken. Als ze winnen van het Slovaakse DAK, moeten ze nog tegen Dynamo Kiev of het Azerbeidzjaanse Karabach. Ook Ajax weet de volgende tegenstander. Bij winst tegen Shelburne uit Ierland moeten ze tegen Noah uit Armenië of Sion uit Zwitserland. Het weer van Weer Online. Veel zon en het is tropisch heet. 30 tot 35 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en vannacht kan het onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden.
8: En tot zover het ANP nieuws.
27: Ja, ik sta op 1101 punten, plus van 0,1%. De grootste stijger is CVC Capital, met 5,8% erbij. En ASM International is op dit moment de grootste daler. 2,5% gaat eraf. De Dow Jones geopend, 1,1% hoger.
26: Ursula von der Leyen bedankt Spanje voor hun aanpak in Ceuta. Hoe rijmt dat met de kritiek die ook uit veel Europese landen klinkt? Gaan we zo bespreken in de Avondspits.
11: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
27: Dit is het nieuws om bij thuis te komen. Fijn dat je luistert. Hij wilde het WK voetbal deels verkopen aan investeerders, maar het idee ontplofte in zijn gezicht. Gianni Infantino, de baas van Wereldvoetbalbond FIFA, wankelt zijn positie. Jaap de Groot erover zometeen. Shell ontgroent. Het verkoopt hernieuwbare energieprojecten op het vasteland van Europa aan Total Energies. Activistisch aandeelhouder Follow This vindt dat een kortzichtige stap. In Noord-Limburg woedt ten noorden van Venray een grote natuurbrand. Het treinverkeer ligt stil. Hoe is de situatie? En wat mogen we deze week nog aan hitte verwachten? Eerst de politieke migratiecrisis.
26: Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen die heeft de Spaanse premier Pedro Sanchez bedankt voor zijn aanpak bij de gebeurtenissen van de afgelopen dagen in Ceuta. Dat deed ze schriftelijk. Volgens de lokale overheid zijn er inmiddels natuurlijk al duizenden migranten teruggestuurd, maar nog steeds 3.000 tot 5.000 migranten in de Spaanse exclave. Bij ons is buitenlandredacteur Luc de Klerk. Hallo,
14: Elisabeth.
26: Ja, dit weekend was er behoorlijke kritiek. 22 lidstaten hadden kritiek op Spanje. En nu zegt Van der Leyen, ja, bedankt. Ze hebben goed gedaan, Spanje. Hoe zit dat?
14: Ja, nou, ze zegt ook wel dat we onze grenzen op cruciale punten nog moeten versterken. Dus dat is dan iets wat op zich wel in lijn is met die brief die 22 landen hadden gestuurd naar haar en naar Costa en naar het Ierse voorzitterschap. Maar ze is dus niet zo hard voor Spanje en eigenlijk juist wel wat meer voor die andere landen. Want ze zegt ook, Europese solidariteit staat centraal in het Europese project. Spanje en zijn bevolking kunnen rekenen op de voortdurende steun van de commissie en de kracht van onze Unie om deze uitdaging te overwinnen. En het is denk ik goed dat ze dat zegt, want ja, die solidariteit was de afgelopen dagen natuurlijk ver te zoeken met de kritiek van de andere landen. Maar von der Leyen had hier natuurlijk wel ook wat eerder mee mogen komen. Nu is de situatie weer eigenlijk zo goed als onder controle. En is het ook weer wat makkelijker om dit te zeggen. Al ja, ze had misschien ook wel achter die kritiek van die 22 landen kunnen gaan staan. Maar dat doet ze dus niet helemaal.
26: En je noemde al eventjes solidariteit. Ja, die andere landen waren dus niet solidair met Spanje. Nee. Hoe valt dat dan te verklaren?
14: Nou, dat is vooral ook heel politiek natuurlijk. De migratie is dat de laatste jaren natuurlijk sowieso. En het feit is dat er nou eenmaal meer rechtse dan linkse leiders zijn in Europa. Pedro Sanchez is één van de drie. En sterker nog, ja, die andere vooraanstaande
26: drie linkse leiders.
14: Ja, de drie sociaaldemocraten, zeg ik dan maar. En die andere vooraanstaande sociaaldemocraten, de Deense premier Mette Frederiksen, ja, zij is juist een hardliner op migratie. En nou staat Sanchez natuurlijk al wel vaker alleen, ook door zijn harde kritiek op Trump en juist mildere lijn ten opzichte van China. Hij wil minder defensieuitgaven doen, is vaak kritisch op Israël. Allemaal dingen waar hij dus uit de pas loopt. En ja, dit is dan dus een diplomatieke rel, om het dan maar zo te noemen. Die misschien.
26: Dus je zegt, ja, eigenlijk hebben die andere lidstaten zien hier ook een fijn moment in, ja, om Sanchez eens eventjes op zijn plaats te zetten.
14: Ja, een soort confrontatie die er misschien eigenlijk altijd al wel een keertje aan zat te komen. En dan is Ceuta nu de katalysator, de rode lap op de stier, om het maar met Spaans te houden. En dan moet Sanchez zich als toreador dan staande zien te houden.
26: Ja, morgen is er een Europees spoedoverleg over Ceuta. Ja, wat verwacht jij daarvan?
14: Ja, dus we hebben dan die brief gezien van die 22 lidstaten. En als je daar dan naar kijkt, zal de inzet waarschijnlijk in eerste instantie zijn om te kijken hoe de Europese buitengrens dan versterkt moet worden. Dus bijvoorbeeld kijken of er meer gedaan kan kan worden om Frontex, het agentschap dus dat de grens controleert, nog te steunen. Of kijken of die samenwerking met Marokko nog beter moet. En daarnaast hebben ze het ook wel over dat ze klaar zijn om maatregelen te nemen binnen de Schengen-grenzencode. Zoals het versterken en herintroduceren van tijdelijke grenscontroles. Oh ja. Nou, Italië heeft dat al gedaan richting Spanje. Vooral symbolisch natuurlijk, want ja, ze grenzen niet aan elkaar. Finland roept er ook toe op om Spanje te schorsen uit Schengen. En in theorie kunnen ministers van andere lidstaten bij, dan staat dat zo omschreven, aanhoudende ernstige tekortkomingen bij toezicht op de buitengrenzen, dan kunnen ze zeggen tegen Spanje, oké, we moeten toch maar weer grenscontroles invoeren. Is wel een laatste redmiddel. En ik denk, gezien hoe het in de brief staat, dat dat ook niet per se de focus zal zijn. Voor Nederland zit morgen minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink bij dat digitale overleg. En ook hij is in de pen geklommen, vandaag een kamerbrief verstuurd. En hij schrijft ook dat de inzet van Nederland vooral zal zijn Spanje erop aandringen alles op alles te blijven zetten om ook de mensen die nog niet terug zijn weer terug te laten keren naar Marokko en de buitengrens te versterken. En hij heeft het dus ook niet in eerste instantie over dat het Schengengebied geschonden is. En als ik dat zo hoor, dan lijkt me dus ook niet dat een schorsing van Spanje uit Schengen echt dan
1: meteen
14: aan de orde
1: aan
14: zou
1: de orde
14: zijn.
1: Is, nee. Morgen weten we meer. Dit was het politieke deel, maar nog even terug naar de gebeurtenissen.
14: Ja.
1: Ja, is al meer duidelijk geworden. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat voor actie was het?
14: Nou, er zijn dus allerlei verwijten wel over en weer hoe dit nou heeft kunnen gebeuren. Spanje en Marokko zeggen dat die enorme stroom van mensen op gang is gekomen door uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof vorige maand. En daardoor weer opvolgend hoe dat op de social media daarmee aan de haal is gegaan. Want het Hof had geoordeeld dat migranten die op zee onderweg waren naar die exclave Ceuta niet zomaar zonder procedure teruggestuurd kunnen worden. En ja, op social media lijkt het dus op dat veel mensen daartoe zijn bewogen om naar Ceuta te gaan. En onder duizenden jongeren was dan het idee, nou, we worden daar wel met open armen ontvangen door de Spanjaarden. Maar ja, dat was dus niet het geval.
1: Ja, een beetje misinformatie.
14: Ja, precies. En de Spaanse krant El País die zegt nou dat de Spaanse inlichtingendiensten zeggen dat Marokko niet doelbewust mensen richting de grens heeft gestuurd, maar het wel heeft laten gebeuren. En het Spaanse ministerie van Defensie wil nu ook dat Marokko snel gaat uitzoeken wat er nou precies aan de Marokkaanse kant verder is gebeurd. En het ministerie van Binnenlandse Zaken van Spanje, die zegt dan weer dat die inlichtingendienst geen aanwijzingen had dat dit echt had kunnen gebeuren. Dus er is ook nog discussie in Spanje, verschillende signalen, hoeveel ze nou wisten.
27: Het is inderdaad de vraag van wat kun je hier nou tegen doen als 50.000 mensen besluiten om een heel klein gebiedje te overlopen.
14: Ja, nee, klopt. Daar kun je Spanje waarschijnlijk ook niet heel veel verwijten. Het is wel de vraag, wat wisten ze dan precies wel of niet? En dat is dus in Spanje ook weer heel politiek. Want de oppositiepartij die betwijfelt hoeveel ze nou wisten en wat ze gedaan hadden, hoe ze gehandeld hebben. En die geven uiteindelijk allemaal gewoon Pedro Sanchez, de premier, de schuld.
1: Ja, nou, morgen dus dat spoedoverleg. Dan spreken wij jou weer. Dankjewel, buitenlandredacteur Luc de Klerk. En wil je meer horen over deze kwestie, de gebeurtenissen in Ceuta, luister dan naar de podcast Make Europe Great Again.
27: Ja, hij wil op voor herverkiezing, FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Maar de voetbalbonden van Engeland en Wales trekken in elk geval daar de steun al voor in, melden bronnen aan Britse media. De bond van Wales heeft zelfs al officieel bevestigd dat te gaan doen. Intrekken van de steun komt uiteraard vanwege het mislukte plan om een belang in de commerciële rechten van het WK-voetbal te verkopen. Bovendien zou de UEFA-vice, de voorzitter Infantino met juridische stappen dreigen wegens het mislukte plan. Dus dat is zeg maar Europa, de Europese bonden als geheel, die ook van die FIFA-voorzitter af willen. Daar praten we over in de studio met sportverslaggever Jaap de Groot. Jaap, welkom. Wales lijkt dus Engeland te volgen.
4: Ja, ik zou zeggen nog 138 te gaan. Ja. Ja, dus om de FIFA-president weg te krijgen heb je 2/3 van de stemmen nodig. Er zijn er 211, dus je hebt er 141 nodig om zover te komen. Nou, op dit moment heeft Qatar, wat onderdeel is van Azië, al laten weten dat ze Infantino steunen. En Marokko, wat onderdeel is van Afrika, heeft het ook laten weten. Dus ja, UEFA en CONCACAF, de Midden-Amerikaanse en Noord-Amerikaanse bond, confederatie.
26: Oh, okay, ja.
4: Die want er zijn er in totaal 6. En 2 hebben nu aangegeven dat ze dus van Infantino af willen. En dat zijn dus 80 stemmen van de 211. Ja, en wat ik al zeg, Qatar heeft aangegeven, en die is toch vrij krachtig in Azië. Marokko is ook een zwaar gewicht. Ja, nu gaat het om Oceanië en Conmebol, dat is dan Zuid-Amerika. En
26: maar dan is hij toch sowieso aangeschoten wild?
4: Ja, en daarom denk ik ook dat hij dus alles achter de schermen nu aan het doen is om met name de CONCACAF, zeg maar het Noord-Amerikaanse gedeelte, weer achter zich te krijgen. Om ze op die manier UEFA te isoleren. Want hij heeft eigenlijk jarenlang heeft hij zich onbedreigd gevoeld. We hebben het over Gianni Infantino, de president van FIFA. Onbedreigd gevoeld omdat hij alle 5 andere confederaties door allerlei giften, ideeën, de grote evenementen toekennen, achter zich had. Ja, nu is er eentje publiekelijk zich gaan afscheiden. Ja, dus ik denk dat hij daar nu de focus op legt en niet zo beducht is voor wat Europa aan de gang is. In Europa aan de gang is, want dat is hij gewend.
27: Nee, dus hij kan zelfs gaan proberen om verdeel en heers toe te passen.
4: Ah ja, kijk, er waren geruchten die niet bevestigd worden dat hij dus met Trump in contact is om te kijken of er wat te lobbyen valt richting de Amerikaanse voetbalbond.
27: Ja, via de buitenlandminister Rubio.
4: Ja, dat wordt dus niet bevestigd. Maar
26: Trump oos hem, want hij heeft die rode kaart ongedaan gemaakt.
4: Het feit of hij gebeld heeft, is niet bevestigd. Maar het lijkt me niet onlogisch, want kijk, de voorzitter van de CONCACAF is Victor Montagliani, is een Canadees. Nou, als je dan de regeringsleiders van Mexico, Amerika en Canada kan overtuigen dat ze een geweldig WK hebben gehad, cadeau hebben gehad, en dat er toch wel een beetje krediet op zijn plaats is, en of ze dan in ieder geval hun mensen binnen de CONCACAF en de FIFA even duidelijk kunnen maken van jongens, in landsbelang een onsje minder. Ja, ik denk dat hij daar nu de focus op heeft. En dat UEFA, dat hij probeert UEFA te isoleren.
27: Maar dan heeft hij nog wel veel werk te doen.
4: Nou ja, kijk, op dit moment zijn van de 6 confederaties, hebben de 4 zich niet uitgesproken nog tegen Infantino.
27: Nee, precies.
4: En de 2 die het wel gedaan hebben, vertegenwoordigt maar 90 stemmen. Dus wat dat betreft, daarom zei ik al, is het niet helemaal onlogisch dat hij dus in Amerika, Mexico en Canada gaat lobbyen om CONCACAF weer aan zijn kant te krijgen.
27: Maar toch, het lijkt een solo-actie, hè, om dat plan te lanceren, het WK te vercommercialiseren, daar beleggers ook in te laten stappen. Daar heeft hij heel veel kritiek op gekregen, ook van die Noord-Amerikaanse bonden.
4: Die zijn deze constructie ook niet gewend. Kijk, als je ziet hoe Major League Baseball, de NBA, de Basketbalbond georganiseerd zijn, dat zijn ook gesloten circuits, aparte entiteiten. Maar dan zijn de aandeelhouders, zijn de franchises, de clubs, omdat ze willen voorkomen dat geld uit het circuit stroomt. Wat hij dus gedaan heeft, is dus de poort opengezet voor externe private investeerders, waardoor de geld mogelijk uit het circuit verdwijnt. En dat is een denkwijze die de Amerikanen in de sport niet kennen.
27: Het ging niet alleen om de inhoud van dat plan, het ging ook om de manier waarop dat gebeurde. Dus zonder dat er eigenlijk veel overleg aan vooraf was gegaan, kwam hij met dat plan. En dat heeft kwaad bloed gezet. Dus het verbaast ergens ook wel dat er bonden zouden zijn die zeggen, nou, geeft allemaal niks, we blijven je steunen, Gianni.
4: Ja, nee, dat kwam omdat 25% van die aandelenemissie was bedoeld voor de 211 bonden. En als die voor 19 september ja zouden zeggen, zouden ze binnen 24 uur konden ze hun aandeel cashen. Dat was 20 miljoen.
27: Ja. Nou, voor kleine bonden, kleine landen is dat heel interessant.
4: Natuurlijk, die hebben 365 dagen carnaval daarna.
27: UEFA heeft het nu over juridische stappen. Dus dan gaat het niet. Waar gaat het dan precies om? Want je kunt natuurlijk zeggen, we steunen de herverkiezing van Infantino niet. Je kunt ook zeggen, we willen met een motie van wantrouwen komen op een of andere manier. Wat is juridische stappen?
4: Ja, kijk, precies wat je zegt. Kijk, alleen het probleem is nu dat de andere landen, de andere confederaties overgegaan tot het afkeuren van de actie op zich. De UEFA, waar Alexander Seferin de president is, die kan het bloed van Infantino wel drinken en andersom. Dus het heeft bij de UEFA vanaf dag 1 het karakter ook gekregen van, we nemen wraak. En ik vind eerlijk gezegd ook het heigehalte en het tempo waarin dat gebeurt heel hoog. Dus ik moet ook zeggen dat ik ben er beducht op dat de UEFA straks zelf in zijn eigen valkuil gaat lopen, omdat de rest zegt, hey, jullie gaan te snel en het wordt veel te persoonlijk. Nu met juridische stappen, doe dat dan ook in overleg overleg met andere confederaties. Dus ja, ze hebben allemaal een klein beetje boter op hun hoofd. Het is in ieder geval sprake. Ze zeggen het, we doen het in belang van het voetbal. Maar neem van mij aan, Niels, het is gewoon sprake van een ordinair machtsspel.
27: Ja, mooie zomersoop ook, Jaap. Ik hoop dat je ons op de hoogte
4: houdt. Het houdt ons ook lekker bezig. Dus laten we gewoon de natuur zijn werk doen.
27: Dankjewel.
3: BNR Nieuwsradio.
26: Nieuws van vandaag. Shell verkoopt de Europese wind- en zonneparken op land aan Total Energies uit Frankrijk. Het gaat om wind- en zonneprojecten in Nederland, in onder andere Moerdijk, Heerenveen, Emmen en twee in Terneuzen. En ook energieprojecten in Italië, Spanje en het VK worden van de hand gedaan. Bij ons is Karel Cuperi, Investor Relations Manager bij Follow This. En dat is een groep activistische aandeelhouders die juist willen zien dat Shell vergroent en de weg van hernieuwbare energie verder opgaat. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
26: Ja, deze beslissing druist natuurlijk in tegen jullie ideeën. Maar was u nog verrast door het besluit?
8: Nou, de timing is een beetje cru. Europa staat in de brand. Grote problemen in China met de overstromingen. En als we de effecten overal zien van klimaatverandering, op dat moment maakt Shell bekend dat ze eigenlijk niet eens meer gaan doen alsof ze de energietransitie serieus nemen.
26: Want eerder werden ook al windparken op zee voor de kust van Schotland van de hand gedaan. Dit is gewoon de trend die de niet meer zo nieuwe CEO van Shell heeft ingezet, toch, Sawan?
8: Dat kan je inderdaad zeggen. Toen hij in 2023 aan het roer kwam, kondigde hij zijn beleid aan als roekeloos. Dat is niet de goede vertaling, ruthless. Maar ik zou het eerder roekeloos willen noemen. Want inderdaad, eerder dit jaar ook al werd voor 16 miljard geïnvesteerd in schalieolie. Nou, dat laat duidelijk noemen. Want inderdaad, eerder dit jaar ook al werd voor 16 miljard geïnvesteerd

0: ook aan onze groene taak. Waar liggen jullie zorgen dan?
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk een hele rare bedrijfskundige hoepel waar ze door springen. Ik heb nog nooit van een bedrijf gehoord die iets verkocht en het vervolgens ging inkopen van degene aan wie ze het verkochten en dat dan een goede business deal noemen. Ik denk dat Trump daar ook nog het een en ander over te zeggen zou hebben. Maar los daarvan is het opmerkelijk dat dit gebeurt en dat dit verkocht wordt als een groene zet van Shell. Want het is duidelijk waar de prioriteiten liggen.
2: Ja, zijn jullie niet de organisatie die ook vroeger aan Shell op een aandeelhoudersvergadering? Wat is eigenlijk het toekomstig verdienmodel van Shell als straks olie er minder toe doet omdat heel veel geëlektrificeerd is? Kennelijk is het antwoord van Shell: nou, wij geloven dat olie nog heel lang rendabel blijft. En dat is het momenteel natuurlijk ook heel erg.
1: Ja, overigens niet door een eigen strategie die zo goed loopt. Dat zijn externe factoren waar ze nu de vruchten van plukken.
0: De oorlog en Iran.
1: Maar ja, precies, inderdaad. Je zou eigenlijk willen zien dat dat soort overwinsten geïnvesteerd worden in de energie van de toekomst. Inderdaad, om antwoord te geven op je vraag: in het verleden heeft Follow This altijd klimaatresoluties op de agenda gezet bij Shell. En met groeiende steun in de afgelopen jaren heeft dat tot druk geleid van aandeelhouders. Onder welke druk? Op een gegeven moment zelfs 30% van de aandeelhouders die meestemden voor het klimaat bij Shell. En onder die druk was het bedrijf zelfs vooruitstrevend in het zetten van CO2-doelen en in het erkennen van alle uitstoot. Maar nu de druk van beleggers en van aandeelhouders afneemt, dat heeft te maken met bijvoorbeeld de druk uit Amerika. Zo druk op grote beleggers om niet mee te stemmen met governance en sociale en klimaatgerelateerde zaken. Merk je dat het bedrijf meteen het momentum pakt en zegt: oké, nu de druk van aandeelhouders iets afneemt, gaan wij meteen vol op de fossiele koers. En dat is jammer. Want uiteindelijk zijn het bijvoorbeeld Nederlandse pensioengelden die hier in rook op kunnen gaan.
0: Maar over momentum gesproken, ja, zijn jullie met Follow This dat momentum dan nu kwijt?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er juist belangrijker is dan ooit dat deze stem vertegenwoordigd blijft worden op aandeelhoudersvergaderingen. Er zijn namelijk heel veel beleggers, voornamelijk ook in Europa, die heel erg dat belang inzien van het investeren in de elektriciteit of in de energie van de toekomst. Die inzien dat het voor beleggers op lange termijn met een brede portfolio het klimaatrisico een enorm financieel risico met zich meedraagt. En dat de uitstoot die veroorzaakt wordt effecten gaat hebben op het klimaat die vervolgens de hele portfolio raken en de globale economie.
0: Maar goed.
1: Dus met die argumenten krijgen wij beleggers mee.
0: Ja, maar de afgelopen 3 maanden heeft Shell een winst geboekt van bijna $11 miljard. Ik denk dat die beleggers niet zo aan het klagen zijn.
1: Dat is cru. We hebben gezien inderdaad het afgelopen jaar dat die steun iets afnam. Maar uiteindelijk, dit zijn korte termijnwinsten. En het zijn de grote beleggers die ook over 30 jaar nog pensioenen willen kunnen uitkeren. En dat kan alleen als dat aandeel ook over 30 jaar nog wat waard is in een wereld waarin we zijn afgestapt van deze grote fossiele addiction die wij hebben.
0: Dankjewel, Karel Kaperi, Investor Relations Manager bij Follow This.
3: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Sinds begin van de middag woedt een grote natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen. Dat is vlakbij het Noord-Limburgse Oostrum, niet ver van Venray. Meerdere eenheden zijn bezig om de brand te bestrijden. Een nabijgelegen camping, dat is camping De Oude Barrier, wordt geëvacueerd. Dat heeft vooral met de luchtkwaliteit te maken, zo hebben wij begrepen, via het ANP. En het treinverkeer is ook stilgelegd tussen Nijmegen en Venray. De NS zegt dat dat rond 6 uur weer op gang gaat komen. Dat is natuurlijk een voorlopig gegeven. Gaan we maar even vanuit. We wilden dat vragen aan de woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Limburg, maar die krijgen we even niet te pakken. Dus volgens nog is dit de laatste stand van zaken. Met één afrit van de A73 ook afgesloten, meldde de ANWB ons al. Ja, je komt terug van vakantie, Lisbeth. En je valt hier ook met je neus in de bosbranden.
0: Ja, nou, gelukkig niet letterlijk.
2: Nee, en volgens nog hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Overigens wordt er ook bij

0: Rosmalen in Noord-Brabant een bosbrand, natuurbrand, op dit moment gemeld. Hangt ongetwijfeld samen met de droogte. En opvallend is ook wel dat er veel branden zijn in de toppen van de bomen, waardoor dat vuur zich makkelijk verspreidt en de brandweer dat niet makkelijk kan aanpakken. Nee. Kunnen we er even over praten met Reinoud van der Born, meteoroloog van Weerverteller.nl. Dag Reinoud.
1: Goedemiddag Niels.
0: Ja, denk je dat dit samenhangt met de droogte?
1: Nee, absoluut. En ook met de beroemde 30-30-30-regel. Hè. Temperaturen boven 30 graden en luchtvochtigheid onder 30% en windvlagen boven 30 km per uur. Nou, de enige voorwaarden waaraan in Limburg niet werd voldaan, dat waren die windvlagen. De wind was wat rustiger, maar de brand laat ze nu wat toenemen. Verder wel, dus het is geen verrassing dat er juist in het zuiden van het land, waar de temperaturen nu zo hoog zijn en het natuurlijk net als in de rest van Nederland zo droog is, die branden zijn ontstaan. De omstandigheden zijn eigenlijk vergelijkbaar met die in Spanje.
0: Ja, had je ze met vergelijkbaar met die in Spanje?
1: Ja, omdat ze ook daar altijd de 30-30-30-regel hanteren. Dus ook die temperaturen boven 30 graden, de luchtvochtigheid beneden 30% en die windvlagen boven 30 km per uur. Dan heb je eigenlijk een maximaal gevaar op het uitbreken van natuurbranden.
0: Ja, en wat voor rol speelt dan het weer de komende dagen? Want het wordt opnieuw nog wat heter.
1: Ja, het was vandaag natuurlijk al geweldig heet. In het zuiden van het land boven 35 graden. Morgen krijgen we nog een keer zo'n dag. Het verschil met vandaag is wel dat morgen de luchtvochtigheid een stuk hoger is. En dat betekent dat de warmte die vandaag nog redelijk te doen was, morgen echt een stuk vervelender zal zijn. In ieder geval voor mensen. Een hogere luchtvochtigheid is wel goed nieuws voor de natuur, omdat dan branden net iets minder makkelijk ontstaan. Maar goed, het is morgen natuurlijk heel erg heet. Ook woensdag nog vrij hoog. Temperaturen, al zakken ze dan wat. En dan na donderdag en vrijdag, die wel duidelijk koeler verlopen, gaan we vanaf het weekend waarschijnlijk de volgende warme periode in.
0: Oh, dat meen je niet. Krijgen we tussendoor...
1: Er komt nog geen einde aan, inderdaad.
0: Nee. Krijgen we tussendoor nog regen?
1: Nou, er is een kleine kans vanavond en de komende nacht dat er een regen- of onweersbui valt. Anders vanaf laat morgenmiddag, dan is de kans iets groter. Maar dan zou het voornamelijk om het oosten van het land gaan. En in beide gevallen moeten we even afwachten of het echt gebeurt. En of het ook echt op grote schaal gebeurt. Want wat dat betreft zijn de weerkaarten een stuk minder spannend dan bijvoorbeeld in juni, toen het wel een paar keer behoorlijk uit de hand liep.
0: Ja, moeten we misschien toch nog wel even stilstaan bij de lange termijn oorzaak van dit alles? Is dat allemaal El Niño of toch ook klimaatverandering?
1: Nou, ik denk beide. Kijk, een deel van het feit dat deze zomer zo droog verloopt is toeval. Dat heeft te maken met de ligging van de belangrijkste druksystemen op de weerkaarten. Wat wel met klimaatverandering te maken heeft, is het feit dat we tegenwoordig met hogere temperaturen aan de zomer beginnen dan vroeger. Ja. Je komt dus makkelijker in dat bereik van die hitte uit die we de laatste tijd zo vaak hebben gehad. Ja, en een volgend punt daarbij is dat als het warmer is in de zomer in Europa, dan verdampt meer vocht. Dus zelfs als de normale hoeveelheid regen zou vallen, kom je toch veel makkelijker bij droogtes uit. En dat is iets wat de laatste jaren wel vaak speelt. En als je dan El Niño er ook nog bij zou betrekken, we wisten eigenlijk dit voorjaar al dat mede als gevolg van El Niño de kans op een warme en droge zomer, met name in Europa, dit jaar heel groot was. En dat is uiteraard uiteindelijk ook uitgekomen.
0: Meteoroloog van Weerverteller.nl, Reinoud van der Born, dankjewel.
2: Klagende burgers, klagende boeren, ja, ze vertragen de uitbreiding van het hoogspanningsnet. En daarmee ook de bestrijding van de netcongestie. Hoe werkt dat? Wat is er aan de hand? Dat hoor je zo.
3: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil, dat is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go, meer kennis, meer werken, laptop open aan het strand.
4: Gras, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: Het moment dat alles begint.
7: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
8: Provider,
6: It starts here.
8: Thomas van Zijl.
9: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over het cijferseizoen en een gesprek met Marinus van Loon, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Drogistenbond, over het kopen van diclofenac bij een bouwmarkt. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
11: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
13: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is heel rustig op de weg. Er staat alleen file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar sta je nu 10 minuten in de file. De rechte rijstrook is dicht. En op de A58 Bergen op Zoom-Vlissingen bij Rilland ook 10 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij 233,9. Op de A27 bij 114,8 en op de A58 bij 161,5.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een plas in Rotterdam wordt gezocht naar een vuurwapen. Dat zou gebruikt zijn bij een moord van jaren geleden. De politie werd erover getipt en doet er nu alles aan om het wapen te vinden. De plas waar het onderzoek aan de gang is, ligt in het stadsdeel Rotterdam-Alexander. Om welke moord het precies gaat, zegt de politie niet. In Noord-Limburg, waar een stuk bos in brand is gevlogen, is een camping ontruimd. De lucht is vanwege de rook zo ongezond dat de 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Het brandende natuurgebied ligt niet ver van Venray. Daar is het treinverkeer stilgelegd. Ook is vanwege de brand een afrit van de A73 dicht. De demonstratie bij vliegbasis Volkel is voorbij. Vredesactivisten blokkeerden vanmiddag de ingang. Ze herdachten de kernbom op Hiroshima en Nagasaki. Dat is deze maand 81 jaar geleden, dus bleven de demonstranten 81 minuten zitten. De blokkade was in Volkel omdat daar straaljagers zijn die kernbommen kunnen afwerpen. Het leger in Roemenië heeft drastisch ingegrepen om de loop van de Donau te veranderen. Twee kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau, maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon. Die is stilgelegd. Met de ingreep moet voorkomen worden dat de andere kerncentrale ook dicht moet, en dat lijkt te werken. En FC Twente heeft een zware opgave om de Conference League te bereiken. Als ze winnen van het Slovaakse DAK, moeten ze nog tegen Dynamo Kiev of het Azerbeidzjaanse Karabach. Ook Ajax weet de volgende tegenstander. Bij winst tegen Shelburne uit Ierland moeten ze tegen Noah uit Armenië of Sion uit Zwitserland. Het weer van Weer Online. Veel zon en het is tropisch heet. 30 tot 35 graden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en vannacht kan het onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: De not in my backyard mentaliteit. Zorgt die er nu voor dat we met problemen op het stroomnet zitten? Nou, zegt netbeheerder Tennet, daar lijkt het wel op. Zometeen hoor je meer.
17: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
18: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
17: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
18: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
19: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En goed dat je er bent, Liesbeth en luisteraar.
2: Dankjewel.
0: Lage economische groei en relatief hoge inflatie. De economie van het Verenigd Koninkrijk is vastgelopen. Heeft de nieuwe premier de mogelijkheden om daar wat aan te doen? We hebben een nieuwe serie deze zomer. Dan gaan we de hele week doen over vastgelopen economieën. Zometeen de eerste aflevering dus. Bol.com moet het platform eerlijker maken. Dat hoor je in de tech-update. Maar we beginnen met het hoogspanningsnet.
2: Want volgens netbeheerder Tennet kan de uitbreiding van het hoogspanningsnet, ja, zo gewenst, nog wel eens 2 jaar langer duren dan gepland. En dat komt dankzij de stortvloed van bezwaarprocedures die Tennet en regionale netbeheerders te verduren krijgen. Dat aantal van die bezwaren is zelfs verdubbeld ten opzichte van een paar jaar geleden, zegt Tennet vandaag tegen Trouw. Energie-expert Aad Corollier van de TU Delft is bij ons. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
2: Ja, heeft Tennet een punt? Die bezwaarprocedures, dat zijn alleen maar stapels hindernissen en daardoor loopt het hele project vertraging op.
20: Nou ja, ik denk inderdaad dat Tennet een punt heeft, want die hebben natuurlijk te maken met die bezwaarprocedures en die moeten daar wat mee en die worden daar inderdaad door belemmerd. Wat natuurlijk een verschil is met een aantal jaar geleden is, Tennet heeft er natuurlijk een hoop aan gedaan. Die heeft in het verleden uitgebreide trajecten en projecten gedaan waarbij ze omwonenden en dergelijke betrokken hebben. En daar zijn ook in sommige stukken van Nederland zijn er echt uitgebreide ontwerpateliers hebben daar plaatsgevonden waarbij gemeente voor gemeente, gebiedje voor gebiedje, zeg maar de tracés in kaart gebracht werden. Maar ja, op dat moment was er sprake van een relatief geleidelijke uitbreiding in de eerste plaats.
2: Ja.
20: In de tweede plaats werden natuurlijk in dat soort trajecten en projecten en ook die participatie, zoals dat dan heet, werden daar betrokken die inderdaad een belangstelling daarvoor hadden, die in principe ook wel mede.
2: Die wilden wel meedenken. Waren. Ja.
20: Ja, die wilden wel meedenken en die vonden het ook belangrijk om mee te denken inderdaad, ja, als er iets zou komen, waar het zou komen. En je ziet nu natuurlijk met een sterke toename van het aantal projecten,
2: ja,
20: een versnelling ook van het tempo, dat waarschijnlijk niet zo uitgebreid meer kan, maar dat er dus ook allerlei andere mensen die op dat moment niet meedenken en meedachten en die allerlei andere argumenten hebben.
2: Want hoe lang kan zoiets dan duren of vertragen?
20: Nou, dat kan jaren of een aantal jaren duren. Ik bedoel, je kunt natuurlijk in eerste instantie bezwaar indienen en daar wordt op gereageerd en vervolgens kun je daartegen in beroep gaan. En dat kan uiteindelijk tot in hoge gremia van het rechtsgang doorlopen.
2: Ja. En Tennet geeft ook aan dat AI helpt met het aantal bezwaarschriften te verdubbelen. AI is een factor. Ja, gewoon een promptje en dan eventjes een deugdelijk bezwaarschrift aan de verschillende chatbots vragen. Het is makkelijker geworden daar.
20: Ik denk inderdaad dat je zou het de democratisering van de rechtsgang of van de bezwaren procedures kunnen noemen, waarbij het inderdaad makkelijker wordt. In de eerste plaats natuurlijk doordat dat al heeft plaatsgevonden. Dus je hebt voorbeelden van hoe dat moet, hoe dat gedaan wordt. Nou, die zijn makkelijker toegankelijk. Je hoeft daar ook geen advocaten voor in te schakelen en dergelijke. Dat komt pas in een later stadium. Maar het wordt dus toegankelijker. En ik denk ook dat een grotere groep van mensen dat op dit moment of dat gaat doen.
2: Mm.
20: Je hebt natuurlijk mensen die daadwerkelijk getroffen worden, die zich bezwaard vinden door het aanzicht, door het landschap wat aangetast wordt.
2: Not in my backyard, not natuurlijk. In my uitzicht. Ja, ja.
20: En dan heb je natuurlijk de mensen die inderdaad vrezen voor inderdaad straling en dergelijke die er zijn. En waar natuurlijk ook doordat inderdaad de afgelopen jaren allerlei huizen zijn opgekocht en dergelijke. En corridors zijn vrijgemaakt, ja, dan gaan mensen dat ook inderdaad. Daar zien ze bevestigd dat inderdaad misschien wel gevaarlijk is en dat ze daar wat tegen moeten doen.
2: En dat verzet.
20: En mensen die het gewoon. Sorry?
2: Ja, nou ja, dat verzet, als je dat samenneemt, die verschillende groepen die zich dus in bezwaarschriften uiten tegen nieuwe hoogspanningsmasten. Dat heeft natuurlijk consequenties voor A, onze behoefte aan energie. Hè? Nou, die netcongestie, dat is een probleem voor iedereen. Maar ook de energietransitie wordt daarmee geremd.
20: Ja, want die energietransitie in Nederland die is in belangrijke mate geschoeid op elektrificatie. Van gebruik van duurzame elektriciteit. Waar we die gas en andere energievormen zou moeten gaan vervangen. Nou ja, daar moet je dus de infrastructuur van aanleggen. Dus de hoogspanningsleidingen, maar ook de lokale netten, de distributiesystemen. En tot en met in de straat dan toe zal dat aangepast moeten gaan worden. En dat betekent dus dat er flinke veranderingen nodig zijn en uitbreidingen.
2: In de woningmarktopgave is er altijd het plan van de overheid om het eindeloos bezwaar indienen tegen nieuwe projecten om je eigen woning heen. Dat moeilijker gemaakt moet worden. Maar goed, AI maakt het dus eigenlijk makkelijker om zo'n bezwaarschrift in te dienen. Wat is dan de oplossing? Moet het moeilijker worden, dus minder democratisch om bezwaar te maken?
20: Ik denk dat je inderdaad een andere afweging moet gaan maken tussen het algemeen belang. Hè, want die elektriciteitsvoorziening is een duidelijk voorbeeld van een algemeen belang. Wat gewoon noodzakelijk is in de bestaansvoorwaarden, zeg maar, voor onze maatschappij. En inderdaad het bezwaar maken en de gronden waar op basis waarvan bezwaar gemaakt kan gaan worden. En ja, dat geldt inderdaad voor woningbouw, maar dat zou denk ik ook kunnen gaan gelden en moeten gaan gelden. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk een politiek besluit. Een afweging tussen van in welke mate wil je die voorzieningszekerheid handhaven. In welke mate wil je de energietransitie, zeg maar, laten vertragen door dit soort, door die bezwaren en dergelijke. Dus daar zit duidelijk een politieke afweging achter die daar gemaakt moet worden. En die inderdaad ingevuld moet worden in termen van de wet en de procedures die daarvoor gevoerd kunnen worden.
2: Dank voor de toelichting, energie-expert Aad Corrier.
0: Het is erg rustig op de weg, behalve op de punten die Helene de Geest ziet bij de ANWB.
1: Ja, inderdaad. Het zijn er bij elkaar maar 20 kilometer file. Wat opvalt nu is een file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij Soesterberg. De rechte rijstrook is dicht door een ongeluk. Dat levert ongeveer 10 minuten vertraging op vanaf Maren. Flitsmeister meldt ook een aantal flitsers. Onder andere op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,7. Op de A17 Dordrecht-Roosendaal bij 22,3. En ook op de A35 Almelo-Enschede bij 51,3.
14: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
21: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
22: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
23: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
0: Britse economie dreigt in een recessie te komen als de straat van Hormuz gesloten blijft. Daarvoor waarschuwt het grote adviesbureau EY. Volgens de hoofdeconoom van het bedrijf zou de economische groei van het Verenigd Koninkrijk zelfs kunnen zakken naar 0,5%. En dat kunnen de Britten er niet bij hebben. De nieuwe premier Andy Burnham die moet een oplossing zien te vinden voor hoge inflatiecijfers en zwakke investeringen. In onze zomerserie Vastgelopen Economieën gaan we het eerst eens even hebben over het Verenigd Koninkrijk. Waar gaat het mis? Waar liggen de oplossingen? We trappen af met Stefan Koopman. Hij is senior markteconoom bij de Rabobank over de economie van het VK. Hartelijk welkom.
24: Hoi, dankjewel.
0: Ja, laten we eens even beginnen met die waarschuwing van vandaag vanuit EY. Ligt een recessie inderdaad op de loer in het Verenigd Koninkrijk?
24: Ja, het is inderdaad een waarschuwing. Maar ik denk dat de situatie nu nog wel te overzien is. Vooruitgaande dat Hormuz zich dan wel weer opent ergens in de komende weken / maanden, dan is de verwachting dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk dan oploopt tot net iets boven de 3%. Uh-huh. Volgend jaar dan net iets heel lichtjes daalt. En daarmee zou de inflatie gemiddeld op 3% uitkomen over deze 2 jaar. En dat is eigenlijk ook hetzelfde niveau waar de inflatie gemiddeld genomen de afgelopen 15 jaar was in het Verenigd Koninkrijk. Uh-huh. Dus we zijn wel wat gewend daar. Maar ja, ik snap de logica van EY helemaal. Hè. Als Hormuz langer gesloten blijft, dan wordt de inflatie-impact natuurlijk nog veel groter. En dan gaat een groter negatief effect krijgen op de koopkracht, op de consumptie van huishoudens. En dat zal die economie natuurlijk wel naar beneden gaan trekken. Op een gegeven moment houdt het ergens een keer op, denk ik.
0: Maar is Verenigd Koninkrijk op een of andere manier dan kwetsbaarder voor dit soort brandstofprijzen, voor olieprijzen, dan continentaal Europa bijvoorbeeld?
24: Nee, ik denk dat vergelijkbaar is. Dat ze met een vergelijkbare schuitje zitten. Dat zagen we eigenlijk ook wel in 2022, toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Zag je dat de impact in het Verenigd Koninkrijk min of meer even groot was als hier.
0: Waarom hebben zij dan de hele tijd een relatief hogere inflatie?
24: Ja, gemiddeld genomen is die daar echt wel hoger dan in Europa. Heeft te maken met hoe de binnenlandse economie in elkaar zit. Met name de aanbodzijde van de economie, die heeft al jarenlang eigenlijk veel te weinig investeringen gekend. Dus ook daar heb je sprake van netcongestie, hele dure stroomprijs, of hele hoge stroomprijzen, moet ik zeggen.
0: Ja.
24: En je hebt natuurlijk ook schok op schok op schok al gehad in het Verenigd Koninkrijk met Brexit. Ja, als een soort van unieke of specifieke Verenigd Koninkrijk schok. Dus gemiddeld genomen komt die inflatie daar echt gewoon heel slag hoger uit dan we hier in Europa hebben gehad. Volgens mij is Europa gemiddeld ook eigenlijk net iets boven de 2% nu, over de laatste 15 jaar.
0: Ja, maar het is daar wel significant hoger. Ja, je zou kunnen zeggen, nou ja, als die maar stabiel blijft, dan weet je waar je op kunt rekenen.
24: Ja, precies. Ja, want 2% is in die zin ook een beetje een uit de lucht gegrepen getal. Hè, ja. Waarom centrale banken daarnaar streven. 3%, als iedereen het van tevoren weet dat het 3% is.
0: We doen alles om de inflatie op 3% te houden. Nou, dan kun je ook gerust gaan slapen. Toch?
24: Ja, ja, de financiële markten krijgen dan wel een flinke schok te verduren als je het nu opeens aankondigt. Zeker. Maar,
0: nee, maar
24: in principe,
0: hadden ze dat gedaan, dan...
3: Het is toch meer dan die inflatie alleen, de economie in het VK?
24: Ja, het is denk ik dus vooral die lage investeringsgraad die we dus eigenlijk al sinds de financiële crisis zien. Zie je dat die daar gewoon een flinke tik heeft gekregen en er nooit te boven is gekomen in de afgelopen 20 jaar. En dat is dan in de laatste 10 jaar, zeg, sinds de Brexit-referendum, er zeker niet beter op geworden. En ja, daarmee lopen ze dus 20 jaar achter qua investeringen, of qua groei van de investeringen, dan Europa en zeker dan de VS. En op een gegeven moment gaat dat zich wreken in je economie en het uitdaagt zich in lage productiviteitsgroei, omdat je werkt met ouder kapitaal, oudere infrastructuur.
0: Ja. Ja, en innovatie.
24: Ja, minder innovatie, minder bedrijven die echt aan de voorkant zitten van innovatie, met name in de maakindustrie. Daar zit toch wel een aantal pijnpunten daar. En ja, als die productiviteitsgroei in die hele economie niet echt goed op gang komt, betekent ook dat de reële inkomensgroei van de mensen die productiviteit leveren, werknemers, ook niet heel hard kan groeien. Daar zit ook een rem op. En ja, dat zie je dan ook weer terug in de consumptiecijfers bijvoorbeeld, of de inkomenscijfers. Die zijn eigenlijk miserabel voor het Verenigd Koninkrijk, zeker in de laatste 7 jaar.
0: Nou ja, zeker voor een economie die toch wat vrijer wil zijn. Ik zal maar even plat zeggen, de economie is wat harder, hè? Engeland, Engelse economie is wat harder zijn. Het is meer een cultuur van, moet harder gewerkt worden ook. Iedereen komt ook in pak naar zijn werk. Geen gedoe met,
24: geen polootje.
3: Casual Friday. Gaan,
0: zoals wij erbij staan, mensen zetten de camera uit.
3: Spreek voor jezelf.
0: Ik bedoel, het is wat tougher, hè? Toch?
24: Ja, maar ook en dat verandert.
0: Dat verandert, ja?
24: Ja, dat verandert wel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het aandeel van de overheid in het BBP, in de omvang van die economie, zie je dat het overheidsaandeel groter aan het worden is. Dat ze in die zin steeds meer op een Europese economie beginnen te lijken. Hè. Steeds grotere rol van de overheid in de economie. Dus ze bewegen weg van het Amerikaanse model. En ze worden eigenlijk steeds meer een Europese economie. Oh. En dat is ook
0: terwijl
24: wel een lange
0: tijd. Terwijl ze uit de EU zijn gegaan.
24: Dat is eigenlijk wel opmerkelijk, ja. Ja.
0: En hoe komt het dan dat bedrijven minder investeringen doen?
24: Ja, ik denk dus die stapeling van wat economen een aanbodschokken noemen. Eentje hebben zichzelf aangedaan met Brexit. En de rest is min of meer overkomen, zoals het ons dan ook min of meer is overkomen. En dan wordt op een gegeven moment de vraag voor uitzichten worden slecht. En dan zie je als bedrijf, kijk je naar economische prognoses en dan is het alleen maar gezeur en slecht nieuws. En dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. Nou, ga jij dan grote investeringsbeslissingen aan, of doe je het allemaal wat voorzichtiger aan? Kijk je de kat uit de boom? En vaak zie je dan ook wel weer dat de soep misschien niet altijd zo heet gegeten wordt als die vooraf wordt opgediend. En zeker in de Britse media kunnen ze daar nog wel eens wat van.
0: Ja.
24: De boel flink dramatiseren. Dus is een jarenlange stapeling geweest.
0: Er wordt gekeken naar de premier, de nieuwe. Ze hebben weer een nieuwe, Burnham. En die zei in zijn eerste toespraak, gaf hij ook een paar punten van wat hij dan wil gaan doen.
4: And in doing more, build a new economy. Where we put life's essentials back under stronger public control. To make them affordable to you again.
0: Ja, dus economische fundamentele zaken, die wil hij meer onder publieke controle brengen. Dan denk je dus onder andere aan elektriciteit.
24: Ja, dus toch verwacht ik meer. Ze hebben het wel soms over netnationalisatie van elektriciteitsbedrijven. Dat is misschien wel lastig om het echt helemaal te bewerkstelligen. Maar sowieso meer invloed op de prijsstelling van elektriciteit. En de eerste stap heeft hij daarmee geprobeerd te maken door in ieder geval voor huishoudens de btw op de stroomrekeningen te verlagen, waardoor huishoudens ook direct, of althans het begint in oktober, direct wat merken van het Burnham-effect. Van hij gaat mijn leven beter maken, dat is wat hij belooft. En hij probeert heel erg uit te gaan van een soort positieve boodschap. Hè, om de vibes, zoals je het wel tegenwoordig steeds vaker noemt, in die economie wat te verbeteren. En dat is wel een 180 graden draai ten opzichte van Starmer en Reeves. Hè, de minister van Financiën van Starmer. Zij hadden het heel erg over Securonomics, noemden ze dat. En dat was meer op het borgen van zekerheid. En dat ging heel erg uit van het negatieve en je daartegen beschermen. En nu zie ik dat Burnham met wat positievere maatregelen, zoals ook de verlaging van prijzen van buskaartjes bijvoorbeeld.
0: Ja.
24: Ja, probeert die vibes de andere kant juist op te krijgen.
0: Dat is natuurlijk allemaal wel aardig en leuk dat de Brit dat meteen in de portemonnee gaat voelen als het om de energieprijzen gaat. Maar je wil ook dat de economie structureel verbetert, toch? Dus dat er weer vertrouwen komt ook bij ondernemers om investeringen te gaan doen en te moderniseren. Wat is daarvoor nodig? En komt hij met dat soort plannen?
24: Ja, dat vraag ik me af of hij echt met dat soort plannen kan komen. Daar is sowieso heel veel geld voor nodig als je echt wil gaan investeren in de economie. En dat geld is er niet. De rente op een 10-jaars lening is 5%. Het overheidstekort is, nou zeg, 4-5%. Schuldverhouding tot het BBP is 100%. Dus dat er in die zin is er geen geld beschikbaar. Dus dan moet je alles met hervormingen doen. Nou, dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Hè. Dat zien we in Nederland eigenlijk ook natuurlijk. En ja, dus de eerste maatregel die hij heeft, wat hij gaat aankondigen in oktober, is dat hij dan meer geld wil geven aan lokale overheden. Of althans, die mogen een belastingopbrengst op onroerende zaakbelasting voor bedrijven dan zelf houden en zelf uitgeven.
0: Hmm.
24: En zijn idee is, want hij was burgemeester van Manchester en toen had hij het heel goed gedaan in Manchester. Maar zijn idee is dus dat burgemeesters of gemeenteraden veel beter een idee hebben van wat er nou eigenlijk mankeert in hun gemeente en daar dan ook betere beslissingen over kunnen maken.
0: En zou dat kunnen werken? Of is dat een geloof meer dan dat in de praktijk zich uitbetaalt?
24: Ja, ik denk het laatste. Want we hebben in Nederland bijvoorbeeld bij de gemeentes ook veel meer autonomie neergelegd en daar de economie ook niet per se heel veel harder van gaan groeien. Er zijn misschien wel wat betere besluiten zo her en der genomen. Dat zou heel goed kunnen.
0: Ja.
24: Dus voor sommige gemeenten kan het heel positief uitpakken als je een hele goede gemeenteraad en een slimme burgemeester hebt.
0: Maar je hebt vooral nodig dat ondernemers durven investeringen te doen, langere termijn verplichtingen aangaan, dat die werkgelegenheid daardoor toeneemt en daar misschien ook de inkomens weer en het vertrouwen bij de consument.
24: Ja, precies. Misschien moet je het omdraaien. Dat is denk ik wat hij aan het doen is, het vertrouwen van de consument laten stijgen. Dat zij meer gaan uitgeven, dat je wat positief nieuws wordt en dat ondernemers daarnaar gaan investeren. Dus kijk wel naar de spaarquote. Dat is het gedeelte dat inkomens niet uitgegeven worden. Dat is flink opgelopen ook in het Verenigd Koninkrijk. Dus mensen houden ook de hand op de knip omdat ze elke keer gebombardeerd worden met slecht nieuws.
0: We gaan het zien. En dan hopelijk volgend jaar een andere aflevering van
3: de serie
0: vastgelopen.
3: Van Economie op drift.
0: Precies. Ja. Economie op drift. Helemaal sky high in het Verenigd Koninkrijk.
24: Wie weet.
0: Stefan Koopman, houd ons op de hoogte. Senior Market Econoom bij de Rabobank. Dank.
5: Tech Update.
3: We gaan het laatste technieuws bespreken met Jo van Buurik. Hey Jo.
7: Dag Lisbeth en Niels, hallo.
3: Niet alleen AliExpress of Amazon, maar ook een grote online winkel uit eigen land kleurt wel eens buiten de, blauwe lijntjes. Dat blijkt uit veranderingen bij Bol, die de webwinkel heeft toegezegd bij de autoriteit Consument en Markt.
7: Ja.
3: Wat gaan ze doen?
7: Nou ja, de grap is dat eigenlijk wat er misgaat niet heel hard beschreven staat in de verklaring. En dan is het al een beetje, zoals het rapport dat je op de basisschool kreeg, waarin de leerkracht schreef hoe het beter kon, maar niet direct wat fout deed, zou ik zeggen. Maar goed, tussen de regels door lezen we dus wel waar het nou om gaat. Bijvoorbeeld de prijzen die jij te zien krijgt. Als jij als bezoeker op bol.com kijkt naar een product, is je bijvoorbeeld wel eens opgevallen, Lisbeth, dat er dan onder de daadwerkelijke prijs ook een meestal betaal je dit prijs staat.
3: Ja.
7: Ja.
3: Ja.
7: Oké, jou dus wel. Wist jij het, Niels?
0: Ja, het vaaglijk.
7: Ja, nou dat snap ik, want die prijs staat altijd doorgestreept.
3: Ja.
7: Waardoor die ook minder opvalt. Waardoor je dus geneigd bent te denken, oh, die prijs geldt niet meer. Nu is de gunstigere, vaak lagere prijs voor mij van toepassing. Net als de besparing en procenten die je dan ook erbij afgedrukt ziet. Het zijn allemaal van die elementjes die jou moeten helpen over de streep getrokken te worden en aankoop te doen. En daar is de ACM dus niet zo blij mee. Dus heeft Bol beloofd die zaken aan te passen. Daarnaast de klantenservice. Als jij nu contact wil opnemen over een gekocht product, word je eigenlijk per definitie richting de chatbot gedirigeerd. Of in ieder geval de chatfunctie, laat ik het zo zeggen.
3: Nou, waar niet, zou ik bijna willen vragen.
7: Maar goed, sommige mensen willen ouderwets mailen of nog ouderwetser bellen. En dan moet je echt graven in de menus om daar de contactgegevens nog voor te vinden bij Bol. Maar goed, dat gaan ze dus ook beter doen, hebben ze nu beloofd. En bij bol.com chatten met externe verkooppartijen. Nou, enerzijds best handig. Maar fun fact, true story, gisteren ontdekte ik nog dat gesprek gesprekken maar tot 25 maanden bewaard blijven. Dus dat babybedje dat ik precies 3 jaar geleden kocht en de vragen die ik daarover stelde en de antwoorden kreeg, die zijn nu nergens meer te vinden. Mm. Maar goed, die dingen bewaart bol.com maar zo lang om privacyredenen, zeggen ze zelf. Maar dat zijn dus wel allemaal dingen die aangepast
3: anders
7: gaan worden.
3: Moeten worden, ja. En nu gaat het niet alleen om wat Bol doet met ons, de eenvoudige consument, maar ook het contact met externe verkopers ligt onder de loep. Wat voor verandert er dan voor die externe verkopers? Want nou, dat zie ik ook wel staan.
7: Zeker.
3: Bij een andere aanbieder. Of een,
7: ja, nou, precies dit. En dat is interessant, hè? Want dit, dat is ook waarom we in het begin natuurlijk even verwezen naar Amazon. By the way, vandaag voor het eerst meer waard dan $3 biljoen. En dus het vijfde bedrijf wordt dat zoveel waard is geworden. Hè? Om aan te geven dat bol.com overigens in Nederland nog steeds wel marktleider. Ja. Amazon komt er nog niet aan te pas. AliExpress ook niet. Maar het punt is dat ook bol.com dus een poortwachter is. En dus andere partijen, ja, eigenlijk een machtsfunctie uitoefent van, nou, jullie zijn bij ons je bedrijvigheid aan het ondernemen. Nou, wat gaat daar ook allemaal veranderd worden? Dat zien we in het statement van de ACM. Nou, in ieder geval de communicatie met zulke externe verkopers. Klachten moeten vlotter worden afgehandeld. Algemene voorwaarden moeten duidelijker worden geformuleerd. En inderdaad, wat je net zei, je kan wel eens bij verschillende partijen een product kopen. Maar ja, hoe rangschik je dat? Wie mag er als eerste zeg maar bovenaan getoond worden van koop het hier? Nou, hoe bol dat gaat veranderen is nog onduidelijk, maar ze gaan er wel iets mee doen. En daarnaast ook nog een hele belangrijke, want daar is Amazon ook wel eens van beschuldigd als ik goed heb. Al die data die bol.com naar zich toe trekt als het gaat om alles wat daar gekocht wordt, ook via externe partijen. Ze hebben wel beloofd, we gaan dat niet gebruiken om onszelf een gunstigere positie te geven. Maar ja, ik zeg er nog een keer bij. Het
0: dat
7: zijn allemaal
0: wel doen als ik bol was.
7: Jij wel. Jij zou lekker marktverstorend gaan werken als poortwachter.
0: Nou, ja, goed. Je krijgt allemaal informatie. Mensen shoppen via jouw site. Ja, daar kan je ook gebruik van maken.
7: Nou, gelukkig ben jij geen ondernemer in dat opzicht. In ieder geval niet als verkoper. Maar goed, dit zijn allemaal toezeggingen in een statement. En eerst moeten we maar zien wat er allemaal gaat gebeuren. En de komende 2 maanden tot midden september kunnen alle belangstellenden, het is echt een soort open oproep, hier nog op reageren. Dus we gaan pas na medio september zien wat Bol daadwerkelijk gaat veranderen.
3: Dan nog even naar China, Joe, want daar zien we de afgelopen weken veel meer AI-activiteit. Met nu nog krachtiger en efficiënter modellen die worden gelanceerd.
7: Ja, dat is een van de 2 AI-trends deze zomer. Die zijn natuurlijk een paar weken weg geweest. Maar in de tussentijd zijn er 2 opmerkelijke dingen. Enerzijds, in de VS zien we allemaal modellen van de grote Amerikaanse spelers die uit hun spreekwoordelijke hokjes proberen te breken. Hè? Bij OpenAI en Anthropic. Nou, daar hebben ze het ook graag over, om te benadrukken hoe krachtig hun AI-modellen wel niet zijn. Maar de laatste weken zien we in China vooral nieuwe modellen die vooral bijna zo krachtig zijn, maar des te efficiënter. Dus voor veel minder energie, bijna net zulke goede prestaties als je die AI-dingen laat doen. En vaak ook nog eens lokaal te draaien zijn. Nou, het laatste nieuws komt van Alibaba en van DeepSeek. Die hebben net allebei respectievelijk, hou je vast, Qwen 3.8 Max en V4 Flash gepresenteerd.
3: Oh, dat bekt lekker.
7: Bekt heerlijk, inderdaad. In China zijn ze daar nog slechter in dan in de VS. Maar goed, allebei zogenoemde open weights modellen, waarbij een techneut een beetje kan meekijken van, nou, hoe werkt dit nou? En ja, vooral DeepSeek weten we nog, hè, 1,5 jaar geleden, hun V3-model zorgde voor een schokgolf. Ook op de beurs met bedrijven die belangen in AI hebben. Niet voor niets zou DeepSeek zelf een beursnotering willen krijgen. En Alibaba heeft die natuurlijk al lang. Daar zien we vandaag een plus van 7%. Omdat hun nieuwste model volgens een onafhankelijke AI-vergelijker bijna net zo goed is als Fable 5, dat topmodel van Anthropic. Dus de Chinezen blijven we goed in de gaten houden.
3: Ja, die lopen lekker in de pas. Dankjewel, Joe.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: FIFA-voorzitter Gianni Infantino zoekt zijn heil bij de regering Trump. Nu veel Europese voetbalbonden het vertrouwen in hen hebben opgezegd. Kan Trump die FIFA-voorzitter nog redden? Of wordt hij ertoe gedwongen om op te stappen? Dat hoor je over een paar minuten op BNR.
5: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid,
10: Meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
11: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
12: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
13: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
12: Dus we zijn nog niet verloren.
15: Want daarvoor luister je de grote techshow.
13: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
15: Dus het gaat helemaal goed komen met ons. And
25: lift off. De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
26: Nu in de BNR-app.
0: Von der Leyen draait bij en bedankt Spanje voor efficiënte en effectieve aanpak in Ceuta. Werkgevers zetten AOW'ers in als wapen tegen arbeidskrapte. Italiaans eiland profiteert van The Odyssey-effect. Toerisme kan 500 miljoen opleveren. Dat zijn leuke verhalen, die vind je nu in de BNR-app.
3: En dan gaan we naar het verkeer. Helene de Geest. Helene, op de A58 bij Rieland zijn problemen.
27: Ja, daar heb je nu de meeste vertraging. In de rest van het land valt het allemaal reuze mee. Maar op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen staat tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 2 kilometer file. De vertraging is daar ruim een half uur, want er staat een kapotte vrachtwagen en daardoor is er een rijstrook dicht. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,4, op de A10 bij 28,7 en ook op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 66,7.
26: Dit is BNR Nieuws. Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het zuidoosten van het land zijn twee natuurbranden uitgebroken. In het noorden van Limburg staat een bos in brand. Die wordt al bestreden door een helikopter met een grote waterzak eronder. Maar er komt er nog eentje bij. In een Brabants bos bij Rosmalen is een brand ontstaan zo groot als een voetbalveld. Maar die is onder controle. In Limburg stond een agent uit Roermond voor de rechter omdat hij een vrouw zou hebben verkracht, maar hij is vrijgesproken. Er was ruim 2 jaar geëist. Volgens justitie werd de vrouw verkracht na een strandfeest. De agent zegt dat ze seks hebben gehad, maar er was geen dwang en de rechter ziet er ook geen bewijs voor. Door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden en dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast, vooral riviercruises naar Duitsland. De lage waterstand zorgt ook voor meer en meer problemen voor binnenvaartschippers. Er komen voorlopig geen nieuwe auto's van Dacia en Ford meer uit Roemenië. Ze stoppen met bouwen omdat er niet genoeg stroom is door het lage peil van de Donau. In Roemenië is daarom de noodtoestand afgekondigd. De autobouwers hebben er zelf voor gekozen om even te stoppen. Over ruim 2 weken wordt bekeken of ze weer verder kunnen. En in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt over een maand, op vrijdag 4 september, gestaakt, zegt vakbond FNV. Vanaf het einde van de ochtend worden schepen niet meer geholpen. Het is een actie tegen de geplande miljoenenbezuinigingen op sociale zekerheid van het kabinet. Die willen ze van tafel. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De AEX staat op 1101 punten, dat is een plus van 0,2%. Grootste stijger, CVC Capital, 4,8% omhoog. En WDP is dan de grootste daler. Zij gingen 1,5% in de min, 1,6 om precies te zijn. En de Dow Jones staat nu 1,1% in de plus.
0: Infantino zoekt steun bij Trump, maar heeft Trump ook zin om Infantino te steunen? Want meestal omringt hij zich liever niet met losers. Maar goed, eerder was de verstandhouding heel goed. We gaan het er zo meteen over hebben, blijf luisteren.
18: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
29: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
30: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
18: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
1: 52 min 40.
2: 12 natuurlijk.
1: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
1: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
3: Goedemiddag. Middag. Het is bijna 5 minuten over 5. Afgelopen week vielen er opnieuw doden op de westelijke Jordaan-oever. Israëlische kolonisten vielen een Palestijns dorp aan omdat de kolonisten zich op die plek willen vestigen. De uitbreidingen van de nederzettingen nemen toe en het geweld ook. Vanuit de Israëlische regering blijft het stil en ook de internationale gemeenschap reageert nauwelijks. Wat is daar aan de hand? Daar gaan we zo op inzoomen. Maar eerst hoor je meer over de wankele positie van FIFA-baas Infantino.
0: Ja, Infantino zoekt steun van Donald Trump. Hij zou volgens de New York Post vanmiddag onze tijd een gesprek hebben met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. En richt zich tot de VS, nu Europese voetbalbonden het vertrouwen in hem willen opzeggen. Een onderminister van Buitenlandse Zaken heeft op X ontkend dat er een gesprek gepland stond. Dus helemaal de vraag van wat speelt er nu precies? Amerika-correspondent David Hammelburg. David, wat weet jij? Heeft dat gesprek plaatsgevonden met een Trump-vertegenwoordiger?
16: Goedemiddag. Nee, dat gesprek heeft niet plaatsgevonden. Dat is inderdaad, zoals je zei, net bekend op X door een onderminister van BZ. Maar sterker nog, FIFA sprak het bericht van de New York Post tegen, waarin beweert dat hij dus de hulp van de regering Trump inroept en voor een gesprek wilde komen. Die bron binnen FIFA, volgens de outlet Outkick, weten dat er geen telefoongesprek gepland staat tussen Infantino en Rubio. Ja. Of enig ander lid van het kabinet van Trump. Niet op maandag en ook niet op enig ander moment. En volgens de bron was dat bericht van de New York Post dus onjuist. Wel even melden dat de New York Post uitstekende bronnen heeft, zowel binnen het kabinet als binnen FIFA. Dus dat is niet uit de lucht komen vallen. En met alles wat betreft de zaak Infantino deze week was New York Post het eerste als bronmelding. Dus ja. Helemaal uit de lucht vallen komt het niet.
0: Nee, precies. Dus dat het nu van alle kanten wordt ontkend wil niet zeggen dat er ook helemaal geen gesprek heeft plaatsgevonden.
16: Absoluut. Het zou me ook niet verbazen als er wel een gesprek was gepland en dat wel gewoon weer is teruggenomen of ingehouden. Het rommelt aan alle kanten, maar zoals ik zei, de New York Post heeft uitstekende bronnen. Ja. Was eigenlijk als eerste met het hele gedoe en de zaak rond Infantino vorige week.
0: Ja, we spraken eerder Jaap de Groot, dat is te horen in onze podcast die je vindt in het kanaal van BNR Nieuws vandaag. En die zei ook, ja, het belang dat Infantino erbij heeft, dat is natuurlijk duidelijk. Hij wil sowieso herkozen worden volgend jaar, maar hij krijgt nu ook die Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF al tegen zich. En misschien dat hij via de Trump-administratie probeert om daar weer een beetje verandering in te brengen. En dan isoleert hij dus de Europese voetbalbonden. Deel jij die analyse?
16: Ja, ik denk dat Jaap groot gelijk heeft. Kijk, hij wilde in contact komen met de minister om te bespreken hoe voetbal kan dienen als een zogenaamde soft power voor Amerika. Maar volgens de New York Post zeggen ze, maar we weten allemaal dat het gaat om het behoud van zijn baan en op niets anders op dit moment. Een tweede bron in de Post meldde dat de Zwitserse Italiaanse sportbestuurder zich geïsoleerd voelt door de vloedgolf aan negatieve berichten. En hij is op zoek naar prominente bondgenoten die hem publiekelijk willen steunen. CONCACAF kwam vorige week met een bericht, net zoals UEFA. Zijn baan moet ter discussie worden geroepen. Nou, CONCACAF, daar is Amerika natuurlijk een groot onderdeel van. Dus hij probeert de macht van het kabinet Trump tegen CONCACAF te spelen. En ik denk niet dat het dan zal lukken.
0: Nee, waarom?
16: Omdat de wereld nu tegen is. Kijk, hij had tijdens de WK 200 formele steunbetuigingen uit de 211 FIFA-lidbonden. Nou, die steun, dat wappert nu aan alle kanten. We weten al wat UEFA heeft gedaan, we weten wat CONCACAF heeft gezegd. Het enige wat hij eigenlijk nog overhoudt aan steun zijn de Afrikaanse voetballanden. De CAF, de Confederation of African Football, en de Zuid-Amerikaanse CONMEBOL. Ja. En daar houdt het wel een beetje bij op. En een motie van wantrouw heeft hij maar 43 stemmen nodig om zijn positie in gevaar te brengen. Ik denk niet dat Trump de animo of zin heeft om Trump te gaan steunen met alle andere landen binnen Noord- en Zuid-Amerika. Dat is een strijd dat hij misschien aan zou willen. Maar goed, die WK is net geweest. Infantino heeft Trump mooi in het zonnetje gezet. Wat is er nog aan hem te verdienen? Dus ik denk niet dat hij de strijd aangaat. Ik denk dat hij gewoon daar geen zin in heeft.
0: Nee, maar dan heeft Infantino toch heel onhandig gespeeld. Hè? Ik zou bijna zeggen, bijna zonde. Want dat WK is dus vanuit zijn perspectief en dat van Trump heel succesvol verlopen. En nu lijkt het wel alsof hij zich heeft vergaloppeerd.
16: Ik denk dat zijn ego één stapje te groot was voor de maat waarin hij kon marcheren. Ja. Kijk, die WK heeft miljarden binnengebracht. Het was uitermate succesvol, tenminste via het financiële plaatje. De bonden waren al hevig geïrriteerd over alles wat al voorbij is gekomen. Hè? De drinkpauzes, de halftime show, de rode kaart van de Amerikaanse speler. Dat weten we allemaal inmiddels wel.
0: Ja, nou maar goed. Dat je het even in herinnering roept nog.
16: Ja, hij stond dus al een beetje te wapperen. En toen kwam hij met die miljarden truc via private equity. Dat is bij iedereen een verkeerde keelgat ingeschoten. Ook omdat het de broer de schoonzoon van Trump zou zijn. Die dat allemaal zou leiden. Dus het was één potje oplichterij volgens de menigte. Ik denk dat hij zijn kaart heeft overspeeld. Ik denk dat hij dacht, nou, Trump die staat wel achter me. En je ziet Trump dus nu wegtrekken. Het verbaast me niet. Want je moet denken, wat is er voor Trump nog hier aan te winnen? Die WK is voorbij. Iedereen mooi in het zonnetje gezet.
0: Hij heeft de vredesprijs binnen, dus er is inderdaad niet meer te winnen.
16: Wat is er nog? Dan moet hij nu gaan vechten met Mexico en Canada en alle landen in het Caribische gebied, binnen CONCACAF. Nee. Om het wel zover te krijgen. Hij heeft wel wat andere dingen te doen.
0: Dankjewel.
16: Dus ik denk dat het uit is gespeeld voor Infantino, tenminste vanuit deze kant van de plas.
0: Thanks, Amerika-correspondent David Hammelburg.
26: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Het geweld op de westelijke Jordaan-oever leidt steeds verder op. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties. In de afgelopen weken vielen meerdere doden bij aanvallen van Israëlische kolonisten op Palestijnse dorpen en nederzettingen. De Israëlische regering lijkt het geweld van de kolonisten niet te willen stoppen, terwijl het tegen de internationale regels en afspraken ingaat. Ik ga de situatie bespreken met Robert Serri. Hij is oud-VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Bij ons in de studio. En ook Martine van den Berg, Israël-kenner. Schrijver van het boek De Genesis van het Verraad over Israël na 7 oktober. Goedemiddag allebei.
4: Goedemiddag.
3: Ja, Martine, de afgelopen weken zien we het aantal aanvallen oplopen. Om wat voor soort geweld gaat het?
4: Ja, het gaat over verschillende soorten geweld. Wat je bijvoorbeeld het afgelopen weekend zag, dat waren inderdaad weer settlers die dan proberen om Palestijnen van hun land te verjagen. Dat is georganiseerd door particuliere organisaties die daar WhatsApp-groepen hebben en zeggen nu gaan we hier en nu gaan we daar. Wat er dan gebeurde vervolgens, dat is niet helemaal duidelijk. Volgens de Israëli's werden ze door een terrorist belaagd. Volgens de Palestijnen kwam het erop neer dat een Palestijn in een gevecht is neergeschoten door de Israëli's. In elk geval is de reactie van Israël natuurlijk onmiddellijk om weer harder terug te slaan. En de Palestijnen trekken aan het kortste eind.
3: Ja, en je hebt het dan over land innemen. Zij willen daar wonen. Dat is dan onteigenen.
27: Ja, nou, noemen ze dat zo?
4: Onteigenen is eigenlijk een wat officiëler proces. Daar zit veel meer de staat achter. Onteigenen zie je bijvoorbeeld in Oost-Jeruzalem heel veel gebeuren. Daar wil de staat een groot historisch attractiepark maken. Hm. Hetzelfde geldt voor andere gebieden in Area C. Area C is het gebied in de Westbank dat onder volledige Israëlische controle valt. Daar worden steeds grotere gebieden ontvolkt. Dus ofwel omdat ze dan zeggen, hier is historische grond, hier willen we graven of hier willen we een park maken, en dan moeten de Palestijnen daar weg. Ja. Dat zijn dus mensen die worden onteigend. Maar onteigend klinkt eigenlijk nog een beetje te mooi, alsof je dan een mooie check krijgt en verder gaat. Maar zo is het meestal niet. Die worden dan in het volgende dorp ondergebracht, en het volgende dorp staat ook op de rol. En zo is dus in Area C het afgelopen paar jaar is bijna helemaal ontvolkt. Dus herders die er woonden, boeren die er woonden, kleine dorpjes, en één voor één worden die opgerold.
3: Ja, het is ook een beetje de tactiek van de verschroeide aarde. Hè? Want ik zie, als ik videobeelden zie, dan zie ik dat er boerderijen in de fik worden gestoken, wijngaarden, bijenkisten zag ik voorbij komen. Ja. Dus er wordt echt vernietigd.
4: Ja, er wordt vernietigd. En dat is natuurlijk, kijk, als je een bijenkorf kun je misschien nog wel een tweede keer opzetten, maar een olijfboom, die doet er tientallen tot honderden jaren over om tot vrucht te komen. En dat is dan wel verdwenen. En dat is voor die mensen echt hun bestaan. Hè? Dus dat zijn hele eenvoudige mensen. Maar goed, er zijn dus allerlei scenario's. Dus je noemde de onteigening. Je hebt ook dat gewoon wegjagen. Maar je hebt ook op bepaalde gebieden waar weer nieuwe grote settlements komen waar ze er eerst niet waren. En dan komt er weer een legerpost bij. En als die legerpost erbij zijn, dan moeten er weer mensen weg. Dus er zijn allerlei verschillende vormen waarin dit plan wordt uitgevoerd.
3: Robert Serry, u was VN-gezant. Ik noemde het al even, tussen 2008 en 2015 in het gebied. Toen speelde dit ook al, de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen. In hoeverre is dit dan een herhaling van wat u toen zag?
5: Nee, het is veel erger geworden. Kijk, in mijn tijd was het natuurlijk ook al aan de gang. Hè? Die kruipende annexatie van de Westoever. Trouwens, die Area C, zoals je dat noemde, dat is 70% van de Westoever.
3: Hmm. Heel groot gebied.
5: Een heel groot gebied, maar 30% staat onder enige vorm van controle van de Palestijnse autoriteit. En dat is ook nog maar een heel betrekkelijk begrip eigenlijk. Maar wat ik gezien heb, in mijn tijd was het al zo dat er zo'n 450.000 settlers aan het eind van die periode dat ik daar gediend heb voor de VN, dus leefden in wat wij bezet gebied noemen. En wat voor die mensen Judea en Samaria is, moeten we niet vergeten. Hè? Dus al hele generaties zijn opgegroeid. Want dit proces is al gaande sinds de 67, hè, sinds de Zesdaagse Oorlog. Daarna is er al begonnen al. Ik zie echter nu een groot kwalitatief verschil. Want wat zie ik nu? Dat die kolonisten eigenlijk vrij spel hebben gekregen. In mijn tijd was het nog zo dat je twee factoren had die dit proces nog enigszins beheersbaar hielden. Dat was enerzijds de IDF zelf, de Israel Defense Forces.
3: Ja, het leger,
5: Het leger, dat nu oog toekijkt, of erger. Hè, dat is, in mijn tijd was dat niet zo. Ik had zelf ook nog steeds contacten ook over dat soort dingen met Israëlische militairen toen ik daar voor de VN werkte. Het tweede is dat de VS natuurlijk veranderd is. Kijk, in mijn tijd was het nog wel zo dat er nog iets was van een vredesproces, onderhandelingen, Kerry in 2014, laatste serieuze vredesonderhandelingen, sindsdien niets meer. En nu zitten we onder Trump. En Trump staat het ook oogluikend toe, wat er nu gebeurt. Ja. Dus dat is het grote kwalitatieve verschil. En daarom zie ik op dit moment, jullie weten wel dat ik altijd heb geprobeerd om nog wat licht te vinden aan het eind van de tunnel, ik zie het echt niet meer. Dus het is nu een
3: omdat niemand dat proces tegenhoudt.
5: Het is echt een kruipende annexatie die steeds verder gaat. En die tunnel, voor ons is daar nog steeds die twee staten oplocht. Maar voor mij is dat nu een dwaallichtje geworden in die donkere tunnel. Dus daar zijn we nu. Dat moeten we goed beseffen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Gaza.
0: Het enige wat het misschien wel nou kan keren, je hoort natuurlijk af en toe wel mensen ook zeggen, als Israël zo doorgaat, dan bestaat het niet nog eens 75 jaar. Nee. Hè? Want dan keert wel iedereen.
3: Maar wie zegt dat dan?
0: Nou, dat zijn onder de correspondent die dat mensen hoort zeggen, uiteraard off the record, gewoon Israëli's die dat tegen elkaar
3: binnen
0: zeggen.
3: Binnen Israël,
0: In Israël. En je kunt je natuurlijk ook afvragen hoe lang Arabische landen die eromheen liggen.
5: Nou, daar ben ik niet zo optimistisch over.
0: Nee, want die nemen
5: het over de Palestijnen. Die hebben tot nu toe altijd eigenlijk alles geslikt wat ze moesten slikken. Ja. Maar ik ben dus wel, als we gaan zoeken nog naar een lichtje, dan zijn het misschien die Israëlische verkiezingen. En voor deze uitzending praten wij daar al over. Dat is die generaal Eisenkot.
3: Ja.
5: Dat is een generaal nog een beetje van...
3: Van uw tijd.
5: Van mijn tijd. Ik heb hem nog in mijn tijd ook nog meegemaakt. Ja. Dat is iemand met zijn partij Recht Vooruit, heet die partij gewoon, geloof ik, die misschien het tij nog kan keren. Kijk, als
3: maar wil hij dat?
5: Dat wil hij wel, denk ik, ja. Dat, als hij het kan, hè, dat is maar goed. Kun jij misschien wat meer over vertellen. Maar
3: het
5: is in ieder geval mijn kleine hoop is nog dat er dus met een... Als Netanyahu maar vertrekt, wat mij betreft. Ja. Ik bedoel, anders zie ik het echt niet meer.
3: Martine?
4: Ja, daar ben ik het van harte mee eens. Netanyahu en zijn rechtse partijen zijn natuurlijk het eerste struikelblok. Maar het tweede struikelblok is dat heel veel mensen sinds 7 oktober daadwerkelijk verrecht zijn. Dat betekent niet dat ze op Netanyahu stemmen, maar wel dat ze op Eisenkot stemmen. Eisenkot is een soort apolitische man. He, dat vinden mensen prettig. Het is niet iemand die heel erg bezig is met alle grote statements. Maar daardoor weet je dus ook helemaal niet waar je op stemt.
3: Ah.
4: Hij heeft wel gezegd dat hij niet met Arabische partijen wil samenwerken. En dat is een probleem electoraal gezien. Want alleen de oppositie zit op dit moment aan 60 zetels van de 120. Dat is dus nog geen meerderheid. En het kan dus heel goed zijn dat er Arabische partijen nodig zijn. En om dat te doen, moeten Israëli's iets van hun weerzin, die ze sinds 7 oktober ook echt gewoon uiten, daar waar het vroeger misschien was, tegen de Palestijnse, tegen de Arabische bevolking in Israël. Daar wordt dat nu gewoon hardop gezegd. En door Arabische stemmers buiten te sluiten, wordt het heel erg lastig.
5: Hij is trouwens van Sephardische afkomst, deze generaal. Dat vind ik.
4: Arabische stemmers buiten te sluiten, wordt het heel erg lastig.

0: hadden van waarom is het nu zo verslechterd. Hè? We noemden even 7 oktober, maar er is nog een element. En dat gebeurde eigenlijk voor 7 oktober. Dat was net nadat de nieuwe regering aankwam. Dat was zeg maar 1 januari 2023. Toen kwamen er een aantal wetten die Israëli's, zeg maar linkse en midden-Israëli's, liberale Israëli's heel erg bang maakten. Want dat was een aanval op de rechtsstaat. En daar ging heel veel aandacht op.
1: Er waren ook heel veel demonstraties toen.
0: Demonstraties, ja. Het was. Wat we, zeg ik maar even, want ik zat er zelf ook met mijn neus bovenop. Wat we niet in de gaten hadden, was dat er nog een andere wet werd aangenomen. En dat was de wet die de wet van de. Nou komt alleen het Israëlische woord in me over, Hitnatkut, de wet waarin staat dat men in 2005 onder Sharon uit Gaza wegging. In die wet stond ook dat er een aantal nederzettingen uit de Westbank werden teruggetrokken. En dat is ook gebeurd. Dat ging met heel veel geweld, maar er zijn toen 4 belangrijke nederzettingen ontruimd. Ja. In die tijd, in 2005. Dat is iets waar voor de gewone Israëli's was dat een beetje schouder ophalen en door. Maar voor heel veel mensen op rechts is dat een diepe wond geworden. Ja. Dat is een gebeurtenis waar ze vanaf dat moment voor zijn gaan strijden om dat ongedaan te maken. En een van de eerste wetten die die nieuwe regering in 2023 aannam was: we gaan die wet ongedaan maken. Dus die wet is er niet meer. Dus er is nu gewoon een juridische basis, zo gezegd. Hè, niet een internationale rechtsbasis, maar een Israëlische basis, om daar gewoon weer te zijn. En die annexatie die je noemt, die kon natuurlijk nooit. Want als je annexeert, dan heb je een land van the river to the sea met ongeveer evenveel Joodse als Palestijnse mensen. En als je dan een rechtsstaat hebt en je gaat verkiezingen doen, dan heb je dus geen Joodse staat meer. Dus die juridische koe, en dat hadden wij ook helemaal niet in de gaten, dat was niet alleen om ons van rechten te ontdoen, maar dat was ook om het mogelijk te maken om de Westbank te annexeren. Want je kunt het alleen annexeren als je daarna geen democratisch land meer bent.
2: Overigens, is dit nou juist iets wat Trump aan de Arabische landen beloofd heeft? Dat hij annexatie van de Westoever niet zal accepteren van Netanyahu? Dus dat is wel belangrijk. Dat is een van de onderdelen.
1: Maar weet hij
2: geweest.
1: Dat nog, wat hij beloofd heeft?
2: Nou ja, precies. Hij belooft zoveel, kun je inderdaad zeggen. Maar het is toch wel belangrijk. Dat is een van de redenen geweest waarom de Arabische landen dat vreselijke plan van hem, dat de Trump-vredesplan, toch maar geaccepteerd hebben. Om erger te voorkomen. Ja. Maar alweer, als je kijkt nu naar de ontwikkelingen on the ground, dan kan het alleen maar van kwaad tot erger op dit moment.
1: Nog heel even tot slot, Martine, heel kort. U noemde net al de 1967 en 1973 allemaal VN-resoluties aangenomen dat gebied voor de Palestijnen was. Zijn het uitsluitend religieuze argumenten waarmee de kolonisten zich daar vestigen?
0: Nee, dus dat is wel vanaf 1967 was natuurlijk die kolonistenbeweging. Dat was echt een kleine, religieus gemotiveerde beweging. Mm-hmm. Dat land is van ons, het staat in de Bijbel, et cetera, et cetera.
1: En wie zijn het dan nu?
0: De groep is veel groter geworden. En dat zijn 1 mensen die eigenlijk een beetje vanuit economische perspectieven daar gaan wonen. Hè, want op een gegeven moment, net als overal in de wereld, werd ook in Israël huizen onbetaalbaar. En wilde je nog een huis met een tuin, dan ging je gewoon in de gebieden wonen. Ja. Dat was mooi, dat was rustig, leuk dorpje, gratis kinderopvang. Hè, ideaal. Dus dat is 1 groep van mensen die daar zijn gaan zitten. Heel veel mensen uit de voormalige Sovjet-Unie die naar Israël zijn gekomen, zijn daar ook heen gegaan. En die zijn eigenlijk door daar te wonen ook weer verrecht. Want toen kreeg je intifada, toen kreeg je heel veel terreuraanslagen. Ja. En die zeiden, zie je wel, je kunt ze niet vertrouwen.
1: Dus wij moeten hier het gebied innemen. Ja,
0: exact.
1: Dus het is een veel bredere groep geworden.
0: Ja, en dan heb je het leger die sinds.
1: Ik moet een beetje afronden.
0: Ja, oké. Dus maak het heel kort. Het leger dat sinds 7 oktober ook echt veranderd is. Waar het leger daarvoor tussen de kolonisten en de Palestijnen stond en probeerde de vechtende partijen uit elkaar te halen, is het nu echt anders. Omdat het leger vindt dat er een veel strengere security protocol moet worden doorgevoerd.
1: Ik ga jullie bedanken. Martine van den Berg en Robert Serri, dank.
0: Dankjewel.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
4: Want de rookontwikkeling bij de natuurbrand in het Noord-Limburgse natuurgebied de Rosmolen is een NL-alert verstuurd. Mensen in de regio krijgen de oproep om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Volgens een ANP-fotograaf breidt die brand in Noord-Limburg zich ook nog steeds uit. Beslaat inmiddels 21 hectare, lezen wij zojuist op het ANP. En de NS laat weten dat de treinen ook voorlopig niet

0: rijden. Dat zou eerst tot 6 uur niet zijn, maar dat is nu verlengd tot 11 uur vanavond. Nou ja, goed, kunt je voorstellen dat dat steeds verlengd wordt, zolang de brand natuurlijk zich uitbreidt. Er zijn wel bussen ingezet.
1: Iets heel anders. Vakantie, zullen ze zeggen, die hazes is bekend.
0: Zolang we dromen. Unieke opname. 4 augustus 1998 gaf André Hazes in het Spaanse Benidorm een concert voor ongeveer 1500 bezoekers. Dat bijna privéconcert is jarenlang in Spakenburg in een archief bewaard. Zelfs platenmaatschappij Universal wist niet meer dat de banden bestonden. Maar goed, nieuws voor de Hazes-fans is dat over 20 dagen de nooit eerder openbaar gemaakte audio-opnames op cd en vinyl verschijnen, Lisbeth. Ik zie je reikhalzend uitkijken.
1: Ik ga helemaal stralen.
0: Maar het is wel bijzonder. En het klinkt ook, we hoorden hier dus een snipper van die opnames. Paul Schuurman, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Het was een snipper uit die band, hè?
2: Dat was even een clip, een stukje uit het concert, ja.
0: Ja, fijn dat we dat mochten laten horen. U bent eigenaar van de Van Studios in Spakenburg. En nu, bij u lagen die banden.
2: Ja, nou, dat heeft mijn vader, Jan Schuurman, heeft dat toen de tijd opgenomen. En ik ben daar zelf heel even bij geweest. Want ik zat met een ander concert nog in Nantes in Frankrijk. En ik had het de luxe om even met een privé vliegtuig van een collega om even naar het Benidorm.
1: Zo gaat
2: dus ik ben
1: dat
2: er wel even geweest.
1: Ja.
2: Zo gaat dat in die muziekwereld. En dus ik heb dat even wel meegemaakt nog. En we hebben het recent heb ik het helemaal opnieuw gemixt.
0: Ja.
2: Het stond op digitale tape. Maar die machines had ik ook niet meer. Dus die moest ik laten digitaliseren weer. En uiteindelijk heb ik dat dus in Pro Tools helemaal opnieuw kunnen remixen.
0: Ja. Maar heeft u er veel aan moeten doen? Want een paar jaar later, een paar jaar later is Hazes overleden overigens, maar in die tijd kreeg hij ook last van zijn gehoor en zong niet meer altijd zo goed. Had ook wel gezondheidsproblemen.
2: Nee, want hij heeft dus dit is echt een waanzinnig goed gezongen concert door hem. Het is echt, er is bijna niks aan geschaafd. Het is echt gewoon puur zoals het is.
0: Mm-hmm.
2: En dat is me altijd bijgebleven. Het was zo goed gezongen door hem.
0: Maar u heeft niet met resamplen en autotune hoeven werken of zoiets dergelijks?
2: Ik heb af en toe een heel klein beetje geholpen. Maar het is eigenlijk voor 95% is het gewoon helemaal puur. Ja.
0: Oh ja. En waarom heeft u dan toch een klein beetje geholpen, vraag ik me dan af? Of ben ik nu een zeur?
2: Ja, dat is dan toch ook gewoon weer. Ook, het kan nu allemaal en het maakt het dan net even mooier. Weet je, dat vind ik dan ook gewoon heel belangrijk.
0: Ja. Zeg, en is het nou wat je noemt een verloren gewaande opname? Want de platenmaatschappij wist er niet van. Heeft hij inmiddels toestemming gegeven?
2: Ja, nou, hoe het gegaan is eigenlijk. Wij hebben dus altijd die banden gewoon bewaard. En zo heb ik dus ook nog liggen Andreas live concert, kerstconcert 2000.
0: Mm-hmm.
2: En nog 1998 Ahoy. Die komen dus ook opnieuw uit allemaal.
0: Ja.
2: Wij hebben het gewoon altijd bewaard. En het was toen de tijd in opdracht van Melvin Productions. Dat was de maatschappij van André. En eigenlijk doordat ik met Herman van Veen, die had ik opgenomen in Carré voor televisie, ben ik in contact gekomen met Universal Music. En ik vertelde aan Dennis van Tetero, de eigenaar, directeur van Universal Music, dat ik dus al die banden heb liggen. Dus hij zegt, stuur dat eens even een kopietje naar me op. Nou, dus dat was, want ze hadden eigenlijk ook helemaal niks meer liggen. Want ze waren een beetje uitgeput al van, wat hebben we nog?
0: Ja.
2: En nu komen dus 3 concerten nog op de proppen. Ja.
0: Eén nummer haalt het niet, hè?
2: Nee. Ik had Amor, die zong niet lekker. Dat was gewoon niet goed. Die heb ik toen afgekeurd.
0: Dat is wel jammer, is wel een mooi nummer.
2: Dat was jammer, ja, zeker.
0: Ja. Maar goed, dan heeft u eraf geknipt. U bent niet helemaal tot het bittere eind gegaan om dat dan digitaal op te knappen.
2: Soms moet je ook gewoon keuzes maken. Precies. Ik vind ook wel gewoon, je moet wel het beste eruit halen wat erin zit.
1: En waar kunnen we dit gaan luisteren?
2: Soms sneuvelt er wat. Sorry?
1: Waar kunnen we dit gaan horen?
2: Het komt dus allemaal uit op vinyl en op cd. Ik zou zeggen, koop allemaal
1: die
2: LP's. Het wordt een mooie dubbel LP. Ik weet niet zeker of het... Ik denk het wel, hoor. Want voor mij doet Universal dat ook.
1: Okay.
2: Dus ik denk het wel. Ja. Ja,
0: Universal is, dacht ik, mede-eigenaar van Spotify. Dus dan zouden ze toch een mooie...
2: Dus ja, dan zal dat daar ook zeker zitten, ja.
0: Nou, we zijn allemaal toch heel benieuwd. U merkt het, mooi zomernieuws. Paul Schuurman, eigenaar van de Vent Studios, nieuwe opname. Of althans een opgedoken opname van André Hazes. Merci.
1: Zometeen praten we over een Nederlands bedrijf dat aandeelhouders lange tijd zo pijnigde dat die aandeelhouders nu zelfs blij zijn met de resultaten die een klein beetje minder beroerd zijn. Ja, zo is er altijd wat positiefs. Zometeen hoor je meer in de beursupdate.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
5: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
6: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
7: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
5: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Vraag nu een gratis Microsoc demo aan via CaptureTech.com.
2: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
3: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
2: Obli. Meer rust, meer rendement.
4: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
5: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
6: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
2: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
7: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staan eigenlijk alleen maar files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd net voor de aansluiting met de A10. Je hebt daar nu 10 minuten tijdverlies. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg ook 10 minuten oponthoud. Daar stond even een auto met pech. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. En een vrachtwagen met pech veroorzaakt de langste file van dit moment op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Vanaf Boksmeer is de vertraging 25 minuten. Flitsmeister meldt de flitser onder andere op de A7 bij 182,0. Op de A27 Utrecht-Almere bij 114,8. En op de A58 bij 125,3.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het zuidoosten van het land zijn twee natuurbranden uitgebroken. In het noorden van Limburg staat een bos in brand. Die wordt al bestreden door een helikopter met een grote waterzak eronder. Maar er komt er nog eentje bij. In een Brabants bos bij Rosmalen is een brand ontstaan zo groot als een voetbalveld. Maar die is onder controle. In Limburg stond een agent uit Roermond voor de rechter omdat hij een vrouw zou hebben verkracht. Maar hij is vrijgesproken. Er was ruim 2 jaar geëist. Volgens justitie werd de vrouw verkracht na een strandfeest. De agent zegt dat ze seks hebben gehad, maar er was geen dwang en de rechter ziet er ook geen bewijs voor. Door de lage waterstanden mag er niet overal meer gevaren worden en dat heeft ook gevolgen voor mensen die een riviercruise willen maken. Er worden steeds meer reizen gecanceld of aangepast, vooral riviercruises naar Duitsland. De lage waterstand zorgt ook voor meer en meer problemen voor binnenvaartschippers. Er komen voorlopig geen nieuwe auto's van Dacia en Ford meer uit Roemenië. Ze stoppen met bouwen omdat er niet genoeg stroom is door het lage peil van de Donau. In Roemenië is daarom de noodtoestand afgekondigd. De autobouwers hebben er zelf voor gekozen om even te stoppen. Over ruim 2 weken wordt bekeken of ze weer verder kunnen. En in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt over een maand, op vrijdag 4 september, gestaakt, zegt vakbond FNV. Vanaf het einde van de ochtend worden schepen niet meer geholpen. Het is een actie tegen de geplande miljoenenbezuinigingen op sociale zekerheid van het kabinet. Die willen ze van tafel. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De brand in het natuurgebied, de Rosmolen, breidt zich nog altijd uit. Straks het laatste nieuws erover. En we gaan ook naar cijfers luisteren. Waren ze nou goed of slecht? Of iets minder slecht dan gedacht? Het gaat over de kwartaalcijfers van PostNL. En beleggers zijn blij. Ja, we vragen ons af waarom eigenlijk. Over een minuut meer.
11: En, hoe ging je leestoets?
12: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
11: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
11: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
13: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
14: Investeer in levensreddende AED's, die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: In 14 weken begrijpend leren lezen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
15: In de Friday Move gaat het over tv.
16: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
15: Politiek.
17: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
15: En ik ben er ook.
16: Het is toch heerlijk.
15: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
18: Goedemiddag, het is 6:30. Wildberries, dat is het Russische bol, wordt gezegd. In elk geval een bedrijf waar je heel veel online kunt bestellen. En dat Oekraïne juist Wildberries heeft aangevallen vannacht is volgens expert een manier om ook de gewone Rus te laten voelen dat het oorlog is, dus echt in het dagelijks leven. Nou, werkt die strategie? Gaan we zo induiken. Maar eerst naar de beurs.
10: Ja, eindelijk zijn beleggers eens blij met PostNL. Daar gaan we over praten met Milou Brand van BNR Beurs. Milou, ja, kwam met cijfers, hè, PostNL. Waren die cijfers zo goed?
19: Nou, vooral niet al te slecht. Beleggers die smachten daar natuurlijk naar een beetje goed nieuws. En dat kregen ze. Maar juich niet te vroeg, want PostNL maakt nog steeds verlies. Minder dan vorig jaar, maar toch. Bedrijf bezorgde bovendien ook minder pakketten dan een jaar eerder. Ja. Maar het was allemaal wel minder erg dan verwacht. En dus zijn beleggers mild. Het aandeel is 6% in de plus, lijkt het te gaan sluiten.
10: Minder pakketten bezorgd. Dat kwam overigens omdat er minder besteld zijn als gevolg van die EU-heffing, begreep ik, hè?
19: Dat zal een rol hebben gespeeld.
10: Ja, ja, betaald worden.
19: En ook de CEO, Pim Berends, heb ik nog even een fragmentje van. Die was positief.
20: Ik denk als je kijkt naar de resultaten van de eerste helft van het jaar, dan rapporteren we in zeer uitdagende omstandigheden gewoon een solide resultaat. En ik denk wat voor ons heel belangrijk is, is dat we gewoon echt op koers liggen met de uitvoering van onze strategie. En kunnen dan ook de outlook voor het hele jaar bevestigen.
19: Ja, dus dat klinkt hartstikke goed. PostNL kondigde wel nog nieuwe kostenbesparingen aan. 75 miljoen bovenop de ongeveer 100 miljoen aan bezuinigingen die al gepland stonden.
10: Maar goed, bezuinigen is goed, hè?
19: Precies, ja, daar zijn beleggers doorgaans, vinden zij dat goed nieuws.
10: Precies, ja, het is altijd pijnlijk voor je als je er werkt, maar voor de beleggers is het fijn. Even naar een Brits bedrijf, farmaceut AstraZeneca. Daar broeit een fusie.
19: Ja, en dat is nog pril, hoor. Maar volgens de Financial Times zou AstraZeneca dus inderdaad gesprekken voeren met het Amerikaanse Bristol Myers Squibb. Wie kent het niet?
10: Ja, en
19: dat zou gaan. Dat zou gaan inderdaad over een mogelijke fusie.
21: This could be significant if a deal ultimately comes through. It would create the world's biggest drug maker by revenue.
10: Oh. Ja.
19: Nou, dat is dus heel indrukwekkend. Ja, dus dat BMS, kort ik het maar even af, 133 miljard dollar waard. AstraZeneca zo'n 240 miljard nu. De combinatie wordt samen op 400 miljard dollar geschat. En, ja, en daarmee dus een van de grootste pharma deals ooit in ieder geval. AstraZeneca heeft zelf trouwens nog 12 jaar geleden een vijandige overname door Pfizer af weten te wenden. Maar nu gaan ze dus toch voor groter met een fusie. Het is het op één na meest waardevolle bedrijf van het Verenigd Koninkrijk. En het krijgt hierdoor weer meer voet aan de grond in de Verenigde Staten dus. Amerikaans bedrijf. Mm-hmm. Maar bij dat BMS, daar verlopen de patenten op hun twee belangrijkste geldmachines van hun medicijnen, waar ze het meeste mee verdienen. Mm-hmm. Die verlopen binnenkort. En dat is toch wel goed voor de helft van de omzet daar. Oh. Dus ik snap dat ze daar wel een nieuwe pijplijn kunnen gebruiken.
10: Je begrijpt het van AstraZeneca niet direct.
19: Nou, de vraag is inderdaad, is dit voor beide nou wel die gedroomde match waar iedereen beter uitkomt? En dus even kijken naar de koers. Ook BMS, dat eindigt 0,7 in de min. Niet super positief, maar bij AstraZeneca gaat het iets harder. Daar eindigen ze 9%.
10: En mag dit zomaar allemaal eigenlijk? Ja, het is natuurlijk een Brits-Amerikaanse kwestie, maar ook daar hebben ze toch iets van mededinging.
19: Ja, het zijn allebei grote spelers in de oncologie. En daardoor is het ook nog maar de vraag of dit er überhaupt van zou kunnen komen, of daar nog niet antitrustzaken moeten starten.
10: We hebben nog ruimte voor een andere overname.
19: Ja, eBay, dat heeft ook iets overgenomen, inderdaad. Ik zit zelf wel eens op Vinted te scrollen, hè? Dat doe ik ook.
10: Ja,
19: dat is toch ook wel een trend, durf ik te zeggen. En eBay gaat daar nu ook op inspringen. Want het heeft de overname van Depop afgerond. Hier iets minder bekend, kende jij, Lisbeth? Ik ook niet. Het is een ander populair platform voor tweedehands kleding, blijkbaar. Mm. En eBay heeft dat overgenomen. Dus ja, daar kun je vanaf nu ook heel veel pre-loved items nu vinden. Zoals dat dan heet. Wordt geschat dat
10: Zo, die werden vroeger geliefd,
19: ja,
10: items.
19: Precies, dat is toch...
18: Nee, al eerder.
10: Pre-loved.
18: Nog een keer. Ja.
19: Oh ja. Ja, je kan nog een keer iets lief hebben, inderdaad. In plaats van tweedehands klinkt dan toch voor sommige mensen een beetje viezig op de een of andere manier.
10: Nou, dat is het ook, kan ik je vertellen. Maar ga door.
18: Ja, waar shop jij dan?
10: Nou ja, bij mannen over hem bijvoorbeeld. Ik heb laatst een keer gekeken in een vintage shop. Maar daar zaten dan toch in de oksels.
18: Gat voor.
10: Ja.
19: Nee, oké, je moet wel een beetje opletten natuurlijk altijd.
10: Ja, dat is het probleem.
19: Ja, er zijn best wel veel verkopers op actief. Iets van 7 miljoen kopers, 3 miljoen verkopers. Nee. Ja, allemaal best wel jong, grotendeels onder de 34. 1,2 miljard heeft eBay ervoor neergelegd. Ik weet niet of dat nou heel veel invloed heeft gehad op de koers, maar om de een of andere reden staat eBay vandaag bijna 5% lager. Dus,
10: Misschien vinden beleggers het ook een vies verhaal. Jullie gaan straks om 6:30 in de lange editie van Beurs praten over Amazon.
19: Ja, kort even inderdaad.
10: Grote grenzen doorbroken. En dan hoop ik dat jij nog een slotstand van de AIX kunt geven.
19: Die heb ik zeker. We eindigen 0,3% in de plus op 1102 punten.
10: Lou, dankjewel.
19: Graag gedaan.
18: Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, het verkeer heeft natuurlijk nog steeds last van die bosbrand die in Limburg woedt. Maar ook de A5 is nu dicht.
0: Ja, de A5 is dicht van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar is een ongeluk met een motorrijder gebeurd. De weg is helemaal dicht. Je kunt omrijden over de A9, de A4 en de A10. Flitsmeister meldt ook een aantal flitsers. Onder andere op de A2 bij 48,4 en op de A27 bij 114,8.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
22: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
23: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
24: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
1: BNR, blijf scherp.
18: In de Russische regio Vladimir klonk dit vanochtend. Ja. Je hoort een drone-aanslag. Opnieuw viel Oekraïne een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries aan. Distributiecentra van de Russische Bol of de Russische Amazon waren de afgelopen weken al meer dan 10 keer doelwit van Oekraïne. Wat wil Oekraïne daarmee bereiken? Dat gaan we bespreken met defensiespecialist Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Goedemiddag beiden.
25: Goedemiddag.
18: Joost, wat is nu bekend precies over die aanval op Wildberries van vanochtend?
25: Nou, dat er één opslagplaats in ieder geval. Het zijn vaak verschillende gebouwen bij elkaar. Maar één van die opslagplaatsen, van die inpakfabrieken, zeg maar, daar is. Daar zijn drones op terechtgekomen en daar is niets meer van overgebleven. Je ziet de beelden, één groot inferno en het is één rokende puinhoop gebleven.
18: Ja, en zijn er doden bij gevallen, gewonden?
25: Ja, wel een paar gewonden, geloof ik. Maar het punt is dat nu inmiddels is Wildberries er goed op voorbereid. Dus ze weten dat dit kan gebeuren in die pakhuizen en zodra er ook maar iets aankomt, moet iedereen naar buiten. En dat zie je dus ook. Je ziet op die beelden die dan genomen worden. Overal mensen in van die paarse t-shirtjes van Wildberries op gepaste afstand van die opslagloodsen staan. En hier en daar zie je dan ook drones inkomen vliegen en zich te pletter vallen op het dak.
18: En Kiev zegt, ja, deze webwinkel die helpt rechtstreeks bij de bevoorrading van het Russische leger. Daarom is het een doel. Rusland ontkent dat. Ja, in oorlog heeft iedereen gelijk en niemand gelijk. Wat weet jij? Is het een punt?
25: Nou ja, in theorie wel. In die zin dat Wildberries inderdaad via Telegram-kanalen van vrijwilligers spullen verkoopt. Dus dat wil zeggen, die vrijwilligers die verenigen zich op Telegram en dan zeggen ze, we hebben dit nodig, we hebben dat nodig, koop dit, koop dat. Ja. Nou, dat doen dan mensen en dan brengen die vrijwilligers dat naar het front. Maar als je kijkt, het zijn 77 sites die dat hebben gedaan de afgelopen jaren. Nou, dat is niet mis natuurlijk. Maar het totale bedrag waarvoor ze gekocht hebben aan militair materieel is ongeveer €20.000. Nou ja, dat is
18: Heel veel,
25: de hele oorlog is dat helemaal niks. Maar het gaat erom, het gaat ook om het principe natuurlijk. Elk scherfvest, elk drone-onderdeel zelfs, wat je verkoopt aan het Russische leger of wat je geeft aan het Russische leger, draagt bij aan de oorlog in zekere zin. Hè? Dus want het kan toch langer doorgaan.
10: Is het nou inderdaad een logisch doel of een gelegitimeerd doel? Of wil Oekraïne meer bereiken met die aanval? Is het een strategische kwestie, Patrick Bolder?
26: Oh ja, goedemiddag Niels. Nee, allebei natuurlijk. Op die website van Wildberries er staan ook een heleboel drone-onderdelen. Die kan je natuurlijk kopen en daar kan je drones van bouwen. En die kan Rusland dan inzetten in het front. Het is ook logistiek knooppunt gewoon. Hè. Dus ze verhandelen dingen, ze versjouwen dingen, ze verstouwen dingen. Ook dingen voor de krijgsmacht. Dus je zou zeggen, Wildberries is een onderdeel van de Russische logistiek, de Russische oorlogslogistiek. En is dus daarmee ook een legitiem doel om te treffen. Alleen alles is tegenwoordig een beetje dual use. Hè. Alles kan je zowel civiel als militair gebruiken.
10: Dus, maar levert het verder ook nog iets op door dit soort bedrijfjes aan te vallen? Want het gaat dus niet om hele grote bedragen.
26: Jazeker. Kijk, Wildberries is natuurlijk, dat is een groot bedrijf. Heeft veel kredieten uitstaan, ook bij de overheid. Doet veel zaken bij de overheid. Hebben heel veel klanten. Die kunnen nou geen bestellingen meer doen. De klanten die doen ook aan opslag, wat Joost ook zei. Hè. Je kan ook via Wildberries dingen kopen die ze niet per se zelf in de voorraad hebben. Net als bij bol.com. Dan koop je soms ook dingen die Bol niet zelf heeft, maar een andere leverancier. Ja. En ook al die voorraden die zijn natuurlijk nou in vlammen opgegaan. Wildberries heeft onlangs de voorwaarden gewijzigd dat alles wat kapot gaat door explosies of inslagen, gaat Wildberries niet vergoeden. Dus ja, al die eigenaren die zullen dan naar de staat gaan kijken, hoe gaan wij dit regelen? Beste Vladimir Poetin. Dus komt er druk op Poetin. Druk eigenlijk op het Kremlin te staan.
10: Ja, ja. En die Russen die kunnen dan, die worden er ook door getroffen. Is dat ook een beetje de gedachte? Een beetje onrust nog meer extra creëren onder de Russen, de gewone Rus, die al met brandstoftekorten kampt?
26: Zeker. Ja, we hebben het gezien met die olie-infrastructuur. Sowieso de olie voor de krijgsmacht, die gaat wel door. Maar minder voor de bedrijven die voor de krijgsmacht produceren. Maar ook voor de consumenten veel minder. Transport wordt duurder voor het publiek. En dit nou bij Wildberries. En daar komt het dus echt mee bij de Russische bevolking. En dit ook bij Wildberries. Als je geen dingen meer kunt bestellen, en dat gebeurt daar heel veel, ja, dan merk je ook direct die gevolgen van die oorlog. Overigens, vanaf vandaag mogen de werknemers van Wildberries geen cameratelefoons meer meenemen, want ze vinden dat vervelend dat al die plaatjes op internet komen van al die brandende warenhuizen.
10: Ja, maar
26: dus dat ziet wel een beetje hoe dat bij de Russische bevolking aankomt.
10: Ja, maar werkt die strategie, Joost? Dus dat, want de Oekraïners willen dan onrust zaaien uiteraard, en ontevredenheid onder de Russen, maar brengt dat inderdaad iets teweeg?
25: Ja, het is bij de vraag. Kijk, er wordt zeker in Oekraïne gezegd van wat er ook gebeurt, die Russen zullen nooit in opstand komen tegen Poetin. Want dat is natuurlijk het idee daarachter, hè, in het beste geval. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, de Oekraïners vinden dat eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk, of dat nou wel of niet gebeurt. Daar maken ze zich al lang geen illusie meer over. En ze vinden eigenlijk van, nou kijk, wat wij al 4,5 jaar meemaken, dat mogen jullie ook wel eens een keer voelen. En dan is het nog maar een duizendste van wat wij hier hebben moeten doorstaan. Ik denk dat dat een grote rol speelt. Aan de andere kant is er ook een groot economisch belang, kan ermee gediend zijn. En dat wordt misschien nog eens vergeten. De VTB-bank, dat is de grootste, één na grootste bank van Rusland, heeft enorme bedragen in Wildberries zitten. Wildberries heeft geweldige schulden bij de VTB-bank. Die VTB-bank was al voor deze aanslagen in een lastige positie. Weinig liquide middelen. Als door deze aanslagen straks Wildberries zijn schulden niet meer kan terugbetalen, zou ook deze VTB-bank kunnen omvallen en daarmee heel veel andere banken met zich meesleuren. Nou ja, en dan krijg je natuurlijk een hele penibele economische situatie in Rusland, die toch dat zul je begrijpen, ten voordele van Oekraïne kan zijn. Want als er gewoon economisch geen middelen meer zijn om deze oorlog te voeren, dan moet die ophouden.
19: Ja, Patrick, eerst vielen Oekraïners energie-infrastructuren aan, olie, gasvoorraden in Rusland. Nu dus Wildberries, dat staat al veel dichter bij de gewone Russen. Ja, als je dat lijntje doortrekt, wat wordt dan het volgende doelwit, denk je?
26: Ja, niet alleen Wildberries, maar vergelijkbaar is Ozon in iets kleinere keten ook al getroffen. Ja, de tankstations, hè, wat Rusland nu ook doet in Oekraïne, alle gewone tankstations voor de consumenten, benzine, diesel tanken. Ja, die kan je ook nog gaan aanvallen allemaal in die grenszone om het leven voor de Russen steeds wat ingewikkelder te maken. Wat al heel veel gebeurt zijn natuurlijk de tankauto's, de vrachtauto's van de krijgsmacht. En je ziet al dat Oekraïne probeert toch vooral die militaire doelen te treffen, waar de Russen echt heel erg bezig zijn om burgerdoelen te treffen. We kennen wel die verhalen van de menselijke safari-operaties. Daar zit een dronepiloot met een FPV-drone, dus hij kijkt door de ogen van de drone en die zoekt burgers op in Kharkiv of in Gerson. En die laat zijn drone daarop inslaan met een explosieve lading of een ambulance en dat soort dingen. En zo zie je dat de Oekraïne toch wel probeert om zo min mogelijk burgerbevolking te treffen. Dus je moet het echt zoeken op dingen die dit overheid wel, of die het normale leven wel verstoren, die het liefst nog van de overheid zijn. Maar dat je daar zo min mogelijk burgerslachtoffers treft. Want dan weet Oekraïne ook van, ja, dan verliezen we natuurlijk wel de goodwill. Want dan zijn we eigenlijk net zo slecht bezig als de Russen. En dat is natuurlijk wel een beetje vechten met één hand op de rug voor hun gevoel, denk ik.
19: Ja. En ja, zo'n stoot die ze dan nu uitdelen, hè, bij Wildberries en andere distributiecentra. Helpt dat echt bij voor hun positie? Mm.
26: Nou, dat is het probleem. Het is allemaal wel allemaal van de hele lange adem. Hè. Die oorlog die stopt pas als een van de partijen het niet meer aan kan, geen zin heeft om verder te vechten en het bijltje erbij neergooit. Maar geen van beiden hebben ze dat punt nog bereikt. En eigenlijk degene die de overwegende duwtje zou kunnen geven, dat is president Trump. En in het begin was hij al bezig om Poetin steeds meer te pleasen en Poetin tegemoet te komen. Nu dan Zelensky, maar het trekt hij weer een beetje zijn keutel in door die toezegging over die Patriot-raketten weer in te trekken. Terwijl, ja, weet je, als die Zelensky wel wil helpen, de winnaar in deze oorlog, tenminste op dit moment, dat zijn een golfbewegingen, dan zou je juist moeten zeggen van, zet sterkere sancties op Rusland. Ja. Ga nog nadrukkelijker dreigen of ga ook leveren die Tomahawk-raketten, waar al eerder sprake van was. Ga die Patriot-systemen nou leveren, zorg ervoor dat het snel op gang komt. Dan heb je kans dat Poetin gaat inbinden. Maar dit is een beetje pappen en nat houden. Dus ja, Poetin heeft ook geen reden om te zeggen van, ik stop hier nu en laten we kijken wat ik eruit kan slepen. Ja, en Zelensky kan helemaal geen, want hij zal delen van zijn land kwijt en dan zou hij nog meer moeten opgeven. Ja. Dat gaat hij natuurlijk nooit doen.
19: Nee. Dank jullie wel voor deze beschouwing naar aanleiding van die aanvallen op Wildberries. Patrick Bolder en Rusland-correspondent Joost Bosman.
8: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
19: Weer muziek.
10: Ja. Veel muziekitems. Ja. Maar wat is dit voor muziek eigenlijk? Herken jij dit?
19: Nee.
10: Het is de bekende, het staat er altijd bij, Japanse serie Dragon Ball. En fans van deze Japanse anime kunnen in hun handjes knijpen, want er komt op 35 kilometer van Parijs mogelijk een pretpark rond dit thema. Zelfs Macron bemoeit zich ermee. Er worden gesprekken gevoerd in het Élysée met Saoedische investeerders over de financiering. Nou, er zijn een hoop partijen alvast bij betrokken. Wessel Wit, pretparkjournalist bij Loopings. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
10: Twee grote parken liggen er al bij Parijs. Hè? Park Asterix, daar kom je langs vanuit het noorden. En Disneyland ligt er ook in de buurt, dat weet iedereen. Is er nog ruimte voor een derde?
2: Ja, eigenlijk zijn er al drie, want Disneyland heeft zelfs twee parken tegenwoordig. Er zijn twee Disneyparken en dan inderdaad dat park Asterix erbij. Dus het zou dan nummer vier worden in een hele kleine oppervlakte. Je kunt natuurlijk meteen zeggen, oh ja, dat is heel veel concurrentie, dus die gaan elkaar helemaal wegconcurreren. Maar je kunt het ook anders zien. Er zijn heel veel plekken in de wereld en één daarvan is het bekendste. Dat is in Orlando in de Amerikaanse staat Florida. Een beetje het pretpark Mecca van de wereld. Daar liggen allemaal pretparken bij elkaar. Misschien wel acht of negen van Disney, Universal Studios, SeaWorld. Die hebben allemaal meerdere parken daar op een heel klein oppervlakte bij elkaar liggen. Waardoor dat echt een vakantiebestemming wordt. Waardoor je niet meer kiest, ik ga alleen naar dat park of naar dat park. Ik ga alleen naar de Efteling of naar Walibi. Maar dat je gewoon zegt, nou dan ga ik daar een week of anderhalve week op vakantie. Dus dit zou ik ook kunnen zorgen daar bij Parijs.
10: Ja, voor de liefhebber. Ja, Dragon Ball. We moeten wel even over hebben, Wessel. Want Lisbeth en ik kijken elkaar een beetje glazig aan. Leuk muziekje wel, maar wat is het voor strip?
2: Ja, het is een Japanse animatieserie. Het is denk ik het bekendste van de tekenfilmserie. Ook voor mij, ik ben 36, ik heb het in mijn jeugd wel gezien op televisie. Maar ook voor mij is het al ver weggezakt. Je kunt je alleen afvragen, in hoeverre is een thema belangrijk voor een pretpark? En natuurlijk kennen we allemaal de voorbeelden van Disney en Studio 100, Plopsaland. Mm-hmm. Dat je iets op tv ziet, dat je het vervolgens kunt beleven in een pretpark. Maar dat zijn eigenlijk wel de uitzonderingen. Want kijk naar de Efteling. Efteling steekt nu 50 miljoen euro in een achtbaan. Die staat in het teken van vuurvliegjes. Ja, ik heb zelf niks met vuurvliegjes, maar ik weet zeker dat daar straks miljoenen mensen in de rij gaan staan.
10: Ja, precies.
2: En neem nou dat park Asterix. Ja, wie leest er tegenwoordig nog Asterix en Obelix stripboeken? Maar toch komen daar miljoenen mensen per jaar.
10: Ja, ja. Precies. Dus je hoeft niet per se diep in de materie te zitten om het een leuk park te vinden. Het gaat ook om het type attractie.
2: Exact.
10: Ja, ja.
2: Je moet iets hebben. Kijk, het thema is natuurlijk heel belangrijk als je een achtergrondverhaal bedenkt waar je het kan ophangen. Dat je een beetje een basis hebt waarmee je de thema kan aanzwengelen, maar het gebeurt steeds vaker dat mensen pas in het pretpark eigenlijk het thema leren kennen en er dan gek op worden, dan dat je het al per se van tevoren moet kennen. Dat zien we eigenlijk vooral bij Disney en Studio 100.
19: Maar ik snap ook de andere kant op geredeneerd, dat je heel veel fans in potentie van dat Dragon Ball hebt
18: En die verleid je dan om ook nog geld te gaan uitgeven in je pretpark. Terwijl ze anders misschien niet naar het pretpark zouden gaan.
2: Ja, ja, en het is natuurlijk in Frankrijk is dit merk bekender dan in Nederland en ook populairder. Dat is natuurlijk iets om het aan te zwengelen. En je hebt natuurlijk wel iets nodig, een reden waarom het anders is dan andere parken. Maar uiteindelijk moet het wel hebben van hoe goed de attracties zijn. En als jij wel het stickertje Dragon Ball erop hebt zitten, maar wat daar te beleven is heel erg saai. Ja, dan komt er alsnog niemand.
10: Nee. Maar dan moeten de investeringen uit Saudi-Arabië komen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is wel een opvallend verhaal. Ze zeggen dat er meer dan 1 miljard euro mee gemoeid kan zijn. Dat klinkt ontzettend veel en dat is het natuurlijk ook wel. Maar in Engeland wordt nu gebouwd aan een Universal Studios pretpark. Dat gaat ongeveer 6 miljard pond kosten. Disneyland Parijs heeft nu een uitbreiding gedaan van een paar attracties. Dat alleen al was 2 miljard euro. Dus ja, ruim 1 miljard voor een heel nieuw pretpark. Dat wordt niet een gigantisch park. Dat wordt denk ik in eerste instantie, de eerste fase redelijk bescheiden. Maar de manier waarop is wel interessant, want dit gaat inderdaad via Saudi-Arabië. De Franse president is er direct bij betrokken. Ja, en dat maakt dit wel uitzonderlijk. Want ja, proefballonnetjes voor nieuwe pretparken heb je overal. En heb je misschien elke maand in Europa wel iemand die roept, ik ga een nieuw pretpark bouwen.
10: Maar dit maakt het wel wat serieuzer.
2: Ja, dit maakt het serieuzer. En dat zie je ook in dat pretpark wat ik noem in Engeland, dat Universal Studios. Dat was het zoveelste pretpark in Engeland wat ze bedacht hadden. Maar dit was de enige waarvan de overheid zei, wij omarmen dit en we geven dat een zetje de goede richting op. Ah. Ik kan natuurlijk met vergunningen aanvragen, kan dat heel lekker zijn.
10: Pretparkjournalist Wessel Wit van de website loopings.nl. Dankjewel.
18: Zometeen, dan praten we hierbij over die grote natuurbrand in Limburg. Inmiddels is ook Defensie er druk mee. Straks meer met de veiligheidsregio.
3: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
9: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
13: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
27: In de BNR-app.
18: Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Ook discounters komen nu met stuntprijzen en dat is niet zonder risico. En voetbalbonden keren Infantino van de FIFA de rug toe. De baas zoekt hulp bij de regering Trump. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
10: De files die er waren, die worden al wat korter. Hoe staan we ervoor op de weg, Helene Geest?
28: Nou, de meeste files zijn nu wel aan het oplossen. Nog wel file op de A9, Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. Want de Wijkertunnel is dicht, kost je 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A1. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch ook nog bijna 10 minuten vertraging tussen knooppunt Hooipolder en Waspik. Flitsmeister meldt onder andere een flits flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,4. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,7. En op de A58 bij 161,5.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in het noorden van Limburg is zo groot als ruim 30 voetbalvelden en die wordt steeds groter door de wind. Mensen in de buurt van Vendrai hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. Eerder werd ook al een camping met zo'n 300 mensen geëvacueerd. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Een man uit Bergen-op-Zoom zou hebben geprobeerd naar Afghanistan te gaan om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Hij zou contact hebben gehad met mensen die terroristische aanslagen plannen. Toen dat werd ontdekt is hij donderdag meteen opgepakt nog voor hij kon vertrekken. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. Het is nog altijd een raadsel wie er achter de geheimzinnige flyers zit die zijn uitgedeeld tijdens de botenparade op de Pride in Amsterdam. Politieonderzoek is nog bezig. In de flyers wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn. Er staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. Webwinkel Bol gaat de site aanpassen aan onderzoek van de toezichthouder, de autoriteit Consumentenmarkt. Klanten krijgen meer contactopties te zien dan alleen de chatbot. Ook wordt het makkelijker om te melden als er iets illegaals op de site wordt aangeboden. En boeren die vorige week meededen aan de blokkade van de A35 bij Almelo horen daar waarschijnlijk niks meer van. De politie kan ze geen boete opleggen, want de boeren hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt. Wat trouwens ook niet mag. Ze protesteerden met de blokkade tegen het stikstofbeleid. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De AEX vandaag kent een stijging van 0,2%, gesloten op 1102 punten. Grootste stijger Adyen, 3,6% omhoog. SBM Offshore is de grootste daler, 1,1% in de min gingen ze. En de Dow Jones op dit moment 1,1% in het groen.
10: Ja, we gaan zo meteen nog even kijken naar de Europese reacties op de migratiecrisis rond Ceuta. Misschien moet je het ook een politieke crisis noemen. En we hebben het laatste nieuws over de natuurbrand die vrij groot is in het noorden van Noord-Limburg.
15: Het moment dat alles begint.
16: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
17: Provider, it starts here.
20: Thomas van Zijl.
21: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over het cijferseizoen en een gesprek met Marinus van Loon, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Drogistenbond, over het kopen van diclofenac bij een bouwmarkt. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
15: Het moment dat alles begint.
17: Provider, it starts here.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app.
29: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
14: Het is 5:05, de avondspits van 3 augustus is dit. Goed dat je luistert. Ja, we praten hierbij over die grote natuurbrand in het noorden van Limburg. Een hele camping is al geëvacueerd. Het verkeer heeft er veel last van. Hoor je zo meteen meer over. En we praten over FIFA-baas Gianni Infantino. Want de steun voor hem die brokkelt in rap tempo af. Maar we beginnen met de nasleep van de bestorming van Ceuta door duizenden migranten in Spanje. Spanje krijgt bijval uit onverwachte hoek.
10: De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft de Spaanse premier Pedro Sanchez namelijk bedankt voor zijn aanpak van de gebeurtenissen in Ceuta. Leed ze schriftelijk. Volgens de lokale overheid zijn er nog tussen de 3000 en 5000 migranten in de Spaanse exclave. Dit weekend uitte maar liefst 22 landen openlijk kritiek op Spanje. De reactie van von der Leyen was in lijn met de brief van die 22. Ze zegt dat we op cruciale punten onze grenzen verder moeten versterken. Maar volgens buitenlandredacteur Luc de Klerk is ze ook lovend.
31: Ze is dus niet zo hard voor Spanje en eigenlijk juist wel wat meer voor die andere landen. Want ze zegt ook Europese solidariteit staat centraal in het Europese project. Spanje en zijn bevolking kunnen rekenen op de voortdurende steun van de commissie en de kracht van onze Unie om deze uitdaging te overwinnen. mogen winnen. En het is denk ik goed dat ze dat zegt. Want ja, die solidariteit was de afgelopen dagen natuurlijk ver te zoeken met de kritiek van de andere landen. Maar von der Leyen had hier natuurlijk wel ook wat eerder mee mogen komen. Nu is de situatie weer eigenlijk zo goed als onder controle. En is het ook weer wat makkelijker om dit te zeggen. Al ja, ze had misschien ook wel achter die kritiek van die 20 landen kunnen gaan staan. Maar dat doet ze dus niet helemaal.
18: En je noemde al eventjes solidariteit. Ja, die andere landen waren dus niet solidair met Spanje. Nee. Hoe valt dat dan te verklaren?
31: Nou, dat is vooral ook heel politiek natuurlijk. De migratie is dat de laatste jaren natuurlijk sowieso. En het feit is dat er nou eenmaal meer rechtse dan linkse leiders zijn in Europa. Pedro Sanchez is één van de drie. En sterker nog, ja, die andere vooraanstaande
18: linkse leiders.
31: Ja, de drie, ja. Ja, sociaaldemocraten, zeg ik dan maar. En die andere vooraanstaande sociaaldemocraat, de Deense premier Mette Frederiksen, ja, zij is juist een hardliner op migratie. En nou staat Sanchez natuurlijk al wel vaker alleen, ook door zijn harde kritiek op Trump en juist mildere lijn ten opzichte van China. Hij wil minder defensieuitgaven doen, is vaak kritisch op Israël. Allemaal dingen waar hij dus uit de pas loopt. En ja, dit is dan dus een diplomatieke rel, om het dan maar zo te noemen. Die misschien.
18: Dus je zegt, ja, eigenlijk hebben die andere lidstaten zien hier ook een fijn moment in, ja, om Sanchez eens eventjes op zijn
31: zeker,
18: plaats te zetten.
31: Ja, een soort confrontatie die er misschien, ja, eigenlijk altijd al wel een keertje aan zat te komen. En dan is Ceuta nu de katalysator, de rode lap op de stier, om het maar met Spaans te houden. Ja. En dan moet Sanchez zich als toreador dan staande zien te houden.
18: Ja, morgen is er een Europees spoedoverleg over Ceuta. En ja, wat verwacht jij daarvan?
31: Ja, dus we hebben dan die brief gezien van die 22 lidstaten. En als je daar dan naar kijkt, zal de inzet waarschijnlijk in eerste instantie zijn om te kijken hoe de Europese buitengrens dan versterkt moet worden. Dus bijvoorbeeld kijken of er meer gedaan kan worden om Frontex, het agentschap dus dat de grens controleert, nog te steunen. Of kijken of die samenwerking met Marokko nog beter moet. En daarnaast hebben ze het ook wel over dat ze klaar zijn om maatregelen te nemen binnen de Schengen-grenzencode. Zoals het versterken en herintroduceren van tijdelijke grenscontroles. Oh ja. Nou, Italië heeft dat al gedaan richting Spanje. Vooral symbolisch natuurlijk, want ja, ze grenzen niet aan elkaar. Finland roept er ook toe op om Spanje te schorsen uit Schengen. En in theorie kunnen ministers van andere lidstaten bij, dan staat dat zo omschreven, aanhoudende ernstige tekortkomingen bij toezicht op de buitengrenzen, dan kunnen ze zeggen tegen Spanje, oké, we moeten toch maar weer grenscontroles invoeren. Is wel een laatste redmiddel. En ik denk, gezien hoe het in de brief staat, dat dat ook niet per se de focus zal zijn. Voor Nederland zit morgen minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink bij dat digitale overleg. En ook hij is in de pen geklommen, vandaag een kamerbrief verstuurd. En hij schrijft ook dat de inzet van Nederland vooral zal zijn Spanje erop aandringen, alles op alles te blijven zetten, om ook de mensen die nog niet terug zijn weer terug te laten keren naar Marokko en de buitengrens te versterken. En hij heeft het dus ook niet in eerste instantie over dat het Schengengebied geschonden is. En als ik dat zo hoor, dan lijkt me dus ook niet dat een schorsing van Spanje uit Schengen echt dan
18: meteen
31: aan de orde
18: aan
31: zou
18: de orde
31: zijn.
18: Is. Nee. Morgen weten we meer. Dit was het politieke deel, maar nog even terug naar de gebeurtenissen.
31: Ja.
18: Ja, is al meer duidelijk geworden. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat voor actie was het?
31: Nou, er zijn dus allerlei verwijten wel over en weer hoe dit nou heeft kunnen gebeuren. Spanje en Marokko zeggen dat die enorme stroom van mensen op gang is gekomen door uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof vorige maand. En daardoor weer opvolgend hoe dat op de social media daarmee aan de haal is gegaan. Want het Hof had geoordeeld dat migranten die op zee onderweg waren naar die exclave Ceuta niet zomaar zonder procedure teruggestuurd kunnen worden. En ja, op social media lijkt het dus op dat veel mensen daartoe zijn bewogen om naar Ceuta te gaan. En onder duizenden jongeren was dan het idee, nou, we worden daar wel met open armen ontvangen door de Spanjaarden. Maar ja, dat was dus niet het geval.
18: Ja, een beetje misinformatie.
31: Ja, precies. En de Spaanse krant El País die zegt nou dat de Spaanse inlichtingendiensten zeggen dat Marokko niet doelbewust mensen richting de grens heeft gestuurd, maar het wel heeft laten gebeuren. En het Spaanse ministerie van Defensie wil nu ook dat Marokko snel gaat uitzoeken wat er nou precies aan de Marokkaanse kant verder is gebeurd. En het ministerie van Binnenlandse Zaken van Spanje

0: Die zegt dan weer dat die inlichtingendienst geen aanwijzingen had dat dit echt had kunnen gebeuren. Dus er is ook nog discussie in Spanje, verschillende signalen, hoeveel ze nou wisten.
1: Het is inderdaad de vraag van wat kun je hier nou tegen doen als 50.000 mensen besluiten om een heel klein gebiedje te overlopen.
0: Ja, nee, klopt. Daar kun je Spanje waarschijnlijk ook niet heel veel verwijten. Het is wel de vraag, wat wisten ze dan precies wel of niet? En dat is dus in Spanje ook weer heel politiek. Want de oppositiepartij, die betwijfelt hoeveel ze nou wisten en wat ze gedaan hadden, hoe ze gehandeld hebben. En die geven uiteindelijk allemaal gewoon Pedro Sanchez, de premier, de schuld.
1: Overigens zegt Spanje dat de overgrote meerderheid van die migranten inmiddels Ceuta heeft verlaten. Buitenlandredacteur Luc de Klerk was dit. Wil je meer Europees nieuws? Luister naar de podcast Make Europe Great Again.
2: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
3: De voetbalbonden van Engeland en Wales die trekken de steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino voor zijn herverkiezing. Dat melden bronnen aan Britse media. De bond van Wales heeft het zelfs al officieel bevestigd. Ja, dat intrekken van die steun komt natuurlijk door de omstreden plannen van Infantino om aandelen uit te geven voor in het WK. Die statements van Wales en Engeland die zijn bij elkaar niet genoeg voor het helemaal wegvallen van de steun voor de FIFA-voorzitter. Dat vertelt BNR's sportverslaggever Jaap de Groot.
4: Om de FIFA-president weg te krijgen heb je 2/3 van de stemmen nodig. Er zijn er 211, dus je hebt er 141 nodig om zover te komen. Nou, op dit moment heeft Qatar, wat onderdeel is van Azië, al laten weten dat ze Infantino steunen. En Marokko, wat onderdeel is van Afrika, heeft het ook laten weten. Dus ja, UEFA en CONCACAF, de Midden-Amerikaanse en Noord-Amerikaanse bond, confederatie.
3: Oh, okay, ja.
4: Want er zijn er in totaal 6. En 2 hebben nu aangegeven dat ze dus van Infantino af willen. En dat zijn dus 80 stemmen van de 211. Ja, en wat ik al zeg, Qatar heeft aangegeven. En die is toch vrij krachtig in Azië. Marokko is ook een zwaargewicht. Ja, nu gaat het om Oceanië en CONMEBOL. Dat is dan Zuid-Amerika. En
3: maar dan is hij toch sowieso aangeschoten wild?
4: Ja, en daarom denk ik ook dat hij dus alles achter de schermen nu aan het doen is om met name de CONCACAF, zeg maar het Noord-Amerikaanse gedeelte, weer achter zich te krijgen. Om ze op die manier UEFA te isoleren. Want hij heeft eigenlijk jarenlang heeft hij zich onbedreigd gevoeld. We hebben het over Gianni Infantino, de president van FIFA. Onbedreigd gevoeld omdat hij alle 5 andere confederaties door allerlei giften, ideeën, de grote evenementen toekennen, achter zich had. Ja, nu is er eentje publiekelijk zich gaan afscheiden. Ja, dus ik denk dat hij daar nu de focus op legt en niet zo beducht is voor wat Europa aan de gang is. In Europa aan de gang is, want dat is hij gewend.
1: Nee, dus hij kan zelfs gaan proberen om verdeel en heers toe te passen.
4: Ah ja, kijk, er waren geruchten die niet bevestigd worden dat hij dus met Trump in contact is om te kijken of er wat te lobbyen valt richting de Amerikaanse voetbalbond.
1: Ja, via de buitenlandminister Rubio.
4: Ja, dat wordt dus niet bevestigd. Maar
3: Trump oos hem, want hij heeft die rode kaart ongedaan gemaakt.
4: Het feit of hij gebeld heeft, is niet bevestigd. Maar het lijkt me niet onlogisch, want kijk, de voorzitter van de CONCACAF is Victor Montagliani, is een Canadees. Nou, als je dan de regeringsleiders van Mexico, Amerika en Canada kan overtuigen dat ze een geweldig WK hebben gehad, cadeau hebben gehad, en dat er toch wel een beetje krediet op zijn plaats is, en of ze dan in ieder geval hun mensen binnen de CONCACAF en de FIFA even duidelijk kunnen maken van jongens, in landsbelang een onsje minder. Ja, ik denk dat hij daar nu de focus op heeft. En en dat UEFA, dat hij probeert UEFA te isoleren.
1: Maar dan heeft hij nog wel veel werk te doen.
4: Nou ja, kijk, op dit moment zijn van de 6 confederaties, hebben de 4 zich niet uitgesproken nog tegen Infantino.
1: Nee, precies.
4: En de 2 die het wel gedaan hebben, vertegenwoordigt maar 90 stemmen. Dus wat dat betreft, daarom zei ik al, is het niet helemaal onlogisch dat hij dus in Amerika, Mexico en Canada gaat lobbyen om CONCACAF weer aan zijn kant te krijgen.
1: Maar toch, het lijkt een solo-actie, hè, om dat plan te lanceren, het WK te vercommercialiseren, daar beleggers ook in te laten stappen. Daar heeft hij heel veel kritiek op gekregen, ook van die Noord-Amerikaanse bonden.
4: Die zijn deze constructie ook niet gewend. Kijk, als je ziet hoe Major League Baseball, de NBA, de basketbalbond georganiseerd

0: Het zijn, dat zijn ook gesloten circuits, aparte entiteiten. Maar dan zijn de aandeelhouders, zijn de franchises, de clubs. Omdat ze willen voorkomen dat geld uit het circuit stroomt. Wat hij dus gedaan heeft, is dus de poort opengezet voor externe private investeerders. Ja. Waardoor de geld mogelijk uit het circuit verdwijnt. En dat is een denkwijze die de Amerikanen in de sport niet kennen.
1: Het ging niet alleen om de inhoud van dat plan. Het ging ook om de manier waarop dat gebeurde. Dus zonder dat er eigenlijk veel overleg aan vooraf was gegaan, kwam hij met dat plan. En dat heeft kwaad bloed gezet. Dus het verbaast ergens ook wel dat er bonden zouden zijn die zeggen, nou, geeft allemaal niks, we blijven je steunen, Gianni.
0: Ja, nee, dat kwam omdat 25% van die aandelenemissie was bedoeld voor de 211 bonden. En als die voor 19 september ja zouden zeggen, zouden ze binnen 24 uur konden ze hun aandeel cashen. Dat was 20 miljoen.
1: Ja. Nou, voor kleine bonden, kleine landen, is dat heel interessant.
0: Natuurlijk, die hebben 365 dagen carnaval daarna.
1: UEFA heeft het nu over juridische stappen. Dus dan gaat het niet. Waar gaat het dan precies om? Want je kunt natuurlijk zeggen, we steunen de herverkiezing van Infantino niet. Je kunt ook zeggen, we willen met een motie van wantrouwen komen op een of andere manier. Wat is juridische stappen?
0: Ja, kijk, precies wat je zegt. Kijk, alleen het probleem is nu dat de andere landen, de andere confederaties overgegaan tot het afkeuren van de actie op zich. De UEFA, waar Alexander Seferin de president is, die kan het bloed van Infantino wel drinken en andersom. Dus het heeft bij de UEFA vanaf dag 1 het karakter ook gekregen van we nemen wraak. En ik vind eerlijk gezegd ook het heigehalte en het tempo waarin dat gebeurt heel hoog. Dus ik moet ook zeggen dat ik ben er beducht op dat de UEFA straks zelf in zijn eigen valkuil gaat lopen. Omdat de rest zegt, hey, jullie gaan te snel en het wordt veel te persoonlijk. Nu met juridische stappen, doe dat ook in overleg met andere confederaties. Dus ze hebben allemaal een klein beetje boter op hun hoofd. Het is in ieder geval sprake. Ze zeggen, we doen het in belang van het voetbal. Maar neem van mij aan, Niels, het is gewoon sprake van een ordinair machtsspel.
2: En dat zei BNR's sportsverslaggever Jaap de Groot.
1: Helene, nog even kijken op de weg. Het is wat rustiger geworden. Die afslag op de A73 in verband met die brand is nog steeds afgesloten, denk ik.
2: Ja, die blijft denk ik voorlopig wel dicht. Bij Venray Noord is dat de afrit. Maar je kunt gewoon bij de volgende afrit keren en dan de afrit de andere kant op, dus richting Maasbracht nemen. Verder 0 files op dit moment. Flitsmeister meldt wel een aantal flitsers, zoals op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 48,4. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij 182,0 en op de A58 bij 161,5.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
5: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
6: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
1: Ja, dat begroet sinds het begin van de middag dus die natuurbrand in natuurgebied Rosmolen. Dat is vlakbij het Noord-Limburgse plaatsje Oostrom. Volgens woordvoerder brandt het behoorlijk, waarbij de wind nog aantrekt, wat de brand alleen maar doet uitbreiden. Brandweeronderzoek met drones, hoe groot het gebied is dat in brand staat. Het gaat om meerdere hectares. 21 hectare zagen voorbij komen. Inmiddels is ook Defensie ingeschakeld.
2: Ja, meerdere eenheden van de brandweer zijn bezig met blussen. En een blushelikopter van Defensie helpt ook. Een tweede zou onderweg zijn. En een nabijgelegen camping, die wordt ontruimd. Volgens meteoroloog Reinhard van der Born van Weerverteller.nl heeft het alles te maken met de droogte natuurlijk en de hoge temperaturen.
7: En ook met de beroemde 30-30-30 regel. Hè. Temperaturen boven 30 graden en luchtvochtigheid onder 30% en windvlagen boven 30 km per uur. Nou, de enige voorwaarden waaraan in Limburg niet werd voldaan, dat waren die windvlagen. De wind was wat rustiger, maar de brand

0: En wat voor rol speelt dan het weer de komende dagen? Want het wordt opnieuw nog wat heter?
1: Ja, het was vandaag natuurlijk al geweldig heet. In het zuiden van het land boven 35 graden. Morgen krijgen we nog een keer zo'n dag. Het verschil met vandaag is wel dat morgen de luchtvochtigheid een stuk hoger is. En dat betekent dat de warmte die vandaag nog redelijk te doen was, morgen echt een stuk vervelender zal zijn. In ieder geval voor mensen.

0: Morgenmiddag, dan is de kans iets groter. Maar dan zou het voornamelijk om het oosten van het land gaan. En in beide gevallen moeten we even afwachten of het echt gebeurt. En of het ook echt op grote schaal gebeurt. Want wat dat betreft zijn de weerkaarten een stuk minder spannend dan bijvoorbeeld in juni, toen het wel een paar keer behoorlijk uit de hand liep.
1: Ja, moeten we misschien toch nog wel even stilstaan bij de lange termijn oorzaak van dit alles. Is dat allemaal El Niño of toch ook klimaatverandering?
0: Nou, ik denk beide. Kijk, een deel van het feit dat deze zomer zo droog verloopt is toeval. Dat heeft te maken met de ligging van de belangrijkste druksystemen op de weerkaarten. Wat wel met klimaatverandering te maken heeft, is het feit dat we tegenwoordig met hogere temperaturen aan de zomer beginnen dan vroeger. Je komt dus makkelijker in dat bereik van die hitte uit die we de laatste tijd zo vaak hebben gehad. Ja, en een volgend punt daarbij is dat als het warmer is in de zomer in Europa, dan verdampt meer vocht. Dus zelfs als de normale hoeveelheid regen zou vallen, kom je toch veel makkelijker bij droogtes uit. En dat is iets wat de laatste jaren wel vaak speelt. En ja, als je dan El Niño er ook nog bij zou betrekken, we wisten eigenlijk dit voorjaar al dat mede als gevolg van El Niño de kans op een warme en droge zomer, met name in Europa, dit jaar heel groot was. En dat is uiteraard uiteindelijk ook uitgekomen.
1: Meteoroloog Reinoud van der Born van Weerverteller.nl. Inmiddels dus hulp van Defensie bij het blussen van die branden. 3 blushelikopters zijn ingezet en die camping, de oude barrière in Smakt, dat mag alleen daar, is inmiddels ontruimd.
2: Tech-update. Het opmerkelijkste technieuws bespreken we met Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. Ha, Jo.
3: Dag, Liesbeth en Niels.
2: Eerst, een van de belangrijkste zakenpartners van ASML is ervan overtuigd dat ze de enorme vraag naar AI-spullen goed aan kunnen. Nou, om wie gaat dat en wat bedoelen ze daarmee?
3: We hebben het over Zeiss, maker van lenzen uit Duitsland. Want die partij zorgt voor die ultrascherp geslepen objectieven die ASML nodig heeft om in hun lithografiemachines te stoppen. En die zijn dus van essentieel belang om te zorgen dat die straling gebruikt kan worden om chips te printen. Want dat is waar het min of meer op neerkomt. Nou, dat is een interessant verhaal wat je kan lezen in de geschiedenis van ASML, hoe ze bij Zeiss zijn uitgekomen. Dat is de enige partij die lenzen zo kan maken.
2: Nog steeds?
3: Sterker nog. Ze hebben een belang genomen op een gegeven moment van 1 miljard om zich maar te kunnen verzekeren van altijd die lenzen van Zeiss in Veldhoven. Nou, nu is er vaak kritiek op ASML de laatste tijd, ook op chipmaker TSMC trouwens, die dan weer de machines van ASML gebruiken. Want wie zorgt er nou voor dat er een tekort is in de productie van chips? Is dat ASML die machines minder duur zou moeten maken of TSMC die meer zou moeten investeren? Nou, beschuldigingen over en weer. Zeiss heeft daaraan geraakt in een interview met Bloomberg dat net gepubliceerd is. Die zeggen: het komt in ieder geval niet door ons. Wij zijn volop aan het uitbreiden. In hun eigen hoofdkwartier in Oberkochen, ten oosten van Stuttgart, hebben ze nog meer productiefaciliteiten. Ze zijn nog een extra fabriek aan het bouwen om maar die lenzen te kunnen fabriceren die ASML nodig heeft, ook op de lange termijn. ASML kondigde vorige maand al aan dat ze heel wat bestellingen voor EUV-machines hebben de komende jaren. En Zeiss profiteert daar natuurlijk flink van. Dat is voor hun ook een interessante business om op door te blijven gaan.
2: Nou weten we dat ASML onder het vergrootglas ligt.
3: Had ik niet eens over nagedacht toen ik dit voorbereidde, maar inderdaad.
2: Juist ook bij de Amerikaanse autoriteiten. Heeft Amerika dan Zeiss ook in het blikveld?
3: Jazeker, want we kennen de Match Act, hè, waar we de afgelopen weken een paar keer over gesproken hebben. Eigenlijk een soort clubje van chips betrokken landen wat onder auspiciën van de VS wordt opgesteld. Maar wat dus ook zou betekenen dat Nederland zich aan allerlei nieuwe dingen moet gaan houden. En dus ook als het gaat om de export van ASML-machines, wat natuurlijk al jaren een gevoelig topic is. Nou, dat geldt dus in Duitsland eigenlijk ook. Sterker nog, die lenzen van Zeiss zitten ook in de minder geavanceerde machines van ASML, de DUV. Machines die wel in China verkocht en gebruikt mogen worden. Dus ja, dat is voor Duitsland wel een interessant element. Ook iets wat ze, zegt Bloomberg, in hun voordeel zouden kunnen gebruiken als het gaat om de handelsoorlog met China, waar Duitsland natuurlijk bij uitstek nogal mee bezig is, zoals we hier vaak bespreken. Maar goed, in elk geval voor nu gaat het hartstikke goed met Zeiss. Bijna de helft van hun jaaromzet van 12 miljard komt voort uit de divisie die objectieven maakt voor die ASML-machines. Al zegt de topman van Zeiss ook wel in het interview met Bloomberg: ja, we hebben nu die AI-housen, maar vroeg of laat gaat er wel een correctie komen. We blijven Duitsers, we blijven voorzichtig en gaan nooit te enthousiast worden.
2: Dan nog naar een iconische naam uit de videogamegeschiedenis. Die staat weer in de spotlights. In de categorie: kent u deze nog?
3: Nog.
4: Morgen is onze zoon jarig. Weet je wat hij krijgt? Een Atari spelcomputer. Fantastisch. Even aansluiten op de tv, spelcassette kiezen
5: en spelen maar.

0: Ik ken deze reclame niet meer.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Maar dit is geluid wel.
2: Dit wel, ja.
3: Ga slapen. Je bent morgen pas jarig.
4: Atari spelcomputers. Ook leuk voor de kinderen.
5: Was dit ook bij jullie thuis toevallig?
2: Nou, wij hadden wel eentje met een blokje waar je dan heen en weer moest tennissen.
6: Pong. Ja, dat heb ik met mijn vriendje gedaan.
5: Pong. Ja. Dus ja. Maar goed, Atari, en daar maken ze nog steeds games. Hoewel ze in de jaren 90 moesten stoppen, want toen kwamen Nintendo, Sega en Sony op. In de jaren 70 en 80 moest je een Atari hebben als je wilde gamen in de huiskamer. Het nieuws is dat Atari live kicking is, zoals ze in mooi Engels zeggen. Want een jaarwinst van 56 miljoen euro hebben ze gerapporteerd. En dat is meer dan de afgelopen 10 jaar elk jaar. Maar ik moet erbij zeggen, dat is al lang niet meer het Atari van vroeger. Daar werkte ooit notabene Steve Jobs nog, voordat die Apple begon, kun je nagaan. Atari heet het de dag is hartstikke Frans. Het is eigenlijk de handelsnaam van digitaal entertainmentbedrijf Infogram. Houdt ook nog eens hoofdkwartier in Luxemburg.
6: Wat maken ze dan tegenwoordig?
5: Ja, games. Bijvoorbeeld de huidige, want er komen steeds nieuwe delen, Rollercoaster Tycoon games. En ook allerlei oude retro-spellen die ze dan soms ook oppoetsen en opnieuw uitbrengen.
2: Onder de naam Atari.
5: En ja, we vertellen vaak hoe slecht het gaat met de game-industrie. Veel ontslagen, dure projecten. Maar bij het moderne Atari doen ze het hartstikke slim. Doen ze dus juist dat goud van oud. En dan heb je fanaten zoals ik, eind 30, die het liefst alles uit de jaren 90 opnieuw wil spelen. Nou, dat moet jou aanspreken, Classic Lover 034. Als het gaat om oude entertainment die je opnieuw wil beleven.
2: Ja. Goed. Je hebt er ook t-shirts van.
5: Jazeker.
2: Ja.
5: Oh, ik heb er eentje die draag ik
2: wel eens. Ja. Ja,
6: klopt. Maar zou je dan ook dat Pong kunnen spelen?
5: Natuurlijk kan dat, op 1 miljard verschillende manieren.
6: Oh.
2: Nou, je hebt ook zelfs nog inderdaad zo'n kastje, dat hebben wij wel eens gehad. Dus afgelopen 10 jaar ergens. Dat hing je dan weer aan de tv en dan kon je opnieuw Pong spelen.
5: Van die mini-spelcomputers zijn zij ook heel goed in bij het moderne Atari.
2: Dankjewel, Joe.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
8: Dadelijk BNR Beurs met Milou en Jorik. Ze moeten het over Shell hebben dat weer afscheid neemt van groene energie.
2: Ja, en wat blijft er dan nog over voor Shell in Europa? Zij gaan ook praten over de yen. De Amerikaanse overheid moet die munt een handje helpen. Ja, waarom moest het zover komen? Dat hoor je zo meteen. Wij zijn er morgen om 4 uur weer. Fijne avond.
9: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen. Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in het noorden van Limburg is zo groot als ruim 30 voetbalvelden en die wordt steeds groter door de wind. Mensen in de buurt van Vendrai hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. Eerder werd ook al een camping met zo'n 300 mensen geëvacueerd. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Een man uit Bergen-op-Zoom zou hebben geprobeerd naar Afghanistan te gaan om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Hij zou contact hebben gehad met mensen die terroristische aanslagen plannen. Toen dat werd ontdekt, is hij donderdag meteen opgepakt nog voor hij kon vertrekken. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. Het is nog altijd een raadsel wie er achter de geheimzinnige flyers zit die zijn uitgedeeld tijdens de botenparade op de Pride in Amsterdam. Politieonderzoek is nog bezig. In de flyers wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn. Er staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. Webwinkel Bol gaat de site aanpassen na een onderzoek van de toezichthouder, de autoriteit Consumentenmarkt. Klanten krijgen meer contactopties te zien dan alleen de chatbot. Ook wordt het makkelijker om te melden als er iets illegaals op de site wordt aangeboden. En boeren die vorige week meededen aan de blokkade van de A35 bij Almelo horen daar waarschijnlijk niks meer van. De politie kan ze geen boete opleggen, want de boeren hadden de kentekens van hun tractoren afgeplakt. Wat trouwens ook niet mag. Ze protesteerden met de blokkade tegen het stikstofbeleid. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vannacht kan het op sommige plekken onweren. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Zometeen BNR Beurs, waarin we samen met Shell de Europese groene energie te graven dragen. Ja, is het nou verstandig om al je zonneparken van de hand te doen aan Total Energy of Olidom? Straks vellen we het oordeel en we vertellen je alles over een Nederlands bedrijf dat aandeelhouders lange tijd zo pijnigde dat die nu zelfs blij zijn met verlies. Blijf luisteren.
1: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
16: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
1: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
17: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jorik Simonides.
20: Welkom, de nieuwe beursweek is van start. Sterker nog, dag 1 ligt alweer achter je. De dag dat Shell niet meer doet alsof de Europese groene energie wordt begraven.
21: Shell verkoopt alle zonne- en windparken in Europa die op land staan. Total Energies uit Frankrijk is de koper. Het is onbekend wat Total ervoor betaald heeft.
20: Wat dat betekent voor de Europese toekomst van Shell gaan we zo meteen bespreken.
2: Hebben we het ook over de Amerikaanse overheid? Die hebben de Japanse yen gered.
22: Yen intervention, the US and Japan warn they won't hesitate to defend the currency further after their first joint action in 15 years.
2: Ja, deed de munt eventjes goed? Wat dat voor jou als belegger kan betekenen, hoor je zo meteen.
20: Vertellen we je ook waarom beleggers staan te juichen om een bedrijf dat opnieuw verlies maakt.
2: Felgroene beurzen in de VS. Ook de Amsterdamse beurs sloot in de plus op 1002 punten en een beetje. 0,3% hoger. Grootste stijger was Adyen. Dat kreeg er 3,6% bij. We nemen de beursdag door en dat doen we met Han Diebrink, CIO bij Aureus. Welkom, Han.
23: Goedendag, hi.
20: Goed dat je er bent en ik wil beginnen bij NXP. Want terwijl jij en ik al aan de vrijdagmiddagborrel zaten afgelopen vrijdag, kwam de Financial Times nog met een verhaal. Het Nijmeegse chipbedrijf NXP zou het Amerikaanse Ambarella willen overnemen. Dat is een bedrijf dat een vrij specifiek soort chips ontwerpt. Ze zijn gespecialiseerd in AI-chips die werken buiten de cloud om. Dus rechtstreeks op het apparaat waar het op geïnstalleerd is zelf. En dit bedrijf maakt dan vooral chips voor camera's van zelfrijdende auto's. En dus de AI die daarvoor nodig is. Nou, volgens de Financial Times lopen de gesprekken nog. En kan het ook nog misgaan? Beide partijen hebben niet op de overname gerucht gereageerd. Beleggers wel. De koers van Ambarella, daar hebben we hem. Steeg vrijdag met bijna 20%. NXP verloor juist met 6,5%.
2: En de Financial Times had nog meer overnamenieuws. AstraZeneca zou volgens de krant in gesprek zijn met het Amerikaanse Bristol Myers Squibb over een mogelijke fusie.
24: This could be significant if a deal ultimately comes through. It would create the world's biggest drug maker by revenue.
2: Ja, ik kort hem even af als BMS. Dat is $133 miljard waard. AstraZeneca zo'n $260 miljard. De waarde van hun combinatie die wordt geschat op $400 miljard. En daarmee zou het dus een van de grootste farmadeals ooit worden. AstraZeneca is op één na het meest waardevolle bedrijf van het VK. Krijgt door deze deal meer voet aan de grond in de VS. Maar bij BMS, daar lopen binnenkort de twee belangrijke patenten af. Die zijn goed voor de helft van de omzet. Dus ja, ik snap het dat ze daar wel een nieuwe pijplijn kunnen gebruiken. Maar ja, de vraag is: is dit nou inderdaad de gedroomde match waar iedereen er beter uitkomt? Bristol Myers Squibb, dat staat nu 1% in de min. En AstraZeneca, daar zijn ze nog minder enthousiast. Daar staat het 6,3% in het rood. Han, wat denk jij? Zou het een goede move zijn voor AstraZeneca om deze fusie aan te gaan?
0: Er zitten plus en min aan natuurlijk. Hè. Je hebt de grootste markt in de VS, de meest winstgevende markt is belangrijk. Maar die markt die probeert ook even wat concurrentie. Er komt ook wat meer overheidsbemoeienis om de prijzen wat te verlagen. Al is het alleen maar door Trump die de prijs wil verlagen. Maar nu is het heel winstgevend. Er is een markt waar innovaties, een diepe kapitaalmarkt. Allemaal redenen om in de VS te zitten. Heel veel farmaceuten hun thuismarkt. Maar je ziet natuurlijk dat ze vaak in Ierland gevestigd waren. En dat ze dus dan Trump eigenlijk met importheffingen terug zijn gedreven naar de VS. Maar ja, als je dus Europa verlaat van AstraZeneca, dan ben je denk ik je FTSE 100 notering wel kwijt. En je hebt in Zweden nog wat voet aan de grond. Dus je geeft ook wel wat op.
2: Marcelo?
0: Ik denk eigenlijk dat het wel een plus zou zijn. Want het gaat toch al wat je nou al bij synergievoordelen ziet. Schaalgrote productontwikkeling en zo strak. Ja, dat zou toch wel een plus zijn, denk ik.
20: Door naar PostNL. Beleggers smachten daar naar een klein beetje goed nieuws. Alles is welkom. Nou, een klein beetje goed nieuws kregen ze. Juich niet te vroeg. PostNL maakt nog steeds verlies. Wel iets minder dan vorig jaar, maar toch. Het bedrijf bezorgde bovendien ook minder pakketten dan een jaar eerder. Maar het was allemaal minder erg van verwacht dan verwacht. En dus zijn beleggers aardig mild. Het aandeel opende bijna 9% hoger om met ruim 5% de dag uit te gaan. En ook CEO Pim Willitsen is positief.
3: Ik denk als je kijkt naar de resultaten van de eerste helft van het jaar, dan rapporteren we in zeer uitdagende omstandigheden gewoon een solide resultaat. En ik denk wat voor ons heel belangrijk is, is dat we gewoon echt op koers liggen met de uitvoering van onze strategie. En kunnen dan ook de outlook voor het hele jaar bevestigen.
20: PostNL kondigde wel nieuwe kostenbesparingen aan. €75 miljoen bovenop de grofweg €100 miljoen aan bezuinigingen die al gepland stonden.
2: En dan nog even Alibaba. Dat heeft de AI-race weer nieuw leven ingeblazen, voor zover dat er al uit was. Maar vandaag presenteerde dat zijn meest krachtige AI-model tot nu toe. De Qwen 3.8 Max. En volgens Alibaba kan dat model concurreren met het beste van Anthropic.
4: It delivered comparable or sometimes better results than Anthropic's Fable 5, which of course is one of the world's most advanced AI models, and outscored the breakthrough Kimi K3 in several internal benchmarks.
2: Ja, het gaat dan over onderzoek doen, ondersteunen bij het dagelijks werk, lange termijn taken. Dit nieuwe Qwen-model kan bijvoorbeeld wekenlang coderen met minimale menselijke input. En wordt pas in de komende 2 weken gereleased. Maar al met al lijken beleggers het nu alvast best indrukwekkend te vinden. In de VS staat Alibaba 5% in de plus en de beurs van Hongkong zelfs is het plus 7 geëindigd.
20: Zometeen hoor je over een functie elders momentje bij Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën. Zijn to-do-lijstje lekte uit. En wat erop stond, 5 tot 10 miljard aan Japanse yen inkopen.
2: En dat stutte de munt, maar voor hoe lang? Dat gaan we zo bespreken.
20: Maar eerst naar Shell, dat wordt weer een stukje viezer. Ze stoppen nu helemaal met groene energie in Europa.
6: En die omvat projecten in de ontwikkeling en operationele fase in Italië, Nederland, Spanje en het VK. Machteld de Haan, de president Downstream Renewables and Energy Solutions bij Shell, hoe lang bestaat die divisie nog, zegt in de verklaring dat Shell hergebruikt kapitaal geeft prioriteit aan gebieden waar het onderscheidende capaciteiten heeft en dus op de lange termijn de meeste waarde kan creëren. Nou, dat is onder Wels Saban wel gebleken in de fossiele hoek te liggen en niet in de renewables.
20: Alle wind- en zonneparken op land in Europa gaan de verkoop in. Een aantal in Nederland, maar ook in Spanje en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. En het Franse Total Energies neemt de boel over. Ja, Han, hoe kijk jij naar? Is het weer een stukje minder, stapje verder af van duurzaamheid voor Shell?
0: In dat opzicht wel. Als je kijkt wat hij eigenlijk belooft, dat hij Saban al een paar jaar geleden belooft dat dit soort activiteiten toch buiten de Shell zou worden gezet. Ook omdat ze erg kapitaalintensief zijn en weinig renderend. Dus waar hij mee bezig is, is Shell rendabeler maken en minder kapitaalintensief.
20: Is het verstandig?
0: Ik denk het wel. Je moet vooral op eens focussen op waar je goed in bent. En dit is niet een focuspunt, dus goed dat je het buiten de deur zet.
20: Ja, het lijkt gewoon niet voor Shell weggelegd, groene energie, hernieuwbare energie.
0: Nou ja, ze doen wel wat groene energie, maar dan op het gebied van waterstof en op het gebied van vliegtuigbrandstoffen die dan duurzaam zijn, dat soort zaken. En ze hebben ook nog wat, dat zijn hele specialistische zaken, dus het is niet de kern natuurlijk van het bedrijf. En ze hebben natuurlijk LNG, dat is toch maar een soort tussenbrandstoffen. Eigenlijk stoot je met LNG meer CO2 uit dan met steenkool. Maar goed, het wordt gezien als een schone, relatief schone brandstof. Maar als je het vervoert met die grote LNG-tankers, wordt het een stuk lastiger. Maar in gas is Shell heel groot. Dus dat is echt die transitiebrandstof. Dat is wel, als je dat duurzaam ziet, dan mag dat.
20: Ja, maar lukt het ze gewoon niet om met stroom te werken?
0: Ze zijn heel goed in andere dingen. Ze zijn goed in LNG, ze zijn goed in diepwater, ze zijn goed in trading. Dus ze zijn goed in bepaalde zaken. En dit is niet zo groot. Het is ook een heel standaard object. Het is een soort commodity, een windpark of een zonnepark. Ja, dat is niet heel bijzonder natuurlijk om er neer te zetten. En het is ook niet zoveel, want de verveling met een zonnepark en met een windmolenpark is altijd, die produceren energie als het gratis is. Of als het niks kost, of je geld moet inleveren zelfs. Ja, daar heb je niet zoveel aan. Dus pas alleen in een geïntegreerde elektriciteitsoplossing. En daar is Total juist wel goed in. Dus het is een onderdeel van een groter geheel. Dit park gaat erin en dan bouwen ze dan die geïntegreerde oplossing. En dan, dat is het verdienmodel van Total. En dat heeft Shell gewoon niet. Ze zitten gewoon bij. Ze hebben veel parken gedaan. Maar ja, die zijn nu ontwikkeld en klaar. Die kunnen voor een mooie prijs door.
20: Ja, Shell heeft het vorig jaar, kan ik me herinneren, ook wel eens gehad over de sluiting van Nederlandse chemieonderdelen. Ze hebben wel eens gefantaseerd over Moerdijk, Pernis. Moeten we daar nog wel zitten?
0: Ja, het is sowieso bijzonder dat dat nog überhaupt in Europa zit. Want ja. Chemie is natuurlijk erg energieintensief. Het is echt een commodity. Dus je concurreert met de rest van de wereld. Ja, waarom zou je in Europa nog chemie gaan produceren? Dat kun je veel beter doen in de VS, waar gas natuurlijk niks kost. Of in het Midden-Oosten, dat is ook heel spectaculair goedkoop. In Europa is het heel onzinnig vanuit de economie om bedrijfseconomisch model om daar te gaan zitten.
20: Maar wat voor toekomst heeft Shell dan nog in Europa?
0: LNG is vrij groot hoor, zeker in Europa. We hebben natuurlijk eerst gegokt op de Russen, toen gegokt op de Qatari. Ja, nu moet toch heel veel LNG geïmporteerd worden. Dus op zich is het niet zo raar om daar dan op te focussen. Dat is wel slim. En we moeten toch nog de kachel branden straks. Hè. Dus daar helpt Shell ons wel degelijk bij. En het is ook gewoon een hele rendabele business om daar op te focussen. En bij alle andere activiteiten is ook groot. Dus deepwater, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Er is echt wel heel veel activiteit op fossiele brandstof nog. Het is nog niet meteen dat morgen iedereen fossielvrij rijdt, laat ik het zo zeggen.
5: En je zei ook al even, het gaat nu naar Total Energies. Nou, daar kunnen ze er misschien meer mee dan Shell er ook mee kon.
0: Ja, het is hetzelfde. De windmolenpark verandert niet. Ja. Je hebt het gewoon erbij. Dus het is niet zo dat het een hele nieuwe asset is. Het is deel van de geïntegreerde strategie. Dus dat je dus ook energie produceert op het moment dat de wind niet waait of de zon niet schijnt. Ja, dan moet je dus in die geïntegreerde oplossing, kun je het in gebruiken.
5: En hoe kijkt Total Energies naar groene energie?
0: Nou, dat is wel de kern van hun bedrijf. Dat is wel een onderdeel wat ze in de toekomst willen groeien. Maar ook zij hebben natuurlijk ook gewoon bedrijfseconomisch. Kijken ze ernaar. Ze hebben hetzelfde probleem met het kapitaalintensief. Ze hebben ook het probleem dat als de zon niet schijnt, dan produceer je geen energie. Dus ze hebben ook wel wat uitdagingen hoor.
20: Is het daar ook beter af dan, bij Total Energies, denk je?
0: Ik denk het wel, maar Total Energy verkoopt het ook weer door, of deels. Ook omdat iedereen heel graag in infrastructuur wil investeren. Infrastructuur is bijvoorbeeld windparken, zonneparken enzovoorts. En dat verkoop je door. En dan krijg je wel een lager rendement. Maar voordat als het dan infrastructuur is, dan kun je er heel veel leverage op toepassen, tot wel 80%. En dan heb je toch weer die double-digit returns die iedereen wil.
5: Ja, want dat zien we eigenlijk nu ook al. Hè? Total Energies, daar zijn ze ook aan het hustelen er alweer mee. Ze verkopen de helft van de hernieuwbare activiteiten meteen dus weer door aan KKR. Amerikaans private equity dus. Dat is om deze redenen die jij zegt?
0: Ja, nee, dus Apollo of Partners Group zijn meerdere partijen die er wel geïnteresseerd in zijn. En die herverpakken het als het ware. Dus die pakken gewoon het zonnepark. En die gooien dan 80% leverage op. En dan is het alles helemaal uitgeontwikkeld. De contracten zijn geregeld. Dan is het een stuk minder risico dan als je net begonnen bent natuurlijk. Ja, en dan zijn er kopers in de markt. Institutionele beleggers die onder het motto van infrastructuur, lange termijn inflatiebescherming, dat willen kopen. En ja, dat kun je met leverage best wel een redelijk rendement maken.
20: Ja, je zei al, dat zonnepark of zo'n windpark, dat wordt niet in één keer heel anders. Nee. Wat gaat er wel veranderen? Of wordt het echt alleen een ander logootje op de mast?
0: Ja, ik ben bang dat de logootjes niet eens veranderen. Ik weet niet eens of het Shell opstaat, dat zou ik niet durven zeggen.
20: Oh ja.
0: Maar nee, het is minimaal. Het is ook een heel klein onderdeeltje voor Shell. Hoor.
5: Daar willen ze ook niet mee geassocieerd worden met groene energie. Dus ik denk niet dat er een logo op staat, inderdaad.
20: Zowel bij Shell als Total vrij lauwe koersreactie. De openden allebei zo 2% lager. Had misschien ook een beetje met de lagere olieprijs te maken. Uiteindelijk sloot het licht hoger. Ja, hoe verklaar je dat?
0: Het is enkele honderden miljoenen, misschien hooguit een miljard waar het om gaat bij elkaar. Dus als je kijkt naar de omvang van Shell en Total, Shell is groter dan 200 miljard. Dus 0,5% van het totaal. Dus
20: klein bier.
0: Klein bier, ja.
14: BNR Beurs.
20: Gaan we het over de yen hebben. Na een dramatisch jaar voor de Japanse munt zagen we vrijdag opeens een opleving. Nou, dit weekend ontstonden de geruchten dat de VS daar misschien een rol in had gespeeld. En vandaag werd dat ook bevestigd.
8: And we're closing out really a wild few days. We did have another sharp strengthening in the yen this morning around 9:20 a.m. local time. Now, the yen has given up most of those gains, but it's still trading stronger than it was on Friday night. And I think the general consensus here is that the message from both the US and Japan side is that this is not a drill. This is not a time to be betting against the yen. The authorities are serious about this.
20: Reuters wist het vrijdag al te melden met iets wat mij een beetje deed denken aan Functie Omtzigt met Pieter Omtzigt hier een paar jaar geleden. Ze hadden namelijk een foto gemaakt van het to-do-lijstje van de Amerikaanse minister Scott Bessent. En daar stond op: to do by 5 tot 10 miljard aan Japanse yen.
5: Ja, nou, dat is bijna 1-1.
20: Bijna 1-1 heeft hij gedaan. Dus vandaag de bevestiging. Eerst bevestigde de Japanse minister van Financiën de ingreep. Daarna ook de Amerikaanse president. En sorry voor de geluidskwaliteit, hij zat weer eens in een vliegtuig.
9: We have a good relationship with Japan. We're very strong. Very, very strong financially. They have a weakening yen. And they wanted a little bit of help. And we're always there for Japan. Japan's been very good to us, with the exception, of course, of Pearl Harbor.
20: Ja, behalve tijdens Pearl Harbor, nog even een sneer op het eind. Was niet zijn enige Tweede Wereldoorlogverwijzing in dat vliegtuig trouwens. Daarover zometeen meer. Eerst die Japanse yen, Han. Ja, moest de VS wel ingrijpen?
0: Nou, de VS doet helemaal niks natuurlijk. Dat helpt misschien wel Japan. Wat Japan doet is natuurlijk een verzwakking van de yen. En dat maakt natuurlijk Japan meer concurrerend. Dat moeten ze ook wel tegen de Chinezen bijvoorbeeld. Maar eigenlijk is het ook een beetje tegen de Amerikanen. De Amerikanen willen natuurlijk ook zelf meer produceren in eigen huis. En daar mogen ze wel een zwakkere dollar voor gebruiken. Dus dat helpt in dat opzicht.
20: Ja, waarom dan toch die ingreep?
0: Het gebeurt wel vaker natuurlijk. Ik geloof ook dat de laatste keer dat de VS meehielp was tijdens de Tohoku-aardbeving in 2011, 12 of zoiets. En toen was het natuurlijk wel de reden. Maar ja, het helpt eigenlijk niet op lange termijn. Je ziet toch al meestal dat het een tijdelijk effect heeft, dat we het probeert. Maar je moet er wel meer maatregelen omheen helpen. Kijk, Japan heeft een relatief lage rente. De VS een relatief hoge rente. Ja, en dat bepaalt eigenlijk de kracht ook wel van de munt op dit moment het meest. En dat moet je ook aanpassen. Als de rente in Japan wat omhoog gaat, dan kun je het helpen om in ieder geval die yen wel wat te versterken. Maar ik denk dat Japan niet zo hard gaat wat dat betreft.
20: Ja, Japan en de VS hebben al aangekondigd dat ze verdere ingrepen niet uit willen sluiten. Wat verwacht je er zelf van?
0: Nou, ik verwacht niet zoveel. Ik verwacht dat het een tijdelijke maatregel is. En kijk, we hebben natuurlijk eerder in het verleden een discussie gehad over het Mar-a-Lago-akkoord. Dat was een akkoord om de dollar wat te verzwakken, zodat ze concurrerend zouden worden. Dat is dan een verlengde van het Plaza-akkoord van 1985, alweer een lange tijd geleden. Dat heeft toen wel gewerkt, zeg maar, om de dollar te verzwakken en de yen te versterken. Maar de yen was zo sterk dat op een gegeven moment natuurlijk een zeepbel ontstond in de Japanse valuta. En de Japanse markten, dus ook in de aandelenmarkt en zo, in de vastgoedmarkt eigenlijk. En dat heeft eigenlijk natuurlijk die zeepbel is gebarsten. En toen is het natuurlijk nogal een lange periode van deflatie geweest. Twee decennia lang feitelijk. En dus eigenlijk zijn ze weer te proeven. Maar let wel, die zwakke yen helpt ook die inflatie in Japan omhoog. Dus als je nu een hele sterke yen hebt, ja, dan is de inflatie weg. Moet je weer terug naar het beleid. Dus eigenlijk heeft Japan wel baat bij een zwakke yen. Maar het moet niet te hard gaan. Wat een beetje als risico op de achtergrond speelt. Dat als het te hard gaat, dus onder niet meer in controle is. Dat wat in het verleden dan waren de carry trades, dat het dan fout gaat. Hè. De carry trades is dat mevrouw Watanabe, dat is altijd de naam, mevrouw in Japan die wordt genoemd, die leent dan geld in yenne en die zet het uit in dollars. En dan kun je heel veel geld opzien, vooral als de munt steeds zwakker wordt. En natuurlijk de dollar, dus dat helpt. Maar op het moment dat de yen opeens een stuk sterker wordt, ja, dan moet je natuurlijk die trade weer afwikkelen.
5: En mevrouw Watanabe, dat is de gemiddelde Japanse huisvrouw eigenlijk.
0: Ja, in Japan gaat de vrouw over het geld.
5: Ja, en wat doet zij? Wat voor nieuws is dit voor haar? Is dit goed nieuws? Is het slecht nieuws?
0: Nee, dit is helemaal niet goed nieuws. Want dat betekent dat je opeens natuurlijk een tik over je neus krijgt als je dat met leverage doet. Dus dan moet je terugdraaien. Nu gebeurt dat niet zoveel. Dus voor in 2024 is dat al een keer afgewikkeld eigenlijk, die carry trades. Maar je hebt nu wel heel veel Japanners die wel tot 20.000 euro per Japanner mag beleggen. En dat doen ze vooral in het buitenland. En dat helpt natuurlijk ook wel, maar ja, dat helpt natuurlijk dat is niet met leverage, dus dat voel je ook wel wat maar minder, denk ik.
5: Dus wat moet je nou met dit nieuws dan als belegger?
0: Kun je gewoon negeren.
5: Oké,
20: dat is duidelijk.
5: Dat is wel zo makkelijk.
20: Ja, heb je er echt helemaal geen effect als je Japanse aandelen hebt?
0: Als het uit de hand loopt, ja, maar dan zie je meteen dat de beurs ook corrigeert. Dus de exportbedrijven die hebben meteen te lijden, maar dan krijg je een valuta weer terug. Dus je ziet meteen dat de beurs zich aanpast op de koers. Hetzelfde met de Nederlandse beurs. Dus voor de helft is dat dollars. Dus als de dollar hard stijgt, dan is dat goed voor Nederlandse aandelen. Maar die gaan dan omhoog, ja.
20: Wat verwacht je nog effecten van deze ingreep voor de beurs dan, op de korte en lange termijn?
0: Ik hoop het niet, want als het echt een effect heeft, dan betekent toch dat het ontspoort. Zeg maar de carry trades ontspoort. sporen en dat het dus een vervolg krijgt. Ik denk toch dat het eigenlijk geen groot effect heeft. Men wil natuurlijk zorgen dat die verzwakking niet te sterk gaat, te snel vervliegt. Die yen, en dat is denk ik wel geholpen. Dus.
20: Wanneer kan het wel een probleem worden?
0: Het is een probleem als dus je de markt niet meer in controle hebt. Het probleem is toch wel, Japan heeft natuurlijk relatief veel geld uitstaan. Er is 8 miljoen of zoiets in de wereldwijd. Het is wel de financier ook van de wereld. Dus als dat deel wat de carry trade was, maar ook gewoon normale financiering betreft, niet meer in controle is, ja, dan weten we nog niet waar we het eindigen natuurlijk.
20: Nee, waarom dan toch die ingreep? Hoe verklaar je dat?
0: Ik denk dus toch wel dat dus de Amerikanen wel dat Mar-a-Lago-akkoord-achtige trekjes heeft. Dat men toch maar wil dat men in ieder geval de dollar niet te sterk is. Maar ja, ik ben bang dat een goede economie heeft een sterke munt. En de Amerikaanse economie draait erg goed. En dus de economie die het meest profiteert natuurlijk van kunstmatige intelligentie, die er ook relatief sterk voor staat. Die wat rente natuurlijk wat hoger is dan de rest van de wereld. Dus ik ben bang dat de dollar een stuk sterker wordt, ook ten opzichte van andere valuta. Maar de yen is natuurlijk al vrij fors verzwakt. Als je op vakantie wou naar Japan, dan kun je vrij goedkoop op vakantie. En daar is nu opeens een paar procent vanaf. Dus het is ook niet zo'n hele grote beweging. Ik hoop dat het gewoon stabiel blijft. Dat is het meest wenselijke scenario. Gewoon stabiliteit.
5: Ben je niet te laat als je nog naar Japan op vakantie wil? Want dat is inderdaad ongeveer de meest gehypte plek om naartoe te gaan.
0: Ik geloof dat het even 188 yen tegen de euro was. Nu is het dan 180. Dus het is niet meteen dat een heel groot probleem. Een paar jaar geleden was het 150 yen tegen de euro. En als je 10 jaar terug doet, was het van 80 yen of zo 90 yen tegen de euro. Dus nee, je bent nog niet te laat. Het is spotgoedkoop vergeleken bij Amsterdam.
20: Snel boeken.
14: BNR Beurs.
20: We hebben even een blik op Wall Street. Groene beurzen daar. De Dow Jones staat 0,95% in de plus. De S&P 500 1,3% in de plus. En de Nasdaq gaat aan kop 2,2% rond ongeveer in de plus. Aandeel dat daarbij opvalt is Amazon. Dat gaat bijna 5% omhoog. En dat stuurt ook de beurswaarde uiteraard naar wel een mooi moment. Ze zijn voor het eerst de grens van $3 biljoen door. Daarmee zijn ze het vijfde bedrijf die dat voor elkaar krijgt. Naar Nvidia, Alphabet, Microsoft en ook Apple. Ja, een kwestie van tijd natuurlijk.
0: Nou ja, ze waren heel opmerkelijk goedkoop geworden. Dus ook zeg maar als je kijkt naar de resultaten, met name dus van die hyperscalers, ja, dat is spectaculair hoeveel winst en rendement die maken en hoe goedkoop die aandelen zijn geworden. Eigenlijk hebben ze het hele jaar al niks gedaan. Bijvoorbeeld ook Microsoft, toch opmerkelijk. Ik denk toch, ja, wat verwacht je daar nou met AI? Maar ja, opmerkelijk wat zij toch laten zien.
20: Ja, verbaast het je dat er zo gereageerd wordt op die cijfers?
0: Eigenlijk niet in de zin van, ik verwachtte wel dat die onderliggende ontwikkeling goed was. Ik had al gedacht dat ongeveer 3/4 van de winst van dit kwartaal kwam eigenlijk uit die groep. En daar waren ze niet op gewaardeerd. Nvidia stond op 21. Ja, ik denk toch, er is veel vanaf. En Microsoft was ook goedkoper dan de S&P 500. Dus ook Google, maar ook al die bedrijven, denk ik, nou, spectaculair.
5: En beleggers lijken daar wel te zitten wachten op die miljarden investeringen in AI eigenlijk. Waar andere bedrijven er een beetje voor worden afgestraft. Zeker als ze het niet uitgelegd krijgen natuurlijk, zoals Meta. Lijkt het bij Amazon wel te worden ontvangen als goed nieuws?
0: Ja, nee, het is echt goed nieuws. Ook zeg maar de groei, maar ook de rentabiliteit. Het is duidelijk echt duidelijk verbeterd. Dan ben je veel beter dan verwacht.
20: Wanneer gaan we door de 4 biljoen of laat dat nog wel even op zich wachten?
0: Nou ja, tegenwoordig krijgt de wet van de grote getallen. Maar als je het hebt over tokens wat de AI dan ook gebruikt, dan hebben we het over kwadriljoenen en dat soort zaken. Dan ben ik de tel even kwijt.
20: Nou, Wall Street staat dus hoger. Mede door hoop uit het Midden-Oosten, want Iran en de VS gaan weer praten, heeft de Amerikaanse president Trump tenminste aangekondigd. Volgens Trump hebben omliggende landen uit de regio daarom gevraagd. Hij zegt dat de VS afgelopen zaterdag eigenlijk van plan was om een aanval op Iran uit te voeren, maar dat onder druk van die landen heeft afgeblazen, of eigenlijk op verzoek van die landen uit de regio, die volgens Trump hoop houden op een deal tussen beide landen. En dat zei hij dus vanuit datzelfde vliegtuig waar ik het eerder over had.
10: We had an attack that would be the biggest attack since World War II. And it would have been disastrous for them. And they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought a deal is imminent.
20: Ja, Iran ontkent overigens dat er nieuwe gesprekken aankomen. Toch doet het de Amerikaanse beurzen dus goed. Net als de olieprijs, want die staat 6% lager op dit moment.
5: En wil ik nog even naar eBay. En ja, ik vroeg mij af, jongens, zitten jullie ook wel eens thuis lekker op de bank pre-loved vintage kleding te shoppen?
20: Ja, mijn vriendin wel, maar dat is een ding, hè?
5: Dat is een ding, ja. Inderdaad. Ik zat toevallig gisteravond ook nog even op Vinted te kijken. Dan dat is de Nederlandse variant. Het is toch wel een trend, zou je kunnen zeggen. En daar doet eBay nu dus ook aan mee. Want zij hebben Depop overgenomen. Dat is nu afgerond. En dat is ook een populair platform voor tweedehands kleding. 1,2 miljard heeft eBay ervoor neergelegd. En daarom kun je sinds dit weekend dus ook op eBay veel pre-loved items vinden. Zoals dat dan dus heet. Er wordt geschat dat er zo'n 7 miljoen kopers op Depop actief zijn. En meer dan 3 miljoen verkopers. Grotendeels onder de 34 jaar oud. Dus ja, daarmee boort eBay dus wel een fris en fruitig klantenbestand aan, kun je zeggen. Zijn beleggers dan ontzettend blij ermee? Nou, dat lijkt toch tegen te vallen. Het staat 4,5% in de min. Heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ja, de verwachting is dat eBay om te kunnen concurreren met de rest van die hele tweedehandsmarkt, ja, er toch wel flink wat marketingbudget tegenaan zal moeten smijten. Ja. En dat zal dan weer de winst drukken. Ik hoor jou hummen.
0: Nee, maar ik ben het niet helemaal met je eens. Mijn dochter werkt namelijk bij de Kilo Kilo. Die gaat dan gewoon een fysieke winkel waar je tweedehands kleding kan kopen.
5: Ja, per kilo inderdaad. Tientje voor een kilo. Zoiets. En dan ja, volladen.
0: Kun je alles zien wat je koopt?
5: Ja. Ja.
20: Kan er nog wat uit jouw kledingkast? Of,
0: Altijd. Kan altijd veel weg. Maar ik slijt alles op tot de draad. Dat is het beste.
5: Kijken we nog even naar de agenda van morgen. En dat is een dag waar toch veel beleggers naar zullen uitkijken. Er staat een ware ontgroening op de agenda. SpaceX mag voor het eerst als beursgenoteerd bedrijf met de billen bloot en de kwartaalcijfers presenteren. Gaan we eindelijk zien hoe het er nu echt voor staat met het ruimtevaartbedrijf van Musk, waar de omzet vandaan komt en waar juist niet. En ja, dan kunnen beleggers gaan zien of die daling van de beurskoers van SpaceX van de afgelopen tijd sinds die IPO terecht is en of het nu een beetje redelijk gewaardeerd is. Wel even geduld te hebben, ze komen pas na sluiting van de Amerikaanse beurs, dus laat op de avond Nederlandse tijd. Ook krijg je dan de cijfers van chipbedrijf AMD. Maar tot die tijd hebben beleggers het ook druk zat met opvallend veel Duitse halfjaarcijfers. Bayer, Lufthansa, BioNTech en Zalando. Heb je nou niet met Duitsland, geen nood, want ook Pfizer, BP, Caterpillar, McDonald's en Spotify doen de boeken open.
20: Jij zegt dat er in Japan ook heel veel tweedehands kleding verkocht wordt.
0: Ja, het goede van Japan is dat Japanners zijn heel zuinig op hun kleding en ook op hun tassen enzovoorts. Dus ze krijgen echt kwaliteit.
20: Nou, goed. Komt alles toch nog mooi samen.
5: Ik moet daarheen. Ja.
20: Lekker kleding kopen of verkopen. Ja. Dit was de BNR-beurs van maandag 3 augustus. Het ging over Shell, dat weer een stukje viezer is geworden. Het ging over de Japanse yen, dat door de VS omhoog werd geholpen. En wij kregen dan weer hulp van de enige echte Han Dieperink, CIO bij Aureus. Dank dat je er was.
0: Dank je wel.
5: En jij bedankt voor het luisteren. Kun je morgen ook weer doen, live op BNR, live achteraf op YouTube. En altijd natuurlijk in je favoriete podcast-app, die van BNR.
20: Met jou.
5: Met mij.
20: Tot morgen.
5: Doei.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Aleo bij ePassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via aleo.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
25: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
23: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De natuurbrand in het noorden van Limburg lijkt maar groter en groter te worden. Dat komt vooral door de wind. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen en er zijn ook tientallen brandweerwagens bezig. Mensen in dorpen ten noordoosten van Venray kunnen last krijgen van de rook. Ze zijn daarom gewaarschuwd met een NL-alert. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich eraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekend. Het leger in Roemenië heeft de loop van de Donau veranderd door rotsen op te blazen. Twee kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau, maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon. Die is stilgelegd. Met de ingreep moet voorkomen worden dat de andere kerncentrale ook dicht moet, en het lijkt te werken. De politie heeft voorkomen dat de man uit Bergen-op-Zoom zich kon aansluiten bij terreurgroep IS. Hij zou plannen hebben gehad om naar Afghanistan te gaan. Toen de politie ontdekte dat hij ook nog contact had met mensen die aanslagen zouden voorbereiden, werd hij donderdag meteen opgepakt. Hij blijft voorlopig vastzitten. En Lorena Wiebes is de gele trui kwijt in de Tour de France voor vrouwen. De Noorse Sigrid Hauxet won voor het eerst in haar carrière een etappe en start morgen in het geel. De bolletjestrui is wel voor een Nederlandse, namelijk Puk Pietersen. Ze was vandaag op twee beklimmingen als eerste boven en op een andere berg was ze tweede. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
16: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
17: Wat zeg je, Hugo?
18: Niks.
16: BMW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
18: Is het een microfoon, Hugo?
16: Nee, joh.
17: Het overeen.
21: Ja, Hugo, laat ons nou even. Arjan, laat ons even.
18: Dan gaan we even serieus doen.
21: We willen even wat bespreken onderling. Arjan, heeft die Trump nou zelfmoord gepleegd met zijn land of niet?
18: Nou, eigenlijk wel. Hè? In de 17e eeuw hadden Fransen bedacht het mercantilisme. Je moest zoveel mogelijk export bevorderen en import moet je tegenhouden. Het stomme daarvan was...
21: Eigen economie eerst of zo.
18: Precies. Maar het stomme daarvan is, om export te maken moet je soms ook dingen importeren. En dat geldt helemaal voor Amerika. Ze hebben Europese onderdelen, Aziatische onderdelen nodig. Dus die hoge tarieven van hem, die benadelen ook zijn export. En dan heb ik het nog niet gehad over dat tarief is natuurlijk een belasting eigenlijk. Hè? Dus dat betekent dat de inflatie hoger wordt. Betekent ook dat Amerikanen gedwongen worden om duurdere Amerikaanse goederen te kopen en niet goedkope Aziatische goederen.
21: Maar wat zit er nou achter? Ik bedoel, als jij dit weet, dan weet Trump dat toch ook? Of
18: dat zou je denken.
21: Werkt dat anders daar in dat hoofd?
18: In zijn hoofd is het dus echt zo, ik wil gewoon al die bedrijven wil ik terughalen, reshoring. Hè? De ellende is, dat lukt wel een beetje, maar dat is beperkt. Het is hartstikke duur, want bedrijven die zijn natuurlijk... Ja, als Apple laptops in Amerika zou moeten maken, is het 10 keer zo duur. Hè?
21: Hmm.
18: Dus het is echt een...
21: Maar die Navarro, die zat er toch achter. Dat was een economische adviseur. Die heeft ook nog een tijdje in de bak gezeten.
18: Ja.
21: Ik kan me herinneren dat die kwam uit de gevangenis en die ging onmiddellijk naar een rally van Trump. En die sprak daar. Ja, het is echt heel bizar. En die is een heel belangrijk adviseur geworden binnen het Witte Huis.
18: Ja.
21: Maar die had toch ook van dit soort denkbeelden, dat hij helemaal niet wilde dat er geëxporteerd of geïmporteerd zou worden. En dat alles naar Amerika terug moest worden gehaald.
18: En ik denk dus dat 98% van de economen zijn het erover eens dat dit onverstandig is.
21: Ja.
18: En toch, je ziet het wel vaker. Dus Trump die sluit zich af voor mainstream ideeën.
21: Hugo, toe nou, alsjeblieft.
18: Wat is dit dan toch?
21: Ja, Hugo die is bezig om, ik weet het niet, die zit de hergenschaar aan te zetten. Zet dat ding uit en ga het voor jezelf doen. Oké, Arjan Navarro.
18: Ja, moet je voorstellen, dus 98% van de economen zeggen dat je moet natuurlijk, je hebt import nodig om te kunnen exporteren. Handel is een belangrijke motor van economische groei. En dan is er zo'n wilde econoom on the fringes. En die krijgt dan heel veel macht.
21: Ja, maar weet je, het hele punt was volgens mij dat zij zeiden van we gaan die enorme heffingen opleggen. Want als we dat doen, dan kunnen we de belasting voor de rijken verlagen.
18: Ja.
21: En we kunnen de armen, die kunnen we eigenlijk betalen en belasting verlaging geven. Voor zover jullie belasting betalen. uit de opbrengsten van de heffingen. En dat is toch falikant mislukt?
18: Totaal mislukt, omdat namelijk een tarief leidt tot een hogere consumentenprijs. Want dit is gewoon een belasting eigenlijk, hè? En dat zie je ook bij die mage achterban, dat ze dus enorm van balen. Weet je nog dat ze al die grappen maakt over die dure eieren tijdens de verkiezingen? Nou, ze zijn weer heel erg duur, kan ik je vertellen. En de benzineprijs is natuurlijk ook gestegen door Hormuz. Het is onbegrijpelijk dat je ideologisch zo vastzit dat je iets doet dat gewoon niet goed is voor je land.
21: Ja, toen hebben we dus Liberation Day gehad, vorig jaar, begin vorig jaar. Wanneer was dat? April of zo? Iets in die geest, hè?
18: Met al die tarieven.
21: Maar toen heeft ze die heffingen opgelegd. Er was altijd een of andere onafvolgbare rekenerij aan de grondslag.
18: Ja.
21: En sommige mensen zeiden, dat heeft hij gevraagd aan chat GPT. Maar dat bleek weer niet zo te zijn. Dat schijnt Navarro dan weer te bedacht te hebben. Maar het kwam wel behoorlijk overeen met wat je uit een AI-programma zou kunnen halen. Maar het heeft dus gewoon niet gewerkt.
2: Oké, gaan we het nog even ergens over hebben zo?
21: Wij hadden het al over iets, Hugo. Alleen je kwam er weer tussen.
2: Oh.
21: En dus eigenlijk stel ik voor dat Arjan en ik gewoon even verder gaan.
2: Oké.
21: Arjan, de veerkracht van de mondiale economie. We hebben net het even, pleeg terug nou zelf met dat land. Maar ja, als ik gewoon kijk wat er gebeurd is met Iran en die oorlog die daar gevoerd is. Toen dachten heel veel economen van de hele wereldeconomie die stort in. Want we krijgen geen olie meer. Maar tot ieders verbijstering was die olieprijs eigenlijk vrij snel weer op het niveau van $80 per vat. Dan vervolgens stijgt die natuurlijk weer omdat er weer wat aanvallen zijn. Maar ik vind die economie wel heel erg veelkrachtig.
18: Weet je, ik zal je iets opbiechten. Ik ben daar helemaal ingetuind. Ik heb echt gedacht, ik heb ook aandelen verkocht en zo. Ik dacht,
21: echt waar? Heb je aandelen verkocht?
18: Serieus?
21: Oh mijn
18: god. Ik dacht, dit gaat fout. Dit is niet goed. Nou, wat
21: nou, je hebt wel lekker veel verloren, denk ik.
18: Nou, valt wel mee.
21: Oh.
18: Maar wat is er gebeurd? Die 20% van de wereldhandel komt uit via de Straat van Hormuz. Nou, China had dus een waanzinnige voorraad. Hè? Hadden ze al helemaal. China doet eigenlijk altijd alles.
21: Nee, je bedoelt wereldhandel aan olie, de olie en gas, hè? Dus energie. Ja.
18: En een land als, wat was dat ook weer? Qatar of. Nee, Abu Dhabi is uit de OPEC gestapt. Heeft een miljoen vaten nog eens op bovenop gegooid. Hè? Dus met andere woorden, als het dan moeilijk wordt met Hormuz, hebben al allerlei alternatieve bronnen zijn meer gaan produceren. Dat schijnt dus geholpen te hebben. Ik zeg er wel even een disclaimer bij. Want wat ik ook steeds weer lees, ja, de voorraden beginnen nu wel echt heel erg leeg te raken. Dus de klap komt er nog aan. Als je kijkt naar de olieprijs en je kijkt in relatie met bombardementen of zo. Ja. Dat is maar een hele niet zo'n groot verband. Hè? Dus met andere woorden, het kan dus ook zo zijn dat ik misschien toch gelijk had. En dat als de reserves echt opraken, dat het wel heel moeilijk gaat worden. Maar het lijkt er niet op.
21: Nee, het lijkt er ook niet op. Ik vind dat wel verbazingwekkend. Maar kennelijk is de mogelijkheid om het ergens anders vandaan te halen of te gaan bezuinigen of wat dan ook, minder te gaan verbruiken, is zo groot.
18: Ook dat, ja.
21: Ja, dat dus kan. Hoewel er wel in Nederland in die tijd behoorlijke discussies zijn geweest over de voorraden gas.
18: We hebben heel weinig.
21: We hebben, ja, dat, nou ja, goed, ik heb geen idee hoe het nu is, maar dat speelde natuurlijk gewoon een aantal weken. En ja, je moet niet aan denken dat dat inderdaad niet goed gaat. Want dan zitten we in de kou in de winter. Maar dus die economie is veel robuuster dan je denkt. Jij hebt natuurlijk weer uit paniek heb jij je aandelen verkocht. Maar als ik naar die beurzen kijk, ik snap er werkelijk helemaal niks
18: van. Ik ook niet. Ik snap er niets
21: van. Ik vraag dat ook wel gewoon aan mensen uit de bankaire wereld of grote investeerders. En die snappen het eigenlijk ook niet. Dat vind ik toch wel heel erg opmerkelijk dat zo is. Dat gewoon die beurzen die blijven maar gewoon doordenderen. En dus kennelijk zijn die redelijk immuun inmiddels geworden voor oorlog. Of misschien zijn we het wel zo gewend met z'n allen dat we van de ene crisis naar de andere gaan. Want als je gewoon kijkt wat we de afgelopen 20 jaar een crisis voor onze kiezen hebben gekregen. Van de financiële crisis tot de COVID-19 crisis en ga zo maar door de ene oorlog naar de andere. Het raakt ons toch gewoon niet.
18: Misschien is het ook zo dat die big tech boom, hè, die compenseert dus de crisis van Hormuz. En ze blijven maar geloven dat dat blijft groeien. Daar moeten we straks nog maar eens over praten. Maar het is natuurlijk toch raar. Er moet op een gegeven moment toch ook een shake-out komen. Ja, als iedereen... Big Tech is een groot percentage van de beurs.
21: Het is een enorm percentage van de beurs. Als je gewoon naar die percentages kijkt... dan is volgens mij bijna de helft zo ongeveer Big Tech. En dat is echt heel erg verschrikkelijk groot. Ja. Ja, dus, en dat maakt het in wezen ook behoorlijk kwetsbaar. Maar goed, ik blijf het gewoon verbazingwekkend vinden. En ik heb er geen goed antwoord op waarom die economie zo robuust is. Hè. Als je gewoon kijkt naar het IMF, dan stelt hij iedere keer wel de groeicijfers naar beneden erbij. Maar dat is maar 0,1%. Dus het is ook niet zo dat de hele boel in elkaar klapt.
18: Ja, mevrouw Blom van ING vertelde ook nog... olie is minder belangrijk geworden in de wereld, omdat dus... duurzaamheid is veel groter geworden.
21: Dat zie je in Nederland ook, ja.
18: Dat helpt natuurlijk ook, dat vlakt het een beetje
21: En hier in Frankrijk, wij stoken hier op kernenergie.
18: Ja.
21: Dus dat is eigenlijk, volgens mij is het, als je op de afrekening kijkt van de energie, dan is het iets van 80-85% kernenergie wat we hier hebben.
18: En lage elektriciteitsprijzen?
21: Ja, maar er staat weer enorm hoge gasprijzen tegenover. Hè, want je kunt stoken op elektriciteit. Dat is ook heel veel Fransen doen. Maar we hebben ook gas en dat is gewoon belachelijk.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
4: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
6: Wat zit je nou weer jezelf te praten, Hugo?
17: Niks.
21: Ja, Hugo, wat nu weer? Arjan en ik zijn net lekker even bezig.
17: Mag ik er niet even bij blijven?
21: Oké, als je iemand maar houdt. Is goed? Okay. Deal?
17: Ik ga wel gewoon op mijn telefoon kijken.
21: Doe dat maar. Arjan, tech. Big tech. Hoe moeten we daar mee omgaan?
18: Nou ja, weet je...
21: dat is een enorm onderdeel van de beurs.
18: Dat is absoluut duidelijk.
21: En de discussie over AI, kunstmatige intelligentie... is dat nou een bubbel, ja of nee? Is dat vergelijkbaar met de dotcom-bubbel aan het begin van deze eeuw? Het is gewoon totaal geëxplodeerd... en vervolgens zakte de beurs mondiaal in elkaar. Ja, wat is dit nu? Is dit nou echt een bubbel of niet, die AI-investering?
18: Nou kijk, bij dotcom was dat echt een bubbel. En nu is er wel een echte...
21: Maar waarom was dat dan een bubbel?
18: Ja, omdat het gewoon... Er zat geen echte technologische revolutie achter.
21: En geen echte waarde zat er.
18: Geen echte waarde. En nu is het toch
21: nou
18: wel
21: ja,
18: zo.
21: Aan de andere kant moet je wel toch constateren... dat het uiteindelijk wel heeft opgeleverd het hele internet... en alles wat we op elektronische gebied doen met elkaar. Dus het is ook niet helemaal waar dat niks heeft opgeleverd. Het is een beetje vergelijkbaar met spoorwegen. Daar is natuurlijk in de 19e eeuw is daar waanzinnig in geïnvesteerd. Veel mensen dachten ook van dat is weggegooid geld. Maar ondertussen staat er dus nu al een hele infrastructuur. En dat hebben we natuurlijk ook in die tijd gecreëerd met z'n allen.
18: Ja. Kijk, cruciale vraag is, stijgen de koersen van die aandelen harder dan plausibele toekomstige kaststromen? Wordt er echt veel mee verdiend? Hè? Nou, dan gaan mensen over Nvidia praten. En de koers-winstverhouding is rond de 30. En dat vindt men niet helemaal absurd als die winstgroei aanhoudt. En de winstgroei van Nvidia is 85% elk jaar. Nou, kan dat natuurlijk niet zo voortduren. Nee. Hè? Kijk, wat in ieder geval wat heel eng is, wordt steeds meer met schuld wordt gefinancierd. Hè? Kijk, één ding hou ik me maar aan vast. Als iedereen investeert in AI compute, dan komt er op een gegeven moment overcapaciteit. Dat duurt nog wel heel lang, want ze hebben heel veel nodig.
21: Ja, ik denk wel... Kijk, de technologie is helder. Dus op een gegeven moment, die technologie gaat niet weg. En die wordt verder ontwikkeld. Dus daar ligt wel degelijk waarde aan te grondslag. De grote vraag is of alle investeringen in alle bedrijven terecht zijn geweest.
18: Ja.
21: En dat denk ik niet. Dus ik denk dat het gedeeltelijk absoluut de kenmerk heeft van een bubbel. Die ook uiteindelijk denk ik leidde tot een behoorlijke correctie. Maar wat je ziet is dat een klein aantal bedrijven zal gewoon door blijven bestaan. Die zullen groter worden. Dat worden de marktdominante spelers. En ik denk dat een hele hoop bedrijven ook gewoon kapot gaan. Dus is het een bubbel? Ja, gedeeltelijk ja. En gedeeltelijk niet. En wanneer barst die? Geen idee.
18: In ieder geval is het duidelijk dat die hele AI-revolutie... gaat toch wel alle sectoren heel diep gaan beïnvloeden.
21: Ja, nee, maar het is gewoon een nieuwe... ja, je mag denk ik geen infrastructuur noemen, maar het is een nieuwe technologie die ongelooflijk belangrijk is voor de wijze waarop we in de toekomst gaan functioneren. Ten goede en ten kwade.
18: En de sociologische impact is zo groot. Hè? Dus de middenbanen, mensen die data-invoer doen of data-registreren. Dat wordt. Wat is dit weer, Hugo?
21: Wat doe je nou allemaal?
0: Sorry, dit is Kloot. Die denkt een beetje met jullie.
21: En wat zegt Kloot dan?
8: Er is geen consensus, maar het debat is heel scherp en actueel. Aan de ene kant zie je tekenen van een bubbel. De waarderingen zijn extreem hoog. De top 10 aandelen maken nu 35% van de markt uit, in plaats van 25% ten tijde van de dotcom-crash. En er klopt iets niet. Bedrijven geven honderden miljarden uit aan AI-infrastructuur, terwijl ze nog maar tientallen miljarden verdienen met AI-diensten. Plus, onderzoek toont aan dat 95% van generatieve AI-projecten bij bedrijven nul rendement opleverde. Aan de andere kant zeggen grote banken als JP Morgan en Goldman Sachs dat dit fundamenteel anders is dan .com. Deze bedrijven hebben daadwerkelijk winst, robuuste kaststroom.
9: We moeten dit gebruiken voor de podcast.
18: Ja. Dit is gewoon veel handiger.
21: Ja, maar het klopt aardig met de analyse die wij hebben gemaakt, toch? Ja. Het is helemaal niet zo. Ja. Jongens, ik ga even chips halen.
18: Oh, lekker, ook zin in.
9: Mag ik ook mee?
21: Nee, jij mag nu ook mee. En Hugo, je kunt rustig blijven nu.
0: Oh, oké. Okay.
21: Maar van je telefoon af blijven. Niet weer allerlei AI, want wij weten dat zelf ook wel. Nee, maar Arend-Jan, hoe zit Europa er nou in? He, dus Amerika gaat razendsnel als het gaat om die high-tech toepassing. Dat geldt ook voor China. He, dus het is een strijd tussen twee supermachten over de vraag wie de kampioen wordt van de vierde industriële revolutie. Want daar hebben we het over. He. De eerste industriële revolutie vond plaats in Engeland. He. Industrialisatie, dan schuift naar Amerika. Massaproductie, de tweede. Dan krijgen we de ICT-revolutie. Eind van de vorige eeuw. Dus daarom zitten we allemaal gezellig op die laptops en te googlen. En nu zitten we in de datarevolutie. Dus wie die gaat winnen uiteindelijk lijkt me duidelijk. Dat is China. China leidt eigenlijk in bijna alle kritieke technologieën. En heeft Amerika aan alle kanten voorbij gestreefd. En dat geldt volgens mij inmiddels ook in belangrijke mate voor kunstmatige intelligentie. Maar ja, hoe zie jij dan Europa? Wordt dat niet vermalen tussen deze twee grootmachten?
18: Kijk, de grote vraag is: is Europa in staat toegang te houden tot snelle chips die ze zelf nog niet kan maken? Ja. Hebben ze toegang tot kritische grondstoffen die ze zelf niet heeft? En zijn wij in staat om ook tussen de Chinese tech en de Amerikaanse tech ook zelf naast ASML echt big tech te hebben? Hè? Nou, dat is nog wel een heel verhaal. Ik zou zeggen van probeer ook echt met Europees geld een Europese chipsfabriek te maken.
21: Nee, dat gebeurt allemaal.
18: Dat gebeurt, maar dat duurt toch wel 6-7 jaar. Hè? Stoppen er nu 30 miljard in.
21: Er gebeurt wel vrij veel op dat gebied. Als je ook kijkt naar alle pakketten en voorstellen die er liggen, dan gebeurt er heel veel. Maar de grote vraag is inderdaad, kunnen wij dit allemaal zelfstandig gaan doen? En zijn we in staat om zoveel eenheid te tonen dat we dat ook gezamenlijk gaan doen? De Europese Unie die probeert dat wel te doen. Maar er liggen twee pakketten wetgeving liggen ervoor. Dat is de Industrial Accelerator Act. Dat is een hele belangrijke om ervoor te zorgen dat met name industrieën die cruciaal zijn voor je toekomst. En daar horen ook vervuilende industrieën bij, dat die zich vergroenen. En dat de basis vormt voor je industriële ontwikkeling. En dat moet dan weer leiden tot Made in Europe. Dus zoveel mogelijk in Europa moeten we zien te maken. Maar het probleem daarvan is weer dat de Chinezen zeggen, ja, dat willen we niet. Want wij zullen het wel exporteren naar jullie. Dus dat vinden we oneerlijke concurrentie, Made in Europe. Ja. En het andere punt is hoe ga je dat dan financieren, al die investeringen? Nou, dan staan de twee scholen natuurlijk weer tegenover elkaar. Dat is een school onder leiding van Frankrijk. Die zegt, laten we dat maar doen met publiek geld. Oftewel, we gaan dat doen door middel van gezamenlijke leningen op de internationale kapitaalmarkt. Dat is een eurobonds en de rest, of in veel noordelijke landen, Duitsland, Nederland hoort erbij, Scandinavische landen, die zeggen nee, we moeten dat ook doen door middel van investeringen die misschien ook wel gewoon uit Amerika kunnen komen. En ik denk dat iedereen er langzamerhand wel voor is om Europees kapitaal te mobiliseren door middel van een investment and savings union. Dus dan ga je dus echt kijken van, jouw kapitaaltje, hoe kunnen we dat nou aanwenden voor de Europese ontwikkeling en de industrialisatie? Hoe gaan we dat dan doen?
18: Dan praat je dus eigenlijk over die beroemde onderwerp van de Europese kapitaalmarktunie.
21: Ja, onder andere. En dat is, en dan dat leidt onmiddellijk weer tot problemen. En daar komen we hier niet uit. En dat vertraagt ontzettend. Want die Industrial Accelerator Act, die is nou al zo vaak voorgesteld en zo vaak uitgesteld, dat die ongetwijfeld er een keer zou komen in verwelkende vorm. En dan hebben we ook nog een keer, en dat vind ik wel een heel interessante, dat is het Tech Sovereignty Act. Dus het gaat om het streven naar technologische soevereiniteit. En de bedoeling daarvan is weer om bijvoorbeeld een Europese cloud te maken. Ja. Dus wil je inderdaad onafhankelijk worden van Amerika, dan moet je dat doen. En dan moet je dus ook kijken naar een opvolging van alles wat te maken heeft met de Europese fabricage van chips. En dat gebeurt nu op dit ogenblik ook. Alleen, die politieke visies over hoe je dat allemaal gaat bekosten en hoe je dat gaat doen, die lopen allemaal van chips. En dat gebeurt nu op dit ogenblik ook. Alleen, die politieke

0: Europese cloud hebben natuurlijk nooit meer stilgestaan. Totdat Trump aan de macht kwam. En nu zie je dat het allemaal heel erg hard gaat. Kijk, wat Europa moet proberen te doen is niet chantabel te worden. En Europa laat zich chanteren omdat ze politiek te weinig eenheid vertonen op een aantal gebieden. Als je oeverloos blijft doorzeuren over hoe je dit allemaal moet gaan financieren, ja, dan gebeurt er natuurlijk niks. En er gebeurt een hele hoop, maar tegelijkertijd gebeurt er te weinig. Dat is denk ik de tragiek van Europa. Alle plannen liggen. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon die plannen pakken en voer het uit met z'n allen.
1: Ik denk soms dat het crisis nog groter moet worden. Wil je de koppen in één richting krijgen, ja, ook bij die kapitaal.
0: Ja, maar dan kan je dus ook een vergelijking trekken met Defensie, wat Hugo net deed. Ja. Bij Defensie hebben we dat natuurlijk gewoon 30 jaar lang niet gedaan.
1: Ja.
0: En nu moeten we een hoeveelheid geld op de plank leggen om iets voor elkaar te krijgen. En het duurt lang dat we gewoon te laat zijn. Nou, dat is met Defensie het geval. Maar dat is zeker hier ook het geval met het omkatten van je hele economie in de richting van een high-tech economie.
2: Ja. Ja. En het goede nieuws is misschien dat als de situatie eerst erger moet worden voordat we echt in actie komen, dat er dik in zit, dat wel gaat gebeuren.
0: Ja, nee, dat denk ik dus ook wel. En veel mensen willen houden wat ze hebben. Dat betekent dus dat ze welvaart en veiligheid willen houden. Maar wat veel mensen niet begrijpen is, als je dat wil behouden, dan moet je veranderen. En dat is iets wat eigenlijk paradoxaal klinkt. Dat is iets wat veel mensen niet begrijpen of niet willen begrijpen. En dat is iets waar populisten op inspelen. Want die zeggen, nee, je hoeft helemaal niks te veranderen. Het lost zich allemaal vanzelf op. En dat is dus gewoon niet zo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
5: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
4: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
6: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De natuurbrand in het noorden van Limburg lijkt maar groter en groter te worden. Dat komt vooral door de wind. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen en er zijn ook tientallen brandweerwagens bezig. Mensen in dorpen ten noordoosten van Venray kunnen last krijgen van de rook. Ze zijn daarom gewaarschuwd met een NL-alert. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich eraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekend. Het leger in Roemenië heeft de loop van de Donau veranderd door rotsen op te blazen. 2 kerncentrales worden normaal gekoeld met water uit de Donau, maar die staat zo laag dat het voor eentje niet meer kon. Die is stilgelegd. Met ingreep moet voorkomen worden dat de andere kerncentrale ook dicht moet, en het lijkt te werken. De politie heeft voorkomen dat een man uit Bergen-op-Zoom zich kon aansluiten bij terreurgroep IS. Hij zou plannen hebben gehad om naar Afghanistan te gaan. Toen de politie ontdekte dat hij ook nog contact had met mensen die aanslagen zouden voorbereiden, werd hij donderdag meteen opgepakt. Hij blijft voorlopig vastzitten. En Lorena Wiebes is de gele trui kwijt in de Tour de France voor vrouwen. De Noorse Sigrid Hauxet won voor het eerst in haar carrière een etappe en start morgen in het geel. De bolletjestrui is wel voor een Nederlandse, namelijk Puk Pietersen. Ze was vandaag op 2 beklimmingen als eerste boven en op een andere berg was ze 2e. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag, dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinancieringen.
7: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
10: Dit is de 4e aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een echte vastgoedondernemer. Hij zag lang geleden al een kans in de markt voor self-storage en greep die kans met beide handen aan. Erik Stubé van Allsafe is bij ons. Fijn dat je er bent.
11: Dankjewel.
10: Mag ik stellen dat jij de markt voor opslag eigenlijk helemaal zelf in Nederland hebt aangeboord?
11: Ik ben een van degenen geweest die is begonnen. En van al diegenen die begonnen ben ik de enige eigenlijk overgebleven vanaf het begin. Dat klopt, ja.
10: Nou, en hoe dat ging vanaf het begin willen we uitgebreid van je weten. Maar Maarten, jij hebt de cijfers op een rij.
12: Jazeker. Nou ja, Erik is in 1999 begonnen met Oldsafe. 52 vestigingen op dit moment. 25 in ontwikkeling. Wil doorgroeien naar 400 vestigingen in Europa. Niet de grootste in Nederland, maar wordt wel als het... meestal als het sterkste merk zien. En dat komt onder andere door grotere vestigingen en veel extra service. Dus een premium brand.
10: Een premium brand, ja. Uiteraard. In vastgoed gezocht zijn er alleen maar premium brands. Het ondernemersverhaal begint eigenlijk in 1999. Maar voordat je in de opslagboxen stapte, deed je iets heel anders. Hoe ben je uiteindelijk in die vastgoedsector gerold?
11: Nou, het begon eigenlijk... bedrijfskunde gestudeerd. Ik ben bij Kemp & Co. stage gaan lopen. En daar wilden ze weten van wanneer moest je in aandelen zitten. Wanneer moet je in vastgoed zitten. Dus daar heb ik toen een modelletje voor ontwikkeld. Sterk aangestuurd door de renteontwikkeling. En daar heb ik scriptieprijs nominaties op gekregen. Dus toen ik bij ABN kwam in het klasje, toen moest ik als beleggingsanalist op vastgoed natuurlijk mijn zegje gaan doen. En vervolgens kreeg ik ook nog eens de vraag, toen ABN met AMRO samenging, van wat kunnen wij met vastgoed doen? En toen dacht ik, nou, ambitieus als ik was, dit is mijn kans. Dus ik heb in 2 weken 7 businessplannen gemaakt. Toen ben ik er eentje gaan najagen. En dat was een afdeling die wereldwijd zou beleggen in vastgoedmaatschappijen. En ik had een businessplan van 100 miljoen naar 1 jaar en 300 miljoen naar 3 jaar. Totdat het bij de Raad van Bestuur lag en Rijkman Groening was er tegen. Maar anderen waren er voor. En dan geldt, als je er niet bent, telt je stem niet. Dus op een vrijdag was hij er niet. Dus toen hebben anderen het doorheen geduwd. En toen mocht
10: durfde hij tegen Rijkman Groening in te gaan?
11: Ja, kennelijk wel. En als ik hem nu tegenkom, dan zie je ook wel dat de verhoudingen veranderd zijn. Hè? En hij heeft toen tegenwicht geboden.
10: Werd er in die tijd dus daadwerkelijk door ABN AMRO honderden miljoenen in vastgoed gestoken? Of was het nog panfase?
11: Er werd toen veel al in de wereldhaven, Rodamco, Corio belegd. En dat waren de fondsen die bij asset management onder de aandacht gebracht werd. Ik was ook beleggingsanalist in vastgoed. Dus ik had ook geschreven over deze fondsen. Maar die hadden eigenlijk alleen de fiscale status, beleggingsinstelling. Dus ik vond het ook geen goed verhaal dat er zoveel geld in één fonds. En ik kon over de wereld verspreiden. Dus ik had een universum met Piet Eigels gemaakt van 220 vastgoedondernemingen, waar we die verdeling over zouden kunnen
10: maken. En de vraag is waarom je dan niet in die gouden kooi van ABN AMRO blijft zitten. Want hier zat vast ook een prettige bonusstructuur aan vast. En dan kon je vast ook hartstikke rijk mee worden de rest van je leven. Maar je ging ondernemen.
11: Kijk, dat was eerst nog binnen de bank ondernemen. Ik had gezegd 100 miljoen na 1 jaar en 300 miljoen na 3 jaar. En dat werd na 1 jaar al 1 miljard. En ik verdiende voor de bank 40 miljoen. Dus toen had ik in mijn eigen koninkrijkje. En toen zag ik ook hoe ingewikkeld een corporate bank is, omgeving is om te blijven ondernemen. Hoeveel politiek daar speelt. En ik dacht, dat is niet mijn veld waar ik in wil blijven leven. Dus na 7 jaar en 1 maand heb ik inderdaad besloten, ik ga voor mezelf beginnen.
10: En ben je toen die stap naar het self-storage gegaan, wat je in Amerika had gezien, waarin je zegt dat zouden we in Nederland of in Europa ook moeten oppakken?
11: Ik heb inderdaad belegd in Shurgard, maar ook public storage in Amerika. En dat kende je eigenlijk nauwelijks in Europa in die jaren. En dan praten we over 1995 kwam Shurgard via een Zweedse relatie in België terecht. En je had in Engeland wat. Dus daar ben ik ook gaan kijken. En ik dacht, hey, wat een mooi product is dat. Maar je koopt vastgoed en je verkoopt convenience, gemak. En daar zag ik heil in. Ik kon een beetje beleggen, dus ik was vrij jong financieel onafhankelijk. Dus toen heb ik de beslissing genomen, en dat was een redelijk gespannen boog, van ik ga een huis bouwen langs de Vecht. Tweede kind op komst en ik ga voor mezelf beginnen. Maar alles is gelukt. Tweede kind is gekomen, zijn er zelfs 3 gekomen. En dat huis, daar heb ik ook een heel gevecht moeten leven. ben ik zelfs langs de minister Pronk geweest om een vergunning te krijgen. Die bemoeide daarmee. En toen ben ik met één vestiging in Amsterdam-West, het oude Chic fabriek, schuin tegenover Telegraaf, begonnen. En in Amerika geweest, tot de drempeltjes opgemeten, alle details.
12: Bestaat die ook nog steeds, die locatie?
11: Zeker. Daar verschijnen nu de woontorens.
13: Het fascinerende is, Maarten, jij hebt zelf ook eerst in loondienst in corporate life gewerkt, voordat je in 2007 met Boelens de Guiter ging beginnen. Herken je dat gevoel van, ik zit in een bedrijf en ik wil door met ondernemen, maar dat kan hier eigenlijk niet, dus je moet eruit. Dat is eigenlijk wat Erik omschrijft.
12: Ja, zeker. Ja, al is dit natuurlijk al heel corporate, maar dan is natuurlijk al
13: super corporate. Ja,
12: en ik heb in het vastgoed gezeten. Waar ik heb gezeten was toen niet allemaal zo corporate.
13: Nee, maar goed, je was in loondienst.
12: Ja.
13: En dus zeg je van, ik moest daaruit en ik ging voor mezelf beginnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat in die tijd, na het tweede kind op komst en je wil een huis bouwen, dat is dus ook heel spannend. Want voor hetzelfde geld zit je binnen 2 jaar weer terug ergens bij een bank.
11: Zeker is dat spannend. En er zijn ook wel best wel wat nachten waar ik wakker heb gelegen. Je eerste brief van een advocaat die je ergens niet mee eens is. Ja, daar schrik je van. Maar dat zal Maarten nu ook ervaren.
13: Die brieven komen elke week, begrijp ik.
12: Maak ik gewoon niet open.
11: Die schrijf je nu door. En dat probleem laat je vaak iemand anders oplossen.
13: Wat was nou
11: wel even meegekeken hebben.
13: Wat was nou toen de trigger om te zeggen? Want je had wat kapitaal, dus je kon beginnen voor jezelf. Wat was dan toen de trigger om te zeggen, ik begin in dit? In self-storage. Dit gaat groeien, ook in Nederland.
11: Nou, als jong jongetje was ik al geïnspireerd door beleggen. En je had toen de tijd het blad Safe. Daar stonden heel veel ondernemingsverhalen. Van de Robeco Groep gaf dat blad uit. Ja, dat inspireerde me. Ik las het boek over Onassis. Hoe die ondernomen had. Dat inspireerde mij. Dus ik zag ook de voordelen van geld. En niet dat ik veel geld wil hebben. Maar ik wil wel vrijheid hebben om mooie en leuke dingen te kunnen doen. En als je geld verdient, kan je de wereld ook op jouw manier een stukje beter maken. En helaas hebben we daar geld voor nodig. En op die manier kan je bouwen, dingen neerzetten. En dat vind ik mooi.
13: Ja, dat snap ik, maar dat kun je op allerlei manieren doen. Maar waarom de opslag?
11: En dat kan je op allerlei manieren. Dus ik heb heel veel boeken gelezen. Ik heb heel veel succesverhalen gelezen. En op een gegeven moment was ik op vakantie op Curaçao. En ik was gepakt door dat zelfstorts, want ik belegde daarin. Toen ben ik gaan rekenen, ben ik mijn businessplan gaan maken. Ben ik gaan kijken waar wordt de garagebox voor verhuurd. En al die details. Ik had een heel boekwerk, een hele bijbel gemaakt van allemaal details. En daarop ben ik mijn businessplan gaan maken. En ja, daar kwamen IR's uit, die internal rate of return.
13: Waar je blij van werd
11: waar
13: als analist.
11: Waar ik in ieder geval blij van werd, ja.
13: Die eerste locaties kwamen op strategische plekken. Ook wel zichtlocaties. Waarom is dat belangrijk?
11: Zichtlocaties, dat had ik ook uit Amerika overgenomen. Want je gebouw is een belangrijk marketing tool. Je moet in de omgeving van je klanten gaan zitten. Hoe dichter je erbij zit, hoe makkelijker is op het moment dat zij een probleem hebben qua ruimte, dat zij aan jou denken zonder dat je heel veel in allerlei dure advertentiemedium moet gooien.
13: Ja, dus dat is de reden om het dan op die manier te doen. Ondertussen is het een hele volwassen markt in Nederland. Er zijn honderden locaties, er zijn een aantal grote spelers. Wat onderscheidt Allsafe concept van de concurrenten?
11: Ja, jij noemt het een volwassen markt. De markt is ongeveer 10 keer zo klein als in Amerika vergeleken per inwoner. Dus
13: het is een kleine groeimarkt eigenlijk?
11: Ja, nee, dat is ook wel. Ik kan me herinneren dat ik bij de gemeente Dordrecht kwam. En die zei tegen mij, we hebben al 2 vestigingen in Dordrecht. En dus we hebben jou niet nodig. Nou, toen heb ik ze uitgelegd dat er 10 keer zoveel kwam. En met de uitleg die ik er toen aan heb gegeven, kwam ik ook prima weg. En wij zijn bezig om de ruimte in de steden efficiënter te verdelen. En waar onderscheiden wij ons in? Wij denken vanuit de klant. Hè? Dus als de klant morgen zegt, ik wil mijn spulletjes boven mijn hoofd hebben, dan koop ik drones, containers, en dan ga ik het boven de mensen hun hoofd hangen, dan wel de bedrijven.
12: Kijk je dan toch ook minder vanuit vastgoed? Het is natuurlijk wel vastgoed, maar is het dan toch meer het concept en de service die je biedt dan daadwerkelijk het vastgoed?
11: Het is meer dan vastgoed. Hè. Locatie is belangrijk, maar het concept is minstens zo belangrijk. De executie is minstens zo belangrijk. En we zijn ergens ook een goederenhotel. En dus daar komt het concept steeds meer bij kijken. En dat concept, dat blijven wij doorontwikkelen.
13: Maar wat is dat dan anders dan het feit dat ik een box huur van 12 kubieke meter en dat daar gewoon een prijs per kubieke meter aan vastzit en dat ik daar mijn spullen in stop? Ik bedoel, dat is toch wat het is? Wat is het dan meer?
11: Ja, het is de flexibiliteit, de veiligheid. Hè. Elke unit is bij ons uniek beveiligd. Er zit een apart alarm op. We hebben postbussen bij. Je hebt een vestigingsadres bij. Je kan een aanhangwagen meekrijgen. Je kan een bus meekrijgen. Je kan het laten doen. Voor je waardevolle spullen rollen we nu over alle vestigingen uit het kluisconcept. Hè, de oude bankkluis is beveiligingsstraat.
13: Die bestaan niet meer.
11: Nou, die bestaan nog wel. Dat heeft de Nederlandse kluis veel opgekocht. Maar dat zijn oude bankkluizen. Wij hebben een nieuw concept ontwikkeld. Dat is veiligheidsgraad 4. Wij hebben veiligheidsgraad 7. Met de nieuwste technologie. En zo maken wij het hebben van spullen steeds makkelijker. En kwalitatief zijn onze gebouwen ook heel duurzaam. Komt ook geen CO2 meer binnen qua energieopwekkers. En dat heeft doorgedraaid. Dat je nu ook kan laden, elektriciteit kan laden, wat we zelf opwekken op onze dak. Hè? Dus we hebben snelladers, gewone laders. Voor de last mile, first mile worden wij ook steeds meer de hub. Hè?
12: En hoeveel van het vastgoed hebben jullie, van hoeveel van jullie locatie hebben jullie het vastgoed in eigendom?
11: Op één na alles.
12: Maar dat vind ik interessant, want eigenlijk zeg je van, het is het concept en als we mensen morgen boven hun hoofd willen hebben hangen, dan koop ik drones en hang het boven hun hoofd. Maar dan zit jij wel met 51 vestigingen waar je iets anders mee moet gaan doen.
11: En zelfs met wat meer, er zijn er een aantal in ontwikkeling die we ook al hebben aangekocht. Dat klopt. Je hebt je gereedschap nodig en vastgoed is het gereedschap in ons concept wat heel belangrijk is. In mijn financieringsverhaal heb ik het ook altijd als een stuk vastgoed benaderd met een operationele, hele stabiele cashflow, waardoor banken nooit teleurgesteld zijn door mij.
12: Dus is daardoor jouw business makkelijker te financieren voor jezelf omdat je het vastgoed in eigendom hebt?
11: Dat is zeker makkelijk te financieren. En het is onbekend. En jij zei al net al dat het nu al een categorie is wat meegenomen wordt door beleggers. En dat heeft mede te maken doordat die cashflow ook zo stabiel is. En die stabiliteit zit in de omvangheid van onze verhuurders.
12: Maar zou je sneller kunnen groeien als je het vastgoed zou huren?
11: Sneller groeien is niet in mijn financierbaarheid. Want daar wijst je min of meer naartoe. Er zit meer in goede locaties vinden. Daar hebben wij ook hele concepten ontwikkeld. Ik weet dat in Nederland zijn er 11.000 locaties waar ik me kan vestigen. Die benaderen we zelf. Ik weet precies welke mensen in die omgeving wonen. Hoeveel mensen een reisafstand hebben tot mijn locaties. Dus het is heel erg data gedreven hoe wij een locatie benaderen. Dat is soms ook in vastgoed wat anders veel mensen.
13: Maar als je dat dan al weet, hoe kijk je er daarnaar dat je in 25 jaar tijd gegroeid bent naar 50 en je ambitie 400 is? Had je dan niet veel verder willen zijn?
11: Natuurlijk, ja, wil ik verder
13: zijn. Waar zit dan die rem?
11: Die rem zit in dat ik enerzijds gecontroleerd wil groeien. Bijna 100% van de aandelen zit bij mij. En ik ben met een investering in één locatie van 10 miljoen begonnen. Ja, en het is nu heel wat meer waard.
13: Maar als je een grote investeerder aan boord neemt, private equity, kun je dus veel harder groeien. Maar dat wil je niet.
11: Ik heb het tot nu toe niet nodig gehad. Gecontroleerd groeien betekent ook dat je je processen klaar maakt.
12: Komt het ook omdat je, had je niet sneller groeien omdat je gewoon de locatie niet had? Ik bedoel, je bent niet geremd dus door financiële, doordat je de plekken niet had.
11: De locaties en de juiste mensen vinden op de juiste plek. Ik heb ooit in een ondernemersklasje gezeten van bedrijfskunde. En bij 9 man heb je andere organisaties. Bij 21, bij 37, bij 64. Dus je hebt al bedrijfsgrootte waar je je organisatiestructuur dient veranderen.
12: En de, jouw nieuwe, laat ik zeggen, als je nu een all-safe bouwt van, laten we zeggen, 1500 units, is dat veel? Of is dat...
11: Dan behoor je tot de grotere vestigingen.
12: Hoeveel mensen werken er dan? Hoe geautomatiseerd of hoe...
11: Drie mensen.
12: Drie mensen?
11: Ja, max drie mensen. Zijn we 6 dagen in de week open.
13: Welke dag kan ik mijn spullen dan niet ophalen? Zondag?
11: Nou, je kan 7 dagen per week kan je brengen en ophalen. Maar om een contract te tekenen en advies te vragen en de ruimtereis. Ja. Waarvoor kan je het gebruiken? En dat,
13: daar is personeel voor nodig. Die is er 6 dagen. Ja. Dit gaat, valt en staat allemaal bij het feit dat wij dus heel veel spullen hebben. En dat mensen dus die spullen willen opslaan. En dat we dus steeds meer spullen krijgen. Dus eigenlijk ben jij wel voorstander van het feit dat we die spullenmaatschappij, dat we die nog flink uitbreiden.
11: Dus niet zozeer dat je die spullen moet uitbreiden. Maar wij hebben spullen. En aan de hand van jouw spullen kan ik heel veel over jou zeggen.
13: Dat snap ik.
11: En 85% van jouw spullen thuis in de kast raak je een jaar lang niet aan.
13: Ja, en toch gaan de mensen geld betalen om het op te slaan en te bewaren.
11: Zeker.
13: Ja.
11: Want er verplaatst iets van de kast thuis naar mij. Maar doordat jij die boormachine die je minder dan 1% van zijn levenstijd gebruikt al 1 keer in je hand hebt, heb jij daar de gemak.
13: Maar er is wel een soort van kleine ontspullen trend in Nederland. En misschien iets meer sharing economy. Of zeg je van, nee joh, dat is een soort voorhoede gevecht. Mensen hebben zoveel spullen. Ik heb een businessmodel tot het einde der tijden.
11: Dat is voor grote deel gehyped. En ik denk dat het eerder naartoe gaat dat wij spullen gaan maken die veel duurzamer zijn en veel langer meegaan en die jij weer een tweede leven gaat geven en gaan delen. Dus over dat soort concepten zijn we ook aan het nadenken.
12: Okay, het is toch juist, we maken toch allemaal troep die we bij de Action kopen. Dat is toch een beetje onze huidige. We zijn toch helemaal overgeconsumeerd. En ik geloof niet in. Kijk, wat Maarten net zegt, dat is zijn voltbubbel. Dat mensen sharen en niks meer kopen. Maar dat we allemaal die shit kopen, dat is toch erg. Dat we gewoon rommel kopen die ergens uit de fabriek kopen. En niet meer gewoon goede spullen kopen die wel lang meegaan. Want ik geloof helemaal niet dat we spullen aan het kopen zijn die lang meegaan. We gaan juist steeds meer kleding en gebruiksartikelen kopen. En een schroevendraaier bij de Action. Ja, want ze zijn zo goedkoop. Als ze breken, dan koop ik alweer een nieuw setje. Ja.
13: Erik Stubé is onze gast in deze zomeraflevering van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over het vak, ambities en de dromen natuurlijk. En dat doen we vanuit Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Erik, wij vragen elke gast in deze zomerserie naar een bijzonder gebouw. Wat jij zelf een bijzonder gebouw vindt. Hoef je niet per se zelf te hebben, maar waarvan je zegt, ik zit toch in dat vastgoed en daar kijk ik wel met een zekere jaloezie naar. Dat had ik wel willen ontwikkelen of dat had ik wel willen hebben?
11: Er zijn verschillende gebouwen en ook in de verschillende eeuwen gebouwd. De Markthallen vind ik heel mooi. Dat je een heel bijzonder gebouw hebt op een bijzondere plek.
13: In Amsterdam-West?
11: Nee, in Rotterdam.
13: Oh, de Markthal in Rotterdam.
11: Ja, ja? Ja. Ik zei Hallen, heel terecht. En multifunctioneel.
13: Het is een prachtig gebouw. Ja.
11: En dat vind ik wel mooi. En dat is het moeilijke in het bestel waar we leven. Om multifunctionele gebouwen neer te zetten met verschillende bestemmingen. Zijn wij nu ook mee bezig in Amstelveen. Om een pand neer te zetten waar je boven gaat wonen. En waar je mini-opslag ook in hebt. En dat zijn de toekomstige ontwikkelingen die wij ook willen doen.
13: Maar het paleis... dan kun je de appartementen nog kleiner maken. Omdat mensen allemaal een kelderbox hebben beneden.
11: Ja. Een ruimte die naar gelang je behoefte, hè, want die jongere die heeft veel minder behoefte, hè, die vanuit zijn studentenflat of bij zijn ouders thuis in een flatje gaat, die heeft minder ruimte nodig. Maar die ouderen die uit een grotere woning waar de kinderen uitzet naar kleiner gaat, die heeft spulletjes waar hij geen afscheid van wil nemen.
12: Jullie kunnen natuurlijk zien hoe vaak mensen gewoon in een jaar tijd waarschijnlijk komen naar hun box of niet. Als ik jou eigenlijk hoor van, hè, want iedereen kan zich daarin herkennen van dat je natuurlijk heel veel spullen in je huis hebt die je eigenlijk nooit aanraakt. Hoe groot is het gedeelte van mensen dat eigenlijk het voor zijn spullen op straat
13: en nooit bijna komt, nooit komt?
11: Ja, dat percentage dat neemt af. Want er zijn steeds meer mensen dat dit gebruiken als een way of living. Hè? Dus je koffers, je dakkoffer, skateboarden.
13: Is het nog steeds niet boven de 50% van de mensen die gewoon 1 keer per jaar in het ding komen om een skis op te halen? En de rest staat daar maar aan spullen?
11: Nee, want je ziet juist ook dames die zeggen, ja, mijn kasten zitten altijd vol. Ik wil juist mijn kleding ruim in de kast hebben. Die brengen hun winter- of zomerkleding. En dan hebben wij mooie dozen. Kan je het neerzetten en je pakt je winterkleding. En dat hang je weer in je kast en dan heb je om je heen.
12: En mensen die te vaak komen, is dat ook een raar teken? Dat mensen hun handeltje vanuit de box doen?
11: Dat kan een raar teken. Dus we hebben dat, wat dat betreft al alles meegemaakt. Eén iemand had ooit zijn commando-unit daarvan gemaakt. Iemand anders die ging erin overnachten. Maar doordat wij goed beveiligd zijn, want elke unit heeft een detector, komen wij daar vrij snel.
13: Want ik kan me voorstellen dat je wil voorkomen dat er een handeltje in zit van zaken die je dagelijks niet kunnen verdragen.
11: Precies.
13: Of het nou drugshandel is of wat voor andere handel dan ook. Kun je dat helemaal voorkomen of gebeurt het toch af en toe?
11: Ik denk dat wij meer kunnen voorkomen dan een woningbouwcorporatie in zijn flat. Want wij weten precies wanneer iemand binnenkomt, hoe lang die binnen is, of die bij zijn unit is geweest of niet. Bij ons hebben ze het ook geprobeerd. Maar ik denk dat wij het bedrijf in Nederland zijn waar de meeste mensen gepakt zijn. Ik kan je filmpjes tonen waar de politie, die wij dan ook informeren, mensen arresteren.
13: Ja. Nog even naar de marktvraag. Want er is een consolidatieslag in de Europese self-storage sector. Waarbij grote buitenlandse partijen ook Nederlandse ketens opkopen. Hoe vaak kloppen die partijen bij jou aan met de vraag, we willen je overnemen?
11: Eén keer in de maand is er wel een partij die even komt kloppen.
13: En wat is voor jou de reden om het niet te doen?
11: Omdat dan heb ik een hoop geld en dan moet ik het ergens investeren. En dit is de mooiste investering die ik op dit moment heb.
12: Je kunt het ook gewoon lekker opmaken.
11: Ik kan het ook opmaken, maar daar heb ik minder behoefte aan. En ik vind het leuk te bouwen. We gaan nu ook internationaal. Dus op een andere vlak ligt niet de uitdaging. En groei ik zelf ook steeds verder.
13: Je wil dus zelf blijven groeien. Als je dan kijkt naar dat groeien, dan heb je dus gemeente nodig. Je hebt die analyse al gemaakt, 11.000 plekken. En dan klop je aan bij een gemeente en dan zeg je, joh, ik wil een Allsafe bouwen. Hoe gaat dat in de praktijk en waar zitten daar je grootste irritaties?
11: Mijn grootste irritaties is bij mensen die zich heel strikt aan regels houden die de gemeenschap niet verder brengt.
13: Zoals?
11: Er is een bestemming, dit blauw bouwvlak is dat. Terwijl we om ons heen zien dat wij efficiënter met de ruimte moeten gaan. Dat we ook de hoogte moeten kiezen. In beleidsstukken staat dat vaak. We zien op bepaalde plekken dat de komende 10, 20 jaar woningbouw zal plaatsvinden. Dat bedrijfsruimte in geruild zal worden. Er wordt heel erg naar achteren gekeken. En dan is het heel frustrerend. In Heerlen ben ik nu 4 jaar bezig. Totdat ik op een gegeven moment tegen de ambtenaar zeg, ik heb met de burgemeester van Maastricht gesproken, met de commissaris van Koningin. En die zeggen, ik moet dit en dat doen, met die burgemeester spreken. Of jij gaat het nu regelen, of ik ga nu zelf daar contact zoeken om iets voor elkaar te krijgen.
13: Erik Stubé van Allsafe, dankjewel voor dit gesprek. We praten nog even verder, maar dat doen we in de podcast. Voor de radio moeten we het hierbij laten. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan is de gast Jaap van der Bel van Altera. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
14: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn zorgen over 20.000 asielkinderen in opvangcentra die straks maandenlang geen gezondheidszorg krijgen, meldt NRC. Vanaf oktober ligt de zorg niet meer in handen van jeugdartsen van de GGD. Opvangorganisatie COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat begint pas volgend jaar zomer. Het blussen van de grote natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg duurt nog tot zeker diep in de nacht. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. Een vijfde van het natuurgebied is al verbrand. 3 legerhelikopters helpen mee met blussen. Vanwege de brandrijder tussen Venray en Nijmegen de hele avond geen treinen. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak en daar zijn nu voor het eerst doden bij gevallen. 2 mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich eraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld is niet bekend. En EU-ambassadeurs hebben vandaag met elkaar gesproken over de situatie in Ceuta, het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit. Tienduizenden migranten braken daar vorige week door de hekken in de hoop op een beter leven. Europa wil vooral zeker weten dat de meeste mensen weer zijn teruggekeerd. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Wil je weten wat er speelt?
9: En of waarom?
8: In de BNR-app.
9: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
8: Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Economenpanel. Het Economenpanel is er. Het gaat onder andere over het stutten van de Japanse yen en de Nederlandse economie die maar blijft groeien ondanks de Iran-oorlog. Heeft vooral te maken met consumenten en de overheid laten het geld rollen. Dat en meer bespreek ik met de leden. Lex Hoogduin, emeritus hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ook voorzitter van het Mises Instituut. Piet Rietman, actief als econoom. Ook bekend als oud-bestuurder van FNV. Welkom. Laten we het maar eens hebben over de Nederlandse economie. Het lijkt het best aardig te doen in het tweede kwartaal. Met 0,4% gegroeid, aangejaagd door bestedingen van huishoudens en de overheid, blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wat is jouw eerste observatie, Lex?
11: Nou, precies eigenlijk wat je zegt. Het gaat eigenlijk best aardig. Het probleem wat er is, is dat het een groei is die vooral gedreven wordt door consumptie, overheidsconsumptie en particuliere consumptie, ook gedreven door best een goede koopkracht. Ontwikkeling.
10: Maar die kopen elektrische auto's. En dan helpt dat ook een beetje in de energietransitie. Dat is een serieus uitgave.
11: Ja, maar kijk, ons algemene probleem is dat we meer investeringen willen. We willen meer investeringen. En bij een economie die best wel redelijk op volle toeren draait, want niet alleen is de groei is behoorlijk, niet uitbundig natuurlijk, maar behoorlijk. Maar de arbeidsmarkt is nog steeds behoorlijk gespannen. Dus dat betekent nog steeds dat als je een verschuiving in je economie tot stand wil brengen, van consumptie naar investeringen, dat je het kan niet allebei tegelijk. En dus moet er ruimte gemaakt worden in die consumptie. En het is dus in die zin is het wel zorgelijk dat de groei juist zo gedreven wordt door de component die je juist had omlaag wil hebben.
10: Maar als Van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS, zegt het gaat eigenlijk best aardig en we hebben rekening gehouden met scenario's die veel minder positief uitpakten, dan is dat ook waar.
11: Ja, maar kijk, het CBS is er om de economie te meten en niet om scenario's te gaan.
10: Maar de Nederlandse Bank, laat ik het dan zo zeggen, daar heb je wat ervaring in mediaberadingen uitgebracht. Die zeiden ook van, nou, we krijgen wel een knauw vermoedelijk.
11: Ja, dat is zeker waar. De herstelkracht van de economie in het algemeen is enorm onderschat wederom. De werking van markten is veel krachtiger dan men doorgaans aanneemt. Dus dat is waar. Maar in het grotere structurele plaatje is het mooi dat we groeien. Want het zou nog slechter zijn als ook de consumptie niet groeide en de investeringen groeiden niet. Dan hadden we inderdaad een slechtere uitkomst. Maar het grotere plaatje is het volgende wat moet gebeuren, is die verschuiving.
10: Piet, schets jij hetzelfde plaatje?
12: Ja, een beetje wel. 0,4% is prima onder de huidige omstandigheden. Meer is altijd beter. Tot op zekere hoogte trouwens. Kijk, en de inflatie, dat hebben ook Rabobank en ABN gezegd. Die kijken natuurlijk heel erg naar de doorwerking in het komende jaar. Die werken altijd met data van consumptie, waarmee ze proberen te kijken hoe het zich dan verder gaat ontwikkelen.
10: Komt nu uit op 3,1%?
12: Precies, en het zal heus wel een jaartje net boven die 3% blijven, of iets in die richting. Maar de grote zorg is natuurlijk, gaat dat verder omhoog? En gaat dit voor schokken in de economie zorgen?
10: Nou, maar je zou kunnen zeggen, als de economie afkoelt, dan heeft dat ook een dempend effect op de inflatie.
12: Zeker, zeker. Dat is allemaal waar. Het lastige van inflatie is eigenlijk tweeledig. Eén is, kunnen huishoudens daarbij houden met hun lonen en pensioenen? Nou, daar is op dit moment volgens mij niet echt een zorg over. Het andere is dat spaargeld ontwaard en minder waard wordt, en dat je ook minder ruimte hebt voor investeringen. En dat is natuurlijk op dit moment wel een zorg. Daarom moeten we niet jaren aanhouden. Maar
10: de inflatie die structureel boven die 2% ligt, nog altijd de doelstelling van de ECB, dat weten we nu wel al een paar jaar, toch?
12: Ja, precies. En je ziet ook al wel een tijdje dat de Nederlandse economie dat ook wel aan kan. Enigszins blijft groeien. Dus, maar de grote vraag is, hoe lang hou je het vol en hoe hoog moet het dan zijn? Maar op zichzelf kan de Nederlandse economie het aan om even een tijdje een inflatie van 3% te hebben, zou ik zeggen. Het moet niet te lang duren.
11: Ja, daar kan ik natuurlijk niet mee in meegaan, dat begrijp je, Thomas. Ik denk dat de inflatie, precies zoals je zegt, die is structureel, is die al een tijdje te hoog. Je zei eerder, in jouw opmerking, als de economie afkoelt, dan gaat de inflatie ook omlaag.
10: Dat is alleen, kunnen, toch?
11: Dat is alleen maar als het een vraag gedreven is. Ja. Als er een aanbodschok is, dan gaan ze simultaan de groei omlaag en de inflatie omhoog. Nee, kijk, de zorg die ik heb rond het inflatiebeeld is ook een meer structurele. De ECB heeft een aantal jaren geleden, hebben ze gesteld dat de neutrale rente ongeveer 2% zou zijn. Niemand die het precies weet, want een neutrale rente is een rente die tot stand komt als je markten laat werken.
10: Nee, ik herinner me eerdere discussies met jou over neutrale rente en wat we daar nu precies onder moeten verstaan. Ik wil hem graag nog een keer voeren, maar het is een ingewikkeld beetje, toch?
11: Nee, maar ik wil hem heel kort afmaken door te zeggen dat als je meer economisch theoretisch naar kijkt en zegt, nou ja, we willen een inflatie van ongeveer 2% hebben en de reële groei 1,5%. Nou, dan kun je zeggen dat een neutrale rente ongeveer 3,5% zou moeten zijn. En de ECB koerst nog steeds op de gedachte van, nou, 2, misschien 2,5. Mm-hmm. En in die zin is de kans best behoorlijk dat achteraf zal blijken dat deze rente die we nu hebben helemaal niet neutraal was, maar dat die de zaak nog steeds opjut. En dat is
10: mijn maar dat weet je pas achteraf?
11: Dat weet je pas achteraf. De vraag is, welk risico neem je het liefste? Dat je te laag of te hoog zit. En daar zou de ECB, om gegeven zijn primaire doelstelling, zou eerder de fout moeten maken dat ze die neutrale rente wat te hoog schatten dan dat ze hem te laag schatten.
10: Piet?
12: Ja, daar zijn verschillende lezingen over. Klaas Knot heeft wel eens gezegd, de inflatie moet in Europa rond de 2% schommelen. Dan kan het geen kwaad als hij in Nederland tegen de 3% zit. Omdat er een aantal factoren zijn in Nederland waardoor dat te rechtvaardigen zou zijn. als je gewoon kijkt naar het effect op de productiviteit, het effect op de betaalbaarheid voor huishoudens, van consumptie, een aantal dat soort factoren en groei die we met z'n allen belangrijk vinden, dan is het vooral belangrijk, denk ik, om inflatieschokken te voorkomen. En niet in één jaar een inflatie van 6% te hebben. Maar de rechtvaardiging om te zeggen van even een tijdje hoger dan 2% is schadelijk. Waar zit hem? Dat is ook een vraag aan jou, Lex. Waar zit hem dat dan in?
11: Nou, ik zeg niet even een tijdje boven. Je mixt structureel op 2%. En als je te hoog zit, en met name als dat schoksgewijze, dan heeft dat allerlei. Als je rente dan te laag is en dat niet corrigeert, leidt tot boom-bust-cycli. Dat is één. Dat ondermijnt de koopkracht. Het zet mensen met een vast nominaal inkomen op achterstand, met name gepensioneerden. En dat wordt niet gelijk bijgetrokken. Hè? Want je zei terecht van ja, lonen die. Je zei het niet, maar je impliceerde dat lonen die hebben de inflatie weer ingehaald. Maar vaak wordt vergeten dat op het moment dat je in de lonen je compensatie krijgt, heb je wel al eerst een periode gewoon koopkracht in geleverd. En bijvoorbeeld in hyperinflatie, daar zitten we lang niet. Maar om aan te geven wat er gebeurt, daar haal je de volgende periode niet eens. Want dan ben je in de tussentijd failliet geraakt. En dan kun je de aanpassing niet meer doen. He, maar wat het betekent uiteindelijk de hoge inflatie. Burgers vinden dat meestal veel erger dan beleidsmakers, omdat die burgers gewoon steeds die koopkracht verliezen hebben.
13: En oh, dit zijn wel heel, die burgers die, als je kijkt naar deze groei, toch nog wel bereid zijn uitgaven te doen.
11: Omdat er ook heel veel gecompenseerd is. Lonen zijn heel sterk gestegen, maar dat maakt niet goed dat je in het verleden dat koopkrachtverlies hebt gehaald. Ja. En dat, nu haal je dat in. En als nu die inflatie weer oploopt, krijg je weer precies hetzelfde effect. En het is ook nog slecht tenslotte. Inflatie is ook vaak inflatieonzekerheid. Zeker als het met schokken gepaard gaat. En dat is ook heel slecht, juist weer voor de investeringen.
13: Als je die economische groei, als je dat zou willen kwalificeren, gezonder wil maken, dan heb je dus uitgaven, investeringen, export. Hoe zorg je ervoor dat het op de goede manier wordt samengesteld dan, die economische groei? Stel dat je het niet alleen wil hebben van een overheid die meer uitgeeft, of consumenten die bereid zijn zo af en toe een fixe uitgave te doen.
12: Ja, dan moeten we aan onze productiviteit gaan werken in Nederland. Dat is een beetje open deur misschien. Kan op verschillende manieren.
13: We hebben wel een productiviteitsraad voor sinds kort, hè?
12: Ja, precies. Ja, ik zag het. Met goede mensen erin. Die productiviteit kan omhoog met meer gewerkte uren, maar kan ook omhoog met meer productiviteit per gewerkt uur. Ik hoop dat ze in allebei die richtingen denken.
13: Ik sprak met de voorzitter van de nieuwe raad, Paulien van der Meer-Mohr, en die zei ook al in de krant, ik ga echt niet mensen van hun kinderwagen aftrekken als zij niet meer willen werken. We werken in Nederland best wel veel al, maar
12: ja, ik zag ook die uitspraak, maar wat bedoelt ze daarmee?
13: Nou, dat zij niet vindt dat iedereen maar fulltime moet gaan werken.
12: Ja.
13: We kunnen dus productiever gaan werken.
12: Nou, dat kan zeker. Ik denk wel dat je daarvoor naar een deel van de Nederlandse economie, en dan specifiek de diensteneconomie, waar het makkelijk is om thuis te werken. Ik denk dat het daar inderdaad zo is dat je en achter de kinderwagen kunt, doe ik zelf ook, en dan tegelijkertijd ook redelijk productief zijn. Dat is voor mensen met een kantoorbaan goed te combineren. Tegelijkertijd willen we ook dat de productiviteit op allerlei plekken in de maakindustrie en noem maar op omhoog gaat. Daar is meer voor nodig, denk ik.
13: Weet je wat, laten we het gewoon ook maar eventjes breken aan de hand van alles wat die productiviteit zou kunnen tegenhouden, namelijk te veel regels in deel 2 van dit panel.
14: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
13: Lex Hoogtuin en Piet Rietman zijn de leden van het Economenpanel. En we hadden het al even over de productiviteit. Regeldruk zit veel ondernemers in de weg. Daardoor zijn ze minder productief. En dat kost ook geld. 16,8 miljard euro is uitgerekend door PwC. We spraken erover met de hoofdeconoom van PwC in Nederland, Barbara Baarsma. Ook lid van die productiviteitsraad overigens. Die zei dat die regels niet per se slecht zijn, maar dat de maatschappelijke baten nu niet opwegen tegen de kosten.
15: Omdat we alleen naar arbeidskosten kijken, geeft dit bedrag dat je noemde, die 16,8 miljard, geeft dat eigenlijk een onderschatting nog van de daadwerkelijke regeldruk. Omdat we niet kijken naar bijvoorbeeld de kosten van compliance systemen of andere kapitaalkosten van middelen die je inzet voor naleving, of de gederfde investeringen, of de kosten van productieverboden of technologiebeperkingen.
13: Ja, hoe is dat gegaan? Er is via large language models onderzoek verricht en 923 beroepsgroepen tegen het licht gehouden. En dan gaat het over de directe kosten van naleving van regels, vergunningen, nou, alles wat een ondernemer zo af en toe vervelend vindt. Even de wetenschappelijke methode, die large language models, om dan een beeld te schetsen van hoe het er ongeveer voor staat. Kan dat?
11: Ik denk dat dat kan. Dat dat een hele mooie hulptechniek is om dit soort onderzoek te doen.
13: Okay, goedgekeurd door de emeritus hoogleraar. Mooi zo. En dan nu de uitkomsten?
11: Barbara zei het zelf al een beetje. 16,8 miljard, dat klinkt als een heel groot bedrag. Maar ik durf de stelling wel aan dat het een hele grove onderschatting is van de echte kosten van regelgeving voor de economie. Zij noemde een aantal dingen. Wat hierin zit, is een schatting van de bureaucratie waarmee het gepaard gaat. De kosten van formulieren invullen. En nog niet eens de mensen die er dan ook nog weer toezicht op houden. Zelfs als je die mensen meeneemt, dan denk ik dat het echte effect, dat je dat onderschat. En dat is iets, één ding wat Barbara wel noemde, is dat heel veel regulering contraproductief is. Ik noem maar wat, de huurregulering van Rutte 4, Hugo de Jonge steekwoord, is zeer contraproductief. En die kosten die zijn in dit sommetje niet meegenomen. En zo, er zijn heel veel regels die contraproductief zijn.
13: En die regels komen er ergens vandaan. Dat is vaak een maatschappelijke reflex. Er gaat iets mis. We proberen dat in de toekomst te voorkomen. Dus we stellen regels op.
11: Ja, dat is hoe het groeit en hoe het steeds verder groeit. Het tweede wat je nog mist, en dat is eigenlijk nog belangrijker, is gemiste mogelijkheden voor ondernemers en ondernemingen om een kant op te gaan die door de regelgeving wordt afgesloten. En dat is cumulatief. Je hebt als ware een soort beslisboom van waar je heen kunt. En bepaalde richtingen worden gewoon afgesloten. En die richtingen die zouden ondernemers ingegaan zijn als ze niet die verboden hadden gekregen. Dat is waarom je die regels ook hebt op dingen.
13: Dus je vindt het niet wenselijk dat bepaalde richtingen worden ingeslagen door ondernemers?
11: Dat is dan, degene die dat reguleert, die vindt dat dan. En die sluit dan takken af. Maar heeft degene die de regels opstelt, die heeft niet de kennis over waar alles heen kan gaan. Daar hebben we juist ondernemers en ondernemingen voor die dingen proberen. En bepaalde dingen mogen ze nu niet proberen. En dat werkt cumulatief. Als je een bepaald pad ingeslagen bent, en dat blijkt een goed pad te zijn, dat telt heel sterk op. Dus
13: de kosten van wat je niet van het gezien Instituut. Ik kijk eventjes naar de andere kant van de tafel. Piet Rietman. Die regels, die zijn er niet voor niets. Misschien zijn ze contraproductief. Hoe kijk jij naar dit rekensommetje en naar wat er aan te doen? Of zou je er überhaupt niets aan moeten doen?
12: Nou, het rekensommetje vind ik op zichzelf heel interessant. Ik denk ook dat er een aantal kosten in het rekensommetje inderdaad niet zitten. Lastige is aan deze benadering dat het een kwantitatieve benadering is. En net zoals beleid vanuit Rijksoverheid, welke minister is dat ook alweer, die dan zegt, we willen 500 regels
13: economische
12: per maand.
13: Economische zaken?
12: Ja, dat is
11: Erik van den Burg is daar nu als staatssecretaris mee ingepeperd, zeg maar.
12: Nou, kijk aan,
11: maar het was eerst Karremans, die heeft ermee begonnen.
12: Karremans, inderdaad. Ja. Nou, hopelijk is van den Burg wat redelijker, want ik vind het een rare aanpak om er kwantitatief naar te kijken. Want het is natuurlijk, als je zegt, er moeten per definitie regels weg, dan kijk je dus niet naar de inhoud van de regels, maar naar het aantal van de regels. En daar zit voor mij wel problemen. Regels waar ondernemers mee te maken krijgen. Regels die ondernemers inderdaad op kosten jagen, zijn bijvoorbeeld regels over dat je niet heel zwaar mag tillen en dat daarom dus die ondernemer de kosten moet maken om een lift te kopen. Regels zijn bijvoorbeeld dat je niet giftige stoffen mag uitstoten. En dan moet die ondernemer investeren in een filter. Ik denk dat allemaal heel vervelend is voor die ondernemer, maar als maatschappij vinden we dat volgens mij terechte investeringen.
13: Jij vindt dat Karremans daar dan toch iets te rigide in zit. Overigens zegt dezelfde Baarsma in haar column in het FD, waar zij deze zomer veel te lezen is, het is tijd dat een regel die vanuit de Balkenende nog kennen, namelijk een bindende regelreductie, dat weer terugkomt. 25% per ministerie minder regels. Maar dat is dus ook een,
12: dat is diezelfde gedachtegang. Dat is dus dat er per definitie,
13: nee, ik hou bijna niet meer,
12: per definitie regels afgeschaft moeten worden. Ik zou het veel interessanter vinden, en misschien kom je op die manier ook wel aan die 25%, dan zijn we het eens. Ik zou het veel interessanter vinden als je regels erbij pakt en op basis van de inhoud een maatschappelijk debat voert of je het goed vindt dat ze afgeschaft worden of niet.
13: Lex.
11: Ja,
13: heel misbaar. En nu de tekst erbij.
11: Ja, nou, dus Barbara Baarsma, in die column waar je volgens mij naar verwees, daar stelt ze inderdaad voor om een norm van 25% regelreductie te hebben.
13: Anders komen we nergens, zegt hij.
11: Ik denk dat je met die norm daar ook niet komt. Je moet, en dat zeker wat het kabinet nu komt, dat is dweilen met de kraan open. Je moet een visie hebben over wat zijn de taken van de overheid. Wat doet de overheid wel, wat doet hij niet? Wat voor soort regels willen wij, vinden wij toelaatbare regels?
13: Zwaar tillen, wat Piet hier zegt.
11: Kijk, dat is. Nu pak je er één dingetje uit.
13: Ik ben een beetje geholpen door Piet.
11: Ja, nee, maar weet je, een woud van regels. Ik kan je zeggen dat als ik daarnaar kijk, dan zeg ik in wezen, we moeten het aantal ministeries halveren. Dat is een heel andere orde dan of al dan niet tillen moet gaan.
13: En de helft ministeries, is dat nog steeds veel of niet?
11: Wat zeg je?
13: Als je de helft overhoudt, zou je er liever gewoon nog minder hebben? Of?
11: Nu draai je het om. Ik zeg, je moet een visie hebben over waartoe is de overheid op aarde. Hoe ziet een rechtsstaat eruit? Wat zijn regels die in een rechtsstaat acceptabel zijn? Als je daar een visie op hebt, en daar kunnen mensen heel erg over van mening verschillen, dan zullen ze van mening over verschillen. Dus uiteindelijk een politiek debat of je dat erdoor krijgt of niet. Maar dan, en vervolgens ga je van daaruit zeggen, nou oké, als we dit ministerie schrappen, dan schrappen we die en die regels die horen bij dat ministerie. En zo kun je. En dat moet je dan niet door een ambtenaren het kabinet zelf laten uitvoeren. Dat moet van buitenaf moet dat natuurlijk gedaan worden, want anders kom je nergens.
12: Ja, maar wat jij nu zegt is over ministeries is wel in essentie hetzelfde als wat Karremans en Baarsma zeggen over regels. En dan luister je daarnaar en denk je, nou ja, ik wil ook niet te veel. Niemand wil te veel ministeries. Maar als je gaat kijken naar wat voor inhoudelijk takenpakket die ministeries dan hebben, daar moeten we het dan over hebben. Dat cultuur niet meer gesubsidieerd wordt. Willen we dan met z'n allen dat bepaalde onderwijsvormen privaat worden? Dat is dan het debat.
11: Dat is het debat, exact. Dat is precies het debat. En daar zullen wij het ongetwijfeld niet over eens zijn. Maar dat is wel het debat. Kijk, als je de kant op gaat van willekeurig regels schrappen, dan weet je dat het wijder met de kraan open is. Want de andere kant, bijvoorbeeld zo'n productiviteitsraad, die komt er ook weer bij, daar komen ook weer regels uit. Weerbaarheid zijn we mee bezig. Komen allemaal weer nieuwe regels uit waar bedrijven aan moeten wat doen.
13: De raad zou ook kunnen adviseren om het met minder regels te gaan doen, toch?
11: Ja, maar dan het allerbeste wat ze adviseren. Weet je wat het allerbeste wat ze moeten adviseren? Zichzelf op te heffen. Want dit is. Productiviteit is een uitkomst. Het is een uitkomst van het economisch proces. Kun je niet sturen. En de gedachte dat het ook vooral te maken heeft.
13: Productiviteit kun je niet sturen. Nee, dus alles wat we daar ook de afgelopen jaren in deze ruimte over hebben gezegd.
11: Dat moet een uitkomst zijn van het economisch proces. En kijk, die gedachte dat je. Er wordt vooral gefocust, laat ik het zo zeggen, op of mensen meer of minder moeten werken. Maar weet je hoe productiviteitsstijgingen in de praktijk ontstaan? Doordat gewoon bedrijven met een lage productiviteit die worden uitgewied. En dan krijg je dan stijgt de totale productiviteit. Productiviteit komt niet vooral van harder werken, maar komt vooral van investeren in betere kapitaalgoederen. En dat geeft hem niets. Die bijdrage van individuele productiviteit, die is zeer beperkt.
13: Dus Dien die heeft het al zo moeilijk en hebben we er ook nog weinig tijd voor, terwijl er van alles is gebeurd. Want Japan bevestigt dat samen met de VS is ingegrepen op de valutamarkt. Het land kreeg afgelopen weekend weinig tijd voor, terwijl er van alles is gebeurd. Want Japan bevestigt dat samen met de VS is ingegrepen.

0: ik vind het een... door het weekend heen... ik vond die BTW-maatregel die voor, ja, voor het weekend nog werd aangekondigd... Ja. Hè, in Japan, van de BTW, gaat omlaag.
1: Gaat naar 1%.
0: Dacht ik. Ja. Nou, nog wel heel interessant. Van waarom doen ze dat en is dat inhoudelijk te rechtvaardigen? Maar als je kijkt naar wat er voor beslissingen... monetair en beleidsbeslissingen worden gemaakt in Japan... dan begint er steeds meer het beeld van paniekvoetbal te geven. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat daar verder zal gaan.
1: Lex, hoe opvallend was die ingreep?
2: Nou, niet, ja, het is de hele tijd niet gedaan. Maar dat Japanse autoriteiten zenuwachtig worden, dat is heel goed te begrijpen. In die zin verbaast het mij niet helemaal. Hoewel het naar mijn idee het verkeerde aanpak is.
1: En dan heb je het over deze valutaactie of heb je het dan over die btw-verlaging?
2: Ja, eigenlijk allebei.
1: Okay. Hoe had het dan gemoeten?
2: Nou, kijk, ik denk dat wat hier aan de hand is, als je langer kijkt, is dat Japan heeft al jarenlang een hele lage, veel te lage rente. En daar hebben ze maar steeds eigenlijk die correctie terug hebben ze niet gemaakt. En daardoor is de overheidsschuld die is gigantisch opgelopen. Die economie heeft. Ja, laag productieve sectoren.
1: Hoge rente gaat natuurlijk pijn doen vanwege die overheid.
2: Ja, maar het probleem is dat men nooit die pijn wil nemen. En die pijn maar uitstelt en uitstelt. Want dat er een keer een rekening komt, dat was te verwachten. Hij is alleen veel langer uitgebleven dan ik in ieder geval verwacht had. Want ik herinner mij dat ik in 2011 of zo met Japanse collega's toen van de Japanse Centrale Bank tegen hun zei, ja, good luck, dit kan niet goed aflopen als jullie niet gewoon op een gegeven moment echt zaken durven te doen. Nou, en dat we zijn nu 15 jaar verder en nu... Het is eigenlijk, nu die inflatie is weer terug. Maar die rente die is veel en veel te laag nog, die 1%. En die moet dus eigenlijk omhoog. Maar dan is men doodsbang voor de grote klanten.
1: En dan hebben we dus politiek gezien dat voorstel. En dat wordt steeds serieuzer overwogen om die BTW te verlagen naar 1%. Ja. Dat is wat jou betreft een illustratie van paniek in de tent.
0: Daar lijkt het wel op. Kijk, op zichzelf kun je dat misschien nog op een goede manier uitvoeren. Als je bijvoorbeeld op bepaalde goederen de BTW verlaagt en op andere niet, dan heeft het wel effect. Maar over het algemeen in wetenschappelijk onderzoek naar BTW-verlagingen wordt wel aangenomen van als je over de hele linie permanent verlaagt.
1: Heeft maar ik dacht dat het wel nu begon met levensmiddelen, dat het daarover ging.
0: Ja, precies. En het hele interessante daar vind ik dat de politieke cultuur anders is. Dus dat politici daardoor wel mee wegkomen als een jaar lang bijvoorbeeld belasting verlagen en het daarna terugdraaien en het goed uitleggen. En dan word je misschien nog wel herkozen. Dat is in Nederland anders. Dus dat verklaart misschien ook wel waarom daar misschien een tijdelijke maatregel ook wel mogelijk is. En dat kan werken, want tijdelijk heeft btw-verlaging altijd wel effect op de consumptie. En dan na een tijdje ebt dat effect weg. Nou ja, en dan zou je hem weer kunnen verhogen. Dus dat zijn op zich wel allemaal knoppen waaraan je kunt draaien. Maar goed, als je het totale plaatje bekijkt van alles wat er in Japan gebeurt, dan lijkt dat meer als van ja, we hebben nu een maatregel nodig om de consumptie te stimuleren en dit is het beste dat we hebben. Ja, dan gaat het niet goed met je.
1: Ik herkies jullie allebei, joh. Ondanks jullie grote meningsverschillen. Altijd goed om het debat te voeren, ook in deze studio. Piet Rietman, econoom, oud-bestuurder van FNV, Lex Hoogduin, emeritus hoogleraar economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, ook voorzitter van het Mises Instituut. Wil je dit panel luisteren als podcast? Het is doodeenvoudig. Je kunt je zelfs abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog?
7: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
8: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
9: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
7: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
10: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
11: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
12: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
13: Stichting Droomdag is ervoor

0: gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
2: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
1: Welk bedrag gaan ze je geven?
3: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
1: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
4: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
1: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
5: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 20:30.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn zorgen over 20.000 asielkinderen in opvangcentra die straks maandenlang geen gezondheidszorg krijgen, meldt NRC. Vanaf oktober ligt de zorg niet meer in handen van jeugdartsen van de GGD. Opvangorganisatie COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat begint pas volgend jaar zomer. Het blussen van de grote natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg duurt nog tot zeker diep in de nacht. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. Een vijfde van het natuurgebied is al verbrand. Drie legerhelikopters helpen mee met blussen. Vanwege de brand rijden er tussen Venray en Nijmegen de hele avond geen treinen. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak en daar zijn nu voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water oppompen uit sloten, kreken en vijvers. Maar lang niet alle boeren houden zich eraan, meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Of er boetes zijn uitgedeeld is niet bekend. En EU-ambassadeurs hebben vandaag met elkaar gesproken over de situatie in Ceuta, het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit. Tienduizenden migranten braken daar vorige week door de hekken in de hoop op een beter leven. Europa wil vooral zeker weten dat de meeste mensen weer zijn teruggekeerd. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
8: De laatste kilometers van distributiecentrum naar de voordeur blijven voor pakketbezorgers. Een grote uitdaging. Jan Wijn vond in 2016 een oplossing met het oprichten van bezorgdienst Trunkers. Hoe doe je dat als je tegelijkertijd moet concurreren met bedrijven die nu nog veel groter zijn? DHL, PostNL, dat ga ik hem allemaal vragen. Welkom.
9: Dank je wel.
8: Dat je er bent.
9: Leuk om te zijn.
8: Wanneer heb je voor het laatst zelf een pakketje besteld?
9: Nou, ik zou zeggen eergisteren was dat.
8: En je wacht nog steeds?
9: Nee, die is geleverd. Gisteren, een dag later, maar prima.
8: Dat had je aangegeven?
9: Dat was ook wat ik had aangegeven, ja.
8: Ging het via Trunkers of niet?
9: Nee, ging niet via Trunkers. Het was een kraan voor een verbouwing die aan het doen ben. En gekocht online en was er gewoon dezelfde. Nee, de volgende dag gewoon zoals aangekondigd, maar niet bij een klant van ons.
8: En kun jij gedachteloos bestellen en dan maar afwachten wanneer het pakketje komt? Of kijk je meteen van, ja, wat zou ik zelf hier beter aan doen? Gaat het wel naar wind?
9: 100% natuurlijk. Ik ben altijd geïnteresseerd in hoe ziet die check uit eruit? Hoe ziet nou de track and trace die je krijgt? Wanneer wordt je eerste bericht gestuurd? Hoe ziet dat eruit? Hoe verwoorden ze het? Hoe zeker zijn ze zelf over dat het aan gaat komen en hoe vertellen ze dat? Ja, dat is gewoon interessant en daar kun je ook van leren.
8: Is ook de concurrentie daar in de afgelopen jaren toch wel gegroeid en volwassener geworden? Dat idee heb ik namelijk als iets minder goed geïnformeerde klant wel. Dat je steeds meer hoort over waar je pakketje is.
9: Ja, ik denk dat dat absoluut waar is. Toen we begonnen met Trunkers, dat is 11 jaar geleden, toen was een van de gedachten van, we kunnen in twee dingen een enorm verschil maken. Eén is de communicatie. Eigenlijk de hele digitale omgeving. Die mensen inzicht geeft, invloed geeft op die bezorging van dat pakket. Back in the day was het natuurlijk gewoon tussen 9 en 5 werd het geleverd.
8: Maar dat pikken we niet meer.
9: Maar dat is ver voorbij. En ik moet zeggen dat de grotere spelers daar ook wel echt stappen in hebben gezet ten opzichte van hoe het er toen voor stond.
8: Maar dan is het onderscheidende vermogen dus ingewikkelder te vinden.
9: Het is ingewikkelder te vinden daarin. Ik denk nog steeds dat wij het een stuk beter doen. En dat we veel beter antwoord geven op vragen. Dat we mensen meer invloed geven. Dat het inzicht dat we geven. We laten zelfs zien waar de auto is op het moment dat die naar je toe komt, et cetera.
8: En dat willen mensen dat echt wel weten? Want je kunt ook denken van, joh, ik wacht op een pakketje. Ik heb al eerder ervaringen opgedaan met trunkers. Ja. Ik weet dat het meestal wel goed komt. Of die nu hier om de hoek is. Of nog een paar kilometer moet rijden. Het zal wel laten met rust. Ik heb ook nog een leven.
9: Ja, mensen hebben een leven. En eigenlijk plannen ze dat een beetje om dat pakketje heen. Oh. Want ja, je staat toch te wachten op dat pakketje. Je wil hem niet mislopen.
8: Nee.
9: Zeker de dingen die wij versturen is vaak food. Komen we zo meteen wel wat meer over te spreken. Ja, maar mensen zijn er echt op gebrand om te zorgen dat ze die zending goed in ontvangst nemen. Dus je ziet ook dat die track and trace pagina, die wordt zeker 6 keer gemiddeld per levering bezocht door die consument. En dat laatste van dat autootje wat je ziet rijden, dat doen we in het laatste kwartier voordat we er zijn.
8: Okay.
9: Die trekt ook echt die auto. Dus je weet gewoon waar die chauffeur is met een kleine delay, zodat, nou ja, et cetera. Maar die wordt echt heel veel bekeken en ook heel erg gewaardeerd. En mensen staan ook gewoon aan de deur om het pakket in de ontvangst te nemen.
8: Ik vond het wel interessant wat je zei, dat jij ook altijd kijkt naar hoe zeker durven bedrijven te zijn over het pakketje dat dan en dan aankomt.
9: Ja.
8: Hoe zeker durf jij zelf te zijn?
9: Nou, wij zijn daar enorm in gespecialiseerd. Dus wij zijn er echt bijna altijd. Het is ook een hoop mensenwerk, het is een logistiek. Het is
8: ik kwam op jullie eigen website tegen 98% op tijd.
9: Ja, dat is ongeveer waar we op zitten.
8: Want hoeveel is dan de onderkant? Jullie doen het beter dan concurrenten, neem ik aan. Maar die zitten toch ook nog wel, hopelijk wel, op of rond de 90 of daarboven?
9: Ja, ik denk in die range. Het is niet helemaal duidelijk altijd. Hè. Iedereen heeft zijn eigen manier van berekenen. En wij rekenen echt, heeft iemand het in ontvangst genomen? Dat is waar wij het op richten. Of de buren. Maar een heleboel partijen zeggen bijvoorbeeld ook, oké, jij bent niet thuis, ik rijd door naar een pakketpunt, 3 kilometer verderop. Daar leg ik het neer en dan zie ik dat ook als bezorgd. Het is heel erg lastig om dat soort gegevens eruit te destilleren. Maar inderdaad, we zitten echt wel echt aan de bovenkant.
8: En 98%, dan heb je eigenlijk al een 10 met een griffel. Of kan dat ook nog 99, 100% worden?
9: Nou, ik denk dat dat eigenlijk fysiek onmogelijk is. Kijk, het is, je haalt pakketten op. Zeg maar uit webwinkels in Groningen, in Middelburg, in Maastricht. Dat moet allemaal bij elkaar komen. Diezelfde avond moet het pakketje uit Maastricht nog in Groningen zijn. En dan moet daar ook gewoon alles 100% goed gaan.
8: Nou, ja, want moet dat dezelfde avond? Of kun je klanten proberen op te voeden met de tekst dat het morgenochtend ook prima is?
9: Ja, dan dat is inderdaad wat bijvoorbeeld grotere partijen proberen te doen. Die zeggen van, het hoeft niet per se zo snel. Geef ons wat meer tijd om het goed te doen.
8: Is toch ook wel gebleken dat veel klanten dat prima vinden?
9: Ja, en in heel veel situaties is dat ook zo, denk ik. Dus ik denk dat er ook partijen prima naast elkaar kunnen staan. Dit was voor ons ook een belangrijke vraag. Van wat maakt nou, want wij zijn heel snel. We pikken het in de ochtend op, leveren het in dezelfde avond af. Waarom is dat nou belangrijk? Nou, wij dachten eerst, toen we hiermee begonnen, iedereen wil het supersnel. Dus we dachten echt een kwart. Dat was ook zo'n McKinsey-rapport. Dat lees je dan, denk ik, oh ja, let's go. 25% gaat het CMD willen hebben in huis. Dus, nou, dat is wel een hoop pakketten.
8: Ja, als McKinsey het zegt.
9: Hè? Dan zal het waar zijn. Ja, back in the day was dat nog zo. Dus wij denken, oké, we zetten daarop in. Dat blijkt niet zo te zijn. Niet iedereen hoeft de spijkerbroek dezelfde avond te hebben. Maar sommige producten, die hebben in zichzelf dat er gewoon zo kort mogelijk onderweg moeten zijn.
8: Voedsel,
9: bloemen, dingen die vers moeten blijven, die tijdsgevoelig zijn. Nou, en uiteindelijk zijn wij daar helemaal naar gaan specialiseren.
8: En jullie hebben je bedrijfsmodel toch ook zo ingericht dat je juist 's avonds je slag slaat.
9: Ja.
8: Met bijvoorbeeld ook materieel en mensen die daar ook op toegerust zijn. Of die anders niks doen.
9: Ja, klopt. We werken heel veel samen. Dus we hebben Nederland opgedeeld in een aantal regio's. In elk van die regio's werken we dan samen met een lokaal couriersbedrijf. Die, nou, laten we zeggen, gemiddeld zo'n 20, 30 chauffeurs overdag vaak aan het werk heeft. In de avond staat zo'n depot staat leeg. Die auto's die staan stil. En dat is dan super zonde. Ook vanuit een sustainability oogpunt is dat gewoon heel erg jammer. Want als wij zelf auto's ernaast zouden zetten, dan is dat ook gewoon heel overbodig. En zij kunnen die asset inzetten. Dat is voor hun natuurlijk heel winstgevend. Want ze hebben die eigenlijk al betaald.
8: En de mensen die daar dan ook mee aan de slag moeten, die werken 's avonds. Hoort daar dan ook een onregelmatigheidstoeslag bij? Of is dat heel ouderwets?
9: Ja, nee, je hebt gewoon een cao. voor de bezorging en die wordt gevolgd.
8: Ja. Maar als je dan, als je 's avonds werkt, dat maakt verder niet uit. 9 to 5 is net zo duur als van 5 tot 12.
9: Nou, ik weet niet exact wat de tijden zijn, maar er is een overgang waarna je inderdaad naar die toeslag toe gaat. En dat wordt bij ons, wij betalen uiteindelijk die regionale partij voor dat werk wat hij doet. En dat is gewoon een vastgestelde prijs op basis van de tijden dat we rijden.
8: En wie is die regionale partij? En dat vraag ik ook omdat ik een paar weken terug in het FD nog las dat het een jungle is om te overleven als je werkt voor grote bedrijven. Jullie werden niet genoemd. Het ging over PostNL onder andere en DHL. Die werken ook met onderaannemers.
9: Ja.
8: Allemaal mensen die zeggen, ja, ik vind het vak eigenlijk hartstikke mooi. Ik heb contact met mensen. Het enige jammer is dat ik er geen kloot aan verdien. En zij laten een bout achter van failliete BV'tjes. En ze beginnen dan weer opnieuw. En het is heel moeilijk om daar zicht op te krijgen. Is het zo'n Wild West?
9: Nou, het is een ondoorzichtige markt. En je hebt daar denk ik verschillende kwaliteitslagen ook in, zeg maar. En over het algemeen denk ik dat het ook best goed gereguleerd is. Dus er wordt ook echt wel naar gekeken vanuit de arbeidsinspectie, et cetera. Dus dat is helemaal niet nieuw. Wij kijken ook goed naar hoe wordt nou de bedrijfsvoering gedaan in zo'n bedrijf. Het werk voor ons is echt wel anders dan voor een PostNL. Hè? Want bij PostNL krijgt zo'n chauffeur misschien wel 250 pakketten mee op zo'n dag. Nou, dat is bij ons een fractie daarvan. Dat zijn er veel minder. Dat heeft ermee te maken dat wij in general natuurlijk heel veel minder pakketten hebben dan Post. Maar we rekenen ook veel meer tijd die ze hebben voor het afleveren, et cetera. Dus dat is een hele andere werkdynamiek.
8: Maar als al jouw dromen uitkomen, dan worden jullie toch ook veel groter?
9: Dan worden wij veel groter, inderdaad. Dan zouden die aantal pakketten ook omhoog gaan. Maar bijvoorbeeld wat je ook doet is berekenen in je systematiek. Hè. Dus je maakt een route, hadden we net toevallig gehoord. Die houdt rekening met reistijd, verkeer, dat soort dingen. Maar ook met hoeveel tijd heb je om in die stop die zending af te leveren. Nou, de tijd die wij daarvoor nemen, die zou absoluut niet passen in wat de modellen zijn bij de grotere bezorgers. Die hebben daar echt veel minder tijd voor dan wij. Dus we proberen het wel ook zo te doen. We zien onszelf ook als een premium merk. Aan de deur moet het ook een premium ervaring zijn. En dat is ook wat we proberen te bewerkstelligen.
8: Maar het moet ook wel ergens verdiend worden dan. Want ja, een premium merk, daar moet je dan ook premium voor betalen. Jullie moeten er iets aan overhouden.
9: Klopt.
8: Waar zit jullie verdienmodel dan?
9: Nou, het verdienmodel zit erin dat wij kiezen om te werken voor partijen in een niche die dat er ook voor over heeft. En dus bijvoorbeeld als je het hebt, nou, gewoon weer over food. Voor dat food is het waanzinnig belangrijk dat het ook echt wordt afgeleverd. En heel vaak zijn het ook abonnementsdiensten, dus de hele experience. Zeg maar, hoe gaat het aan de deur? Wordt het een beetje netjes overgedragen of wordt het neergezet op de plek die ik precies heb aangegeven? Is heel erg belangrijk voor die klanten. Want als je er één verliest, verlies je niet die ene zending, maar verlies je een heleboel zendingen. Dus dat is ook een groep klanten die bereid is om meer te betalen. Nou, dat hebben wij ook nodig, ons model.
8: Maar die klant is het bedrijf, of kan ik zelf als eindklant, consument zeggen, ik heb eten besteld. Ik wil zeker weten dat ik het op dezelfde dag heb. Want eten is belangrijk, moet vers blijven. Of ik moet vanavond geweldig koken.
9: Ja.
8: Heb ik dan zelf de keuzevrijheid om voor trunkers te kiezen? Of ben ik overgeleverd aan waar ik toevallig dat eten bestel?
9: Uiteindelijk bepaalt die webshop dat natuurlijk. Dus wij werken samen met de webshop. En de webshop die bepaalt, nou ja, of die het aanbiedt aan jou. Wat we in de algemene zin zien is dat de klanten die voedsel met ons versturen alles aan ons meegeven, maar we hebben ook een heleboel partijen die andere dingen versturen. Broeken, boeken, gewoon eigenlijk allemaal reguliere pakketten, hè, waarbij die toch nog inspelen op de wens van hun klant om avondlevering te hebben, snelheid te hebben. En bij die klant kun je vaak kiezen in de checkout. Dus dan kun je kiezen van doe mij PostNL, DHL, doe Trunkers. En meestal wordt die keuze dan gemaakt op wat het best passende tijdstip is voor die consument. En een merk. Iedereen heeft wel een ervaring met een merk. Sommige mensen zeggen, nou, in mijn buurt moet PostNL niet komen. Andere mensen die zweren bij DHL. Sommige mensen zeggen, PostNL is de naam die ik ken, dus daar kies ik voor. En andere mensen die hebben een paar keer ervaring met ons gehad en die kiezen dan voor ons.
8: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
10: Het dilemma.
8: Ik zie ons over een paar jaar exclusief richten op het bezorgen van voedsel. Of nee hoor, wij zullen ook andere producten blijven bezorgen.
9: Ja, nou, dat ik.
8: Je moet kiezen. Nuance zo meteen.
9: Nou, ik denk dat als je kijkt op de hele lange termijn, dat food commerce dan zo groot is dat we exclusief dat zouden kunnen doen. Ik denk dat er ook altijd andere partijen zullen blijven die gebruik willen maken van ons.
8: Jan Wijn is hier van Trunkers. Ze willen wel gebruik van je maken, maar of je het dan nog aanbiedt is een tweede. Want ik kwam een recent artikel tegen, een interview met jou, met Twinkle. Citaat, focus op papier is makkelijk, maar focus in de praktijk is vooral een oefening in loslaten en nee zeggen. Dat is lastig als je van nature overal kansen ziet.
9: Is zo.
8: Daar moest ik, ja, het is aan jij geworden. Ja, fantastisch, ga door. Maar wat heb je dan moeten loslaten om toch vooral te zeggen, voedsel, daar worden wij nog beter in en nog groter in.
9: Nou ja, een van die dingen. We hebben uiteindelijk de keuze gemaakt voor food. Dat is na een heel proces geweest. We kwamen uit COVID. Je zag na een enorme stijging. Zag je dat er een soort normalisering opkwam. Op sommige gebieden zelfs een krimp van online. Mensen gingen weer offline dingen kopen.
8: Ook als je kijkt naar je eigen omzet.
9: Nou, onze eigen omzet is nooit naar beneden gegaan. Maar we gingen wel vanuit 100% plus groei per jaar naar nog steeds double digit, maar wel aan de onderkant ervan.
8: En dan ga je al zorgen maken.
9: Dat is voor ons niet goed. Ja? Want we zijn echt wel een scale-up, zeg maar. Dus we zijn gemaakt om hard te schalen. De investeerders die stappen daar ook op in. Niet op wat het nu is, maar op de potentie die het kon zijn.
8: Ja, maar ik heb jou ook ergens horen zeggen, het is wel een paar jaar terug, van we worden nog 100 keer zo groot.
9: Ja.
8: Ja, dat wordt steeds moeilijker naarmate de tijd voortschrijdt natuurlijk. Maar word je nog steeds 100 keer zo groot als je nu bent?
9: Nou, niet als dat ik nu ben. Zeg maar.
8: Dat kan
9: niet
8: meer.
9: We zijn inmiddels ook een stuk gegroeid natuurlijk ten opzichte van die paar jaar geleden.
8: Maar je moet dus stevig de pas erin houden.
9: We moeten stevig de pas erin houden. Dat willen we ook. Dat houdt het ook het leukst. Maar inderdaad, dat moet wel. Ik denk dat, waar was ik begonnen?
8: Het gaat over dat je daar dan dus ook focus in moet aanbrengen.
9: Ja, je moet focus. En dat betekent dus ook, we hebben toen die focus gemaakt op food. Maar er zijn ook andere dingen die aandacht vragen. Als je die bedient. Bijvoorbeeld high-value dingen.
8: High-value dingen zijn?
9: Bijvoorbeeld elektronica, iPads, iPhones, Samsung kan ook. Maakt niet uit, gewoon dure dingen. Zeg maar. Die hebben hele andere vraagstukken, brengen die op in een netwerk. Hoe zorg je ervoor dat iedereen die dan voor je rijdt, dan betrouwbaar is? Je hebt ook mensen die prima een VOG krijgen, maar desondanks onderdeel zijn van een groep die misschien niet het beste met je voor heeft.
8: Dat kan of is dat gebeurd? Dat je daar toch niet meer helemaal met zekerheid iets over durfde te zeggen?
9: Wij, de ware instances dat we dachten van, we kunnen nou moeilijk plaatsen dat item daar verdwenen is. Dus dan moet je dat vergoeden. Of je moet zorgen van, we hangen overal camera's op, we doen security, et cetera. En uiteindelijk hebben we daarvan gezegd, die energie, die gaan we daar niet meer in stoppen. Dat gaan we niet meer doen. En met die klanten hebben we dus ook besproken dat we liever die pakketten niet meer hebben. We hadden ook gewoon chauffeurs die onderweg overvallen werden. Uit de bus werden getrokken bij een stoplicht. Kijk, we laten natuurlijk heel precies zien waar een bus is.
8: Maar dat is dus eigenlijk, ben je daar dan ook een beetje geholpen door het feit dat je obstakels tegenkwam en dacht, dit gaat wel heel veel energie kosten, kan ook geld kosten. Dat doen we dus niet meer. Maar je zegt, van nature ben ik iemand die overal kansen ziet. Dus je moet het ook een beetje afleren.
9: Je moet het, het waren ook wel grote klanten, zeg maar, die toen weg zijn gegaan. Dus we hebben daar best ook wat omzet op ingeleverd. Maar het heeft de organisatie enorm bevrijd, zeg maar. Kijk, er zijn ook andere klanten. Er is geen enkel probleem mee om naast food ook boeken mee te nemen. Of spijkerbroek of fashion of zo. Dat zit elkaar niet in de weg. Sterker nog, dat helpt elkaar.
8: Dat zit gewoon in dezelfde wagen. Dat zit in dezelfde levering.
9: Ja, dat zit in diezelfde levering. En in die food, daar zorgen we voor goed geïsoleerde verpakking met koeling erin, et cetera. En omdat het zo kort onderweg is, is dat net zo goed te houden. Als
8: dat is wel goed om te weten, want je zweert dan bij een goede verpakking, bij een goede coolbox en niet bij, dat heeft natuurlijk ook een ander prijskaartje, koelwagens.
9: Ja, is gigantisch duur. Kost enorm veel energie. Vanuit de duurzaamheid is het helemaal een ramp.
8: Bovendien, het is voedsel. Het moet wel goed blijven natuurlijk.
9: Zeker. Dus dat zijn echt wel goedgekeurde dozen, et cetera. Dus dat is, dat kun je ook met trekkers meten, et cetera. Dus dat zit echt wel goed. Waarbij het dan wel belangrijk is, dat het gewoon kort onderweg is. Hè, want zo'n doos die kan dan 36 uur of zo. Maar wij zijn er dan binnen 12 uur. Dus dan weet je dat je goed zit. Mocht het in die 2% van de gevallen toch niet geleverd kunnen worden, gaat het bij ons op het depot weer de vriezer in 's nachts. Nou, dat wordt ook allemaal getrekt en getraced. Dus dat kun je precies zien wanneer gaat erin, wanneer gaat eruit. Maar wat belangrijk is dat gewoon echt goed aankomt, zeg maar. En als het geleverd is, dan is dat geen probleem.
8: Maar terug naar het dilemma. Je zegt, food wordt heel groot. Er zullen altijd partijen zijn die met ons willen samenwerken voor andere producten. En als dat elkaar niet in de weg zit, zullen we dat ook blijven aanbieden. De eerder aangehaalde broeken of boeken. Prima. Ja.
9: Hartstikke prima. En dat helpt elkaar. En voor hen is het natuurlijk ook heel erg mooi. Want het is een super betrouwbare service. Levert in de avond, et cetera. Dus je kunt prima mee op die premium brand. Nou, voor sommige partijen is dat gewoon heel erg belangrijk. En als het niet in de weg zit. Dus als het er niet voor zorgt dat het op de een of andere manier ten koste gaat van die foodproducten. Dan is dat prima.
8: Waarom wordt food veel groter dan het nu is? Maar dat is de aanname.
9: Ja, nee, dat is een zekere aanname. Ik denk dat er een aantal dingen daarin spelen. Ik denk dat het in de markt heel lang zo is geweest dat de consument wat terughoudend is geweest. Dus dat mensen hebben gedacht van, nou, ik weet niet of dat goed gaat, dat food delivery, of ik wil het zelf uit kunnen kiezen om het te zien.
8: Maar er wordt natuurlijk wel al sinds jaar en dag inmiddels voor de hele week voor het gezin van alles afgeleverd. En dan hoef je zelf niet meer na te denken.
9: Ja, bij de Albert Heijn of Jumbo, dat soort partijen die bezorgen dat thuis, doen ze vaak zelf. Ik denk uiteindelijk dat dat onhandig is. Het zou handig zijn als alle partijen gewoon gebruik maken van één netwerk, zodat je samen die kosten een stuk naar beneden kunt brengen.
8: En welke rol zouden jullie daarin kunnen spelen?
9: We willen daar best natuurlijk de rol in spelen om dat voor iedereen op te lossen.
8: Maar heb je daar gesprekken over?
9: Af en toe hebben we gesprekken over dat soort dingen met dat soort partijen. En wat je ziet is natuurlijk dat iedereen wel ziet dat de huidige opzet heel erg duur is. Maar dat er ook een soort marketingwaarde in zit om het zelf te doen. Of,
8: de kleinere supermarkten zijn er al voor een belangrijk deel mee gestopt.
9: Die zijn
8: of nooit aan begonnen.
9: Die zijn er voor een belangrijk deel mee gestopt. Ik denk ook vanuit het feit dat die logistiek zo duur of moeilijk in te richten is voor partijen. En dat komt inderdaad, als je het allemaal zelf doet, dan is dat ook het geval.
8: Maar het is ook een wandelende of rijdende reclamespot natuurlijk.
9: Het is inderdaad vanuit marketingoverwegingen vaak dat ze het zelf doen. Hè, of dat de chauffeur aan de deur is getraind om de dingen te zeggen die jij wil zeggen, et cetera.
8: Het kan beter.
9: Ja, het kan sowieso beter. En de vraag is, is dat nou je meest effectieve marketinginstrument? Of kun je dat geld wat je nu verliest in al die bezorging zelf doen, op een manier van marketing die veel effectiever
8: is? Alsof er nog wel het nodige moet gebeuren voordat jullie dat in een goed overleg met die supermarkten bijvoorbeeld voor een belangrijk deel van je rekening zouden kunnen nemen. Want je zegt, we praten er wel eens over, maar.
9: En er zijn een heleboel partijen. Dus wat je ziet is dat het, ik denk dat we ruim meer dan 100 foodklanten nu bedienen. En wat je ziet is dat een heleboel zijn gekomen vanuit de achtergrond van Slager of van Box met maaltijden. En wat je ziet is dat die zelf enorm aan de weg aan het timmeren zijn. Enorm aan het investeren zijn in groei. Dus je
8: kijkt, lokale middenstand?
9: Nou ja, lokaal. Soms gaan lokaal, die gaan landelijk inderdaad. Maar wat je ook ziet is dat vaak zijn het slagers inderdaad die normaal gewoon lokaal in het dorp zitten. Oh ja. En die zeggen van, oké, ik ga het ook online doen. Dat wordt steeds groter. Je hebt de partijen als en eigenlijk heb je met alles. Je hebt hele goede vleespartijen. Je hebt,
8: maar dat lokaal kopen, wat natuurlijk vrij populair werd in coronatijd. Dat was toch juist ook om een soort bindmiddel te creëren met je dorp of je stad en nog even ergens langs te gaan. En dan ga je zelfs dat praatje bij de bakker of de slager, dat ga je maar parkeren omdat het ook thuis bezorgd kan worden.
9: Ja, je verliest ook wat. Maar in heel veel dorpen zie je überhaupt al dat de slagers niet in het straatbeeld blijven. Maar het interessante van wat er gebeurd is dat je zag dat heel veel van die partijen dat ernaast deden. En dat dat nu het hoofdbestanddeel wordt. En wat je ook ziet is dat er gewoon partijen achter gaan zitten die echt heel veel geld te besteden. Kijk naar een flink hoeveel geld die stoppen in de marketing. Maar ook bijvoorbeeld kleine partijen zoals een Fish Lovers, die nou op televisie overal te zien zijn, die gewoon vis online verkopen. Dat was er allemaal niet 3 jaar geleden op die manier. En dat is gewoon iets wat ervoor gaat zorgen dat die hele markt aan het groeien is.
8: En hoeveel geld heb je zelf nodig? Want je zei net in een bijzin iets over investeerders die instappen omdat ze ook wel willen en meer dan willen dat die groei te zien blijft.
9: Ja, nou, inmiddels zijn we winstgevend. Dus we financieren onze groei vanuit onze eigen inkomsten. Maar het heeft wel wat investering gevraagd om hier te komen. Ja.
8: Maar dat is bijna voltooid. Je hebt niet nu nog een enorme zak met geld nodig om in het geweld dat je net schetst mee te kunnen.
9: Nee, we zijn nu op een punt dat we dus onszelf onze verdere groei kunnen financieren. En je zou nog wel kunnen zeggen van, als je nou echt zou kunnen samenwerken met een strategische partij die ervoor zorgt dat je in één keer nog 30-50% groei kan pakken, zou dat dan interessant kunnen zijn?
8: En wat voor strategische partij is dat? Dat zijn dan de partijen die we net zo, zonder dat ze bij naam en toenaam te hebben genoemd,
9: in die orde van zou je kunnen voorstellen dat speelt niet overigens op dit moment. Maar mocht zo'n partij als hij zou zich dat voordoen, dan zou het interessant kunnen zijn. Maar het is niet nodig, want we zijn winstgevend. Dus met onze eigen inkomsten kunnen we zorgen dat we...
8: Het is wel lekker, zegt die winstgevendheid. Ik zie het nog steeds in je gezicht. Zie ik een soort ontspanning.
9: Dus vorig jaar was het eerste jaar dat wij winstgevend waren. Nou, we waren toch al 10 jaar bezig. Het neerzetten van zo'n netwerk is duur. Tijdsintensief. Het was ook een geopolitiek en corona-achtig turbulente tijd, laat ik het zo zeggen.
8: Maar dat hoeft niet alleen je nadeel geweest te zijn, toch? Er is ook heel veel juist besteld in die periode.
9: Er is ook, we hebben enorme groei gehad in die beginfase van corona. Dus daar heeft het enorm geholpen. En op een gegeven moment richt je daar ook in. En dan is dat voorbij en dan zijn die lockdowns eruit en dan gaan mensen terug naar offline meer dan we voorzien hadden. Dus dan moet je je daar weer op inrichten.
8: Maar na een kleine 10 jaar winstgevend, je hoort natuurlijk vaker dat de kost voor de baat uitgaat. Maar het moet op een gegeven moment natuurlijk wel ook echt te zien zijn, die zwarte cijfers. Ja. Heeft het wat jou betreft ook net iets te lang geduurd dan?
9: Nou ja, te lang. Het doet wat het doet, zeg maar. En wat je moet hebben is grit. Het is een complex iets om op te zetten. Dat maakt ook dat om ons heen zijn er een heleboel partijen met vergelijkbare concepten begonnen. Ook behoorlijk. Je kunt heel hard groeien en het nog steeds niet redden, zeg maar. Dus eigenlijk al die partijen die tegelijkertijd met ons destijds zijn begonnen, die bestaan niet meer. Dat zie je om je heen gebeuren. En je denkt, vaak ken je die mensen ook. Dus het is gewoon pijnlijk. En je maakt ook samen die sector groot. En tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat er weer klanten onze kant op komen. En uiteindelijk na zo'n hele rollercoaster dan winstgevend zijn. Ja, dat is wel echt heel erg fijn. En dat zorgt er ook echt wel voor dat je veel meer vanuit de positie van kracht je verdere groei in kunt zetten. En ook echt kunt kiezen met wie wil je dan samenwerken. Hoe wil je dat doen? Voor wie wil je er zijn? Ja, is wel anders werk.
8: Jan Wijn, dank voor je komst.
9: Graag gedaan.
8: Zit erop op vakantie jij? Naar het pretpark?
9: Ja, pretpark.
8: Ja, mooi zo. Veel plezier.
9: Dank je wel.
8: Van Trunkers. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Ik heb het ook wel over logistieke mobiliteit. Namelijk een gesprek met Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Luister dan naar de top van Nederland. Je kunt jezelf abonneren, hoef je geen aflevering te missen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eijk en zijn team met hun onderzoek.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op zeker 2 plekken hebben stukken duin in brand gestaan. In Overveen in Noord-Holland werd voor de zekerheid een deel van een camping ontruimd. Ook op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee was een duinbrand. Allebei de branden zijn onder controle. Dat geldt nog niet voor de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de lange droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. En daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. Ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 20.000 asielkinderen dreigen volgens de NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat u vragen of het wat eerder kan. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak en daar zijn nu voor het eerst doden bij gevallen. 2 mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En een man uit Wales is veroordeeld omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder had verstopt. Hij bewaarde het in zijn vriezer tot hij er bijna 3 jaar werd betrapt. De man heeft de dood van zijn bejaarde moeder niet gemeld om te kunnen blijven profiteren van haar uitkeringen. Hij krijgt ruim 2 jaar cel. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
2: In de BNR-app.
4: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
2: Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
5: De energietransitie mogen we gerust bestempelen als de grootste verbouwing in de lange geschiedenis van ons land. Een technische puzzel die vraagt om keiharde actie, knappe koppen en ontelbaar veel uitvoerders. Bij mij staat de man die aan het roer staat van een leger van 5500 vakmensen. Zo houdt hij de verduurzaming van ons land letterlijk op gang. Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze hele zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare toekomst. Mijn gast vandaag is Wieger Droog, de bestuursvoorzitter van Equens. Ben je nou CEO of bestuursvoorzitter? Is dat hetzelfde tegenwoordig?
6: Nou, het is allebei een beetje een dure titel, zou ik zeggen.
5: Ja.
6: Dus, opperhoofd. Ik geef leiding aan het bedrijf in Nederland. Laten we het daar houden.
5: Ik ben blij dat je er bent, Wieger. Jullie zijn in de basis een technisch dienstverlenend bedrijf. Ik denk aan energieinstallaties zoals zonnepanelen, energieopslag. Maar ook voor het onderhoud aan verwarming en airco's kan je Equens bellen. Over welk groot project praat je zelf graag op verjaardag? Wat is toonaangevend?
6: Nou ja, om over één project te praten doe je eigenlijk mensen tekort. Want alles wat wij doen heeft te maken met verduurzaming. Mm-hmm. Maar het project Geothermie Delft vind ik een mooi project. Waar je met geothermie warmte opwekt en eigenlijk levert aan de Universiteit van Delft en de stad Delft. Ik vind het grote zonnecarport van Achmea een mooi voorbeeld. Waarbij we eigenlijk mijn oude wereld, recycling, combineren met mijn nieuwe wereld energietransitie.
5: Ja.
6: En ST van den Brink vind ik een mooi voorbeeld. Dat is eigenlijk een transportbedrijf wat moest verduurzamen, elektrificeren. En eigenlijk geen ruimte had op het net. Dus in plaats van een paar laadpalen hebben we eigenlijk een hele nieuwe energiehuishouding neergezet.
7: Een lokaal grid gelanceerd.
6: Inderdaad, een lokaal grid gelanceerd. Waardoor het gewoon draait. En ja, dat is superleuk. Ja.
7: En merk je dan ook dat soms heb je wat duw- en trekwerk nodig voor een bedrijf zover is, of voordat jullie de opdracht krijgen, dat dan de rest van Nederland ineens jaloers toekijkt van, moet je kijken wat die doen? Daar gebeurt iets moois.
6: Nou, ik denk dat we wel een aantal van dat soort voorlopers nodig hebben. En Achmea is daar zeker een van. Mm-hmm. En Stefan de Brink ook. En ik denk, geothermie is wel wat breder al belegd in Nederland. Maar ook daar, geothermie Delft is wel een mooi voorbeeld waarin we, nou goed, wat laten we zeggen, spreekt. En wat hopelijk ook opvolging verdient.
7: Ja, ik merk dat als een gewone buitenstaander, die wel heel erg naar die groene dingen kijkt, word ik al heel blij van dat soort dingen. Oh, fijn, dan zie ik weer iets. Weet je? Dat helpt enorm.
6: Klopt.
7: Je noemde het net al in een halve bijzin. Je bent uit de afval omhoog gekropen naar waar je nu zit. We hebben al eens eerder gepraat. Ik vond toen jouw opvattingen over hoe je dingen gezamenlijk moet aanpakken, dingen delen, gunnen, vond ik al een beetje voorop lopen eigenlijk. Nou heb je ook zelf een persoonlijke basis voor duurzaamheid. Kan je een punt geven in je leven hoe dat ooit begon, of hoe dat als klein jongetje al vorm kreeg?
6: Nou, dat was niet als klein jongetje. Dat is denk ik het vervelende of het mooie, ik weet het niet.
7: Maar ik ga
6: het
7: ook romantiseren.
6: Toen was ik echt van heel andere dingen geweest. Denk ik, eigenlijk in de afvalwereld is mijn vergroening ontstaan. Toen dacht ik echt van, jee, wat creëren we veel afval en we doen er eigenlijk weinig mee. Ja. En het houdt ook gewoon een keer op. En toen heb ik wel voor mezelf denk ik, in principe besloten, ik ga alleen nog maar dingen doen die echt bijdragen aan een betere wereld. Circulaire economie is leuk, maar gaat best wel traag.
7: Zo.
6: Ja. Dus toen ik die stap kon maken naar de energietransitie, vond ik dat ook een hele mooie stap. Die gaat natuurlijk veel sneller en is heel veel actueler.
7: Ja, en was dat de uitdaging of het aantrekkelijke eraan? Want die afvalwereld was nog langer na niet klaar. En sterker nog, die had jou misschien nog wel harder nodig.
6: Nou, die mis ik ook wel. Dus het is ook wel, daar zit ook wel een stuk van mijn hart ligt daar nog steeds. Tegelijkertijd heb ik er lang gezeten. Moet je op een gegeven moment ook ruimte maken voor weer nieuwe ideeën, nieuwe perspectieven. Zeker binnen Prezero waar ik toen zat.
7: Ja.
6: Dus dat is goed. En voor mij heeft deze rol weer echt heel veel nieuwe energie gegeven, letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus ik pas hier goed. Ja. Ja.
7: Dat is mooi. En heb je dan stiekem ook nog je netwerk tentakels in die oude wereld? Want jullie doen ook veel. En daar komt ook weer afval uit. En dan denk je, ja, maar wie weet de weg wel. Dus die weet dat dan weer om te buigen en om te. Dat het. Ik had laatst een voorbeeldje, een stukje luchtinstallatie kapot hier in Amsterdam. Toen moesten zo'n koper een unit in en uit. En ik zeg zo'n jochie van 22 stond dat te doen. Een heel schattige monteur zegt, wat doe je nou met dat stukje? Ja, dat gooien we weg. Ik zeg, dat zal toch wel via een soort officiële afvoer gaan. Nog wist die jongen niets van, wat jammer is. Heb jij die dingen dat je denkt, daar zit de vergroting ook?
6: Zeker, nee. Kijk, er waren al mensen bij ons mee bezig. Die waren natuurlijk heel blij dat ik kwam. Dachten, nou gaan we daar echt versnellingen aanbrengen. Nou, dat is niet helemaal, denk ik, waar. Maar wat we bijvoorbeeld wel hebben gedaan, we hebben een hele oude technische installatie uit het hoofdkantoor van ABN AMRO hebben we gebruikt en opnieuw geïnstalleerd bij Achmea. Nou, dat is natuurlijk wel super.
7: Dus op die schaal vind ik dat wel heel bijzonder.
6: Op die schaal is dat echt heel gaaf. En de mensen bij ons, een aantal mensen bij ons, echt wel intrinsiek gemotiveerd om dat nog veel meer te doen. En natuurlijk proberen wij ons afvalstroom ook te verduurzamen. Doen we toevallig gezamenlijk met Prezero, dus dat past. En ik heb stiekem nog wel hier en daar een rolletje bij een afvalbedrijf en der. Want de afval kruipt toch ook waar het niet gaat. Dus,
7: maar dat is gewoon mooi. Ja. Want dan is het niet zo'n radicale breuk, want we zijn allemaal hetzelfde aan het doen natuurlijk. We proberen allemaal die wereld vlot te trekken. Equus is een enorme speler met een miljarden omzet. En ik zei het net al, geloof ik, 5500 medewerkers. En terwijl Nederland moet veranderen, zijn jullie ook de oude situatie nog aan het servicen. Dingen moeten ook gewoon blijven lopen en draaien voordat je wat nieuws hebt. Dat lijkt me heel complex.
6: Ja, en tegelijkertijd ook weer niet. Want in dat onderhouden van de bestaande situatie en bestaande installaties proberen we ook te verduurzamen. Dus als jij een lamp moet vervangen, kun je hem ook vervangen voor een ledlamp. En dan ben je een beetje duurzamer bezig. Ja. Zo doen we dat ook bij installaties. En tegelijkertijd proberen we bij die klanten op een ander niveau aan tafel te komen om ook te praten over, kunnen we die installaties die er zijn niet vervangen voor andere installaties, waardoor de verduurzaming nog sneller gaat. Die... En dat gesprek komt steeds vaker op gang.
7: Ja, want ik kan me voorstellen, zeggen, nou, laat die lamp maar even uit. Je hebt er nog drie oude die het nog doen. En dan wachten we even tot er nog één uitvalt. En dan ben je toe aan iets helemaal nieuws. In China gaan ze de bussen niet meer opkloten. Die flikkeren ze weg en dan krijgen we elektrische. Klaar. Ja, weet je?
6: Ja, en dat gesprek zou je hier vaker moeten hebben. En gelukkig zie ik bij een aantal bedrijven dat kan. En een aantal bedrijven kijkt gewoon puur onderaan de streep naar, goed, klopt het financieel of klopt het niet? De gesprekken gaan komen en die lopen. En dat maakt het ook wel mooi dat je bij bestaande bedrijven zit om de bestaande situatie in gang te houden, in staat te houden. En tegelijkertijd te praten over de vernieuwing die best wel sneller kan komen. En dat gaat steeds vaker en steeds sneller.
7: Ja, Nou heb je uitdagende marktomstandigheden op momenten. Niemand geeft niks uit en het is allemaal oorlog en Hormuz en gedoe. Nou, dan zit je dan met je 5500 werknemers. Terwijl tot voor kort het allemaal onder druk stond, want iedereen had te weinig mensen. Hoe is de situatie op dit moment?
6: Nou, kijk, ik denk dat de situatie op dit moment ook wel een momentopname is. Ik denk dat we allemaal even kijken wat gebeurt er in de wereld en een klein beetje de voet op de rem houden of misschien de voet van het gaspedaal afhalen. Mm-hmm. Dat gaspedaal gaat ook weer ingetrapt worden. Dus waar het nu even wat haperend is, komt het ook weer op gang. En zie je dat klanten gewoon even het spannend vinden om echt het project vol gas door te laten gaan. Dus soms even wat temporiseren.
7: Maar ook wel fijn dat je het zo genuanceerd kan zien, toch? Dat je niet meteen in de vlekken schiet en denk van, nou, weet je, komt wel en het is wel goed.
6: Ja, nou, sommige mensen bij ons blijven zullen zeggen dat ik toch in de vlekken schiet. Dus ik word er natuurlijk wel wat onrustig van. En tegelijkertijd weet ik ook dat het goed zit en dat we de goede dingen doen. En dus op termijn komt het goed. En ik denk ook niet op al te lange termijn. Dus het gaat goed komen, zeker.
7: Kijk, dat vertrouwen moeten we denk ik ook hebben. Als je van onderaf de boel wil fuelen, jongeren naar je bedrijf, hoe ga je die lekker maken? Kom bij Equins.
6: Nee, goed, ik denk door echt uit te spreken waar we voor staan. En toen ik hier kwam, trof ik eigenlijk best wel een super trots bedrijf aan, wat eigenlijk niet durfde uit te spreken wat voor mooie dingen we deden. En eigenlijk niet uit te durven spreken hoe trots ze waren op wat ze aan het doen waren.
7: Terwijl ze het wel waren.
6: Terwijl ze het wel waren. Daar zie ik ook wel de parallel met de afvalwereld. Hè, dat was eigenlijk idem dito. Ja. Dus dat uitspreken, dat gaat al heel veel doen. En dat zie ik ook. Want ik zie de aanwas van jonge mensen echt komen. En die komen echt eigenlijk allemaal voor één reden. Die willen een bijdrage leveren aan een mooiere wereld. En dat is natuurlijk superleuk.
7: En bij jullie.
6: En ook bij ons.
7: We zien dus wat jullie doen. Blijkbaar.
6: Zeker, en ik denk ook wel bij onze collega's, maar ik zie het echt aanzuigende werking bij Equins hard toenemen, en dat is natuurlijk superleuk. Dus daar word ik heel vrolijk
7: voor. Dat snap ik. Ja. Nou, adviseren jullie bedrijven over verduurzaming? Je zei het net al, soms is dat lastig. Zeg je ook wel eens tegen een klant, nou leuk, we gaan helemaal het gesprek niet meer aan, want in een nieuwe wereld waar we naartoe willen, is helemaal geen plaats meer voor u.
6: Nou, wij kiezen wel voor onze klanten. Dus we hoeven niet per definitie keihard nee te zeggen tegen klanten, maar we kiezen wel voor klanten. En daarmee zeg je ook impliciet tegen een aantal andere klanten nee. Dus dat zeker, ja.
7: Ook letterlijk met zoveel woorden, doe maar niet.
6: Ik ga geen namen noemen, maar we hebben ook wel tegen klanten gezegd, weet je, als het zo moet, en als we dit moeten doen, dan gaan we dat niet blijven doen. En dan stoppen we en dan gaan we naar een andere klant. En dat hebben we ook gedaan.
7: Ja, ja. Mooi. Ja. Bijvoorbeeld die kunstmestfabriek in het zuiden des lands.
6: Die bedoelde ik niet, maar sowieso maar kunnen zeggen.
7: Nou hebben we bij alles, dat zullen jullie vaak tegenkomen, dan wil je weer wat, en dan is er weer net congestie. Ja. Dat is wel een soort vervelend probleem aan het worden. Bedrijven kunnen niet uitbreiden omdat de kabel vol zit. Er zijn wel nieuwsoortige oplossingen voor. Maar hoe fietsen jullie dat aan? Hoe hebben jullie de oplossingen paraat?
6: Nou, er zijn heel veel wegen rondom netcongestie. En ik denk ook dat netcongestie is natuurlijk een probleem. Het is ook wel een gedeelte een administratief probleem. Maar ik zie ook wel een beetje, ik noem het een beetje schijnschaarste. Ik bedoel, als we allemaal vol blijven zitten op onze maximale aansluiting, op maximale behoefte naar de toekomst toe, dan claimen we ruimte die voor een ander nu bruikbaar is. Dus er is ook de schijnschaarste. En dat hebben we op te lossen.
7: Uh-huh. Luisteren ze daarna even tussendoor? Want ik heb het vaker gehoord. Ook van staatssecretaris en zo. Twee keer een kwartier file op een dag is geen netcongestie. Dus laten we wat flexibeler zijn en wat beter oplossen. Maar luisteren ze naar jullie?
6: Nou, je ziet wel andere contracten in de markt komen. Dus dat zie ik wel gebeuren. Ik zie ook wel dat er marktpartijen zijn die meer en meer met elkaar de aansluiting willen delen. Dus er is wel wat tractie, maar het gaat natuurlijk niet snel genoeg.
7: Nee.
6: Tegelijkertijd zijn er ook oplossingen zoals smart grid, zoals batterijen, zonnepanelen, waarbij je met EMS, energiemanagementsystemen, echt energie kunt sturen, waardoor je het op het juiste moment wel hebt en op het juiste moment dat je die nodig hebt wat meer kunt laden. Dus er zijn echt veel wegen rondom netcongestie die eigenlijk een oplossing bieden voor netcongestie in kleine schaal.
7: Ja, en ik hoor ook dat mensen wat losser erin gaan zitten. Dus als je twee keer één minuut geen stroom hebt, is ook niet zo erg. He, weet je, nobody's gonna die, tenzij je aan de intensive care ligt, doen we daar lekker een aggregaatje. Ik hoor ook door de wijngaarden, wat is slecht Nederlands, dat er rumors zijn over oplossingen voor netcongestie, over de conductiviteit bijvoorbeeld. Weet jij al meer dan ik?
6: Nou ja, kijk, ik denk dat er, als je naar het totale energiesysteem kijkt, dan zijn er veel meer oplossingen dan alleen maar het net vergroten of net verzwaren. Ja. Natuurlijk moet het net verzwaard worden en vergroot worden, maar je kunt ook op een andere manier naar het net kijken. Mm-hmm. We hadden net al even schijnschaarste, dat is er één. We kunnen kijken naar smart grids, dat is er één. We kunnen met elkaar energie delen. Kijk, we hebben een smart grid Flevoland waarbij we zon, wind opslaan in batterijen aan het net leveren op het moment dat het kan. En soms van net afhalen als het net te veel heeft.
7: Zeker.
6: We hebben de Brainport Industry Campus in Eindhoven waarbij we met 50 bedrijven op één aansluiting zitten. Als we het niet hadden gedaan, hadden we 10 keer zoveel vermogen nodig van het net. Dus er zijn zeker oplossingen, maar we moeten met elkaar wel de handen ineens slaan en ook het lef hebben te zeggen ja. En af en toe te zeggen dat de beschikbaarheid misschien niet automatisch ja is, maar dat het soms even een klein beetje nee is.
7: Ja, of dat je gewoon eens even uit, wat heb je nou echt nodig?
6: Zeker.
7: Valt wel weer mee ook. En die conductiviteit verandering die komt eraan. Dus ik hou je op de hoogte. Equens wil marktleider zijn in die energietransitie. Vind ik ook nobel dat je dat gewoon uit durft te spreken. Wat hoort daarbij, wat jou betreft, als belangrijkste mijlpaal voor bijvoorbeeld de komende 5 jaar?
6: Nou, ik denk de belangrijkste mijlpaal is dat als bedrijven echt een vraagstuk hebben rondom de energietransitie, rondom netcongestie, dat ze aan ons denken. En dat wij automatisch de partij zijn die gekozen wordt. Dus ik hoef niet de grootste te zijn, maar ik wil op dat onderdeel wel gezien worden als de expert, de kenner, de partij die jou gaat helpen.
2: BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Edens.
7: Hoe maken we samen een groenere toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van The Green Quest. Wie het droog is deze keer mijn gast, de man die aan de knoppen draait bij Equens. Dat is ook wel een mooie knoppendraaier.
6: Zeker.
7: Ja, ja. We vragen onze gasten altijd om een groen initiatief of een duurzame innovatie te noemen die wat hem of haar betreft een soort extra aandachtje mag. Nou, dit is het moment. Wie heb je gekozen?
6: Ik heb gekozen, Ik had gekozen de Aqua-batterij. Dat is eigenlijk de batterij die voor long-duration energy storage, dus op langere termijn, lange duur energie opslaan. Gisteren las ik een artikel over de roestbatterij. Doet eigenlijk precies hetzelfde. Maar eigenlijk gaat het daarover. Dus hoe kunnen we energie langdurig, laten we zeggen, opladen? Hebben we wat langere tijd nodig om die batterij op te laden. Maar ja, we kunnen ook heel veel opladen, waardoor we het ook langere termijn kunnen gebruiken.
7: Ja, voor de argeloze luisteraar, je hebt de gemiddelde thuisbatterij of de bedrijfsbatterij is dan 48 uur max of zo. Max, ja. Moet je echt nog je best doen.
6: 24 eigenlijk.
7: Dan kan je een donkere flauwte mee overbruggen. Maar wil je echt overtollige stroom langdurig, kan je die roestbatterij uitleggen? Dat vind ik een hele leuke altijd.
6: Nou, echt, kijk, ik ben maar een econoom, dus ik ben geen techneut.
7: Ik ben maar een presentator.
6: Nee, maar het heeft te maken met het energie opslaan in ijzerpoeder. En dat kun je daardoor daarna weer ontladen. Het opslaan duurt langer. Maar je kunt er heel veel in opslaan. En het is natuurlijk super goedkoop.
7: Ja.
6: En daardoor is het ook een duurzame batterij. En met water, dat eigenlijk gaat op zout en membraan, is eigenlijk precies hetzelfde. Het mooie is dat je geen lithium nodig hebt, geen schaarse aardmetalen. En daardoor eigenlijk een hele goedkope batterij hebt die wat minder efficiënt is. Ja, dat klopt. Maar hij is dusdanig goedkoop dat het echt op lange termijn veel beter is om deze te gebruiken voor deze langdurige toepassing.
7: Ik kan er veel in kwijt. Dus als je het hele idiote overproductiebedrijf bereikt, helemaal niet erg. En dan laat je het IJsselmeer weer wat stijgen en weer wat stijgen. Dat vind ik al zo fascinerend. Was ik maar een techneut. Maar ja, het geldt nou, met de Equens missie bedrijven verduurzamen. En dan kom je daar en dan ben je zo langzamerhand de beste. En dan zegt hij, ja, je is veel te duur. Hoe ga je nou eindelijk dat economische killing plaatje eraf halen? Zeg van, maar de kost gaat voor de baat. En uiteindelijk komen we in een wereld uit die we A nodig hebben. En B uiteindelijk dan nog goedkoper wordt. En alle schade die je nu doet. Hoe is je verhaal?
6: Ja, nou goed. Natuurlijk moeten we ook nadenken over de kosten. Hè? Dus zo simpel is het ook. Tegelijkertijd zijn duurzame initiatieven. Kunnen ook een wat langere termijn terugverdiend worden. En blijft voor mij toch altijd wel bijzonder als, zeker publieke partijen als ziekenhuizen, scholen, die er toch ook voor de langere termijn moeten zijn, dat die kijken naar een korte terugverdientijd. Weet je, daar gaat het uiteindelijk over total cost of ownership en gaat er ook om op langere termijn nog een bestaansrecht te hebben en een mooie planeet over te houden.
7: En waarom is dat zo, denk je? Scholen vind ik een hele goeie. Ik zeg tegen ministers altijd, ja, haalbaar en betaalbaar. Ik trek het niet meer. Dan zeg ik altijd, hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Valt het meestal stil. Scholen, het belangrijkste wat we bezitten, onze kinderen, willen we op laten groeien in een korte terugverdientijd. Verdien onzin waar het te warm is met het slechte ideeën.
6: Ja, absoluut. Dus, ik denk dat het daar begint. Want als je daar ook de scholieren of de studenten meeneemt in waarom je dingen doet en hoe duurzaam die oplossing is, dan triggert dat gelijk voor een betere wereld naar de toekomst toe.
7: Dus je zit gewoon in de betere ontwikkeling.
6: Absoluut.
7: Voor mij heb je daar geen keus. Nou, even de warmtenetten. We gaan even jullie een rijtje bij langs. Hè. Rotterdam, Amsterdam, groot thema. Heeft dat nog een beetje toekomst?
6: Wij zijn ook geen expert in warmtenetten. Wij bouwen ze natuurlijk wel. Ik denk dat warmtenetten zeker toekomst hebben.
7: Maar er moeten allemaal rare dingen in. Reststromen die je in de toekomst elders misschien veel beter kan gebruiken.
6: Ik denk dat de warmtetransitie de meest onderschatte transitie is. Hè. Op dit moment wekken we warmte op met energie op het moment dat we het nodig hebben, terwijl de energie ook heel duur is. Dus warmtenetten hebben wel degelijk een toekomst. Dus waar komt de warmte vandaan? En dan is geothermie wel weer een mooie oplossing. Geothermie en warmtenet kun je ook toch koppelen aan geothermie. Dat is een hartstikke duurzaam initiatief. Nogmaals, wij zitten niet zo zwaar in warmtenetten als iedereen denkt. We bouwen ze wel. Maar ik denk dat er zeker toekomst is. Er zijn ook publieke partijen als HVC die echt enorm veel investeren in warmtenet. Mm. Dat is ook een publieke partij. Dat vind ik echt een mooi duurzaam initiatief. En dat is ook belangrijk.
7: En als dat eerlijk en transparant gebeurt en je kijkt met elkaar wat je dan instopt, dan is dat misschien een hele goede toevoeging.
6: Absoluut. Het is een mooie toevoeging aan het energienetwerk. Ja.
7: En als je naar die hele energieopwekkant kijkt, hè, waterstof wordt regelmatig, dat is gewoon de rotonde en Nederland en oh, waterstof, halleluja. Is dat wat jou betreft ook zo'n H-woord, halleluja-woord? Of is dat wat genuanceerder?
6: Nee, dit denk ik een stuk genuanceerder, zeker voor Nederland. Kijk, voor waterstof, waterstof wek je op met een electrolyzer. Die moet eigenlijk vol continu draaien. Ja. Nou, dan zou je eigenlijk vol continu goedkoop of overenergie nodig hebben. Nou, dat is er in Nederland eigenlijk niet.
7: Sterker nog, het wordt waarschijnlijk minder.
6: Daarom. Dus ik zie waterstof als een klein onderdeeltje in het energiesysteem. En in Nederland zeker niet als de oplossing voor onze energieuitdaging.
7: En als we het goedkoop kunnen invoeren vanuit Namibië of van weet ik veel waar vandaan, is het dan nog wat...
6: Nou ja, goed, dan moet het nog steeds opgewekt worden, wat niet per definitie efficiënt is. Dan moet het getransporteerd worden, wat ook heel veel geld
7: veel verlies ook
6: en
7: weer.
6: Veel verlies met zich meebrengt. En dan denk ik dat de andere alternatieven zijn in het totale netwerk die ons veel beter passen dan puur waterstof.
7: Ik zou het vroeger niet in mijn strottenhoofd hebben toegelaten, maar ook met het gesprek waar we deze serie mee begonnen met Jan Rotmans noemden we kernenergie. Er zijn grote ontwikkelingen, ook misschien wel hele acceptabele. Zijn jullie daar ook mee bezig?
6: Nou, we kijken er wel, en zeker als moederbedrijf is groot in kernenergie. Frankrijk draait natuurlijk groot
7: met ons oude.
6: Dat klopt, maar zeker als je naar de SMR's kijkt, is dat absoluut een toepassing waar we naar kijken. Ja. Natuurlijk zitten er dan echt wel wat haakjes die gepakt moeten worden, of wat drempeltjes die genomen moeten worden. Maar het is echt wel iets wat ook een rol kan spelen in de hele energietransitie.
7: Ja, en hij wordt steeds duidelijker. Met al die hernieuwbare energie, de moleculen toch wat te dun zijn, zeg maar. Je hebt gewoon, als we zo door willen utteren, en dat willen we natuurlijk niet helemaal, maar je hebt gewoon wat dikke energie nodig. Nou heb je ook die overheidskant. Jullie willen dan als bedrijf doorpakken. Die zwabbert alle kanten op. En je ziet allerlei maatregelen wel, dan weer niet. Het is best vaag. Als jij nou even de maatregelen mocht maken, wat is de eerste die je zou invoeren?
6: Nou goed, ik denk dat er best wel veel maatregelen zijn. Maar ik denk dat ze ook de maatregelen moeten gaan handhaven. Pak de energiebesparingswet. Ja. Weet je, die hebben we, daar wordt niet op gehandhaafd. Weet je, als we die echt handhaven, dan gaan we 10-20% energie besparen. Ja, dat is natuurlijk een kans die voor open doel ligt. Dus als je kijkt naar de 1000 grootste bedrijven, consumeren 80% van de energie. Nou, begin daar met de handhavingswet en we hebben 8-15% energie bespaard.
7: Je schiet bijna in je eigen voet, maar fijn dat je dat durft te doen, Wieger. We zijn met gas terug weer flink bezig, hè? Zeker. Dus we gaan kijken of dat gewoon toch naar de halvering kan. Om uiteindelijk, want daar gaat het om, te komen in bij een samenleving die binnen planetaire grenzen zit. En daar zijn we nog heel ver vanaf. Die radicale veranderingen. Dus niet een dingetje en een lampje en een klein beetje anders. Maar dat je uiteindelijk zegt, nu klappen we dingen echt fundamenteel om. Zie je dat gebeuren op wereldniveau? Of gaan we langzaam richting hopeloze toestanden, komen we uit die chaos weer omhoog? En zo ja, heb jij daar met Equans ook nog een rol in, denk je?
6: Nou, weet je, of er echt een revolutie gaat plaatsvinden, weet ik niet. Ik denk dat het misschien stiekem wel een beetje in een soort van revolutie zit. Ja, als je kijkt wat we aan het doen zijn. Kijk, als jij 5 jaar geleden had gevraagd aan mensen, kan het zo zijn dat er tijdelijk even geen energie is? Iedereen zegt, kansloos, gaat niet gebeuren, het is er altijd. En nu accepteren we met elkaar dat het er gewoon niet altijd is.
7: Zo snel gaat het al.
6: En dus er is wel degelijk wat gaande. Mm-hmm. Dat gaat ons alleen maar helpen om te accepteren dat we echt op een andere manier naar energie moeten kijken. En als je kijkt naar het trilemma, is het duurzaam, is het beschikbaar of is het betaalbaar? Ja, dat zijn drie woorden die vroeger niet ons opkwamen. Nee. Dat trilemma hebben we nu met elkaar beter te bekijken. En daar gaat iedereen ook beter over nadenken. Betaalbaar. Ja, dat zijn drie woorden die vroeger niet van ons opkwamen. Nee. Dat, dat

0: En tegelijkertijd met elkaar ook moeten realiseren, hebben we dat allemaal altijd op dat moment nodig? Dus die beschikbaarheid is een hele leuke.
1: Maar de grondstoffenstromen vanuit Europa, met een heel klein wetje, een beetje aangejakkerd, vanuit Den Haag nog een klein plakketje erbij, maar niet heel erg serieus, begint te komen nu. Maar rond 2035 gigantische pieken in dingen die opraken. Nou, dat lijkt me voor een bedrijf als Equinix dat je denkt, hoe gaan we alles wat wij willen maken en doen, dat moet dan al bijna circulair zijn, dan heb je minder dan 10 jaar.
0: Zeker. Nee, maar goed, daarom zijn voorbeelden als die aquabatterij of die roestbatterij natuurlijk hartstikke mooie voorbeelden. Dan heb je juist die materialen niet meer nodig. Dus doordat die schaarste zo groot is, komen er ook andere oplossingen, andere alternatieven. En dat is natuurlijk superleuk.
1: Ja, dus en binnen bestaande stromen, die dan misschien anders worden of dunner, maak je andere oplossingen zodat grondstoffen weer voor andere plekken vrijvallen.
0: Absoluut.
1: Dat soort dingen bedoel je. Ja. Maar waar word je op dat gebied het blijst van? Dat je zegt van, nou, vroeger deden we alles nog met antimoon, maar nu niet meer.
0: Nou ja, kijk,
1: ik noem een willekeurig grondstof.
0: Nee, maar goed, ik vind deze batterij een mooi voorbeeld. Mm-hmm. Je kijkt naar koeling natuurlijk ook. Koeling deden we natuurlijk voorheen nog met heel veel zeg maar niet natuurlijke middelen. Nou, dat is nu vrij radicaal omgegooid naar natuurlijke middelen. Dat is ook tot niet in alle gevallen nog zo. Dus de druk naar steeds meer verduurzaming en het gebruik van middelen die herbruikbaar zijn en dergelijke, is gewoon heel fors. En dat is natuurlijk wel een mooie beweging om te zien.
1: Met daaronder, volgens mij, hoe oud ben jij nu, mag ik dat vragen?
0: 52.
1: Ja, dus behoorlijk jong. Dat je dan. We hebben een soort eerlijkere wereld nodig.
0: Zeker.
1: Ik snap niet waarom heel veel dingen nog mogen. Dan moeten we toch als CEO's van Nederland, jullie moeten toch zeggen, en Europa, dat gaan we niet meer doen.
0: Nee, nou, maar daar ben ik helemaal met James. Dat weet je, zo sta ik er ook in. Ik wil gewoon oprecht de betere dingen doen.
1: Ja.
0: Maar daar heb je elkaar bij nodig. En ook samenwerken was in de afvalwereld al superbelangrijk. Dat is hier nog belangrijker. En daar zie je dat het gewoon niet altijd allemaal of alle neuzen dezelfde kant op wijzen. En dat hebben we wel met elkaar beter.
1: En dat moet gewoon nu. Ja. Stel, je krijgt een blanco cheque van mij om die energietransitie onmiddellijk een duw te geven. Het is blanco. Waar gaat het geld heen?
0: Ik denk naar de warmtetransitie. Dus ik denk dat ik sprak met een collega en zei, dat is eigenlijk gewoon de roze paarse olifant in de kamer. Weet je, daar praten we niet over. En warmte is er op het moment dat, als dat we nodig hebben, is ook energie duur. Dus dat wekken we op het moment dat het heel kostbaar is.
1: Ja.
0: Nou, daar naar kijken en kijken of we warmte op een andere manier duurzaam kunnen opslaan in keramiek, in zout, waardoor je eigenlijk een soort aquabatterij hebt, alleen over warmte op een duurzame manier.
1: Ja.
0: Waardoor je het nodig hebt, of waardoor het er is beschikbaarheid op het moment dat je het nodig hebt. En opgewekt op het moment dat energie relatief gratis is.
1: We hebben nu weken van 35 plus graden.
0: Bijvoorbeeld, dat is een super moment om warmte op te wekken.
1: Sla maar op.
0: Langdurig bewaren en dan leven op die moment dat nodig is. Nou, die transitie, als onderdeel van de energietransitie, daar zou ik fors geld in willen geven.
1: Mooi, hè? Daar hoor ik nog weinig over.
0: Ja, zeker.
1: En we gaan water opslaan, we gaan beken weer dekaloniseren en we gaan warmte opslaan.
0: Nou, lijkt me een mooi toevoeging.
1: Heel waardevol dat je er was, Wieger.
0: Mooi zo, dank je.
1: Wieger Droog van Equinix. Veel succes met alles. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. En laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
1: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij ePassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op zeker twee plekken hebben stukken duin in brand gestaan. In Overveen in Noord-Holland werd voor de zekerheid een deel van een camping ontruimd. Ook op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee was een duinbrand. Allebei de branden zijn onder controle. Dat geldt nog niet voor de grote natuurbrand bij Venraai in Noord-Limburg. Door de lange droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. En daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. Ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 20.000 asielkinderen dreigen volgens de NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat nu vragen of het wat eerder kan. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak en daar zijn nu voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En een man uit Wales is veroordeeld omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder had verstopt. Hij bewaarde het in zijn vriezer tot hij er bijna 3 jaar werd betrapt. De man heeft de dood van zijn bejaarde moeder niet gemeld om te kunnen blijven profiteren van haar uitkeringen. Hij krijgt ruim 2 jaar cel. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking. In Limburg is er kans op onweer met windstoten. Morgen minder zon dan vandaag. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Luc de Klerk.
5: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we het hebben over de Europese industrie en dan met name die van de automobiel. Want het traditionele motorblok van de EU, Frankrijk en Duitsland, wil de industrie een boost geven. En dat moet ten koste gaan van het verbod op de brandstofmotor. Daar ga ik het vandaag over hebben met Michiel van der Toorn.
6: Hallo.
5: En een echte auto-expert van BNR, namelijk een van de presentatoren van de Nationale Autoshow, Meindert Schut.
7: Hey.
5: Aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst...
3: The Gradometer.
5: Ja, in Make Europe Great Again volgen we de worsteling van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Michiel, jij hebt iets meegenomen en we kijken naar Polen, want er is gezeik bij PiS. Vertel.
6: Ja, die partij die valt helemaal uit elkaar. Luister maar even mee.
8: Dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny.
6: Ja, hier kondigt de Poolse oud-premier Morawiecki aan dat hij samen met enkele tientallen parlementariërs een nieuwe partij op gaat richten en dus de PiS-partij gaat verlaten. Dat komt omdat hij vindt dat de koers van de grote, het is natuurlijk PiS is een hele grote conservatieve radicaal rechtse, of in ieder geval rechtse partij in Polen, heel lang aan de macht geweest. Hij vindt nu dat die partij te radicaal wordt.
5: Maar PiS is de afgelopen jaren wel een hele belangrijke partij geweest in Polen. Niet alleen in Polen, maar ook voor toonaangevende conservatieve partij wel in Europa, kunnen we zeggen. Dus wat is daar nou precies aan de hand?
6: Wat is er aan de hand? Analisten zeggen vooral dat de oprichter van de partij, Kaczynski, die is inmiddels 76 jaar, de controle over de partij verliest. Hij heeft hem opgericht. En dat ligt eigenlijk, het verlies van die controle, aan de concurrentie die er inmiddels is ontstaan op de rechterkant, op rechts. Het is al maandenlang onrustig bij PiS. Dat heeft dus te maken, de partij die verloor in de peilingen terrein aan twee nog rechtsere partijen, of twee ook rechtse partijen. En Kaczynski heeft volgens analisten eigenlijk daaruit de conclusie getrokken dat er in het midden geen stemmen meer te winnen zijn en dat dus zijn partij ook meer rechts moet worden om weer die een beetje hoger te gaan in de peilingen. Nou, daar is dus niet iedereen het mee eens, waaronder Morawiecki niet. Kaczynski is niet gewend aan tegenspraak. Die heeft eigenlijk de partij altijd in zijn eentje gerund, opgericht dus. En heeft altijd aan het hoofd daarvan gestaan. Of in ieder geval, is daar echt de leider van. En hij zei, ja, dit is rebellie tegen mijn leiderschap. Dus hij gaf de groep rondom Morawiecki, dus een meer gematigde PiS-leden, een ultimatum. Dat liep vrijdag af en na het weekend, bleek dus dat ze moesten een loyaliteitsverklaring ondertekenen. Dat hebben ze niet gedaan. Dus toen bleek deze week, het is echt zover.
5: Boef valt uit elkaar.
6: De boef valt uit elkaar.
5: En premier Tusk, die versloeg natuurlijk PiS toen hij de verkiezingen won en weer premier werd. Zit hij dan hier met een grote bak popcorn naar te kijken?
6: Ja, ik denk wel dat hij er een beetje van geniet. Toch, dit is zo'n soort soap die zich aftekent binnen een partij, zijn grootste concurrent. Hij heeft ook te maken, vorig jaar heeft hij ook nog te maken met een president van PiS. Dus daar worstelt hij ook mee. Net heeft zijn eigen partij verloren en heeft dus PiS gewonnen president. Ik denk dat hij wel met wat vermaak naar zit te kijken. Alleen, en daar waarschuwen analisten voor, onder andere in Politico, hij moet zichzelf ook weer niet te snel rijk rekenen. Want hoewel er dus inderdaad intern gerommel is binnen de PiS, zei ik ook al, dat rechtse blok binnen Polen verzwakt niet per se. Want andere partijen die winnen dus juist. Radicaal rechtse partijen krijgen meer invloed en kunnen dus ook in de parlementsverkiezingen die er in 2027 zijn in Polen meer invloed krijgen. Die kiezer die niet meer op PiS stemt, volgens dus de peilingen die er nu zijn in Polen, stemt ook niet op Tusk, maar juist op meer radicaal rechtse partijen.
5: Ja, en dus ook gevolgen voor Europa. Dus conclusie dan, wordt Europa hierna greater van?
6: Ja, niet direct, zou ik zeggen. Het zou kunnen, als dus die kiezer zich bedenkt. Maar in principe zou ik zeggen, aangezien deze rechtse partijen helemaal niet pro-Europa zijn, maar heel erg anti-Europese sentimenten hebben, zou ik zeggen, dit is toch niet direct heel goed nieuws voor Europa.
3: Make Europe great again.
0: Unser Ziel ist, dass Deutschland auch zukünftig zu den führenden Automobilstandorten und Produktionsstandorten auf der Welt gehört.
7: China is literally killing a large part of the European industry.
9: The modernization, the software-driven mobility, the electrification of the automotive industry. It's very clear that these are the markets of the future. But to get there, let us be less complex, less complicated and faster.

0: jeugdsentiment dit hoor. Life is a highway uit de film Cars. En we gaan het dus natuurlijk over auto's hebben. Na Volkswagen en Mercedes werd deze week duidelijk dat ook BMW duizenden banen gaat schrappen. Voor Duitsland, maar ook voor Frankrijk is het de reden om te werken aan een plan om de Europese industrie in zijn geheel uit het slop te trekken. Zo meldde Politico deze week. En dit zou onder meer ten koste moeten gaan van het Europese verbod op de brandstofmotor per 2035. En dus hebben we iemand uitgenodigd die waarschijnlijk al meer over auto's is vergeten dan wij ooit gaan weten. Meindert Schut van de Nationale Autoshow. Meindert, goed dat je er bent. We horen berichten over het ene na het andere bloedbad in de Duitse auto-industrie. Wat gaat hier nou fout?
1: Oh, er gaat heel veel fout in de Europese auto-industrie. Maar het belangrijkste is dat er gewoon heel veel concurrentie is ontstaan in China zelf. China heeft een heel ambitieus plan om de auto-industrie te laten groeien, wereldleider te worden in dat gebied ook, hè, ook op de elektrificatie. En de Europese automerken, met name de Duitse automerken, hebben de laatste jaren heel erg geprofiteerd van de grotere rijkdom van de middenklasse in China. En die hebben allemaal heel lang hele leuke Europese auto's gekocht. Alleen ja, die Chinese auto's die zijn goedkoper. De Chinese portemonnee is wat minder dik geworden. Dus veel Chinezen kopen nu Chinese auto's. En ja, dat verliest de Europese fabrikant. Je zou denken van, nou ja, er komt misschien ook wel veel meer concurrentie vanuit China naar Europa. Dat valt op dit moment nog mee. Ik kan daar zo wel wat cijfertjes over meegeven. Maar met name zit het me in de problemen, de concurrentie in China zelf. En natuurlijk de importheffingen vanuit Amerika. Zeker de fabrikanten die geen fabrieken in Amerika hebben, zoals Porsche bijvoorbeeld. Mm. Ja, die hebben grote problemen daarmee. Want die auto's zijn gewoon opeens veel duurder geworden in Amerika. En dus verkopen ze minder.
0: En Michal, Meindert komt zo nog even met cijfertjes dus ja, over China waarschijnlijk. Maar jij hebt ook nog even gekeken hoe groot zijn nou de problemen voor de Duitse en de Franse industrie over het algemeen.
2: Ja, best groot. Vooral Duitsland horen natuurlijk al heel lang verhalen over dat niet alleen de auto-industrie kwakkelt, maar de hele industrie. Omdat het deel ook heel erg afhankelijk altijd is geweest van andere machtsblokken. China werd net al genoemd, natuurlijk ook Rusland. Duitsland die worstelde zeker aan het begin van de oorlog met Oekraïne enorm met hun enorme afhankelijkheid van Russische brandstof. Zoals de rest van Europa, maar in Duitsland was dat beter te zien. Frankrijk die heeft het ook moeilijk. Ook ja, gewoon de hele Franse economie gaat niet supergoed. En nu zien we inderdaad die cijfers uit Duitsland en ook ja, dus al die autofabrikanten die toch elkaar opvolgen en banen moeten schrappen. BMW deze week 8000. Dat is bijna 5% van de werknemers. Dat is toch best wel flink. Ja. En ook de Europese Unie als geheel zie je erg worstelen met de omgang met China. Ze zijn nu aan het werk aan een nieuwe strategie. Maar het is heel moeilijk om, blijkt, om aan de ene kant wil je niet afhankelijk zijn van China, maar aan de andere kant heb je ze nog nodig. Dus dat is een onderliggend probleem wat niet alleen in Frankrijk en Duitsland speelt, maar ook zeker in de rest van Europa.
0: Ja, want Meindert, we hebben dus veel over die Duitse industrie, maar je zei net eigenlijk ook al Europa. Die hebben dus de Franse fabrikanten en die iconische Italiaanse merken, die hebben er eigenlijk net zoveel last van uiteindelijk dan.
1: Ja, absoluut. Hè. Die hebben er zeker last van. Alleen de Franse merken en de Italiaanse merken hadden wat minder impact in China zelf. Die verkochten minder auto's in China zelf. Dus dat grote verlies wat de, met name de Duitse merken nu heel erg merken. En met name Porsche, BMW, Audi en Mercedes, die gewoon minder auto's verkopen in China. Ja, dat verlies hebben de Fransen en de Italianen wat minder, omdat die gewoon wat minder impact maakten in China destijds. Die zitten weer in andere gebieden in de wereld. Denk aan Zuid-Amerika bijvoorbeeld, hè, waar Stellantis, die veel Franse en Italiaanse merken in handen hebben. Daar zijn zij best wel groot. En daar verkopen ze ook best wel wat. Dus die hebben wat minder last van die concurrentie in China zelf. Maar die zien natuurlijk ook wel dat China, omdat het in China ook stokt, de verkoop van de auto's, en China graag wil exporteren naar Europa, dat ze daar concurrentie van zullen gaan krijgen in de toekomst.
0: Maar ik vroeg me dan nog wel af, want Frankrijk was eerst eigenlijk wel een soort meer voorstander van dat verbod op die verbrandingsmotor. Waarom was dat voor hun dan wel een goed punt om wel door te zetten, terwijl het daar eigenlijk ook best lastig is?
1: Nee, dat klopt. Het punt is dat Frankrijk, de Franse automerken, zien dat toch wat meer als een kans om weer marktaandeel te gaan veroveren. Hè, terwijl ze in Europa, als het een land is, gaat het eigenlijk al jaren niet goed mee. Al veel langer gaat het daar niet goed mee dan met de meeste Duitse autofabrikanten. En die hebben gewoon heel veel merken die het best wel lastig hebben. Ik noem maar even een Alfa Romeo. Ja, wat hoor je daar de laatste jaren over? Hoeveel Alfa Romeo's zie je nog rondrijden in Europa? Ja.
2: Ik was bijna vergeten dat het bestond.
1: Heel erg weinig. Wel, vroeger was het wel zo, hè, als je van auto's houdt, dan heb je een keer een Alfa Romeo gehad. Mm. Nou, dat is gewoon niet meer zo. Dus ik denk dat zij wat meer de kans zien. Ook dat zij de wat kleinere auto's bouwen waar heel veel behoefte aan is. Hè. De Renault 5 bijvoorbeeld, de nieuw electric Renault 5. Ja. Is heel succesvol en dat zien ze wel. Dus daar hebben ze wel profijt van.
2: Toch zien we dat Duitsland al jarenlang, eigenlijk sinds dat er het verbod op de verbrandingsmotor bekend werd gemaakt, heel erg vasthoudt aan dat ze dat absoluut niet willen. Bijna vasthoudt aan misschien iets, een soort, ik heb altijd een beetje idee aan een soort vergane glorie, heel erg probeert vast te houden. Waarom zetten ze daar dan toch zo erg op in als zij dus ook dezezelfde cijfers als jij kunnen bekijken?
1: Nou, kijk, ze moeten we natuurlijk wel in gaan zetten op elektrificatie. En dat doen ze ook wel. Hè. Dat doen ze ook wel goed. Als je kijkt ook naar de verkoopcijfers, dan zijn ze die inhaalslag, die hebben ze wel gemaakt. En een van de merken die als een van de eerste met elektrificatie bezig was, was BMW. Dus ze zien ook wel dat dat gebeurt. Je gaat nu ook de komende jaren een soort inhaalslag aan modellen zien van Europese fabrikanten. Volkswagen Groep komt met heel veel relatief betaalbare auto's. En ik zeg relatief omdat nieuwe auto's gewoon in Europa bijna onbetaalbaar zijn. Zeker in Nederland, waar ze overgoten worden met belastingen. He, een van de goedkope auto's, wat wij nu als nieuwe goedkope auto zien, is €25.000. Nou, toen ik begon met autorijden, was een nieuwe auto, kon je kopen voor 10.000 gulden, dames en heren. 10.000 gulden was toen mogelijk. Nou, dat is natuurlijk heel ver, ik weet wel.
0: Hè, we goeie oude tijd.
2: Ja, goeie oude tijd. Inflatie.
1: Goeie oude tijd. Toen de auto nog stond voor volledige vrijheid. Hè, dat je de auto kon pakken. En
2: toen iedereen nog een Alfa Romeo had.
1: Dat je naar Zuid-Italië te gaan. Dat kon allemaal nog. Nou ja, goed, dat is niet meer. Die tijd is niet meer. Maar die fabrikanten, Die zijn niet dom en die kijken ook wel echt wat ze moeten doen. En die zijn die auto's aan het ontwikkelen. Kijk naar Renault met Renault 5. Maar kijk ook naar Volkswagen met allerlei auto's die nu rond de €25.000 gaan kosten.
0: Michal, vorige week was er dus een gezamenlijke Frans-Duitse ministerraad. Daar zou volgens Politico de twee lidstaten het op een akkoordje hebben gegooid. En wat hebben ze daar nou precies afgesproken?
2: Ja, die zaten daar lekker op een kasteel, geloof ik, te praten. Ja. Dus ze komen elk jaar bij elkaar.
0: Ja, dat is gebruikelijk altijd.
2: Ze hebben voorafgaand aan het bezoek hebben we het best wel veel gehad over wat ze op het gebied van defensie gingen afspreken. Dus we hebben het gehad over dat mislukte FCAS-project, gevechtsvliegtuig, nucleaire plannen. Maar blijkbaar hebben ze dus ook dit besproken. Frans-Duitse handje klap eigenlijk. Ze hebben een plan bedacht om dus die verbrandingsmotor een beetje te gaan redden. Of ja, het is eigenlijk een beetje dus een deal. Waarbij Duitsland de strengere Made in Europe regels zal steunen. Dat is heel belangrijk voor Frankrijk, dat Made in Europe. Dus zoveel mogelijk regels om in Europa, om Europese waar te kopen. Traditioneel gezien belangrijk voor Frankrijk. Zij willen dat opnemen in de Industrial Accelerator Act van de EU. Het zijn dan regels die bijvoorbeeld het moeilijker maken voor landen buiten Europa om een trusted partner te worden. Ja, dan kan je, hoewel je buiten Europa zit, alsnog zaken doen met
0: Dus iets wat dan in Canada gemaakt kan worden is nog steeds made in Europe.
2: Nou ja, dat is dan in ieder geval een soort trusted partner. Nou, Frankrijk wil daar hele strenge regels voor hebben. Duitsland wil heel graag dus dat verbod op de verbrandingsmotor uitstellen. Meijnert schetste net al, dat vindt Frankrijk iets minder belangrijk. Maar dit is dus een deal, dus die schijnen ze te hebben gesloten.
0: En denk je dan, zij spreken dit dus onderling af. Nou, het zijn de twee grootste, machtigste lidstaten, kunnen we toch nog steeds wel zeggen. Denk je dat dan de andere lidstaten hier ook mee akkoord gaan met deze koehandel?
2: Ja, dat is een beetje de vraag. Volgens Frankrijk zelf is het een hartstikke goed idee. Gaat iedereen hiermee akkoord? De Franse industrieminister die zegt, het zou geweldig zijn als we een akkoord kunnen bereiken, natuurlijk. En hij zegt ook, we kunnen andere landen ook wel meekrijgen, zoals Italië bijvoorbeeld. Mm. Net als Duitsland hebben zij ook flink gelobbyd voor dus het afzwakken van het verbod op de verbrandingsmotor. En hij zegt ook, alle landen wachten op een Frans-Duitse overeenkomst. En daar heeft hij natuurlijk wel een beetje een punt, want... mensen willen graag dat die Industry Act er komt. Dus dat er nieuwe, betere regels komen om de Europese industrie te beschermen, eigenlijk tegen concurrentie uit China, tegen concurrentie uit Amerika. Dus iedereen is daar wel bij gebaat. Dus dan is het fijn als een Frans-Duits blok het eens is. Ja. Maar goed, ja, er zal vast wel ook een kritiek opkomen op hoe dit dan is gegaan. En mensen, lidstaten hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen wens.
0: Ja, de bedoel dat Frankrijk en Duitsland dat het prettig is als die het met elkaar eens is. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor dit dossier, maar op heel veel punten altijd natuurlijk. Maar toch dan, in beide landen, die leiders staan onder druk. Weet je hoe ze daar in de industrie naar kijken? Naar die mogelijke politieke verschuivingen die plaats gaan vinden?
1: Nou, daar zijn ze wel bevreesd voor, denk ik. En dat is ook een van de redenen waarom ze op dit moment zo met die leiders in Duitsland en Frankrijk proberen om tot zo'n akkoord te komen. Want het gaat hier natuurlijk gewoon om baanbehoud. Hè. Ik denk dat misschien is het klimaat de grote verliezer als dit akkoord er komt. Hè, dat de verbrandingsmotor langer blijft rondtuffen in Europa. Maar... ik denk dat voor veel stemmers in Europa baanbehoud veel belangrijker is, in ieder geval op de korte termijn. Hè. En we zien het, we hebben de cijfers net ook benoemd over BMW, 8000 banen weg, Volkswagen die nog eens 10.000 banen wil gaan schrappen. Dit akkoord kan wel leiden tot baanbehoud. Sterker nog, wat we nu zien is dat Chinese fabrikanten fabrieken in Europa willen gaan bouwen. Ja, dat betekent ook gewoon werkgelegenheid in Europa. Hè. Dus dat systeem, dat werkt wel. En ik denk dat dat wel goed is als de politici dat realiseren. Dat Europa in die zin gewoon, ja, we zijn een democratie. En het volk stemt met de voet vermoedelijk. En dus ook met hun portemonnee en met het gaspedaal. En als die inderdaad geen elektrische auto's willen kopen, ja, dan zul je toch iets moeten doen om die banen behouden te houden.
2: Nou, bijvoorbeeld Stellantis heeft onlangs een joint venture aangekondigd met Dongfeng, als ik het goed zeg, een Chinese fabrikant. Mm-hmm. Zijn dat dan goede constructies? Dat dus die Chinese productie een beetje naar Europa wordt gehaald, maar wel dus met een joint venture waarbij Stellantis het toch voor volgens mij 51% voor het zeggen had. Meinert, zijn dat soort constructies goed voor Europa?
1: Ik denk het wel. Hè. Wat je ziet is natuurlijk waar het om gaat, hè, met ook die discussies rondom Volkswagen, dat de deelstaat en de vakbonden eisen van de bedrijfsleiding, van de CEO, dat ze gaan doen waardoor de concurrentie beter wordt. Ja, de concurrentie, de grote concurrentieprobleem met China is natuurlijk de lage lonen die China kan hanteren. En ze hebben de toegang tot de batterijen daar. Die strijd om de lage lonen, die gaan we gewoon natuurlijk niet winnen van China. Dus dan kun je ze beter, denk ik, hier naartoe halen. Ik denk dat dat een heel verstandig model is. En wat je ook ziet, dus inderdaad met Stellantis en Leapmotor, waar Stellantis 51% aandeelhouder van is. Ja, het concurreert wel met hun eigen producten. Dat is wel waar. Maar ja, aan de andere kant, als je de productie ook hier naartoe kunt halen, is dat heel verstandig, denk ik.
0: Maar is dat dan wat die Chinezen in Europa gaan produceren, dat zijn dan verbrandingsmotoren? Of zijn dat dan ook elektrische auto's?
1: Ja, allebei. Hè? Want je moet niet vergeten, Chinese fabrikanten bouwen helemaal niet alleen maar elektrische auto's. Die bouwen ook wat zij dan noemen new electric vehicles. Nou, dat zijn gewoon hybride auto's. Eigenlijk bijna... Bijna alle moderne auto's met een verbrandingsmotor zijn hybride auto's. Ja, die worden nu nog heel erg kunstmatig uit elkaar gehaald. Maar als je hybride auto's en auto's met een benzinemotor bij elkaar optelt, zijn die samen nog goed voor een verkoop van ongeveer 60% in Europa. En dan heb je nog plug-in hybrides. Nou, die maken de Chinezen ook gewoon en die brengen ze ook naar Europa.
0: En wat is dan, want we hadden het net over dat dus die ban op de verbrandingsmotor, dat waarschijnlijk niet ook realistisch is, zeg jij eigenlijk op korte termijn. Wat is dan wel een termijn, want uiteindelijk zullen we daar toch ooit een keer wel naartoe gaan, wanneer dat wel zou kunnen?
1: Nou, wat denk ik heel verstandig is en wat ze denk ik in veel landen en in Brussel vergeten zijn, hè, is dat als je mensen probeert in elektrische auto's te gaan krijgen, dat je daar ook de infrastructuur voor moet hebben. Ja. En ik kan je een klein gebiedje in Europa noemen, namelijk provincie Utrecht. waar het best wel lastig kan zijn de komende tijd om een laadpaal voor je deur te krijgen, überhaupt met een elektrische auto te rijden, gezien de netcongestie. Hè. Dus, en ik vind dat echt, nou geef ik gewoon even mijn eigen mening, maar ik vind dat echt een overheidstaak om te zorgen voor die infrastructuur waardoor dit soort transities mogelijk zijn. En dat is natuurlijk iets wat de afgelopen jaren heel weinig is gebeurd. Men heeft vanuit Brussel en vanuit veel Europese hoofdsteden gedacht, we komen gewoon met een dwangmaatregel. Gij zult elektrisch rijden, gij zult elektrisch leasen, maar we zorgen niet voor de infrastructuur waarin dat massaal mogelijk is. En dat was in het begin ook niet nodig, hè, omdat de hoeveelheid elektrische auto's nog wel meeviel. Maar nu zie je dat je op alle fronten aan het elektrificeren bent, niet alleen maar de auto's. En dan kom je gewoon in een knelpunt. En daar zal Europa ook een antwoord op moeten gaan bedenken. En daar zijn ze wel mee bezig, hè, maar dat mag echt wel versneld worden.
2: Meijnerd, nu jij toch op de politieke tour bent en op de beleidstour, vraag me af, want de commissie die worstelt dus hiermee, dat zeg je terecht, maar ook dus met de omgang met China. Als jij Ursula von der Leyen was, wat zou je dan voor strategie maken nu om dit probleem een beetje op te lossen voor Europa?
1: Nou, ik denk toch dat je misschien ook wel China een klein beetje moet omarmen. Hè. Hoewel daar enorm veel nadelen aan zitten, bij mensenrechten te denken, maar omdat Amerika duidelijk niet meer echt onze grote vriend is, denk ik dat je toch daar ook een soort machtsfactor kunt gebruiken richting de Verenigde Staten om China een klein beetje te omarmen. En als je when you can't beat and join them, ik denk dat je daar toch wel een klein beetje naar moet kijken. En vooral wat de fabrikanten moeten gaan doen, kijken, en dat doen ze ook wel, hoe kan het nou toch zijn dat die Chinezen zo ongelooflijk snel nieuwe modellen kunnen ontwikkelen. Daar moeten we van leren. Dat is vooral voor de fabrikanten. En ik denk vanuit Europa, ja, je moet een industriepolitiek hebben. En dat is dus niet alleen richting de autofabrikanten, maar ook richting de volledige industrie. Maar ik zou een goede industriepolitiek proberen in te richten, waarbij je ook gaat kijken van hoe kunnen we nou op de een of andere manier ook die elektrificatie van die auto's stimuleren. Want mensen willen best een elektrische auto kopen, maar dan moet het wel financieel aantrekkelijk zijn. En dat is wat we heel erg, de lessen uit Nederland, ze zijn heel duidelijk. Hè? Als die auto's financieel aantrekkelijk zijn, dan kopen we ze wel. Als ze hetzelfde kosten als een auto met een verbrandingsmotor, dan kopen we ze gewoon niet.
3: BNR's mega hit.
0: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. En Meijnerd, jij bent op dit moment in Frankrijk op vakantie. Dus je hebt iets lokaals vandaar meegenomen. Wat is het? Zeg het maar.
1: Ja, en dat is de stad Montpellier. Wij gaan graag met de auto natuurlijk op vakantie.
0: Natuurlijk.
1: We zijn via Frankrijk naar Catalonië gereden. En de tussenstop heb ik daar gemaakt in Montpellier. Een studentenstad. 1 op de 5, 6 inwoners van de binnenstad is student. En dat geeft een enorm leuke sfeer. Het is echt een hele mooie oude binnenstad heeft het. Maar ja, dat leeft gewoon. Het is een hele fijne sfeer met veel cultuur en creativiteit. Dus ik heb er echt enorm van genoten. Het is ook een soort samensmelting van heel veel culturen en talen. Mensen die schakelen daar heel gemakkelijk over. En het ligt ook redelijk in de buurt van Spanje, maar heel makkelijk over van Frans naar Spaans, naar Engels, Duits zelfs. Ja? Alle talen zijn ongeveer mogelijk daar. Dus ik vond het zeer aangenaam vertoeven. Er zit ook nog een klein Nederlands randje aan Montpellier, heb ik geleerd. Want het was ooit in de Hugenotenoorlogen was het een centrum voor protestanten. En nadat kardinaal Richelieu de stad heeft veroverd, ja, toen kwam toch ook de repressie daar en zijn veel hugenoten vanuit Montpellier naar Nederland gevlucht. Dus wij profiteren ook in Nederland nog steeds van die tijd, denk ik. Maar het is een mooie stad die, denk ik, vaak mensen die naar het zuiden van Frankrijk rijden, dat ze die stad overslaan of misschien hopelijk voor een dagje nog wel bezoeken. Ik vond het echt heel erg leuk, moeite waard om daar naartoe te gaan.
0: Michal, jij komt wel eens in Frankrijk. Heb jij me overgeslagen? Of?
2: Ik heb familie in Montpellier wonen. Ah. Maar ik moet zeggen dat ik er al lang niet meer ben geweest. Dus ik vind het wel een goede tip van Meijnerd. Ik vind het leuk dat hij een tip mee heeft genomen.
0: Ja, hoog tijd met z'n allen met de auto naar Montpellier dus. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van de Toorn en Meijnerd Schut. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie was in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Luc de Klerk. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Your Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
2: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
3: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle, maar de blushelikopters van Defensie houden het voor gezien. Het is zo donker geworden dat militairen niet goed kunnen zien waar ze het water moeten loslaten. Vanwege de brand bij Venray is een camping ontruimd en zijn bewoners van 4 huizen geëvacueerd. In Assen zijn afgelopen week in 2 straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De 2 huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. De taak zit erop voor de Nederlandse dierenhulporganisatie die naar het bosbrandgebied bij Madrid was gereisd. Daar hebben medewerkers zoveel mogelijk herten, vogels en andere dieren geholpen die door de branden werden getroffen. Er is vooral gezorgd voor voedsel. Het Nederlandse hulpteam gaat morgen weer naar huis. 20.000 asielkinderen dreigen volgens NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. SCOA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het SCOA gaat nu vragen of het wat eerder kan. En Deense vrouwen moeten voortaan ook het leger in. Vandaag is in Denemarken de nieuwe dienstplicht ingegaan en daar worden dus ook vrouwen voor opgeroepen. Ook is de dienstplicht langer. Die duurt nu 11 maanden in plaats van 4. De maatregel heeft onder andere te maken met de dreiging vanuit Rusland. Het weer van Weer Online. Vanavond in Limburg kans op onweer met windstoten. Later vannacht kan het op meer plekken onweren. Morgen een mix van wolken en zon. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Afslankmedicijnen. Het is populairder dan ooit. Na jaren van onderzoek en concurrentie tussen farmaceuten werken die medicijnen ook echt. En heel belangrijk, het is een groeiende business. De kosten van de 2 afslankmedicijnen die vergoed worden stegen tussen 2021 en 2024 met 341% naar 231 miljoen euro. En nu de vraag, hoe moeten we nou naar de ontwikkeling kijken? Is het een medische doorbraak voor mensen met obesitas en met andere chronische ziekten? Of vooral een hype voor de happy few? En wat doet het met onze zorgkosten en ook onze schoonheidsidealen? Ik ga het allemaal bespreken deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. En vandaag begin ik met journalist Vera Spaans. Welkom. Jij bent al jaren journalist, ook eindredacteur. Je hebt zelfs ook hier rondgelopen in dit gebouw, ook voor dit programma. Je zit hier vooral als columnist bij het Parool. En daar schrijf je heel eerlijk over je ervaringen met het afslankmedicijn Ozempic. Mm-hmm. Die je nu hoe lang gebruikt ongeveer?
7: Sinds 10 oktober.
6: 10 oktober, ja. Dus dat is nog best wel kort.
7: Ja,
6: maar toch?
7: Ja. Nee, dat klopt.
6: Want het resultaat is al enorm.
7: Nou ja, ik vind het eigenlijk zelf best wel lang dat ik het gebruik. Want toen ik eraan begon, dacht ik nou... In drie maanden viel ik 12 kilo af. Echt strak, 1 kilo per week. Dus toen dacht ik eigenlijk, nou, ik ben wel klaar. Dus in die zin vind ik het juist zelf best wel lang. Maar goed, je komt er steeds meer achter. Goed, ik kom er later waarschijnlijk nog wel op terug... dat je er niet zomaar mee kunt stoppen. Mm-hmm. Dus het is nu een maand of... Wanneer leven wij? 5 maanden.
6: Vijf maanden, ja. Goed. Heel interessant om daarover door te praten. praten. Je schrijft ook over een boek. Of tenminste, er komt een boek uit over dit onderwerp. En we gaan straks ook praten hoe het was om die eerste spuit te zetten. Maar eerst even toch heel kort even de industrie neerzetten. Want 2 weken geleden kwam naar buiten dat in India en China het octrooi op semaglutide verloopt. Dat is de werkzame stof in afslankmedicatie, zoals Ozempic. Is dat een goede of een slechte ontwikkeling?
7: Nou ja, als gebruiker zou ik zeggen, ik gok dat het een goede ontwikkeling wordt. Want ja, het is natuurlijk, ik ben heel blij dat ik het kan betalen. Maar het is €250 per, per pen. En zo, ja, misschien even uitleggen, een pen, daar doe je ongeveer 4 weken mee. Als je een iets lagere dosering neemt zoals ik, dan kun je er maximaal 6 weken mee doen. Want daarna is het niet meer houdbaar. Ja, het is gewoon €250 per 4 tot 6 weken. Is gewoon heel veel geld.
6: Ja.
7: Dus ja, als die patenten verlopen, ik bedoel, de kostprijs van semaglutide is veel en veel lager natuurlijk. Dus uiteindelijk gaan dan de kosten dalen. Dus als gebruiker zeg ik, dat lijkt me ontzettend goed nieuws. Ik kan me voorstellen dat de medische wereld het ingewikkeld vindt, omdat het dan zo voorhanden wordt voor heel veel mensen, dat je je wel echt moet afvragen hoe je iedereen nog kunt begeleiden. Want ja, ik doe het ook zonder begeleiding, maar daar zit dus een behoorlijke drempel op, een financiële drempel.
6: Heel goed dat je dat ook bij zegt, want medische begeleiding is natuurlijk wel eigenlijk wel belangrijk, maar er is een hele markt is er ontstaan. Kan je ook zeggen dat als dat afloopt, dat octrooi, en er komen dus veel meer op de markt, dat we dan ook slechtere spullen op de markt gaan krijgen?
7: Weet ik eigenlijk niet. Het is, volgens mij is semaglutide. Er zijn wel gevallen bekend, geloof ik, van mensen die via een fishy website iets besteld hadden, maar gewoon iets anders hadden gekregen. Maar ja, als je kunt natuurlijk wel degelijk kijken, zeg maar, hoe iets gefabriceerd wordt, ook als de patenten zijn afgelopen. Ja. Dat zijn 2 losse dingen. Ja.
6: Fascineert die industrie jou?
7: Totaal. Ja, het is een hele gekke wereld natuurlijk. Ik bedoel, ik kreeg mijn Ozempic met een telefoontje van 8 minuten en iets uploaden op een website en €250 overmaken. En toen had ik het. Weet je, dat was. Het is een hele gekke, snelle wereld ten opzichte van een heel trage wereld als je echt zwaar overgewicht of obesitas hebt en het via het medische circuit wil doen.
6: Ja, ja.
7: Dus dat is een enorm contrast.
6: Ja. Ik zag ook ergens een cijfer dat Novo Nordisk alleen vorig jaar al 30 miljard heeft omgezet.
7: Ja.
6: Dus het is echt, het gaat om giga veel geld,
7: ja,
6: hè?
7: Ja, en de concurrentie wordt ook steeds heviger natuurlijk. Dus het is niet alleen Novo Nordisk meer.
6: Nee. We gaan daar deze week uitgebreid ook met anderen over praten. Er komt ook een arts in de uitzending, Elisabeth van Rossum.
7: Ja, die ken ik.
6: Is natuurlijk de obesitas hoogleraar. Ook heel erg benieuwd vanuit het medische perspectief hoe er wordt gekeken. Maar we krijgen ook een zorgverzekeraar en Novo Nordisk ook zelf.
7: Ja. Ja.
6: Dus het wordt een fascinerende week. Maar met jou willen we heel graag de ervaring neerzetten. Mm-hmm. Want daar begint het uiteindelijk. Mee. Weet je nog waar het bij jou voor begon? Mee begon?
7: Dat
6: je dacht, ik ga dit zetten.
7: Ja, dat ging bij mij echt heel snel. Dus ik had natuurlijk al best wel lang. Dit gonst al een paar jaar rond. Maar het frame was altijd. Nou, het was ook een tijd lang zo. Is dat het niet bedoeld was voor mensen met gewoon overgewicht, maar alleen voor mensen met zwaar diabetes. Dat er schaarste was. En er werd heel badinerend gedaan over mensen die het gebruikten om gewoon af te vallen. En op een gegeven moment was er ook een enorm tekort. En toen heeft Novo Nordisk zelf, van mij in de Volkskrant of zo, gezegd, bestel het niet meer, we hebben echt niet meer genoeg om aan de vraag te voldoen voor mensen die het heel hard nodig hebben. Dus het was niet voor mij, zal ik maar zeggen. Het was totaal niet chic om je daar überhaupt in te begeven. Ik had ook het idee dat het heel erg duur was trouwens. En tot het moment dat ik gewoon met een vriendin aan het lunchen was. Van vriendin, ik kende haar toen nog niet zo goed. Ik heb haar in het proces beter leren kennen. En die vertelde dat ze eraan zat. En ik weet dat ik zat echt vol met oordelen van, dat mag toch niet, dat hoort niet. Ik vond het heel verwend. En toen praten we even door. En ze zei, ja, het is €250. Het is veel geld, maar ik heb het er graag voor over. En toen vroeg ik van, ja, hoe zit het dan met die diabetespatiënten? Toen ze zei van, ja, dat is opgelost. Ik heb haar toen geloofd en het later ook wel zelf gecheckt. Nou, het was zo. En toen dacht ik, ja, fuck it. En toen heb ik het ook besteld, dezelfde dag nog.
6: En waarom? Vond je jezelf te dik? Of,
7: hè,
6: want je bent niet, om het maar meteen maar te zeggen, mensen horen je op de radio, maar je bent niet de obesitas-patiënt.
7: Nee, Nee, nou ja, heel eerlijk, ik ben nu gewoon slank, zou ik willen zeggen. Ja. Maar nee, ik ben een van die honderdduizenden die gewoon altijd net te zwaar zijn, zeg maar, of waren. Eigenlijk vanaf mijn 14, weet je, ik ging eigenlijk zo vroeg aan de pil, want dat was dan een goed idee, weet ik het. En dat was eigenlijk niet handig. En dan zit je gewoon een beetje te rommelen. En elke keer word je net wat zwaarder in mijn studententijd, en zeker daarna. Uiteindelijk, ik was altijd zo 5-6 kilo te zwaar. En toen...
8: Vond je dat zelf of was dat ook...
7: Nou ja, dat was ook wel gewoon zo. En dan zeg je, god, ik ben stevig gebouwd. En het is... We tillen er eigenlijk niet zo zwaar aan met z'n allen. Ik had me er wel een soort half van mee verzoen. Maar ik probeerde wel altijd om het te veranderen. En dat is, ja, dat is keihard werk om er 3 kilo af te krijgen. En dan verslap je en dan zit het er weer bij. Dat was eigenlijk de story of my life tot een paar jaar geleden. Toen ben ik heel fanatiek gaan sporten. Toen was ik, denk ik, 46, ben nu 48. En dat sporten ging al goed. Ik werd hartstikke sterk, maar ik werd ook weer steeds dikker. En ik dacht, dit is niet 5-6 kilo spier. Dat kan helemaal niet. En toen kwam ik erachter, dit is waarschijnlijk gewoon de perimenopauze. Gewoon een hormonale fase waar je op een gegeven moment in komt. Je stofwisseling gaat omlaag en ik kreeg het er niet meer af. En op een gegeven moment woog ik boven de 80 kilo. En dat is wel wat je denkt, ik kan het allemaal nog wel proberen te accepteren. En gewoon goede kleren kopen en denken, dit is het. Maar ik dacht, waar gaat dit heen? Dus ik vond dat een beangstigend idee.
8: Je zag het echt gewoon optellen elke keer. Je was gewoon keihard goed aan het sporten. Want ik kan me ook voorstellen dat er ook luisteraars zijn die zeggen, ga gewoon lekker sporten. Wat een onzin dat je zo'n spuit in je zet.
7: Ja, nee, die zijn er zeker. Er zijn ook best wel veel lezers die dat schreven. Ik krijg ontzettend veel dieetadviezen. Maar zoals ik al zei, ik heb best wel veel geprobeerd. En het is gewoon heel hard werk om iets eraf te krijgen. En zodra je verslapt, zit het er weer aan. En het wordt lastiger en lastiger naarmate je ouder wordt. En nou ja, jullie hebben vrijdag volgens mij Liesbeth van Rossum in de uitzending.
8: Ja, klopt.
7: Die kan als geen ander uitleggen hoe ingewikkeld het is om af te vallen. Dat geldt met name voor mensen met echte obesitas. Maar mijn categorie heeft het daar ook al gewoon heel zwaar mee. Het is gewoon...
8: Omdat je lichaam ook, ik heb haar eerder een keer te gast gehad, je lichaam heeft een geheugen, hè?
7: Ja.
8: Dus op het moment dat je eenmaal te zwaar bent, dan heeft je lichaam de neiging om weer terug te gaan als je bent afgevallen naar dat gewicht.
7: De setpoint-theorie noemen ze dat volgens mij. Ja. Ja, volgens mij is het je vetweefsel specifiek dat een geheugen heeft. En ja, ik vind dat best een ingewikkelde theorie, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik ook best veel spieren heb. Ik denk, weet je, dan verandert je gewicht is niet één ding natuurlijk. Dat is een samenstelling. Maar ja, ik kom er wel steeds meer achter dat het zo is. En dat is je lichaam niet zomaar... Ja. Wil afvallen.
8: Ja. En ik hoor nu al eigenlijk door je hele verhaal, er is heel veel schaamte rond dit onderwerp.
7: Ja, dat merk ik wel. Ik heb het. Ja, ik persoonlijk, bij mij valt het mee, zal ik maar zeggen. Ik was er wel.
8: Je hebt er ook een journalistiek project van gemaakt, natuurlijk.
7: Ja, ik begon natuurlijk wel als privépersoon. Maar ja. Ik ben sowieso denk ik vrij open. En ik dacht, als ik het gewoon... voor mij kost dat niet zoveel moeite. Ik was juist
8: maar je hebt het niet aan je kinderen verteld, toch? In het begin.
7: Ja, nee, maar dat heeft niks met mijn schaamte te maken. Dat is een... ik vind het... Nu wordt het ingewikkeld, Diana. Maar... Niet meteen. Ik heb het ze wel verteld. Ik heb het mijn zoon sneller verteld dan mijn dochter, moet ik zeggen.
8: Want ze kunnen uiteindelijk krijgen ze natuurlijk ook mee, hè? Via die. Ja.
7: Nou, suggereer je dat pubers de krant lezen. Ik zou willen dat het zo was.
8: Ja. Maar dan horen ze het wel via. Want daar heb je een prachtige anekdote over.
7: Ja,
8: in een van je columns. Van een vrouw die het ontkende dat ze op die manier was afgevallen.
7: Ja, precies. Dat is inderdaad. Je wordt soms verraden door je eigen kinderen. Nee, kijk, dat is in mijn geval natuurlijk niet zo. Maar ik vind het wel ingewikkeld dat je uiteindelijk je pubers. Ik heb kinderen van 14 en 17. Die moet je natuurlijk gewoon aanleren om niet in één rechte streep van voordeur naar ijskast te lopen. Weet je, die moet je gewoon zeggen: oké, je moet het gezond eten, bewegen enzovoort. Je moet natuurlijk eerst boven alles een gezonde leefstijl aanleren. Dus het is wel, het is een moeilijk te voorkomen om te zeggen, jij moet je super gezond leven, maar mama lukt het niet. Terwijl ik probeer ook gezond te leven. Weet je, het is een ingewikkeld verhaal. Ja. En dat vond ik met die pubers een soort dubbel signaal.
8: Ja, en dat is dus daar, maar ook in een grotere schil is het ingewikkeld. Ja. Want mensen zijn daar ook heel oordelend over.
7: Totaal, ja, precies. Ja. Op een gegeven moment was het voor mij, The Guardian had op een gegeven moment een bericht dat heel veel mensen er niet over praten. En het stond van, waarom vertellen mensen niet dat ze aan de afslankmedicatie zitten? En de eerste 10 reacties waren allemaal van, misschien moeten die mensen zich eerst afvragen hoe ze zo dik zijn gekomen. Laat ze eens een keertje gaan wandelen. Laat ze eens een keer wat minder gaan eten. Ze hebben het er allemaal zelf aangegeten. En echt reactie nummer 10 was, Guardian, misschien heb je hier je antwoord al. Er zit heel veel oordeel van anderen die allemaal vinden dat je gewoon meer eiwitten moet eten, gewoon meer moet gaan wandelen. En ook mensen zelf. Ik heb inmiddels, toen ik wist dat ik een boek ging schrijven, heb ik een oproep gedaan in mijn column van deel je ervaringen met me. Want die kan ik, die kan ik gebruiken. En ik kreeg ook bijvoorbeeld een man van 66. Als je denkt, op een gegeven moment ben je toch het punt voorbij dat je je overal voor schaamt. Die zei dat hij het alleen aan zijn vrouw had verteld. Ik mailde hem, hoezo dan? Zei hij, ja, ik vind dat, hij zegt, ik vind dat ik het niet, dat ik het niet mag. Weet je, van, hoezo heb ik dit nodig? Hoezo heb ik geen ruggengraat? En hij zei daarnaast, dat vond ik helemaal grappig, ik zou dit ook aan andere mensen stellen. Hij vindt het zelf eigenlijk ook dat hij geen ruggengraat heeft. Terwijl, als je merkt wat dat hormoon, je spuit een hormoon in. Hè, dat semaglutide is gewoon een stof die reageert op een bepaald, het is een ingewikkeld verhaal. Hoe dan ook, dat geeft een seintje aan je hersenen dat je vol zit. Normaal gesproken werkt dat hormoon wat je van nature hebt, doet ook dat. Maar bij mensen met overgewicht werkt dat minder goed. Dus wat je doet, je versterkt eigenlijk een soort functie in je lijf, waardoor je sneller het signaal krijgt dat je vol zit. Dat is dus iets heel fysieks. Terwijl ik ook daarvoor zelf dacht, ik moet gewoon stoppen met eten. Ik moet me gewoon niet zo te buiten gaan. Ik moet gewoon meer discipline, betere wilskracht. Je kunt je een enorme hekel krijgen aan jezelf, omdat je je niet kunt inhouden. Terwijl op het moment dat je dat hormoon inspuit, merk je, dit is geen wilskracht, dit is gewoon hoe ik afgesteld ben. Ik ben gewoon iets minder strak afgesteld dan andere mensen. Dus ja, dat helpt wel voor wat zelfliefde, zou ik maar zeggen.
8: Ja, en ook, als je dan die mensen die dan nu heel oordelend zitten te luisteren, wat zou je dan tegen ze willen zeggen?
7: Ja, dat zijn gewoon handiger bedraad zijn. En dat niet iets is om trots op te zijn, maar dat ze er heel blij mee mogen zijn, dat het bij hen lekker goed werkt. En dat ze wat meer compassie mogen hebben voor mensen bij wie het anders gaat.
9: De Big Five. Diana Matroos.
8: Mijn gast vandaag is Vera Spaan. Zij schrijft als columnist bij het Parool eerlijk over haar ervaringen met afslankmedicatie. En dat hebben we net ook al gehoord. Respect ook dat je dat doet. Wat was jouw drive uiteindelijk om hierover te gaan schrijven?
7: Ja, dat is wel omdat ik journalist ben. Ik had het besteld en toen was ik dus al, wat ik net zei, totaal verbaasd over hoe bizar snel dit ging. En toen moest een paar dagen wachten op goedkeuring van wat ze dan het klinische team noemen. En toen vertelde ik het op de sportschool dat ik het besteld had. Ik dacht, ben heel benieuwd wat ze vinden. En dus was de eerste reactie, wauw, dat je dat gewoon zegt. Ik heb vriendinnen die vertellen het aan niemand, niet eens aan hun eigen man. Dat ik het dacht, what the fuck, dat kan helemaal niet.
8: Ja.
7: En hoe werkt dat dan? Als je enorm afvalt, ga je dan liegen? En dus toen dacht ik, dit is een enorm taboe. En toen ik ook, toen ik met die vriendin sprak, hoeveel mensen er aan zitten. Zeker, ja, ik schrijf veel voor het Parool. Ik dacht, dit lijkt me ook een typisch Amsterdams ding. Amsterdam-Zuid zou ik willen zeggen zelfs. Maar ja, ik woon zelf in Oost, hoor. Maar goed.
8: Nou, ik denk dat het ook recht in onze doelgroep is. Als je kijkt een beetje naar de BNR-luisteraar.
7: Ik wil niemand beledigen, maar het lijkt me zomaar. Ja, precies.
8: Ja.
7: Ik denk ook dat ik vond het zelf, zeker toen ik begon, want ik zette mijn eerste injectie op een vrijdag. En zeker die eerste dagen dacht ik, dit is zoiets bizars. Dus en mijn eigen ervaring en de reacties die ik kreeg toen ik het vertelde, dacht ik, dit is journalistiek gewoon een heel interessant onderwerp.
8: Ja.
7: Dus ik heb meteen 2 dagen later het als column gepitcht, echt op zondagavond. En ook meteen akkoord gekregen, zondagavond.
8: mooi, want het wordt volgens mij enorm goed gelezen. Ja, in ieder geval hier op de redactie, ook de mensen die super slank zijn, die zijn echt gefascineerd om het te lezen. Het werkt, dus het gaat echt alle kanten op. Maar dat was uiteindelijk waarom je het hebt gedaan. En dus niet om de industrie bloot te leggen. Want daar vinden mensen ook van alles van natuurlijk.
7: Ja, nee, ik ben geen onderzoeksjournalist. Ik schrijf echt als, ik ben echt begonnen als privépersoon. Dat is ook wel soms een misverstand dat mensen denken dat ik het voor de krant schrijf. Dat lijkt me vrij onethisch om het op die manier te doen. Nee, ik ben als privépersoon begonnen en mijn journalistieke antenne sloeg uit, zal ik maar zeggen. Ja. Maar nee, er is ongetwijfeld heel veel te doen voor onderzoeksjournalisten om te kijken wat hier allemaal gaande is in de industrie. En ook in de hele dieetindustrie die eromheen zit. De voedings- of de leefstijladviesindustrie is ook fascinerend. Dat laat ik een ander. Ben ik gewoon niet goed in.
8: Hey, je zei net, toen ik die eerste spuit zette, want je hebt net al een beetje uitgelegd hoe Ozempic, of je hebt ook Wegovy, Mounjaro, en dan kwamen er nog veel meer aan, volgens mij. Maar je zei net, het was ook best wel bizar om die eerste spuit te zetten. Neem ons even mee naar dat moment. Hoe doe je het überhaupt?
7: Ja, nou, het is natuurlijk een super medische handeling terwijl je niet ziek bent. Dus in mijn beleving ben ik obese, dat is een ziekte, dat is iets anders. Maar in mijn gevoel was ik gewoon alleen wat te zwaar. En dat vond ik heel Ik vond het heel intens. Ik heb sowieso, ik kreeg het in een dichte envelop. Het is natuurlijk een hele grote glimmende envelop. Die heb ik 3 dagen laten liggen. Ik durfde het helemaal niet. En toen op een gegeven moment gewacht tot iedereen weg was. En in mijn slaapkamer zit mijn eentje zo'n instructiefilmpje zitten kijken. En het is gewoon zo'n pen en je draait er een naald op. Eigenlijk is het heel makkelijk. En een naald van, ik denk, 0,5 centimeter, zoiets. Dus ja, die laat je gewoon voorzichtig in je been zakken. Doet helemaal geen pijn verder. Maar het is wel als je denkt, toen zoomde ik soort van uit en dacht ik, wat ben ik aan het doen?
8: Ja,
7: dat is meer. Ja, en dan druk je op een knop. Weet je, het is in 6 seconden is het geïnjecteerd. Dus ja, het is een handeling van niks. Maar het is wel iets super medisch opeens. En dat vond ik wel. Dat vond ik best intens.
8: Ja, want je deed het niet via een arts, als ik je net goed begreep. Waarom heb je dat op die manier gedaan? Met zo'n, want je hebt heel veel van die bedrijfjes die dat gewoon met een heel simpel vragenlijstje, medisch vragenlijstje, al zeggen: akkoord.
7: Ja, nee, dat klopt. Dat is. Ik heb wel deze zomer bij mijn huisarts gezeten, omdat ik gewoon zelf ook merkte dat ik steeds zwaarder werd. Maar er was eigenlijk niet echt belangstelling voor, zou ik maar zeggen. Dat is gewoon mijn probleem.
8: Omdat die arts waarschijnlijk ook zoiets had. Je bent niet een obesitas patiënt.
7: Nee.
8: Dus ga lekker die sportschool in. Waarschijnlijk heeft hij hetzelfde zij of hij gedacht.
7: Ja, zij. Nee, ik weet het niet eens meer. Ik geloof dat ze meer. Ik kwam er niet doorheen. Ik heb ook niet zelf toen om afstankinjecties gevraagd. Omdat ik toen nog steeds dacht, dit is niet voor ons soort mensen. Dus ik dacht ook, wat kan ze helemaal doen? Snap je? Ja, een diëtist zegt, god, ik weet alles wel, zeg maar.
8: Ja.
7: Het is, ik weet hoe ik gezond moet eten en dat ik moet bewegen. Dat is het punt niet. Dus ja, dan ben je, zeg maar, ik had uiteindelijk BMI 28, denk ik. Ja, dan ben je gewoon aangewezen op de commerciële aanbieders.
8: Ja, en wat een gezond BMI, ook om dat even nog helder.
7: Dat is 25. Dat is tot 25.
8: Dus je zat er wel iets boven.
7: Nou ja, wel ruim hoor. Ja,
8: ruim.
7: Ja, ik was echt. Ik had 10 kilo overgewicht, zou ik willen zeggen.
8: Ja, ja. En je was ook heel erg bang dat dus zou doorzetten.
7: Ja. Ja.
8: Omdat het zo snel ging.
7: Nou ja, ik kwam elk jaar een paar kilo aan. Weet je, ja, reken maar uit. Dan ben je natuurlijk 3 jaar later ben je zomaar 10 kilo zwaarder.
8: Ja.
7: Ik dacht, dan zitten we echt in een hele ongezonde hoek. En een hele, daar zou ik ook heel ongelukkig van worden.
8: Ja, dus was het ijdelheid of was het toch ook vooral het gezondheidsaspect waarvan. Of beide, kan natuurlijk ook.
7: Het was, ja, ik zou het eigenlijk angst willen noemen. Ja, het is een beetje raar misschien, maar het was ook wel ijdelheid hoor. Dat ik dacht, gut, maar ik maakte me meer vooral zorgen. Dat ik dacht, waar gaat het heen? Ja, waar gaat het heen? Omdat ik er geen grip meer op had. Omdat ik gewoon dikker werd en niks anders deed dan normaal. En sterker nog, hartstikke fanatiek sporten. Dus dat was het vooral. Nog, ja, mijn gezondheid, ik bleek toen ik eens eenmaal afviel echt enorm gezondheidsvoordeel te krijgen. Maar dat had ik totaal niet verwacht.
8: Nee.
7: Ik had niet het gevoel dat ik ongezond was.
8: Nee. We hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending. En vorige week had mijn collega Art Royakkers een totaal andere week. Namelijk de BNR's Big Five van de oorlog in het Midden-Oosten. En daarom sprak hij met Robert Serry. Hij is onder andere oud-ambassadeur in Oekraïne geweest. Topdiplomaat. En hij mocht een vraag stellen aan jou. En dit is zijn vraag. Luister maar.
10: Ja, het is inderdaad een heel ander onderwerp. Maar ook een onderwerp waar ik mee worstel hoor. Als, om een beetje aan mijn gewicht te letten. Mm. En wat ik denk, hoe ouder je wordt, hoe belangrijker dat eigenlijk ook wordt. Hè, om gezond te blijven en te kunnen blijven genieten van het leven. En dat is een dagelijkse worsteling soms ook. En mijn vraag aan haar is, wat zijn eigenlijk de gevolgen? Met name ook voor oudere mensen, als je toch dat soort middelen gaat gebruiken. Bijvoorbeeld ook voor de spiermassa van je. Want als je ouder wordt, dan vermindert alles. Dus ik ben gewoon geïnteresseerd in de bijgevolgen, met name voor mensen zoals ik.
8: Ik denk dat iedereen die vraag heeft.
7: Ja, ja, nee, volgens mij is minister Ries, denk ik, 76 of zo. Dus die, er wordt sowieso natuurlijk, ook al op mijn leeftijd, moet je al meer aan krachttraining doen. En gaat je, weet je, spiermassa gaat achteruit. En die is super belangrijk om dat op peil te houden. En het grote risico inderdaad bij mensen die Ozempic bijvoorbeeld gebruiken of andere afslankmedicatie, is dat ze gewoon alleen maar minder eten. En dus afvallen. En dan verbrand je niet alleen vet, maar dan verbrand je ook spiermassa. En dat is inderdaad, dan verlies je spieren. Dat is slecht voor je botten. Dat kwam ook laatst naar buiten. En dus afvallen. En dan verbrand je niet alleen vet, maar dan verbrand je ook spiermassa. En dat

0: bijwerkingen zijn die vooral in het begin optreden. Na misselijkheid en darmklachten. Nou, heb ik ook soms last van. En,
1: want hoe komt dat? Omdat je dan misschien toch te veel eet en dan.
0: Ja, het is. Oké. Ik word misselijk als ik meer dan 6 bier drink, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat is ook prima te voorkomen als je daar gewoon wat beter aan houdt. Het is een onverstandige ik. Het gebeurt niet vaak, voor duidelijkheid. Maar
1: want soms anders heb je dat weer. Ja,
0: soms als je inderdaad, als ik 's avonds toch te veel heb gegeten, word ik 's nachts wakker met een soort van maagzuur. Dat hoort er echt wel bij. En ja, het is een darmhormoon. En dus het kan zeg maar net zorgen voor allerlei darmklachten. Ik weet niet hoe technisch je wilt worden, Diana. Maar Dat is soms zo. Allemaal goed mee te leven. Het is niet ontregelend verder. Nee, voor mij is dat zo. Ik heb ook wel contact gehad met mensen. En ik heb ook nog wel afspraken staan van mensen die echt zwaar bijwerking hadden en hebben moeten stoppen. Dus dat verschilt ook.
1: Wat zijn dan zwaar?
0: Oh ja, ook bijvoorbeeld mensen die elke dag misselijk waren of heel veel darmklachten hadden of gewoon echt heel ziek van werden. Ja, voor sommige mensen. Kijk, voor mij werkte het heel erg goed. En voor anderen werkt het gewoon minder goed of zijn de bijwerkingen heel zwaar.
1: Ja, maar je zegt bijvoorbeeld wat misselijkheid en darmklachten, maar ik las ook over dat je alvlees in. Het is wel een niet veel voorkomende bijwerking, maar je kan er een ontsteking van krijgen.
0: Ja, dat heb ik ook gelezen. Ik heb die gevallen nog niet zelf, heb ik niet zelf van gehoord. Het is een heel zeldzame en volgens mij kun je dat ook gewoon berekenen dat het zo is, omdat het ook te maken heeft met je insulineafgifte. Dus er werkt daar iets. Het is een hele zeldzame bijwerking die natuurlijk altijd vermeld moet worden. Maar misselijkheid en darmklachten, die komen vaak voor. En als in mijn geval is het vrij zeldzaam, zeg maar. En bij andere mensen komt dat meer voor. En dat is nog vooral in het begin, volgens mij, van de medicatie.
1: Ja.
0: Dat heb ik begrepen.
1: Zijn er ook veel broodje-aap verhalen? Want ik hoor ook over Ozempic hoofd en Ozempic tanden. Of zijn dat echte dingen die.
0: Ja, nee.
1: Ozempic tanden, die hoorde ik dus laatst weer.
0: Er riep laatst iemand tegen mij. Nou, ik heb dat niet meegemaakt.
1: Kijk even naar je tanden, dat ziet er allemaal fantastisch uit. Ja.
0: Dank je. Ja, het schijnt dat je minder speeksel aanmaakt, dat riep iemand. Ik ben dat nergens tegengekomen. Dus ik weet niet of het broodje aap is of dat ik het zou moeten checken. Maar het is in elk geval niet iets waar ik van gehoord heb, zeg maar in de weken dat ik oproep heb gedaan voor ervaringen. Daar heeft niemand last van. Ja, Ozempic face, dat kan natuurlijk als je inderdaad bijvoorbeeld te snel afvalt of te veel afvalt, weet je, dan kan de boel gaan hangen. Ja, en dat heeft ook weer te maken, denk ik, omdat je dat een beetje met beleid moet doen en moet blijven sporten. En ook niet te ver moet gaan natuurlijk. Dat is natuurlijk een heel ander onderwerp. Maar ik bedoel, ik ben gestopt. Ik heb nu een BMI 25. Ik wil echt niet meer afvallen dan dit. Ik hoef niet mager te worden, weet je. Of zelfs maar officieel slank.
1: En betekent dat dan ook dat Vera Spaans, journalist, columnist voor Parool, gaat stoppen met deze afslankmedicatie? Want ze is op gewicht. Ziet er fantastisch uit. Ik ga er zo met haar over praten in het tweede deel van de Big Five. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik wil
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride, voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
7: Ik pak je vast.
8: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
9: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
8: Vandaag is er en morgen weten we niet.
9: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle, maar de blushelikopters van Defensie houden het voor gezien. Het is zo donker geworden dat militairen niet goed kunnen zien waar ze het water moeten loslaten. Vanwege de brand bij Venray is een camping ontruimd en zijn bewoners van 4 huizen geëvacueerd. In Assen zijn afgelopen week in 2 straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De 2 huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. De taak zit erop voor de Nederlandse dierenhulporganisatie die naar het bosbrandgebied bij Madrid was gereisd. Daar hebben medewerkers zoveel mogelijk herten, vogels en andere dieren geholpen die door de branden werden getroffen. Er is vooral gezorgd voor voedsel. Het Nederlandse hulpteam gaat morgen weer naar huis. 20.000 asielkinderen dreigen volgens NRC straks maandenlang geen medische zorg te krijgen. Jeugdartsen van de GGD stoppen daar in oktober mee. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar dat gaat pas aan de slag in juni volgend jaar. Het COA gaat nu vragen of het wat eerder kan. En Deense vrouwen moeten voortaan ook het leger in. Vandaag is in Denemarken de nieuwe dienstplicht ingegaan en daar worden dus ook vrouwen voor opgeroepen. Ook is de dienstplicht langer. Die duurt nu 11 maanden in plaats van 4. De maatregel heeft onder andere te maken met de dreiging vanuit Rusland. Het weer van Weer Online. Vanavond in Limburg kans op onweer met windstoten. Later vannacht kan het op meer plekken onweren. Morgen een mix van wolken en zon. Dan wordt het 28 tot 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week spreek ik met 5 kopstukken uit de wereld van de afslankmedicatie. Fijn dat je ook luistert naar die Tweede Halfuur. Ik moet even beginnen om iets recht te zetten. Want we hebben een cijfer verkeerd gemeld aan het begin van de uitzending. Ik zei namelijk de kosten van de 2 afslankmedicijnen die vergoed worden stegen tussen 2021 en 2024 met 341%. Dat klopt wel. Maar toen werd er een getal genoemd van 231 miljoen. En dat moet zijn 32 miljoen. Nou, dat scheelt nogal een slok op een borrel, toch? Dus even goed om dat te vermelden bij deze excuses daarvoor. Maar het gaat nog steeds om gigantisch veel geld. En die industrie zal gewoon ontploffen met al die octrooien die aflopen, toch? Denk ik, als jij ernaar kijkt, journalist ja. Vera Spaans.
13: Ja, dat denk ik wel. Maar goed, de prijzen gaan natuurlijk ook omlaag. Dus dat is wel wat er verwacht wordt. Dus ik kan zelf niet goed uitrekenen wat voor kosten we uit zouden komen. Ik bedoel, ongetwijfeld veel meer gebruikers. Maar kosten per gebruiker gaan natuurlijk dalen. Mm-hmm. Dat kan bijna niet anders. En ja, je moet ook niet eenzijdig staren naar de uitgaven die je doet, maar ook naar wat je aan massale kosten kunt bezuinigen. Of bezuinigen die je gewoon niet kosten die je niet hoeft te maken.
12: Want ik kan me voorstellen, op het moment dat je steeds minder mensen hebt met overgewicht, dan hoeven we veel minder knieoperaties te doen. Noem maar even wat.
13: Ja, ja.
12: Waar denk jij aan?
13: Nou ja, je hebt van alles natuurlijk. Gewoon ook al levensgeluk, voor mij ook een onbetaalbaar iets, zeg maar. Mensen met overgewicht zijn daar toch vaak ongelukkig mee. Of dat hangt samen met gevoelens van depressiviteit. Er is van alles wat je allerlei kosten die je niet meer zou hoeven maken. Ik denk alsnog, laten we even vooropstellen dat je niet alle overgewicht de wereld uit krijgt met afslankmedicatie. Dat is, mm-hmm. dat lijkt me echt te makkelijk geredeneerd. En ik vind ook niet dat je tegen iedereen met overwicht moet zeggen, er is nu afslankmedicatie, ga eraan, want anders ben je een kostenpost. Dat vind ik even belangrijk om vooraf.
12: Ja,
13: je,
12: voor we alleen maar gevoelig onderwerp.
13: Nou ja, maar het is niet allemaal in geld uit te drukken. Het is ook heel ingewikkeld als je gaat redeneren van, oké, we hebben afslankmedicijnen, dus de kosten van overgewicht kunnen omlaag. Dus mensen die dan nog te dik zijn, die moeten er maar zelf voor betalen. Dat wordt ik weet dat er mensen zijn die zo overdenken, maar dat is echt veel te kort door de bocht en ontzettend beledigend.
12: Ja, daar zal ik later deze week ook praten met Lisbeth van Rossum. Ja. Zij is natuurlijk de obesitasarts, hoogleraar obesitas. En zij zal er zeker wat over zeggen. En ik ga ook praten met Joep de Groot, voorzitter van zorgverzekeraar CZ, over de vergoeding van afslankmedicatie. En vandaag praat ik zelf via Spaans journalist. Maar je zit hier vooral als columnist bij het Parool. Je schrijft heel eerlijk over je ervaringen met het gebruik van Ozempic, wat je nu 5 maanden hebt gebruikt. En daar lekker veel van af. 12, 13 kilo in 3 maanden tijd. Dus dat ging echt
13: als een malle.
12: Als een malle. Ja. Ging het niet te snel trouwens?
13: Ik denk het. Ik denk dat ik te snel ben afgevallen. Ja. Ik was natuurlijk er heel erg blij mee. Maar ik viel 1 kilo per week af. Ik zat op een calorieëntekort van, ik denk, zo 1000 per dag. En dat is
12: echt veel.
13: Ja. Ik had gewoon geen honger.
12: Nee.
13: En ik bleef wel goed sporten, want dat wist ik dat ik had moest doen. Veel eiwit gegeten, goed gesport. Ja, en dan gaat het gewoon, dan gaat het heel snel. Maar goed, nog heel veel terugkomen op die kosten. Ja. Wat voor mijzelf en dat was, kijk, ik had. Ik was 10 kilo te zwaar. Dat is verder een ingewikkeld verhaal, maar ik heb een soort aandoening waardoor mijn linkerlong niet helemaal goed werkt. En daar was niet iets aan te doen. Ik ben eindeloos onderzocht, ook met een maagdarmleverarts, want daar heeft het mee te maken. En ze waren, ik heb heel veel scans gehad en onderzoeken en CT-scans en MRI en alles. En op een gegeven moment zeiden ze, we kunnen het niet echt meer fixen, dus deal with it. En dan krijg je allemaal onderzoeken aangeboden. En op een gegeven moment dacht ik, als ze het toch niet kunnen fixen, laat dan maar. En ik merkte het vooral dat ik snel buiten adem was, omdat mijn longen dus niet helemaal goed uitklap, zeg maar. En toen ik die 10 kilo kwijt was, toen ging gewoon alles waar ik tegenaan liep, ging vanzelf.
12: Ja.
13: En ik wil niet zeggen, heel veel mensen met overgewicht krijgen te horen, ga eerst maar eens afvallen, dan kijken we nou weer verder. Zo ver wil ik absoluut niet gaan. Maar in mijn geval heeft het echt, ik denk, duizenden euro's zorgkosten bespaard. Doordat ik gewoon, de aandoening is niet gefixt, dat kan niet. Maar mijn symptomen zijn wel echt veel en veel minder.
12: Ja.
13: Dus dat zal eerlijk gezegd daarom.
12: Goed dat je het benoemt. En dit is dan niet wetenschappelijk bewezen wat je nu zegt. Maar je hebt het wel.
13: Dat is mijn anekdote.
12: Je hebt het wel zo ervaren. Hè? Ja. In ieder geval. Dus dat is ook belangrijk om daarbij te zeggen. Uiteindelijk vertelde je dat je, want we gaan in dit half uur het nog hebben over de invloed van afslankmedicatie op de body positivity beweging. Die natuurlijk heel erg invloedrijk ook aan het worden is. En ik ben benieuwd wat je daarvan allemaal meemaakt en jouw stoppoging. Want we waren eigenlijk in het eerste half uur, waren we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat jij zelf zegt van, ik ben nu helemaal goed qua gewicht. En dan kan ik me voorstellen dat je wil stoppen.
13: Ja. Nee, dat is zeker zo. Want het voelt toch als iets. Ik denk, ik heb nu mijn doel bereikt. En ik weet vrij precies. Ik had het allemaal uitgezocht. Hoeveel calorieën ik mocht. Hoeveel ik moest bewegen. Wat ik allemaal moest eten. Dus ik had echt een heel plan. Alleen, ik had ook afgebouwd in een week of 5 of zo. Gewoon, ik zat op 0,5. Dus de weken naar 0,4, 0,3, 0,2, 0,1.
12: Dat is de dosis die je spuit.
13: Ja, precies. Ik dacht, dat lijkt me goed. Ik moet zeggen dat ik dat niet, zeg maar, ik zit bij een commerciële club, dus ik heb niet daar gevraagd, goh, hoe moet ik eigenlijk afbouwen? Ik dacht, dat doe ik wel zelf. En toen ik niks meer in mijn systeem had, ik werd gek. Ik werd bij elke hap die ik nam, dacht ik, ik mag niet eten. En ik had de hele dag honger, echt de hele dag. Terwijl dat herken ik natuurlijk helemaal niet van eerst. En ook eerlijk gezegd niet van voor ik aan de Ozempic zat. Het was een soort permanent alarm in mijn oor. En je zei dat ik schrok van die 1 kilo. Dat was ook zo.
12: Ja, dat was bij de vooraankondiging.
13: Ja, maar dat is ook omdat ik aan alles dacht, het gaat helemaal mis. Want ik was totaal in paniek. En die, zeg maar, ja, die term food noise, die kende ik helemaal niet voor ik aan Ozempic begon. En toen ik begon, dacht ik, oh, dat is het. Het werd opeens een soort van rustig in mijn hoofd. Maar food noise, ik had het wel, maar het kwam me 3 keer zo hard terug.
12: Want food noise, voor de mensen die het niet weten, wat is het?
13: Ja, dat je de hele dag aan eten denkt.
12: Ja.
13: Wat mag ik eten? Wanneer mag ik eten? Wat ga ik eten? Wat heb ik gegeten? Wat heb ik in huis? Weet je, schuldgevoel voor alles wat je eet. En, nou, het komt in vele gradaties, zal ik maar zeggen. En ik had er ook wel last van. Maar toen ik dus net gestopt was, het was echt sterker dan ooit. Ik kon me helemaal niet meer concentreren, zeg maar. Ik was alleen maar
12: vreselijk zijn geweest.
13: Ja, ik was alleen maar de hele dag in paniek. Ik dacht, jezus, weet je, zo wil ik niet met eten bezig zijn.
12: Nee.
13: Dan hou ik het nooit vol. Dus toen ik ook nog eens 1 kilo was aangekomen, dat lijkt natuurlijk niks een kilo, maar ik was tot nu toe elke week 1 kilo afgevallen. Dus het was echt een rechte hoek omhoog, zal ik maar zeggen.
12: Had je het gevoel dat er iets van je werd afgepakt?
13: Nou, ik dacht wel, dit loopt uit de hand.
12: Ja.
13: Dat was het meer. Ik dacht, hier moet iets. Dit gaat niet. En toen was er een webinar van die aanbieder waar ik bij zat. En toen zei die medisch directeur, zei van ja, als je op gewicht bent, moet je minstens nog 1,5 jaar doorgebruiken. En misschien nog wel langer. En iedereen die met mij in dat webinar zat, gebruikte ongeveer even lang als ik. En niemand was nog gestopt. Dus ik dacht, ik was echt de enige. Dus ik dacht, nou ja. Dus toen heb ik echt diezelfde avond nog. Ik had nog een oude spuit liggen. Die eigenlijk bijna over de datum was, vrees ik. Maar ik heb hem gewoon genomen. Ja,
12: maar dat is best wel heftig. Dat je dus zo. Was het bijna een soort junkie moment?
13: Ik heb dat niet verteld. Ik heb dat echt stiekem gedaan. Ik heb ook.
12: Ik moest niet verteld thuis, bedoel je?
13: Niet thuis verteld. En mijn deadline voor de column was de volgende dag. En toen heb ik het ook nog een weekje voor me uitgeschoven. Dacht kijken of het wat ik hiermee ga doen. Ik vond dat echt heel ingewikkeld. Ook omdat het echt zo'n. Ja, het was een beetje een wanhoopsdaad, zal ik maar zeggen. Dus ja, dat heb ik. Ja. Ik heb het later wel opgeschreven hoor, maar ik heb een weekje gewacht.
12: Ja, maar kan je dan zeggen dat je eigenlijk door het Ozempic gebruik, want het is nog best wel kort, hè? Of tenminste, jij zei lang, want ik had gedacht dat ik eerder mee zou stoppen. Ja. Maar je bent gewoon heel snel afgevallen. Dat zal bij iedereen ook weer een andere gradatie gaan. Maar heb je eigenlijk gewoon een eetprobleem ervoor teruggekregen? Want je zei, hiervoor had ik dat niet met dat onrustige rond eten.
13: Ja, ik denk niet. Ik denk dat dit echt gewoon Ozempic gerelateerd is. Of althans, het heeft zo'n te maken met, als je dus je lichaam heel snel afvalt, dan blijft hij nog. Dat vetweefsel blijft nog in de oude stand. Althans,
12: dat is weer dat geheugen waar we het in het begin over hadden. Je lichaam heeft een geheugen voor het gewicht.
13: Ja. Wat ik denk, ik was toen ik begon waarschijnlijk 82 kilo. En toen ik wilde stoppen, was ik 70. En mijn lichaam schreeuwde me eigenlijk terug die 12 kilo weer omhoog, zeg maar. En dat is. En dat is nauwelijks.
12: Terwijl het nog om 1 kilo ging, hè?
13: Maar ja, toen ging het om 1 kilo, maar wel in een week.
12: Ja.
13: Dus.
12: Maar dat kan ook zijn vocht vasthouden.
13: Sure. Ja. Sure, dat kan allemaal. Maar goed, op het moment dat je dan in gaat verdiepen en weet dat dit is waar je lichaam naartoe wil, denk je, ja, ik heb helemaal geen zin om dat gevecht aan te gaan.
12: Nee.
13: En als niemand het je aanraadt. Kijk, bij de commerciële club is het ook, denk ik, ja, je kunt wel meer vertellen dat ik langer moet doorgebruiken. Het is €250 per maand. Ik wantrouwde dat advies ook een beetje.
12: Ja.
13: Maar goed, Lisbeth van Rossum zei het ook. Die zegt ook, we weten niet wie er kan stoppen. Daarom zeggen we maar dat niemand kan stoppen. Toen dacht ik, ik hoef niet heilig te zijn. Dus waarom zou ik stoppen, in godsnaam?
12: Ja. Dus je bent gewoon nu weer daarop, hè?
13: Ja.
12: Je hebt die ene spuit gezet. Ik weet niet, wanneer was dit, die ene spuit?
13: Ergens half februari, denk ik.
12: Half februari, ja. Maar zitten nu in maart.
13: Ja, en ik zit nu gewoon op een lage dosering.
12: Ja. Ja. Kom je er ooit vanaf dan, denk je?
13: Ik heb geen idee, maar ik denk dat ik pas na 1,5 jaar weer ga kijken hoe ik het. Of dat kan. Of mijn lichaam dan gewoon gestabiliseerd is op dit lage gewicht. Ja. Ik denk dat het vroegste moment is om ermee te gaan experimenteren.
12: Ja, maar als het je dan weer zou aankomen, zou je het toch weer doen?
13: Ja.
12: Ja. Dat is, ben je dan een slaaf van de industrie geworden, vind je? Het is misschien heel onaardig om het zo te zeggen.
13: Een beetje een onaardige formulering. Nou ja, een slaaf van de industrie, ja, er is een middel om een gewicht vast te houden wat je zonder dat middel niet lukt.
12: Ja.
13: Ja?
12: Nou, laat ik het anders zeggen. Als je jezelf zou moeten adviseren met alles wat je nu weet, zou je dan opnieuw beginnen?
13: Ik zou misschien wat meer aandringen bij mijn huisarts. om het gewoon wat meer langs de reguliere kanalen te doen. Maar ik sluit niet uit dat ik ook hierop was uitgekomen. Omdat wat er tot nu toe vergoed wordt en hoe dat georganiseerd is, is wel een heel ingewikkeld en niet zo super effectief systeem. Met een jaar lang leefstijlinterventie. En dan krijg je een middelvergoed dat minder effectief is dan Ozempic.
0: Ja.
13: Dus al met al was ik misschien alsnog hierop uitgekomen. Maar ik had het graag met mijn eigen huisarts gedaan. Gewoon.
0: Ja, je had ze wel ook gewoon graag willen weten, ja, dat je hier heel moeilijk van afkomt.
13: Ja. En dat wist ik inderdaad niet. En ook hoe ik had moeten afbouwen. En dat, ik had graag iets meer advies gehad. En tegelijk, ik ken mijn huisarts. Die heeft het super druk.
0: Ja,
13: en ik ben niet haar topkandidaat.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. Later deze week ga ik nog over dit thema praten met Anne Roefs. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag. En ik ga met haar praten over de invloed van afslankmedicatie op zelfbeeld en schoonheidsidealen. Vandaag is mijn gast Vera Spaans, columnist bij het Parool, waar ze eerlijk schrijft over haar Ozempic-gebruik. En ik zou met jou ook even willen praten over zelfbeeld en schoonheidsidealen, want daar kwamen we eigenlijk al heel natuurlijk op uit. Allereerst misschien, wat merk je aan reacties vanuit de maatschappij? Je hebt er al een paar genoemd, even kort aan het begin van de uitzending. Maar hoe reageerde iedereen op jouw nieuwe gewicht? Wat werd er gezegd?
13: Ja, je hebt natuurlijk de maatschappij en je hebt gewoon mijn vrienden.
0: Ja.
13: Dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Ik merk bij veel vrouwen, zeker met wie ik bevriende collega's of vriendinnen, dat die het best ingewikkeld vinden. Die bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik zou willen zeggen dat je er heel goed uitziet, maar ik vond eigenlijk altijd dat je er heel goed uitzag. Weet je zo, mensen, ja, vinden het ingewikkeld om mensen te complimenteren als ze zijn afgevallen. Omdat je daarmee automatisch suggereert dat als je dikker bent, dat je er niet goed uitziet.
0: Mm-hmm.
13: En in mijn bubbel vinden we dat niet oké. Okay,
0: ja. Dat is ook die hele body positivity beweging, ja, die we natuurlijk de afgelopen jaren steeds sterker hebben zien worden.
13: Het is ook een ingewikkeld compliment. Hé, hey, wat zie je er goed uit? Ben je afgevallen? Oh, hoe was het dan eerst? Weet je zo? En dus dat merk ik bij veel vrouwen met name. En verder, maar dat is ook omdat ik een column heb, zijn mensen echt schaamteloos. Dat is, ik was een keer een BH een nieuwe BH's kopen, want ik had dus een cupmaat kleiner, dus ja, alles paste niet meer. En dat dan ik zei ook in de winkel, want ik dacht, ik ben er maar open over, want dan snappen ze waarom ik opeens allemaal nieuwe dingen moet hebben. Ik zei, toen was ik 9 kilo afgevallen. Ik zei, nou, ik ben 9 kilo kwijt, dus ik moet andere BH's. Oh, hoe dan? Ik zei, nou, Ozempic. Ik zeg het gewoon.
0: Ja.
13: Oh ja, maar duw maar dat je dus open bent. Dat is een soort uitnodiging voor, nou ja, laten we het openheid aan de andere kant noemen. Als die verkoopt, zegt een vrouw van begin 60. Ja, die keek zo naar mijn borsten. Ja, het zijn net skischansen, hè? Ja, dat ik echt dacht, wat de fuck? Ja, en eerlijk gezegd was ik op dat moment nog best tevreden met mijn borst. Dus ik keek zo wat beteuterd naar beneden van waar heeft ze het over? En nou, uiteindelijk heb ik daarna een hele dure BH gekocht. Terwijl, om maar zo snel mogelijk daar weg te zijn. Ja, dus dat is.
0: Nou, je had voor mij ook mogen weglopen. Ja, wat is dat voor opmerking?
13: Ja, nou goed, ik dacht ook alweer, het is ook geinig voor mijn column. Maar het is best wel raar. Maar ook andere mensen, hoor, die allemaal up en down, zeg maar, als je, nou, even kijken hoor, hoe het nu is. Weet je, dat is. Of die gewoon je blouse omhoog trekken. Gewoon, dat zijn mensen met die ik oké ben, hoor. Maar die gaan zeggen, oh, nou, laat nou maar zien. Kijk, ik vind het oké, omdat ik zelf echt.
0: Omdat heel, jij ook voor de openbaarheid heb gekozen,
13: dat,
0: natuurlijk. Hè?
13: Dat, en ik, en, ja, het klinkt al stom, zeg maar, ik ben ook heel blij met dit lijf, dus I don't care. Weet je, dat is prima, laat maar zien. Maar ik vond het wel opmerkelijk dat je lichaam echt, mijn lichaam werd echt publiek bezit.
0: Ja, dat en, is, en hoe was dat voordat je, voor die 12, 13 kilo dat je bent afgevallen?
13: Ja.
0: Zeiden mensen dan toen wel wat over jou gewicht?
13: Nee. Dat is, we zijn best wel gewend met z'n allen aan mensen die 10 kilo te zwaar zijn. Daar vinden we eigenlijk nooit aan van. Ik weet één keer.
0: Dat is eigenlijk ook. Ik vind het ook mooi, want het is gewoon niet gezond voor je.
13: Nee.
0: He, dus kijk, als je obesitas bent, dat is niet gezond. Maar wat jij ook zei, je BMI was gewoon te hoog. Ja. En dat is gewoon niet goed.
13: Nee, dat is niet goed.
0: En het lijkt wel alsof we dat bijna normaal zijn gaan vinden.
13: Ja, eten is ook heel ingewikkeld. Want ik had in mijn eerste column opgeschreven. En toen dacht ik nog dat ik 80 kilo woog. Van, nou, ik ben 1,68 meter, ik ben 80 kilo. Dat is te zwaar. Dat was voor mij de reden om te willen afvallen. En ik weet nog wel dat toen ook allerlei kennissen appten van, nou, volgens Vera ben ik te zwaar, moet ik afvallen. Gelukkig is mijn dochter wel van de body positivity. Ja, mensen betrekken het heel erg op zichzelf. Ik ben echt de laatste om, zeg maar, weet je, naar buiten te lopen te zeggen, iedereen die 10 kilo te zwaar is, moet afvallen. Ik vind wel dat je alle recht en reden hebt om te willen afvallen. Ja. Maar als je het gewoon lekker in je vel zit met 10 kilo meer, weet je, in godsnaam ga je gang.
0: Mm-hmm. Dat is wel, denk ik, de invloed van die body positivity beweging. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, een te hoog BMI is gewoon niet goed. Het lijkt bijna of we dat niet meer durven te zeggen. Ja. Dat vind ik ook zo. Het is gewoon niet goed voor je lichaam.
13: Nee, ik vind het dus wel ingewikkeld. Omdat sowieso is BMI eigenlijk een, ik vind het heel grappig dat we met z'n allen aan het BMI blijven hangen, terwijl we al heel lang weten dat BMI een ingewikkelde graadmeter is.
0: Ja, ja, zeker.
13: Want ik heb nu nog steeds BMI 25. Maar ik ben heel gespierd. Dus als ik, je kunt echt wel nog steeds aan de dikke kant zijn met BMI 25. En je kunt ook iemand op mijn sportschool prachtig, supersterk zegt, nou, volgens mijn BMI heb ik overgewicht, zegt ze.
0: Ja, ja, ja, ja.
13: Terwijl zij vestigt alle records, zeg maar. Ja. Het is gewoon, ze is gewoon heel veel spieren.
0: Ja.
13: Dus het is een wat moeizame graadmeter.
0: Laat ik het dan zo zeggen, vanuit de wetenschap wordt ook steeds meer benoemd, zijn gewoon cijfers, we worden steeds dikker met z'n allen.
13: Ja, ja.
0: En dat moeten we ook niet normaal gaan vinden.
13: Nee, dat is waar. Maar ja, ik vind het wel zelf wel heel lelijk als we op een gegeven moment de situatie krijgen dat je dus zegt, wat ik net ook al zei, van er zijn afslankmedicijnen, je hebt een te hoog BMI of een te grote buikomvang.
0: Dat is eigenlijk ben ik ook helemaal mee eens. Ja.
13: Dus
0: waarom moeten niet oordelend over zijn, maar we moeten overgewicht ook niet normaal gaan vinden.
13: Nee. Ik weet dat ik één keer, twee jaar geleden, was ik net terug uit vakantie in Thailand. En toen was ik iets afgevallen. En toen had ik op een gegeven moment, ik had een heel leuk sporttopje aan. En ik had een shirt overheen. En ik werd uitgetrokken, want het was heel warm. En op mijn sportschool doen heel veel mensen dat. Maar die zijn meestal allemaal dunner dan ik. En er zijn één zo'n hele mooie, dunne vrouw. Zei, oh, wat goed dat je het gedaan hebt. Ik ben voor meer body positivity.
0: Oh. Ja, dus er werd toch wel wat over jouw lichaam gezegd in die tijd. Want net zei je van niet, maar
13: ja, nee,
0: dus toch wel.
13: Ja, precies. Nee, schoot me net te binnen. Maar niet,
0: gelukkig niet vaak.
13: Niet vaak. Nee. Nee, en zij bedoelde het heel lief.
0: Ja.
13: En terwijl ik tegelijkertijd dacht, ik wil niet in de hoek van de positivity hoek zitten. Ik wil gewoon slank zijn. Ja.
0: Je kreeg ook wel wat heftige reacties, heb je al eerder verteld. Ik begrijp ook dat je een keer een mail van een vrouw met obesitas hebt gekregen.
13: Ja.
0: En die heel hard aankwam, vaker. Maar eentje die heel hard aankwam.
13: Ja, nou ja, het was een heel mooi geschreven e-mail. En ze schreef, nou, het raakt me dat mensen zo walgen van een dik lijf, dat zelfs die 10 kilo te veel de kosten wat kost af moet. En dacht ik, ja, ik snap heel goed dat zij dat zo, voelt. En ik heb haar natuurlijk helemaal nooit, want het deed haar pijn, zeg maar, om dit te lezen. Terwijl ik natuurlijk dit helemaal niet doe om iemand pijn te doen, weet je. Dat is, onze situaties zijn onvergelijkbaar. Maar we zijn toen ook af gaan spreken in een cafeetje. Ik heb daar ook een column over geschreven. Het was heel leuk. Dat was ik heel goed om haar te spreken. En zij vertelde ook, weet je, hoeveel kritiek zij al haar hele leven op de lichaam krijgt en hoeveel moeite zij heeft moeten doen om afslankmedicatie te krijgen. En wel, en zij betaalt het uiteindelijk ook zelf.
0: Ja.
13: En
0: er speelt ook nog iets mee, arm-rijk.
13: Nee, dat is vreselijk.
0: Terwijl wij weten dat vaak mensen in armoede ongezond eten, omdat het goedkoper is en dus meer kans hebben om overgewicht te creëren.
13: Ja, die statistieken die zijn er vrij helder over. Nou, er is daar een behoorlijke correlatie. Ook überhaupt met mensen met weinig geld is het ook schaarste. Is zeg maar vaak een reden dat mensen ook sowieso minder gezonde beslissingen kunnen nemen.
0: Ja.
13: Dat gaat nog veel verder dan dat bewerkt en ongezond voedsel veel goedkoper is dan gezond voedsel. Maar aan alle kanten gaat dat mis. En wat is de oplossing? Hele dure medicijnen. Ja, dat is echt heel, heel cynisch.
0: Ja, het is een ongemakkelijk onderwerp, hè, eigenlijk. Als je zo door de hele, terwijl je er heel gelukkig mee bent. En dat is ook mooi om te zien.
13: Nou ja. Ja, kijk, de vraag is een beetje natuurlijk, ik ben als privépersoon ben ik hier heel gelukkig mee. Als ik naar het grotere plaatje kijk, denk ik, Jezus, weet je, de industrie doet er alles aan om ons zo dik mogelijk te krijgen. Weet je, zeg maar weet je, de hele samenstelling van voedsel is afgesteld zodat we ervan blijven eten. Dus dat is de voedingsindustrie, waar de politiek veel te weinig tegen doet. En aan de andere kant hebben we de afslankindustrie, die dan weer veel geld probeert te verdienen door ons weer slank te krijgen. Ja, je zou zeggen, dat is dweilen met de kraan open.
0: Ja, en intussen wordt er heel oordelend gekeken naar de mensen die het gebruiken.
13: Ja,
0: weet je, dat is dan ook nog eens een keer. Ja. Terwijl je eigenlijk naar andere dingen moet kijken. Ik begrijp dat je ook met voedingswetenschapper Jaap Seidel hebt gesproken.
13: Ja, precies.
0: En die zei wel wat ontnuchterends tegen je, volgens mij.
13: Over schaamte bedoel je, denk ik, van veroordelen. Nou, dat was echt een eye-opener. Dat had ik me helemaal niet gerealiseerd. Hij zei, mensen doen alsof, zeg maar, dat alsof overgewicht en obesitas, dat is, ja, heeft natuurlijk een relatie met leefstijl. Niet alleen maar, het is ook genetisch en het is ook, nou, er zijn allerlei oorzaken, maar een deel is leefstijl gerelateerd. Zeg maar, dat is echt niet het enige medicijn. Cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers. Je hebt allerlei medicijnen die je echt pas nodig hebt als er ook, zeg maar, ja, als er ook iets met je leefstijl anders zou moeten. En daar kijkt niemand op neer. Weet je, daar wordt daar, dat is, het is echt, zeg maar, puur dat zichtbare van, ja, overgewicht, dat deze reacties uitlokt en deze schaamte in stand houdt.
0: Ja, heel boeiend. Morgen dan praat ik met Joep de Groot, voorzitter van zorgverzekeraar CZ. En je mag een kettingvraag aan hem stellen. Graag een korte, bondige vraag.
13: Ja, nou ja, wat ik me afvroeg is, verzekeraars werpen best wel veel hobbels op om medicatie vergoed te krijgen. Terwijl tegelijkertijd voor mensen zoals ik werkt Ozempic bijvoorbeeld echt juist heel effectief. Ik ben 14% verloren van mijn lichaamsgewicht. Dus dat is voor mensen zoals ik genoeg om op een gezond gewicht te komen. Terwijl juist mensen met heel hoog BMI, die hebben nog niet eens de oplossing met deze medicatie. Dus waarom kijk je niet juist wat breder om te vergoeden voor een grotere groep met een enorme gezondheidswinst die je daarmee behaalt?
0: Prachtige vraag, die ga ik hem stellen. Je bent dus columnist bij het Parool. Maar je gaat aankomende zaterdag is je laatste column, geloof ik.
13: 4 april, ja.
0: Ik denk dat heel veel mensen heel teleurgesteld gaan zijn. Want het wordt echt...
13: Er komt een boek, mensen, hè?
0: Er komt een boek, maar waarom stop je met de column?
13: Nou ja, ik zit nu op een basisdosering. Kijk, deze column begon omdat ik een soort Alice in Wonderland was. Wat gebeurt hier? Weet je, wat overkomt me nu? En hij is echt vanuit mijn persoonlijke ervaring geschreven. En ja, die ervaring is nu, ik ben er nu wel aan gewend, zal ik maar zeggen. Er is nog heel veel te schrijven, maar op mijn, zeg maar, persoonlijk op mijn vlak gebeurt er niet zoveel meer. Ik zet nu elke week een injectie en ik leef mijn leven. En ik kan me nu ook dan daarna goed focussen op het schrijven van een boek. Want dat moet dit najaar al uitkomen. Als
0: en dat gaat over de hele weg.
13: Ja, dat gaat over mijn persoonlijke ervaring, maar ook ervaring van anderen. En ik spreek daar ook bijvoorbeeld met de medisch directeur van het bedrijf waar ik het van heb. Ik ga ook Lisbeth van Rossum interviewen, natuurlijk. Iedereen moet Lisbeth interviewen. Dus ja, er zit natuurlijk heel veel werk omheen. Maar de kern wordt mijn persoonlijke ervaring, inderdaad.
0: Goed, we gaan daar met nieuwsgierigheid op wachten. Ik wil je heel erg bedanken dat je ook hier weer zo open en eerlijk hebt verteld over jouw hele weg. Vera Spaans, columnist bij het Parool.
13: Dank je wel.
0: En natuurlijk zijn alle andere afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, dan mis je niks. Wens je een mooie dag, graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de nabijgelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goederede in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. In Assen zijn afgelopen week in twee straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De twee huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
6: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. De MRI-scanner bestaat al ruim 50 jaar. En inmiddels zijn de scans natuurlijk een stuk krachtiger en gedetailleerder dan vroeger. Maar er is nog altijd wel een groot nadeel. Je moet heel stil liggen in zo'n nauwe buis. En ja, dat laat dus niet de gangbare situatie zien. Een mens in beweging. In Utrecht wordt er nu gebouwd aan 's werelds eerste walk-in MRI. Inderdaad, waar je dus in kunt lopen of zelfs fietsen of roeien. Nou, daarnaast wordt er in Rotterdam gewerkt en ook nog in een aantal andere steden aan een combinatie van MRI en echogeluid in één beeld. Twee innovaties die je medisch onderzoek drastisch kunnen veranderen. Daar ga ik vandaag over praten met Nico van den Berg, hoogleraar Computational Imaging aan het UMC Utrecht en projectleider van Biomotive. En dat is dan het consortium dat die walk-in MRI-scanner bouwt. Welkom Nico, fijn dat je er bent.
7: Dank je.
6: En Monique Berndsen staat tegenover jou, directeur van AMIS. En dat is de beeldvormingsfaciliteit bij het Erasmus MC. Goed dat jij er bent, Monique.
8: Dankjewel.
6: Jij houdt je dus bezig met die echo en die MRI in één. Daar komen we zo meteen ook uitgebreid over te spreken. Nico, om te beginnen met die walk-in MRI-scanner. Want dat is nogal tot de verbeelding sprekend. Iedereen die ooit in een MRI heeft gelegen, ik ook, die weet dat je daar heel stil in moet liggen. Het is een ontzettende herrie ook. Je krijgt oordoppen in. En ja, er wordt dan een scan gemaakt van je lichaam. Duurt meestal 10 minuutjes, kwartiertje zo'n beetje. Nu werk jij aan iets waar je in kan bewegen. Waarom?
9: Nou ja,
7: het klinkt als inderdaad een vreemd idee, maar als je erover na gaat denken, is het eigenlijk een heel logisch idee. Het menselijk lichaam functioneert in het dagelijks leven natuurlijk heel dynamisch. Hè? En het is belastbaar, het staat, het beweegt. En het blijkt dat heel veel ziekten eigenlijk gerelateerd zijn aan belasting en aan houding.
8: Oh ja?
7: Ja, nou, heel bazaal al. Bijvoorbeeld knieproblemen, hè? Of rugpijn.
8: Ja.
7: Maar ook geavanceerdere, of laat ik zeggen geavanceerdere, meer complexere ziektebeelden, zoals cardiovasculaire ziekte.
8: Hart- en vaatziekte.
7: Hart- en vaatziekte. Dus als je het hart moet pompen liggende bij iemand of in een staande positie, is een enorm verschil.
8: Ja, is totaal anders. Als je slaapt, is je hart veel rustiger. Dat hoort het in elk geval te zijn dan wanneer je beweegt.
7: Maar als je gaat staan, dan heb je meer weerstand door de zwaartekracht. En sterker nog, als je gaat bewegen, moet het hart nog harder kloppen.
8: Ja.
7: En dan nu blijkt het dat heel veel van de vroegere symptomen, dus de eerste indicaties van hart- en vaatziekte, zijn eigenlijk meetbaar wanneer je het lichaam in belasting brengt.
8: Ja, en dat is eigenlijk wat je ook zou willen zien in een scan, wanneer je iets wil onderzoeken. Want je gaat niet voor niets zo'n MRI-scan in. Er moet iets gecheckt worden, hè, of er wel iets goed functioneert. En jij zegt die liggende positie in stilte, dat klopt,
7: is voor
8: dat klopt
7: een,
8: eigenlijk niet.
7: Natuurlijk, voor heel veel ziekten is dat wel een juiste positie, tenminste diagnostisch voldoende.
8: Mm-hmm.
7: Maar er zijn heel veel ziektebeelden waarbij dat niet zo is.
8: Ja. En
7: met name ziektebeelden aan bijvoorbeeld het bewegingssysteem, hart- en vaatziekten, maar ook bijvoorbeeld spierziekten en verteringsziekten.
8: Mm-hmm.
7: Daarbij is houding en inspanning echt vitaal van belang.
8: Ja, en dan denk ik van waarom moeten we überhaupt zo stil liggen in die MRI? Kunnen we daar niet gewoon wat even bank drukken of zo?
7: Nou ja, dat MRI is 50 jaar.
8: Ja.
7: In eerste instantie was MRI inderdaad een methode die langzaam was. Dus je moest dan stil liggen. Hè? Want net zoals de eerste fotografie waar je lang stil moest staan om een goed beeld te krijgen.
8: Anders was hij niet scherp.
7: Mm-hmm. Nu is het dus ook met MRI dat we afgelopen jaar een enorme progressie hebben geboekt in het MRI sneller maken. En nu zijn we zover dat we MRI kunnen inzetten als een soort bewegingscamera die in je lichaam kijkt.
8: Oh ja?
7: Ja, en dat is denk ik de unieke combi. Dus MRI is nu een interne dynamische bewegingscamera.
8: Mm-hmm.
7: En dan moet je ook het lichaam in de juiste houding en tijdens fysieke inspanning afbeelden om daar gebruik van te maken.
8: Ja, en dan
7: als je die bij elkaar brengt, kun je dingen doen die eerst helemaal niet konden. Dus
8: precies,
7: dat willen we doen.
8: En dat heb je dus in een walk-in MRI-scanner gepropt. Hoe moet die scanner er dan uitzien? Is dat echt iets heel groots, een tunnel waar je op en neer kan? Hoe moet ik dat zien?
7: Ja, dat is eigenlijk een iemand zei tegen mij, het lijkt al op een Stargate.
8: Oh.
7: Waar je zo inloopt. Nou, zo is het niet helemaal. Maar het is inderdaad een cilinder met een hele grote tunnelinloop.
8: Ja?
7: Van bijna 2 meter.
8: 2 meter, oké. Okay.
7: En daarbinnen maken we een soort halletje.
8: Ja?
7: Waar je in kan staan, zitten, in kan roeien, op een loopband kan rennen.
8: Ja, precies. En een sprintje trekken op 2 meter wordt lastig, maar op een bewegende band kan natuurlijk alles.
7: Prima. Ja, gaat goed. Dus, en dan, als je dat zulke bewegingsscenario's uitvoert, maken we afbeeldingen van je lichaam en van het interne van je lichaam.
8: Mm-hmm.
7: En dan kunnen we niet alleen naar de anatomie en beweging kijken, maar we kunnen ook kijken naar de biomechanica. Dus hoe weefsel vervormt tijdens beweging, hoe
8: het samenwerkt.
7: Hoe krachten zijn. Krachten door je lichaam heen werken tijdens beweging. Maar we kunnen zelfs de fysiologie meten via geavanceerde MRI-technieken. Om ook iets te zeggen over de bijbehorende fysiologie. En want uiteindelijk, de beweging wordt aangestuurd vanuit de fysiologie, vanuit cellulair niveau.
8: Ja, ik dacht altijd uit de hersenen, maar
7: de hersenen sturen het dus aan, maar de
8: precies.
7: Arbeid wordt verricht door de spieren natuurlijk.
8: Ja, ja, ja.
7: En die belasten via allerlei ligamenten, belasten de botten natuurlijk. Dus dat is een heel complex samenspel. Als je iets gaat doen, als je gaat bewegen, dan moet niet alleen de spieren gaan werken. De bloeding verandert, het hart moet sneller kloppen, de longen moeten sneller ademen. Het is een heel gecascadeerd systeem, zeg ik ook wel.
8: Ja, Monique, dit is natuurlijk ook jouw expertise, al die beeldvorming. Hoe luister jij hiernaar? Dat we allemaal dit soort samenspel in één keer gaan zien in zo'n walk-in MRI?
9: Nou, dat is zeker een grote vooruitgang van wat we nu kunnen doen, zou dat opleveren. Want inderdaad, het wordt beperkt vaak door die beweging. En
8: mm-hmm.
9: Net zoals je fotografeert en een bewegend object hebt, dan is je beeld minder scherp.
8: Ja.
9: Maar als je dus waar daar correcties kan op aanpassen, ja, dan krijg je veel betere informatie. En eigenlijk wij gaan het dan nog een klein stapje verder brengen. Dat we op nog kleiner niveau naar processen gaan kijken om te begrijpen hoe ziekten ontstaan, hoe ziekten reageren op behandelingen. Uh-huh. En zo betere behandelmethoden kunnen ontwikkelen of betere diagnoses kunnen maken.
8: Ja.
9: Om de juiste behandeling te vinden.
8: Ja, dus, want daar maak je inderdaad een mooi bruggetje. Want jullie gaan dus vanuit AMIS, dat consortium, eigenlijk kijken van hoe kunnen we nou MRI en echo combineren. Dan moet je even, denk ik, eerst voor de leek even simpel uitleggen wat is het verschil tussen een MRI en een echo.
9: Nou, ik denk voor de mensen die weten wat een MRI is, dat ze vaak daarin gaan en net wat je zegt, moeten stilliggen en er worden beelden van organen gemaakt. Hoe is je lever?
8: De weken delen. Ook,
9: ja, of hoe is je lever, of hoe zijn je spieren, hoe zien die eruit, hoe ziet je hersenen eruit. Mm-hmm. En ultrasound kennen de meeste mensen van de ultrasound bij zwangere vrouwen.
8: Ja, en wat is het verschil dan? Want dan kijk je een klein stukje, hè, met een echoscoop op, op je buik bijvoorbeeld. Ja. Maar wat maakt die dan voor andere plaatjes dan die MRI?
9: Nou, dat is dus de eigenschappen van het weefsel die eigenlijk gemeten worden door het apparaat en waar het plaatje van gemaakt wordt.
8: Ja.
9: Dus je krijgt verschillende soorten informatie met de verschillende technieken. Maar dat is het grootste gebruik wat mensen kennen van de MRI en de ultrasound, maar ze kunnen nog veel meer. En daar zijn we dus alweer mee bezig. Dat is in die 50 jaar al enorm ontwikkeld. En wij willen het nog een stapje verder brengen, omdat zowel ultrasound als MRI verschillende soorten informatie geven. Daarom willen we het bij elkaar brengen. Mm-hmm. En in één apparaat bij elkaar brengen.
8: En wat moet dat dan opleveren? Eigenlijk het totaalplaatje? Hoewel het natuurlijk nooit compleet wordt.
9: Een meer gedetailleerd plaatje. Een meer een breder plaatje. Als je bijvoorbeeld denkt, ik zat te denken aan een voorbeeld. Bij behandeling van tumoren, van kanker.
8: Ja.
9: Dan heb je een paar dingen wat moet gebeuren. Het geneesmiddel moet bij de tumor komen. Nou, mm-hmm. Daar heb je de bloedsomloop voor nodig. Daar heb je bloedvaten voor nodig. Dan moet het uit de bloedvaten bij de tumorcellen komen. Het moet door de tumorcellen opgenomen worden en in de tumorcellen wat doen.
8: Ja.
9: Dus dat zijn allemaal stappen die moeten gebeuren, wil je effectief zijn. Nou, we weten dat niet altijd de therapie effectief is. En dat kan dus in elk van die stappen kan er iets fout gaan.
8: Ja.
9: En dat willen wij dus allemaal helemaal in detail in kaart gaan brengen. Al die stappen afzonderlijk.
8: Met één apparaat.
9: Met één apparaat. En zo beter begrijpen van waarom is het nou wel effectief bij die patiënt
8: en niet bij die patiënt.
9: Of zelfs binnen één tumor.
8: Ja, oké, dat is fascinerend. En dat is heel mooi dat dan in één apparaat zit. Aan de andere kant heb je nu dan twee apparaten. Ik zou zeggen, aan het einde kun je die plaatjes ook bij elkaar leggen, achteraf. De echo en de MRI. Heb je dan niet hetzelfde beeld?
9: Nee, want dan zit je sowieso niet op hetzelfde moment te kijken.
8: Nee, en dat maakt ook heel erg uit, hè?
9: Dat maakt heel erg uit, want die processen zijn heel snel. Gaat ook snel door je lichaam heen. Het spoelt snel door je lichaam heen. Dus dan kijk je eigenlijk naar wat er gebeurd had kunnen zijn of wat er zou kunnen gebeuren.
8: Ja.
9: Maar nu kunnen we kijken naar echt wat er echt gebeurt. En dat geeft meer informatie en begrip van hoe kunnen we dit nou verbeteren.
8: Ja. En dan heb je het over kankersoorten. Daarvoor is het bijvoorbeeld specifiek interessant. Heb je nog andere voorbeelden waarvan je zegt, nou, dit wil ik ook zien met dat totaalplaatje?
9: Bij eigenlijk alle ziekteprocessen heb je de samenspel tussen cellen, verschillende cellen.
8: Mm-hmm.
9: Want een orgaan of weefsel, dat bestaat uit allemaal verschillende soorten cellen.
8: Ja.
9: Die met elkaar samenwerken en afhankelijk van elkaar zijn.
8: Dus je kan
9: zijn.
8: Ook denken aan dementie bijvoorbeeld.
9: Dat is een van de toepassingsgebieden waar we aan denken. Ziektes van in de hersenen, dementie vormen. Je kan ook denken aan afwijkingen in het hart, hartinfarcten, en hoe men daarvan wel of niet kan herstellen. En ook bij een infarct in de hersenen of als er andere delen van het lichaam uitvallen.
8: Ja. Ja.
9: Hoe kan je die weer repareren?
8: Zeg maar verlammingsverschijnselen.
9: Ja.
8: Ja. Oké, het is allemaal fascinerend. Jullie bouwen daar dus ook een apparaat voor, hè, neem ik aan. Hoe ziet dat apparaat eruit? Want we hoorden net van Nico over een soort tunnel van 2 meter. Hoe gaat dat bij jullie?
9: Nou, eigenlijk moet je je voorstellen dat zoals je een MRI nu hebt en zo'n ultrasoundapparaat, zo'n echoapparaat, dat we die bij elkaar gaan doen. Alleen het punt is dat zoals ze nu gebouwd worden, dat niet mogelijk is, omdat dat technisch niet met elkaar in overeenstemming is.
8: Heeft dat dan met straling te maken of heeft het weer met hele andere zaken?
9: Nee, dat heeft met elektrische stromen te maken.
8: Ja, ja.
9: En ook dat in een ultrasoundapparaat zitten metalen onderdelen. En dat weten mensen misschien ook wel.
8: Ja, dat mag
9: dat
8: niet.
9: Je nooit met metaal in een MRI mag.
8: Nee.
9: Dus dat zijn de uitdagingen om de ultrasoundapparaten zo aan te passen dat die in een MRI geplaatst geworden, als het ware.
8: Ja, en hoe ver zijn jullie al echt met de bouw daarvan?
9: Nou, we zijn nu in de ontwerpfase vooral.
8: Ja.
9: En te kijken wat voor materialen het beste geschikt zijn om dit te realiseren.
8: Ja, ja, precies. Oké, fascinerend. Dus er is heel veel in beweging, letterlijk, in dit beeldvormingsland. Wat ik ook wel interessant vind, Monique, bij jullie uitvinding, is dat je specifiek ook rekening houdt met eigenlijk de toekomst, waarin je ook een vermindering wil van het aantal proefdieren.
9: Ja.
8: Wat ik heb gelezen is dat jullie eigenlijk een model willen maken van een rat en van een muis, waarin je dat je dat eigenlijk standaard in kaart hebt, waar iedereen als basis gebruik van kan maken.
9: Ja,
8: waardoor je niet steeds een nieuwe rat en een nieuwe muis in het echt nodig hebt. Je wil gewoon het.
9: Dat bestaande informatie die er al is, dat die door iedereen gebruikt kan worden.
8: Ja.
9: En dat gaan we dus allemaal bij elkaar brengen. En makkelijk toegankelijk maken voor iedereen. Dat niet iedereen steeds weer dezelfde.
8: Die nieuwe muis nodig heeft.
9: Hoeft te herhalen. Een nieuwe muis nodig heeft om als controlemateriaal te gebruiken.
8: Nee, aan de andere kant. Ja, het eigenlijk komt altijd het moment, hè, dat je daadwerkelijk nieuwe geneesmiddelen gaat uitproberen op mensen. Er is altijd nog een stop dat mensen zeggen, nee, maar we moeten eerst echt kijken op die proefdieren of het wel doet wat we denken dat het doet. Dus in die zin is dat ooit uit de band. Dat is natuurlijk een andere discussie, maar ik stel toch de vraag even.
9: Voorlopig is het nog niet dat we dat het kunnen doen zonder proefdieren.
8: Nee.
9: We weten daar nog te weinig van om alles in kweekbakjes te kunnen nabootsen.
8: En daarna direct
9: of in computers kunnen maar nabootsen.
8: Ja.
9: Maar wat we dus wel willen doen, wat we dus ook binnen Amis gaan doen, is wat we al weten, om dat voor iedereen bij elkaar te brengen en beschikbaar te maken, zodat op alle plekken iedereen vanuit dezelfde informatie kan werken.
8: Ja.
9: En hun nieuwe gegevens daaraan kunnen relateren.
8: Ja, en daar gaat jullie eigenlijk jullie uitvinding, jullie innovatie bij helpen, omdat jullie met MRI en echo gaan proberen zo'n compleet mogelijk model, basismodel van die rat en die muis te maken. Dus dat is ook een mooi doel op zich. Beide, bij jullie allebei, Nico, is het inderdaad voor preklinisch onderzoek bedoeld. Hè? Dus echt het wetenschappelijk onderzoek, daar bouw jij ook die walk-in MRI voor. En eigenlijk niet dat ik als patiënt binnenkort al denk van, nou, ik hoef niet meer in die buis en stil liggen. Ik mag gewoon lekker een eindje rennen om te kijken wat er met mij aan de hand is.
7: Nee, het is echt bedoeld voor de wetenschap om nieuwe inzichten te krijgen. Hè. Dus als je kijkt ook wat, hier liggen echt wetenschappelijke vragen ten grondslag. Dit is ook vanuit de overheid namens de via de Nederlandse Wetenschaporganisatie gefinancierd vanuit wetenschap stimulans.
8: Mm.
7: Dus deze infrastructuur is voor heel Nederland, wetenschappelijk Nederland beschikbaar.
8: Ja.
7: In principe ook daarbuiten.
8: Dus daar gaan wel mensen in, maar het is allemaal voor wetenschappelijk onderzoek.
7: Bij ons gaan er zeker mensen in, ja. Dus we gaan studies doen met vrijwilligers en patiënten.
8: Mm-hmm.
7: Maar dat is niet reguliere kliniek.
8: Nee.
7: Het is wel zo dat we denken dat de inzichten die hieruit komen uiteindelijk vertaald gaan worden in nieuwe richtlijnen of nieuwe systemen of nieuwe manieren van medische beeldvorming.
8: Ja.
7: Dus daar is het ultiem wel uiteindelijk op gericht.
8: Ja.
7: Net zoals de huidige MRI-diagnostiek voortgekomen is uit de wetenschap.
8: Ja, nee, natuurlijk. Je kan zo duidelijk maken waarom dit voor iedereen, wetenschappelijk onderzoek is de basis waarop je mensen kan gaan helpen. Aan de andere kant denk ik dat er nu ook mensen luisteren die denken, hè, ik heb wel een beetje last van die claustrofobie. Ik wil niet in dat ding. Ik moet stil liggen. Dat vind ik moeilijk. Of kinderen, ook een grote uitdaging om in een MRI-scanner natuurlijk te laten gaan. Die willen gewoon lekker in die walk-in. Komt dit niet ook gewoon uiteindelijk, misschien niet in het begin, maar voor de reguliere markt op beschikbaar?
7: Het is goed om te melden. Kijk, wij gaan zo'n walk-in systeem maken met een hoge magnetische veldsterkte, 3 Tesla. Dat is een bepaalde, hoe sterk de magneet is, daarmee ook de kwaliteit van de beeldvorming.
8: Mm-hmm.
7: Maar we gaan volgend jaar ook een open MR-systeem neerzetten in Twente, bij de Universiteit Twente. Die is een 0,5 Tesla, maar daar kun je ook in staan en kun je in liggen. En daar kun je gewoon recht voor je uitkijken. Dus in die zin, en dat is een commercieel systeem. Dus in principe zou een ziekenhuis dat systeem gewoon kunnen kopen.
8: Ja.
7: En daar
8: recht opstaande MRI-scanner.
7: Nou ja, je kunt daar zelf in staan. In
8: ja, maar moet je dan wel stilstaan? Of mag je dan ook
7: daar
8: een beetje
7: daar moet je
8: hopsen?
7: Wel stilstaan. Waar gaan we wel een aantal scenario's doen waarbij we de patiënt laten bewegen.
8: Je beweegt altijd een beetje. Als ik nu probeer helemaal stil te staan, dan alleen al door het feit dat je hart klopt, ga je altijd stiekem een klein beetje meebewegen.
7: Nou, ik zal je nog sterk vertellen, als je in je lichaam kijkt op dit moment, dan is het een enorme dynamische cacofonie eigenlijk. Je hart klopt, je longen bewegen, je darmen bewegen. In je lichaam, zeker in je abdomen, in je romp, staat niks stil.
8: Nee.
7: En met MRI hebben we een prachtige camera in handen om eigenlijk dat te bekijken en te bestuderen, te bemeten. Mm-hmm. Maar als je dat liggend doet, is het niet echt representatief voor hoe je je lichaam gebruikt in je dagelijkse leven. Dus daarom willen we dat in een andere houding doen. En ja, je lichaam is gemaakt om te werken, om fysieke arbeid te verrichten.
8: We staan ook ongeveer een groot deel van de dag, als het goed is.
7: En daarom vinden mensen vaak ook de eerste klachten. Ja. Dus vandaar dat wij denken dat we dit moeten doen.
10: Nina van den Dungen.
8: We hebben het over twee nieuwe innovaties in de MRI-technologie en de echoscopie die het verschil moeten gaan maken in medisch onderzoek. Daar praat ik over met Monique Berndsen van Amis en Nico van den Berg van het Biomotive Consortium. Monique, jullie willen ook alle beelddata dus samenbrengen in een soort analyseplatform. Waarom is dat nuttig?
9: Omdat je dan die gecombineerde informatie je weer een beter begrip hebt van wat er gebeurt. Zoals ik zei, bij ziekteprocessen, maar ook hoe het leven ontstaat, zijn er verschillende processen die gaande zijn. Nico had het net over hoe alles beweegt in je lichaam. Mm-hmm. Maar op microniveau gebeurt dat ook, op celniveau gebeurt er van alles.
8: Ja.
9: En dat willen we dus allemaal bij elkaar in kaart brengen. En geen enkel beeldvormingsapparaat kan dat alles tegelijkertijd doen. Mm-hmm. Dus dan heb je verschillende apparaten nodig die verschillende onderdelen in kaart kunnen brengen.
8: Op verschillende momenten. Ja.
9: En die kan je bij elkaar voegen en dan heb je meerwaarde. Dan weet je toch meer dan alleen maar dat ene detail.
8: Zeker, maar jij zei natuurlijk net ook dat de timing van die scans en die MRI's, dat die ook cruciaal is, omdat het ene moment het andere niet is.
9: Klopt.
8: Dus wat dat betreft is het wel ook echt een meerwaarde om een apparaat te hebben dat zoveel mogelijk tegelijkertijd dus meet waar jullie aan werken.
9: En wat dat betreft zijn dus de MRI en de ultrasound elkaar heel erg goed aanvullend in wat voor informatie kan krijgen. De ene kan juist veel sneller meten, de andere kan juist in meer detail meten. En die informatie tegelijkertijd krijgen, dat gaat echt een
8: het totaalplaatje
9: enorme
8: geven.
9: Sprong in hoe we begrip kunnen krijgen over processen.
8: Ja, jullie hebben daar ook een flinke pot subsidie voor gehad. Je bent nu in de ontwerpfase, 20 miljoen las ik van de NWO. Wanneer moet het uiteindelijk echt staan, dit apparaat?
9: Het is een project van 10 jaar.
8: 10 jaar, ja.
9: Dus de eerste 5-6 jaar zijn we zeker bezig met ontwikkeling van de technologie. Mm-hmm. En in de laatste jaren gaan we echt die technologie toepassen en testen binnen toepassingsgebieden. Waarbij wij ons dan focussen op, voor nu, maar het kan heel breed, maar voor nu op zowel ziekten van de hersenen, kanker, oncologie, cardiovasculaire ziekte en regeneratieve geneeskunde.
8: Ja, dus heel veel voorkomende ziektebeelden die we in Nederland ook kennen. Nico, ook jullie Biomotive Consortium krijgt geld. Ook 20 miljoen van de NWO. Wanneer moet jouw, laten we eerst maar zeggen, de walk-in MRI-scanner klaar zijn en wanneer die rechtopstaande scanner?
7: Nou, die rechtopstaande scanner die zal volgend jaar al beschikbaar komen.
8: Zo, dus daar zijn jullie heel ver in de bouw en testen.
7: Omdat we dat systeem gewoon kunnen kopen, is commercieel beschikbaar. We moeten alleen de ruimtes verbouwen. Mm-hmm. Voor die walk-in scanner, die 3D-scanner, daar moeten we, die moeten we echt apart ontwikkelen. Met een fabrikant. Daar wel heel ver mee zijn, maar we hebben de plannen gemaakt, we hebben doorgerekend dat het kan. Maar nu moeten we het echt gaan bouwen. Dat duurt een aantal jaar. En we moeten natuurlijk ook nog de huisvesting, het gebouw, realiseren. Dus dat kost ook tijd.
8: Maar het gebeurt in Utrecht, hè?
7: Gebeurt in Utrecht en zal vanaf 2030 beschikbaar zijn.
8: 2030, oké, dat is best snel.
7: Ja.
8: Ja, en jullie zijn dus nu nog echt in die ontwerpfase, denk ik. Of is de bouw ook echt al begonnen?
7: Nou, de plannen voor de verbouwing zijn klaar in Enschede. Het is alleen wachten op de aannemers. Hè. Dus dat duurt tegenwoordig in Nederland een tijdje voordat een aannemer beschikbaar is.
8: Ja, dat klopt. Maar dat is voor die rechtopstaande scanner.
7: Ja, en in Utrecht zijn we bezig om de plannen en de financiële doorrekening intern het UMC voor elkaar te maken. Dus dat wordt, deze zomer voorgelegd aan de Raad van Bestuur. En dan gaan we verder.
8: Ja, precies. Hey, en als die walk-in MRI-scanner dan staat en jij zou mogen kiezen wat het eerste is wat je kan zien, wat je kan laten onderzoeken. Naar wat voor ziektebeeld of aandoening, waar zou je naar willen kijken? En jij zou mogen kiezen wat het eerste is wat je kan zien.

0: hoe verlaat eten je maag in een zittende positie? Hoe gaat dat?
1: Dat weet
0: hoe verschilt dat
1: niet
0: bij patiënten en vrijwilligers, gezonde vrijwilligers?
1: Maar dan ga je dus vragen of mensen in die walk-in MRI even lekker wat willen eten.
0: Exact.
1: En dan ga je gewoon kijken, wat gebeurt daarmee?
0: Ja. En als derde voorbeeld wil ik aanhalen, dat lijkt me heel interessant, is dat we bij de cardiologie, als mensen bepaalde hartproblemen hebben, worden ze ook op een fiets gezet. En dan word je met ECG, dus dan krijg je daar de elektrofysiologische activiteit, word je bemeten. Dan word je zuurstofopname bemeten. Maar stel je voor dat we dat tegelijkertijd in je lichaam kunnen kijken en elke slag van je hart kunnen bemeten. Dat lijkt me echt fantastisch. Dat zou ik ook graag willen.
1: Want dat zijn dingen die gewoon wereldwijd nog niet kunnen. Die niet
0: dat
1: gebeuren.
0: Kan op dit moment niet, nee.
1: Veel dank voor jullie goede ideeën. En heel veel succes met de innovaties. Wij blijven jullie natuurlijk volgen. Nico van den Berg, hoogleraar Computational Imaging aan het UMC Utrecht. En projectleider van het Biomotive Consortium. En Monique Berndsen, directeur van AMIS, de beeldvormingsfaciliteit bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.

0: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
1: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het noorden van Limburg breidt zich niet echt meer uit, zegt de veiligheidsregio. Dat komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. Wel wordt benadrukt dat de brand nog niet onder controle is. In de daarbij gelegen Venray zou morgenavond een vuurwerkshow worden gehouden. Die gaat vanwege de droogte niet meer door. Ook in de duinen van Overveen in Noord-Holland en Goedereede in Zuid-Holland waren vandaag natuurbranden, maar die zijn inmiddels geblust. In Overveen moest de camping voor een deel worden ontruimd, maar die mensen mochten eerder op de avond alweer terug. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. In Assen zijn afgelopen week in 2 straten 5 explosies geweest en de politie heeft daar nu beelden van gedeeld. Op alle foto's is een verdachte te zien. Het lijkt erop dat de explosies met elkaar te maken hebben. De 2 huizen die doelwit waren worden extra beveiligd en de politie houdt extra toezicht. En morgen staat in de Tour de France voor vrouwen een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de Wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Morgen veel zon en 28 tot 33 graden. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jorik Simonides.
6: Welkom, de nieuwe beursweek is van start. Sterker nog, dag 1 ligt alweer achter je. De dag dat Shell niet meer doet alsof de Europese groene energie wordt begraven.
7: Shell verkoopt alle zonne- en windparken in Europa die op land staan. Total Energies uit Frankrijk is de koper. Het is onbekend wat Total ervoor betaald heeft.
6: Wat dat betekent voor de Europese toekomst van Shell gaan we zo meteen bespreken.
8: Dan hebben we het ook over de Amerikaanse overheid. Die hebben de Japanse yen gered.
9: Yen intervention. The US and Japan warn they won't hesitate to defend the currency further after their first joint action in 15 years.
8: Ja, deed de munt eventjes goed. Wat dat voor jou als belegger kan betekenen, hoor je zo meteen.
6: Vertellen we je ook waarom beleggers staan te juichen om een bedrijf dat opnieuw verlies maakt.
8: Veel groene beurzen in de VS. Ook de Amsterdamse beurs sloot in de plus op 1002 punten en een beetje. 0,3% hoger. Grootste stijger was Adyen. Dat kreeg er 3,6% bij. We nemen de beursdag door en dat doen we met Handy Brink, CIO bij Aureus. Welkom, Han.
10: Goedendag, hi.
6: Goed dat je er bent en ik wil beginnen bij NXP. Want terwijl jij en ik al aan de vrijdagmiddagborrel zaten afgelopen vrijdag, kwam de Financial Times nog met een verhaal. Het Nijmeegse tierbedrijf NXP zou het Amerikaanse Ambarella willen overnemen. Dat is een bedrijf dat een vrij specifiek soort chips ontwerpt. Ze zijn gespecialiseerd in AI-chips die werken buiten de cloud om. Dus rechtstreeks op het apparaat waar het op geïnstalleerd is zelf. En dit bedrijf maakt dan vooral chips voor camera's van zelfrijdende auto's. En dus de AI die daarvoor nodig is. Nou, volgens de Financial Times lopen de gesprekken nog. En kan het ook nog misgaan? Beide partijen hebben niet op de overname gerucht gereageerd. Beleggers wel. De koers van Ambarella, daar hebben we hem, steeg vrijdag met bijna 20%. NXP verloor juist met 6,5%.
8: En de Financial Times had nog meer overnamenieuws. AstraZeneca zou volgens de krant in gesprek zijn met het Amerikaanse Bristol Myers Squibb over een mogelijke fusie.
10: This could be significant if a deal ultimately comes through. It would create the world's biggest drug maker by revenue.
8: Ja, ik kort het maar even af als BMS. Dat is $133 miljard waard. AstraZeneca zo'n $260 miljard. De waarde van hun combinatie die wordt geschat op $400 miljard. En daarmee zou het dus een van de grootste pharma-deals ooit worden. AstraZeneca is op één na het meest waardevolle bedrijf van het VK. Krijgt door deze deal meer voet aan de grond in de VS. Maar bij BMS, daar lopen binnenkort de twee belangrijke patenten af. Die zijn goed voor de helft van de omzet. Dus ja, ik snap het dat ze daar wel een nieuwe pijplijn kunnen gebruiken. Maar ja, de vraag is dit nou inderdaad de gedroomde match waar iedereen er beter uitkomt? Bristol Myers Squibb, dat staat nu 1% in de min. En AstraZeneca, daar zijn ze nog minder enthousiast. Daar staat het 6,3% in het rood. Han, wat denk jij? Zou het een goede move zijn voor AstraZeneca om deze fusie aan te gaan?
11: Er zitten plus en min aan natuurlijk. Hè. Je hebt de grootste markt in de VS, de meest winstgevende markt is belangrijk. Maar die markt die probeert ook even wat concurrentie. Of komt ook wat meer overheidsbemoeienis om de prijzen wat te verlagen. Al is het alleen maar door Trump die de prijs wil verlagen. Maar nu is het heel winstgevend. Er is een markt waar innovaties, er is een diepe kapitaalmarkt. Allemaal redenen om in de VS te zitten. Voor heel veel farmaceuten hun thuismarkt. We zien natuurlijk dat ze vaak in Ierland gevestigd waren. En dat ze dus dan Trump eigenlijk met importheffingen terug zijn gedreven naar de VS. Maar ja, als je dus Europa verlaat van AstraZeneca, dan ben je denk ik je FTSE 100 notering wel kwijt. En je hebt in Zweden nog wat voeten aan de grond. Dus je geeft ook wel wat op.
8: Marcelo?
11: Ik denk eigenlijk dat het wel een plus zou zijn. Want het gaat toch al wat je nou al bij synergievoordelen ziet. Schaalgrote productontwikkeling en zo'n zaken. Ja, dat zou toch wel een plus zijn, denk ik.
6: Door naar PostNL. Beleggers smachten daar naar een klein beetje goed nieuws. Alles is welkom. Nou, een klein beetje goed nieuws kregen ze. Juich niet te vroeg. PostNL maakt nog steeds verlies. Wel iets minder dan vorig jaar, maar toch. Het bedrijf bezorgde bovendien ook minder pakketten dan een jaar eerder. Maar het was allemaal minder erg dan verwacht. En dus zijn beleggers aardig mild. Het aandeel opende bijna 9% hoger om met ruim 5% de dag uit te gaan. En ook CEO Pim Biddetsen is positief.
12: Ik denk als je kijkt naar de resultaten van de eerste helft van het jaar, dan rapporteren we in zeer uitdagende omstandigheden gewoon een solide resultaat. En ik denk wat voor ons heel belangrijk is dat we gewoon echt op koers liggen met de uitvoering van onze strategie. En kunnen dan ook de outlook voor het hele jaar bevestigen.
6: PostNL kondigde wel nieuwe kostenbesparingen aan. €75 miljoen bovenop de grofweg €100 miljoen aan bezuinigingen die al gepland stonden.
8: En dan nog even Alibaba. Dat heeft de AI-race weer nieuw leven ingeblazen, voor zover dat al uit was. Maar vandaag presenteerde dat zijn meest krachtige AI-model tot nu toe, de Qwen 3.8 Max. En volgens Alibaba kan dat model concurreren met het beste van Anthropic.
10: It delivered comparable or sometimes better results than Anthropic's Fable 5, which of course is one of the world's most advanced AI models, and outscored the breakthrough Kimi K3 in several internal benchmarks.
8: Ja, het gaat dan over onderzoek doen, ondersteunen bij het dagelijks werk, lange termijn taken. Dit nieuwe Qwen-model kan bijvoorbeeld wekenlang coderen met minimale menselijke input. Het wordt pas in de komende 2 weken gereleased, maar al met al lijken beleggers het nu alvast best indrukwekkend te vinden. In de VS staat Alibaba 5% in de plus en de beurs van Hongkong zelfs is het plus 7 geëindigd.
6: Zometeen hoor je over een functie elders momentje bij Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën. Zijn to-do-lijstje lekte uit. En wat erop stond, 5 tot 10 miljard aan Japanse yen inkopen.
8: En dat stutte de munt, maar voor hoe lang? Dat gaan we zo bespreken.
6: Maar eerst naar Shell, dat wordt weer een stukje viezer. Ze stoppen nu helemaal met groene energie in Europa.
13: En die omvat projecten in de ontwikkeling en operationele fase in Italië, Nederland, Spanje en het VK. Machtel de Haan, de president Downstream Renewables and Energy Solutions bij Shell, hoe lang bestaat die divisie nog, zegt in de verklaring dat Shell hergebruikt kapitaal geeft prioriteit aan gebieden waar het onderscheidende capaciteiten heeft en dus op de lange termijn de meeste waarde kan creëren. Nou, dat is onder Wael Sawan wel gebleken in de fossiele hoek te liggen en niet in de renewables.
6: Alle wind- en zonneparken op land in Europa gaan de verkoop in. Een aantal in Nederland, maar ook in Spanje en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. En het Franse Total Energies neemt de boel over. Ja, Han, hoe kijk jij naar? Is het weer een stukje minder, stapje verder af van duurzaamheid voor Shell?
11: In dat opzicht wel. Als je kijkt wat hij eigenlijk belooft, dat hij Sawan al een paar jaar geleden belooft, dat dit soort activiteiten toch buiten het Shell zou worden gezet. Ook omdat ze erg kapitaalintensief zijn en weinig renderend. Dus waar hij mee bezig is, is Shell rendabeler maken en minder kapitaalintensief.
6: Is het verstandig?
11: Ik denk het wel. Je moet vooral op eens focussen op waar je goed in bent. En dit is niet een focuspunt, dus goed dat je het buiten de deur zet.
6: Ja, het lijkt gewoon niet voor Shell weggelegd, groene energie, hernieuwbare energie.
11: Nou ja, ze noemen wel groene energie, maar dan op het gebied van waterstof en op het gebied van vliegtuigbrandstoffen die dan duurzaam zijn, dat soort zaken. En ze hebben ook nog wat, dat zijn hele specialistische zaken, dus het is niet de kern natuurlijk van het bedrijf. En ze hebben natuurlijk LNG, dat is toch maar een soort tussenbrandstoffen. Eigenlijk stoot je met LNG meer CO2 uit dan met steenkool. Maar goed, het wordt gezien als een schone, relatief schone brandstof. Maar als je het vervoert met die al grote LNG-tankers, wordt het een stuk lastiger. Maar in gas is Shell heel groot. Dus dat is echt die transitiebrandstof. Dat is wel, als je dat duurzaam ziet, dan mag dat.
6: Ja, maar lukt het ze gewoon niet om met stroom te werken?
11: Ze zijn heel goed in andere dingen. Ze zijn goed in LNG, ze zijn goed in diep water, ze zijn goed in trading. Dus ze zijn goed in bepaalde zaken. En dit is niet zo groot. Het is ook een heel standaard object. Het is een soort commodity, een windpark of een zonnepark. Ja, dat is niet heel bijzonder natuurlijk om er neer te zetten. En het is ook niet zoveel, want de verveling met een zonnepark en met een windmolenpark is altijd, die produceren energie als het gratis is. Of als het niks kost, of je geld moet inleveren zelfs. Ja, daar heb je niet zoveel aan. Dus pas alleen in een geïntegreerde elektriciteitsoplossing. En daar is Total juist wel goed in. Dus het is een onderdeel van een groter geheel. Dit park gaat erin. En dan bouwen ze dan die geïntegreerde oplossing. En dan, dat is het verdienmodel van Total. En dat heeft Shell gewoon niet. Ze zitten er gewoon bij. Ze hebben veel parken gedaan. Maar ja, die zijn nu ontwikkeld en klaar. Die kunnen voor een mooie prijs door.
6: Ja, Shell heeft het vorig jaar, kan ik me herinneren, ook wel eens gehad over de sluiting van Nederlandse chemieonderdelen. Ze hebben wel eens gefantaseerd over Moerdijk, Pernis. Moeten we daar nog wel zitten?
11: Ja, het is sowieso bijzonder dat dat nog überhaupt in Europa zit. Want chemie is natuurlijk erg energieintensief. Het is echt een commodity. Dus je concurreert met de rest van de wereld. Ja, waarom zou je in Europa nog chemie gaan produceren? Dat kun je veel beter doen in de VS, waar gas natuurlijk niks kost. Of in het Midden-Oosten. Dat is ook heel spectaculair goedkoop. In Europa is het heel onzinnig vanuit de economie om bedrijfseconomisch model om daar te gaan zitten.
6: Maar wat voor toekomst heeft Shell dan nog in Europa?
11: LNG is vrij groot hoor, zeker in Europa. We hebben natuurlijk eerst gegokt op de Russen, toen gegokt op de Qatari. Ja, nu moet toch heel veel LNG geïmporteerd worden. Dus op zich is het niet zo raar om daar dan op te focussen. Dat is wel slim. En we moeten toch nog de kachel branden straks. Hè. Dus dat helpt Shell ons wel degelijk bij. En het is ook gewoon een hele rendabele business om daar op te focussen. En bij alle andere activiteiten is ook groot. Dus deepwater, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Er is echt wel heel veel activiteit op fossiele brandstof nog. Het is nog niet meteen dat morgen iedereen fossielvrij rijdt, laat ik het zo zeggen.
14: En je zei ook al even, het gaat nu naar Total Energies. Nou, daar kunnen ze er misschien meer mee dan Shell er ook mee kon.
11: Ja, het is hetzelfde. De windmolenpark verandert niet. Ja. Je hebt het gewoon erbij. Dus het is niet zo dat het een hele nieuwe asset is. Het is deel van de geïntegreerde strategie. Dus dat je dus ook energie produceert op het moment dat de wind niet waait of de zon niet schijnt. Ja, dan moet je dus in die geïntegreerde oplossing, kun je het in gebruiken.
14: En hoe kijkt Total Energies naar groene energie?
11: Nou, dat is wel de kern van hun bedrijf. Dat is wel een onderdeel wat ze in de toekomst willen groeien. Maar ook zij hebben natuurlijk ook gewoon bedrijfseconomisch. Kijken ze daarnaar. Ze hebben dezelfde problemen met het kapitaalintensief. Ze hebben ook het probleem dat als de zon niet schijnt, dan produceer je geen energie. Dus ze hebben ook wel wat uitdaging hoor.
6: Is het daar ook beter af dan, bij Total Energies, denk je?
11: Ik denk het wel, maar Total Energy verkoopt het ook weer door, of deels. Ook omdat iedereen heel graag in infrastructuur wil investeren. In infrastructuur is bijvoorbeeld windparken, zonneparken enzovoorts. En dat verkoop je door. En dan krijg je wel een lager rendement. Maar voordat als het dan infrastructuur is, dan kun je er heel veel leverage op toepassen, tot 80%. En dan heb je toch weer die double-digit returns die iedereen wil.
14: Ja, want dat zien we eigenlijk nu ook al. Hè? Total Energies, daar zijn ze ook aan het husselen er alweer mee. Ze verkopen de helft van de hernieuwbare activiteiten meteen dus weer door aan KKR. Amerikaans private equity dus. Dat is om deze redenen die jij zegt?
11: Ja, nee, dus Apollo of Partners Group zijn meerdere partijen die er wel geïnteresseerd in zijn. En die herverpakken het als het ware. Dus die pakken gewoon het zonnepark. En die gooien er dan 80% leverage op. En dan is het alles helemaal uitgeontwikkeld. De contracten zijn geregeld. Dan is het een stuk minder risico dan als je net begonnen bent natuurlijk. Ja, en dan zijn er kopers in de markt. markt. Institutionele beleggers die onder het motto van infrastructuur, lange termijn inflatiebescherming, dat willen kopen. En ja, dat kun je met leverage kun je best wel een redelijk rendement maken.
6: Ja, je zei al, dat zonnepark of zo'n windpark, dat wordt niet in één keer heel anders. Nee. Wat gaat er wel veranderen? Of wordt het echt alleen een ander logootje op de mast?
11: Nou, ik ben bang dat de logootjes niet eens veranderen. Ik weet niet eens of het Shell op staat, dat zou ik niet durven zeggen.
6: Oh ja.
11: Maar nee, dat gaat, het is minimaal. Het is ook een heel klein onderdeeltje voor Shell, hoor.
14: Daar willen ze ook niet mee geassocieerd worden met groene energie. Dus ik denk niet dat er een logo op staat, inderdaad.
6: Zowel bij Shell als Total vrij lauwe koersreactie. De openden allebei zo 2% lager. Had misschien ook een beetje met de lagere olieprijs te maken. Uiteindelijk sloot het licht hoger. Ja, hoe verklaar je dat?
11: Het is enkele honderden miljoenen, misschien hooguit een miljard waar het om gaat bij elkaar. Dus als je kijkt naar de omvang van Shell en Total, dat is Shell is groter dan 200 miljard. Dus 0,5% van het totaal. Dus
6: is klein bier.
11: Klein bier, ja.
3: BNR Beurs.
6: Gaan we het over de yen hebben. Na een dramatisch jaar voor de Japanse munt zagen we vrijdag opeens een opleving. Nou, dit weekend ontstonden de geruchten dat de VS daar misschien een rol in had gespeeld. En vandaag werd dat ook bevestigd.
15: And we're closing out really a wild few days. We did have another sharp strengthening in the yen this morning around 9:20 a.m. local time. Now, the yen has given up most of those gains, but it's still trading stronger than it was on Friday night. And I think the general consensus here is that the message from both the US and Japan side is that this is not a drill. This is not a time to be betting against the yen. The authorities are serious about this.
6: Reuters wist het vrijdag al te melden met iets wat mij een beetje deed denken aan Functie Omtzigt met Pieter Omtzigt hier een paar jaar geleden. Ze hadden namelijk een foto gemaakt van het to-do-lijstje van de Amerikaanse minister Scott Bessent. En daar stond op: to do by 5 tot 10 miljard aan Japanse yen.
14: Ja, nou, dat is bijna 1-1.
6: Bijna 1-1 heeft hij gedaan. Dus vandaag de bevestiging. Eerst bevestigde de Japanse minister van Financiën de ingreep. Daarna ook de Amerikaanse president. En sorry voor de geluidskwaliteit, hij zat weer eens in een vliegtuig.
16: We have a good relationship with Japan. We're very strong. Very, very strong financially. They have a weakening yen. And they wanted a little bit of help. And we're always there for Japan. Japan's been very good to us, with the exception of course of Pearl Harbor.
6: Ja, behalve tijdens Pearl Harbor, nog even een sneer op het eind. Was niet zijn enige Tweede Wereldoorlog verwijzing in dat vliegtuig trouwens. Daarover zometeen meer. Eerst die Japanse yen, Han. Ja, moest de VS wel ingrijpen?
11: Nou, de VS doet helemaal niks natuurlijk. Dat helpt misschien wel Japan. Wat Japan doet is natuurlijk een verzwakking van de yen. En dat maakt natuurlijk Japan meer concurrerend. Dat moeten ze ook wel tegen de Chinezen bijvoorbeeld. Maar eigenlijk is dat ook een beetje tegen de Amerikanen. De Amerikanen willen natuurlijk ook zelf meer produceren in eigen huis. En daar mogen ze wel een zwakkere dollar voor gebruiken. Dus dat helpt in dat opzicht.
6: Ja, waarom dan toch die ingreep?
11: Het gebeurt wel vaker natuurlijk. Ik geloof ook dat de laatste keer dat de VS meehielp was tijdens de Tohoku-aardbeving in 2011, 12 of zoiets. En toen was het natuurlijk wel de reden. Maar ja, het helpt eigenlijk niet op lange termijn. Je ziet toch wel meestal dat het een tijdelijk effect heeft, dat het probeert. Maar je moet er wel meer maatregelen omheen helpen. Kijk, Japan heeft een relatief lage rente, de VS een relatief hoge rente. Ja, en dat bepaalt eigenlijk de kracht ook wel van de munt op dit moment het meest. Dat moet je ook aanpassen. Als de rente in Japan wat omhoog gaat, dan kun je het helpen om in ieder geval die yen wat te versterken. Maar ik denk dat Japan niet zo hard gaat wat dat betreft.
6: Ja, Japan en de VS hebben al aangekondigd dat ze verdere ingrepen niet uit willen sluiten. Wat verwacht je daar zelf van?
11: Nou, ik verwacht niet zoveel. Ik verwacht dat het een tijdelijke maatregel is. En kijk, we hebben natuurlijk eerder in het verleden een discussie gehad over het Mar-a-Lago-akkoord. Dat was een akkoord om de dollar wat te verzwakken, zodat ze concurrerend zouden worden. Dat is dan een verlengde van het Plaza-akkoord van 1985, alweer een lange tijd geleden. Dat heeft toen wel gewerkt, zeg maar, om de dollar te verzwakken en de yen te versterken. Maar de yen was zo sterk dat op een gegeven moment natuurlijk een zeepbel ontstond in de Japanse valuta. En aan Japanse markten, dus ook in de aandelenmarkt en zo in de vastgoedmarkt eigenlijk. En dat heeft eigenlijk natuurlijk aan het die zeepbel is gebarsten. En toen is het natuurlijk nogal een lange periode van deflatie geweest. Twee decennia lang feitelijk. En dus eigenlijk zijn ze weer te proeven. Maar let wel, die zwakke yen helpt ook die inflatie in Japan omhoog. Dus als je nu een hele sterke yen hebt, ja, dan is de inflatie weg. Moet je weer terug naar het beleid. Dus eigenlijk heeft Japan wel baat bij een zwakke yen. Maar het moet niet te hard gaan. Wat een beetje als risico op de achtergrond speelt, dat als het te hard gaat, dus onder niet meer in controle is, dat wat in het verleden dan waren de carry trades, dat het dan fout gaat. Hè. De carry trades is dat mevrouw Watanabe, is altijd een mevrouw in Japan die wat genoemd, die leent dan geld in yenne en zet het uit in dollars. En dan kun je heel veel geld overzien, vooral als de munt steeds zwakker wordt. En natuurlijk de dollar, dus dat helpt. Op het moment dat de yen opeens een stuk sterker wordt, ja, dan moet je natuurlijk die trade weer afwikkelen.
14: En mevrouw Watanabe, dat is de gemiddelde Japanse huisvrouw eigenlijk.
11: Ja, die in Japan gaat de vrouw over het geld.
14: Ja, en wat doet zij? Wat voor nieuws is dit voor haar? Is dit goed nieuws, is het slecht nieuws?
11: Nee, het is helemaal niet goed nieuws. Want dat betekent dat je opeens natuurlijk een tik over je neus krijgt als je dat met leverage doet. Dus dan moet je terugdraaien. Nu gebeurt dat niet zoveel. Dus voor in 2024 is dat al een keer afgewikkeld eigenlijk, die carry trades. Maar je hebt nu wel heel veel Japanners die wel tot 20.000 euro per Japanner mag beleggen. En dat doen ze vooral in het buitenland. En dat helpt natuurlijk ook wel, maar ja, dat helpt natuurlijk dat is niet met leverage, dus dat voel je ook wel wat maar minder, denk ik.
14: Dus wat moet je nou met dit nieuws dan als belegger?
11: Kun je gewoon negeren.
14: Oké,
6: okay. Dat is duidelijk.
14: Dat is wel zo makkelijk.
6: Ja, heb je er echt helemaal geen effect als je eerst Japanse aandelen hebt?
11: Als het uit de hand loopt, ja, maar dan zie je meteen dat de beurs ook corrigeert. Dus de exportbedrijven die hebben het meteen te lijden, maar dan krijg je de valuta weer terug. Dus je ziet meteen dat de beurs zich aanpast op de koers. Hetzelfde met de Nederlandse beurs. Dus voor de helft is dat dollars. Dus als de dollar hard stijgt, dan is dat goed voor de Nederlandse aandelen. Maar die gaan dan omhoog, ja.
6: Verwacht je nog effecten van deze ingreep voor de beurs dan, op de korte en lange termijn?
11: Ik hoop het niet, want als het een echt effect heeft, dan betekent toch dat het ontspoort, zeg maar de carry trades ontsporen, en dat het dus een vervolg krijgt. Ik denk toch dat het eigenlijk geen groot effect heeft. Men wil natuurlijk zorgen dat die verzwakking niet te sterk gaat, te snel vervliegt die yen, en dat is denk ik wel geholpen. Dus.
6: Wanneer kan het wel een probleem worden?
11: Het is een probleem als dus je de markt niet meer in controle hebt. Hè. Het probleem is toch wel dat Japan heeft natuurlijk relatief veel geld uitstaan. 8 miljoen of zoiets in de wereldwijd. Het is wel de financier ook van de wereld. Dus als dat deel wat de carry trade was, maar ook gewoon normale financiering betreft, niet meer in controle is, ja, dan weten we nog niet waar we het eindigen natuurlijk.
6: Nee, waarom dan toch die ingreep? Hoe verklaar je dat?
11: Ik denk dus toch wel dat dus de Amerikanen wel dat Mar-a-Lago-akkoord-achtige trekjes heeft. Dat men toch maar wil dat men in ieder geval de dollar niet te sterk is. Maar ja, ik ben bang dat een goede economie heeft een sterke munt. En de Amerikaanse economie draait erg goed. En dus de economie die het meest profiteert natuurlijk van kunstmatige intelligentie. Die er ook relatief sterk voor staat. Die wat de rente natuurlijk wat hoger is dan de rest van de wereld. Dus ik ben bang dat de dollar een stuk sterker wordt. Ook ten opzichte van andere valuta. Maar de yen is natuurlijk al vrij fors verzwakt. Als je op vakantie wou naar Japan, dan kun je al vrij goedkoop op vakantie. En daar is nu opeens een paar % vanaf. Dus het is ook niet zo'n hele grote beweging. Ik hoop dat het gewoon stabiel blijft. Dat is het meest wenselijke scenario. Gewoon stabiliteit.
14: Ben je niet te laat als je nog naar Japan op vakantie wil? Want dat is inderdaad ongeveer de meest gehypte plek om naartoe te gaan.
11: Ik geloof dat even 188 yen tegen de euro was. Nu is het dan 180. Dus niet meteen dat een heel groot probleem. Ik ben een paar jaar geleden was het 150 yen tegen de euro. En als je 10 jaar terug doet, was het van 80 yen of zo 90 yen tegen de euro. Dus nee, je bent nog niet te laat. Het is spotgoedkoop vergeleken bij Amsterdam.
6: Snel boeken.
3: BNR Beurs.
6: We hebben even een blik op Wall Street. Groene beurzen daar. De Dow Jones staat 0,95% in de plus. De S&P 500 1,3% in de plus. En de Nasdaq gaat aan kop 2,2% rond ongeveer in de plus. Aandeel dat daarbij opvalt is Amazon. Dat gaat bijna 5% omhoog. En dat stuurt ook de beurswaarde uiteraard naar wel een mooi moment. Ze zijn voor het eerst de grens van $3 biljoen door. Daarmee zijn ze het vijfde bedrijf die dat voor elkaar krijgt. Naar Nvidia, Alphabet, Microsoft en ook Apple. Ja, was een kwestie van tijd natuurlijk.
11: Nou ja, ze waren heel opmerkelijk goedkoop geworden. Dus ook zeg maar als je kijkt naar de resultaten, met name dus van die hyperscalers, ja, dat is spectaculair hoeveel winst en rendement die maken en hoe goedkoop die aandelen zijn geworden. Eigenlijk hebben ze het hele jaar al niks gedaan. Bijvoorbeeld ook Microsoft, toch opmerkelijk. Ik denk toch, ja, wat verwacht je daar nou met AI? Maar opmerkelijk wat zij toch laten zien.
6: Ja, verbaast het je dat er zo gereageerd wordt op die cijfers?
11: Nou, eigenlijk niet in die zin van ik verwachtte wel dat die onderliggende ontwikkeling goed was. Ik had al gedacht dat ongeveer 3/4 van de winst van dit kwartaal kwam eigenlijk uit die groep. En daar waren ze niet op gewaardeerd. Nvidia stond op 21. Ja, ik denk toch, er is veel vanaf. En Microsoft was ook goedkoper dan de S&P 500. Dus ook Google, maar ook al die bedrijven, denk ik, nou, spectaculair.
14: En beleggers lijken daar wel te zitten wachten op die miljarden investeringen in AI eigenlijk. Waar andere bedrijven er een beetje voor worden afgestraft. Zeker als ze het niet uitgelegd krijgen natuurlijk, zoals Meta. Lijkt het bij Amazon wel te worden ontvangen als goed nieuws?
11: Ja, nee, het is echt goed nieuws. Ook zeg maar, de groei, maar ook de rentabiliteit. Het is duidelijk echt duidelijk verbeterd. Dan ben je veel beter dan verwacht.
6: Wanneer gaan we door de 4 biljoen of laat dat nog wel even op zich wachten?
11: Nou ja, tegenwoordig krijgt de wet van de grote getallen. Maar als je het hebt over tokens wat AI dan ook gebruikt, dan heb je het over kwadriljoenen en dat soort zaken. Dan ben ik de tel even kwijt.
6: Nou, Wall Street staat dus hoger. Mede door hoop uit het Midden-Oosten, want Iran en de VS gaan weer praten, heeft de Amerikaanse president Trump tenminste aangekondigd. Volgens Trump hebben omliggende landen uit de regio daarom gevraagd. Hij zegt dat de VS afgelopen zaterdag eigenlijk van plan was om een aanval op Iran uit te voeren, maar dat onder druk van die landen heeft afgebroken. opblazen, of eigenlijk op verzoek van die landen uit de regio, die volgens Trump hoop houden op een deal tussen beide landen. En dat zei hij dus vanuit datzelfde vliegtuig waar ik het eerder over had.
17: We had an attack that would be the biggest attack since World War II. And it would have been disastrous for them. And they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought a deal is imminent.
6: Ja, Iran ontkent overigens dat er nieuwe gesprekken aankomen. Toch doet het de Amerikaanse beurzen dus goed. Net als de olieprijs, van die staat 6% lager op dit moment.
14: En wil ik nog even naar eBay. En ja, ik vroeg mij af, jongens, zitten jullie ook wel eens thuis lekker op de bank pre-loved vintage kleding te shoppen?
6: Ja, mijn vriendin wel, maar dat is een ding, hè?
14: Dat is een ding, ja. Inderdaad. Ik zat toevallig gisteravond ook nog even op Vinted te kijken. Dan, dat is de Nederlandse variant. Het is toch wel een trend, zou je kunnen zeggen. En daar doet eBay nu dus ook aan mee. Want zij hebben Depop overgenomen. Dat is nu afgerond. En dat is ook een populair platform voor tweedehands kleding. 1,2 miljard heeft eBay ervoor neergelegd. En daarom kun je sinds dit weekend dus ook op eBay veel pre-loved items vinden, zoals dat dan dus heet. Er wordt geschat dat er zo'n 7 miljoen kopers op Depop actief zijn. En meer dan 3 miljoen verkopers, grotendeels onder de 34 jaar oud. Dus ja, daarmee boort eBay dus wel een fris en fruitig klantenbestand aan, kun je zeggen. Zijn beleggers dan ontzettend blij ermee? Nou, dat lijkt toch tegen te vallen. Het staat 4,5% in de min. Heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de verwachting is dat eBay om te kunnen concurreren met de rest van die hele tweedehandsmarkt, er toch wel flink wat marketingbudget tegenaan zal moeten smijten. En dat zal dan weer de winst drukken. Ik hoor jou hummen, Han.
11: Ik ben het niet helemaal met je eens. Mijn dochter werkt namelijk bij de Kilo Kilo. Die gaat dan gewoon een fysieke winkel waar je tweedehands kleding kan kopen.
14: Per kilo inderdaad. Tientje voor een kilo. Zoiets. En dan volladen.
11: Kun je alles zien wat je koopt?
14: Ja. Ja,
6: kan er nog wat uit jouw kledingkast? Of,
11: Altijd. Kan altijd veel weg. Maar ik slijt alles op tot de draad. Dat is het beste.
14: Kijken we nog even naar de agenda van morgen. En dat is een dag waar toch veel beleggers naar zullen uitkijken. Er staat een ware ontgroening op de agenda. SpaceX mag voor het eerst als beursgenoteerd bedrijf met de billen bloot en de kwartaalcijfers presenteren. Gaan we eindelijk zien hoe het er nu echt voor staat met het ruimtevaartbedrijf van Musk, waar de omzet vandaan komt en waar juist niet. En ja, dan kunnen beleggers gaan zien of die daling van de beurskoers van SpaceX van de afgelopen tijd sinds die IPO terecht is en of het nu een beetje redelijk gewaardeerd is. Wel even geduld hebben, ze komen pas na sluiting van de Amerikaanse beurs, dus laat op de avond Nederlandse tijd. Ook krijg je dan de cijfers van chipbedrijf AMD. Maar tot die tijd hebben beleggers het ook druk zat met opvallend veel Duitse halfjaarcijfers. Bayer, Lufthansa, BioNTech en Zalando. Heb je nou niets met Duitsland, geen nood, want ook Pfizer, BP, Caterpillar, McDonald's en Spotify doen de boeken open.
6: Jij zegt dat er in Japan ook heel veel tweedehands kleding verkocht wordt.
11: Ja, het goede van Japan is dat Japanners zijn heel zuinig op hun kleding en ook op hun tassen enzovoorts. Dus ze krijgen echt kwaliteit.
6: Nou, goed. Komt alles toch maar mooi samen.
14: Ik moet daarheen.
6: Lekker kleding kopen of verkopen. Ja. Dit was de BNR-beurs van maandag 3 augustus. Het ging over Shell, dat weer een stukje viezer is geworden. Het ging over de Japanse yen, dat door de VS omhoog werd geholpen. En wij kregen dan weer hulp van de enige echte Han Dieperink, CIO bij Aureus. Dank dat je er was.
11: Dankjewel.
14: En jij bedankt voor het luisteren. Kun je morgen ook weer doen, live op BNR, live achteraf op YouTube. En altijd natuurlijk in je favoriete podcast-app, die van BNR.
6: Met jou.
14: Met mij.
6: Tot morgen.
14: Doei.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
1: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
1: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercity's tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5 uur vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft Van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app.
7: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
9: De energietransitie mogen we gerust bestempelen als de grootste verbouwing in de lange geschiedenis van ons land. Een technische puzzel die vraagt om keiharde actie, knappe koppen en ontelbaar veel uitvoerders. Bij mij staat de man die aan het roer staat van een leger van 5500 vakmensen. Zo houdt hij de verduurzaming van ons land letterlijk op gang. Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze hele zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare toekomst. Mijn gast vandaag is Wieger Droog, de bestuursvoorzitter van Equens. Ben je nou CEO of bestuursvoorzitter? Is dat hetzelfde tegenwoordig?
10: Nou, het is allebei een beetje een dure titel, zou ik zeggen.
9: Ja.
10: Dus,
9: opperhoofd.
10: Geef leiding aan het bedrijf in Nederland. Laten we het daarvan houden.
9: Ik ben blij dat je er bent, Wieger. Jullie zijn in de basis een technisch dienstverlenend bedrijf. Ik denk aan energieinstallaties zoals zonnepanelen, energieopslag. Maar ook voor het onderhoud aan verwarming en airco's kan je Equens bellen. Over welk groot project praat je zelf graag op verjaardag? Wat is toonaangevend?
10: Nou ja, om over één project te praten doe je eigenlijk mensen tekort. Want alles wat wij doen heeft te maken met verduurzaming. Mm-hmm. Maar het project Geothermie Delft vind ik een mooi project. Waar je met geothermie warmte opwekt. En eigenlijk levert aan de Universiteit van Delft en de stad Delft. Ik vind het grote zonnecarport van Achmea een mooi voorbeeld. Waarbij we eigenlijk mijn oude wereld, recycling, combineren met mijn nieuwe wereld energietransitie.
9: Ja.
10: En ST van den Brink vind ik een mooi voorbeeld. Dat is eigenlijk een transportbedrijf wat moest verduurzamen, elektrificeren. En eigenlijk geen ruimte had op het net. Dus in plaats van een paar laadpalen hebben we eigenlijk een hele nieuwe energiehuishouding neergezet.
9: Een lokaal grid gelanceerd.
10: Inderdaad, een lokaal grid gelanceerd. Waardoor het gewoon draait. En ja, dat is superleuk. Ja.
9: En merk je dan ook...

0: Als jij nou even de maatregelen mocht maken, wat is de eerste die je zou invoeren?
1: Nou goed, ik denk dat er best wel veel maatregelen zijn. Maar ik denk dat ze ook de maatregelen moeten gaan handhaven. Pak de energiebesparingswet. Ja. Weet je, die hebben we, daar wordt niet op gehandhaafd. Weet je, als we die echt handhaven, dan gaan we 10-20% energie besparen. Ja, dat is natuurlijk een kans die voor open doel ligt. Dus als je kijkt naar de 1000 grootste bedrijven, laten we zeggen, consumeren 80% van de energie. Nou, begin daar met de handhavingswet en we hebben 8-15% energie bespaard.
0: Je schiet bijna in je eigen voet, maar fijn dat je dat durft te doen, Wieger. We zijn met gas terug weer flink bezig, hè? Zeker. Dus we gaan kijken of dat gewoon toch naar de halvering kan. Om uiteindelijk, want daar gaat het om, te komen in bij een samenleving die binnen planetaire grenzen zit. En daar zijn we nog heel ver vanaf. Die radicale veranderingen. Dus niet een dingetje en een lampje en een klein beetje anders. Maar dat je uiteindelijk zegt, nu klappen we dingen echt fundamenteel om. Zie jij dat gebeuren op wereldniveau? Of gaan we langzaam richting hopeloze toestanden? Komen we uit die chaos weer omhoog? En zo ja, heb jij daar met Equans ook nog een rol in, denk je?
1: Nou, weet je, of er echt een revolutie gaat plaatsvinden, weet ik niet. Ik denk dat er misschien stiekem wel een beetje een soort van revolutie zit. Ja, als je kijkt wat we aan het doen zijn. Kijk, als jij 5 jaar geleden had gevraagd mensen, kan het zo zijn dat er tijdelijk even geen energie is? Iedereen zegt, kansloos, gaat niet gebeuren, het is er altijd. En nu accepteren we met elkaar dat het er gewoon niet altijd is.
0: Zo snel gaat het al.
1: En dus er is wel degelijk wat gaande. Mm-hmm. Dat gaat ons alleen maar helpen om te accepteren dat we echt op een andere manier naar energie moeten kijken. En als je kijkt naar het trilemma, is het duurzaam, is het beschikbaar of is het betaalbaar? Ja, dat zijn drie woorden die vroeger niet ons opkwamen. Nee. Dat trilemma hebben we nu met elkaar beter te bekijken. En daar gaat iedereen beter over nadenken. Dus de beschikbaarheid is gewoon in niet alle gevallen altijd daar. En dat is voor sommige partijen helemaal oké. Voor een ziekenhuis natuurlijk weer niet.
0: Nee, maar dan kan je nog wel een uitzonderingetje erbij.
1: Zeker.
0: Maar ik vind de B toch wel de leukste ongeveer. Hè? Want in alles waar ik over praat is het ook altijd klimaatverandering, biodiversiteit, daar middenin grondstoffen ellende. Voor jullie echt bepalend.
1: De duurzaamheid bedoel jij?
0: Nou ja, ook met wat is er beschikbaar voor alles wat jullie willen veranderen?
1: Beschikbaarheid, ja, nee, maar zeker. Dat is ook zo. En ik denk dat we veel meer beschikbaar kunnen maken en tegelijkertijd met elkaar ook moeten realiseren, hebben we dat allemaal altijd op dat moment nodig? Dus die beschikbaarheid is een hele leuke.
0: Maar de grondstoffenstromen vanuit Europa met een heel klein wetje, een beetje aangejakkerd, vanuit Den Haag nog een klein plakketje erbij, maar niet heel erg serieus begint te komen nu. Maar rond 2035 gigantische pieken in dingen die opraken. Nou, dat lijkt me voor een bedrijf als Equans dat je denkt, hoe gaan we alles wat wij willen maken en doen, dat moet dan al bijna circulair zijn. Dan heb je minder dan 10 jaar.
1: Zeker. Nee, maar goed, daarom zijn voorbeelden als die aquabatterij of die roestbatterij natuurlijk hartstikke mooie voorbeelden. Dan heb je juist die materialen niet meer nodig. Dus doordat die schaarste zo groot is, komen er ook andere oplossingen, andere alternatieven. En dat is natuurlijk superleuk.
0: Ja, dus en binnen bestaande stromen, die dan misschien anders worden of dunner, maak je andere oplossingen zodat grondstoffen weer voor andere plekken vrijvallen.
1: Absoluut.
0: Dat soort dingen bedoel je. Ja. Waar word je op dat gebied het blijst van? Dat je zegt van, nou, vroeger deden we alles nog met antimoon, maar nu niet meer.
1: Nou ja, kijk,
0: ik noem een willekeurig grondstof.
1: Nee, maar goed, ik vind deze batterij een mooi voorbeeld. Mm-hmm. Je kijkt naar koeling natuurlijk ook. Hè. Koeling deden we natuurlijk voorheen nog met heel veel niet-natuurlijke middelen. Nou, dat is nu vrij radicaal omgegooid naar natuurlijke middelen. Dat is ook tot niet in alle gevallen nog zo. Dus de druk naar steeds meer verduurzaming en het gebruik van middelen die herbruikbaar zijn en dergelijke, is gewoon heel fors. En dat is natuurlijk wel een mooie beweging om te zien.
0: Met daaronder, volgens mij. Hoe oud ben jij nu, mag ik dat vragen?
1: 52.
0: Ja, dus behoorlijk jong. Dat je dan. We hebben een soort eerlijkere wereld nodig.
1: Zeker.
0: Ik snap niet waarom heel veel dingen nog mogen. Dan moeten we toch als CEO's van Nederland, jullie moeten toch zeggen, en Europa, dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, nou, maar daar ben ik helemaal James. Dat weet je, dus zo sta ik er ook in. Ik wil gewoon oprecht de betere dingen doen.
0: Ja.
1: Maar daar heb je elkaar bij nodig. En ook samenwerken was in de afvalwereld al superbelangrijk. Dat is hier nog belangrijker. En daar zie je dat het gewoon niet altijd allemaal of alle neus dezelfde kant op wijzen. En dat hebben we wel met elkaar beter.
0: En dat moet gewoon nu. Ja. Stel, je krijgt een blanco cheque van mij om die energietransitie onmiddellijk een duw te geven. Het is blanco. Waar gaat het geld heen?
1: Ik denk naar de warmtetransitie. Weet je, ik denk dat ik sprak met een collega en zei, dat is eigenlijk gewoon de roze paarse olifant in de kamer. Weet je, daar praten we niet over. En warmte is er op het moment dat, als dat we nodig hebben, is ook energie duur. Dus dat wekken we op het moment dat het heel kostbaar is.
0: Ja.
1: Nou, daar naar kijken en kijken of we warmte op een andere manier duurzaam kunnen opslaan in keramiek, in zout, waardoor je eigenlijk een soort aquabatterij hebt, alleen dan verwarmd op een duurzame manier.
0: Ja.
1: Waardoor je het nodig hebt, of waardoor het er is beschikbaarheid op het moment dat je het nodig hebt. En opgewekt op het moment dat energie relatief gratis is.
0: We hebben nu weken van 35 plus graden.
1: Bijvoorbeeld, dat is een super moment om warmte op te wekken.
0: Sla maar op.
1: Langdurig bewaren en dan leven op die moment dat nodig is. Nou, die transitie, als onderdeel van de energietransitie, daar zou ik fors geld in willen geven.
0: Mooi, hè? Daar hoor ik nog weinig over.
1: Ja, zeker.
0: En we gaan water opslaan.

0: gaan beken weer dekoloniseren en we gaan warmte opslaan.
1: Nou, lijkt me een mooi toevoeging.
0: Heel waardevol dat je er was, Wieger.
1: Mooi zo, dank je.
0: Wieger Droom van Eekhorst. Veel succes met alles. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. En laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: hier, oorlog daar. De wereld heeft het erg zwaar. Mocht je twijfelen aan het einde van de wereld, luister dan naar BNR De Wereld. De enige wereld die ongehinderd doordraait. Met speciale gasten.
1: I ended seven wars. Never happened before.
2: Notre dissuasion nucléaire nous protège.
3: The war in Ukraine for Europe's future.
0: BNR De Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om 3 uur op BNR. En altijd in je podcast-app.
4: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
5: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
4: Dus we zijn nog niet verloren.
6: Want daarvoor luister je de grote techshow.
5: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
7: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
8: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
10: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercity's tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5 uur vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
12: Dit is de 4e aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze weken een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een echte vastgoedondernemer. Hij zag lang geleden al een kans in de markt voor self-storage en greep die kans met beide handen aan. Erik Stubé van Allsafe is bij ons. Fijn dat je er bent.
13: Dankjewel.
12: Mag ik stellen dat jij de markt voor opslag eigenlijk helemaal zelf in Nederland hebt aangeboord?
13: Ik ben een van degenen geweest die is begonnen. En van al diegenen die begonnen ben ik de enige eigenlijk overgebleven vanaf het begin. Dat klopt, ja.
12: Nou, en hoe dat ging vanaf het begin willen we uitgebreid van je weten. Maar Maarten, jij hebt de cijfers op een rij.
14: Jazeker. Nou ja, Erik is in 1999 begonnen met Allsafe. 52 vestigingen op dit moment. 25 in ontwikkeling. Wil doorgroeien naar 400 vestigingen in Europa. Niet de grootste in Nederland, maar wordt wel als het... meestal als het de sterkste merk zien. En dat komt onder andere door grotere vestigingen en veel extra service. Dus een premium brand.
12: Een premium brand, ja. Uiteraard. In Vastgoed Gezocht zijn er alleen maar premium brands. Het ondernemersverhaal begint eigenlijk in 1999. Maar voordat je in de opslagboxen stapte, deed je iets heel anders. Hoe ben je uiteindelijk in die vastgoedsector gerold?
13: Nou, het begon eigenlijk... Bedrijfskunde gestudeerd. Ik ben bij Kemp & Co. stage gaan lopen. En daar wilden ze weten van wanneer moest je in aandelen zitten. Wanneer moet je in vastgoed zitten. Dus daar heb ik toen een modelletje voor ontwikkeld. Sterk aangestuurd door de renteontwikkeling. En daar heb ik scriptieprijsnominaties op gekregen. Dus toen ik bij ABN kwam in het klasje, toen moest ik als beleggingsanalist op vastgoed natuurlijk mijn zegje gaan doen. En vervolgens kreeg ik ook nog eens de vraag, toen ABN met AMRO samenging, van wat kunnen wij met vastgoed doen? En toen dacht ik, nou, ambitieus als ik was, dit is mijn kans. Dus ik heb in 2 weken 7 businessplannen gemaakt. Toen ben ik er eentje gaan najagen. En dat was een afdeling die wereldwijd zou beleggen in vastgoedmaatschappijen. En ik had een businessplan van 100 miljoen naar 1 jaar en 300 miljoen naar 3 jaar. Totdat het bij de Raad van Bestuur lag en Rijkman Groening was er tegen. Maar anderen waren ervoor. En dan geldt, als je er niet bent, telt je stem niet. Dus op een vrijdag was hij er niet. Dus toen hebben anderen het doorheen geduwd. En toen mocht
15: durfde hij tegen Rijkman Groening in te gaan?
13: Ja, kennelijk wel. En als ik hem nu tegenkom, dan zie je ook wel dat de verhoudingen veranderd zijn. Hè? En ja, hij heeft toen tegenwicht geboden.
15: Werd er in die tijd dus daadwerkelijk door ABN AMRO honderden miljoenen in vastgoed gestoken? Of was het nog planfase?
13: Er werd toen veel al in de wereldhaven, Rodamco, Corio belegd. En dat waren de fondsen die bij asset management onder de aandacht gebracht werd. Ik was ook beleggingsanalist in vastgoed. Dus ik had ook geschreven over deze fondsen. Maar die hadden eigenlijk alleen de fiscale status, beleggingsinstelling. Dus ik vond het ook geen goed verhaal dat er zoveel geld in één fonds. En ik kon over de wereld verspreiden. Dus ik had een universum met Piet Eichels gemaakt van 220 vastgoedondernemingen, waar we die verdeling over zouden kunnen maken.
15: En de vraag is waarom je dan niet in die gouden kooi van ABN AMRO blijft zitten. Want hier zat vast ook een prettige bonusstructuur aan vast. En dan kon je vast ook hartstikke rijk mee worden de rest van je leven. Maar je ging ondernemen.
13: Kijk, dat was eerst nog binnen de bank ondernemen. Ik had gezegd 100 miljoen na 1 jaar en 300 miljoen na 3 jaar. En dat werd na 1 jaar al 1 miljard. En ik verdiende voor de bank 40 miljoen. Dus toen had ik in mijn eigen koninkrijkje. En toen zag ik ook hoe ingewikkeld een corporate bank is, omgeving is om te blijven ondernemen. Hoeveel politiek daar speelt. En ik dacht, dat is niet mijn veld waar ik in wil blijven leven. Dus na 7 jaar en 1 maand heb ik inderdaad besloten, ik ga voor mezelf beginnen.
15: En ben je toen die stap naar het self-storage gegaan, wat je in Amerika had gezien, waarin je zegt dat zouden we in Nederland of in Europa ook moeten oppakken?
13: Ik heb inderdaad belegd in Shurgard, maar ook public storage in Amerika. En dat kende je eigenlijk nauwelijks in Europa in die jaren. En dan praten we over 95 kwam Shurgard via een Zweedse relatie in België terecht. En je had in Engeland wat. Dus daar ben ik ook gaan kijken. En ik dacht, hey, wat een mooi product is dat. Maar je koopt vastgoed en je verkoopt convenience, gemak. En daar zag ik heil in. Ik kon een beetje beleggen. Dus ik was vrij jong, financieel onafhankelijk. Dus toen heb ik de beslissing genomen. En dat was een redelijk gespannen boog. Van, ik ga een huis bouwen langs de Vecht. Tweede kind op komst. En ik ga voor mezelf beginnen. Maar alles is gelukt. Tweede kind is gekomen. Zijn er zelfs 3 gekomen. En dat huis, daar heb ik ook een heel gevecht moeten leven. Ben ik zelfs langs de minister Pronk geweest om een vergunning te krijgen. Die bemoeide daarmee. En toen ben ik met 1 vestiging in Amsterdam-West, het oude chic fabriek, schuin tegenover Telegraaf, begonnen. En in Amerika geweest, tot de drempeltjes opgemeten. Alle details.
14: Staat die ook nog steeds, die locatie?
13: Zeker. Daar verschijnen nu de woontorens.
15: Het fascinerende is, Maarten, jij hebt zelf ook eerst in loondienst in corporate life gewerkt voordat je in 2007 met Boelens de Guiter ging beginnen. Herken je dat gevoel van ik zit in een bedrijf en ik wil door met ondernemen, maar dat kan hier eigenlijk niet, dus je moet eruit. Dat is eigenlijk wat Erik omschrijft.
14: Ja, zeker. Ja, al is dit natuurlijk al heel corporate. ABN AMRO is natuurlijk al
15: super corporate. Ja,
14: en ik heb in het vastgoed gezeten. Dat kun je, waar ik heb gezeten was toen niet allemaal zo corporate.
15: Nee, maar goed, je was in loondienst.
14: Ja.
15: Dus zeg je van ik moest eruit en ik ging voor mezelf beginnen. Maar kan me ook voorstellen dat in die tijd, na het tweede kind op komst en je wil een huis bouwen, dat is dus ook heel spannend. Want voor hetzelfde geld zit je binnen 2 jaar weer terug ergens bij een bank.
13: Zeker is dat spannend. En er zijn ook wel best wel wat nachten waar ik wakker heb gelegen. Je eerste brief van een advocaat die je ergens niet mee eens is. Ja, daar schrik je van. Maar dat zal Maarten nu ook ervaren.
15: Die brieven komen elke week, begrijp ik.
14: Maak ik gewoon niet open.
13: Die schrijf je nu door. En dat probleem laat je vaak iemand anders oplossen.
15: Wat was nou
13: wel even meegekeken hebben.
15: Wat was nou toen de trigger om te zeggen? Want je had wat kapitaal, dus je kon beginnen voor jezelf. Wat was dan toen de trigger om te zeggen, ik begin in dit? in self-storage. Dit gaat groeien, ook in Nederland.
13: Nou, als jong jongetje was ik al geïnspireerd door beleggen. En je had toen de tijd het blad Safe. Daar stonden heel veel ondernemingsverhalen. Van de Robeco Groep gaf dat blad uit. Ja, dat inspireerde me. Ik las het boek over Onassis. Hoe die ondernomen had. Dat inspireerde mij. Dus ik zag ook de voordelen van geld. En niet dat ik veel geld wil hebben. Maar ik wil wel vrijheid hebben om mooie en leuke dingen te kunnen doen. En als je geld verdient, kan je de wereld ook op jouw manier een stukje beter maken. En helaas hebben we daar geld voor nodig. En ja, op die manier kan je bouwen, dingen neerzetten. En dat vind ik mooi.
15: Ja, dat snap ik, maar dat kun je op allerlei manieren doen. Maar waarom de opslag?
13: En dat kan je op allerlei manieren. Dus ik heb heel veel boeken gelezen. Ik heb heel veel succesverhalen gelezen. En op een gegeven moment was ik op vakantie op Curaçao. En ik was gepakt door dat zelfstorts, want ik belegde daarin. Toen ben ik gaan rekenen, ben ik mijn businessplan gaan maken. Ik ben gaan kijken waar wordt de garagebox voor verhuurd. En al die details. Ik had een heel boekwerk, een hele bijbel gemaakt van allemaal details. En daarop ben ik mijn businessplan gaan maken. En ja, daar kwamen IR's uit, die internal rate of return.
15: Waar je blij van werd
13: waar
15: als analist.
13: Waar ik in ieder geval blij van werd, ja.
15: Die eerste locaties kwamen op strategische plekken. Ook wel zichtlocaties. Waarom is dat belangrijk?
13: Zichtlocaties, dat had ik ook uit Amerika overgenomen. Want je gebouw is een belangrijk marketing tool. Je moet in de omgeving van je klanten gaan zitten. Hoe dichter je erbij zit, hoe makkelijker is op het moment dat zij een probleem hebben qua ruimte, dat zij aan jou denken zonder dat je heel veel in allerlei dure advertentiemedium moet gooien.
15: Ja, dus dat is de reden om het dan op die manier te doen. Ondertussen is het een hele volwassen markt in Nederland. Er zijn honderden locaties, er zijn een aantal grote spelers. Wat onderscheidt AllSafe concept van de concurrenten?
13: Ja, jij noemt het een volwassen markt. De markt is ongeveer 10 keer zo klein als in Amerika vergeleken per inwoner. Dus
15: het is een kleine groeimarkt eigenlijk?
13: Ja, nee, dat is ook wel. Ik kan me herinneren dat ik bij de gemeente Dordrecht kwam. En die zei tegen mij, we hebben al 2 vestigingen in Dordrecht. En het is we hebben jou niet nodig. Nou, toen heb ik ze uitgelegd dat er 10 keer zoveel kwam. En met de uitleg die ik er toen aan heb gegeven, kwam ik ook prima weg. En wij zijn bezig om de ruimte in de steden efficiënter te verdelen. En waar onderscheiden wij ons in? Wij denken vanuit de klant. Hè? Dus als de klant morgen zegt, ik wil mijn spulletjes boven mijn hoofd hebben, dan koop ik drones, containers, en dan ga ik het boven de mensen hun hoofd hangen dan wel de bedrijven.
14: Kijk je dan toch ook minder vanuit vastgoed? Het is natuurlijk wel vastgoed, maar is het dan toch meer het concept en de service die je biedt dan daadwerkelijk het vastgoed?
13: Het is meer dan vastgoed. Hè. Locatie is belangrijk, maar het concept is minstens zo belangrijk. De executie is minstens zo belangrijk. En we zijn ergens ook een goederenhotel. En dus daar komt het concept steeds meer bij kijken. En dat concept, dat blijven wij doorontwikkelen.
15: Maar wat is dat dan anders dan het feit dat ik een box huur van 12 kubieke meter en dat daar gewoon een prijs per kubieke meter aan vastzit en dat ik daar mijn spullen in stop? Ik bedoel, dat is toch wat het is? Wat is het dan meer?
13: Ja, het is de flexibiliteit, de veiligheid. Hè. Elke unit is bij ons uniek beveiligd. Er zit een apart alarm op. We hebben postbussen bij. Je hebt een vestigingsadres bij. Je kan een aanhangwagen meekrijgen. Je kan een bus meekrijgen. Je kan het laten doen. Voor je waardevolle spullen rollen we nu over alle vestigingen uit het kluisconcept. Hè, de oude bankkluisjes beveiligingsstraat.
15: Die bestaan niet meer.
13: Nou, die bestaan nog wel. Dat heeft de Nederlandse kluis veel opgekocht. Maar dat zijn oude bankkluizen. Wij hebben een nieuw concept ontwikkeld. Dat is veiligheidsgraad 4. Wij hebben veiligheidsgraad 7. Met de nieuwste technologie. En zo maken wij het hebben van spullen steeds makkelijker. En kwalitatief zijn onze gebouwen ook heel duurzaam. Komt ook geen CO2 meer binnen qua energieopwekkers. En dat heeft doorgedraaid. Dat je nu ook kan laden, elektriciteit kan laden, wat we zelf opwekken op onze dak. Hè? Dus we hebben snelladers, gewone laders, voor de last mile, first mile. worden wij ook steeds meer de hub. Hè? De,
14: en hoeveel van het vastgoed hebben jullie, of hoeveel van je locatie hebben jullie het vastgoed in eigendom?
13: Op één na alles.
14: Maar dat vind ik interessant, want eigenlijk zeg je van, het is het concept. En als we mensen morgen boven hun hoofd willen hebben hangen, dan koop ik drones en hang het boven hun hoofd. Maar dan zit jij wel met 51 vestigingen waar je iets anders mee moet gaan doen.
13: En zelfs met wat meer zijn er een aantal in ontwikkeling die we ook al hebben aangekocht. Dat klopt. Maar je hebt je gereedschap nodig. En vastgoed is het gereedschap in ons concept wat heel belangrijk is. En in mijn financieringsverhaal heb ik het ook altijd als een stuk vastgoed benaderd met een operationele, hele stabiele cashflow, waardoor banken nooit teleurgesteld zijn door mij.
14: Dus is daardoor jouw business makkelijker te financieren voor jezelf omdat je het vastgoed in eigendom hebt?
13: Dat is zeker makkelijk te financieren. En het is onbekend. En jij zei al net al dat het nu al een categorie is wat meegenomen wordt door beleggers. En dat heeft mede te maken doordat die cashflow ook zo stabiel is. En die stabiliteit zit in de omvangheid van onze verhuurders.
14: Maar zou je sneller kunnen groeien als je het vastgoed zou huren?
13: Sneller groeien is niet in mijn financierbaarheid. Want daar wijst je min of meer naartoe. Er zit meer in goede locaties vinden. En daar hebben wij ook hele concepten ontwikkeld. Ik weet dat in Nederland zijn er 11.000 locaties waar ik me kan vestigen. Die benaderen we zelf. Ik weet precies welke mensen in die omgeving wonen. Hoeveel mensen een reisafstand hebben tot mijn locaties. Dus het is heel erg data gedreven hoe wij een locatie benaderen. Dat is soms ook in vastgoed wat anders veel mensen.
15: Maar als je dat dan al weet, hoe kijk je er daarnaar dat je in 25 jaar tijd gegroeid bent naar 50 en je ambitie 400 is? Had je dan niet veel verder willen zijn?
13: Natuurlijk wil ik verder zijn.
15: Waar zit dan die rem?
13: Die rem zit in dat ik enerzijds gecontroleerd wil groeien. Dus bijna 100% van de aandelen zit bij mij. En ik ben met een investering in één locatie van 10 miljoen begonnen. Ja, en het is nu heel wat meer waard.
15: Maar als je een grote investeerder aan boord neemt, private equity, kun je dus veel harder groeien. Maar dat wil je niet.
13: Ik heb het tot nu toe niet nodig gehad. En gecontroleerd groeien betekent ook dat je je processen klaar maakt.
14: Maar komt het ook omdat je had je niet sneller groeien omdat je gewoon de locatie niet had? Ik bedoel, je bent niet geremd dus door financiële, maar meer doordat je de plekken niet had.
13: De locaties en de juiste mensen vinden op de juiste plek. Want ik heb ooit in een ondernemersklasje gezeten van bedrijfskunde. En bij 9 man heb je andere organisaties. Bij 21, bij 37, bij 64. Dus je hebt alle bedrijfsgroot waar je organisatiestructuur dient veranderen.
14: En als je nu een all-safe bouwt van 1500 units, is dat veel? Of is dat...
13: Dan behoor je tot de grotere vestigingen.
14: Hoeveel mensen werken er dan? Hoe geautomatiseerd? Of hoe...
13: Drie mensen. Ja, max 3 mensen. Zijn we 6 dagen in de week open.
15: Welke dag kan ik mijn spullen dan niet ophalen? Zondag.
13: Nou, je kan 7 dagen per week kan je het brengen en ophalen. Maar om een contract te tekenen en advies te vragen en de ruimtereis. Ja. Waarvoor kan je het gebruiken? En dat,
15: daar is personeel voor nodig. Die is er 6 dagen. Ja. Dit valt en staat allemaal bij het feit dat wij dus heel veel spullen hebben. En dat mensen dus die spullen willen opslaan. En dat we dus steeds meer spullen krijgen. Dus eigenlijk ben jij wel voorstander van het feit dat we die spullenmaatschappij, dat we die nog flink uitbreiden.
13: Dus niet zozeer dat je die spullen moet uitbreiden. Maar wij hebben spullen. En aan de hand van jouw spullen kan ik heel veel over jou zeggen.
15: Dat snap ik.
13: En 85% van jouw spullen thuis in de kast raak je een jaar lang niet aan.
15: Ja, en toch gaan de mensen geld betalen om het op te slaan en te bewaren.
13: Zeker.
15: Ja.
13: Want er verplaatst iets van de kast thuis naar mij. Maar doordat jij die boormachine die je minder dan 1% van zijn levenstijd gebruikt al 1 keer in je hand hebt, heb jij daar de gemak.
15: Maar er is wel een soort van kleine ontspullen trend. in Nederland? En misschien iets meer sharing economy? Of zeg je van, nee joh, dat is een soort voorhoedegevecht. Mensen hebben zoveel spullen. Ik heb een businessmodel tot het einde der tijden.
13: Dat is voor grote deel gehyped. En ik denk dat het eerder naartoe gaat dat wij spullen gaan maken die veel duurzamer zijn en veel langer meegaan en die jij weer een tweede leven gaat geven en gaan delen. Dus over dat soort concepten zijn we ook aan het nadenken.
14: Okay, het is toch juist, we maken toch allemaal troep die we bij de Action kopen. Dat is toch een beetje onze huidige. We zijn toch helemaal overgeconsumeerd. En ik geloof niet in. Kijk, wat Maarten net zegt, dat is zijn voltbubbel. Dat mensen sharen en niks meer kopen. Maar dat we allemaal die shit kopen, dat is toch erg. Dat we gewoon rommel kopen die ergens uit de fabriek kopen. En niet meer gewoon goede spullen kopen die wel lang meegaan. Want ik geloof helemaal niet dat we spullen aan het kopen zijn die lang meegaan. We gaan juist steeds meer kleding en gebruiksartikelen kopen. En een schroevendraaier bij de Action. Ja, want ze zijn zo goedkoop. Als ze breken, dan koop ik alweer een nieuw setje. Ja.
15: Erik Stubé is onze gast in deze zomeraflevering van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over het vak, ambities en de dromen natuurlijk. En dat doen we vanuit Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Erik, wij vragen elke gast in deze zomerserie naar een bijzonder gebouw. Wat jij zelf een bijzonder gebouw vindt. Hoef je niet per se zelf te hebben, maar waarvan je zegt, ah, ik zit toch in dat vastgoed en daar kijk ik wel met een zekere jaloezie naar. Dat had ik wel willen ontwikkelen of dat had ik wel willen hebben?
13: Er zijn verschillende gebouwen en ook in de verschillende eeuwen gebouwd. De Markthallen vind ik heel mooi. Dat je een heel bijzonder gebouw hebt op een bijzondere plek.
15: In Amsterdam-West?
13: Nee, in Rotterdam.
15: Oh, de Markthal in Rotterdam.
13: Ja, ja? Ik zei hallen, heel terecht. En en multifunctioneel.
15: Het is een prachtig gebouw. Ja.
13: En dat vind ik wel mooi. En dat is het moeilijke in het bestel waar we leven. Om multifunctionele gebouwen neer te zetten met verschillende bestemmingen. Zijn wij nu ook mee bezig in Amstelveen. Om een pand neer te zetten waar je boven gaat wonen. En waar je mini-opslag ook in hebt. En dat zijn de toekomstige ontwikkelingen die wij ook willen doen. Maar het paleis,
15: maar dan kun je de appartementen nog kleiner maken. Omdat mensen allemaal een kelderbox hebben beneden.
13: Ja, een ruimte die naar gelang je behoefte, hè, want die jongeren die heeft veel minder behoefte, hè, die vanuit zijn studentenflat of bij zijn ouders thuis in een flatje gaat, die heeft minder ruimte nodig. Maar die ouderen die uit een grotere woning waar de kinderen uitzet naar kleiner gaat, die heeft spulletjes waar hij geen afscheid van wil nemen.
14: Jullie kunnen natuurlijk zien hoe vaak mensen gewoon in een jaar tijd waarschijnlijk komen naar hun box of niet. Als ik jou eigenlijk hoor van, hè, want iedereen kan zich daarin herkennen van dat je natuurlijk heel veel spullen in je huis hebt die je eigenlijk nooit aanraakt. Hoe groot is het gedeelte van mensen dat eigenlijk het volgens de spullen op straat
15: nooit komt?
13: Ja, dat percentage dat neemt af. Want er zijn steeds meer mensen dat dit gebruiken als een way of living. Hè? Dus je koffers, je dakkoffer, skateboarden.
15: Is het nog steeds niet boven de 50% van de mensen die gewoon één keer per jaar in het ding komen om een skis op te halen? En de rest staat daar maar aan spullen?
13: Nee, want je ziet juist ook dames die zeggen, ja, mijn kasten zitten altijd vol. Ik wil juist mijn kleding ruimer in de kast hebben. Die brengen hun winter- of zomerkleding. En dan hebben wij mooie dozen. Kan je het neerzetten en je pakt je winterkleding en dat hang je weer in je kast en dan heb je om je heen.
14: En mensen die te vaak komen, is dat ook een raar teken? Dat mensen hun handeltje vanuit de box doen?
13: Dat kan een raar teken. Dus we hebben dat, wat dat betreft al alles meegemaakt. Eén iemand had ooit zijn commando unit daarvan gemaakt. Iemand anders die ging erin overnachten. Maar doordat wij goed beveiligd zijn, want elke unit heeft een detector, komen wij daar vrij snel.
15: Want ik kan me voorstellen dat je wil voorkomen dat er een handeltje in zit van zaken die je daglicht niet kunnen verdragen.
13: Precies.
15: Of het nou drugshandel is of wat voor andere handel dan ook. Kun je dat helemaal voorkomen of gebeurt het toch af en toe?
13: Ik denk dat wij meer kunnen voorkomen dan een woningbouwcorporatie in zijn flat. Want wij weten precies wanneer iemand binnenkomt, hoe lang die binnen is, of die bij zijn unit is geweest of niet. En bij ons hebben ze het ook geprobeerd. Maar ik denk dat wij het bedrijf in Nederland zijn waar de meeste mensen gepakt zijn. Ik kan je filmpjes tonen waar de politie, die wij dan ook informeren, mensen arresteren.
15: Ja. Nog even naar de markt. marktvraag. Want er is een consolidatieslag in de Europese self-storage sector. Waarbij grote buitenlandse partijen ook Nederlandse ketens opkopen. Hoe vaak kloppen die partijen bij jou aan met de vraag, we willen je overnemen?
13: Eén keer in de maand is er wel een partij die even komt kloppen.
15: En wat is voor jou de reden om het niet te doen?
13: Omdat dan heb ik een hoop geld en dan moet ik het ergens investeren. En dit is de mooiste investering die ik op dit moment heb.
14: Je kunt het ook gelijk opmaken.
13: Ik kan het ook opmaken, maar daar heb ik minder behoefte aan. En ik vind het leuk te bouwen. We gaan nu ook internationaal. Dus op een andere vlak ligt niet de uitdaging. En groei ik zelf ook steeds verder.
15: Je wil dus zelf blijven groeien. Als je dan kijkt naar dat groeien, dan heb je dus gemeente nodig. Je hebt die analyse al gemaakt, 11.000 plekken. En dan klop je aan bij een gemeente en dan zeg je, joh, ik wil een Allsafe bouwen. Hoe gaat dat in de praktijk en waar zitten daar je grootste irritaties?
13: Mijn grootste irritaties is bij mensen die zich heel strikt aan regels houden die de gemeenschap niet verder brengt.
15: Zoals?
13: Er is bestemming, dit blauw bouwvlak is dat. Terwijl we om ons heen zien dat wij efficiënter met de ruimte moeten gaan. Dat we ook de hoogte moeten kiezen. In beleidsstukken staat dat vaak. We zien op bepaalde plekken dat de komende 10, 20 jaar woningbouw zal plaatsvinden. Dat bedrijfsruimte in geruild zal worden. Er wordt heel erg naar achteren gekeken. En dan is het heel frustrerend. In Heerlen ben ik nu 4 jaar bezig. Totdat ik op een gegeven moment tegen de ambtenaar zeg, joh, ik heb met de burgemeester van Maastricht gesproken, met de commissaris van Koningin. En die zeggen, ik moet dit en dit doen, met die burgemeester spreken. Of jij gaat het nu regelen. Of ik ga nu zelf daar contact zoeken om iets voor elkaar te krijgen.
15: Erik Stubé van Allsafe, dankjewel voor dit gesprek. Wij praten nog even verder, maar dat doen we in de podcast. Voor de radio moeten we het hierbij laten. Vastgoed gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan is de gast Jaap van der Bel van Altera. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
16: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal niet voor de ochtend onder controle zijn. Ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van vanmiddag nog steeds van kracht is. In de tuin van een woning in het Rotterdamse stadsdeel Feyenoord is een explosief gevonden. De EOD heeft het weggehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was eigenlijk naar het huis toegegaan omdat er iemand met een vuurwapen zou wonen, maar dat bleek niet zo te zijn. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Ze zegt de voormalige Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is er kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: De Democratische Partij zit op zwart zaad. De mascotte, een blauw ezeltje, ziet er treurig en hongerig uit. Zeker vergeleken met de weldoorvoede olifant, de Republikeinse mascotte. De Partij van de Ezel zit diep in de schulden en moet zelfs een hypotheek nemen op het eigen hoofdkantoor. De partijkas blijkt allesbehalve een ezeltjestrekje. Door die financiële puinhoop en het in een driftaanval gooien van een telefoon naar een medewerker ligt partijvoorzitter Ken Martin zwaar onder vuur.
1: Ken Martin right now would be flipping patties on the back grill at the Capitol Hill Club. There's no way Republicans would keep a guy like this who had his party in debt still running that party.
0: Trump ontving deze week de Oekraïense president Zelensky. Geld is voor Zelensky door de Europese steun niet meer zo nodig of zijn grootste probleem. Wat hij wil, is dat Amerika over de brug komt met luchtafweer en kruisraketten. Dit is aflevering 357 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakende oog van Jean en Luc.
2: Ja, en ik ben Jan Postma vanuit een bruisend Washington DC. Als wij elkaar spreken, wordt iedereen hier net wakker. Dus iedereen is druk op weg naar de metro en naar kantoor. Ja. Wat viel je op deze week, Bernard?
0: Nou, nog even dat verhaal waar we het al over hebben gehad. Over die, die teleprompter, die autocue bediende in van het, die de teksten van Trump. In zo'n spiegeltje zet. Hè, waar die
2: ja,
0: dan
2: maar
0: van
2: bij Trump's speeches dan leunt hij op deze persoon.
0: Dan leunt hij op deze persoon. En die man die had dus bij een boekmaker een weddenschap afgesloten over hoe vaak bepaalde woorden door Trump zijn gebruikt. Dan kun je zeggen, degene die prompter bedient, die weet dat, want die ziet de tekst. Maar Trump wijkt zo vaak af dat het een beetje een gokje is. Ja. Dus hij had gegokt en daar heeft hij $100,000 mee verdiend. En ja, de vraag was, is dat nou strafbaar feit of niet? Waarschijnlijk niet, maar dat weet ik niet, ik ben geen jurist. Maar in elk geval, het nieuws is dat hij nu uit zijn functie is gezet. Dus hij is ontslagen. Nou, dat
2: arme man.
0: Ja, maar
2: ik vind het wel opvallend, Bernard. Want tot nu toe, vanuit het Witte Huis, we hoorden ook al dat er waarschijnlijk meer wat hoger geplaatste mensen op dit soort dingen gokken. Op die nieuwe goksites. Je kan overal op gokken tegenwoordig. Ja. Maar dat deze man dan ontslagen is, dan kan het ze dus toch wel wat schelen, blijkbaar.
0: Ja, natuurlijk. Maar ik begrijp het ook wel. Want zoiets kun je niet tolereren. Hè? Dit is, ik zal maar zeggen, een soort vertrouwensfunctie. Iemand die voorkennis heeft van de tekst die de president nog moet uitspreken. Dus ik kan me voorstellen dat ze zeggen, ja, dat is niet netjes, dat hoort niet. Het is een tekst die uit wordt gesproken, dus hij is openbaar. Dus het is geen voorkennis, maar toch. Dus ik kan me voorstellen, maar dat ze hem ontslaan, ja, dat is wat. Het is ook een waarschuwing aan anderen. Dus ja, jongens, ga lekker gokken, maar niet op dit soort dingen.
2: Nee, laat dat lekker aan de hoger geplaatste mensen over,
0: precies,
2: Bernard.
0: Ja. Oké, en jij, Jan, wat viel jou op?
2: Nou, ja, ook eigenlijk een beetje een terugkerend verhaal. Wij dachten na het WK natuurlijk dat het even klaar was met de FIFA en ook Trump's interesse in voetbal. En nu blijkt dat Gianni Infantino, de FIFA-baas, die wil FIFA-aandelen uitgeven. En het investeringsbedrijf van Joshua Kushner gaat dat regelen. Nou, de oplettende luisteraar weten dan van, wacht eens even. Dus Kushner, dat is de broer van Jared Kushner. En hij is weer dus gewoon zoon van Trump, de man die getrouwd is met Ivanka. Dus dat doet hier ook flink wat stof opwaaien. En we horen al de UEFA, de Europese organisatie, die vindt het niets. Ik zag ook de KNVB is er tegen. En je ziet hier dus dat de democraten er ook tegen zijn. Die vragen nu al de logs op van de FIFA-kantoren in Trump Tower. Daar hebben zij een kantoortje gehuurd, hè, de FIFA, wat ook al een beetje schimmig is. Ja. In Miami ook. Ze willen nu een lijst met de cadeaus van de FIFA aan Trump. En er wordt hier al gezegd, ja, als democraten de meerderheid in het huis zouden krijgen, gaan we het later nog even verder over hebben daarover, dan gaan er dus onderzoeken komen. Dus de uitslag van de verkiezingen in november kan ook belangrijk zijn voor de kandidatuur van Infantino. Ja. Fascinerend.
0: Ja, over kandidatuur van Infantino gesproken. Je weet, er wordt op het ogenblik gestemd, de eerste stemronde, over een nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En Trump heeft gezegd, dat moest Infantino maar worden.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Soms handig om iemand te kennen. Hè? En als je Trump kent, dan, nou, dan gaan alle deuren open.
0: Precies, precies. Ja. Okay,
3: nou, ongelooflijk.
0: Ja, maar het zijn leuke verhalen, eerlijk is eerlijk. Jan, het rommelt binnen de Democratische Partij.
3: Ja.
0: De voorzitter, Ken Martin, ligt onder een vergrootglas en het geld is op. De Democratic National Committee heeft een schuld van $2 miljoen. Je zou zeggen dat het de partij voor de wind moet gaan nu Trump zo laag in de peilingen staat. Hoe kan dat? Hoe verklaar jij dit, Jan?
2: Ja, er komen allemaal dingen samen. En niet op een goede manier, denk ik. Je hebt een partij die volgens mij nog steeds vastzit in de laatste verkiezingsnederlaag. Er waren ook nog wat oude schulden die moesten worden afgelost. Dat zie je vaker. Hè? Ook verliezen, eigenlijk ook winnend of verliezen, dat maakt eigenlijk niet uit. Er blijven altijd schulden achter. En dat moet de partij dan helpen oplossen. En die Ken Martin heeft ook voor een andere strategie gekozen, waarbij meer wordt uitbetaald richting lokale teams in de staat. Waardoor ook, hij zegt eigenlijk, als je geld hebt, moet je dat meteen uitgeven. Want wij willen uiteindelijk overal gewoon winnen. Daar is ook wel wat kritiek op dit moment. En wat denk ik vooral aan de hand is, er is op dit moment gewoon minder enthousiasme bij donateurs, bij grote geldschieters ook. Zij zien ook wel dat die democraten zoekende zijn. Die hebben niet echt een goed verhaal, niet echt een pitch van hierom moet je achter ons gaan staan, hierom moet je geld doneren nu. En dan is denk ik die Ken Martin ook wel onderdeel van het probleem. Er is een onderzoek gedaan naar die verkiezingsnederlaag, hè, met Kamala Harris, dat gedoe dat Biden eruit stapte. Maar die Martin die wilde dat in eerste instantie niet naar buiten brengen. En uiteindelijk is het dan wel naar buiten gebracht, na echt heel veel gezeur en ruzie. En toen werd het een wat halfbakken onderzoek waarvan Martin zei van eigenlijk kunnen we hier niet echt conclusies aan verbinden, want er missen allerlei dingen. Nou, daar hadden ze 2 jaar over gedaan. Dus die Ken Martin die staat echt onder druk. Er wordt ook echt aan zijn stoelpoten gezaagd. Hij is zelf achterdochtig en gefrustreerd, lezen we dan nu in de New York Times onder andere. En dan gooit hij dus ook het telefoon naar een medewerker. Dus het is hoogspanning op dit moment.
0: Ja. Het verbijstert mij toch, hoor. Want het is toch een machtig instituut, de Democratic National Committee. En dat zo slecht kan gaan. Ze hebben dus een negatieve balans, letterlijk en figuurlijk, zou ik maar zeggen. De Republikeinse Partij, die heeft nou juist een enorm vette kas, $130 miljoen. En dan is er ook nog een super PAC, dat is zo een organisatie die campagne voert voor een kandidaat zonder gebonden te zijn officieel aan de kandidaat. Die hele regeling is trouwens ter ziele, dus dat hoeft helemaal niet meer. Maar die is er nog. En daar zit ook nog $400 miljoen in kassen. Dat kun je bij elkaar optellen eigenlijk. En dan kom je dus ruim op $500 miljard dat die in kas hebben. En dat roept verschillende vragen op. Waarom doen de Republikeinen het zoveel beter? En waar heb je al die centen voor nodig? Want bij presidentsverkiezingen, dat slurpt heel veel geld. Maar bij midterms, dan gaat het wel om geld, maar om veel kleinere bedragen in districten en zo. Dus, geef jouw accountantsvisies op dit verhaal.
2: Ja, want ik ben zo goed met cijfertjes.
0: Ja, precies.
2: Ik las gisteren ook dat Elon Musk ook zich ook weer gaat inzetten. Dus daar gaan ook weer tientallen of honderden miljoenen die kant op. Ja, ik denk dat hij een paar
0: dingen moet uitkijken, want die is plotseling niet meer schatrijk, maar een beetje arm, hè? De helft van zijn vermogen kwijt. Ja.
2: Okay. Ja, die moet een beetje voorzichtig doneren met zijn miljoen. Ik denk dat enthousiasme aan de kant van de Republikeinen is nog steeds groter. Die hebben natuurlijk die verkiezingen gewonnen. Dat werkt door. Dat zie je eigenlijk altijd volgens mij ook wel bij de president. De zittende partij. Dat is altijd wat makkelijker geld binnenhalen. Trump die heeft ook echt een andere aanpak gehad. En dat is, als ik in mijn mailbox kijk, dan verbaas ik me daar in ieder geval wekelijks een keertje over. Hij is non-stop doorgegaan met inzamelen, met het sturen van mailtjes, met het houden van bijeenkomsten. Er is echt geen pauze geweest, ook niet toen hij de verkiezing heeft gewonnen. Het ging in één keer door. Het was meteen van, we hebben geld nodig voor de inauguratie. We hebben geld hiervoor nodig. We hebben gisteren 3 mailtjes. 1 ging over die aanslag in Butler, weet je wel. En de titel was, ik wil wil naar de hemel gaan. Nou, ja. Dat is dan iets waar je snel op klikt als Trump-supporter. En dan gaat het over geld binnenhalen.
0: Ja, ja, ja.
2: En één dat hij impeached gaat worden. Dus een dreiging van je moet geld geven. En dat werkt dus gewoon. Er zijn momenten geweest dat ook wel werd gezegd van ja, mensen zijn uitgegeven. Ze hebben alles al. Ze kunnen niet meer geven. Maar het kan dus wel. Trump die gaat echt tot het uiterste daarin. En ja, waar heb je dat geld dan allemaal voor nodig? Trump die ziet het ook als manier om zijn invloed op de partij groot te houden. Hè? Want elk congreslid wat campagne moet voeren, denkt ook van wacht eventjes, ik heb geld nodig. Ik moet bij Trump aankloppen, dus ik blijf de vriend. En ik denk, ze hebben altijd wel een manier om het uit te geven, toch? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
0: Nee. Het is natuurlijk ook zo. Ik denk dat dat een goede verklaring is dat die campagnevoerende congresleden inderdaad nu bij de president moeten aankloppen, als het ware. En ze sidderen al een beetje voor hem. En dat verhoogt het effect. Dus dat, hij zit ook nog op de kas, zo gezegd.
2: Ja. Ja. En Bernard, eventjes moeilijk hoor. Maar als jij even een beetje zo in het verleden duikt, kan jij je herinneren dat je ooit zo groot verschil hebt gezien? Want de bedragen worden natuurlijk steeds groter. Dus in dit geval, als je dan een partij hebt die niet zoveel binnenhaalt en eentje die wel, dan worden de verschillen ook groter. Maar dit is wel heel veel. Kan je je herinneren dat een van de twee zo op zijn gat lag?
0: Nee, absoluut niet. Het is vaak andersom geweest. Dat de Democraten echt briljant waren in het binnenhalen van geld. Ik denk altijd nog aan de campagne van Obama. Ja. Die afzag van staatssteun. Daar heb je recht op als je kandidaat bent. Maar daar is hij van afgezien. Hoeft zich dus ook niet aan de regels te houden. En is die beroemde inzamelingsactie begonnen met tientjes van gewone burgers.
2: Ja, een soort crowdfunding.
0: En daar hebben ze een enorm hoeveelheid geld mee binnengehaald. Dus ze zijn daar goed in. Republikeinen trouwens ook, altijd. Maar eerlijk gezegd, ik had dit soort hoge bedragen nog nooit eerder gezien voor dat Trump het toneel betrad. Zowel in de eerste campagne als zeker ook in deze tweede campagne. En precies zoals jij zegt, dat komt omdat hij nooit is gestopt met inzamelen. Bietsen, bedelen, aansporen, ga ze maar door. En ik heb ontzettend respect voor de mensen die jou al die mailtjes sturen. Want dat zijn hele creatieve mensen die steeds maar weer een nieuw kopje verzinnen. Ja. Waarom je weer geld moet overmaken. En het gebeurt. Dus de gelovigen die betalen. Het is steeds meer sectarisch, hè?
2: Ja, zeker.
0: En ze zitten in de secte. En als de secte om geld vraagt, ja, dan betalen ze.
2: Ja, die mailtjes die draaien ook altijd om Trump. Daar zie je het ook aan. Ook vaak een plaatje van Trump erbij. Ze doen net alsof ze van Trump komen. Dit mailtje komt uit Air Force One. Dat soort dingen. We moeten vechten tegen de communisten. Het is heel vaak vanuit Trump zelf geschreven. En dat is inderdaad met een hele duidelijke reden. Ik hou mijn hart ook wel een beetje vast bij hem. Want ik zeg dan net van ja, je kan nooit geld genoeg hebben in zo'n campagne. Is natuurlijk waar. Maar de afgelopen jaren zag ik al in die swing states of plekken waar bepaalde races heel heftig waren, waar veel geld in werd gepompt. In Georgia bijvoorbeeld, daar hebben ze een paar keer dan moesten ze weer speciale verkiezingen. Die zaten op een bepaald moment een jaar lang in een verkiezingsstroom. Die mensen werden helemaal gek. Als je daar de tv aanzet, dan krijg je een reclameblok met misschien één wasmiddel en verder alleen maar politieke spotjes. Als dat dus meer wordt.
0: En geneesmiddelen.
2: Ja, dat is ook zo. Ja.
0: Ja. Niet te geloven is dat.
2: Ja. Nee, precies. Een halve apotheek komt voorbij. Ja. Maar dus ook heel veel politieke spotjes. En steeds dezelfde spotjes. En dat wordt met die AI-techniek die wordt gebruikt, wordt dat alleen maar meer, denk ik. Dat je steeds dezelfde soort spotjes gaat zien, steeds negatief. Dus ik hou mijn hart ook wel vast, hoor. Ik vraag me wel eens af, vrij regelmatig, is er een grens? Wanneer haken mensen echt helemaal af? Als je de tv niet meer aan kan zetten, wat kan je dan nog?
0: Ja, nou, Ik pak weer even dat beeld van het sectarische gedoe. Dat zie ik er echt in. En als je kijkt naar al die bekende televisiedominees.
2: Ja.
0: Die blijven ook maar geld binnenhalen, jaar in, jaar uit. En die kerkgenootschappen, en trouwens die predikanten zelf, die zijn allemaal schatrijk, die hebben ook zo'n gevulde buidel. Dus er is een groep mensen die altijd bereid is om donaties te doen. En er zijn ook al altijd een paar hele groot, want je noemde Musk, maar er staan al die andere miljardairs, die staan ook steeds maar klaar. Dus ja, ze doen dat geweldig. We kunnen het niet anders dan even kijken nog naar, vind ik, de inhoud. Want
2: zouden we dat dan wel doen?
0: Ja, nee. En ik kijk eerst even naar de Republikeinen, omdat die hebben heel veel geld en die hebben ook alle middelen om campagne te voeren. En dan naar de Democraten, als je het goed vindt. En als je dat naast elkaar legt, hè, inhoudelijk, wat hebben de Republikeinen nu voor op de Democraten? Behalve kreten als het ze zijn links en ze zijn communistisch. Dat bedoel ik niet, maar inhoudelijk. Wat hebben ze inhoudelijk voor verhaal?
2: Nou, dat is een goed punt, want we hebben het er steeds over. Vanuit Trump heeft wel een verhaal, maar Trumps verhaal is eigenlijk grotendeels ook, als je mij niet kiest, dan krijg je de Democraten en dan wordt het veel erger. Ja. En er zijn wel dingen waar hij die hij gebruikt, die belangrijk voor hem zijn, succespunten. Immigratie is natuurlijk een heel belangrijke. We hebben afgelopen bijna 2 jaar hebben we natuurlijk wel echt momenten gehad dat er kritiek was op zijn immigratiebeleid, omdat het zo heftig ging. Dat mensen op straat opgepakt werden. Er zijn doden gevallen in Minneapolis. Maar in grote lijnen merk je toch dat de boodschap, ik heb de grens dicht gegooid, dankzij mij komen er geen gevaarlijke mensen meer binnen, dat er wel eentje is die heel duidelijk werkt onder zijn achterban en ook wat breder onder Republikeinen. Ik zie ook nog regelmatig bijvoorbeeld van Homeland Security, dan zie je berichtjes voorbij komen van, we hebben weer een misdadiger opgepakt. En als ik Republikeinen spreek, dan hoor ik toch altijd wel van, veiligheid, dat blijft gewoon wel een heel belangrijk iets.
0: Ja, law and order, hè?
2: Ja, precies.
0: Daar heeft Nixon destijds ook op gewonnen, op dat thema. En dat werkt als een trein. Oké, dat is duidelijk. En dat is ook begrijpelijk.
2: Ja, precies, dat is hem. Die kan je ineens in uitleggen.
0: En, het is de belangrijkste taak in een democratie van de regering, dat die toeziet op de veiligheid van de burger. De allerbelangrijkste taak. Oké, de Democraten. Want die hebben dus niet alleen geen geld, die hebben ook geen boodschap, als je het mij vraagt.
2: Ja, nee, klopt. Dat is nog steeds zo. En daar is in eerste instantie ook wel iets geks aan de hand, hoor. Want Trump die kan dus wel heel duidelijk zeggen, de tegenpartij, dat zijn communisten, daar moet je bang voor zijn, dat kan je niet hebben. Als de Democraten dat doen, dat is inmiddels sleets geworden ook, denk ik. Die roepen al zo lang, wij zijn niet Trump, kies ons, wij zijn beter, want we zijn niet Trump. Dat werkt gewoon niet meer. Dat heeft eigenlijk nooit heel goed gewerkt, denk ik. Niet goed genoeg in ieder geval. En dat blijft toch grotendeels de boodschap. En als je dan kijkt naar dingen die zij wel te vertellen hebben, en er zitten echt wel, denk ik, boodschappen tussen die aan kunnen slaan bij veel Amerikanen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de gezondheidszorg, zorgverzekeringen. Ik heb me erover verbaasd, hoor, dat we de afgelopen maanden hebben we het eigenlijk sinds begin dit jaar hebben we het heel weinig over zorgverzekeringen gehad. In de Amerikaanse media ging het er bijna niet over. Terwijl er heel veel mensen moeten of heel veel meer voor een zorgverzekering betalen. Heel veel mensen zijn ook kwijtgeraakt of moesten juist een goedkopere zorgverzekering nemen, minder goede dus. Lokale ziekenhuizen die minder klanten hebben daardoor. Dus het heeft echt een effect. Bezuinigingen van Republikeinen, van Trump. Ik zag gisteren nog een quoteje voorbij komen van een citaatje van Trump, waarin hij in een toespraak zegt van, jongens, Medicare, gezondheidszorg, daar kunnen we ons echt even niet druk om maken, want we zijn een oorlog aan het vechten. Ik moest echt even checken of dat echt was. Maar dat was dus een echt citaat van Donald Trump. Jongen. En met dat soort dingen, dan zou je zeggen, dan hoef je als Democraten niks meer te doen, want de boodschap die wordt je gegeven. Ja. Echt citaat van Donald Trump. Jongen. En met dat soort dingen, dan zou je zeggen, dan hoef je als Democraten niks meer te doen, want

0: En er kwam geen cent binnen. En toen kwam die Capra op het idee om de propagandafilmpjes te nemen van de nazi's. Dus hij liet een stukje zien van Goebbels die een toespraak hield. En een stukje marcherende nazi's. En dan weer een woedeuitval van Hitler over de Joden die moesten worden vernietigd. En dat monteerde hij aan elkaar met als tekst: kijk, dit is nou onze vijand. Hier gaat het om. En vanaf dat moment stroomde het geld binnen. En ik begrijp dus niet dat de Democraten niet zoiets simpels doen. Ja. Zet gewoon een paar dingen waarvan je zegt: dit zijn eigenlijk leugens of dit is gevaarlijk, achter elkaar in zo'n commercial. En zet dan je kandidaat neer die zegt: nou, ik ga er dus voor zorgen dat deze vreselijke dingen nu stoppen. Ik noem maar wat.
1: Ja, ja. Er zijn zoveel voorbeelden, ook over de economie, wat natuurlijk ook gewoon een heel belangrijk onderwerp is. En Biden die werd ermee om de oren geslagen, en met Trump ook wel, maar niet op dezelfde manier. En nu kan je toch, bij Biden had het ook te maken met de pandemie, een andere situatie. Bij Trump kan je nu toch wel heel duidelijk zeggen: die hoge benzineprijs, ja, dat heeft met die oorlog te maken die jij gestart bent. En toch, je ziet het niet, je hoort het te weinig, denk ik.
0: Nee. Er is nog een dingetje waar we het even over moeten hebben. De Democraten die hebben het traditionele schema van de voorverkiezingen een beetje gewijzigd. Hè. Die begonnen altijd in Iowa en dan New Hampshire en gaan ze maar door. En nu is het plotseling anders. Wat is hier aan de hand?
1: Ja, zij hebben het er al heel lang over. Hè, van we moeten het eerlijker maken. Zo'n caucus in Iowa, dat kan eigenlijk niet. Dat is helemaal geen dwarsdoorsnede van de Amerikaanse samenleving. Iowa is heel blank. Ook denk qua gemiddelde leeftijd ligt het allemaal net wat hoger. Dus die Democraten zeggen van: wij willen iets waar onze hele partij in vertegenwoordigd wordt. Dus zij hebben een nieuw schema gemaakt. Maar dat levert ook altijd weer gedoe op. Hè, want er zijn partijen of staten die als eerste willen. Je invloed is groter als je aan het begin zit. Maar misschien, ik zeg maar wat, wil je niet als eerste. Want dan, dan ben je misschien ook weer niet de meest invloedrijke. Misschien wil je wel de derde staat zijn. Zodat jij misschien wel de genadeklap kan geven. De beslissing kan maken. Dus dat soort dingen spelen. Dus dat dreigt tot verdeeldheid. New Hampshire wil bijvoorbeeld als eerste. Die hebben dat ook in hun wetten opgenomen. Hè, dat zij de eerste moeten zijn. Nou, ja. Dat kan dan niet. Dus wat gaat er dan gebeuren? De wat linkse vleugel is niet tevreden. Latino's zijn niet tevreden. Ze hebben nu besloten, we moeten beginnen op 22 januari. Dus zet het maar in de agenda. South Carolina, want dat is dan een staat waar je meer een doorsnede van Amerika ziet. Ook natuurlijk een staat waar meer zwarte Amerikanen wonen. En dat is een groep die de Democraten graag bij zich willen houden. En dat is denk ik eigenlijk de belangrijkste reden. Want ze denken van: ja, als we die serieus nemen, en dat laten we ook zien, als we die ook een stem geven dus in ons proces, dan gaat het ons helpen in november. Ja. Dat is denk ik het idee, toch?
0: Ja, denk het ook. Even één dingetje nog, Jan. Daar moeten we denk ik dit rondje bij afsluiten, maar De populariteit van Trump die keldert op het ogenblik.
1: Ja,
0: en daarmee dus ook de partij. Hoe staan de Democraten er nu voor in de laatste peilingen?
1: Ja, ik vind dat bij de congresverkiezingen is dat altijd best ingewikkeld. Hè? Dus ik probeer het een beetje plat te slaan. Je hebt de kans om het huis te pakken. Die is voor Democraten nu vrij groot, als ik naar alle verschillende voorspellingen en peilingen kijk. Senaat. Dan zie ik bij de meeste voorspellers en pijlers zie ik toss-up staan. Dus dat kan nog beide kanten op. En in het huis hebben de Democraten 3 zetels nodig. Dus dat is ook niet zoveel. Op dit moment zijn er 18 toss-ups in die kiesdistricten. 14 daarvan zijn republikeins, maar 4 democratisch. Dus dat geeft wel aan dat daar echt het momentum bij de Democraten ligt. Bij de Senaat moeten de Democraten 4 zetels winnen. Nou, we hebben een heel lijstje. Er zijn allerlei staten waar het op dit moment toss-up is, waar het beide kanten op zou kunnen gaan. North Carolina, Ohio, Alaska zijn voorbeelden daarvan. Maine is dat misschien nog, weten we niet helemaal nog. Maar ja, dat zijn zo ongeveer de verhoudingen. Maar vooral in de Senaat geldt wel, alles moet dan wel goed gaan voor de Democraten om daar de meerderheid binnen te halen.
0: Oké, spannend. Zo meteen in de Amerika-podcast. Zelensky sprak met Trump in de Oval Office en werd dit keer niet met pek en veren weggejaagd, maar leverde de ontmoeting Oekraïne echt iets op. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal niet voor de ochtend onder controle zijn. Ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van vanmiddag nog steeds van kracht is. In de tuin van een woning in het Rotterdamse stadsdeel Feyenoord is een explosief gevonden. De EOD heeft het weggehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was eigenlijk naar het huis toegegaan omdat er iemand met een vuurwapen zou wonen, maar dat bleek niet zo te zijn. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Ze zegt de voormalige Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is er kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
7: De uitvaart van Lindsey Graham trok hoog bezoek naar Washington. Onder andere de Oekraïnse president Zelensky kwam de senator de laatste eer bewijzen. En dus ook een uitgelezen kans voor Zelensky om Trump en het congres weer om steun te vragen.
8: Real problem is anti-ballistic systems and anti-ballistic missiles. And of course I shared what we need, our needs. I shared it with the president today. And we're thankful to him for this meeting. And now I share it with senators. So we will try to manage it. This is a big, big challenge.
7: Ja, het is inderdaad een big challenge. Het belangrijkste was, denk ik, Jan, om even de sfeer te beschrijven, zoals ze dat allebei weergaven. Ze vonden het allebei een succesvolle ontmoeting. Dat is al heel wat anders dan zoals het vorige keren is gegaan. Toen Zelensky zo ongeveer stijf gescholden door Trump en Vance. En daar is nu helemaal geen sprake meer van. Er sprak respect uit, hoewel we het niet zeker weten. Want er was geen pers bij. Hè? Dat gold ook voor het bezoek van Netanyahu. Dat kwam er achteraan. Er zijn geen journalisten bij geweest. Dus we weten helemaal niet hoe het is gegaan. We moeten afgaan op wat ze er zelf van zeggen. De Senaat stemde ter ere van Lindsey Graham over een naar hem genoemde nieuwe sanctiewet tegen Rusland. Ja, dat gaat natuurlijk ook over Oekraïne, maar de stemming was procedureel en dus helemaal niet definitief. Was dit nu, Jan, naar jouw idee voor Oekraïne een echt positief bezoek?
9: Nou, ik heb wel het idee, er is echt een ander gevoel. Dat merk je aan alle belanghebbenden en hoe erover gesproken wordt. Ik vond ook, als je keek naar hoe Zelensky bij die uitvaart van Lindsey Graham, hoe die ontvangen werd door senatoren, hoe er met hem gesproken werd, dat zag er gewoon allemaal heel positief uit. Dus ik denk een positieve geluid voor Oekraïne. Ik heb het gevoel dat dat vooral bij Trump ligt. Want Trump die is wat van mening veranderd. Die ziet nu, denk ik, winstkansen voor Oekraïne. Hij wil graag bij de winnaar horen altijd. Hij heeft een soort hernieuwd respect ook voor die drone-aanvallen die Oekraïne toch maar mooi uitvoert. Ik denk ook wel door de dood van Lindsey Graham dat die sancties ook een zetje in de rug hebben gekregen. Want Graham was er al 2 jaar mee bezig. Het kwam er maar niet van. Nou, het schiet nu nog niet enorm op, maar er wordt in ieder geval weer wat concreter over gesproken. Maar ja, ik vraag me af, Bernard, en jij bent de man van BNR De Wereld natuurlijk, de buitenlandcommentator. Hoe kijk jij daar nou naar? Want ik zie dan een positieve vibe. Maar als ik dan kijk waar Zelensky mee naar huis ging, dan denk ik ook van, ja, wat koopt Oekraïne? Er wordt weer meer gepraat over die licentie om Patriots te mogen maken. En verder, ja, Ja, niet zoveel.
7: De essentie van wat jij zegt is het woord koopt. Wat koopt hij er nou voor? Want dat is de kern. Inderdaad, Amerika heeft gezegd, jullie hebben Patriots nodig. Dat zien we in, dat zegt Trump. Maar ze hebben zelf nogal wat gebrek. Dus ze kunnen hun eigen voorraad niet kannibaliseren. Dus hebben ze gezegd, jullie krijgen een licentie om die dingen zelf te maken. Maar dat duurt zeker een jaar voordat zo'n fabriek er staat. En waar moet die komen staan? Komt die dan in Oekraïne? Lijkt me niet zo handig. Of komt die misschien in Polen of ergens in West-Europa? Zou ook kunnen, maakt allemaal niks uit. Maar dat moet allemaal gebeuren. Dan zijn ze ook bezig met een iets goedkoper type raket dan de gewone Patriot. Want één zo'n ding kost iets van $3 miljoen. En ze schieten ze echt weg. Nou ja,
9: bijna 2 jaar om te maken, ja, die nieuwste versies.
7: Ja, het is een enorm project. Maar in afval, het politieke signaal daarvan is belangrijk. Van ja, we zien in dat je daar recht op hebt. En we helpen ook om het te realiseren. Waar ze het nog niet over eens zijn, want dat wil Zelensky ook heel graag, dat zijn Tomahawk kruisraketten. Want die hebben zo'n enorm bereik. Die kunnen wel iets van 2000 of 2500 kilometer halen. Ze hebben zelf een raket inmiddels ontwikkeld. Die haalt wel iets van 500 kilometer. En daarmee schieten ze ook op die Russische energiecentrales en zo. Dus daar hebben ze succes mee. Alleen, ik zei, de crux in het verhaal is het woord koopt. Want alles wat hier gebeurt, ook als Trump zegt, ja, ik zie helemaal in dat jullie dat willen en ik begrijp het. Het moet wel worden betaald en het wordt betaald door Europa. En dat blijft zo. Dat is eigenlijk sinds de vorige NAVO-top van vorig jaar in Den Haag. In juni is al vastgesteld, is dat die formule dan bedacht, dat de hulp aan Oekraïne wel zou doorgaan wat Amerika betreft, maar alleen als Europa daarvoor betaalt. Dus dat is niet veranderd. Maar zoals bij al dit soort dingen, ook de toon is van belang. En je merkt aan alles, denk ik, dat Trump ontzettend de pest in heeft op Poetin. Want hij heeft steeds maar volgehouden, die Poetin die bedoelt het echt zo slecht niet. En luister nou een beetje naar wat die man wil. En hij heeft ook wel een punt. En ik kan wel met hem dealen. En dan moeten jullie wel een territoriale concessie doen. Maar dan komt het allemaal goed. En hij begint steeds meer. Hij maakt het ook duidelijk dat hij wat dat betreft is afgeknapt. Er komt gewoon, het komt er maar niet uit. En dus kijkt hij, zoals jij heel terecht opmerkt, naar het land dat het in de strijd ietsje beter aan het doen is. En dat is Oekraïne en niet Rusland op dit moment. Dus daarom draait hij, denk ik.
9: En ik zie dan toch, nou ja, we hebben dus een beetje wat optimistischer gevoel erbij. En toch zie ik dan Trump gisteren ook weer zeggen van, ja, maar ik wil wel graag dat Zelensky die oorlog stopt. En dan denk ik van, ja, dan zijn we ook ergens weer terug bij af. Hè? Want ja, Zelensky kan die oorlog wel stoppen, maar dan is er geen Oekraïne meer. Het is uiteindelijk de agressor die oorlog moet stoppen. Ja, ja. Hoe schat jij dat in?
7: Ik kom steeds meer, ik zeg het vaker, hè? Trump zegt elke 6 minuten iets anders. Ja. En dat is echt af en toe buitengewoon lastig. Want inderdaad, dit staat diametraal op de boodschap die hij afgaf toen Zelensky er zelf was. Mm-hmm. Dat ging klaarblijkelijk in goede harmonie. En in over de principes waren ze het eens. En Zelensky had ook het idee van, nou, misschien is de crisis die we toch echt met Amerika hebben gehad nu wel voorbij. Geld, daar hebben we geen problemen over. Het gaat nu alleen maar over die wapens. En dan zegt Trump zoiets. Dus nou moet hij ophouden met vechten. Misschien heeft hij intussen weer een gesprek gehad met Poetin, Jan. Wie zal het zeggen? Want meestal was dat de aanleiding om dat soort opmerkingen te maken. Maar er is door het Witte Huis niets bekendgemaakt over contact met Poetin. Dus ik weet het simpelweg niet.
9: Nee, en daar is ook iets veranderd. Hè. Soms dan hoor je dat niet als ze met elkaar praten. Er wordt altijd wel een beetje geheim gedaan. Maar nu hoor je soms dan Trump achteraf zeggen van, ja, ik heb ook met Poetin gepraat. Ja. Dan denk je, oh, wacht, daar hebben wij niks van gehoord.
7: Nee, en dat vind ik eerlijk gezegd ook verstandig. Je moet niet al die dingen meteen maar aankondigen. Omdat in een oorlog zijn alle tekenen naar buiten ook wapens. Dus als hij zegt, ik ga nu met Poetin bellen. Dan maakt hij zichzelf kleiner en zwakker dan wanneer hij zegt, oh ja, ik heb ook nog met Poetin gebeld en die heb ik even de waarheid voorgehouden. Noem maar wat. Ja. Ja, terwijl het gewoon hetzelfde is. Alleen, het gaat om de publiciteit is, dat we weten alle mensen die zich bezighouden met militaire strategie, een heel belangrijk onderdeel.
9: Ja, daarover gesproken publiciteit. Afgelopen week was MAGA-influencer Laura Loomer in Oekraïne. Wie een beetje de alternatieve kanalen volgt, complottheorieën, die kent haar. Zij was eerst zeer pro-Russisch, maar ze is nu 180 graden gedraaid.
10: I've received messages all day from different people in media and politics and people just who follow me online who said, wow, I didn't realize how much we've been lied to. People love being keyboard warriors and saying things are fake, but they should come themselves. I was once that person too, but then I decided to come to a war zone and see things for myself.
9: Ik vind dit fascinerend. Ze zegt zelf ook, hè, van, ik was eerst ook zo'n persoon. Ja, dat is nog zacht uitgedrukt. Zij was een van de felste mensen tegen die oorlog in Oekraïne. Ze heeft Zelensky en de Oekraïners voor alles uitgemaakt. Er was geen ruimte, zeg maar, voor maar ook een beetje twijfel aan die boodschap. En nu is ze dus in Oekraïne geweest, heeft Zelensky geïnterviewd, heeft hem ook zijn excuses aangeboden. En nu is ze precies het tegenovergestelde gaan vinden. Wat is hier aan de hand, Bernard? En heeft dit invloed op Trump? Of is het misschien juist andersom? Want hoe moeten we dit zien?
7: Ik weet het niet, maar nu ga ik een complot lanceren, Jan.
9: Oh, heerlijk.
7: Ja, ik denk dat Loomer en Trump dit van tevoren hebben afgesproken.
9: Hij retweet steeds haar boodschappen hierover. Van, heel opvallend.
7: Als jij nou daar eens gaat kijken en jij vertelt dat die Oekraïners echt wel een punt hebben, dan help je mij in een zetje en dan kan ik iets verschuiven in mijn politieke opvatting. Dat hier, mijn complot.
9: Ja?
7: Geen enkele aanwijzing. En je interessant. Kent mijn, je weet het, de belangrijkste bron van mij is altijd mijn duim. Nou, dat geldt nu ook, ja.
9: Nou, ik vind het wel een hele mooie, want het komt wel heel goed uit. Het lijkt echt wel gecoördineerd qua timing. Trump draait een beetje, Laura Loomer die bereidt de weg, lijkt het wel, als het ware.
7: Ja. En zij heeft ook enorme invloed op die hele MAGA-beweging. Dus ja, die denken allemaal, nou, dan moeten we misschien zelf er ook nog eens een keer over nadenken.
9: Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat werken bij die MAGA-beweging. Laura Loomer heeft sowieso, denk ik, een specifieke groep binnen die MAGA-beweging weer. Dus we moeten maar kijken hoe dit verder dan ook valt. Maar die MAGA-beweging krijgt wel wat te verstouwen de hele tijd. Die moeten de hele tijd draaien. Hè? Oorlogen in het buitenland, dat willen we niet. Nou, toen kwam Iran. Dan moet iedereen toch een beetje een verhaal vinden om daar dan het mee eens te kunnen zijn. En dat is dit eigenlijk ook. Als je jarenlang tegen een oorlog in Oekraïne bent geweest, eigenlijk een beetje pro-Russische, gewoon pro-Russische standpunten verdedigt, zoals Laura Loomer doet. En jij bent geïnfluenced door haar. En nu moet je dan ineens gaan denken, wacht even, we vinden het tegenovergestelde. Ik ben toch benieuwd hoe dat werkt in die hoofd, hoor.
7: Ja, een mooie Nederlandse uitdrukking voor, hè? Ik neem alles terug en beweer nu het tegendeel.
9: Precies. Ja. Dat is Laura Loomer. Ja. Ze gaat daarbij, denk ik, ook wel een klein beetje, zij voelt ook goed aan waar het geld zit en waar de mogelijkheden liggen. Misschien dat zij zichzelf ook wel als een soort opvolger van Lindsey Graham ziet op een bepaalde manier. Een soort moderne versie.
7: Ja.
9: Hey, en na dat bezoek van Zelensky kwam ook Netanyahu nog langs in het Witte Huis. Ze zullen het natuurlijk over Iran hebben gehad. Deze week leek er wat meer ruimte voor diplomatie tussen de VS en Iran. Maar die oorlog brandde ondertussen ook weer los. We hebben Iraanse raketaanvallen gezien op Amerikaanse bases. Amerikaanse helikopteraanvallen op Iraanse militaire doelen. Vannacht is er weer van alles gebombardeerd. Ik zag het verhaal bij NBC News dat Trump inmiddels gefrustreerd en wanhopig zou zijn. Die had natuurlijk gedacht, dit wordt de tweede Venezuela. We zijn in dagen weer weg. Waar moeten we eens even beginnen? Is het moment dat Trump zich zal terugtrekken, is dat dichterbij gekomen? Is er een soort exit ramp in beeld, Bernard? Of niet?
7: Hij moet gaan kiezen nu. Hè? Hij moet of die formule toepassen van I declare victory and leave.
9: Ja.
7: En dan moet hij maar een draaier geven. Dat hij zegt, er zijn een heleboel dingen zijn gelukt. En sommige dingen niet helemaal. Maar in elk geval, ik zorg dat de olietoevoer gegarandeerd blijft voor de wereld. Ik noem maar wat, hè. Zoiets. Of, andere kant, hij moet troepen gaan sturen. Nou, dat is suïcidaal als hij dat doet. Gewoon politiek.
9: Dat kan niet.
7: Nee, dat zijn de twee opties. Dus, en meer zijn er niet. En het allerbelangrijkste in deze oorlog is natuurlijk de vrije doorvaart in die straat van Hormuz. Daar gaat de strijd tussen de Iran, dat is wel heel interessant, hoor. Dat zegt, wij willen die schepen wel laten varen, maar wij maken uit door welke route. Er zijn namelijk twee routes. Eén loopt langs de kust van Iran en de andere meer langs de kust van Oman. En dat is wat de Iraniërs steeds niet pikken. Dus als schepen dat proberen, dan gaan ze daar op schieten. Dat is, nou, dat betekent dat de Iraniërs zeggen, die straat van Hormuz is van ons. En daar zul je bij moeten neerleggen. En nou, ja, wat gaat Trump doen, Jan? Ja, die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, oké, dan, wat kan het mij eigenlijk schelen? Of voor ons eigenlijk schelen? Wij krijgen zelf geen druppel olie die door Hormuz komt. Want dat hebben we helemaal niet nodig. We hebben olie zat zelf. Dus we gaan zoeken naar mechanismen, naar prijsmechanismen, om onder die wereldolieprijs uit te komen. En dan heb ik het probleem opgelost voor mijn eigen mensen. America first. Dat zou die kunnen doen.
9: Maar dat vind ik fascinerend, Bernard. Want wij leren altijd van de mensen die er verstand van hebben. De wereldmarkt olie, dat is eigenlijk één grote olieplas. Als daar ergens tekort is, hè, dan zie je dat in de prijzen waar je ook zit. Maar Trump die denkt dus, dit kan ik omzeilen. Ik zorg gewoon dat we niemand meer nodig hebben. En dan is de olie hier straks, of de benzine aan de pomp in Amerika, gewoon goedkoop.
7: Ja, dat is zo. En ze maken nu ook al reclame, hè, met benzine die goedkoop is bij bepaalde tankstations.
9: Ja, waar het Witte Huis dan niks mee te maken heeft. Maar eigenlijk een beetje wel.
7: Een beetje wel, precies. Dus dat is waar ze heen willen. Ze willen de olievoorraad van de grootste olievoorraad ter wereld, is in Venezuela, die willen ze gedeeltelijk tellen bij hun eigen reserves. Dus ze hoeven dat niet te importeren, maar ze willen het als het ware wel optellen erbij. En dat is een methode. Of ze doen, denk aan wat de Emiraten hebben gedaan. Die zijn uit de OPEC gestapt. Ook om zo'n soort conflict. Ook omdat ze zeiden, we willen ons niet steeds laten marchanderen in die olieprijzen. We willen ons eigen beleid vormen. Nou, zoiets zou Trump kunnen proberen. Ik weet niet of het hem lukt, hoor. Maar ik denk dat hij dat in zijn hoofd heeft.
9: Ja, nou. Sheikh Trump.
7: Ja, zo is dat. Ja. Hé, hey Jan, we schieten door de tijd. Zullen we nog een paar luisteraarsvragen
9: doen?
7: Zeker. Die zijn welkom via de BNR-app. De mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Dan kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
9: Ja, en we geven deze week weer een mok weg. Dus blijf vooral luisteren. Misschien heb jij hem wel gewonnen. We kijken altijd wat de mooiste of de leukste vraag was. En die krijgt zo'n fantastische Amerika Podcast koffie mok. Laten we beginnen met een ingesproken vraag. En die is van Yvette Peters.
11: Trump is ja achter de schermen naar verluid bezig met zijn opvolging. J.D. Vance of Rubio. Maar mijn vraag is, met die enorme nepotisme in zijn familie, zou je dan niet zeggen dat hij een van zijn zonen eruit zou schuiven?
7: Ach ja, waarom niet, hè?
9: Ja, makkelijk.
7: Ja, wat Bush kon, dat kan Trump ook.
9: Ja, precies. Ja. En je hoeft al die verkiezingsbordjes niet te veranderen. Nee, ik kan gewoon Trump blijven.
7: Hetzelfde, ja. Nou, ik vind het helemaal geen gekke vraag, weet je dat? Het zou me niets verbazen als hij op een bepaald moment campagne gaat voeren. Weet je voor wie bijvoorbeeld? Nou, die mag nog niet, hoor. Maar zijn jongste zoon, nou ja, dat is een duplicaat van zijn vader. Die Barron. Maar ook die andere twee mannen, dat zijn echt, die kunnen er zo inschuiven.
9: Ja, die Donald Jr. werd dat ook vaak over gezegd. Ja. Van, die zal misschien wel senator of die wil gouverneur.
7: Ja.
9: Maar het lijkt erop, misschien willen ze wel niet, want het gebeurt niet tot nu toe.
7: Nee, het gebeurt niet. Dus we moeten tot nu toe doen we het met Vance en Rubio. Ja, maar komen we wel bij. Ja.
9: Is dan nu, denk je, even de belangrijkste reden dat ze zoons blijkbaar niet willen? Of dat bedrijf moet ook geleid worden? Dat soort dingen zullen meespelen. Ik denk dat de Amerikanen, of tenminste de Trump-kiezers, die zouden het niet erg vinden, denk ik.
7: Nee, helemaal niet. Maar die jongens zelf hebben ook een idee, hè?
9: Ja.
7: En het is wat, hoor. Als je president wordt, dan blijf je dat voor de rest van je leven. Althans, je hebt de rest van je leven bewaking. Je kunt geen stap meer doen, ooit, zelf. Niks kan meer spontaan. Je mag niet meer auto rijden. Zijn allerlei, voor de rest van je leven. Dus het zijn allerlei beperkingen. En zien ze dat aan wat er allemaal bij papi gebeurt. Ik zou er niet aan moeten denken aan zo'n bestaan.
9: Nee, ik niet.
7: En ik denk, mensen die het echt meemaken van nabij, dat die ook vaak denken, nou, ik begin daar niet aan, hoor.
9: Nee, denk ik ook. Nee. Ik denk dat die zoons ook wel zelf een beetje wel zien ook. Hè. Ze hebben vast talent. Die Donald Jr. heeft echt wel wat politiek talent. Maar het is niet zijn vader, zullen we maar zeggen.
7: Nee, is het ook dat. Ja.
9: Oké. Okay. Hey, maar leuke vraag in ieder geval. Ook een ingesproken vraag door Johan.
12: Hallo, ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast en ben het eens met jullie stelling dat de democraten niet echt een verhaal hebben. Ondertussen vormt zich dat een beetje. Ze gaan zich focussen op betaalbaarheid, maar het is nog niet echt van de grond. Ik vroeg me af of de focus op vrijheid wellicht een goed speerpunt zou kunnen zijn van de democraten. Dat lijkt me eigenlijk vrij laaghangend fruit. Trump breekt steeds meer vrijheden af en nou, lijkt heel erg weinig te hebben met democratie en veel meer te hebben met autocratie.
7: Ja, ook weer een steengoede vraag hoor, eerlijk gezegd. Ja, ja het is niet zo makkelijk. De vraag is makkelijk, maar het antwoord is heel moeilijk. Omdat wat wij denken, hoe je vrijheid definieert, dat is in het hoofd van Trump en zijn volgelingen anders. Vrijheid wordt zo zeg maar gedefinieerd dat het middel is waardoor je America First kunt toepassen. Dat is vrijheid. En het gaat niet zozeer om persoonlijke vrijheden, niet zozeer om het eerste amendement. Hè, dus dat is niet zo belangrijk. Maar het beschermd worden tegen vreemde invloeden, tegen linkse invloeden, tegen ongure invloeden door immigratie. Dat is de definitie van vrijheid.
9: Dus, en eigenlijk ook voor hun is het de vrijheid voor hun manier van leven. Dus dat eerste amendement is wel belangrijk, maar alleen voor de dingen waar zij voor staan. En als jij het tegenovergestelde vindt, dan is het niet meer zo belangrijk.
7: Ja, helemaal waar.
9: En denk je dat dat kan werken voor democraten? Ik merk wel de afgelopen 2 verkiezingen, in ieder geval misschien wel 3 verkiezingen, eigenlijk elke keer als Trump ermee te maken heeft, is vrijheid wel ook een thema. En de democratie is een thema. Maar ik merk dan toch ook altijd als puntje bij paaltje komt, het is ook iets abstracts. Terwijl de economie, de portemonnee, dat merk je meteen. Vrijheid is iets moeilijks ver wegs.
7: Nou, het feit dat Trump het moment waarop hij al die handelsbarrières opwierp Liberation Day noemde, is een tekenend voorbeeld daarvan.
9: Ja,
7: wij worden bevrijd. Ja, waarvan eigenlijk? Hè?
9: Ja.
7: Maar de Trumpist die begrijpt dat. Die zei, we worden bevrijd van gemene, vilijne praktijken van buitenlanders die ons uit de wereldhandel proberen te drukken. En dat pikken we niet. Dus het is ook een kwestie van definitie en gevoel. Er zit heel veel emotie in deze hele kwestie.
9: Heel mooi voorbeeld, ja. Want klassieke republikeinen zouden zeggen vrijhandel. Dat is vrijheid. Ja, Trump zegt dus tegenovergestelde.
7: Precies.
9: Mooi voorbeeld.
7: Ja.
9: Hey, Evert, die luistert vanuit Australië. Nou, fantastisch. Die wint de prijs voor verste luisteraar vandaag, denk ik,
7: ja.
9: Bernard.
7: Ja, verder kan het niet hier vandaan.
9: Nee, toch? Nee. Nee. Zit je in Nieuw-Zeeland, stuur een berichtje. Hoor ik regelmatig de term hier registered as Republican voter of Democratic natuurlijk. Is dit nou een openbare registratie? Wat is dat eigenlijk en wat is het doel om geregistreerd te staan als Republikein of Democrat? Is dit verplicht? Hoe zit dat?
7: Nee, dat verschilt per staat om te beginnen. Je moet je registreren om te gaan stemmen, want anders weten ze niet dat je bestaat. Dus dat moet overal. En sommige staten zeggen, je kunt je gewoon registreren. Andere staten zeggen, registreer je nou gewoon als onafhankelijk, dan kan je altijd alle kanten op. Er zijn staten die zeggen, je kunt je ook als Republikein of Democrat registreren, maar dan mag je alsnog stemmen wat je wilt. En er zijn staten die zeggen, als je als Republikein hebt geregistreerd, dan word je ook geacht op die partij te stemmen.
9: En dit gaat om voorverkiezingen.
7: Het gaat om allemaal om voorverkiezingen, precies. Ja. Dus er is niet zo'n eenvoudig antwoord op. En het grootste probleem, blijf ik zeggen, is het ontbreken van bevolkingsregisters. Want dan zou iedereen gewoon geregistreerd zijn vanaf zijn geboorte. En dat is in Amerika niet zo.
9: Nee, en dan moeten ze door allerlei hoepeltjes gaan om alsnog dus een soort bestand voor kiezers samen te stellen. En ach man, ja. Ingewikkeld. Vraag dus uit Melbourne. Ik ben benieuwd hoe het daar op dit moment uitziet. Ja, die fantastische vraag over de rechtszaak van Trump tegen de BBC, die gaan we dan volgende week maar even meepakken, denk ik. Want wij moeten afronden, Bernard.
7: Ja, maar niet zonder dat de jury heeft gesproken. Ja. Er staat tegenwoordig uit Luc en Jan, wie is de winnaar? Wie is de winnaar van de mok?
9: Ja, tromgeroffel. Ik vond de vraag, volgens mij was het vorige week, Thomas die stelde de vraag over schadeclaims en innovatie. Hoe die twee samen kunnen gaan in Amerika. En ik vond dat wel een hele mooie, omdat daar ook het hele Amerikaanse zijn, het wezen, de cultuur, kwam daar heel mooi in terug. Gecombineerd met iets heel concreets. Ja. Ik vond het een hele mooie vraag, ging ik van nadenken.
7: Oké. Nou, gefeliciteerd, Thomas. Hij komt eraan.
9: Zeker.
7: Ja.
9: Afronden dan maar. Hè?
7: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de BNR-app of in de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-5020. En wie weet win je dan ook zo'n prachtige koffiebeker.
9: Ja, en Bernard, ik ben volgende week op vakantie. En de week daarna ook nog. Dus ik ga denk ik, als ik onderweg ben op roadtrip, ga ik de podcast aanzetten en naar jou luisteren. En naar jouw nepotistische alternatief, zoals het zo gezegd.
7: Ja, zo is dat. Volgende week en de week daarna. David, ik wens je een fantastische vakantie, Jan.
9: Dankjewel. En groetjes aan David.
7: Ja.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het NL-alert dat afgelopen middag is gestuurd om uit de buurt van de bosbrand in het Limburgse Oostrum te blijven, blijft ook vannacht nog van kracht. Duurt nog zeker tot in de ochtend voordat de brand geblust is. Ook kunnen er tot tenminste 9:00 ochtends geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. Door de langdurige droogte gaat het steeds slechter met de dijk.